0: Dinsdagnacht nemen we hier tijd voor een gesprek dat je overdag misschien minder snel voert. Met mensen die inspireren, waar we iets van kunnen leren of die het net even anders doen. En deze nacht zit tegenover mij Bianca Toeps. Op haar 26e kreeg ze de diagnose autisme. En naast van treinen en Tokio houdt ze ook van schrijven. Haar nieuwste boek Autistisch Leven kwam dit voorjaar uit. Een inspirerende gids voor autistische mensen die willen leven op een manier die voor hen werkt. Hoe ziet autisme eruit en wat gebeurt er als je helemaal niet past in het beeld dat mensen daarvan hebben? We gaan het allemaal bespreken tijdens deze nacht van BNN Vara. Heb je trouwens een vraag voor Bianca? Laat van je horen via de gratis NPO Luister-app. Hallo Bianca.
1: Hoi.
0: Goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Ben je er een beetje bij deze nacht?
1: Ja hoor.
0: Ja?
1: Komt goed.
0: We zijn er. Oké, administratie als eerst. Altijd wel een beetje handig. Misschien luisteren mensen die denken, oh ja, autisme ken ik misschien wel van het internet of uit kranten. Kan jij mij vertellen wat het precies is? Beetje Jippe-Janneke vraag misschien, maar we beginnen makkelijk.
1: Autisme is een ontwikkelingsstoornis waarbij je problemen hebt met sociale communicatie, prikkelverwerking. Dat eigenlijk vooral. En dat uit zich dan op verschillende manieren. Dat kan bijvoorbeeld zijn in dus moeite met sociale communicatie, maar bijvoorbeeld ook overprikkeling, repetitief gedrag. Problemen waar je dan tegenaan loopt zijn bijvoorbeeld dat je op school, op werk, niet lekker meekomt. Of dat er daar dingen niet zo goed in gaan. Waardoor je uiteindelijk dan een diagnose autisme krijgt.
0: Ja, en het is een spectrum dus. Dus het gaat van links naar rechts, om zo maar te zeggen.
1: Het gaat meer als een soort spinnenweb alle kanten op.
0: Oh, het is echt...
1: Het is niet een rechte lijn dat je kan zeggen van, nou, deze is 5% en deze is 80%. Of het is meer een... Er zijn verschillende eigenschappen die je kan hebben. En daarvan heeft de een meer van dit en de ander meer van dat. Plus, je kunt ook nog... er zijn bijvoorbeeld mensen met autisme met een hoge intelligentie, maar er zijn ook mensen met autisme die bijvoorbeeld een comorbide mentale beperking hebben. Oh. Dus dat zijn vaak mensen die... dat je in de media hoort van, oh, dit kind met autisme, ja, die heeft het IQ van een 3-jarige of zo. Maar dat is dan vaak autisme met een mentale beperking. Ik heb de versie zonder de mentale beperking. Tenminste, ik heb de versie met de normaal tot hoge intelligentie. Wat niet wil zeggen dat je het dan per definitie makkelijk hebt of zo.
0: Nee, daar gaan we het even over hebben dit uur inderdaad. Want het is niet het allermakkelijkste, lijkt me zo. Wat me ook niet makkelijk lijkt is, wat je ook al zegt, de media, die schrijven over jullie, om het zo maar te zeggen. Ja. En ik wil even een hoofdstuk uit je boek, maar je ziet er helemaal niet autistisch uit, erbij pakken. Dat is het laatste hoofdstuk. Ja. En daar staan 8 dingen in die jullie, we, autisten, niet meer willen horen. Bijvoorbeeld de opmerking, je bent geen autist, je hebt autisme. Ik denk dat taal heel interessant is als we het hebben over autisme.
1: Ja.
0: En ik denk dat misschien mensen thuis ook wel zitten met, ja, hoe noem ik je eigenlijk? Want soms voelt het heel heftig om iemand autist te noemen, weet je wel. Maar dat ligt dan aan mijn neuro-atypische brein, die dan denkt, is dat dan wel leuk voor die mensen? Hoe kijk je naar deze opmerking?
1: Ja, ik vind het geen probleem om mezelf autist te noemen. Er zijn een beetje 3 woorden die je hier hebt. Je hebt zeg maar autist, autistisch persoon of persoon met autisme / persoon op het autistisch spectrum. En mensen wordt vaak geleerd dat het niet netjes is om iemand autist of autistisch persoon te noemen, maar dat je de mens voorop moet zetten en dat je dan mens met autisme moet zeggen. Terwijl veel autistische mensen het juist andersom zien. En zoiets hebben van, nee, maar ik ben gewoon autistisch. Dat is wat ik ben en dat zit in mij en dat bepaalt heel veel voor mij. Dus als ik dan zeg mens met autisme, dan klinkt het alsof dat autisme een soort van weg moet of zo.
0: Ja, zoals een man met een snor. Je kan ook man zijn zonder snor.
1: Ja, maar ik vind wel, ik gebruik die termen door elkaar heen. Want ik vind ook wel dat je moet beseffen dat niet iedereen die term zo gebruikt, daar die ideeën bij heeft. En soms is het gewoon een synoniem wat handiger is om te zeggen in een bepaalde situatie.
0: Ja. Je kan natuurlijk niet een heel boek schrijven met alleen maar dezelfde woorden.
1: Daarom.
0: Ja, precies. Nou, je hebt natuurlijk heel veel boeken geschreven. Daar gaan we het over hebben zo meteen. Maar ik zei het net aan het begin ook al. Je bent nu in Nederland, maar woont in Tokio.
1: Net eronder eigenlijk.
0: Net onder Tokio. die ga ik niet uitspreken, denk ik. Maar hoe heet het dorpje, het stadje?
1: Kawasaki.
0: Oh, dat kan ik
1: wel. Dat kan je wel uitspreken.
0: Kawasaki, dat kan ik zelfs. Hoe lang woon je daar inmiddels?
1: 4,5 jaar of zo.
0: Waarom?
1: Waarom? Ja, nou, voordat ik erheen verhuisde, ging ik er al best wel vaak naartoe. Dus echt vanaf 2016 of zo, bijna elk jaar. Ik zat net onderweg in de taxi hier naartoe en die chauffeur zei ook van, ja, vrienden van mij, die zeiden ook, ja, als je één keer naar Japan gaat, dan ga je vervolgens elk jaar. Ik zei, dat klopt. En dan verhuis je erheen.
0: En dan woon je er.
1: Ja. Dus ja, ik vind daar gewoon zo prettig.
0: Ja.
1: Ik merkte daar dat ik daar veel beter tot rust kwam en dat het zo het gemak wat het met zich meebrengt. Hoe de cultuur is, hoe de mensen zijn. Ja, ik voelde me daar zo fijn. Ik ging steeds langer er naartoe. En dan als toerist heb je zo'n maximum van 90 dagen dat je daar kan blijven. Dus dat deed ik dan. En toen dacht ik op een gegeven moment, het was ook coronatijd. En toen dacht ik, hoe kan ik nu zorgen dat ik langer naar Japan kan? Of hoe kan ik nou misschien, ik dacht, ik wil misschien een huis. Of ik wil misschien daar gewoon langer zijn. Ik ben daarin gaan duiken. Dus ja, ik had toch tijd over. Het was coronatijd. Dus ja, toen heb ik dat zo gedaan.
0: En je zegt, het is daar makkelijker?
1: Ja, tenminste sommige aspecten.
0: Wat is makkelijker in Japan?
1: Ja, nu komt mijn standaard promopraatje voor Japan. Maar
0: let's go.
1: Ja, nou, als je bijvoorbeeld met de trein gaat, dan zijn de mensen stil. De trein is schoon. De mensen wachten netjes tot iedereen is uitgestapt. Staan gewoon netjes in een rijtje. Ja, ik vind dat de mensen over het algemeen veel meer rekening houden met elkaar. Het geluidsniveau is over het algemeen lager. Tenzij je naar specifiek heel drukke gedeeltes gaat. Want soms denken mensen, maar Japan, dat is toch echt hysterisch.
0: Ja.
1: En dan denk ik, ja, maar dat is heel specifiek op een bepaalde plek. Maar als je dan één straatje verderop bent, dan is het super rustig. Dus ja, dat soort dingen was eigenlijk toen ik er voor het eerst kwam, dat ik dacht, wauw. Plus dat je ook bijvoorbeeld convenience stores hebt. Kleine supermarktjes die 24 uur per dag open zijn. Wat ik gewoon heel praktisch vind. En nu ik er wat langer woon, heb je dan ook nog het voordeel dat als je daar woont als buitenlander, en vooral ik als autist, dat je niet zozeer gezien wordt als autist als je iets doet wat sociaal niet 100% handig is. Dus als ik in Nederland iets doe wat sociaal onhandig is, dan denken mensen, waarom snap jij dit niet?
0: Mm.
1: Maar als ik in Japan iets doe wat net even verkeerd is, ook al doe ik mijn best om het allemaal heel goed te doen hoor, maar stel ik sta verkeerd, ik vraag iets doms, dan denkt de gemiddelde Japanner die mij ziet, oh ja, natuurlijk, ja, dat is een buitenlander, die snapt dit niet. En dat vind ik ergens heel fijn, want daardoor kan ik een beetje undercover zijn als autist of zo. Een
0: soort van vrijheid,
1: ja,
0: ervaar je daar.
1: Ja, absoluut.
0: Oh, wat heerlijk. Nou, dit was het promopraatje voor Japan. We ja, gaan er allemaal heen. Nee,
1: oh, het is ook
0: allemaal
1: heel mooi. Het heeft ook heel veel leuke treinen. Het heeft Disneyparken. Het heeft natuur is prachtig. Ja.
0: Iedereen gaan.
1: Ja, absoluut. Nou, niet allemaal tegelijk.
0: Nee, maar één keer in je lifetime misschien er naartoe. Maar jij woont daar dus gewoon, ja, jouw leven leid je daar.
1: Ja.
0: Maar ja, een soort van undercover op een bepaalde manier.
1: Ja.
0: Want je kan daar helemaal jezelf zijn.
1: Ja.
0: Of enigszins jezelf zijn. Je hebt die vrijheid om, ja, Bianca te zijn. En als je iets doet wat misschien lastig voor andere mensen is, dan is de redenatie niet, hè, wat een raar persoon, maar, ah joh,
1: deze is toerist snapt er niks van.
0: Nederlander, die snapt dat toch allemaal niet. Ja. Maar goed, dat labeltje waar we het over hebben, autisme, labeltje, goor woord misschien, daar kunnen we het ook nog over hebben.
1: Ja, ja, ja, precies.
0: Dat geef je ook aan in je boek. Ja, labeltje. Wat is dat, een labeltje? Waarom bestaat het woord labeltje als het gaat over autisme?
1: Ja, het is altijd zo van, oh, iedereen die wil maar een labeltje. Ja. En dan gaan ze met dat labeltje en dan gaan ze niks meer doen met hun leven. En dan gaan ze alleen maar denken, oh, ik ben zielig, ik heb een labeltje. Dat is absoluut niet mijn ervaring. En ook niet van heel veel andere mensen die ik voor het boek Autistisch Leven heb gesproken. Ik heb juist gehoord dat heel veel mensen nadat ze hebben ontdekt van, oh, het is autisme, daar meer over zijn gaan leren, hun leven zijn gaan aanpassen en daardoor juist productiever zijn gaan leven en gelukkiger zijn geworden.
0: Ja, want het is heel goed.
1: Het is nuttige informatie over jezelf, want ja, het is niet zozeer de, oh, ik heb een label, maar het is, oh, dit is dat en, oh, dus dat komt daardoor. En als ik dit doe, dan werkt dat voor mij. Het is natuurlijk een zoektocht, dat is niet iedereen is hetzelfde, maar het is wel een hele fijne richting in ieder geval. Als je weet van, oh, het is autisme, dan kan je daar een boek over gaan lezen.
0: Ja, in plaats van alle boeken in de wereld lezen over
1: zelfhelp.
0: Ja, ja. De boekenwinkels liggen er vol mee. Ja. Nou, jouw boek ligt nu ook in de boekenwinkel. Ligt die dan bij de zelfhulpboeken?
1: Nee, bij de psychologie.
0: Oké, okay, gelukkig. Dat is denk ik wel fijn, of niet?
1: Ja, ik ga ook altijd, als ik een boekwinkel langsloop, en het is een beetje zo'n grote boekwinkel waarvan ik denk, oh, daar hebben ze hem wel, ga ik ook altijd zo even kijken of ik er ben.
0: Ja.
1: En dan zo naar de mensen toe van... Hi, ik ben de schrijver van dit boek. Vinden jullie het leuk als ik hem signeer?
0: Oh, dat is leuk.
1: Ja.
0: Dus verspreid door het land. Je bent nu even in Nederland. Liggen er een aantal boeken met een handtekening erin?
1: Ja, ik post het meestal ook op mijn Instagram. Zo van, nu gesigneerd in Leiden. En dan, ja, ze zullen er misschien niet meer liggen dan nu. Want dan gaat meestal iemand hem wel halen. Maar ik vind dat heel leuk om te doen. Plus, bijkomend voordeel... boekwinkels mogen boeken niet meer retour sturen als er in gesigneerd is.
0: Pro tip. Ja. Voor alle mensen die een boek willen gaan schrijven of hebben geschreven, pro tip. Ga gewoon elke boekwinkel langs.
1: Alles signeren.
0: Even signeren. En, nou, ik wil zo meteen vragen of je ook een boek van mij signeert. Ik ga hem niet terugbrengen hoor, maar vind ik heel leuk. Uh-huh. Ik heb namelijk het boek, jouw boek, maar je ziet er helemaal niet artistisch uit bij me. Uh-huh. Daar gaan we het zo iets langer over hebben, maar ik wil eerst even bij het begin beginnen. Want je komt niet uit de baarmoeder gezet. Met inderdaad al, ja, autist.
1: Maar technisch gezien wel natuurlijk. Tenminste, ik was het al wel.
0: Ja.
1: Maar nee, dat hadden ze nog niet door.
0: Nee, de diagnose, om het zo te zeggen.
1: Ja.
0: Hoe was jij als kind?
1: Ik was een enorme wijsneus. Ik was heel enthousiast over heel veel dingen leren. Toen ze mij naar school deden, toen ik 4 was, weet je al, naar de basisschool. Toen deden ze mij natuurlijk gewoon naar de school die bij ons in de buurt is. Mm-hmm. En dat ging al meteen helemaal mis. Want ik vond het allemaal maar stom. En ik snapte niet wat ik daar moest doen. Er gebeurden er dingen. Dan moesten we de kinderen met een dobbelsteen gooien bijvoorbeeld. Een grote, zo'n zachte grote dobbelsteen. En dan gooide er een kind 6. En dan mocht hij wat doen. En dan zei de juffrouw, oh, goed zo. Mm. En dan dacht ik, ja, wat is dat nou? Het is een dobbelsteen. Dat is gewoon puur geluk. Maar dat kon ik nog niet echt zeggen, maar ik vond het belachelijk. En dan op school was ik op zich gewoon aardig en beschaafd. Maar dan kwam ik thuis en dan was ik schijnbaar echt niet te doen.
0: Boos?
1: Ja, heel boos. Dat mijn ouders me daarheen stuurden.
0: Ja, die gekken die een dobbelsteen gooien en dat dan heel knap vinden.
1: Ja, en er waren dus meer van dat soort dingen... De juf had ook een keer gezegd iets van... ja, jullie kunnen nog niet schrijven. En dat kon ik wel, dus daar was ik ook heel kwaad over. Ja. Dus toen dachten ze al wel, oké, daar is een probleem. Toen hebben ze me ook overgeplaatst naar een andere school. Dus we hadden zo'n Montessori-school in de buurt, of tenminste in de stad. En daar gingen eigenlijk alle kinderen naartoe... die op hun reguliere school niet meekwamen. Dus dat was wel een goede plek. Maar ja, autisme, dat wisten ze nog niet. Dus ze hebben het toen hoogbegaafd genoemd. En ja, gelukkig op die Montessori-school, dat was echt een goede plek. Dus toen heb ik er eigenlijk de eerste 10 jaar niet echt superveel problemen mee gehad. Omdat ik gewoon lekker op mijn eigen tempo super al mijn interesses kon gaan volgen. Allemaal mijn sterrenkunde cursus en zo gaan doen. Dus ja, dat was best wel een fijne tijd.
0: Waar raken jullie elkaar eigenlijk, autisme en hoogbegaafdheid?
1: Het kan samen voorkomen, vooral bij wat ze vroeger stoornis van Asperger noemden. Dat is ook waar ze mij in eerste instantie mee hebben gediagnosticeerd. Maar dat is tegenwoordig in autisme spectrumstoornis opgenomen.
0: Oké. Dus daar het hoort een beetje bij elkaar.
1: Ja, bij Asperger dan zeggen ze geen verbale achterstand en gemiddeld tot hoge intelligentie.
0: Okay, ja.
1: Dus er is een subtype autisten die inderdaad, dat noemen ze ook wel de kleine professor. Nou, dat was ik wel echt.
0: Bedweter, zei
1: absoluut,
0: je net ook al.
1: Absoluut.
0: Ja. Maar je groeide wel op in een huishouden. Dus op school was je een beetje een bedweter. Gelukkig kwam je op een plek terecht waar je wat meer jezelf kon zijn. Dat geaccepteerd werd. Maar thuis op een gegeven moment groeide je op in verschillende huishoudens. Want je ouders gingen best wel vroeg in jouw leven uit elkaar.
1: Ja.
0: Lijkt mij ook echt, met alle respect, heel kut.
1: Ja, nou ja, absoluut. En het was ook echt een nare scheiding. Echt, ging nog jaren door, weet je wel, met rechtszaken en zo. Ik als kind wist niet beter natuurlijk. Mm. Maar ik had wel dat ik wel al snel wist van... oké, er zijn verschillende regels hier en daar. Daar had ik het wel heel moeilijk mee. En toen ik iets ouder werd, begon ik dat ook af en toe een beetje te gebruiken. Dat loopt misschien een beetje vooruit in het verhaal. Maar toen ik op de middelbare school zat, kreeg ik een eetstoornis. En toen ging ik bijvoorbeeld naar mijn vader toe... en dan zei ik dat ik al bij mijn moeder had gegeten.
0: Mm.
1: Want ik wist, die praten toch niet met elkaar. Dus daar kom ik mooi mee weg. Maar daardoor hebben ze ook wel een aantal dingen gemist. Bijvoorbeeld van mijn autisme. Omdat ze een beetje elkaar de schuld gaven van mijn gedrag. Of niet het hele plaatje zagen allemaal. Dus ja, dat wel.
0: Ja, maar als je er terugkijkt dan op die tijd. Wat hebben zij dan gemist, denk jij? Wat echt een rode vlag was misschien in jouw gedrag?
1: Nou ja, eigenlijk... Ja. Mijn alles. Tenminste, ja, gewoon hoe ik met bepaalde dingen omging. Hoe ik de regels thuis bijvoorbeeld niet begreep.
0: Ja.
1: En dan dachten ze dat ik dat deed omdat mijn moeder dingen had ingefluisterd of zo. Of dat het daardoor kwam. Of dat ik rebels was daarom.
0: Lastige situatie lijkt me dat.
1: Ja.
0: En toen had je nog niet de diagnose autisme. Dus nee. Je was hoogbegaafd dus, ja. Werd er gezegd.
1: En dan zeiden ze altijd, ja, waarom ben jij zo slim en snap je niks?
0: Dat moet je me even uitleggen.
1: Nou ja, als je bijvoorbeeld tegen mij zegt, de huisregel is... en ik had echt een lijst. En de regel is bijvoorbeeld, je gebruikt zoveel toiletpapier. Ja. Zo specifiek was het.
0: Ja,
1: soms is dat niet genoeg of is dat te veel?
0: Ja.
1: Maar dus dan werd ik helemaal gestrest van wat moet ik dan doen? En dat had ik met heel veel regels. Waar je de schoenen neer moest zetten, of het raam open of dicht moest. En dan in een situatie dat het dan afweek, dan kreeg ik heel veel stress. En dan deed ik altijd net het verkeerde, omdat ik gewoon niet wist wat ik moest kiezen.
0: Ja.
1: En dan dachten zij altijd van, hé, maar hoezo? Like, je bent toch slim?
0: Ja, je bent hoogbegaafd.
1: Waarom snap je dit niet?
0: Ja.
1: Je doet het zeker expres.
0: Damn. Is dat dan, want je gaf net ook al aan, uiteindelijk ontwikkelde je ook een eetstoornis.
1: Ja.
0: Waar lag de basis daarvan?
1: Nou, dat was omdat ik echt niet meer naar school wilde. Dat was op de middelbare school. En dat werd gewoon steeds heftiger. Ik werd ook gepest. Want ik kwam daar op de middelbare school. Allereerst, ik was net 11 in de eerste. Ja. En ik kwam daar heel enthousiast. Ik vond het allemaal leuk. En ik zat met mijn vinger in de lucht. Van ja, ik weet het antwoord. Nou, dat is absoluut niet de bedoeling. Maar dat wist ik niet. Dus op een gegeven moment ben ik ook maar gewoon thuis gebleven. Ik woonde toen bij mijn moeder. Mijn moeder die werkt fulltime. Dus die had dat niet echt door. Ik woonde daarvoor bij mijn vader. En daarna ben ik naar mijn moeder gegaan. En school die vraagt dan van, oh, we hebben je moeders handtekening niet on file. Dus kan je die even aan ons geven op dit formulier? Dus ik dacht, oké, teken dat zelf even. Dus ik heb vervolgens al mijn briefjes zitten faken. Dus ik ben al gewoon heel vaak niet naar school geweest. Maar als ik dan toch moest, dan had ik iets nodig om mezelf te motiveren.
0: Mm.
1: En dat werden dan zakken snoep. Dus die kocht ik dan. Of roze koeken of een paar andere dingen die ik dan lekker vond. Die kocht ik dan. Maar dan dacht ik wel, oh, nou heb ik wel heel veel gegeten. Dus dan ging ik bijvoorbeeld de avondmaaltijd skippen. Door bijvoorbeeld te zeggen dat ik bij mijn vader of mijn moeder ging eten. Of gewoon op een gegeven moment werkte ik ook. Had ik een bijbaantje. Dus toen kon ik dat ook makkelijk doen. En dat werd dat liep een beetje uit de hand, zeg maar.
0: En dat liep uit de hand op welke manier?
1: Op een gegeven moment was dat skippen niet meer genoeg. Toen ging ik dat eten er ook uitgooien. Toen werd het ook echt eetbuien. Dan werd het echt een hele pot ijs en een hele zak spekkies of zo. En daardoor voel je je fysiek natuurlijk ook gewoon belabberd.
0: Yeah.
1: Belabberd, want ik bedoel, ja.
0: Je bent gewoon ziek eigenlijk, inderdaad. Je bent gewoon aan het kotsen. Je bent fysiek.
1: En je suikerspiegel gaat alle kanten op en zo. Dus het is, en ik viel ook wel iets af, dus je wordt er ook een beetje fysiek zwak.
0: Ja. Yeah.
1: Dus nee, dat was niet best.
0: Niet de beste tijd van je leven. Uiteindelijk is dat wel gestopt.
1: Ja, gelukkig.
0: Wat heeft ervoor gezorgd dat jouw eetstoornis stopte?
1: Ik ben in therapie gegaan. 3 dagen per week, 8 maanden lang. Dus dat was best wel intensief.
0: Ja. En wat zeiden ze bij therapie dan tegen jou?
1: Nou, ze zeiden, ja, we hebben 2 doelen voor jou. Het eerste doel is natuurlijk je eetpatroon op de rit krijgen. En het tweede doel is werken aan jouw sociale vaardigheden. Want we merken wel dat die niet zo goed zijn.
0: Mm.
1: En ik zei, nou nee, dat ga ik niet doen. Want zeiden ze, we hebben daar zo'n training voor. En ik dacht, ja, moet ik daar de hele tijd mensen aankijken en handjes geven en gesprekjes doen.
0: Oh, yeah.
1: En de stress die ik daarvan al krijg. Dus ik dacht, nou, dat gaan we echt niet doen. Ik ben hier voor die eetstoornis. Laten we het daarbij houden. Dus ik heb dat ook echt geweigerd.
0: Maar wel interessant dat ze zeggen, ja, jij moet werken aan je sociale skills. Je was hoogbegaafd.
1: Ja, maar geen autisme-diagnose.
0: Nee, terwijl eerlijk, als je het op terugkijkt misschien, denk je, waarom hebben ze dat niet gezien?
1: Ja, die kennis hadden ze toen nog niet zo erg. Dat dit was, god, wanneer was dit? Dit is meer dan 20 jaar geleden. Ze hebben in al die tijd wel veel meer kennis opgedaan. En weten nu ook dat eetstoornissen bijvoorbeeld vaker voorkomen bij mensen met autisme. Je ziet nu ook als je nu bijvoorbeeld een kliniek gaat. Ik heb daar wel eens een lezing gegeven bij een kliniek. En dan zijn er allemaal van die jonge meiden. En ze zijn bijna allemaal autistisch.
0: Interesting.
1: Ja.
0: Maar jij hebt pas op je 26e de diagnose gekregen, autisme.
1: Waarom duurde dat zo lang dan? Nou, daarvoor kon ik mezelf nog de hele tijd wijsmaken dat als ik met iets stopte, dat ik gewoon iets beters ging doen. Dus ik stopte met 3 studies. Maar elke keer had ik zoiets van, ja, dit is gewoon in de stomme studie en in deze school en het is slecht geregeld. Weet je wat, ik ga weg, ik ga iets anders doen. Terwijl ik eigenlijk gewoon in de groepsopdrachten, ik trok het gewoon niet meer. Meestal duurt het iets van 1,5 jaar. Ik begin heel enthousiast aan iets, ik zet me 100% ervoor in. En dat kost me dan gewoon heel veel. En na ongeveer 1,5 jaar breekt dat dan en dan trek ik het niet meer. Maar ik kon mezelf heel goed wijsmaken van, nou, dan ga ik wel iets anders doen. Doei. Totdat ik op een gegeven moment, ik had kunstacademie een 1,5 jaar volgehouden, daar gestopt. Toen aan het werk gegaan als professioneel fotograaf. Management gevonden. En dat ging eigenlijk heel goed, veel te goed. Want ik had ineens een carrière en ik was doodeng. En ik trok dat ook helemaal niet. Want dan moet je voorstellen, fashionfotograaf. Dan is het van, oh, kan je morgen dit schieten? Kan je volgende week dat?
2: Heel ad hoc, heel snel. Ja,
1: ja, met allemaal mensen. En die mensen die kregen dan ook nog wel eens de feedback dat ik geen teamplayer was. Omdat ik bijvoorbeeld achteraf niet meeging wat nog wat drinken met het team. Want ik wou gewoon naar huis.
2: Ja, alsjeblieft.
1: Ja, oh my god. Dus dat. En toen dacht ik, ik trek dit echt niet meer, die fotografie. Ik stop ermee, maar toen begon ik wel te zien van, ja, ik kan mezelf niet weer gaan vertellen, ik ga het iets anders doen, want dit is de carrière. Ja. Dit is heel goed. Ik kan nu niet zeggen, ja, fotografie is stom, ik heb iets nieuws gevonden. Want er was niks nieuws.
2: En dat ging goed?
1: Ja, het ging goed. Maar als ik zeg maar niet fotografeerde, dan lag ik met hoofdpijn op de bank.
2: Ging niet zo goed?
1: Nee, eigenlijk ging het helemaal niet goed. Maar de foto's waren mooi. Dus ik deed de shoots en meer kon ik ook niet doen. Mijn toenmalige partner had ook echt zoiets van, ja, ik ga naar mijn werk en jij ligt op de bank. Ik kom thuis en jij ligt nog steeds op de bank. En ik was gewoon helemaal uitgeput als ik niet werkte.
2: Maar hoe ga je dan naar dit inderdaad van, oh ja, misschien heb ik gewoon een griepje of zo, of ik ben uitgeput. Het is gewoon ook wel hard werken en zwaar, naar inderdaad de diagnose autisme. Nou ja, dat is best wel een grote stap.
1: Ik dacht eerst ook altijd dat ik iets had met mijn suikerspiegel, ja, of fibromyalgie, of weet je, allerlei dingen heb ik overwogen. Van, heb ik dat? Nou, en ook altijd naar de dokter, bloed prikken. Oh, misschien is het ijzertekort en zo. Naar de fysiotherapeut. Ja, het was het steeds niet. En toen schreef ik dit op mijn blog een keer van, waarom ben ik toch altijd de quitter die na een tijdje met iets stopt? Waarom ben ik ook altijd de teleurstelling? Want in het begin is iedereen dan heel trots. Oh, wauw, je hebt een goede studie of een goede carrière. Wauw, we zijn allemaal trots op jou. En dan verpest ik het weer of zo. Dan ben ik weer de mislukkeling. En toen stuurde een vriendin van mij een artikel uit een magazine over autisme bij vrouwen. Zij zei van, is dit niet iets? En daar herkende ik zoveel in, dat ik direct naar de huisarts ben gegaan, om een doorverwijzing heb gevraagd en een diagnosetraject in ben gegaan.
2: En dan heb je hem.
1: Ja.
2: De diagnose.
1: Ja, het duurde wel. Dus zeg maar, mensen denken ook soms, oh ja, iedereen krijgt tegenwoordig maar zo'n diagnose. Nou, dit is best wel een proces.
2: Ja.
1: Ze willen ook je ouders spreken, je partner spreken. Ze gaan je hele jeugd door. En dan inderdaad, dan heb je een diagnose.
2: En als je het heel persoonlijk moet gaan uitleggen aan mensen die luisteren, hoe voelt autisme voor jou?
1: Soms voelt het alsof er mensen met trompetten naast me staan, zeg maar. Die de hele tijd in mijn oor staan te tetteren. Maar niet alleen qua geluid, maar qua alles. Weet je wel, qua licht, qua wind, qua kleding op je huid. En het is ook het sociaal onhandige aspect van wat ik doe en zeg. Dat werkt niet, dat valt altijd verkeerd bij mensen. Ik snap niet wat ze van me willen. Mm. Ik probeer het goed te doen, maar als ik doe het steeds net verkeerd. En dan, ja, dat eigenlijk vooral.
2: Heb je daar een voorbeeld van?
1: Oh ja, tonnen waarschijnlijk, maar even nadenken.
2: Van een situatie waarbij jij het goed probeert te doen, maar de reactie is, heu.
1: Nou, ik heb wel gehad bijvoorbeeld toen ik stage liep bij de Belastingdienst. Ik heb ooit accountancy gestudeerd.
2: Jij hebt echt 16 levens geleid.
1: Klopt.
2: Ja. Fotograaf,
1: ja,
2: bij
1: was
2: de
1: ervoor.
2: Belastingdienst.
1: Zeg maar, net na de middelbare school heb ik eerst een tussenjaar gehad. En toen ben ik zo'n duale studie gaan doen. Omdat je dan meteen werkt en betaald krijgt.
2: Ja.
1: Dus het was accountancy, want ik was goed met cijfers. Mm-hmm. En dat was dan betaald en geregeld door de Belastingdienst. Dus dan moest je daar af en toe stageperiodes doen.
2: Ja. Dus jij die stage lopen?
1: Dus ik daar stage lopen. En op een gegeven moment had ik een discussie met een collega over hoe we een wetsartikel moesten interpreteren en of iets aftrekbaar was of niet. Want wij zaten daar aangiftes te doen voor mensen. Die kwamen dan met zo'n doos met bonnetjes en alles naar de Belastingdienst. En dan gingen wij die mensen helpen met hun aangifte invullen. Dus ik met die man discussiëren. Zo van, nee, je hebt het mis. Het is echt dit. Kijk maar, hier. Ten overstaan van die persoon, die belastingplichtige die daar zat met zijn doos bonnetjes. Ja, later heb ik wel geleerd dat je dat soort dingen dus niet moet doen. Want dat is onprofessioneel en dat geeft geen vertrouwen. Maar vroeger had ik dat echt niet door en dacht ik gewoon, dit is goed, dit is fout.
2: Ja.
1: En jij hebt het fout.
2: Ja, zoals de wc-papier gebruiken. Het lijstje met je moet zoveel wc-papier gebruiken en dat is wat je moet gebruiken.
1: Ja, ik vond het ook echt heel moeilijk in die tijd om te leren dat wat wij in de studie leerden, dus de wetten, de wetsartikelen, dat in de praktijk niet zo wordt toegepast. Dat ik dacht, oké, tof, we gaan hier de regels toetsen. En dat mijn collega's mij leerden van, ja, maar goed, kijk, de accountant van de tegenpartij heeft hier een andere opvatting over. En dit wordt procederen nu bij het Hof. En ik dacht, wat een vage shit is dit. Ik wil gewoon, dit is het antwoord. Ja. Maar ja, dat duurde even voordat ik dat door had.
2: Ja, dus zo'n sociale situatie, dat is leren misschien. Maar ook aanpassen.
1: Ja, absoluut. Want ik moet heel vaak gewoon, ik slik heel vaak mijn woorden in. In het boek heb ik ook nog een voorbeeld trouwens, bedenk ik me nu, dat ik bij yoga ben. En dat het was net voor kerst, geloof ik. En die vrouw die haalt een van haar balletje uit haar tas. En wij moesten dan in een kring gaan zitten, elkaars handen vasthouden. En dan raakten twee mensen dat balletje aan. En daar ging dan een lampje in branden.
2: Oh god, ja.
1: En zij zei, dit is de kracht van menselijke energie. Nee, dit is een plus- en een minpool met een batterij. En doordat we elkaars handen vasthouden, maken we het circuit rond. Dus dat zei ik dus niet. Maar dat had ik zo graag wel willen zeggen.
2: Ja.
1: Maar ja, dat doe je dan maar niet. Dus dan neem je zoiets van, oké, ja hoor.
2: Lekker zen, ja.
1: Ja, maar je voelt je daardoor wel op een gegeven moment, als je dit te vaak moet doen, dan voel je je echt afgestompt en niet jezelf. En een soort van act de hele tijd.
2: Ja, maar dat lijkt mij heel ingewikkeld. Dat je weet onderhand een beetje hoe misschien sociaal contact hoort. En hoort is ook een soort van, ja, dat hebben we maar een keer bedacht met z'n allen.
1: Dat vond ik ook heel fijn toen ik naar Japan ging de eerste keer. Dat ik dacht, oh, hey, kijk,
2: ja,
1: het hoort niet zo hier, zeg maar. Het is anders hier.
2: Ja, maar hoe leef je in zo'n wereld wat met regels die je misschien niet helemaal begrijpt, of die niet logisch zijn misschien, laat ik dat zeggen.
1: Mm-hmm.
2: Dus inderdaad elkaar een hand geven als je elkaar ontmoet. Dat is zo'n regel die je doet. Maar waarom doen we dat?
1: Ja, en dat doen ze in Japan dus niet. Yes.
2: Heerlijk.
1: Heerlijk. I love it.
2: Maar hoe is dat voor jou om inderdaad je de hele tijd aan andere mensen aan te passen, terwijl je ook kan denken, je kan je ook aan mij aanpassen.
1: Dat kan, maar dan ben je wel meteen de opvallende vreemde eend.
2: Ja.
1: Dus het is een beetje de keuze van, wil je dat het gewoon smooth gaat en wil je gewoon niet opvallen? Maar ja, dat gaat wel ten koste van dat ik bijvoorbeeld mezelf, ja, als ik dat toch te vaak doe, dan vind ik het moeilijk om terug te schakelen naar wel mezelf. Dus dan ben ik op een gegeven moment alleen nog maar fake en dan word ik heel ongelukkig. En
2: ja,
1: ik denk dat mensen hierom ook bijvoorbeeld depressief worden of burn-out krijgen als ze autisme hebben.
2: Ja, daar wil ik het zo meteen nog iets langer over hebben, die autisme-burn-out.
1: Mm-hmm.
2: Wat ik nog even, voordat we wat muziek gaan draaien, uit, denk ik, Japan.
1: Uh-huh.
2: Wat is een hele grote misvatting als we jou vragen als het gaat over autisme? Wat mensen denken dat het is of hoe het voelt.
1: Mensen denken soms dat mensen met autisme geen empathie zouden hebben. Of geen inlevingsvermogen. En hoewel het soms anders werkt en sommige dingen later binnenkomen, of stel je hoofd zit helemaal vol met prikkels, dan is het soms lastiger om erbij te komen. Maar het is absoluut niet waar dat mensen met autisme geen empathie hebben. Dus dat.
2: Ik denk dat het een hele goeie is. Ik denk dat heel veel mensen dat inderdaad voelen. En dat komt misschien ook door de beelden die we meekrijgen van media. Daar wil ik het straks ook over hebben.
1: Ja.
2: Maar laten we eerst eventjes even naar Japan, denk ik. Ik ga dit murderen hoor. Kanabun. Ik heb gelukkig
1: silhouet.
2: Silhouet, ja.
1: Ja.
2: Want ik was aan het opzoeken en toen waren er allemaal tekens die ik niet snap. Maar silhouet.
1: Ja.
2: Wie en wat is Kanabun? En waarom dit nummer?
1: Ja, het is heel grappig. Dit hoor je redelijk vaak in Japan. En als ik het goed heb, is dit van een van de seizoenen van Naruto, van de anime, die ik niet kijk. Mensen denken als, oh, je woont in Japan, je kijkt zeker
2: alleen maar anime.
1: Ja. No? Maar ik vind het zo'n heerlijk uptempo, happy nummer. Dat ik hier altijd heel blij van word.
2: En wat zegt dit nummer over de muziekindustrie, denk je, in Japan? Het is best wel een beetje pop-punk-achtig.
1: Ja, ja, Japan heeft echt een hele aparte muziekindustrie. Mensen kopen daar nog cd's. Het is ook, ja, daar verdienen ze ook echt nog geld aan.
2: Damn.
1: Ja, het is echt, maar ook heel, heel eigen. Als je bijvoorbeeld kijkt de top 10 of zo, dat zijn meestal alleen maar binnenlandse artiesten. Echt, ik bedoel, ze hebben ook wel, je hebt ook wel gewoon concerten. Ik ben ook gewoon naar Taylor Swift geweest in Tokio. Maar zo'n grote landelijke industrie, ik vind dat echt heel tof.
2: We gaan luisteren naar Kanabun met Silhouette.

0: gewoon voor de eerste keer op de radio. We zeggen het gewoon. Dit is Kannaboen met een Silhouette hier bij De Nacht van BNN VARA. Erg welkom terug bij De Nacht van BNN VARA, waar ik nog steeds in gesprek ben met Bianca Toep. Ze hebben het gehad over Bianca's jeugd, haar diagnose. Hoe het is om eigenlijk autisme te hebben, want daar hebben we dit uur over. Ik wil even met jou induiken, diepen, hoe zeg je dat? In de wereld van film en televisie. Want ik denk dat misschien heel veel mensen die denken aan autisme, dan hun beeld, Rain Man bijvoorbeeld.
1: Ja, ja.
0: Of het volgende persoon, ik heb er toch een fragmentje van gepakt.
2: Every Saturday since we've lived in this apartment, I have awakened at 6:15, poured myself a bowl of cereal, added a quarter cup of 2% milk, sat on this end of this couch, turned on BBC America and watched Doctor Who.
0: Nou, dit is Sheldon uit de serie The Big Bang Theory. Maar ook op social media zie je voorbeelden van wat men dan denkt of vindt dat autisten zijn. Is het iets waar jij je dan in herkent? Of vind je het eigenlijk heel irritant? Is er een goede representatie, laat ik dat zeggen?
1: Nou, ja, ik denk zo dat voorbeeld van Sheldon, het is misschien wat overdreven. Maar er zit wel een kern van waarheid in, natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik bedoel, autisten staan ook wel een beetje bekend.

0: om hun rigide patronen. Alleen ja, voor zo'n serie. Ik geloof trouwens dat officieel ze niet zeggen dat hij autistisch is.
1: Ja, ja.
0: Want anders ben je een beetje een autist aan het uitlachen. Dan,
1: want de lachband gaat hard op Sheldon inderdaad.
0: Ja, ja, dus dat kan natuurlijk niet eigenlijk. Maar ja, dat is natuurlijk wel hoe hij neer wordt gezet.
1: Ja. En hij heeft dus in dat opzicht niet de diagnose officieel. Maar jij dus wel. Heb je dat nodig? Is het belangrijk dat je dat hebt? Wat geeft dat jou?
0: Ik vind het handig omdat ik toch een handleiding voor mezelf kon opzoeken. En nee, uiteindelijk heb ik hem ook zelf een beetje geschreven. Maar ja. Met mijn boeken. Maar dan kunnen andere mensen die weer opzoeken als handleiding. Dus dat, wat dat betreft, ja, dat vind ik, dat is wel handig. Verder heb je het soms ook gewoon echt nodig als je hulp wil.
1: Mm.
0: Zo werkt het nou eenmaal.
1: Ja.
0: Dat als je ondersteuning nodig hebt, dan moet je wel. Ja, ik vind het alleen maar prettig om te weten.
1: Ja, maar jij bent op relatief late leeftijd heb jij de diagnose gekregen. En dat hoor je eigenlijk wel vaker, dat meisjes en vrouwen later worden herkend als autistisch.
0: Ja.
1: Hoezo? Hoe komt dat?
0: Ja, er zijn verschillende dingen. Meisjes en vrouwen zijn beter in maskeren. Dus zij kijken naar sociaal wenselijk gedrag en kopiëren dat. Bij meisjes is het natuurlijk heel vaak, het zijn van die groepjes en dit is hip en dat moet je zeggen. En mensen roddelen een beetje en zo. En je leert al wel vrij snel van, oh, ik moet dus eigenlijk dit doen. Of als ik dat doe, dan val ik er buiten. Dus dat moet ik dan niet doen. Dus dat, plus dat er een aantal dingen zijn die bekend staan als bijvoorbeeld heel specifiek autistische interesses.
1: Oh ja.
0: Van die vragenlijsten zo van, ben je geobsedeerd met kentekenplaten? Of jongetjes die zijn heel vaak van vliegtuigen en treinen en dat soort thema's.
1: Ja, dus Rod Sheldon van de Big Bang Theory, die houdt heel van treinen inderdaad en van Star Wars. Nou, dat zijn dan een beetje misschien die typische,
0: heel herkenbare kenmerken. Maar meisjes met autisme die kunnen, en ik, dit is even heel gechargeerd. Ja, ik bedoel, natuurlijk zijn er ook, ik hou ook van treinen en vliegtuigen. Ja. Maar meisjesinteresses kunnen bijvoorbeeld ook zijn K-pop idols of paarden of vogels. En dat wordt dan toch iets minder snel herkend als een autistische interesse. Terwijl als je obsessief met treinen bent, dan is het echt zo, oh ja, duh.
1: Ja. Maar eigenlijk is dat heel stom.
0: Ja.
1: Waarom is dat dan toch makkelijker om bij meisjes te denken, ai, dat is gewoon schattig, die vindt gewoon paarden heel leuk. Terwijl daar ligt wel iets diepers onder. En het is heel fijn als je misschien toch die diagnose hebt. Want dan kan je inlezen over jezelf.
0: Ja, precies. En het is ook wel dat mensen die later de diagnose krijgen, of vrouwen, die krijgen vaak eerst een andere diagnose.
1: Mm.
0: En dat kan dus of een eetstoornis zijn, of een burn-out, of een depressie. Of ja, uiteindelijk als je er lang genoeg mee blijft doorlopen en het gaat niet, dan, ja, dan krijg je wel iets anders.
1: Ja, burn-out,
0: ja,
1: zeg je ook. Er bestaat ook zoiets als een
0: autistische burn-out?
1: Ja.
0: Ja.
1: Kan je dat toelichten?
0: Ja, als iemand met autisme gewoon heel lang zichzelf heeft overvraagd en masker op heeft gezet. Je hoort ook de hele tijd van, nou ja, stel je niet aan, doe even leuk. En dat ga je dan ook jezelf vertellen. En je bent gewoon de hele tijd een rol aan het spelen. Dan stort je op een gegeven moment gewoon in.
1: Ja. Heb je dat ook ervaren?
0: Ja, meerdere malen.
1: Oh, damn. Oké.
0: Okay. Dat was ook elke keer als ik dan met een studie ging stoppen. Of als ik dan trok. Of op het einde van mijn fotografie. Dat ik alleen nog maar op de bank kon liggen en zo.
1: Maar dan ben je dus heet aan het aanpassen. Dan ben je eigenlijk, mensen denken een burn-out, dat heeft dan met werk te maken of iets dergelijks. Je werkt te veel, maar jij werkt te veel aan aanpassen.
0: Ja, precies. Het gewoon de hele tijd aan het analyseren. En dat gaat ook niet meer uit. En dat is zo vermoeiend. De hele tijd in je hoofd. Heb ik iets verkeerd gezegd? Heb ik iets raars gedaan? Vergeet ik nu iets? Moet ik nu nog iemand even bellen? I don't know.
1: Heftig lijkt me dat wel. Het heet dat je aanpassen lijkt me niet makkelijk. En dan heb je ook nog, wat je al eerder aangaf, bepaalde dingen die prikkels zijn.
0: Ja.
1: En dat kan dus bijvoorbeeld geluid zijn, maar ook wat je al aangaf, misschien een t-shirt wat niet lekker zit.
0: Ja, dat stofjes. Ik kan heel slecht tegen bijvoorbeeld synthetische stofjes en zo. Dat mijn lichaam snapt dat gewoon niet. En dan gaat mijn temperatuurregulatie helemaal van slag. En nee.
1: Heel veel factoren hebben dan invloed op je gemoedstoestand, denk ik dan ook uiteindelijk. Ja. Hoe verwerk je die prikkels? Want de wereld bestaat uit deze studio waar we nu in zitten. dat is ook één groot prikkelparadijs. Je hebt lichten. Nee. Oh ja, het is wel heel rustgevende.
0: Er liep wel net iemand langs hierachter. Ja. En toen dacht ik,
1: wie is dat? Het was de beveiliger, het is allemaal oké. Okay. Ja. Maar je hebt lichten, je hebt best wel audio. Je hebt ook je koptelefoon op. Dus je hoort ook mij en jezelf op een andere manier dan misschien normaal gesproken. Mm-hmm. Je hebt te maken met een omgeving die je niet kent. Dat lijkt me ook best wel, moet je voorbereiden op zo'n bezoek?
0: Nou, het fijne is dat dit niet mijn eerste keer is hier.
1: Ja.
0: Dus ik vind het nu wel oké. Wat ik doe om me voor te bereiden is meer dat ik weet dat dit heel veel energie kost. En dat ik wil dat ik nu gewoon vol focus ben. Dus ik ben vooraf en achteraf zorg ik dat er ruimte is. Dus ik was net in een hotel. Ik ga straks weer terug naar het hotel. Ik ga niet nog nu naar huis. Dus ik zorg ervoor dat ik op die manier ruimte voor mezelf maak. Zodat dit gewoon gaat.
1: Je bent een planner.
0: Absoluut.
1: Een prikkelplanner.
0: Ja, ik maak ook een planner. Ja, precies.
1: Ja, want daar wil ik het nog over hebben. De prikkelplanner heb jij ontwikkeld. Wat is dat?
0: Samen met Cynthia van Cynthia Schultz van Structuur Junkie.
1: Ja, wat is dat?
0: Dat is een methode waarmee je gaat leren om je prikkels inzichtelijk te maken. Dus dan ga je niet alleen maar opschrijven van, nou, ik heb morgen een afspraak. Maar dan ga je van tevoren ook denken, oké, ik heb morgen een afspraak. Oké, hoeveel energie gaat dit mij kosten? Ik moet er ook naartoe, ik moet ook naar huis. Hoeveel energie gaat dat mij kosten? En dat schrijf je dan op. Schrijf je dan een cijfer of een kleur. En dan ga je ook achteraf weer terugkijken van, oké, wat was het nou echt? Had ik het goed? Kostte het eigenlijk veel meer energie dan ik dacht? En zo krijg je steeds meer inzicht in je belastbaarheid. En kun je, als het goed is, dus steeds beter gaan plannen.
1: Een soort van energiebegroting.
0: Ja.
1: Maak je een soort
0: precies.
1: Van.
0: Precies. En je gaat dus ook weer achteraf. Inderdaad, net als bij een begroting, ga je terugkijken van,
1: ging het goed?
0: Hoe ging dit? Ja. En klopt dit eigenlijk wel?
1: Kosten en batenanalyse, alles erop en eraf.
0: Exact.
1: En wat geeft jou heel veel energie dan? Waarbij je dan ziet, wat kost het minst energie? Dat is misschien beter om te zeggen.
0: Wat kost het minst energie? Ik vind het heel fijn om met sommige... sowieso thuis zijn, gewoon zelf. Maar ik vind het nu ook heel fijn om met sommige vrienden af te spreken nu. Vooral nu ik in Nederland ben. En dan zeg ik maar, kom bij mij langs. En dan lekker gewoon een beetje bij mij thuis hangen. Terwijl voorheen zou ik dan denken, ik ga naar haar toe. Of we gaan naar een cafeetje toe. En dat kan soms ook. Maar soms is het ook heel prettig om te merken van, oké, ik zit nu niet zo ruim in mijn energie. En dan zeg ik gewoon, kun je eigenlijk ook gewoon naar mij toe komen? En dan vaak is het gewoon, ja hoor, geen probleem. En dan komen ze gewoon lekker naar mij toe. En dan gaan we gewoon een beetje bij mij thuis hangen. En ja, heerlijk.
1: Dat is dus niet meer het aanpassen. En ik denk dat voor mij, dit zou ik ook willen.
0: Mm-hmm. Dat kan ook.
1: Zo'n prikkelplanner, dat is dus inderdaad niet alleen maar voor autisten. Maar dus ook voor mensen die
0: iedereen die eigenlijk wil leren om zijn prikkels te managen.
1: Let's go. De prikkelplanner aanschaffen, toch, lijkt mij.
0: Ja, ik gebruik hem dus zelf ook. Hè. Ik heb echt zo, als ik hem niet heb, dan ben ik echt ook even helemaal zo van, oh god.
1: Wij van WC eens, ja precies.
0: Ja, en ik maak ook, als ik hem niet meeneem, dan maak ik ook een foto van. Want dan hoef ik niet dat hele ding mee te nemen. Het is wel een boek namelijk.
1: Slim. De prikkelplanner dus, die is handig om te gebruiken om je leven een beetje in te kleuren en in te vullen. Ja. En te kijken wat kost energie en wat niet. Wat mij volgens mij, lijkt mij heel veel energie zou kosten, is hoe de buitenwereld kijkt en vindt over autisten. En dan wil ik even een ongelofelijke stomme man erbij betrekken, namelijk Donald Trump. Hij ondertekende deze zomer een decreet om het aantal vaccinaties voor kinderen te verminderen. Want hij wil daarmee eigenlijk zeggen, de autisme-epidemie, dat komt door vaccinaties. Dat moeten we terugdringen.
0: De autisme-epidemie.
1: Ja,
0: er is geen autisme-epidemie.
1: Nee, want dat lijkt mij dus heel frustrerend. Dit is een voorbeeld, hè, maar ik kan me voorstellen dat je dat op veel meer plekken hoort. Dat is op een gegeven moment ook rond COVID geweest. Ja, dat nemen we dan niet, want daar word je autistisch van. Deze misinformatie, om het maar echt zo te noemen, is toch iets wat, denk ik, speelt in jouw leven. Want het gaat jou aan.
0: Ja, af en toe komt er dan zo iemand in mijn comment section en die zegt dan, nou, weet je wat jij moet doen? Je moet je vaccinaties laten ontstoren bij een homeopaat of zo. En dan denk ik altijd, nee.
1: Kan je die prikkel goed wegzetten of is dat geen prikkel meer?
0: Nee, ja, daar kan ik vooral om lachen, maar ik vind het wel heftig dat inderdaad Trump en RFK zo heel erg zitten op van, autisme, dat daar is een of andere oorzaak, wat waarschijnlijk een of andere medicijn of een vaccinatie, daar is gewoon geen bewijs voor. En kijk, ik ben wat dat betreft wel open-minded. Kijk, ze hadden natuurlijk laatst al dat hele verhaal over Tylenol en zo. En er waren sommige studies die dan leken dat aan te geven. Andere studies die ontkrachten dat weer. Ik ben wel benieuwd. Ik bedoel, onderzoek het maar.
1: Ja.
0: Ik bedoel, als er een verband zou zijn, dan is het goed om te weten. Ik bedoel, ik ben niet zo van, oh, RFK zegt het, dus ik wil het niet weten. Ik bedoel, hij haalde ook wel studies aan. Maar hoe stellig zij dat dan brengen en hoe dat dan weer in de media, oh, dus het komt door Tylenol, ja, of ja, dus het komt door vaccinaties. Dat is gewoon niet waar.
1: Nee, het is ook iets wat voorkomen moet worden of zo. Dat haal ik er altijd een beetje uit van, oké, dit is dus heel erg.
0: Ja, maar ik vind dit ook, dit is een discussie waarin eigenlijk de autisme community een beetje splijt.
1: Oh.
0: Want de mensen met autisme en een die zeg maar een goed taalvermogen hebben en een hoge intelligentie, die zeggen dat inderdaad heel vaak. Van ja, dat zeg je inderdaad alsof autisme weg moet. Terwijl wij zijn oké en we're fine.
1: Ja.
0: Maar je hebt natuurlijk ook een heel segment dat vooral in de hoek van autisme plus intellectuele beperking.
1: Ja.
0: Van vooral ouders dan, want die kinderen die posten meestal zelf niks, maar dan die wel echt het heel erg moeilijk hebben. En ik vind ook dat we daar niet blind voor moeten zijn.
1: Nee. Dus er is eigenlijk geen antwoord.
0: Ja, ik vind dat dan lastiger. Want als je een kind hebt wat bijvoorbeeld een gevaar voor zichzelf is of zichzelf pijn doet, ja, dan wil je daar wel een oplossing voor. En dat begrijp ik ook heel erg.
1: Ja. Je hebt ook op je gaf het al een paar keer aan. Op je blog schrijf je dan. Je hebt inderdaad een blog. Mm. En daar had je het op een gegeven moment ook over autism moms. Dus moeders, ja, van kinderen met autisme. En daar, ja, vind jij wat van.
0: Nou ja, wat ik net zei, ik ben er dus iets milder in geworden, want ik begrijp hun problemen ook. Maar soms heb je inderdaad van die moeders en die meten dan dat hun kind helemaal uit. Die filmen bijvoorbeeld, het kind heeft een enorme meltdown, die gaat helemaal niet goed. En die filmen dat dan en die posten dan dat op social media zo van, kijk waar ik mee moet dealen. Dan denk ik, ja, dat is heel naar voor jou, maar denk ook even aan je kind wat je hier te kakken zet op social media, alsjeblieft.
1: Ja, want ik kan me ook wel aan de andere kant voorstellen dat social media misschien voor jou ook heel fijn is geweest om eerst ten eerste, nou ja, misschien mensen te zien en te horen die waar jij jezelf in herkent.
0: Ja.
1: En vriendschappen te sluiten.
0: Absoluut.
1: Hoe belangrijk is social media voor autisten?
0: Ja, ik vind het altijd wel prettig ook omdat het wat laagdrempelig is. Maar meestal de vriendschappen die ik heb gesloten, die komen er later achter dat ze autistisch zijn.
1: Oh.
0: Dan zijn ze al mijn vrienden en dan komen ze op een gegeven moment naar me toe van, nou, moet je nou horen, ik heb een diagnose autisme gekregen. En dan zit ik zo van, nou, ik ben niet heel verbaasd.
1: Kan jij het een soort van zien?
0: Ja, maar niet zozeer dat ik denk, oh, jij bent autistisch, maar meer dat ik denk, jij bent leuk. Ik kan heel goed met jou. En dan blijkt ze autistisch te zijn.
1: Nou, dat is wel chill, toch? Als in, dan heb je je eigen groep mensen om je heen die dan uiteindelijk allemaal autistisch zijn.
0: Ja, en bijna wel.
1: Lekker gewoon met thuis bij jou hangen. Want we hebben allemaal de prikkelplanner erbij gepakt. En we weten allemaal wat iets oplevert en wat dus niet. Je bent nu dus in Nederland lekker hangen met vrienden. Maar gaat ook weer terug naar Japan.
0: En lekker aan het werk ook, hoor.
1: En lekker aan het werk. Excuus, ja, je zit natuurlijk ook om te werken.
0: Ik ben heel veel lezingen aan het geven en zo.
1: Druk?
0: Ja, best wel.
1: Is dat dan dat je als je straks thuis komt in net onder Tokio, dat je denkt, even rust?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, ik kan echt niet wachten tot ik thuis ben en gewoon een week plat op mijn bed kan gaan liggen. Dat ga ik niet doen, maar gewoon even een weekje. Ik heb daar ook helemaal niks in gepland.
1: Nee, gewoon rust tot rust komen. Ja. Weer terug in die cultuur waar je misschien die westeling bent die niet snapt hoe dingen werken.
0: Ja, gewoon even overschakelen. Je zit natuurlijk ook met een jetlag en ja, ik vind het ook altijd wel mentaal een hele schakeling, hoor. Dat, ja. Ook als ik hier naartoe kom, ik moet echt even wennen aan het leven. En hoe dingen werken hier en hoe het ook weer gaat.
1: Ja, kan je een voorbeeld geven?
0: Ja, alles gewoon eigenlijk. Maar ik zit nu ergens, ik woon nu tijdelijk in Amsterdam. En om ergens te komen moet ik altijd met de tram. En dat is luid, jongens. Dat is echt, er zit zo'n hogeschool, geloof ik, of ROC ergens daar in de buurt. Dus dat zit altijd vol met scholieren.
1: Mm-hmm.
0: En ja, ik vind dat echt heel heftig. Gewoon reizen in Nederland al. En het geluidsniveau wat daar afkomt. En hoe vies het is. En hoe hoe ASO mensen zijn.
1: Die ting, ting, ting, ting, ting. Die vind ik zo vervelend.
0: Wat?
1: Dat geluid, dat ting, ting, ting, ting, ting van als die tram eraan komt.
0: Oh,
1: dat hele harde geluid. Ja, daar word ik helemaal gek van. Maar goed, dat is een ander verhaal.
0: Nee, de mensen erin, die zijn vervelend.
1: Ja, die zijn ook vervelend.
0: Ja. Ja, maar dan zitten ze met hun telefoon en dan zitten ze gewoon reels te kijken en zo. En denk, jongens.
1: Dat is aan zich, dat maakt niet uit voor wie. Stop daarmee.
0: Ja, gewoon niet doen.
1: Please. Misschien moeten we daar nog een uur over praten. Dingen waar mensen mee moeten stoppen, omdat die inderdaad heel vervelend zijn.
0: Mm.
1: Die tijd hebben we nu niet. Want ik wil het nog even met jou hebben over... het gaat over autisme. Dat het leven dan soms een beetje moeilijk kan maken. Sociale situaties zijn ingewikkeld. Nou, in de tram zitten is natuurlijk niet het allerleukste voor jou. Maar wat heeft het autisme jou, als je onder de streep terugkijkt... en de diagnose dus, gebracht?
0: Autisme zelf? Nou, ik heb iets meer... zelfliefde inmiddels. Voorheen was ik heel erg aan het haten op mezelf. En waarom kan jij dit niet? Of waarom vind jij dit toch zo moeilijk? En stel je niet zo aan. En dat doe ik niet meer. Dus ik hou meer rekening met mezelf. En dat werkt. Daardoor ben ik ook productiever. Want mensen die dus inderdaad vaak altijd zeggen... oh ja, mensen met autisme die hebben een diagnose en dan gaan ze niks meer doen. Ik ben nu veel productiever, ik verdien meer. Niet dat dat uitmaakt, het hoeft niet. Het is niet dat mensen zeggen, oh, ik verdien niks, nou ben ik nu waardeloos. Nee, maar ik vind voor mezelf wel... ik ben nu veel succesvoller dan voordat ik mijn diagnose had... omdat ik weet waar ik rekening mee moet houden. Dus en ik heb mijn boeken, dat is eigenlijk het grootste pluspunt... dat ik aan mijn diagnose heb, dat ik er boeken over heb geschreven...
1: Ja.
0: En die boeken die gaan hartstikke goed. Dus die zorgen er ook voor dat ik bijvoorbeeld naar Japan kon verhuizen.
1: En wat zijn een beetje de reacties die je krijgt op je boeken inderdaad? Van autisten ook?
0: Nou, ik krijg soms echt... Ik had een tijdje geleden een lezing en er kwam een meisje naar me toe... en die wilde het boek laten signeren. En die zei iets van... ja, dankzij jou voel ik me voor het eerst een mens en niet een robot. Nou, ik ging echt huilen.
1: Nou, wat heftig, joh.
0: Ja, ik... Normaal gesproken ben ik daar een beetje afgeschermd van. En dan zit ik gewoon altijd een beetje zo te signeren van... dankjewel, en zo een beetje niet nep, maar wel een beetje professioneel.
1: Hoe het hoort, ja.
0: Ja, en deze kwam echt keihard binnen, op een of andere manier. Dus en dat af en toe krijg ik dat ineens, of een e-mail of zo. Dat iemand echt zegt van, dit boek heeft mijn leven veranderd. En ik, oh my god, wauw.
1: Wat een eer.
0: Ja.
1: Toch?
0: Heel bijzonder.
1: Komt er nog een boek, een nieuw boek?
0: Nog even niet hoor, jongens.
1: Nee, want ik wacht inderdaad in maart of in april je meest recente boek uit. Autistisch leven. Dat is dan echt een boek voor...
0: Voor autisten zelf.
1: Ja, voor autisten eigenlijk. Zelf. Ja. Het boek wat ik bijvoorbeeld heb gelezen is... Maar je ziet er helemaal niet autistisch uit. Dat is misschien meer een boek ook voor autisten zelf. Ja. Voor herkenning, maar ook,
0: dus ook voor
1: geïnteresseerden.
0: Ja, geïnteresseerde vrienden, familie.
1: Ja, om te laten zien... Nou, het is een verhaal eigenlijk over jouw leven. Om te laten zien hoe
0: En af en toe een paar interviews er tussendoor van andere mensen ook.
1: Ja.
0: En gewoon informatie.
1: Heel erg, informatie, maar op een leuke manier. Laat ik dat zeggen. Meerdere boeken, dus de prikkelplanner gemaakt... Maar nog even terug naar, je ziet er helemaal niet autistisch uit. Wat kunnen mensen zonder autisme volgens jou leren van mensen met autisme?
0: ja, ik denk dat iedereen gewoon eigenlijk voor zichzelf zou moeten leven... op een manier die past bij hem of haar.
1: Ja.
0: En dat iedereen zichzelf misschien wat meer toestemming moet geven... om dingen zo te doen dat ze zich er goed bij voelen. Ik bedoel, iedereen is natuurlijk ook weer anders en iedereen heeft ook wel wat. Ik wil niet zeggen, iedereen heeft wel een beetje autisme, want dat is niet waar. Maar iedereen heeft wel iets en ja, wees lief voor jezelf.
1: Vind ik een hele goeie. Universeel eigenlijk, hè?
0: Ja.
1: Ja. Look at you. Universeel zijn. I like it. Bianca Toeps, dankjewel dat je bij mij te gast wilde zijn hier in de nacht van BNN Vara. Ik ga gewoon je website ook zeggen, biancatoeps.nl.
0: Nee, Toeps.nl.
1: Toeps.nl, sorry. Toeps.nl, ja. Heel goed. Hoi, ik ben Toeps, is de slash erachter. Maar Toeps.nl, ga dat vooral bekijken. Blog, ook je fotografie is daar te zien. Staan nog dingen op de planning wat betreft fotografie? Tokio? Japan, let's go.
0: Er staat op dit moment echt heel weinig op de planning.
1: Heerlijk.
0: Het enige wat ik wil gaan doen is misschien... maar je ziet er helemaal niet autistisch uit naar het Frans laten vertalen.
1: Want hij is in het Engels.
0: In het Engels en Duits en in het Italiaans.
1: Internationaal bestseller auteur.
0: Maar mijn man is Frans, dus het zou wel leuk zijn... dat zijn ouders het ook eindelijk kunnen lezen.
1: Dat zou leuk zijn.
0: Ja,
1: ja oké, goed. Dus dat gaat allemaal nog gebeuren. Dat is allemaal in de toekomst. Maar je ziet er helemaal niet autistisch uit, dat boek dus. Maar je meest recente boek, Autistisch Leven, is nu... Autistisch Leven. Sorry, Autistisch Leven is momenteel te kopen overal.
0: Ook dat?
1: En misschien wellicht gesigneerd in een boekwinkel bij u in de buurt. Is er nog ergens een boek die
0: je rond? Kunt ze ook op mijn website, maar dan moet je wel snel zijn. Want als ik terug ga naar Japan, kan dat
1: niet meer. Nee, dan
0: maar op mijn website kun je ze ook gesigneerd krijgen.
1: Wat is de meest recent gesigneerde exemplaar die je achtergelaten hebt in een boekenwinkel? Weet je dat nog?
0: Ja, dat was in Leiden, denk ik.
1: Leiden.
0: Tenminste? Was dat in Leiden? Volgens mij was ik daarna ook nog ergens, maar dat weet ik niet meer. In ieder geval in Leiden.
1: Welke boekwinkel, weet je dat nog?
0: Oh my god.
1: Sorry. Gooi je helemaal voor de bus nu.
0: Ik weet het niet uit mijn hoofd.
1: Maakt dat maar niet uit. Nee. Ga elke boekwinkel in. Leiden in, sowieso goed. Lees meer, leer meer over jezelf. En wees een beetje lief voor jezelf, heb ik geleerd.
0: Yep.
1: Dankjewel, Bianca. En fijne vlucht terug
0: Dankjewel.
1: Naar Japan. Zometeen het nieuws van, hoe laat is het? 3 uur. Moet ik mezelf niet uitzetten. En dan ga ik graag in gesprek met jou. Ik heb een hele leuke vraag voor je klaarstaan. Dat komt zo meteen aan de orde. Maar eerst dus inderdaad tijd maken voor het NOS-journaal van 3 uur. En dan spreek je zo meteen.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers er hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed er iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur RJ Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. RJ Mitty was 34 jaar. Panda Yong Langyue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouans Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Renen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Renen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Langyue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouans Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Welkom terug bij de nacht van BNN VARA. Het afgelopen uur ben ik in gesprek geweest met schrijfster Bianca Toeps. Loopt net de deur uit over haar autobiografische boekenreeks gebaseerd op haar autisme. En eigenlijk staat onze uitzending tot en met 5 uur een beetje in teken van neurodivergente personen. Want die staan vannacht een beetje in het middelpunt. Vind ik ook wel eens leuk.
3: BNNVARA.
2: Mijn naam is Fila Bos en inderdaad welkom bij de Nacht van BNNVARA. Zometeen wil ik graag met jou in gesprek. Ik heb een hele leuke vraag voor je klaarstaan, dus blijf lekker hier. Het gaat een beetje over kleine micro-obsessies die je misschien hebt. Dus denk daar vooral over na. Misschien, eigenlijk is dat al het tipje van de sluier. Wat zijn kleine micro-obsessies die je hebt? Ik ben heel benieuwd. Bel vooral in 0800-1121. Zometeen nog wat meer uitleg. Maar ik wil eerst even muziek voor je draaien. Want voor de oplettende kijker die meekijkt via de webcam... en radio1.nl/live, die ziet dat ik een t-shirt aan heb van een band. En dat is The Strokes. En dat heb ik niet zomaar, want The Strokes is een van mijn favoriete bands. En ik weet niet of je dat herkent, dat je bucketlistjes hebt voor misschien concerten waar je naartoe wil. Ik weet, mijn collega Bamshi, die hier normaal gesproken zit, die gaat bijvoorbeeld naar Stevie Wonder binnenkort. Nou, dat is zo'n artiest die bij haar al jaren op de bucketlist staat om dat een keer live te kunnen zien. Voor mij was dat The Strokes. En ik had het geluk om ze te zien. Namelijk afgelopen zondag, dat is 2 dagen geleden, mocht ik ze zien in de Ziggo Dome. En nu heb ik een soort van zwart gat waar ik inval. Want nu heb ik alles gezien wat ik ooit in mijn leven wil zien. Dus kom ook vooral door met tips van artiesten die live heel goed zijn. Maar ik vond dit, een van de beste concerten die ik ooit gezien heb. En ik wil je daarom ook laten kennismaken, als je ze nog niet kent, met de New Yorkse band The Strokes. Dit is een van mijn lievelingsnummers en die heet The Adults Are Talking.

0: Ja, hier word ik heel erg blij van. The Strokes op NPO Radio 1 met The Adult. Art Talking. Excuus. Yeah, boy. Dit hoort ook nog bij het nummer. Sorry, Julian, dat is de zanger van de band. Ik praat helemaal door je heen. Het spijt me verschrikkelijk. Dit was live niet. Maar goed, anyways, welkom bij de nacht van BNN VARA.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
0: Want ik start hem gewoon weer even alsof er niks gebeurd is. Welkom terug bij de Nacht van BNN VARA. Ik ben Philo Bos en deze nacht hebben we het over neurodivergente personen. Inderdaad, Bianca Toeps, onze gast die net weg is, heeft boeken geschreven over haar autisme. Dus daarom wil ik met jou een gesprek over neurodivergentie, maar misschien nog wel meer over iets waar Bianca het ook over had. Bepaalde micro-obsessies. Bepaalde dingen, bepaalde hobby's waar heel veel mensen van denken, oh ja, dat is heel erg autistisch. Namelijk bijvoorbeeld treinen. Als je heel erg geobsedeerd bent met treinen, nou, dan zou je wel een autist zijn. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want jij en ik, die misschien geen autisme hebben, die kunnen ook geobsedeerd zijn met iemand. Dus daarom met iets of iemand. Dus daarom wil ik graag met jou in gesprek. Ik ben op zoek naar kleine micro-obsessies. Dat kunnen een gekke hobby zijn of een serie waar je helemaal weg van bent. Of misschien is het wel een plek of een stad. En daarom is mijn vraag ook aan jou. Wat is jouw micro-obsessie? Alles is welkom. Praat vooral gezellig mee. De lijnen staan wagenwijd open. Ik vind het altijd leuk om je te spreken. Mag kort zijn, mag lang zijn. Maar in ruil voor jouw verhaal krijg jij wel een liedje van mij. Draai ik een nummertje voor je. Bel 0800-1121 met jouw micro-obsessie. En deze vraag stel ik natuurlijk ook aan mijn zeer gewaardeerde collega Femke. Goeienacht.
2: Hi, goeienacht.
0: Heb jij een micro-obsessie, Femke?
2: Micro-obsessie. Nou, ik sloeg net wel aan toen je zei stad. Dan moet ik eigenlijk gelijk denken aan New York. Mm. Oh, ik vind dat zo. Ik wil zo graag in New York wonen. Het lijkt me echt geweldig. Maar het is, ja, en Amerika en heel ver weg.
0: En ben je er ooit geweest?
2: Ja, meerdere keren. En ik heb er ook gestudeerd. Dus dat, ik vond het echt geweldig.
0: Wat zit er in New York wat het zo ontiegelijk vet maakt? Ik begrijp het vaak niet, waarom
2: snap
0: mensen
2: ik.
0: In New York zo van, ik denk alleen maar ratten overal, ja. En ja.
2: Nee, snap ik. Het wordt ook wel enigszins, nou, het wordt heel erg geromantiseerd. En ik vind het ook een beetje zo'n typische white girl antwoord. Maar er zit gewoon heel veel energie in die stad. En dat vind ik echt iets heel unieks, wat ik eigenlijk bijna nergens anders zo heb ervaren.
0: Wat voor energie is dat dan?
2: Ja, gewoon heel veel creativiteit en ja, ik weet niet. Het is gewoon een bepaalde energie als je daar bent of zo.
0: Gaan we er nog een keer heen? Niet wij,
2: ja.
0: Maar jij?
2: Nee, waarom niet?
0: Let's go.
2: Ja.
0: En dan wil ik dus, als je New York zegt, dan denk ik dus echt gelijk aan het volgende. Dus dat ga ik ook gewoon draaien. Micro-obsessies, kom vooral door. 0800-1121. Misschien is dat inderdaad zoals Femke de stad, een stad. New York bijvoorbeeld. Maar het mag ook van alles en nog wat zijn. Het mag ook, god, noem eens iets geks waar je micro-obsessie over kan hebben. De Sims. De Sims. Ik heb een micro-obsessie met het spelletje The Sims. Het PC-spelletje. Diamond painting hoorde ik hier in de hoek al. Puzzelen, het mag van alles en nog wat zijn. Kom vooral door 0800-1121. Dan gaan wij nu even met Frank Sinatra naar New York.

0: Frank Sinatra met The Team of New York hier bij NPO Radio 1.
1: De nacht van BNN Vara.
0: In de krochten van de NPO's Radio 1 studio zag ik een man langslopen.
2: Dansend
0: kwam hij naar binnen. Ik heb het over Ruben van Haften, zo meteen vroeg. Ja. Vanaf 5 uur met Ruben.
2: Wordt een heel lang kruisgesprek.
0: Heel lang kruisgesprek gaan wij nu hebben. Nee. We hebben het over micro-obsessies. Ja. Dat komt omdat wij een gast hier hadden. Bianca Toeps. Bianca is autistisch. Ja. Maar,
2: mooi gesprek, trouwens.
0: Ja, nou, dankjewel. En Bianca houdt dus van heel veel verschillende dingen. Houdt heel van treinen bijvoorbeeld. Houdt heel erg van Disneyparken. Brutalistische gebouwen ook is ze zot op.
2: Brutalistische gebouwen.
0: Snap ik volkomen trouwens. Ja. Dat, ja. Anyways, dan is het Mediapark misschien wel haar natte droom. Maar ik heb het over micro-obsessies. Want ik denk dat niet iedereen... laat ik het zo zeggen. Ik denk dat heel veel mensen wel micro-obsessies hebben. Ja. Hele kleine dingetjes.
2: Iedereen waar wel, toch?
0: Toch, dat is niet alleen maar puur alleen voor mensen met autisme. Je kan ook gewoon als Ruben van Haften een micro-obsessie hebben. En dat heet Ruben van Haften ook. Want hij liep hier binnen en hij zei, micro-obsessie. Nou, ik heb er ook wel eentje.
2: Ja.
0: Dus daar wil ik het zo meteen graag over hebben. Heb jij nou ook een micro-obsessie? 0800-1121. Ik ga zo meteen ook met John praten over zijn micro-obsessie. Maar ik wilde eerst even plaatsmaken voor Ruben. De floor is yours. Wacht even, daar ga je.
2: Mijn micro-obsessie is... Wat maak je het officieel ook?
0: Ja, zeker.
2: Nee, heel goed. Nee, mijn micro-obsessie is chiropractiefilmpjes. Ik volg echt... Ja, ik zie Femke ook meteen helemaal... Jij snapt dit, hè? Ja, ze snapt dit. Ja, nee, ik kijk inderdaad van die mensen die dan naar de chiropractor gaan... en die worden dan helemaal kapot gekraakt.
0: Zo.
2: Ja, ik vind het fantastisch.
0: Wat vind jij er zo lekker aan?
2: Ik weet het niet. Ik vind het zelf ook heel fijn als het gebeurt. En ik weet dat het, volgens mij is het ook gewoon pure onzin.
0: Ja.
2: Maar het boeit me niet. Ik vind het gewoon leuk om naar te kijken.
0: Maar je vindt de krak lekker? Want ik ken ook wel mensen die, wat ik niet begrijp... maar die dan van die puist uitknijpt.
2: Oh, dat vind ik vreselijk.
0: Vind ik zo vies.
2: Dat vind ik heel vies.
0: Maar sommige mensen zijn er echt, dat ze daar uren naar kunnen kijken. Dr. Pimpel en alles. Maar die vibe krijg ik een beetje bij die chiropractor filmpjes.
2: Ja, dat is wel misschien een beetje wat het is... maar dan niet heel erg smerig.
0: Nee.
2: Maar die mensen zijn ook helemaal opgelucht. En zo achter. Ik vind het heel fijn. Er was ook een man die kwam binnen gewoon met zo'n hele scheefstalen nek. En ik heb gewoon een uur gekeken.
0: Hoe die rechtgezet werd.
2: Ja, hoe die rechtgezet
0: straight
2: werd. En aan het eind was die helemaal rechts. Ja, vind ik fantastisch.
0: Misschien is het omdat het werkt ergens naartoe.
2: Ja, misschien is dat het.
0: Dat is vervulling.
2: Ja, ik weet het niet. Maar ik heb echt... Nou ja, mijn tijdlijn staat met mooie mannen, honden en chiropractiefilmpjes.
0: John?
3: Ja, goedendag.
0: Goeiedag. Wat vind jij hiervan?
2: Ja.
3: Nou, ik denk dat een psycholoog hier wel weg mee weet.
2: Nee, dat is echt... John, je moet het een keer proberen. Het zijn echt geweldige filmpjes.
3: Ja.
0: Maar goed, John, dan vraag ik de vraag aan jou. Want jij kan wel zeggen, daar kan een psycholoog iets mee doen. We zijn aan het micro-obsessie-shamen hier. Want Ruben, we horen jou en we zien je.
3: Ik heb die van jou ook nog niet gehoord.
0: Die van mij? Nee, ja, de Sims. Dat is een spelletje op de computer. Als je computert, kan je dan de Sims spelen. En dat is een soort van life simulation game. Dus je speelt met mensen, die bouw je ook zelf. Dus je kleedt de mensen aan en je kan ook huizen bouwen. En mijn micro-obsessie is dus dat ik dan oprecht dagen achter elkaar kan ik dus een huis bouwen.
2: Hou je dan ook een trappetje weg uit het zwembad?
0: Dat werkt niet meer.
2: Oh, kom maar.
0: Dat moet ik even toelichten. Ja. Bij de Sims kan je dus huizen bouwen, maar ook met de mensen spelen. Dus je bent een soort van god, kan je spelen.
2: Ja.
0: En dat vroeger kon je dan een zwembad bouwen, John. En dan kon je de mensen erin laten doen in dit spel. En dan haalde je het trappetje weg en dan verdronk iedereen. En dat deden we allemaal vroeger.
3: Dat is al 25 jaar oud, geloof ik.
0: Dit is heel oud, ja. Ja. En je kon ook een baby dan in een kamer zetten en dan de deur weghalen en dan ging het dood. Ze waren al een beetje microsadisten vroeger, John.
3: Ja, mijn neef hier heeft daar ook mee gespeeld vroeger.
0: Hoe is het nu met hem?
3: Ja, best wel.
0: Oh, gelukkig. Oké, okay, nou fijn.
2: Laatst veroordeeld.
0: Voor de rest is hij geen pyromaan geworden. Nee, John, ik grap een beetje met je. Dus dat is mijn micro-obsessie, maar wat is jouw micro-obsessie, John?
3: Ja, dat gaat over Femke, die wist niet waar ik het over had. Dat gaat over de pijlpinda's. Ja, doppinda's kent ze misschien wel.
2: Ja.
3: Maar wij noemen dat pijlpinda's. En een avond zonder pijlpinda's, dat gaat bij mij niet te gebeuren. Dat kan niet.
0: En dus een dop of een pijlpinda is dus inderdaad gewoon de buitenkant van de pinda's die je in een zakje koopt uit de winkel. Die komen natuurlijk ergens uit. En dat is dus het dingetje.
3: Allemaal op dezelfde manier openen.
0: Oh.
3: Dan het ene pindaatje met velletje in de ene hand de andere in de andere hand. Dan kijk ik er even naar of dat ze even gelijk zijn of wat dan ook. Dan druk ik met mijn duim zeg maar dat velletje eraf. Heel voorzichtig, die andere ook. En dan gaat het één voor één naar binnen. En daar doe ik dan best wel lang over, zeg maar. Per pelpinda.
0: Met aandacht doe je het ook, heb ik door.
3: Met aandacht, inderdaad. Ja. Het is wel zo. Het mooiste cadeau wat ik ooit gehad heb... is een doos met pelpinda's. Zakken vol uit Frankrijk vandaan. Mm. Een maat van mij had die meegenomen. Die werd gecontroleerd bij de grens. En toen moest die doos met pelpinda's, die moest helemaal ondersteboven. Want ze dachten dat die wat had gesprokkeld. Maar goed, dat was
0: drugs en zo.
3: Heel,
0: ja.
3: Een mooi cadeau. Ik John. Moet ook altijd. Ik moet. Nee, ik ga even verder.
0: Ja, sorry.
3: Ik moet.
2: Jouw programma, John. Jouw programma.
3: Ik moet ook altijd doseren, zeg maar. Want niet alle supermarkten hebben dat spul. En het is ook wel eens niet beschikbaar. Dus ik moet heel goed uitkijken dat ik niet zonder kom te zitten.
0: Heb jij niet gewoon een hele kast vol met zakken doppinda's?
3: Ja, als het zeg maar heel mager is in de winkels dan, en het komt weer... dan trek ik die schappen wel leeg.
0: Zijn we aan het hamsteren, inderdaad.
3: Ja, niet helemaal, want dat vind ik een beetje arsel. Maar... En wat ik ook heel erg vind, is als iemand anders... als ik zeg maar dat niet aan het doen ben... maar iemand anders zit in de ruimte dat te doen, dat kan niet tegen.
0: Omdat...
3: Ik kan niet horen dat iemand anders het doet.
0: Nee, ook, want dan denk je, dan word je jaloers of, zeg je, of denk je, nee, ze doen het niet goed?
3: Dat geluid dat een ander dat maakt, dat kan ik niet hebben. Dus het geluid dat ik zelf maak met dat... het is verschrikkelijk. Maar
0: ik vind het waanzinnig.
3: En anderen die mag het niet doen. En ze hebben mij daar wel eens mee lopen treiteren vroeger, weet je wel. Die hielden ze in mijn vaas met twee man. En dan gingen ze... En ik ging schoppen en ik doen. En dat was...
0: John!
3: Ik kan er nou om lachen. Maar,
0: nee, wat ongelooflijk onaardig.
3: Ja. Ik zeg, dat gaan we nooit meer doen, want ik schap hier allemaal het huis uit hier. Wegwezen. Hè?
0: Maar stel nou, John, want jij zegt het is karig, het aanbod toch wel. Ik moet eerlijk zeggen dat de laatste keer dat ik een doppinda heb gezien... ook best wel lang geleden is in de supermarkt. Ik denk dat het een uitstervend begrip is, de pijl/doppinda. Wat gaat er gebeuren als het weg is?
3: Dan ga ik naar Ruben, naar diezelfde psycholoog.
2: Ik zou je aanbevelen, John.
3: Ja, want dat gaat mis. Dat gaat niet goed.
0: Is er nu in de omgeving, John, een pijlpinda te vinden?
3: Ik heb hier vanavond pijlpinda's gedacht.
0: Wil jij er eentje voor de radio eventjes...
3: Ik zit nou in de slaapkamer.
0: Oh.
3: Anders moet ik even naar beneden.
0: Oh, je ligt lekker in het nestje.
3: Ik ben helemaal voorbereid. Ik had om een uur of vier... Ik wacht nog even op die quiz van jullie. Weet je wel, dat vind ik altijd leuk om te horen... wie dat dan gewonnen hebt, zeg maar.
0: Ja.
3: En dan
0: gaat het nestje in. Oké, maar dan, John, dan hou ik hem van je te goed. De volgende keer dat we elkaar spreken... wil ik toch even dat geluid, dat perfecte geluid, zeg maar. Ja, sommige mensen vinden dan de stem van Madonna fantastisch. Maar jij vindt
3: maar
0: het geluid...
3: Probeer het eens. En dan helemaal in de stilte, alles geluid en dan tak. En dan die herkans daar je ook voor gehad.
0: Ja, dat is een gevaarlijke verslaving. Ik hoor het alweer.
3: Het is een gevaarlijke bezigheid. Dat kan ik je wel vertellen. Ja.
0: Wat niet gevaarlijk is, om een prachtige brug te leggen, John... is het nummer wat jij wil horen. Het heeft niks met pijlpinda's te maken, volgens mij...
3: Nou ja, goed, Femke wist dan weer niet wat pijlpinda's. Ik hoop dat ze de Cats wel kennen. Als dat niet zo is, dan doe ik hier haar... doe ik haar hier een groot genoegen mee, want dit was wel een van de beste bands van het land in de jaren 60, 70. De Cats, dat zullen veel luisteraars wel beamen, denk ik. Die zijn zo'n beetje van mijn leeftijd en misschien wat jonger, maar goed. De meesten kennen die Cats wel en dan is dat nummer Lea is wel een van hun hoogtepunten, vind ik.

0: De Cats met Lia hier op NPO Radio 1, waar we het hebben over kleine micro-obsessies. Wat is nou iets waar jij extreem mee geobsedeerd bent, waar mensen misschien denken, hoezo? Het kan een gekke hobby zijn of een serie waar je helemaal gek van bent. We hebben het al gehad over de dop/pelpinda's van John. Het kan ook iets zijn als filmpjes zoals Ruben kijkt van chiropractors. We hebben het over puistenfilmpjes gehad die mensen waanzinnig vinden. Kleine mini micro-obsessies waar je geen genoeg van kan krijgen, waar je alles over weet, alles over wil weten, de hele tijd over wil praten. Daar ben ik naar op zoek. Heb je nou een kleine micro-obsessie? Bel lekker in 0800-1121. Ik ben benieuwd naar je verhaal en in ruil daarvoor krijg jij een liedje van mij. En ik ga naar de volgende beller. En dat is niemand minder dan John uit Eindhoven. Hallo John.
1: Johan, denk ik.
0: Oh, Johan, excuus. Hallo Johan. Ja, uit Eindhoven wel, toch? Oké, te gek.
1: Ja, ja, hoe kun je nou de naam van een legende...
0: Oh ja, het spijt me verschrikkelijk. Bij deze... Nee, de floor is yours.
1: Sorry?
0: De floor is yours. Vertel, wat is een micro-obsessie waar jij zot op bent?
1: Ja, dat is eentje uit de tijd dat ik nog zag, want ik ben nou blind. Mm-hmm. Maar dat van die pelpindas, dat herken ik trouwens ook wel.
0: Oh.
1: Ik had dat alleen met walnoten. Dat heb ik heel lang gehad. Yeah. En dan was het voor mij de sport om die walnoot in zijn geheel eruit te krijgen.
0: Dat is heel knap.
1: En dan, ja, dat is heel knap. Dan moet je echt een beleid doen.
0: Yeah.
1: En dan kan dat. En dan haal je die noot eruit. Dan is het een soort brein.
0: Ja.
1: Ziet eruit als een breintje. En dan zit daar nog zo'n... Dan zit er nog zo'n hard blaadje tussen die twee hersenhelften.
0: Die is verschrikkelijk. Die is erg.
1: Nee, die kun je er gewoon uittrekken. Die kun je gewoon met je nagels kon je hem gewoon zo vastpakken. En dan kon je hem zo uittrekken. En dan had je de volledige walnoot in je handen.
0: En was het dan ook zo dat je dacht, ik ga dat opeten? Of was het meer de kunst van het openmaken?
1: Nou, allebei natuurlijk. Maar de sport is in eerste instantie om die walnoot er in zijn geheel uit te krijgen. En dan smaakt hij wel het best.
0: Interessant. Ja,
1: Dan zijn ze wel het lekkerst natuurlijk. En dat vond ik altijd een heel fijn proces. En misschien is dat ook wel een klein beetje autistisch. Dat iets, wat is het Nederlandse woord voor tactile?
0: Tactile.
1: Het voelen van een... Bijvoorbeeld het klikken van een knop, mm-hmm. bijvoorbeeld. Dat soort dingetjes.
0: Dat vind jij fijn en lekker?
1: Ja, sommige dingetjes, als cd-doosjes bijvoorbeeld ook. Mm-hmm. Het is net alsof mijn handen daarvoor gemaakt zijn.
0: Oh.
1: Want je kunt daar zo lekker blokken van maken. Blokken. En die onderdeeltjes zijn ook stapelbaar. Die binnenkantjes, waar die pinnetjes zitten, weet je wel. Die breken
0: heel snel af. Ja.
1: Ja, die breken heel snel af. Maar die kun je gewoon eruit halen ook. En die zijn ook gewoon stapelbaar tot blokken. En dat zou je ook een micro-obsessie kunnen noemen, toch?
0: Ja, wel, want je weet er heel veel van af en je doet er heel veel mee. En het voelt ook lekker, denk ik, of niet?
1: Het voelt ook gewoon lekker, ja. Het enige verschrikkelijke geluid wat ik nooit wil horen is het omvallen van een stapel cd-doosjes.
0: Dan gaat het helemaal mis.
1: Had ik niet tegen. Nee.
0: Maar Johan, je had ook nog een andere micro-obsessie. Ja, en dat heeft te maken met schepen.
1: Ja, schepen. Je kunt op internet kun je gewoon een kaartje opzoeken van Nederland. En dan kun je daar zien. Dan kun je alle schepen van Nederland kun je daarop zien. Gewoon een landkaartje met allemaal puntjes. En dan ga je met je muis erop staan. Dan krijg je de naam van het schip. Soms een foto waar die vandaan komt, waar die naartoe gaat.
0: Ja.
1: En dan keek ik altijd specifiek naar dat pontje tussen Vlissingen en Breskens.
0: Ja. Wat is er zo mooi aan dat pontje dan?
1: Ja, nou ja, ik hou van Zeeland en ik ben veel in die omgeving geweest. Dus ook op dat pontje gezeten. Maar dan ging ik gewoon kijken, nou, waar vaart hij nou? Waar zit hij nu op dit moment? Is hij naar Vlissingen aan het varen of terug? En dan kon ik daar een hele tijd naar kijken.
0: Ik snap
1: het. Af en toe is het best hilarisch, want het is gewoon een Google Maps kaartje.
0: Ja.
1: En af en toe is het best hilarisch, dan komt hij aan in Breskens. Maar dan vaart hij gewoon door, over het land heen.
0: Huh?
1: Ja.
0: Dat gaat even mis dan.
1: Nou ja, ik weet het niet. Die GPS, die is... Ik weet het niet. Het zal een afwijking in de GPS zijn.
0: Ja.
1: dan trekt hij die lijn gewoon door. En af en toe gaat dat zo lang door dat ik denk van, nou, die gaat helemaal naar sluis, joh. En dat is,
0: hij heeft pootjes gekregen.
1: Ja, inderdaad, ja. Hij gaat gewoon door. Het is een hoeveelkracht geworden. Maar dan uiteindelijk is het, dan krijgt hij dat wel door. En dan ploep, dan
0: is hij weer terug.
1: Dat puntje weer terug. En dan, nou, daar kon ik dan af en toe gewoon een tijdje zo naar zitten kijken. En ja, een beetje fantaseren. Want het zijn echt heel veel schepen. Nou, het zal je verbazen
0: dit
1: wat
0: is, ik allemaal. Zit er nu namelijk. MyShipTracking.com zit ik nu, Johan.

0: echt heel veel schepen. Nou, het zal je verbazen dit wat is, vragen.
1: Ik allemaal. Zit er nu namelijk. MyShipTracking.com zit ik nu, Johan. En ja. ik zit nu even in de omgeving Zeeland. Want daar was je een beetje bij Goeree Overflakkee zit ik nu. En wat leuk is, je ziet dus inderdaad kleine bootjes met verschillende kleurtjes. En je kan ook als je er overheen gaat, zie je de naam van de boot. Dus ik zie
0: ja,
1: nu
0: de naam, ja,
1: Mariet. De
0: naam,
1: Audacious zie ik nu. En ik zie hier de Ikan en de Mathilde ligt ergens, de Schuttevaar. Ik snap dit. Gewoon kijken waar het heen gaat.
0: Gewoon kijken waar het heen gaat. Je kunt
1: heel rustgevend.
0: Ja, je kunt het ook met vliegtuigen doen. Maar ik had dat met schepen. En dan ja, gewoon leuke fotootjes kijken. Waar gaat hij naartoe? Is leuk om te zien. Ja,
1: ik snap dit volkomen. Dus even resume. Johan, walnoten vinden we heel fijn.
0: Ja, cd-doosjes.
1: En schepen volgen.
0: En schepen volgen,
1: En is dan de cd-doosjes, als we het daarover hebben, is dan een van de cd-doosjes misschien van de Beastie Boys?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Toch?
0: Nou ben ik wel de naam van het album kwijt.
1: Ik ga jou helpen. Check Your Head.
0: Ja, Check Your Head. Ja, dankjewel. Ja, het is muziek wat je misschien niet meteen zou associëren met de Beastie Boys.
1: Maar?
0: Maar het is wel super lekker. En daar gaan we dan nou naar luisteren.
1: En dan hebben we het over Groove Homes. Dankjewel. Groove Homes, dat is hem. Dankjewel, Johan.
0: Oké, jij ook bedankt.
2: Hoi.

0: onverwacht Beastie Boys met Groove Holmes hier bij NPO Radio 1. Waar we het hebben over micro-obsessies, kleine dingen waar je geen genoeg van kan krijgen. Dat kunnen dus inderdaad zijn het volgen van schepen, zoals Johan net had. Maar het kan ook het volgende zijn. Goedenacht, Roel.
1: Ja, goedenacht. Ik ben er dus nog steeds.
0: Gezellig. Wat is jouw micro-obsessie, Roel? Waar kan jij geen genoeg van krijgen?
1: Nou, ik mijn obsessie is vooral geluidsapparatuur.
0: Ja.
1: En ik ben voor hier met het een en ander bezig. Er moet nog even wat voor gemaakt worden. Maar er staat bij mijn favoriete winkel, er staat al wat op mij te wachten.
0: Oké.
1: En er moet nog wat bij komen. En dat gaat wel een paar duiten kosten. Maar in elk geval, ik heb nog mooier geluid en nog mooie muziek.
0: Het is geen goedkope hobbyrol, denk ik.
1: Nee, geluidsdragers. Dat is zeker niet.
0: Maar wat is echt van in jouw collectie, wat is een beetje de parel?

0: De parel?
1: De parel, de mooiste.
0: De parel. Een mooiste geluid.
1: Ja?
0: Een mooiste geluid, wat je maar eruit kunt halen.
1: Ja, maar en welke van de dingen die je hebt staan geeft het mooiste geluid?
0: Ik kan sowieso zeggen, mijn boxer die ik hier heb staan, die kostte nog wel een aantal ruggen. Dat ga ik niet zeggen voor de radio.
1: Nee, maar het is prijzig.
0: Maar als je het zo ziet, nou, dat is een stukje kwaliteit. Dat is door die winkel zelf ontworpen. Door één persoon van die winkel.
1: Mm-hmm.
0: En die heeft die onder licentie in Duitsland laten maken.
1: Zo.
0: Maar dat is echt een stukje techniek, hoor.
1: Oké. En is het dan ook zo dat als ik zo meteen het liedje ga draaien wat je aangevraagd hebt, dat je me even extra hard zet daar?
0: Nou, dat kan ik wel doen, maar dat gaat de buurt niet zo leuk vinden.
1: Nee, nou dan zacht, maar wel van goede kwaliteit. Want ik wil graag Toon Hermans voor je draaien. Die wilde je horen, toch?
0: Ja, die wil ik graag horen, inderdaad.
1: Met het liedje De Wolken, wat zit er in dit nummer wat...
0: Nou, het mooie weer, hè, wat er vaak komt, wat er vaak ook is. Hè? En soms de natuur en zo.
1: Nou, ik zou zeggen, luister mee naar Toon Hermans met De Wolken. Dankjewel, Roel.
0: Ja, tuurlijk. En maak er iets moois van.
1: Gaan we zeker
0: doen.
1: En
0: als jij Benji en zo ziet en andere mensen... en Ruben van Assen, die ik net ook gehoord...
1: Mm-hmm.
0: Doe dan maar de groeten van mij.
1: Ga ik zeker doen. Dankjewel, Roel.
0: Ja, oké, succes.
2: Dames en heren, ik mag u aankondigen... de kleindochter van Toon Hermans, Gita Hermans... en die gaat de grote prijs aangeven aan Jochem Meijer. Geef een hand.
3: Wauw. Ja. Jongen, dankjewel. Wat fantastisch. Wat een eer. Dankjewel, Gita. Dankjewel, Jacques. Waanzinnig. Dankjewel, dames en heren. Nou, ga ik toch even bij. Gaat u lekker zitten. Ik mag eigenlijk weer praten. Weet je, en dan ben ik toch de hele avond ben ik al benieuwd wat hij nu zou doen. Hè? Ik denk ongeveer zoiets als dit. Dag, dames en heren. Dag, lieve mensen. Het is een mooie avond, vindt u niet? Het is een knotsgekke avond, vindt u niet, dames en heren? Maar u dacht nu dat het de stem is van Toon, van Toon Hermans. Hè? Maar het is de stem van Jochem. Het is een imitatie, dames en heren. Het is een imitatie. Maar ik vind niks. Nee, ik vind het een stom imitatie. Mag u best weten, ik vind het een stom imitatie. Ik heb er niks mee. Die hele Jochem mij, ik vind niks. Met zijn drukke gedoe, ik vind niks. Nee, ik vind je jonger van niks. Mag u best weten. En dan krijgt hij ook nog mijn prijs. Verdorie nog aan toe. Dames en heren.
4: Dank u wel. Sorry, ik kon niet laten. Nee.
1: Een stukje Toon Hermans voor Roel hier op NPO Radio 1 bij de Nacht van BNNVARA. We zijn op zoek naar micro-obsessies. En ik kreeg een heel leuk appje binnen van Maries. Maries die zegt, nou, mijn dochter verklaart me voor gek. Maar ik kijk heel vaak naar filmpjes van vuilniswagens op YouTube. En dan zie je dat allemaal weggegooid. Dingen worden weggegooid. En sommige landen wordt er allemaal rare shit weggegooid. En dan dat geluid van dat kraken van bijvoorbeeld een bank of een wasmachine. Dat zo weggaat in die vrachtwagen, zegt Maries. Gewoon lekker rustgevend om te kijken. En er volgt ook een gast uit Australië. En die verzamelt spullen en oud ijzer in Australië. Van mensen die hun spullen aan de straat gezet hebben voor de vuilniswagen. Dus die gaat dan rond, denk ik. En op zoek naar eigenlijk rommel. En voor Maries is die rommel juist... Nou, daar zit een soort van schoonheid in. En iets wat heel fijn is om naar te kijken en naar te luisteren. Kleine micro-obsessie dus. Heb jij nou ook een micro-obsessie? Bel vooral in 0800-1121. Dan ga ik ook een plaatje voor je draaien als je inbelt. Vind ik heel leuk. Leuk om je te spreken. Ik ben heel benieuwd. Dus 0800-1121. Mag van alles zijn. Ga ik nu voor Maries een liedje draaien. Down Under. Namelijk Man at Work.

0: Man at Work met Down Under.
1: De nacht van BNN Varen.
0: Daar luistert u naar. En mijn naam is Philo Bos en ik ben op zoek naar jouw micro-obsessie. Waar ben jij geobsedeerd mee? 0800-1121. Ik ben benieuwd naar jouw verhaal. En het verhaal van Dammes gaan we nu horen. Goedenacht, Dammes.
2: Goedenacht, ja.
0: Hallo.
2: Ik had gezegd tegen je dat ik heel door mijn jeugd wilde ik altijd het goede antwoord weten.
0: Mm-hmm.
2: En dan heb ik iets... ik ben geobsedeerd door paradoxen. En een van de beroemde is... De paradox van de leugenaar. Dus als een cretenser zegt... Dus er is ook nog in de brief van Paulus komt er iets van woord.
0: Oké, wacht even, Dammes. Wat is de paradox van de leugenaar?
2: Ja, dus als een cretenser... Dat is iemand van Creta. Dat is al bij de Romeinen en de Grieken.
0: Oké.
2: Als een cretenser zegt... Alle cretensers liegen... Ja, dan kan je vragen... Spreekt hij de waarheid of liegt hij?
0: En wat zijn krentiezers? Wat zijn dat?
2: Sorry?
0: Wat zijn krentiezers?
2: Nee, cretensers.
0: Oh, cretensers.
2: Dat zijn de bewoners van Creta.
0: Oh, oké. Oké, ga door.
2: Ik had ook Grieken kunnen zeggen.
0: Of... Ja, jij maakt het heel, heel intelligent, Dammes. Daar hou ik van.
2: Oké, dus die cretenser... Dus die zeggen alle cretensers liegen.
0: Ja.
2: En hij moet omdat hij een cretenser is, liegt hij zelf ook.
0: Ah...
2: Ja?
0: Ja. Als ik zou zeggen alle vrouwen die 35 zijn en op NPO Radio 1 momenteel zitten, die liegen, dan lieg ik.
2: Ja, jonge groep. Maar ja. Dan moet jij eigenlijk ook 35 zijn.
0: Ja, precies.
2: Dus je kan niet namens hun spreken, je moet erbij horen, bij de groep.
0: Ja, ik hoor erbij hoor.
2: Okay.
0: Ja, dus inderdaad, wat je aangeeft, zo'n paradox... Dit is de paradox der paradoxen misschien. Daar ben jij zot op.
2: Ja, ik heb er nog eentje van. Ja? Maar deze is dan... Dus als hij een cretense zegt... Alle cretenses liegen, dan liegt hij ook.
0: Mm-hmm.
2: En dan kan je vragen, spreekt hij de waarheid? En als hij de waarheid spreekt, liegt hij. En als hij liegt, spreekt hij de waarheid. Daar kom je niet uit, snap je?
0: Nee.
2: Hij moet liegen om de waarheid te vertellen, zou je kunnen zeggen.
0: Maar waarom vind je dit zo? Want mijn brein is een beetje nu ontploft.
2: Nou, ik zou er nog eentje bij, die is van Russel.
0: Okay.
2: Dus in een klein dorpje is een barbier die alleen... Het is een bordje bij zijn winkel. Ik scheer alleen de mannen die zichzelf niet scheren. En als hij dat niet doet, dan gaat hij gevangenis in. Dus
0: scheert de barbier zichzelf dan?
2: Ja, dat is de vraag, ja. Scheert hij zichzelf? Dus scheert hij zichzelf niet, dan moet hij zichzelf scheren. En als hij zichzelf scheert, dan mag hij zichzelf niet scheren. Dan gaat hij wel gevangen in.
0: En...
2: Dus ook een paar dingen, daar kom je niet uit.
0: Nee, en Dammes, is het dan zo dat jij dat gewoon mooi vindt? Je verzamelt eigenlijk deze paradox of probeer je ze ook op te lossen? Want dat kan eigenlijk niet natuurlijk.
2: Nou, weet je wat het is? Het kan niet opgelost worden. En dat is, het is een taal die... het is geen taalfout, het is geen fout van onze hersens. Het is een anomalie die we niet kunnen...
0: Mm.
2: En daar word je door geboeid natuurlijk.
0: Ja.
2: En je hebt het ook die Nederlandse schilder, weet je? Die met die trappen die hem doorgaan. En
0: ja,
2: die...
0: Escher.
2: Ja, Escher, ja.
0: Ja, dat is ook zoiets.
2: En je hebt ook een hele bijzondere driehoek van een wiskundige. Daar kom je ook niet uit.
0: Dat vind je mooi. Dingen waar je niet uitkomt. En wat geeft dat jou? Is dat een soort van... Dus er bestaat nog een mogelijkheid dat dingen niet opgelost kunnen worden? Of wat vind jij daar zo mooi van, Dammes?
2: Nou, het heeft ook met taal te maken. Wij denken dat taal... Want taal is natuurlijk een heel gevaarlijk wapen. Mm-hmm. Dat je op het ogenblik bijvoorbeeld... Vroeger, of tot voor kort, was je een laag opgeleide. En nu ben je een technisch opgeleide. Want er zijn een heleboel technische mensen nodig.
0: Ja.
2: Dat is dus de taal. En bijvoorbeeld Hitler, die is in Mein Kampf, daar schrijft hij... Als de leugen maar groot genoeg is, dan geloven ze hem. En dat is ook zo, weet je, want laat me zeggen, die Rus, die Poetin, die liegt bij het leven. En Rus en Jamaica.
0: Mm-hmm.
2: En ze worden geloofd door hun aanhangers.
0: Dus ja.
2: Het is levensgevaarlijk waar we in leven nu. En ook die AI. Dus we gaan onszelf uitbesteden. We gaan de AI geloven.
0: Ja.
2: Dus de mens is bezig zichzelf te ontmenselijken.
0: En dan is het fijn om dan een beetje te leven in een wereld waar je gewoon kan focussen op verschillende paradoxen.
2: Nou, weet je, het leukste is natuurlijk gewoon in jouw wereld te leven. Zoals jij praat en doet. En Betsy en die anderen. En die mensen die gewoon met jou... Die zijn er niet op uit om mij om te brengen.
0: Nee.
2: Nee.
0: Ik vind het leuk. Ik dan is eerlijk, ik heb nog nooit van deze paradox eigenlijk gehoord. En ik ben nu een beetje aan het googlen. En dan kom je ook nog op de Pinocchio-paradox. Die zegt dan, Pinocchio zegt dan, mijn neus groeit nu. Want als zijn neus niet groeit, liegt hij. Dus moet hij groeien. Ja. Maar groeit zijn neus wel, dan spreekt hij de waarheid. Dus had hij niet mogen groeien.
2: Ja.
0: Ik vind dit waanzinnig. De paradoxen.
2: Ja, en hij is bekend om zijn leugen.
0: Daarom, ja precies. Ja. Dames, dankjewel voor een klein inkijkje in jouw brein. Of iets waar jij heel hard op gaat, wat je mooi vindt. Waar je gewoon het leuk vindt om de tijd aan te besteden. Aan paradoxen. En Bram Vermeulen. Dat vind jij ook leuk.
2: Ja, dat is, want die geeft eigenlijk antwoord op dat we niet zo hoog moeten grijpen. En elkaar gewoon heel iets kleins kan doen en dat het dan heel mooi is. In dat lied, dat zal je wel horen. Dat is heel prachtig.
0: We gaan luisteren
2: daar
0: naar...
2: daar moeten we naartoe.
0: Ja. Nou ja, dames, we gaan luisteren naar Bram Vermeulen met de steen. Wat een mooie boodschap.
2: Ja,
0: dankjewel. Fijne nacht.
2: Ja, jij ook, maar bedankt.

Bram Vermeulen met De Steen hier bij NPO Radio 1. We hadden het deze nacht over micro-obsessies. Waar ga jij nou hard op? Wat zijn dingen waar je helemaal zot op bent? Dankjewel dat jullie allemaal wilden inbellen en met mij wilden praten hierover. Ik vond het heel erg leuk. Zometeen maken we plaats voor het nieuws van 4 uur. Daarna tijd voor de Nachtkraker. Het bekende recept, zometeen hoor je precies wat dat inhoudt. Maar er is kans op een chocoladereep voor jou. Dus blijf vooral lekker hangen als je die wil winnen. En dan wil ik eventjes een plaatje draaien. Van Olivia Dean. Ik weet niet of je bekend bent met het concept Olivia Dean. Als dat niet zo is, nou, aangenaam. Het is een prachtige vrouw om te zien, ook. Klinkt echt als een bejaarde als ik dat zeg, maar het is een hele mooie vrouw om te zien. Maar ze kan net zo mooi zingen en is zo ongelooflijk charmant. Dus ik zou eigenlijk bijna willen dat ik je ogen even kon lenen en YouTube kon aanzetten voor je ogen. Want als je haar ziet bewegen en als je haar ziet zingen, denk je, joh, dit komt zo natuurlijk allemaal. Het is een nieuwe, jonge artiest. En als je haar nog niet kent, dan bij deze kennis gemaakt met Olivia Dean. Dit is Okay, Love You, Bye.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui, bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Je luistert naar de nacht van BNN VARA. Mijn naam is Vila Bos en deze nacht staat in het teken van neurodiversiteit. In het eerste uur spraken we Bianca Toeps, die er op haar 26e achterkwam dat ze autisme heeft en daar een boekenrace over heeft uitgebracht. En we gingen ook met jullie in gesprek over jullie kleine micro-obsessies, maar dit uur staat ons weer een hoop moois te wachten. Want het is inmiddels 4 uur geweest en dat betekent natuurlijk traditiegetrouw dat het tijd is voor misschien wel mijn favoriete gedeelte van de nacht, namelijk de nachtkraker.
0: De nacht van BNN VARA.
3: De Nachtkraker.
2: Vanavond blijven we natuurlijk helemaal in het thema van neurodiversiteit. We gaan luisteren naar een fragment van een wereldberoemde artiest. Hij is frontman van een band en staat bekend om zijn iconische optredens. Maar hij heeft ook een rijke solocarrière. Misschien ken je hem ook wel van zijn iconische pakken die hij vaak aan heeft. Die zijn vaak net iets te groot. Ik geef al heel veel weg misschien. Maar deze artiest is pas op latere leeftijd eigenlijk openlijk gaan praten over zijn vermoeden dat hij op het autisme-spectrum zit. Je hoort hem in gesprek hier met interviewer Louis Theroux. Laten we even een stukje gaan luisteren. En de vraag is eigenlijk natuurlijk, over wie hebben wij het hier?
4: You've spoken a little bit about possibly being on the spectrum. Which kind of, when I read that, I was like, I didn't know that, but it kind of, that sort of adds up.
5: There were articles in magazines and things like that about this idea of spectrum. I mean, there's fairly severe autism where people don't talk at all. And then there's milder and milder until it's on the very mild side. It tends to be people who can be very focused on an idea, maybe have difficulty in social situations and things like that. And I said, oh, yeah, okay, I've recognized that. I've never thought of it as a disability. I think Greta, the activist. Mm-hmm. Yeah, the activist says, this is my superpower. Mm-hmm. And it is a kind of ability to be able to intensely focus on something like your writing or the music you're making or whatever it might be.
2: De vraag die hoort bij dit fragment is eigenlijk heel simpel. Wie hoor je hier? Wie praat hier over zijn wellicht autisme-spectrum? Ik ga je even een dikke vette tip ook geven. Die hoor je eigenlijk op de achtergrond al. Want ik ga een nummertje draaien van de band van deze man. Ik ga niet zeggen welke band dat is. Het nummer heet wel This Must Be The Place. Dus misschien helpt dat. Weet jij wie de frontman is van deze band? En wie dus inderdaad in gesprek was met Louis Theroux? Bel dan in 0800-1121 en maak kans op die heerlijke reeks chocola. Hier is dus het nummer van de man achter het fragment wat je net hoorde. This Must Be The Place hier op NPO Radio 1 in de nacht van BNN VARA.

0: Jij kan mij niet blijer maken, jongen, dan Talking Heads draaien op NPO Radio 1. En daarom heb ik het ook gedaan. Dit was This Must Be The Place. En ik geef eigenlijk ook al een beetje weg over welke band het gaat, maar nog niet wie de zanger is van deze band. Want dat was de opgave in de Nachtkraker. Een man die pas op latere leeftijd eigenlijk ging praten over zijn autisme-stoornis. En dat is de frontman van Talking Heads. Veel werd er gebeld, maar altijd de eerste komt, de eerste maalt. Goedenacht, Henry. Of Henry. Hoe zeg ik het mooi?
1: Henry.
0: Ja. Hallo, Henry.
1: Hallo.
0: Goedenacht. Bent u groot fan van Talking Heads, of niet?
1: Ik ben...
0: Je klinkt een beetje ver weg. Kan je je telefoon aan je oor doen? Staat hij daar of niet?
1: Is het een beetje duidelijker?
0: Dit is veel duidelijker. Groot fan dus van Talking Heads.
1: Al een behoorlijke tijd.
0: Oh, wat goed. En recent was de frontman ook in Nederland daar ook geweest?
1: Nee, helaas niet.
0: Ik dus wel. Nu ga ik even cool doen. Dat was fantastisch. Henry, Dat was echt waanzinnig. Ja. En we hebben het natuurlijk over de frontman van deze band. Wie is de frontman?
1: David Byrne.
0: David Byrne, helemaal goed. Gefeliciteerd, Henry, want jij wint met dit goede antwoord... Applaus. Met dit goede antwoord een waanzinnige De Nacht van Biennavara chocoladereep.
1: Ja, lekker.
0: Dus ik zou zeggen, wie niet, ik ook. Hey. De gehele groegemeente is ook blij. Gefeliciteerd. Blijf even hangen, Henry, want dan noteert mijn collega Femke jouw gegevens.
1: Ja.
0: Fijne nacht verder.
1: Echt gelijk.
0: Later.
2: Verhalen waar je wakker voor wil blijven.
3: De nacht van NPO Radio 1.
0: Nou, en wakker waren ze bij Henry thuis, dat hoorde ik al. Dus blijf lekker hangen inderdaad, want we gaan luisteren naar het beste van NPO Luister. En deze week doen we dat aan de hand van ons thema neurodiversiteit. Want als we het hebben over de ontdekking van autisme, vallen vaak de namen van mannelijke wetenschappers een beetje op. Maar wist je dat de Nederlandse orthopedagoog Frieda Vrije al in 1939 schreef over kinderen met autisme? In de podcast Geloof in het Wetenschap van de NTR duikt Edda Heinsman in het verhaal van deze bijzondere, maar eigenlijk wel grotendeels vergeten wetenschapper. Vrije, die beter bekend staat als zuster Gaudia, behandelde onder andere de 4-jarige Siem. Ze observeerde hem en gaf hem therapie, waarna hij duidelijke stappen zette. En waarom haar bijdrage aan het onderzoek naar autisme grotendeels uit de geschiedenis is verdwenen en hoe het met Siem afliep, dat gaan we allemaal horen in deze aflevering van Geloof in de Wetenschap. Alles voor de wetenschap. Luister lekker mee. Ben benieuwd wat je ervan vindt? Laat vooral weten in de gratis NPO Luister-app.
2: Dit is een podcast van NPO Luister en de NTR.
4: In Alles voor de Wetenschap ga ik op zoek naar de verhalen van vrouwen die werkelijk alles over hadden voor de wetenschap.
5: Dat ze in 2 jaar tijd gepromoveerd is en ze heeft geweldig gedaan in Harvard.
4: Professor zijn, maar nog steeds alleen een kamertje kunnen betalen.
6: Ze was eigenlijk voor een vrouw al hoog genoeg geklommen.
4: Altijd gepasseerd worden voor promoties.
7: Ik was verbaasd dat ze zo snel vergeten werd.
4: 12 jaar lang briljant wetenschappelijk onderzoek doen, maar daar niet voor betaald worden.
8: Inhoudelijk vind ik haar een voorbeeld, die passie voor die wetenschap, maar ook het doorzetten.
4: Een briljante ontdekking doen, maar je collega's strijken met de eer.
8: En een veel lager salaris.
4: Wie zijn deze vrouwen? Wat ontdekken ze? Welke offers brengen ze om hun werk te kunnen doen? En wat drijft ze om alles opzij te zetten voor de wetenschap? Aflevering 4. Geloof in de wetenschap. Het verhaal van Ida Vrije. Het summum van het lot van de vergeten wetenschapper, orthopedagoge Ida Vrije. Ze beschreef in 1939 een kind met autisme. Dus voordat de Weense psychiater Hans Asperger dat deed. Wie heeft er niet van Asperger gehoord? Maar kent iemand Ida Vrije?
9: Ik zou wel een vingerkootje of misschien 2 willen geven om haar stem te horen bijvoorbeeld.
4: We spreken af in Nijmegen in het archief. We moesten eerst een aanvraag doen.
9: Entree.
4: Bedankt. Want de archieven zijn niet allemaal openbaar, omdat er ook patiëntendossiers bij zitten.
9: Fort Knox-kluis, interessante materialen in.
4: Wauw, maar we hebben toestemming gekregen, mits we de patiënten waarover het gaat niet bij naam noemen.
10: Okay. Yes, geen probleem. Dit zijn dus de dossiers. Even kijken.
4: In een aparte, klimaatgecontroleerde ruimte hebben we het Rijk en de dossiers voor ons alleen.
10: Even kijken, natuurlijk niet drinken of eten of zo, want die dossiers...
9: Nee.
4: Maar voor we in het archief duiken, misschien eerst even de deskundige voorstellen.
9: Ja, ik ben Niels Springveld. Bijna 32. Ik ben zelf autistisch.
4: Niels werkt al 4 jaar aan een boek over de geschiedenis van autisme. en hij schrijft er ook een proefschrift over.
9: Al vrij vroeg in mijn onderzoek toen kwam ik Ida Vrije tegen.
4: Ida Vrije, een naam die mij ook niet zei.
9: Ik had echt nog nooit van hen gehoord en ik dacht, wie zijn het in vredesnaam?
11: Ida Vrije was voor mij in mijn denken ook een hele belangrijke vrouwelijke wetenschapster.
4: Je hoort Annemieke van Drent, universitair docent in de historische pedagogiek en genderstudies.
11: Zij heeft in de jaren 30 en 40 en ook mijn vorige gedeelte 50 gewerkt met probleemkinderen. En een van die probleemkinderen was het jongetje Siem. En dat werd het eerste geval van autisme in de Nederlandse context. En dat was belangrijk omdat dat verhaal over Siem en wat er met hem mis was, kwam voordat de twee grote pioniers van het autisme, Leo Kanner en Hans Asperger, daarover publiceerden in de oorlog. En ja, dat maakt het heel interessant natuurlijk. En dat maakt haar heel interessant als vrouw in de wetenschap.
4: En toch goed om te vermelden, je denkt misschien bij een wetenschapper aan iemand in een labjas met een bril, maar Ida ging heel anders gekleed. Ze droeg een habijt en een grote kap. Ida Vrije was een non, beter bekend als zuster Gaudia. Maar laten we bij het begin beginnen. Ida Vrije wordt geboren in 1909 in Breda. De familie verhuist als ze een half jaar is naar Amsterdam. Ze groeit op in een welvarend gezin van 4 kinderen. Ouders komen uit Duitsland en haar vader is handelsreiziger in de textiel. Ze is een goede leerlinge en leest graag. Haar vader wil graag dat ze naar het gymnasium gaat, maar haar moeder vindt de kweekschool passender. Als ze voorzichtig aangeeft dat ze geïnteresseerd is om het klooster in te gaan, moet ze van haar moeder eerst de kweekschool afmaken. Ze is een puber als alle anderen, met interesse in make-up, mode en veel lezen. En op haar 16e begint ze met roken. En dan, op haar 18e, gaat ze toch het klooster in. Waarom? Ik vraag het aan Rob Wolf, historicus die haar lang geleden een aantal keer heeft gesproken, toen hij een korte biografie over haar schreef.
12: Ja, meisjes kregen roeping, zoals dat heette.
4: Ja.
12: Nou ja.
4: Of het voor Vrije ook echt een roeping was, is onduidelijk.
12: Hoe dat precies werkt, weet ik niet.
4: Later schijnt ze gezegd te hebben dat ze het toen ze jong was eens had geopperd en later een beetje het gevoel had dat ze daar niet meer van terug kon komen.
12: Er waren niet veel alternatieven. Zat je daar als alleenstaande vrouw? De maatschappij was niet ingericht op alleenstaande vrouwen. Ja, ze had kunnen trouwen. Ja, dan had ze kinderen gekregen. Dan had ze thuis gezeten. Ja, dan had ze zich ook niet kunnen ontwikkelen. Dus het is van de ene kant zo'n klooster, het is heel beperkend. En van de andere kant, het geeft ook heel erg een kans.
4: En Ida Vrije grijpt haar kans. Het kloosterleven als een kans om je te ontwikkelen. En dat doet ze bij...
11: Die zusters van liefde van de Goorstraat, die waren er ook echt op uit om niet te doen aan traditionele filantropie, maar om hun liefde te gebruiken om mensen te ondersteunen en zichzelf te laten ontwikkelen.
4: Ida Vrije wordt opnieuw geboren als zuster Gaudia, bij de Zusters van Liefde. Even nog iets verder terug naar 1901. De leerplichtwet wordt ingevoerd. Dus vanaf nu moeten alle kinderen naar school. Ook kinderen waar iets mee is. Imbecielen.
12: Zwakzinnig, zo heette dat toen. Er waren nog veel vreselijke woorden voor. Maar in ieder geval dat ze zwakzinnig waren. Dat heette toen debiel en imbeciel. Het zijn nou stigma's, maar toen waren het beschrijvende termen.
4: Over ontwikkeling van kinderen is op dat moment nog weinig bekend.
12: Wat gebeurt er allemaal met kinderen? Ik bedoel, dingen van nu, hè, de ontwikkelingspsychologie, dat bestond nog helemaal niet. Of dat stond in de kinderschoenen.
4: Dit beaamt ook Van Drent.
11: We hebben het natuurlijk dan over de jaren 30. Ja. Dus dat nadenken over opvoeding van kinderen en zo is natuurlijk pas na de Tweede Wereldoorlog echt heel erg ontwikkeld. Hè? Met opvoedingsvoorschriften en de eerste boeken over kinderopvoeding, die ook echt proberen om de interactie en het zelf van de kinderen aan de orde te stellen.
4: Maar er moet iets gebeuren, want alle kinderen moeten naar school. en daar past niet iedereen.
12: Die zusters van de Korenstraat. En die hebben toen een tehuis geopend in Udenhout. En dat was eigenlijk voor de opvang van kinderen die meisjes, die dan zwakzinnig waren. En daar is dus zuster Gaudia begonnen.
11: Nou, Frie is naar de kostschool gegaan van de Zusters van Liefde en heeft daar haar eerste opleiding afgerond. Daarna heeft ze pedagogische actes gehaald. En is ze betrokken geraakt in het werk van de zusters met zwakzinnige kinderen in instellingen en in scholen. En daar heeft ze de eerste pedagogische ervaring op gedaan.
12: Zij heeft op de kweekschool gezeten. En nou ja, dat bleek blijkbaar dat ze heel getalenteerd was. Ze is naar de katholieke leergang gegaan. Dat was een voorloper van de Universiteit in Tilburg. En daar heeft ze dus vakken als pedagogiek en psychologie gedaan.
4: Gaudia rondt verschillende opleidingen af en begint haar carrière in het tehuis voor de opvang van zwakzinnige meisjes. Maar alleen een opvang is niet genoeg. En er wordt vanuit de universiteit besloten,
12: we moeten een observatiekliniek hebben, waar dus kinderen komen die afwijkend gedrag of allerlei andere vreemde manieren van doen hebben. En dan gaan we kijken van, wat zijn dat nou eigenlijk voor kinderen? Ik bedoel, het begrip autisme bestond niet, ADHD bestond niet.
4: Er komt een spliksplinternieuwe observatiekliniek met de modernste snufjes, het Pedologisch Instituut. De pedologie is de wetenschap van het kind. En Ida Vrije, of eigenlijk moet ik nu zuster Gaudia zeggen, wordt er de baas.
12: Ze hadden een speelzaal en die speelzaal hadden spleten in de muur, een soort voorloper van een one-way screen. En dan kon ze dus die kinderen observeren. En op het begin van het verhaal had ze ook ruzie met de architect. En die architect die vond dat me niks. Van spleten in de muur, belachelijk, dat wil ik helemaal niet. Maar dat is er uiteindelijk wel gekomen.
4: Zuster Gaudia weet wat ze wil. En als ze iets wil, dan komt het er ook. Ze doet samen met de psychiater en de psycholoog onderzoek naar kinderen die niet op school terecht kunnen omdat ze imbeciel zijn of zwakzinnig. Alle drie hebben ze hun eigen rol op het instituut.
12: Goed, de psychiater die neemt zijn anamnese, die kijkt naar lichamelijke dingen. En de psycholoog die doet de testen. Maar zij is degene die de kinderen dus in de praktijk meemaakt. Of zij had dan ook weer haar mensen. Dat heette de speciale juffrouwen. En die zaten dus te observeren en noteerden alles. En dan uiteindelijk trok zij dan weer de conclusies uit wat er met dat kind verder moest gebeuren.
4: Zuster Gaudia's rol is zeer groot, zoals ook blijkt uit een artikel in de krant.
13: Wie zuster Gaudia zegt, zegt Pedologisch Instituut. Wie Pedologisch Instituut zegt, zegt zuster Gaudia. Zij is er de bezielende, de stimulerende, de explorerende, de centrale. En de kinderen die daar in Nijmegen, in dat moderne lichte huis, onder haar toezicht weer zichzelf zijn geworden en hebben afgerekend met de dingen die hun dwars zitten, zullen haar hun leven lang niet vergeten.
4: Het instituut is nauw verbonden aan de Universiteit van Nijmegen. Al snel komen de hotemethoten wekelijks bij Gaudia over de vloer.
12: Iedere week kwamen ze bij elkaar. Op dinsdagavond kwamen ze bij elkaar in het Pedologisch Instituut. En ze hadden ook altijd een fles cognac bij zich. Ja, dat mocht natuurlijk niet op dat instituut. Maar nou, en dan gingen ze aan de borrel. Ik denk niet dat Gustav Gaudia daaraan meegedaan heeft, maar die mannen gingen aan de borrel. Nou, en dan om 10:00 s'avonds werden ze weer opgehaald.
14: Maar Gaudia was dus wel, zuster Gaudia was dus wel.
12: Zij zat er wel bij.
14: Met die cognac drinkende mannen aan het discussiëren, aan het leren.
12: Ja, precies.
4: Zuster Gaudia werd de baas, was stoer en zat met de mannen aan tafel.
12: Ze was toch one of the guys?
14: Ja.
12: En dat was, in die tijd was dat echt heel erg bijzonder.
4: Ergens moet ik denken aan Sister Act, waar Whoopi Goldberg als een frisse wind door het klooster waait.
12: En dat er dus een gelijkwaardigheid is tussen de zuster en de wetenschappers.
14: Bijzonder.
12: En dat is echt heel bijzonder. En heeft toch ook te maken met haar bijzondere kwaliteiten.
4: Zuster Gaudia had haar plek gevonden. Heel bijzonder. Als non zo'n hoge functie bekleden, op gelijke voet staan met de wetenschappers. Hoe kreeg ze dat voor elkaar?
11: Zij is belangrijk geworden omdat zij genoeg expertise had, maar ze had ook genoeg praktijkervaring om de leiding van het kinderhuis op zich te nemen. Dus dat is best een stevige functie. Dus zij heeft zich dan al gekwalificeerd. Maar het was zeker, denk ik, ook in die tijd iemand die wist waar ze het over had. Ze is in dat jaar, vlak voordat ze die functie krijgt in het Pedagogisch Instituut, is ze ook nog op een soort stage geweest bij Charlotte Bühler. Dat was een vermaarde Duitse kinderpsycholoog, om kennis te maken met de ideeën van Charlotte Bühler over kinderlijke ontwikkeling. Dat is eigenlijk waar het over ging. En daarmee kwam ze terug in Nederland. Dat waren veel meer de pendanten van de niet zozeer op ook de seksuele ontwikkelingsgang van het kind, maar veel meer op de primair menselijk ontplooiende kant van de psychologie van kinderen. Met die bagage kwam ze binnen. En toen zat ze in dat pedagogische instituut met boven zich een psychiater. En daar ontstonden al snel problemen rond. En,
14: hij was wel Freud-fan.
11: Ja, hij was een echte Freudiaan.
0: De Freudiaanse psychiater wordt er al snel uitgegooid.
12: Freud was nogal dun, omdat hij niet uitging van de vrije wil. En natuurlijk vanwege de nadruk op seksualiteit, ook al bij kleine kinderen.
0: Want al het gedrag van kinderen vanuit seksuele drift te verklaren, dat gaat er bij zuster Gaudia niet in.
12: Ja, Freud was not done bij de katholieken. Maar ze konden er ook niet omheen.
11: In die tijd in katholieke kringen een soort idee was dat Freud en psychoanalyse heel belangrijk waren. Maar dat je ze wel een beetje aan moest passen. In de zin van dat de ontwikkeling toch veel breder was. Nou, de seksualiteit speelde daar natuurlijk wel een cruciale rol in.
14: Maar hoe was dat dan voor zuster Gaudia? Want, ja.
11: Nou, ik denk dat zuster Gaudia, dat zij ook best veel dingen zag die te maken had met de seksualiteit van kinderen. Hè? Met name onanisme natuurlijk, hè? Wat een masturbatie, wat een beroemd probleem was. Ook in katholieke kringen natuurlijk. Eigenlijk vind ik dat ook het mooie van het observatiewerk wat ze deed. Er werkte onder haar een heleboel vrouwen in de praktijk. En die schreven gewoon op wat ze zagen. En die waren eigenlijk ook nauwelijks bezig met de theoretische discussies over wat er aan de hand was in die tijd. Die waren gewoon bezig met die kinderen. En die zagen een heleboel dingen, ja, relatief onbevooroordeeld.
0: Ze bestudeert met haar team van kinderjuffen de kinderen aandachtig. Elke dag worden er aantekeningen gemaakt. En
14: gewicht?
15: Ja.
0: Zo blijkt als ik de archieven bestudeer met Niels.
15: Ja, dat denk ik wel.
0: Dat gaat er behoorlijk serieus aan toe.
15: Of ja,
14: elke dag,
15: ik weet het niet.
14: Elke dag gewogen?
15: Schijnbaar, ja. Defecatie.
14: Nee, je werd elke
15: zacht, normaal of hard.
0: En nu zijn de aantekeningen over de ontlasting misschien minder relevant. De beschrijvingen van het gedrag des te meer.
9: Ja, oh, we hebben meteen de goede te pakken. Dit zijn de jaarverslagen van het Pedagogisch Instituut. Ja. Het 1937, 38, 39. En ze hadden dus een heel apart klassificatiesysteem met allemaal zelfbedachte namen die ik allemaal nogal geestig vind. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de opwellingsnaturen, de scheefschatters, de gevoelsvlakken, sensatiezuchtigen. En ze hadden dus ook bij een categorie formalisten. Mm-hmm. Mensen die sterk aan een bepaalde routine waren gehecht. En hier bij de categorie formalisten zie je staan autist met stereotyp gedrag. En dit is de eerste keer dat in de Nederlandse klinische literatuur dat de term autist in die zin werd gebruikt. Dus grofweg wat we er nu onder verstaan.
14: Dus dit boekje diagnosticeert eigenlijk de eerste autist van Nederland?
9: Ja, hierin wordt dus voor het eerst de term autisme gebruikt, of autist.
0: Zuster Gaudia. Samen met haar collega's is de eerste wereldwijd die de term autisme gebruikt voor, nou ja, wat we nu een autist zouden noemen. Een belangrijke bijdrage.
9: Dus in dat verslag over 37, 38 had je alleen die intelligente autist met stereotyp gedrag. Alleen ze zijn toen de loop van de jaren tot inzicht gekomen. Er zijn wel meer kinderen die goed onder die term passen. En dus toen hebben ze maar er een eigen categorie van gemaakt. Dus de gevoelsvlakken, sensatiezuchtigen, scheefschatters en dan autisten met overmatige zelfwaardering. En die categorie autisten die viel dan weer uiteen in vier ondergroepen. Ja, er komt geen einde aan het ding. De formalisten, de krenkbaren, de zeurders, dat is mijn favoriet, en de onzekeren. Dus het is nogal een creatieve klassificatie.
14: Ik ben toch wel heel benieuwd. Jijzelf?
9: Ja.
14: Welke van deze categorieën?
9: Zou ik even de beschrijvingen op moeten zoeken? Ja, ik voel me erg aangetrokken tot de zeurders. Maar dat is misschien ik een heel negatief zelfbeeld heb of zo. Maar... Geen idee.
14: Nee, okay.
9: Ik vermoed dat ik uiteindelijk toch wel op de formalisten uit zou komen. Dus het staat bij gedragsschematisme en handelingsstarheid.
14: Je bent nu toch een beetje aan het lachen.
9: Dit is ook wel vrij lomp. Maar ik vind het ook wel weer grappig. Omdat ze dus enorm hun best hebben gedaan om allerlei creatieve namen te bedenken. En het werkt gewoon om een lachspier. Als ik, ja, wat zijn de scheefschatters in Godesnaam? Of de sensatiezuchtigen? Of de zeurders? Het is allemaal zo lekker. Het is een beetje vaag. En soms ook wel plastisch. Dus daar moet ik er wel om lachen.
14: En toch is het belangrijk onderzoek geweest.
9: Ja, nou ja, zeker. Het waren wel pioniers op dat vlak. Ja, heel veel van die creatieve termen uit die jaarverslagen, die hebben ze niet heel lang gehanteerd. Maar dus de autisten wel.
4: Zuster Gaudia is, met haar collega's, de eerste die autisme diagnosticeert. Dus voordat grote namen in de wetenschap erover publiceren, in internationale tijdschriften en ermee beroemd worden.
9: Alleen zij hebben dus, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Leo Kander en Hans Asperger, hebben zij nooit over die klassificatie gepubliceerd in internationaal tijdschrift. Dus ja, internationaal zijn zij onder de radar gebleven.
4: Waarom de nieuwe kennis zich niet verder verspreidt dan de landsgrenzen is niet helemaal duidelijk. Het zou kunnen dat het uitbreken van de oorlog een rol speelt. Maar ook...
9: Zij kon natuurlijk niet weten dat autisme ooit een wereldberoemd syndroom zou worden.
4: In Nederland wordt de ontdekking, in tegenstelling tot het buitenland, wel opgepikt. Alfons Gores, de psycholoog, schrijft een aantal artikelen en samen met hem reist Gaudia door het land, langs de zwakzinnige internaten, op zoek naar nog niet gediagnosticeerde autisten. Bovendien delen ze hun kennis over de kenmerken van autistische kinderen met consultatiebureaus en andere zorginstellingen, zodat de autisten doorverwezen kunnen worden naar het Pedologisch Instituut. Zuster Gaudia's naam als heilpedagoge groeit.
9: Nou ja, vrijwel altijd als dat Pedologisch Instituut in het nieuws kwam, dan werd zij aangehaald, ofwel direct, of werd er naar haar verwezen. Dus het was wel het uithangbord ervan. En niet de genezer-directeur die toch wel hoger in de pikorde stond. Dus zij was wel echt de spil van dat instituut.
13: Alles draait om zuster Gaudia. Natuurlijk wordt ze even weggeroepen terwijl we zitten te praten. Maar ze maakt de kwestie snel in orde en als een wervelwind is ze weer terug. Ze moet haar zaken wel op een heel bijzondere wijze overzien. Het kind, daar gaat de liefde, de ambitie, de werkkracht van de geboren pedagoge zuster Gaudia naar uit. De gezichtjes van de kinderen die, om te genezen bij haar logeren, soms weken, soms jaren, verhelderen altijd als ze haar tegenkomen.
4: Ze gaat door met haar onderzoek en houdt de literatuur nauwlettend in de gaten. Dan komt er een nieuw idee overwaaien uit Amerika.
11: Daarna hebben we de hechtingstheorie gekregen. En in de jaren 50 heeft dat er ook toe geleid dat men dacht dat autisten vooral leden onder ijskastmoeders, zoals men dat noemde.
12: De koelkastmoeder heette dat. Kille moeders veroorzaken autisme. In Amerika heette dat het motherblaming. Ja. Van de kinderen waar het dus niet goed mee ging, dat lag aan de moeder.
11: Omdat men echt kijkt naar de ontwikkeling van het innerlijk van kinderen en gaat kijken naar de dynamiek tussen de omgeving en met name natuurlijk de moeder.
14: En wat is dan de behandeling als je denkt een kille moeder? Hoe ga je daar dan vervolgens mee om?
12: Dit, vasthouden.
14: Ja.
12: En dus dat ging zij doen. Als compensatie. Ze ging compenseren. Ze ging kinderen warmte geven.
14: Een soort knuffeltherapie.
12: Een soort knuffeltherapie.
9: Gaudia is daar toen wel een tijdje in meegegaan. Dus bijvoorbeeld in de vroege jaren 50 gaf ze zogenaamde knuffeltherapie. Dat is nogal een smetje op haar wetenschappelijk blazoen. Het idee was dus, autistische kinderen zijn autistisch omdat het hun zou ontbreken aan moederliefde. Dus hoe los je dat op? Door wat ze daar op het instituut het teruggeven van de affectiviteit noemden. Dus dan ging Gaudia op een bed achter een scherm liggen met een kind en dan met het kind knuffelen.
12: En dan die knuffeltherapie, dat deed ze dus eerst op de slaapzaal. Ja, er zat een scherm omheen en dan die andere kinderen, die riepen dan, daar liggen ze weer te vrijen. En dat gebeurde op een wijze, hè, ook weer een citaat, dat ook onze zusters er zich aan ergeren dat een van de zusters zich zo gedraagt.
14: Maar wat moet ik me daar dan bij voorstellen?
12: Gewoon fysiek, ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, daar kun jij je net zo meer wat van voorstellen als ik. Ik neem aan dat zo'n non zich niet uitkleden. Of dat de kinderen zich uitkleden. Maar het zal geen seks zijn geweest. Maar misschien wel gewoon vasthouden en misschien knuffelen. Ja, knuffelen. Ja, gewoon knuffelen. Even. Zoiets.
14: Maar dan dus een uur lang.
12: Ja, ja. Want het was niet zomaar uit vriendelijkheid, maar het moest dus...
14: Therapeutisch.
9: Ja, mijn tenen komen daar nogal van. En de wat meer behoudende nonnen, die moesten daar niks van hebben. En het bestuur van dat instituut ook niet. Dus als hij dan achter dat scherm op het bed lag, dan zeiden de nonnen wel eens tegen elkaar, ze liggen weer met elkaar.

0: dan achter dat scherm op het bed lag, dan zeiden de nonnen wel eens tegen elkaar: ze liggen weer met elkaar te vrijen. Nou ja, mijn tenen komen zich nog verder op. Dat is haast niet mogelijk. Maar dat is een tijdje gebeurd. En daar zijn ze ook wel weer gauw mee opgehouden, gelukkig. En ik weet wel dat Gaudia, zij zei zelf een keertje: ik at van alle walletjes mee. Waarmee ze bedoelde, zij was gewoon heel pragmatisch. Van zij las gewoon alles wat haar nuttig leek en pakte uit iedere benadering iets waar ze wat aan dachten hebben. Ja, nou, nu weten we wel, een beetje liefde en aandacht geven is nooit mis. Maar het is niet alsof je dan het autisme oplost of vermindert of wat dan ook. Het is ook een beetje een grotesk beeld van zo'n vrouw die dan achter een scherm ligt met zo'n kind te knuffelen. Het is een beetje grensoverschrijdend, als je het zo zou kunnen noemen.
1: Ik ben toch wel geïntrigeerd door die knuffeltherapie en zou er graag wat meer over lezen. Maar dat wordt lastig, vertelt Rob Wolf.
2: Oh ja, ze hadden ook een geheim archief uit jaren 90. Toen lag dat geheim archief, was een onderdeel van het archief van het Pedagogisch Instituut en lag daar in die gebouwen. Toen ik het archief ging inventariseren, en dat was denk ik rond 2010, toen was het geheim archief weg. Maar in dat geheim archief stonden dus dit soort dingen van: zuster Gaudia stond zelfs kinderen toe niet naar de kerk te gaan, omdat ze op therapeutische gronden geen dwang wenste uit te oefenen. Over dit geval vertelde zuster Gaudia zelf dat het een pubermeisje betrof. Een heel aardig kind dat elke zaterdag in bed lag te huilen omdat ze zondag naar de mis moest. Ik zei: als jij moet huilen als je naar de mis moet, hoef je niet te gaan. Dat was tegen het zere been van de zusters. En dat was dus een van de vele zere benen. Ja, en dat was natuurlijk vloeken in de kerk, om zo te zeggen, bij die nonnen. Dat mocht eigenlijk helemaal niet. En toch deed ze dat. En dat levert dus allerlei spanningen op.
3: Ja, en dat geheim archief, dat is dus verdwenen.
2: En dat was gewoon een klein mapje, hoor. Maar het is wel verdwenen, ja.
1: Gaudia ontwikkelt zich. Ze volgt de wetenschap op de voet, test de nieuwste theorieën meteen in de praktijk en gebruikt de resultaten van dit praktijkonderzoek weer voor de colleges die ze geeft aan de universiteit, als eerste vrouwelijke wetenschappelijke medewerker. Ook gaat ze publiceren in verschillende wetenschappelijke tijdschriften. Ze mag komen dineren op het Koningshuis, bij koningin Juliana en prins Bernhard, en wordt later ook nog benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Maar haar wereldse ideeën, haar geliefde werk en de zorg voor haar geliefde kinderen, het komt steeds meer in botsing met de strenge leer van het geloof.
2: Het was een complex werk wat ze had als hoofd van dat pedagogische instituut. Maar ik denk ook wel dat ze op een gegeven moment op haar grenzen botste en misschien toen ook weer zo werelds was geworden dat het niet meer te verenigen was met de eisen die het klooster stelde.
3: Ja.
2: Dus het werd op een gegeven moment gewoon onhoudbaar. En ze heeft uiteindelijk zelf dus de conclusie getrokken van: nou, ik moet hier weg.
1: Gaudia komt met haar vrije ideeën en haar wetenschappelijke onderzoek steeds meer in de knel. Met het bidden en de strikte regels is het onderzoek doen moeilijk te combineren. Dus ze treedt uit.
2: Maar het is natuurlijk, het is een drama van je welste.
1: Het zal geen makkelijke beslissing zijn geweest. Ze gaat niet over één nacht ijs. Ze weet dat het een grote breuk zal zijn. Ze laat haar helpsters op het instituut alle documenten overtypen. Een archief van tientallen jaren aan observaties. Ze zijn er maanden mee bezig. En dan verlaat ze het instituut met 2 hutkoffers aan data en verder weinig bezittingen. Ze neemt een jaar verlof, reist de wereld over, trekt een tijdje in bij haar zus. En gaat dan verder met haar nieuwe leven. Met haar werk op de universiteit. Niet meer als zuster Gaudia, maar weer als Ida Vrije. 48 jaar. Altijd beschermd hebben gewoond, waarvan 30 jaar in het klooster, en nu ineens op jezelf lesgeven aan de universiteit. Wat een omslag moet het zijn geweest. Iets waar Annemieke van Drent zich in kan herkennen.
4: Ik ben zelf katholiek opgevoed en ik heb bij de

0: zusters Francisca Neste op de lagere school gezeten. En toen ik daarvan afkwam, toen wilde ik niet langer bij de zusters zijn. Dus ik had wel een idee over de katholieke wereld van de vrouwelijke religieuze. En ik wilde mezelf daar wel aan ontworstelen. En eigenlijk heeft Ida Vrije dat proces natuurlijk door haar leven heen ook meegemaakt. Heeft heel intens van erin beginnen en uiteindelijk uittreden en haar eigen weg gaan in de wetenschap. En dat is eigenlijk ook wat ik gedaan heb. Dus wat dat betreft is er wel een soort van vergelijking mogelijk.
1: Annemieke van Drent heeft haar weg in de wetenschappelijke wereld gevonden. Maar hoe was dat voor Vrije? Ze geeft dan al college op de universiteit, maar ze heeft zelf nog geen universitair diploma. Dat moet veranderen. En binnen 2 jaar rondt ze haar studie af, naast het doseren. Daarna start ze met haar promotietraject. Ze besluit haar proefschrift te schrijven over de autistische kinderen die ze onder haar hoede had. De 2 koffers met papier, vloeipapier, dus echt heel veel data, komen goed van pas. Ze verwerkt ze tot een vuistdik boek. Vrije promoveert cum laude. En het grootste deel van het boek gaat over 1 jongetje, Siem. Zo noemen we hem in verband met vertrouwelijkheid. Hij was het eerste jongetje dat gediagnosticeerd werd. Dat zij diagnosticeerde. Met autisme. Vrije schrijft in haar proefschrift in het Duits.
2: De moeder begon zich grote zorgen te maken toen hij ongeveer 2 jaar oud was. Buiten zat en niets anders deed dan zand over zijn hoofd strooien. Waarmee je zich prima vermaakte. Als ze dit vertelt, merk je dat ze het gedrag echt verontrustend vond. Omdat hij dan echt niet te bereiken was. Toen hij op 3-jarige leeftijd nog steeds niet begonnen was met praten, waren zijn ouders ervan overtuigd dat hij niet normaal was.
1: Even weer naar het nu. Ik zit met Niels in het Nijmeegs archief en stel hem dan toch maar de vraag die al de hele dag door mijn hoofd spookt.
3: Ja, als jij in die tijd had gelezen, zou je dan ook bij haar terecht zijn gekomen?
4: Misschien. Ja. Ja, dat zou wel. Je overvalt me een beetje met deze vraag. Ja, dat had wel goed gekund, want. En ik heb mezelf wel ook wel eens die vraag gesteld. Wat zou er met mij zijn gebeurd als ik inderdaad in, net als Simon, 33 zou zijn geboren? Of in, ik zeg maar wat, 1965. Toen, nu weten we allemaal wat autisme is. Maar dat was tot eind jaren 80 nog een vrij obscuur fenomeen. Maar het had goed gekund. Want ik denk dat ik net als Simon, ik had ook wel problemen toen ik jong was, maar ik denk dat het wel gauw duidelijk was dat ik een grote mate van zelfstandigheid zou kunnen ontwikkelen. Net als hij. Dus ja, wellicht. Dat weet ik niet. Het zat heel goed gekund.
3: En kijk je daardoor anders naar dit verhaal?
4: Ik zet dat eigenlijk al als ik gewoon met dit onderzoek bezig altijd uit. Dat die zelfbetrekkerij. Ook omdat ik gewoon vaak over heel nare dingen heb moeten lezen.
1: Ik begin steeds meer van Niels' fascinatie voor Gaudia en voor de geschiedenis van het autismeonderzoek te begrijpen. Als zij er niet geweest was, hoe was het dan met hem zelf vergaan?
3: Heb jij persoonlijk iets aan het werk van Gaudia?
4: Ik vind dat idee van die narijping, als ik het dat even schaamteloos op mezelf toepas, valt er wel wat voor te zeggen. Heel lang had ik ook weinig inzicht in hoe andere mensen zich voelden enzovoort. En dat is later een beetje rond de 20ste is het gekomen. Dat zet zich nog steeds wel door. Dus dan denk ik, ja, dat heb je op zich wel goed gezien. Dat die ontwikkeling zo atypisch is, maar dat het dus wel op latere leeftijd alsnog een soort compenserende beweging kan worden gemaakt. Dat het toch een heel ander ontwikkelingspatroon is dan bij de meeste mensen.
1: Dankzij Gaudia werd autisme op de kaart gezet. Veranderde kinderen van imbeciel en idioot tot autist. Een term waar alsnog een heel spectrum aan aandoeningen onder vallen, maar waarvoor mensen als Siem, het eerste jongetje waarbij autisme werd waargenomen, en dus eigenlijk ook voor Niels zelf, veel van afhangt. Als je weet waar je mee te maken hebt, kun je er rekening mee houden. Een plan van aanpak opstellen. Een volwaardiger leven leiden dan iemand die simpelweg als krankzinnig wordt weggezet.
4: Ik heb echt met hoofd gebroken over hoe ik in godesnaam meer over haar boven tafel zou kunnen krijgen. Maar
1: we hebben alle documenten voor ons op tafel bestudeerd.
4: Alle mogelijke opties denk ik wel te hebben verkend. Dus ik vrees dat dat een doodlopende weg is.
1: Stapels papieren doorgenomen. We komen niet meer over Gaudia te weten. Waren haar kinderen, de kinderen die aan haar zorg werden toevertrouwd, alleen leerlingen of erger, studieobjecten? Of had ze echt het beste met ze voor? Was haar interesse puur wetenschappelijk of toch ook menselijk? En ik ben zo benieuwd of haar therapie ook voor haar patiënten heeft gewerkt. Ik vraag het aan Rob.
3: Werkte dit dan ook?
5: Ja, daar kom je dus weer niet achter. Dat weet je niet.
3: Nee.
5: Nee. Kijk, het was natuurlijk allemaal heel erg speculatief nog in die tijd.
1: Het voelt als een doodspoor. We zitten vast. Maar dan komt Niels met een verrassing.
4: Ik heb ook zo'n persoonlijk dossier wat we hier nu hebben liggen, ja, ingekeken. En aan de hand daarvan, daar stonden wat hints in. Daar ben ik mee aan de slag gegaan.
1: Hij is in het dossier van Siem gedoken, de eerste autist van Nederland.
4: Heb ik zijn nichtjes, die heb ik weten op te sporen.
1: Siem blijkt niet meer te leven. Maar er is nog wel familie.
4: En die komen er over een paar minuten aan. Dus ik ben benieuwd wat die te vertellen hebben.
3: Echt?
4: Ja, echt. Zij hebben hem natuurlijk gewoon actief meegemaakt. Dus ik ben heel benieuwd wat zij nog over hem weten. En wellicht ook over zuster Gaudia, je weet het nooit.
3: Fantastisch.
1: Snel bereid ik me voor. Loop nog langs het toilet, snel een kopje koffie en dan...
4: Hallo, met Niels. Oké, nou, dan kom ik met Ella eraan.
3: Oh, wat leuk. En ze staan hier voor de deur?
4: Ze staan, als het goed is.
6: Hallo. Goedemiddag.
4: Aangenaam.
6: 15.
3: Goedemiddag.
6: Hallo.
7: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
7: Hallo.
8: Ja, ik ben Maria, het oudste nichtje van Siem.
9: Ik ben Shani, de jongste nichtje van Siem.
10: En ik ben Gertie, de middelste.
1: We lopen met z'n allen naar de ruimte waar Siems archief ligt.
4: Siem is een broer van jullie vader.
3: Ja.
4: Weet jullie met z'n hoeveel ze waren daar?
8: Ja, 7.
4: Ja.
8: En 1 zusje is al heel snel overleden.
1: Er wordt steeds meer duidelijk over Siem.
10: Ik vind het ook wel heel bijzonder, dit. Dat onze opa en oma de juiste weg al hebben bewandeld met Siem. Hoe knap vroeger dat ze niet wat de huisarts dan aangaf, dat hij niet goed zou zijn, zal ik maar zeggen, terwijl hij heel slim was.
4: Idioot.
10: Ja, ja, idioot. Dat ze dus, dat onze opa en oma zich niet door de huisarts eigenlijk maar een kluitje in het riet hebben laten sturen. Dat ze echt de goede weg voor hem hebben gezocht.
1: Siems ouders namen geen genoegen met het stempel idioot van de dokter. Er was dan wel iets anders aan hem, maar hij was wel intelligent.
10: Ja, daar heb ik echt respect voor.
3: Ja. Ja.
1: We gaan met ze in grote sprongen door het archief dat voor ons uitgespreid ligt.
8: Hier staat niet openbaar tot 2054.
4: Ja.
1: Ook patiëntendossiers. Ja. Dus we moeten zorgvuldig omgaan met de inhoud.
8: Ja, wij vonden hem natuurlijk ook best wel zielig. En zielig, ja. Want hij stotterde ook. Hij trok wel een beetje aan het kortste eind, omdat hij daar niet mondig genoeg in was.
1: Ja. Weer even naar Vrien.
11: Wat ook vreemd is, is zijn grote weerstand tegen verandering. Zodra er iets nieuws gebeurt, of zodra een situatie verandert, begint hij te schreeuwen en te stampen, steeds luider en luider. Hij staat krom en beweegt mee op zijn geluiden, die soms zo hoog zijn dat hij klinkt als een stoomfluit.
4: Ik wou nog even tussendoor, dit is het proefschrift van Ida Vrien. Toen stuit ik op de volgende zin. Het is in Duits, maar niet moeilijk. Kleine kinderen maken er gerne. Met een kleine kinder zijn es broeders. Is er zeer net. Er brengt es gerne nach Hause. Volgens mij gaat het over jullie.
1: Heel langzaam komen we steeds meer over Siem te weten.
11: Siem is een eenling. Hij kijkt naar de spelletjes en activiteiten van andere kinderen en imiteert deze later. maar hij doet niet aan gymnastiek en speelt niet mee. Als hij dat zou doen, zou hij zich keer op keer moeten aanpassen.
1: Na een periode van maar liefst 8 jaar onder de vleugels van Gaudia is hij klaar voor de echte wereld. Hij gaat naar een gewone middelbare school, komt te werken in de administratie, wordt lid van de carnavalsvereniging, drinkt een biertje op de gezellige familiefeestjes en zijn nichtjes ziet hij graag.
3: Denkt u dat die therapie die hij gehad heeft, dat gewerkt heeft?
8: Ik weet het wel zeker. Want als ik dan hoor hoe dat hij zich thuis gedroeg, dan moesten de scherpe kantjes vanaf. En door de observatie in het instituut en op de juiste manier met zo'n kind omgaan, daar kan hij alleen maar van groeien, op een positieve manier. Ja.
3: Ja. En ja. Hoe is dat om dan familie van hem te zijn?
8: Misschien wel een stukje trots. Want het is baanbrekend geweest eigenlijk. Wat de zuster gedaan heeft met Siem. En ze zijn best een beetje trots op. Fijn dat ze hoe het uitgepakt heeft. En dat nu nog meer mensen daar profijt van kunnen hebben. Ja.
3: Gewoon heel bijzonder.
10: Ja.
8: Ja.
10: Ik vind het gewoon knap van onze opa en oma dat zij iets voor hem gezocht hebben waar hij op de plek was. Want hij was doodongelukkig geworden op een gewone lagere school.
1: Ik begin steeds meer te geloven dat Gaudia's aanpak werkte. Dat haar harde werk niet voor niets was. Ze schrijft over hem.
11: In principe is hij eerlijker dan de meeste schoolkinderen. Eerlijk tussen aanhalingstekens. Enerzijds omdat hij zo aan de feiten gebonden is dat je je afvraagt of hij wel in staat is om werkelijk oneerlijk te zijn. Anderzijds omdat eerlijk zijn voor een normaal kind veel moeilijker is. De opvoeder wordt boos. Het krijgt straf. Het ziet ook de mogelijkheid van een aantal excuses.
1: Dan blijkt dat zij ook nog een verrassing voor ons in petto hebben.
3: Anders ben ik ook wel heel erg benieuwd naar wat jullie hebben meegenomen.
1: Maria opent de grote tas die ze bij zich draagt.
8: Het is mijn correspondentie uit die tijd. En ik heb dus ook een hele ordner bij me met brieven.
1: Lopen er samen doorheen. Een heel boek dat Siem voor zijn broer maakte. Voor de ouders van Jeanne, Marie en Gertie. Voor hun huwelijk. En verder veel brieven.
10: Vooral brieven.
1: Van vrienden, van familie. En dan ineens.
4: Oh, even tussendoor. Ik vind een brief van dokter Ida B.M. Vrier van 1592-70. Dokter Ida B.M. Vrie.
3: Oh, je niet.
4: Haar proefschrift is van 1968. Beste Siem, naar aanleiding van je brief heb ik mijn gedachten eens laten gaan en overleg gepleegd met juffrouw Nakken, die je bij mij thuis en op mijn promotie als paranimf ontmoet hebt. Hij is dus bij haar promotie geweest. Dat vind ik wel interessant. Oh, die ga ik
3: nog even een foto van maken.
4: Ik ken via haar een meisje van ongeveer 26 jaar die ook erg graag een jongen zou ontmoeten.
8: Ja, die brief heb ik ook gelezen, sorry.
3: Nee, maar zij wil dus
4: om samen
8: koppelen. Ja,
4: om samen met hem gelukkig te worden. Ja. Ze komt uit een heel goed milieu. School, dat kan ik even niet lezen. Zelf is qua intelligentie minder begaafd dan de rest van de familie. Qua persoon vrijwel de aardigste die erbij is. Zij heeft MULO gedaan, maar is door een leesschriftstoornis, in vaktermen een partieel defect, gezakt voor haar eindexamen. Over haar persoon nog iets meer. Het is geen uitgaanstype. Houdt wel van een goede film. Een toneelstuk of staat hier? Muziek. Toneelstuk of muziek. Ze is heel huiselijk en kan goed huishoudelijk werk aan. Ze is zuinig, kan goed met geld omgaan. Ze houdt van gezelligheid, ze leeft niet oppervlakkig. En zij staat positief tegenover een kennismaking. Misschien wil jij haar eens schrijven. Haar adres is... Mm-hmm. Enzovoorts.
3: Ja.
4: Zij heeft gewoon hem proberen te koppelen.
8: Dat klopt.
10: En dan kun je een goed milieu.
8: Ja,
3: dat is fantastisch.
4: Nou, met die, ik wist hier niet van.
3: Maar dit zegt toch ook echt iets over
8: de band van de zuster en Siem.
3: Ja.
8: Ja, absoluut.
3: Wat leuk. Ja. Ik vind dit echt wel weer een
8: pareltje.
3: Ja.
4: Die Ida Vrie. Dan smichten ze toch. om mensen aan elkaar gaat koppelen.
10: Van alle markten thuis. Ja.
1: Geweldig. Ida Vrije hield contact met Siem. Hij is bij haar promotie geweest. En ze heeft hem zelfs geprobeerd te koppelen. Dat zegt wel iets over haar betrokkenheid bij de kinderen die ze onder haar hoede had. Het was alles voor de wetenschap, want daar gaf ze zelfs haar klooster voor op, haar vertrouwde wereld. Maar als er iets nog boven stond, dan was het belang van de kinderen. Autistische kinderen die zonder haar misschien wel als zwakzinnig ergens weggestopt zouden worden. Maar die met de juiste begeleiding een prachtig leven konden leiden. Kijk maar naar Siem. Goed gedaan, zuster Gaudia. Goed gedaan, dokter Ida Vrije.

0: yourself free.
1: Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover. Over lovers gesproken in de studio hier. Ruben van Haft.
2: Hi, ja, je lover kon helaas niet, dus ik ben even gekomen. Ja.
1: Ben jij vaak gedumpt?
2: Nee.
1: Of ben jij de dumper?
2: Ik ben wel de dumper.
1: Wat is een van de meest creatieve manieren hoe jij ooit iemand gedumpt hebt? Nee, dit vraag natuurlijk omdat 50 Ways to Leave Your Lover.
2: Oh, ja, zo. Nee, ik heb nooit heel creatief mensen gedumpt. Het was gewoon, ik voel hem niet.
1: Oké. Okay.
2: Ja, het was een beetje standaard.
1: Nou, lullig. Ja. Daar gaan we het niet over hebben, denk ik.
2: Nee.
1: Bij vroeg.
2: We gaan het hebben over dat er vandaag eindelijk een uitspraak wordt gedaan in de moord op Tupac Shakur. De man is al schuldig verklaard, Dwayne Davis. Maar vandaag gaat hij zijn straf horen. En daarover ga ik spreken met de vrouw die ik denk ik inmiddels vaak spreek door mijn eigen moeder. Namelijk hip-hop onderzoeker Kim Dankoor. En we gaan helemaal in de legacy van Tupac Shakur duiken.
1: Vet. Heb je er vragen over? Gebruik de gratis NPO Luister-app voor al je hip-hop vragen. Ik wil je bedanken. Het uurgesprek met mijn gast Bianca Toep staat te glimmen en te shinen op jouw favoriete podcast-app. Volgende week weer in de Nacht van BNNVARA. Maar voor nu veel plezier met Ruben en Vroeg.

0: NPO Radio 1.
1: 5:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken en daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags Over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van de hoofdpersonage Walter White. Het personage had net als de acteur een houdings- en bewegingsstoornis. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Ouans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN Vara.
2: Rap star Tupac Shakur died last night after a brief life in a rough business. He was 25. Here's NBC's Stan Bernard.
3: You know they got me trapped in this prison of seclusion.
4: Tupac Shakur rode to fame and riches on his often violent vision of life in the inner city. That vision turned out to be prophetic. His own death from multiple gunshot wounds.
5: Bijna 30 jaar lang bleef het een van de grootste mysteries uit de hiphopgeschiedenis. Wie zat er achter de moord op Tupac Shakur? De rapper werd in 1996 op 25-jarige leeftijd doodgeschoten in Las Vegas. En nu is er eindelijk een veroordeling na ruim 30 jaar. Voormalig bandlid Dwayne Kifidi Davis is schuldig bevonden aan het organiseren van de moord en hoort vandaag zijn straf.
6: Vroeg. Ruben van Haften.
5: Een hele goede morgen. Dit is de vroeg van dinsdag 13 oktober. Ja, Tupac was zoveel meer dan een rapper. Hij was ook acteur, activist en hij wist ook met zijn muziek racisme, armoede en ongelijkheid aan te kaarten. Zijn leven werd getekend door de rivaliteit tussen de East Coast en de West Coast, maar zijn invloed reikt nog altijd tot ver buiten de hiphop. Ook jongeren die hem nooit hebben meegemaakt luisteren vandaag nog naar zijn muziek. Ja, waarom groeide Tupac eigenlijk uit tot zo'n icoon? En wat weten we bijna 30 jaar later echt over zijn dood? En ook, verandert deze veroordeling iets aan het verhaal dat rondom hem is ontstaan? Daarover ga ik allemaal praten met postdoctoraal onderzoeker Kim Dankoor. Hele goedemorgen, Kim.
7: Hey, good morning, Ruben.
5: Goedemorgen. Ja, je bent postdoctoraal onderzoeker. Wat onderzoek je nou precies?
7: Dat klopt. Nou, ik onderzoek in deze functie hiphopfeminisme in de Nederlandse context. Dus ik hou me vooral bezig met vrouwenrap en ook wat voor impact dat heeft op luisteraars vanuit een feministisch oogpunt.
5: Ja, en je band met Tupac, want dat is dus geen vrouwelijke rapper.
7: Nee, maar wel een feminist.
5: Ja, ja.
7: Maar ik hou natuurlijk sowieso van rap. Ik ben een rapmuziekfan. En ook waardeer ik Tupac heel erg. Hij is multigetalenteerd. En ik ben blij dat we vandaag gaan horen hoe lang Kifidi krijgt. Het is te laat, maar gelukkig gebeurt het vandaag.
5: Wat maakt Tupac zo uitzonderlijk als hiphopartiest?
7: Nou, wat je in de intro al zei, is hij dus multigetalenteerd. Weet je wel, je zei al, hij was een rapper, maar ook een dichter, een woordkunstenaar. En daar zou ik graag aan willen toevoegen, ook een mode-icoon.
5: Zeker.
7: En
5: ja.
7: Wat hem bijzonder maakt, is dat hij complex en cool was. En wat ik daarmee bedoel, is dat hij ogenschijnlijke contradicties omarmde. Dus hij had bijvoorbeeld kritiek op het kapitalisme, maar waren ook representaties van Living the Good Life in zijn muziek. Hij produceerde politieke muziek, maar ook commerciële muziek. Hij erkende zeg maar elke identiteit van zichzelf. Hij was kwetsbaar, romantisch, gangster, een ladiesman, introspectief, maar kon ook goede diss tracks produceren. En daardoor, door dat allemaal te omarmen en doordat je dat terug kon horen in zijn muziek, kon hij ook een heel breed publiek aanspreken.
5: Ja, luister jij vandaag de dag nog naar hem?
7: Ja, ja, zeker. En vooral na een interview, dat ik weer denk van, oh ja, laat me even in zijn discografie gaan dieken. Maar ik luister zeker regelmatig naar Tupac, ja.
5: Zit je te luisteren, heb je vragen? Stel ze in de app van NPO Luister.
0: Vroeg. Ruben van Haften.
5: Ja, hij was dus naast hiphopartiest ook activist. Welke thema's waren nou heel belangrijk voor hem? Want je noemde al feminisme.
7: Ja, klopt inderdaad. En ook het kapitalisme. Hij had ook kritiek op greed. En dus het kapitalisme, maar ook racisme uiteraard. Representaties in Hollywood van zwarte mensen. En ook interessant dat hij ook een keer in een interview MC Hammer belachelijk maakt. Een rapper uit de jaren 90. Maar de onderliggende boodschap was dus ook de vercommercialisering van rapmuziek. En dat kun je dan weer binden, zijn kritiek aan bijvoorbeeld Adorno en Horkheimer. En de cultural industries approach. Dus dat zeg maar soms wanneer een product de massa bereikt en populairder wordt, dat misschien de waarde en de boodschap van dat product niet meer duidelijk zichtbaar wordt, omdat het een massa publiek moet aanspreken. En daar had hij dus ook kritiek op de vercommercialisering van het genre rapmuziek.
5: Wat ik ook wel dubbel vind, hè, want hij had zelf natuurlijk een hele succesvolle carrière door die vercommercialisering. Hoe kon hij die twee dingen toch met elkaar rijmen?
7: Nou ja, de jaren 90, eerst even om daar te beginnen, wat ik al eerder aangaf, die contradicties waar hij dus uit bestond. Dus inderdaad, weet je wel, kritiek hebben over commercialisering, maar er zelf onderdeel van uitmaakte, is ook inderdaad echt Tupac. En hoe hij die beiden met elkaar kon rijmen, is dat het ook in de context van de jaren 90 gebeurde. Dus in de jaren 90 was rapmuziek echt nog wel een plek waar politieke rappers ook commercieel succes konden behalen. Het was toen nog een plek waar je verschillende boodschappen kon verkondigen en de hitlijsten kon bestormen. Omdat rapmuziek dus in de jaren 70 ontstond, of laten we zeggen dat er toen in de hiphop allemaal samenkwamen, die elementen. Dus die politieke boodschappen waren in de jaren 90 nog veel belangrijker dan bijvoorbeeld nu. Daarbij wil ik niet zeggen dat rap niet meer in politiek voorkomt, maar in de jaren 90 was het net iets gangbaarder dat je ook uitsprak. En juist omdat hij een goede storyteller is, en juist omdat hij al die identiteiten van zichzelf omarmde, was het heel normaal dat Tupac, weet je, op het ene moment het over racisme had en over kapitalisme, en op het andere moment over vrouwen en over gangsterlife. Ja. Ja,
5: en in welke nummers hoor ik dit een beetje terug, deze thema's?
7: Nou, bijvoorbeeld Words of Wisdom, Changes natuurlijk. Ik denk dat de luisteraar vooral het nummer Changes kent, weet je wel. Maar bijvoorbeeld ook How Do You Want It of California Love. Dat zijn wel wat weer de partynummers en de playernummers, om het maar even zo te zeggen.
5: Ja, ja. Precies, precies. Maar van waar kwam deze maatschappelijke betrokkenheid die hij had? Waarom vond hij dat zo belangrijk?
7: Ja, zijn moeder, Afeni Shakur, zat in de Black Panther. Was een Black Panther eind jaren 60. Werd zij een Black Panther. En toen zij zwanger was van Tupac, werd zij gearresteerd. Dus toen zij, ja, nogmaals, toen zij zwanger was, werd zij gearresteerd. En ze verdedigde zichzelf en won ook. En Afeni Shakur heeft dus Tupac geleerd om de maatschappij te analyseren en je ook vooral uit te spreken. Dus die moed om je politiek uit te spreken heeft hij zeker van zijn moeder.
5: Ja, ja, ja. En hij eert zijn moeder ook regelmatig, hè, zijn muziek.
7: Ja, Dear Mama uiteraard. Ja,
5: ja, bijvoorbeeld.
7: Dear Mama.
5: Bijvoorbeeld. Ja, ja. Hoe kon hij wel die activistische aard combineren met groot commercieel succes?
7: Ja, wat ik dus inderdaad al eerder aangaf, dat het in de jaren 90 iets gangbaarder was dan nu. En dat hij heel erg openlijk was over die verschillende kanten van zijn identiteit en die dus ook omarmde. Dus voor hem was dat heel normaal om dat gewoon met elkaar te combineren. Voor ons is het misschien een ogenschijnlijke contradictie, maar voor hem was dat dus helemaal niet zo.
5: Nee, nee. En ook niet alleen voor hem, hè, want er waren wel meer rappers die politieke boodschappen en activisme in hun muziek verwerkten toen, toch?
7: Ja, klopt. Hij was zeker niet de enige. Maar hij was wel een van de meest commercieel succesvolle artiesten die dat op dat moment deed. Ja.
5: Ja, hij is natuurlijk afkomstig uit Los Angeles. En daarmee behoort hij ook tot een grotere groep West Coast artiesten. Is hiphop daar ook een beetje ontstaan bij die West Coast?
7: Nee, dat niet. Hij, of hiphop is ontstaan in de jaren 70 in New York. En ik moet het wel goed verwoorden. Het is niet zo dat het in één keer magisch ontstond of zo in de Bronx. Het was vooral zo dat verschillende elementen samenkwamen in de begin jaren 70. Dus hiphop is daar geboren, om het maar zo te zeggen, de algehele cultuur. En de eerste, laten we zeggen, 12 tot 13 jaar domineerde vooral New York wanneer het kwam tot, weet je wel, over rapmuziek. Wanneer we het hebben over rapmuziek. Maar toen met Ice-T en N.W.A. werd eigenlijk L.A. weer populair. En New York was iets van, oké, weet je wat, het is bij ons begonnen. Hoe kan het nou in één keer dat platenlabels vooral naar de West Coast kijken en vooral rapartiesten uit L.A. in één keer willen tekenen? En dat kwam dus doordat L.A. een bepaalde sound produceerde, zeg maar de gangster sound, en bepaalde thema's agendeerde. Kijk, New York had ook wel politieke muziek geproduceerd en doet dat nog steeds uiteraard. Maar L.A. deed dat met een soort van andere sound en agendeerde ook weer meer thema's, zoals het gangster life, wat weer heel erg interessant werd voor platenlabels. Dus het verschoof van New York naar de West Coast, wat uiteraard voor de nodige frustratie zorgde.
5: Ja, want er was een enorme rivaliteit tussen de West Coast en de East Coast. Waar kwam dat dan precies vandaan? Wat hield dat in?
7: Nou, laten we beginnen bij Tim Dog, die in de jaren 90, om precies te zijn 1991, het nummer Fuck Compton uitbracht. Dat is natuurlijk ook niet niks, weet je wel. Dat zorgt wel voor de nodige frustratie weer bij rappers uit Compton, of dat zorgde daarvoor. En bijvoorbeeld een Dr. Dre, die reageerde daarop, en een DJ Quick en Compton Most Wanted, die dan ook weer diss tracks uitbrachten. En zo ontstond de beef. Dat was wel de foundation van de beef tussen de East Coast en de West Coast.
5: Het was wel meer dan een beef, toch?
7: Ja, nou, op een gegeven moment escaleerde het inderdaad zeker. Dus Tim Dog, even bij het begin beginnen. Tim Dog brengt Fuck Compton uit. De West Coast reageert daarop. Of iets specifieker, rappers uit Compton. En dan een paar jaar later, in 1994, werd Tupac beschoten in Quad Studios in New York.
5: Ja.
7: En Tupac dacht toen dat Biggie erbij betrokken was. En daarvoor waren Biggie en Tupac nog vrienden.
5: De Notorious B.I.G., hè, is dat?
7: De Notorious B.I.G., inderdaad. En dat maakte de beef inderdaad erger. Dat escaleerde de beef inderdaad, die beschiet, of toen Tupac in Quad Studios werd beschoten. Ja.
5: Wat had Tupac überhaupt een rol in die West Coast en East Coast rivaliteit?
7: Dan gaan we weer een stapje verder. Dus gaan we van Quad Studios gaan we dan naar de periode wat er daarna gebeurde. Omdat Tupac dus dacht dat de Notorious B.I.G. daarbij betrokken was. Dacht hij van, nou ja, weet je, we zijn dus duidelijk geen vrienden meer. Het was een setup. Dus we hebben nu gewoon ruzie. En het hielp natuurlijk ook niet dat Biggie daarna het nummer Who Shot You uitbracht. Waarin hij bijvoorbeeld ook rapt One False Move, Get Swiss Cheesed Up. En toen dacht Tupac helemaal van, oké, jij zit erachter. En daarna bracht Tupac dan weer een diss track uit, Hit 'Em Up. En toen was het helemaal... toen was de escalatie helemaal daar.
5: Ja, maar die diss tracks die waren natuurlijk ook vrij gewelddadig. Heeft die inhoud misschien ook voor echt geweld gezorgd?
7: Kijk, wat is met diss tracks? Om dat even te contextualiseren. Het is belangrijk dat het inderdaad in de studio blijft en dat het niet naar de straten gaat.
5: Ja.
7: Je hebt gelijk dat die diss tracks redelijk gewelddadig waren of gewelddadig waren. En wat er in diss tracks gebeurt, is dat mensen ook wel overdrijven. Dat hoort ook wel bij het uitbrengen van een diss track. Je maakt het allemaal wat erger, je bent iets gewelddadiger. Dat wil niet zeggen dat het ook nog in actie overgaat. Maar wat er bij Biggie en Tupac gebeurde, is dat Tupac ook geaffilieerd was met een bende. Via Death Row Records. Waardoor eigenlijk die affiliteit met die bende zorgde voor de escalatie. Hmm. Omdat de rivaliserende bende op een gegeven moment, Orlando Anderson, weet je wel, dat neefje van KVD, betrokken was bij het stelen van de ketting van een Death Row member. Waardoor Tupac op een gegeven moment in Las Vegas in dat casino Orlando Anderson in elkaar sloeg met een aantal mannen. En dat is de ware aanleiding waardoor op een gegeven moment KVD dacht van, hey, I gotta make a call. Ik moet dit orchestreren om Tupac terug te pakken.
5: Ja. En je noemde al Death Row. Dat is een bekend platenlabel uit die tijd. Waarom was dat platenlabel zo belangrijk?
7: Death Row Dat is een black-owned platenlabel. Wat ook in de jaren 90 dus heel veel commercieel succes behaalde. En dat komt door het roster wat ze hadden. Dus niet alleen maar Tupac, maar ook een Dr. Dre, een Snoop Dogg en de Lady of Rage bijvoorbeeld. En zij hebben ook de G-Funk sound gepopulariseerd. Weet je wel, met onder andere een Dr. Dre en The Chronic uit 1992. En via Death Row Records heeft Tupac bijvoorbeeld ook All Eyes on Me uitgebracht. Het eerste dubbelalbum in de rapgeschiedenis. Maar wat ik al eerder aangaf, de keerzijde van de Death Row Records is dus dat ze de Blood, de bende, een aantal bendeleden hadden aangenomen als beveiliging. Kijk, aan de ene kant word je dan een soort van beschermd en zorgt het misschien voor een vorm van authenticiteit als je het ook over de gangster life hebt. Maar daardoor was wel dus Tupac in de mix, zeg maar, gekomen met die rivaliserende bende. Omdat hij dus connecties had met de Bloods en de South, of de Canton Crips, of de Compton Crips, moet ik zeggen, de rivaliserende bende was. Waardoor die ruzie dus ook ontstond.
5: Was de moord daarmee dan,
7: het stelen van die ketting.
5: Ja, was de moord daarmee dan onverwacht te noemen?
7: Kijk, je loopt natuurlijk ergens wel een risico als je zo nauw betrokken bent bij het bendeleven.
5: Ja.
7: Maar ik denk dat het ergens nog wel onverwachts was voor vele mensen. Omdat je op een gegeven moment, weet je wel, dan ben je ook een ster. En dan denk je misschien dat je op een gegeven moment ook wel beschermt van, oké, zo ver zal het wel niet komen. Dus ik denk dat het in die zin toch nog wel onverwachts was, hoor.
5: Ja, we praten hier zometeen over verder en ook over de reacties die na de moord allemaal volgden. Zit je nu te luisteren? Heb je vragen? Stel die in de app van NPO Luister.

0: Tupac op NPO Radio 1 met When Thugs Cry. Ja, Kim, een plaat als deze is echt wie Tupac was, hè?
1: Ja, ook zeker wel, ja, ja.
0: Want wat zit hier allemaal inderdaad in wat Tupac zo Tupac maakte?
1: Nou, hij stelt zich kwetsbaar op when thugs cry. Dus hij romantiseert dat straatleven niet. Hij zegt ook wat er allemaal bij komt kijken. De beat vind ik ook wel heel erg Tupac. Het is ook weet je wel, kwetsbaar en introspectief, wat ik al eerder zei. Dus ook echt een kant van Tupac. En hij had natuurlijk meerdere kanten, maar dit is ook zeker een belangrijke kant van hem.
0: Vragen. Ik ben nog steeds in gesprek met hiphop-onderzoeker Kim Dankoor over het leven van Tupac Shakur. Heb je daar vragen over? Die mag je natuurlijk stellen in de app van NPO Luister. Dat heeft onder andere Koen gedaan. Die vraagt Kim, zijn er eigenlijk ooit rappers geweest die in de buurt zijn gekomen van zijn impact?
1: Het is misschien iets te vroeg om dat nu te zeggen, maar ik denk meteen aan de Kendrick Lamar.
0: Ja.
1: En het is ergens misschien nog lastig om die twee te vergelijken, omdat Kendrick niet al 30 jaar, of weet je wel, of omdat Kendrick op een andere manier nu nog wordt beoordeeld dan
0: is
1: een Tupac.
0: Nog maar vrij jong natuurlijk.
1: Niet, precies, precies. Maar het zou me niet verbazen als we over 20 jaar redelijk op dezelfde manier over Kendrick Lamar praten als over een Tupac.
0: Wat maakt hem zo vergelijkbaar met een Tupac?
1: Nou, los van dat Kendrick zelf altijd aangeeft dat Tupac hem heeft geïnspireerd. Dus dat het ook uit zichzelf komt van oké, weet je wel, Tupac is mijn inspiratie. En dat hij ook toe heeft gegeven dat Tupac degene is die hem heeft gemotiveerd om te rappen. Toen hij een jonge jongen was, zag hij dat Tupac in Compton een muziekvideo opnam. En toen dacht van, oh, dat wil ik ook gaan doen. Herken ik vooral die complexe coolness bij Kendrick Lamar ook. Dus dat Kendrick Lamar ook verschillende aspecten van zijn identiteit omarmt. Kijk, Kendrick Lamar kan ook diss tracks uitbrengen, wat we hebben gezien in 2024. Partymuziek. Hij is ook introspectief en kwetsbaar. Hij heeft het ook over politiek en bijvoorbeeld over armoede in zijn muziek. En hij spreekt zich ook af en toe politiek uit. Dus dat dat vind ik wel een belangrijke vergelijking met een Tupac. Ja. Ja. En ook op zijn CD Pimp a Butterfly uit 2015. Het Mortal Man, dat nummer, heeft hij een fictief interview met Tupac. En dat is ook zo duidelijk hoe die twee, of hoe Kendrick eigenlijk een soort van protégé, of in ieder geval heel erg is geïnspireerd door een Tupac. En waardoor ik dus nu ook die vergelijking maak.
0: Ja, ja. Ernst, die heeft een gewetensvraag voor je. Die zegt, was Tupac een betere rapper of dichter?
1: Ja, ik kan het dichten toch ook weer niet loszien van rapmuziek. Weet je, want juist zijn woordkunst maakte hem zo een goede rapper. En misschien dat hij in zijn rap toch wel zijn verscheidenheid wat meer liet zien. Oh, ik vind het een lastige vraag. Mag ik er nog even over nadenken?
0: Ja hoor, daar mag ik nog even over nadenken. Dan wil ik ondertussen graag naar de vraag van Misa. Die zegt, ja, er was rond Tupac's dood een hardnekkig gerucht. Namelijk dat hij 7 jaar na zijn dood weer tot leven zou komen. Waar kwam dat vandaan, vraagt ze.
1: Och jee, nee, ik weet niet precies waar dat vandaan komt. Nou ja, wacht even. Wat was dat nou? Nou, ik weet dat in ieder geval één van die theorieën is ontstaan omdat iemand dacht dat hij Tupac in Cuba zag rondlopen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja, dat is wat ik weet over dat deel van die theorie. Maar ik durf niet te zeggen waar dat nou precies vandaan komt. Ik weet dat ooit iemand een keer zei van, hey, Tupac loopt in Cuba rond. Dat dat een beetje een eigen leven is gaan leiden. Maar er zijn vast wel meerdere aanleidingen voor.
0: Er waren sowieso heel veel complottheorieën over zijn dood, toch?
1: Ja,
0: waarom was dat
1: heel
0: eigenlijk?
1: Veel, ja, echt heel veel. Ja, we hebben het wel over de grootheid Tupac. Zijn dood heeft natuurlijk ook zijn status verzegeld. Hij had zo'n grote impact op rapmuziek, maar ook daarbuiten. Het is een cultureel figuur. Dus ik denk dat die grootheid ook komt met de nodige theorieën. En dat mensen het misschien ook lastig vonden om te beseffen dat Tupac er niet meer is. En ook heel graag iemand de schuld zouden willen geven. Dus ik denk dat een cocktail van al die redenen toch heeft gezorgd voor heel veel complottheorieën inderdaad.
0: Ja, ja. En een veroordeling als die vandaag wordt uitgesproken, gaat dat dan een einde maken aan al die theorieën?
1: Nou, er zal altijd wel een groep zijn die denkt van... ja, nee, dit is het ook niet. Dit is ook weer een complottheorie, weet je wel. Dus die inderdaad dan nog zal geloven dat bijvoorbeeld een Tupac leeft... of dat toch iemand anders het heeft gedaan. Een theorie was bijvoorbeeld ook dat de vrouw van Shug Knight erachter zou zitten. Dus er zullen ook vast wel mensen zijn die dat bijvoorbeeld dan nog geloven. En er zullen ook wel mensen zijn die het nu wel kunnen laten rusten. Dus het zal niet helemaal verdwijnen. Maar ik denk wel dat er een aantal mensen zal zijn die nu denkt van oké, Kifidi wordt vandaag veroordeeld. Laten we een paar theorieën laten gaan.
0: Ja.
1: En wat natuurlijk misschien ook wel gaat gebeuren, is dat er ook weer een groep is die zich dan nu weer op Diddy gaat richten. Want Kifidi was de persoon die het heeft georchestreerd. Maar er zullen ook wel mensen zijn die denken, hey, maar zat Diddy daar dan weer bijvoorbeeld niet achter?
0: En ja, natuurlijk over die Jean nu weer vastzit voor al zijn seksfeestjes natuurlijk.
1: Ja, gadverdamme. Ja, monster. Ja,
0: ja, precies. Zara heeft ook een vraag. Die zegt, nou, hij was dus activist. Maar werd er nou ook echt naar hem geluisterd? Had de politiek oog voor Tupac?
1: Nou, hij sprak zich uit op een confronterende manier. Wat wij heel erg waarderen aan een Tupac. Dat was in die tijd ook echt nodig. Dus ik kan me voorstellen dat hij door zijn manier van spreken ook echt wel politici heeft bereikt. Maar wat ik misschien ook heel erg belangrijk vind, is dat hij door zijn politiek vooral ook luisteraars kon bereiken. Ja. Dat is misschien wel nog belangrijker, omdat bijvoorbeeld de wetenschapper Bonnet Bailey ook zegt, als een rapper zich politiek uitspreekt in zijn muziek en daarbuiten, zijn er altijd wel luisteraars die worden geïnformeerd, die misschien zelf dan ook zich verder gaan verdiepen in bepaalde politiek en misschien ook wel politiek actiever worden. Dus als hij dat heeft bereikt, vind ik dat misschien nog wel belangrijker. Dat in ieder geval, weet je wel, de communities, de luisteraar politiek actiever worden en, ja, en worden geïnformeerd.
0: Wat is dat ook echt gebeurd? Heeft hij echt mensen in beweging gebracht?
1: Nou, ik heb daar zelf geen onderzoek naar gedaan, dus ik wil daar voorzichtig in zijn. Maar de kans is heel groot natuurlijk dat dat wel is gebeurd, ja.
0: Ja, ja, heb je hier nou ook vragen over? Stel die in de app van NPO Luister en dan gaan we ze zo meteen uitgebreid behandelen.
2: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.

0: Uiteraard een nummer van de man zelf waar we het over hebben. Tupac. Je hoort het Dear Mama. En dat is een prachtig eerbetoon aan zijn eigen moeder, Afeni Shakur. Dit is Vroeg van dinsdag 13 oktober. Bijna 30 jaar na de moord op Tupac Shakur is er eindelijk een veroordeling. Maar zijn verhaal gaat over veel meer dan die ene misdaad. We hebben het al gehad over zijn opkomst. Over de rivaliteit tussen de East Coast en de West Coast. En ook de rol die geweld speelde in de hiphop van de jaren 90. Maar Tupac, zeiden we ook al, was een uitgesproken activist die met zijn muziek racisme, armoede en ongelijkheid aankaartte. En zijn invloed is vandaag de dag nog altijd voelbaar, zegt ook zijn eigen zus.
1: Where I do find justice is in all of the people that's been inspired by him. All of the doctors, the legal field, people in the legal field, all of the lawyers, the doctors, the teachers, the artists, the new philosophers that come around that have been inspired by Tupac, that keep his name, his energy, his integrity, and his vision for our people alive, or for human beings alive. That is justice. The fact that his impact still shakes and moves and shapes this world, that's justice. But my message to them, whomever you are, is thank you for trusting him. Thank you for taking his words and his intentions and putting action in life to it, and continuing his legacy of love, struggle and resilience.
0: Ja, prachtig. Hoe leeft de nalatenschap van Tupac voort in de hedendaagse hiphop? Daarover praat ik verder met mediadeskundige en hiphoponderzoeker Kim Dankoor. Zit je te luisteren, heb je vragen? Stel ze in de app van NPO Luister.
2: Vroeg. Ruben van Haften.
0: Ja, Kim, we eindigden met de vraag wat er dus een beetje aan die moord vooraf ging net. Maar het moment na de moord, hoe was dat? Hoe reageerde men?
3: Ja, men was aangeslagen uiteraard. En ik weet ook nog wel dat bijvoorbeeld politiek leider Louis Farrakhan ook echt een hip-hop peace summit had georganiseerd in Chicago. Omdat dus velen met hem dus ook dachten van oké, nu moet het echt stoppen. Het moet nu ook niet zo zijn dat mensen ook weer Tupac's moord willen retaliëren. Dus daarom ook die hip-hop peace summit met bijvoorbeeld een Snoop Dogg en een Puffy. Mm-hmm. En de fans zelf waren natuurlijk ook aangeslagen, zeker. Ja.
0: En er werd dus vrij snel gewezen naar de Notorious B.I.G. als dader. Hè? Hoe reageerde hij daar zelf op?
3: Ja, nou, het was ook vooral dat de vraag was welke rol Diddy erin speelde. En natuurlijk ook wel Biggie in het verlengde, omdat hij dus ook bij Bad Boy was getekend. Dus Diddy en

0: in het verlengde, omdat hij dus ook bij Bad Boy was getekend. Dus Diddy en Biggie samen. En natuurlijk ontkenning. Ja, natuurlijk. Ja.
1: Ja, maar ontkenning of ook echt boosheid? Of was het alleen wij waren dit niet, punt?
0: Nou, vooral wij waren dit niet, punt.
1: Ja.
0: Nu, en natuurlijk ook geschokt. Want ja.
1: Nu vond ik ook hele oude nieuwsartikelen waar dan een maand na de dood stond. Ja, na een maand is de moord op Tupac nog steeds niet opgelost. En dat vonden mensen belachelijk lang duren. Hoe kan het dat het uiteindelijk 30 jaar heeft geduurd?
0: Oeh, ja, nou ja, inderdaad. Dat is echt een lange tijd. Maar sowieso is het ook zo dat er onvoldoende bewijs was, omdat 3 van de 4 mannen die in die auto zaten van waaruit Tupac werd beschoten overleden tussen 1998 en 2015. En het was natuurlijk onmogelijk om dan kruisverhoren af te nemen. Dat compliceerde de zaak. En later in 2008 en 2009 had KVD een overeenkomst getekend, een proffer agreement. En dat betekent dus dat hij een beetje immuniteit kreeg. Dus niet volledig immuniteit. Want bijvoorbeeld als hij herhaaldelijk zou bekennen in de media en zo, wat hij uiteindelijk heeft gedaan en in zijn boek, zou dat wel gebruikt mogen worden. Maar anyways, het gaf hem dus wel een beetje immuniteit, die proffer agreement. En toch ook ergens wel gangcultuur. Zo van, oké, je praat niet. En Tupac zijn laatste, of een van zijn laatste woorden, waren dan ook, oké, we take care of it. Dat zei hij tegen politieagent Chris Carroll.
1: Ja, dus hij wilde zelf niks zeggen over zijn moord.
0: Nee, precies. Nee. Wow. En natuurlijk, weet je wel, dat is ook gang, soort van zwijgcultuur. Dus dat zorgde er ook voor dat andere mensen niet gretig waren om te spreken over die zaak. Ja. Ja.
1: Waarom wilde hij daar dat niks over zeggen tegen de politie? Mm-hmm. Waarom wilde hij dat niet?
0: Ja, het moet dus in de context worden geplaatst van gangcultuur, waar dus ook een zwijgcultuur heerst. Zoals ik al eerder aangaf, hij was geaffilieerd met de Bloods. En dan doe je dat soort dingen niet. Nee.
1: Ik liet net natuurlijk al
0: een
1: fragment horen van zijn zus, hè, die dus heel erg sprak over de impact die hij had. Zij heeft ook gezegd dat zij eigenlijk nooit vertrouwen had in dat het opgelost zou worden. Waar lag dat
0: aan? Klopt. Nou, vooral dat hij dus een zwarte man was. En als je kijkt naar de geschiedenis van moorden op zwarte mensen, zwarte mannen, en hoe dat vaak niet serieus genoeg wordt genomen en dat de dader vrij uit kan gaan. Dus op basis van die geschiedenis dat zij zoiets had van, ja, ik weet niet of dat bij Tupac wel gerechtigheid krijgt. En dat is natuurlijk bizar, want we hebben het over de grootheid Tupac. En daarbij wil ik niet zeggen dat elk soort persoon natuurlijk gerechtigheid verdient. Maar je zou misschien verwachten bij een Tupac, zo'n grote ster, dat dat wel het geval zou zijn.
1: Ja,
0: en dat gebeurt dus nu ook na 30 jaar. Ja. Maar ik had liever ook gehad dat dat veel eerder was gebeurd.
1: Of gerechtigheid.
0: En ook voor andere moorden,
1: krijgt,
0: hoor.
1: Bedoel je?
0: Gerechtigheid krijgt, ja.
1: Omdat je zei gerechtigheid verdient, denk ik. Ik ga heel even daarop in.
0: Ja, nee, dank je. Gerechtigheid krijgt.
1: Maar er lijkt dan nu toch wel gerechtigheid te komen. Want op 31 augustus van dit jaar klonk het zo in de rechtbank van Las Vegas.
2: District Court, Clark County, Nevada, State of Nevada versus Dwayne Keith Davis. Case number C23-37-7407-1, Department 2. The verdict reads as follows. We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon, dated this 31st day of August 2026. Ladies and gentlemen of the jury, is this your verdict as read? So say you won, so say you all.
3: Yes.
1: Ja, hij werd dus uiteindelijk schuldig bevonden aan de moord op Tupac Shakur, Dwayne Davis. Hoe werd deze uitspraak ontvangen en dit nieuws?
0: Kan je die vraag iets meer specificeren? Dus
1: ook door het publiek, dat er nu dus eindelijk een dader werd aangewezen.
0: Ja, natuurlijk ergens blijdschap. Ja, men hoopt natuurlijk ook dat dit zou gebeuren. Maar natuurlijk blijft ook alweer de vraag waarom nu pas. Dat hangt er natuurlijk ook nog wel. Ja.
1: En zijn familie uiteindelijk? Want zijn zus, die er dus eigenlijk geen vertrouwen in had, heeft zij hier nog op gereageerd?
0: Niet dat ik weet. Maar misschien dat dat vandaag gaat gebeuren, nadat eigenlijk ook echt bekend wordt gemaakt hoeveel jaar hij gaat krijgen.
1: Want wat hangt er hem boven het hoofd? Weten we dat?
0: Nou, ik vermoed levenslang.

0: zonder voorwaardelijke vrijlating.
1: Ja, ja, nou ja, we moeten dus zien of een rechter hem dat uiteindelijk ook oplegt. Maar dat gaan we vandaag horen.
0: Ja, ja nu, dat gaan we vandaag horen.
1: Nu denk
0: inderdaad,
1: ik ook wel, en dat is misschien een beetje advocaat van de duivel spelen. Maar ik denk ook wel, was Tupac zo groot geworden als hij nu is, als hij niet vermoord was?
0: Oeh, ja, je hebt me deze vraag al een keer eerder gesteld. Mm-hmm. In de andere context. En toen vond ik het ook al lastig om die vraag te beantwoorden. Omdat zijn dood wel zijn status heeft verzegeld. Maar aan de andere kant, we hebben het natuurlijk wel over Tupac. Een multitalent. Een icoon. Iemand die invloed had op verschillende vlakken. Dus niet alleen muziek, maar ook film en dichten en mode.
1: Ja.
0: En ook een harde werker. Dus ik kan me voorstellen dat we van veel meer van zijn kunst zouden kunnen genieten. Ik weet ook nog wel dat zijn collega Badass toen zei van, he was moving fast like a race. Het was zo'n harde werker. En ik hoop ook vooral dat hij ook politiek zich zou blijven uitspreken en confronterend was. Vooral nu in deze tijd. En natuurlijk zijn complex coolness, waar ik het al eerder over had, weet je, dat hij openlijk struggelde. Dat het ook een meerwaarde natuurlijk is voor mannelijkheid, weet je wel. Dat je gewoon openlijk struggelt met sommige aspecten daarvan en daar ook eerlijk over bent.
1: Mm-hmm.
0: En ik zou het ook mooi vinden als hij in deze tijd ook nog zou reflecteren op zijn teksten.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk om je vraag in het kort te beantwoorden, Tupac zou denk ik ook wel echt de Tupac zijn geweest als hij vandaag nog zou leven. Ja.
1: Ja, en dan had hij diezelfde status gehad, denk je?
0: Ik denk het wel. Ja, want je dwingt me daar toch wel weer om antwoord te geven. Dan zeg ik ja, hij zou dan ook wel diezelfde status hebben gehad.
1: Bracht zijn dood dan ook wel veranderingen met zich mee? Dat de hiphopwereld toch veranderde door wat er met hem is gebeurd?
0: Ja, want ik gaf al eerder aan dat New York de eerste jaren van rapmuziek domineerde. Wat logisch is, want New York, daar is het allemaal begonnen. En dat het toen weer, of dat het toen naar L.A. ging. Dat L.A. op een gegeven moment domineerde. Maar na dus de moord op Tupac en dus ook een Biggie, domineerde New York weer. Omdat platenmaatschappijen ook zoiets hadden van, dat gangster rap muziek, dat is misschien iets dat we nu toch moeten loslaten. Op een gegeven moment ook niet meer zo. Dat we daar ook op een gegeven moment niet meer zoveel aan kunnen verdienen. Dat het commercieel niet meer gaat werken. Dus toen werd er meer ruimte gegeven voor vooral rapmuziek en materialisme. Waar Sean Puffy Combs vooral toen op sprong, nu de P. Diddy. Dus na die moord zag je vooral dat er binnen rapmuziek wat meer materialistische boodschappen werden verkondigd. Je zag vooral ook veel kleur in muziekvideo's weer. Een soort van living the good life. En ik ben zo rijk en ik heb mooie vrouwen. Dat werd de nieuwe formule.
1: Ja, maar hoe verklaar je dan, want zijn muziek, dat ging heel erg over belangrijke thema's in de jaren 90. Hoe verklaar je dat zijn muziek vandaag de dag nog steeds zoveel beluisterd wordt?
0: Het multigenerationele aspect. Want ik sprak bijvoorbeeld ook een van je redacteuren en die zei ook van, oh, mijn vader luistert ook naar Tupac. En ik denk dus juist door zijn manier van storytellen, juist ook omdat hij actuele thema's aanhaalde, of in ieder geval thema's die nu ook weer actueel zijn, dat hij daarom nog steeds zoveel luisteraars heeft. En again, wat ik al een paar keer eerder heb gezegd, dat hij zoveel verschillende soorten muziek kon maken. Dus partymuziek, maar ook politiek. Dus echt die combinatie van politiek en commercieel trekt natuurlijk dan ook weer een breed publiek aan.
1: Ja, Hanneke stuurde net ook een berichtje. Die zegt zo'n 20 jaar geleden werkte ik in Osdorp op een basisschool. En ik had een jongetje in mijn klas, zegt ze. En zijn naam was Shakur. En ik liet dus ook die muziek horen. En dat vond hij zo mooi. En hij was toen pas 6 jaar en kende ook heel veel muziek. Maar dat laat dus ook de impact wereldwijd zien.
0: Zeker, zeker. En dit is inderdaad in de context van de wereldwijde aspect. Maar ik weet ook dat bijvoorbeeld een wetenschapper Halman ook echt Tupac muziek gebruikt. Of in ieder geval dat heeft onderzocht hoe Tupac's muziek wordt gebruikt in klaslokalen. Om bijvoorbeeld jongeren te leren dichten. En ook om jongeren zodat jongeren zich kwetsbaarder openstellen. Zich open durven te stellen. Dus op die manier wordt Tupac ook weer in het onderwijs gebruikt. Wat ook wel weer aangeeft wat zijn impact is.
1: Ja. Waarom is zijn muziek daar zo geschikt voor de jeugd?
0: De actuele thema's en de verscheidenheid.
1: Je had het net al over wat rappers die geïnspireerd zijn door zijn muziek, maar ook een aantal vrouwen zijn door hem geïnspireerd. Hoe zit dat precies?
0: Ja, bijvoorbeeld Sampa the Great. Die heeft inderdaad een aantal jaar geleden in een interview gezegd dat zij door het nummer Changes van Tupac is gaan rappen. Ja.
1: En wat is de reden dat hij ook veel vrouwen wist te inspireren? Omdat de hiphopcultuur in die tijd toch wel een beetje een mannenwereld was.
0: Ja, dat is het nog steeds wel een beetje. Ja. Dat is het nog steeds wel een beetje. Maar hij bracht ook feministische muziek uit. Hij bracht ook romantische rapmuziek uit. En het betekent ook weer dat... zo moet ik het even anders zeggen. Het is ook weer niet zo dat vrouwen alleen maar zich daarmee kunnen identificeren. Dus het feit dat hij het bijvoorbeeld ook over politiek had... maar ook partyrap produceerde, is natuurlijk ook interessant voor vrouwen.
1: Ja, we gaan ook nu luisteren naar...
0: Ja, dit is natuurlijk ook wel gewoon een aantrekkelijke man... waar we het eerder over hebben gehad.
1: Dus zeker.
0: Dat misschien ook wel een beetje. Ja. Misschien ook nog even over Machiavelli hebben... want dat is misschien wel belangrijk om dat nog even aan de luisteraar...
1: Dat vroeg Misha ons net inderdaad. Die stelde de vraag over die 7 jaar, waarom het 7 jaar is. Je hebt het heel even uitgezocht waarom Tupac 7 jaar dood zou zijn. Wat was de reden?
0: Nou, omdat dus in het boek van Machiavelli inderdaad ook zegt dat na 7 jaar... Dat er na 7 jaar...
1: Ja, nou, dat je dan echt macht hebt, hè, als iemand na 7 jaar opstaat uit de dood.
0: Ja, precies, dat was het inderdaad. Dus dat was inderdaad de link met dat boek van Machiavelli, ja.
1: En wat heeft Tupac zelf precies met Machiavelli te maken dan?
0: Ja, een van zijn albums heeft die titel.
1: Ja, precies. Ja. Precies. Ja. Dus dat voedt echt die complottheorieën. We gaan nu ook luisteren naar een nummer van Sampa the Great... die dus door hem heel erg geïnspireerd is geraakt. Let Me Be Great. Hoe zou je willen zeggen dat we hier hem een beetje in terug horen?
0: Dat ga ik je zeggen wanneer ik het weer heb gehoord.
1: We gaan er naar luisteren. Ja.

0: Tampa the Great met Let Me Be Great. Ja, Kim, hoe horen we hier Tupac nou een beetje in terug?
1: Misschien het thema, weet je wel, dat je trouw moet zijn aan jezelf. Dat vind ik wel heel erg Tupac-coded, om het maar zo te zeggen. Ik denk dat vooral.
0: Ja. Ik ben nog steeds in gesprek met hiphop-onderzoeker Kim Dankoor over het leven van Tupac Shakur. Heb je daar vragen over? Gebruik de NPO Luister-app en dan mag je die allemaal stellen in...
2: Vroege vragen.
0: Ja, en dat wordt behoorlijk veel gedaan. Cheyenne heeft een bijzondere vraag voor je. Die vraagt: welke plaat schreeuwt volgens Kim nou echt Tupac?
1: Och jee.
0: Ja, Kim.
1: Omdat er zoveel nummers door me heen gaan. Natuurlijk ook een Dear Mama. Een Changes. Wat schreeuwt echt Tupac? En dan ga ik toch voor Dear Mama.
0: Ja, is dat ook een goede instapplaat?
1: Of Keep Your Head Up. Ja, misschien Keep Your Head Up, sorry.
0: Is dat ook een goede instapplaat als mensen niet zoveel van hem weten?
1: Zeker. Ja, nee, zeker. Het is een hele goede instapplaat, ja.
0: Nou, Cheyenne, schrijf die op, zou ik zeggen. Dear Mama, die we dus net hebben gehoord. Ja. Berend heeft
1: ik
0: ook
1: weet
0: een...
1: Ik iets met onderwijs, sorry hoor, maar dat nummer gebruik ik ook in de onderwijscontext. Dus misschien voor de docenten onder ons is het ook een goede plaat om in de klas te gebruiken.
0: Ja, precies. Berend die zegt, hiphop was natuurlijk ook een levensstijl. Heeft Tupac daar nog een duidelijke stempel op gedrukt? Wie was hij persoonlijk, los van zijn muziek?
1: Wie was hij persoonlijk? Vind ik een vrij lastige vraag. Wat ik gedurende het interview heb geprobeerd duidelijk te maken, is dat Tupac uit verschillende kanten bestond. Dus daar komt natuurlijk ook wel zijn persoonlijkheid uit naar voren. Dus weet je wel, de gangster persona, maar ook romantisch. De ladies man, maar ook feministisch. Politiek uitgesproken, maar ook de party man. Dat zegt ook wel heel veel over zijn persoonlijkheid. En hoe hij in die zin een stempel heeft gedrukt op de levensstijl. Ja, is hopelijk een soort van vrijbrief dat gewoon kan. Van wees vooral wie je bent, omarm alle kanten van jezelf. En qua mode heeft hij natuurlijk ook wel echt veel betekend wanneer het gaat om mode, lifestyle en hip-hop.
0: Ja, mooi antwoord.
1: Omdat
0: Marcel...
1: hij inderdaad, haute couture met street fashion combineerde, ja.
0: Marcel heeft ook een interessante vraag. Die zegt natuurlijk, kijk, Tupac had ook best wel harde teksten in zijn nummers, soms ook homofoob. Moet ik dat nou zien, zegt hij, als een beef om de mannelijkheid belachelijk te maken, richting bijvoorbeeld een Dr. Dre? Of was hij dan ook toch misschien homofoob? Hoe was de persoonlijkheid van Tupac te scheiden van zijn muziek inderdaad?
1: Ja, ik vind dat zo een gelaagde vraag. Kijk, ik gaf al eerder aan dat als Tupac nog zou leven, dat ik hoop dat hij op zijn teksten zou reflecteren. Dus ook dat soort teksten, wat gewoon ook echt niet kan. En dat we inderdaad zelf die vraag aan hem zouden kunnen stellen. En ook waar hij spijt van heeft. Ik ga ervan uit dat hij daar nu ook spijt van zou hebben. Maar in die tijd is het inderdaad helaas een manier geweest om mannelijkheid belachelijk te maken. En ik praat het daar absoluut niet mee goed. Het is verschrikkelijk. Maar in die context was het vooral om die reden. En niet dat hij per se ook die gedachtes had.
0: Ja. Ron, die vraagt, zijn er ook in Nederland artiesten duidelijk geïnspireerd door hem?
1: Vast wel. maar om nou meteen namen te noemen. Dan ga ik misschien toch wel voor een vrouwelijke rapartiest, namelijk Ella John. Ik denk dat zij ook wel is geïnspireerd door een Tupac, ja.
0: Ja, en waar hoor je dat dan een beetje in?
1: Vooral in haar verscheidenheid. Dat vind ik dus ook zo leuk aan Ella John. Dat zij ook verschillende kanten van zichzelf omarmt. Dat je het ook in haar muziek hoort. En misschien af en toe ook de flow. Ja.
0: Ook interessante vraag van Ruud. Die zegt, weten mensen over 50 jaar eigenlijk nog wie Tupac is, denk je?
1: Ik denk het wel.
0: En waarom denk je dat?
1: Ik denk het wel. Door het werk wat hij heeft gedaan. Hij heeft binnen zoveel tijd zoveel muziek uitgebracht. En de invloed die hij ook wel heeft gehad op de maatschappij. En omdat hij dus nu ook nog steeds zo belangrijk is, denk ik dat dat over 50 jaar ook wel zo zal zijn. En ook omdat natuurlijk nu een van de belangrijkste moorden binnen hiphop is opgelost, dat dat ook wel op die manier besproken zal blijven worden in bijvoorbeeld ook 50 jaar nog. Dat denk ik wel.
0: En misschien een nieuwe impuls geeft ook.
1: Misschien wel, ja. Ik denk dat het bijvoorbeeld over 10 jaar, wanneer het 40 jaar geleden is, en over, weet je wel, 20 jaar, wanneer het 50 jaar geleden was, ook nog over hem zullen blijven spreken. Dus ook over 50 jaar, denk ik, wel. Ja.
0: En Nadief heeft ook toch een vraag die ik wil stellen. Wie was de beste rapper ooit, Tupac of Biggie?
1: Nadine. Laten we beginnen te zeggen dat het vooral subjectief is.
0: Nee, Kim. Ik wil een antwoord.
1: Je wil een antwoord. Dan ga ik toch voor Tupac.
0: En hoezo dan toch?
1: Nee, het is al bijna 6 uur, Ruben. Dat kan ik niet meer beantwoorden. Ik zeg alleen maar Tupac.
0: Ja,
1: mag de rest bedenken waarom. Ja.
0: Ik snap het. Zijn er nou nog hedendaagse problemen of thema's waar je graag zijn mening over had gehoord, Kim?
1: Ja. Genocides wereldwijd. Trump als president. De manosfeer.
0: En wat had hij kunnen toevoegen?
1: Hoe hiphop zich heeft ontwikkeld.
0: Ja, wat had hij kunnen toevoegen op die thema's?
1: Omdat hij zich in die tijd dus ook al politiek uitsprak, ben ik vooral benieuwd hoe hij er nu in zou staan. Of hij inderdaad de Tupac die ik in mijn hoofd zeg maar heb, weet je wel. Of dat inderdaad ook de Tupac zou zijn geworden als hij nog zou leven. Begrijp je een beetje wat ik bedoel? Dus of zijn politiek toen zeg maar nog aligned met de politiek die hij nu hopelijk zou hebben. Ja.
0: En wat hij zou kunnen
1: toevoegen is dat hij, dat hij misschien op zijn manier mensen zou kunnen inspireren. Dus als hij aan de goede kant nog van de geschiedenis zou staan, waar ik vanuit zou gaan, dat hij ook misschien mensen die iets minder bezig zijn met deze onderwerpen toch zou kunnen inspireren, omdat hij zo'n breed publiek kon aantrekken.
0: Ja. Nou. En wat hoop jij dan dat die veroordeling van vandaag uiteindelijk oplevert in de maatschappij?
1: Ik hoop dat mensen er toch een soort van moed uitputten van oké, een zwarte man is vermoord, er is een veroordeling, dus het is mogelijk. Dat mensen dan toch denken van oké, weet je wel, kunnen mensen opgepakt worden als ze zwarte mensen vreselijke dingen aandoen. En misschien toch ook wel dat andere moorden binnen hiphop weer worden geopend. Bijvoorbeeld van Jam Master J van Run DMC is volgens mij ook nog niet opgelost. Weet je wel, Biggie ook nog niet.
0: Nee.
1: Dus dat zou ik heel erg mooi vinden. Ik denk dat dat wel de belangrijkste redenen zijn.
0: Ja, dat lijkt mij mooie
1: wat
0: doelen.
1: Op hoop, ja.
0: Dankjewel, Kim Dankoor, postdoctoraal onderzoeker. En fijn dat je met ons hier jouw dag wilde beginnen.
1: Graag gedaan, dankjewel.
0: Dit was Vroeg van dinsdag 13 oktober over Tupac Shakur. Dus het hele programma is te beluisteren als podcast. En morgen zijn we er natuurlijk gewoon weer voor je met een nieuwe Vroeg, nieuwe gast, nieuw onderwerp. Nu gaat jouw ochtend hier verder met het NOS Radio 1 Journaal, gepresenteerd door Astrid Kersenboom. Ik wens je nog een hele fijne dag.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is dinsdag 13 oktober. Nog altijd is het gissen wat er aan de hand is bij Albert Heijn. En veilig thuis luidt de noodklok. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
3: Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgend aantal meldingen, maar ook complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij bijvoorbeeld de huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Ahold, het bedrijf achter onder meer de Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. Daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Door tropische storm Rachel zijn in Mexico zeker 4 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten komen de slachtoffers uit hetzelfde gezin. Het noodweer van afgelopen weekend veroorzaakte overstromingen in het westen van het land. Tientallen mensen werden door de luchtmacht gered. Donderdag wordt het westen van Mexico waarschijnlijk opnieuw getroffen door een orkaan. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakten gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. De man zou enkele keren zijn geraakt door het treintje en daarbij andere inzittenden hebben verwond. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het vandaag 17 tot 20 graden.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Sinds zondag heeft Albert Heijn IT-problemen. De winkels zijn open, maar prijzen kloppen niet, boodschappen worden niet bezorgd en er dreigen lege schappen, omdat distributiecentra plat liggen. En ook bij ketens van Ahold Delhaize in het buitenland zijn er problemen. Ewout Driehuis is cybersecurity-deskundige. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Ja, Ahold noemt het een digitaal veiligheidsincident en zegt dat ze de IT-systemen preventief hebben uitgezet. Het is natuurlijk speculeren, want ze hebben verder geen mededeling gedaan. Maar wat kan er aan de hand zijn?
4: Ja, als ze zulke maatregelen treffen, dan lijkt het erop alsof er toch wel een cybersecurity incident is. Nee, ze noemen dat zelf ook zo in een persbericht. Maar ze laten heel weinig los. Dus wat er aan de hand kan zijn, ja, ofwel er is iets, het systeem lekt enorm veel informatie waardoor ze het uit hebben moeten zetten. Of ze hebben aanwijzingen gevonden dat er iemand is binnengedrongen in die systemen. En dan is de eerste reactie, ja, is om dat in te dammen. Om eigenlijk een dam heen te bouwen om datgene wat je hebt gevonden en erachter te komen wat er allemaal geraakt is door de aanvallers. Dus of wat er geïnfecteerd is. En dan moeten ze dat zien te isoleren. En daarvoor moet je ook het delen van het systeem dan uitzetten. Want als je niet weet hoe groot het probleem is en of het probleem nog gaande is, dan zet je die systemen vaak uit. Ja.
2: En dat ze daar dus al sinds zondag mee bezig zijn, wat zegt dat?
4: Nou ja, dat zegt in principe niet heel veel. Want we hebben in eerdere gevallen gezien dat in zo'n cybersecurity incident, ja, dat het herstel soms wel weken kan duren. Dat hoop ik niet in dit geval. Hè. En ik denk ook dat het in dit geval veel sneller zal moeten. Want anders zou dat een drama zijn voor Albert Heijn. Maar dat het een paar dagen al duurt, ja, dat zegt in principe niet zo heel veel. Dat is redelijk normaal in dit soort gevallen.
2: Ja, maar het zegt in ieder geval wel dus dat het niet gewoon een storing is.
4: Ja, nee, ze noemen het ook zelf in een persbericht. Ja. Noemen ze het ook een cybersecurity storing, ja.
2: Dus ze zijn heel erg aan het controleren. Is dat makkelijk te zien dat er iemand bijvoorbeeld in je systeem aan het rommelen is geweest of binnen zit?
4: Nou, niet altijd. Hè? En dat heeft mee te maken dat afhankelijk van wie er binnen zit en wat die persoon of organisatie bedoelde. Ja, dan heb je maatregelen nodig die best wel diepgravend kunnen zijn. Dus het kan in dit geval, ja, het meest waarschijnlijke is dat het boeven zijn die geld willen verdienen. Dus die dringen binnen om vervolgens de organisatie af te persen. Bijvoorbeeld door bestanden onklaar te maken en weer terug te geven. Of door heel veel informatie te stelen en die later dan weer tegen een betaling terug te geven. Maar tegenwoordig kan een motivatie natuurlijk ook zijn dat het een vreemde mogendheid is die zoveel mogelijk onrust wil veroorzaken. Dat is helaas ook een situatie waar je rekening mee zou kunnen houden. Maar ik sluit ook nog steeds niet uit dat er toch iets minder ernstigs aan de hand is. Nogmaals, we weten het op het moment niet. En dat blijft dus gissen.
2: Stel, het is inderdaad bedoeld om schade aan te brengen. En die is er, want Albert Heijn, dit gaat heel veel geld kosten. Stel dat ze of een land of een organisatie dat ook bij andere supermarkten zou doen. Ligt dan de regie nog steeds bij die supermarkten? Of zou de overheid dan ook een rol moeten pakken?
4: Nou, dan als dat zo is, hè, of als dat wordt vermoed, als dat zo is, dan de overheid gaat er ook zeker een rol in pakken. Hè, want we hebben daar allerlei organisaties voor die daar hulp bij kunnen bieden. Ja, en het vervelende is ook dat er ook op dit moment zijn er ook andere aanvallen naar supermarkten in Europa bekend.
2: Ja.
4: Er zijn bekend dat in het buitenland dat er koelcellen zijn aangevallen, waar de temperatuur in plaats van op min 20 naar plus 50 is gezet. En die zijn erachter gekomen dat halve voorraad kapot is gegaan. Dus dat is op dit moment aan de hand. Dus het zou zomaar eens kunnen dat ook de overheid, dat die ook een steuntje in de rug bieden op dit moment bij dit incident. Dat gebeurt in sommige gevallen wel eens, ja.
2: Wat kunnen we hier sowieso van leren, ook als gewoon mensen die boodschappen doen?
4: Nou ja, je ziet dat kijk, we weten allemaal dat we afhankelijk zijn van digitaal en van digitalisering. En als er een deuk in geslagen wordt, dan kan de impact voor iedereen merkbaar zijn. Ja, en dat merk je dus deze keer ook weer. Die systemen die zitten ook allemaal natuurlijk aan elkaar vastgeknoopt. Dus je merkt dat van zo'n distributiecentrum tot aan de prijsbordjes in de supermarkt, dat daar allemaal koppelingen tussen zitten. En de kassa's. Dus die impact kan heel groot zijn. En dat is ook niet zomaar voorbij, want stel dat dit van later vandaag of morgen weer werkt. Ja, dan moeten klanten met hun bonnetjes kunnen nog wekenlang terugkomen om proberen hun bonuspunten terug te krijgen. Dus het kost allemaal heel veel extra werk.
2: Dank. Ewout Driehuis, cybersecurity deskundige.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: 9 minuten over 6. In Pauw en de Wit ging het over de speech van de hoogste NAVO-militair Alexis Greenwich. Daarin legt hij in klare taal uit wat de overwinningsstrategie van de NAVO inhoudt. Als er een aanval komt, zal de NAVO 3 dingen doen. De vijand blokkeren, verzwakken en uiteindelijk breken. Voormalig commandant der strijdkrachten Peter van Uhm vertelde aan wie de speech was gericht.
5: Natuurlijk was de boodschap voor iedereen duidelijk, was voor de Russen. Begin niet met ons. Maar de boodschap was ook heel nadrukkelijk naar de Europese bevolking. Waarvan hij zegt van, er is geen oorlog aanstaande. En mocht die toch komen, dan kunnen we hem aan.
2: Na afloop van de speech was er geen sprake van grote opluchting. Hoewel de Amerikaan Greenwich de hoogste militair van de NAVO is, moet hij zich ook verhouden tot zijn president, Donald Trump.
5: Trump, die komt met die dieseldeal, terwijl er onderhandelingen waren met de Oekraïners en de Amerikanen samen, daar voor 2 dagen gepland, maar die werden gelijk afgekapt.
6: Ja.
5: Ja, dus hij heeft iedereen verrast. Bij die gesprekken zaten ook vertegenwoordigers van de EU, de NAVO, Frankrijk, Duitsland, Engeland. Allemaal geschoffeerd dus. En een dag later heeft hij een, ik denk, door Washington gesanctioneerde toespraak hier gehouden van, we zijn allemaal dikke vrienden en we kunnen het allemaal aan.
2: In de documentaire Jelte's Legacy ging het over het jongetje Jelte. In 2024 werd hij als 5-jarige het gezicht van de radioactie 3FM Serious Request. Jelte leed aan een metabole ziekte. Hij overleed in juni van dit jaar. Omdat zijn ouders al vroeg wisten dat hij niet oud zou worden, besloten ze om zijn verjaardag niet ieder jaar, maar iedere maand te vieren.
7: Jelte die wordt wakker en dan hebben wij beneden de slingers opgehangen. Noemt hij vlaggen. En dan komt hij binnen en dan ziet hij papa, papa, mama, vlaggen, vlaggen. Nou, dat zijn voor hem prachtige momenten en daarmee voor ons ook.
2: In de documentaire is te zien dat Jelte's moeder zijn levenslust bewonderde.
8: Je merkt ook aan hem dat hij het leven heel erg neemt zoals het is. En ergens wijst hij ons daar ook heel erg de weg in. Dus als je vraagt hoe gaat het met Jelte, ik denk dat het met Jelte zelf goed gaat. Dat hij blij is, dat hij nog kwaliteit van leven heeft. Dat hij ook het grootste gedeelte van de dag vrolijk is. En dat het vooral zijn fysieke lichaam is dat heel erg kapot gaat.
2: In Langs de Lijn en Omstreken vertelde de Nederlandse priester Antoine Baudard over zijn nieuwe aanstelling. Hij is door de paus benoemd tot zijn kapelaan. Een eretitel. En daarmee is hij nu monseigneur. De titel kreeg hij voor zijn verdiensten voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.
9: Dat betekent dus dat je meer nog verbonden bent met de paus zelf. En dat vind ik eigenlijk ook een compliment. Dat betekent als een kwestie van vertrouwen. En ik bedoel, ik hoef er niks meer voor te doen. Ik moet gewoon doen wat ik al doe. Dat betekent, ik speel de baas in de Nederlandse kerk in Rome. Ja, ik probeer daar dienst bij mij op te stellen. En ik schrijf voort. Ik treed ook nog steeds op zo in de media en zo. Dat is een beetje mijn taak.
2: Bij zijn nieuwe titel hoort ook andere kleding.
9: Je hebt een zwarte toch met rode knopen. En met een paarse singulum, dus een single om je heen. Nou, dat staat buitengewoon 30, maar dat moet ik allemaal nog aanschaffen. Want ik dacht, laat ik eerst deze dag maar even afwachten.
2: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: my band.
1: Musicology Prince. De ANWB sluit zich volgens de Telegraaf aan bij het verzet tegen Belgische tolplannen.
2: In mei volgend jaar moet er bij de Zuiderburen een vignet voor automobilisten komen. Dat gaat ook gelden voor auto's uit het buitenland. De kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. Uit een peiling onder ANWB-leden blijkt dat 80% vindt dat de Benelux tolvrij moet blijven. We brengen deze wens over aan de Belgische politiek en vragen daarnaast de Europese Commissie om een uitspraak te doen over de plannen, zegt de ANWB tegen de krant. Belgische politici hebben aangegeven dat zij hun eigen automobilisten willen compenseren voor de lastenverzwaring op het wegennet. Veiligheidsexpert en ex-AIVD'er Erik Schouten waarschuwt in het AD voor grote risico's door de sabotages aan het spoor. De brandstichting bij een Rotterdamse spoorbrug afgelopen weekend is al de derde keer in ruim een jaar dat een belangrijke treinroute opzettelijk wordt lamgelegd. Volgens Schouten moeten ProRail en het kabinet meer investeren in de weerbaarheid van het spoor. Het is typisch Nederlands om te denken, zolang er niets gebeurt, doen we niets, zegt Schouten tegen de krant. ProRail ontkent tegenover het AD dat de veiligheid van het spoor wordt onderschat. Voor een betere beveiliging is €600 miljoen nodig, zeggen zij. De OM-top wilde een wettelijke richtlijn negeren om mensen vaker te kunnen straffen, ontdekte NRC. Wie binnen 5 jaar meermaals hetzelfde strafbare feit pleegt, mag daar slechts 1 keer een taakstraf voor krijgen. Uit interne documenten die NRC inzag, blijkt nu dat het OM dat aan de kant wilde schuiven. Het plan kreeg intern alleen veel kritiek van verschillende pakketten die vast wilden houden aan de huidige regels. Het Openbaar Ministerie besloot daarom alsnog om het plan 4 dagen voor het begon te schrappen. En honger speelt volgens een studie niet zo'n grote rol bij impulsaankopen. Daarover schrijft Trouw deze ochtend. Niet hoeveel honger je hebt, maar vooral met welke bedoeling je de supermarkt betreedt, bepaalt volgens een onderzoek van een hogeschool in Breda hoe groot de kans is dat je in een opwelling iets uit de schappen pakt. Ouderen zijn volgens de onderzoekers minder vatbaar dan jongeren. Wellicht komt discipline met de jaren, speculeert een van de onderzoekers in de krant. Ook het maken van een lijstje blijkt te helpen. De mensen die elke bedoelde aankoop opschrijven, lag het percentage impuls aankopen een stuk lager.
3: Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Er was veel te kiezen voor de jury van de Nederlands Hoop en de Polifinario's. Want het gaat goed met het Nederlands cabaret. Gisteravond werden de jaarlijkse prijzen voor de beste cabaretvoorstellingen uitgereikt. En verslaggever Matthijs van der Wiel was erbij in Theater Diligentia in Den Haag.
4: David Linse danst met zinnen. Hij doet alles tegelijk.
5: De juryrapporten op rijm. De winnaars David Linse.
6: Een paar mensen al een tijdje kijken van waar ben ik in godsnaam naar aan het kijken. Dat is grappig, dat is wederzijds. Bitches!
4: Verfrissend, persoonlijk en absurdistisch voor 10. Je hebt sowieso gelachen als je David Linse hebt gezien.
5: Jintel en de Boer.
7: Alle

0: Jentel en de Boer zijn gewoon buitengewoon. Ze zijn grappig en diepzinnig. Hun sketches en hun nummers geven kleur aan grijs gebied.
1: Ruud Smulders.
2: Mijn vader is gewoon nu die leeftijd als hij tegen mij zegt... Oh, dit is een mooi nummer, hè. Dat ik het alvast opschrijf. Ik ben dat playlistje aan het maken.
0: Ogenschijnlijk willekeurige uitstapjes onderweg... worden als puzzelstukjes heel vernuftig in elkaar gezet. Een fris programma dat er niet alleen in slaagt een gelaagd verhaal te vertellen... Ruud weet de noodzakelijkheid van platheid succesvol ter discussie te stellen.
1: Lisa Osterman.
3: Dus dat zijn van die mensen, die ken je wel. Van die mensen waarvan je denkt, wow, jij bent hip of dakloos. Weet je wel? Oh, met van dat vieze kunstenaarshaar. Zitten hier ook een paar.
0: Lisa leert ons zacht te blijven. Dat duurt uiteindelijk het langst. Niet eens om sterker te zijn dan, maar wel om te leven met angst. Ze is onweerstaanbaar in haar gekkigheid. Gewoon bijzonder goed. Het kan niet anders dan dat Lisa Osterman op zielsniveau iets met je doet.
1: Sayenne Mouchon is de juryvoorzitter die de keuze had, de jury.
4: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat camera is, omdat het zoveel is.
1: De vormen vermengen.
4: Ja, ik denk dat waar we eerst heel erg... En dat mag er ook zijn, dat bestaat ook. En dat is ook nog steeds prachtig. Maar de traditionele vorm van 90 minuten op een bepaalde manier cabaret maken... Die is niet alleen meer.
1: Ja, er met zijn, af en toe een liedje tussendoor.
4: Precies, er zijn meer vormen, er zijn meer stemmen... er is meer kleur op alle vlakken. De comedians sowieso die niet meer denken dat ze in een hokje moeten passen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar voorstellingen... van dit seizoen, stand-uppers met een microfoon en een kruk zonder decor. Waanzinnig goed. Dus het hoeft niet allemaal te zijn hoe het was. Dat moet ook blijven. Maar het is zeker een hele fijne blik in de toekomst.
1: Ja. En er gaan veel mensen heen. Naar musical, ja. De best bezochte theatervorm.
4: Ja, terecht. Ik denk ook dat cabaretiers de moeilijke dingen in het leven ook aanpakken. En dat goed kunnen vertellen en met een lach kunnen doen. Mensen aan het denken kunnen zetten, mensen prikkelen, mensen verwonderen. Ja, daarom is dit genre ook zo belangrijk.
5: Hartelijk dank. Ik ben heel blij met deze prijs. En met het bijbehorende geldbedrag van 17.000 euro. Niet dat mij beloofd is, maar ik vind wel dat ik het verdien.
6: Ik wil Bobby Eden bedanken, omdat de meeste namen die ik tot nu toe heb gezegd, die zegt niemand echt iets. En... nu heb ik een naam genoemd waardoor de concentratie weer een beetje terugkomt. Dus dat vind ik belangrijk. Ik ken haar niet persoonlijk.
7: Laat je niet afleiden door schreeuwende mensen die eigenlijk boos zijn om andere dingen. Dat is zonde van je tijd. Want zoveel tijd hebben we niet. En er zijn nog zoveel lompe, lelijke en eerlijke dingen te bespreken. Ik heb er zin in. Heel erg bedankt.
8: De laatste die we hoorden was winnares Lisa Osterman. Nog 3 weken tot de congresverkiezingen in de VS, de zogenoemde midterms. Verkiezingen waar president Trump op de valreep de regels voor probeert te veranderen. Naar eigen zeggen om verkiezingsfraude te voorkomen. Zo wil hij dat kiezers een bewijs van staatsburgerschap overleggen. Zoals een paspoort of een geboorteakte. En daarmee wil hij voorkomen dat mensen die illegaal in Amerika verblijven kunnen stemmen. In de staat Kansas werd die regel al eens ingevoerd. De VS-correspondent Rudy Bauma zag hoe het daar volledig flopte.
9: They wanted my birth certificate. Stephen Fish had 12 jaar geleden geen idee waar hij zijn geboorteakte moest zoeken. Nadat zijn staat Kansas het tonen daarvan verplicht had gemaakt om te mogen stemmen. Hij was geboren op een inmiddels gesloten militaire basis, dus daar kon hij niet meer heen. Voor Nederlanders is het moeilijk voor te stellen, maar veel Amerikanen hebben hun geboorteakte niet voor handen. Vertelt Micah Kubik van burgerrechtenorganisatie ACLU. Sterker nog, de helft heeft niet eens een paspoort.
10: In places like Kansas, that number is actually less.
9: In Kansas is dat nog minder.
10: Lots of people don't have a passport.
9: Kubik vertelt me dat vrouwen in Kansas ook nog eens een huwelijksakte moesten tonen.
10: Or there were women who had to produce a marriage license to demonstrate why their name was...
9: om te verklaren waarom hun achternaam afweek van de meisjesnaam op hun geboorteakte.
10: They were stopped from registering to vote.
9: Als ze die huwelijksakte niet hadden, mochten ze ook niet stemmen.
10: All those sorts of things are why.
9: Daarom was die wet zo destructief.
10: So much more destructive,
9: zegt Kubik.
10: Than it might seem at first blush.
11: Yeah, when I went to register to vote, I took everything with me. I took my passport, I took my...
9: Ted Stricker had al die documenten wel.
11: unfortunately was not allowed to vote.
12: En nog mocht hij niet stemmen.
11: And they told me that I wasn't registered and I said no, there must be some mistake.
12: Stricker werd slachtoffer van ambtelijke chaos.
11: And they said, well, for some reason you're not on the voter registration list.
12: En met hem ruim 30.000 stemgerechtigde inwoners van Kansas die allemaal niet konden stemmen, onterecht. Dus klaagden Stricker en Fish samen met de ACLU de staat aan. De rechter oordeelde dat de regels ongrondwettig waren en veegde ze van tafel. Bovendien bleek het middel erger dan de kwaal.
13: Between 1999 and 2013, when the law was implemented, they found 39 people.
12: Want uit onderzoek blijkt dat in de voorgaande 14 jaar maar 39 niet-stemgerechtigden op de kieslijst zijn beland. Dat is 0,002% van de geregistreerde kiezers in Kansas. Dat vertelt Lena Knott van Campaign Legal Center in Washington me.
14: No, there was not a problem to begin with. In Kansas,
12: en bovendien heeft maar een handjevol van hen daadwerkelijk gestemd. Meestal door misverstanden.
14: It wound up being 5 or 6 people. Many of whom were doing it by mistake, not on purpose.
13: There are very few incidents of.
12: Die cijfers komen overeen met het landelijke beeld. Want waarom zou je als niet-staatsburger illegaal stemmen als je dan vastgezet of gedeporteerd zou kunnen worden?
13: It's either deportation or prison time. It's not good. Casting a ballot is usually not worth that risk.
15: All voters must show proof of citizenship in order to vote.
16: Does it feel like a déjà vu?
17: Oh, very much, yes. Very much it's a déjà vu.
12: Voor Stephen Fish voelt het als een déjà vu. Nu Trump de regels opnieuw landelijk probeert in te voeren.
16: So how does it make you feel?
17: Well, it's upsetting.
12: Het maakt hem kwaad, want de rechten van Amerikanen worden volgens hem geschonden.
17: Good American person feel angry that their fellow Americans' rights are being violated.
11: I thought we've already watched this movie. I thought the end already came. And here we are again.
12: Deze film hebben we al eens gezien, zegt Ted Stricker. Maar daar gaan we weer. Volgens hem wordt mensen het stemmen onmogelijk gemaakt uit politieke motieven.
11: And continue to be disenfranchised over ulterior political motives.
15: And Congress should unite and enact this common sense country-saving legislation right now.
12: Het is Trump trouwens nog niet gelukt om de wet door de Senaat te krijgen. Maar een dozijn Republikeinse staten hebben al wel soortgelijke regels aangenomen. In ongeveer de helft gelden ze al bij de komende midterms. Ondanks de lessen in Kansas.
8: Een verslag van correspondent Rudy Bauma vanuit Kansas. Het is 6:55. Een van mijn favorieten van de afgelopen jaren is Lady Gaga en Bruno Mars met Die With A Smile. Heerlijk nummer dat je lekker zwaaiend met je armen kunt meebeleggen.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van huiselijk geweld en mishandeling. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van €7500 betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had gezegd dat de zanger op hem zou stemmen, maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste een vergoeding vanwege imagoschade. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyu. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Het personage had, net als de acteur, een houdings- en bewegingsstoornis. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
1: Dat is verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Astrid. Ja, de ochtendspits is ondertussen begonnen met een aantal dagelijkse files. Er zijn ook al wat bijzonderheden op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Daar zien we een kwartier vertraging voor knooppunt Koenplein. Dat komt door een technische storing bij de Koentunnel. Daar is 1 tunnelbuis dicht. Op de A15 richting de Maasvlakte staat weer file bij de Zuurhofbrug. Daar is de extra reistijd zo'n 20 minuten. En verder zijn er problemen op de N15, de weg Brieden-Roosendaal. Bij de Kalandbrug, daar is een technische storing. En dat veroorzaakt file op de N57 vanuit Hellevoetsluis. Voor de aansluiting met de A15. De extra reistijd is daar ongeveer een kwartier.
1: Een melding bij Veilig Thuis van kindermishandeling of huiselijk geweld wordt gemiddeld pas na 2 maanden in behandeling genomen. De organisatie trekt nu zelf aan de bel.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
8: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
9: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
9: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.

0: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
1: Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar het duurt gemiddeld 2 maanden. Al jaren is er kritiek dat de wachtlijsten bij Veilig Thuis te lang zijn. Nu trekt de organisatie zelf aan de bel. Ze kunnen het niet meer aan. Ida Ouweneel van het bestuur van het landelijk netwerk Veilig Thuis.
2: Het loopt nu echt helemaal vast. Gezinnen, huishoudens moeten soms wel langer dan 2 maanden wachten voordat een melding echt helemaal is opgepakt. De meldingen die niet opgepakt kunnen worden zijn vooral meldingen die niet direct acuut onveilig zijn, maar wel zorgen zijn. Zorgen over hoe het gaat in gezinnen, of zorgen over ouderen. Kunnen ook zorgen zijn over huishoudens, waarvan we toch ook echt met elkaar zeggen, er is nog hulp, ze kunnen nog even door. Want er staan andere meldingen die direct moeten worden opgepakt.
1: Bestuurder Ouweneel vertelt wat er nu nodig is.
2: Vooral geld om capaciteit erbij te kunnen zetten. Dus dat betekent mensen die aan de slag willen.

0: erbij te kunnen zetten. Dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
1: Colinda Geuljam is medewerker bij Veilig Thuis in Zeeland. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ziet u het daar ook, dat mensen lang moeten wachten?
2: Zeker. Bij ons is dat op dit moment vooral aan de voorkant het geval. Waarbij de wachttijd ondertussen langer is dan een paar maanden.
1: Zelfs langer dan een paar maanden. Dus wat betekent dat in de praktijk?
2: In praktijk betekent dat je iedere dag sowieso de afweging moet maken. Welke casussen geef je voorrang en welke niet? Dat ligt echt aan de inhoud van de casus. Maar bijvoorbeeld een casus met twee volwassenen die al dan niet onder invloed van middelen elkaar regelmatig het leven zuur maken, waar politie iedere keer bij moet komen. Waarbij best wel veel geprobeerd is. Dat zou zomaar kunnen dat die eerder op de stapel belanden als dat je bijvoorbeeld een casus hebt met een kindje met letsel, bij wijze van spreken.
1: En hoe komt het dat de wachtlijst zo enorm is opgelopen?
2: Ik denk dat hem vooral zit in de instroom van meldingen. Want we weten ook, in ieder geval in Zeeland weten we ook hoe het voelt als je bijna moet vechten om een casus op je naam te zetten. Gelukkig, dus we weten wel hoe dat voelt. Alleen is de toestroom gewoon echt enorm.
1: Dus het aantal meldingen is enorm toegenomen?
2: Ja, klopt.
1: En heeft u dan enig idee hoe dat komt?
2: Ik denk ook wel, er zijn natuurlijk steeds meer campagnes, voorlichtingen die we doen. Mensen weten Veilig Thuis ook beter te bereiken. Dus ik denk dat echt wel, dat speelt wel mee. Op zich is dat natuurlijk een positieve zin. De andere kant betekent ook, dus los van dat de instroom inderdaad omhoog is gegaan, dat zaken langer bij ons blijven liggen, omdat we ze aan de achterkant niet of veel minder makkelijk kunnen overdragen aan een ketenpartner. Omdat daar ook wachtlijsten zijn.
1: Want de Veilig Thuis doet als het ware een soort van eerste inventarisatie en bepaalt dan waar iemand het best mee geholpen is.
2: Ja, klopt. In principe zijn wij er alleen om te beoordelen of er sprake is van huisgeweld, kindermishandeling en vervolgens welke hulpverlening wij daarin passend vinden. Alleen als die hulpverlening vervolgens ook wachtlijsten heeft of waar we ook wel mee te maken hebben in sommige gemeenten, is dat ze best wel bureaucratisch nog te werk gaan. Waardoor wij dus langer tijd kwijt zijn om een melding uiteindelijk over te kunnen dragen aan de juiste partij. Waardoor het dus ook langer duurt voor de mensen om geholpen te worden.
1: En waar zit dat bureaucratische dan in?
2: Ja, ik denk dat waar ik al heel lang voor pleit. Ik vond het wel mooi, want Ida vroeg mij een tijdje terug, wat zou nou je wens zijn als je iets zou kunnen veranderen? En toen gaf ik wel aan van, ik hoop vooral dat is dat iedere partij die in een gezin betrokken is, minder bezig is met, dit is mijn stukje, dus dit moet ik doen. En de andere stukjes die zijn weer voor de andere partijen, waardoor je onvoldoende samenwerkt, maar soms wel met 5, 6 partijen in een gezin bezig bent. En voor ons komt dat er soms concreet op neer dat als wij een melding willen overdragen, dat een partij dan zegt, nou vul eens maar weer een formuliertje in met een handtekening van ouders. En dan gaan wij op dat moment eens kijken wanneer wij met het gezin aan de slag kunnen. Dus terwijl wij op dat moment betrokken ouders hebben die mee willen werken.
1: Dus jullie krijgen als het ware een soort coördinerende rol, terwijl jullie dat op dat moment helemaal niet meer zouden moeten hebben?
2: Ja, in principe wel in verschillende gevallen. Het is gelukkig niet in alle gevallen zo. Maar er zijn best wel wat casussen waarbij een uitvoerende partij eigenlijk iets zou moeten doen dat onvoldoende doet of handelingsverlegen is. Dat zien we helaas ook heel veel. En dan komen de zorgen toch terug bij ons. Maar die verantwoordelijkheid ligt op zo'n moment natuurlijk nog bij een uitvoerende hulpverleningspartij.
1: We hoorden Ida Ouweneel net zeggen, er is gewoon echt meer geld nodig, hè, vanuit het kabinet, zodat er meer mensen kunnen werken, dat er dan geïnvesteerd kan worden. Dus hoe denkt u dat geld het best besteed kan worden?
2: Ik denk sowieso aan inderdaad het werven van nieuwe collega's. Dat is bij ons echt al lange tijd een probleem. Er komt gewoon structureel ieder jaar. Hebben wij extra formatie nodig, gewoon omdat het aantal meldingen toeneemt. En ik denk ook het stukje samenwerken met de keten, zeg maar. Ze zijn wel inderdaad met verschillende aanpakken al bezig. Sommige dingen zijn ook meerjarenplannen. Dus als je daarin, denk ik, met alle betrokken partijen op de juiste manier investeert, hoop ik.

0: vooral dat je gewoon dat mensen gewoon veel sneller geholpen kunnen worden. Want het gaat uiteindelijk nu om soms om mensenlevens zelfs ook echt, maar heel vaak gewoon om mensen die hulp nodig hebben en die je dat ook gunt.
1: Ja, want ziet u dat wel in de praktijk? Dat u situaties ziet waarbij je denkt, ja, maar hier zouden we eigenlijk moeten ingrijpen. Maar we hebben de capaciteit niet, dit wordt gevaarlijk?
0: Ja, in principe is dat iedere dag een inschatting die we maken van oké, moeten we hier vandaag nu iets mee? Of kan deze op onze wachtlijst met voorrang? Dus dat betekent wel dat hij dan nog eerder aan de beurt is als reguliere zaak. Maar het zijn ook casussen, er zitten gerust al casussen tussen waar je eigenlijk liefst inderdaad diezelfde dag of diezelfde week toch wel heen zou willen. Alleen die afweging, ja, die maak je iedere dag weer. Als er 6 van dat soort meldingen binnenkomen, moet je de keuze maken van welke moet er dan als eerst worden opgepakt.
1: Dank u wel, Colinda Galjam, medewerker van Veilig Thuis in Zeeland. En we hebben het ministerie van VWS om een reactie gevraagd. Minister Mirjam Sterk zegt dat het belangrijk is om in kaart te brengen waar de knelpunten bij Veilig Thuis vandaan komen. En ze gaat binnenkort in gesprek met wethouders, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en ook Veilig Thuis om te kijken wat er nodig is. Of er ook echt extra geld komt, dat zegt ze niet.
2: Een reactie aan de redactie over dit NOS Radio 1-journaal?
3: Mail naar r1jn@nos.nl.
2: Een bericht inspreken doe je via de NPO Luister-app.
3: Reactie aan de redactie.
2: Tussen 9:30.
1: De Spaanse koning Felipe gaat op bezoek in Ceuta. Het is zijn eerste bezoek aan de exclave sinds hij in 2014 koning werd. Voor het bezoek zijn maatregelen getroffen. Afgelopen weekend is door de autoriteiten het laatste tentenkamp ontruimd. Nog altijd verblijven er duizenden migranten uit Marokko na de grote bestorming van Ceuta afgelopen zomer. Correspondent Miral de Bruyne. Miral, waarom gaat de koning juist nu naar Ceuta?
4: Ja, hij wil eigenlijk laten zien dat hij er voor de inwoners van Ceuta is. De mensen daar die voelen zich eigenlijk vanaf het begin al van deze migratiecrisis al een beetje in de steek gelaten door Madrid. Want na bestorming van Ceuta eind juli vinden ze dat er eigenlijk vanuit Madrid te weinig hulp, maar ook te weinig aandacht hebben gekregen. Ook vanuit de regering trouwens. Premier Sanchez is sinds die dag van die bestorming ook nog maar 1 keer in de exclave geweest. Hij heeft daarna alleen nog maar ministers gestuurd. En ja, eind augustus maakte hij dan bekend dat de koning wel op bezoek zou komen. En vandaag is het dus zover en gaan de koning en zijn vrouw Letizia die kant op. En morgen gaan ze overigens ook nog naar die andere exclave, Melilla.
1: Maar blijkbaar wilden mensen in Ceuta heel graag dat de koning zou komen. Waarom heeft hij dan toch relatief lang mee gewacht?
4: Ja, een bezoek van de koning aan de exclaves ligt erg gevoelig. Koning Felipe is er zelfs nog nooit geweest. Dat zei je net al. De laatste keer dat een koning een officieel bezoek deed aan Ceuta was in 2007. En dat was nog zijn vader, Juan Carlos. En dat leidde toen tot een diplomatieke rel tussen Spanje en Marokko. Want na het bezoek haalde Marokko zijn ambassadeur zelfs terug uit Madrid. En die gevoeligheid die ligt vooral rond de discussie tussen die twee landen, aan wie Ceuta en dus ook Melilla toebehoren. Het is voor de bevolking in Ceuta wel erg belangrijk dat hij gaat dus. En ja, gezien zijn ceremoniële rol heeft hij dus toch besloten om te gaan. Om dus die mensen dus een hart onder de riem te steken eigenlijk. Daar is die crisis nog altijd voelbaar hoor.
1: En wat gaat hij dan doen vandaag?
4: Ja, hij gaat dus bijvoorbeeld met de middenstand praten. Veel bedrijven, winkels bijvoorbeeld. Maar ook de toerismesector. Die hebben allemaal best wel geleden de afgelopen maanden. Door al die chaos die heeft plaatsgevonden daar. Maar ja, de koning gaat ook spreken met de regio-regering natuurlijk. En opvallend, hij gaat langs bij de islamitische begraafplaats. Waar ongeveer 90 slachtoffers begraven liggen van die 31 juli. En dat zijn dus vooral Marokkanen, waarvan Marokko het lichaam dus niet terug heeft willen nemen. En dat de koning daarheen gaat, dat is wel bijzonder. Ik was er nog een paar weken geleden. En dat was toen dus die eerste mensen werden begraven daar. En toen was er eigenlijk maar 1 official bij, een minister van de regio-regering. Dus niet eens zo heel hoog op. En er was dus niemand van Marokko en ook niemand vanuit Madrid, vanuit de Spaanse regering. Dus. En daar voelden ze zich toen toch wel heel erg in de steek gelaten. Dus ja, nu de koning komt, zijn ze daar wel echt heel blij mee. Al maakt het bezoek natuurlijk ja, wel extra gevoelig dat hij juist naar die begraafplaats gaat en daar nog niemand is geweest.
1: Ja. Hoe is het op dit moment in Ceuta?
4: Ja, de situatie is daar verre van goed. Er zijn nog altijd veel migranten die daar illegaal zijn binnengekomen, die daar dus nu nog verblijven. Veel van hen zitten ondertussen wel in opvangcentra. Dat is al iets beter dan een paar weken geleden. Daar hebben ze de afgelopen tijd wel hard hun best gedaan. Om dus ook die stranden leeg te krijgen. Je zei het net ook al, omdat de koning natuurlijk kwam. Die stranden zijn zelfs aangeharkt de afgelopen dagen om het dus netjes te maken. Maar ja, het probleem blijft dat Spanje ja, niet zo heel erg goed weet wat ze met al die mensen moeten. De procedures gaan heel sloom. Gaan we ze terugsturen? Wie mag er blijven? Mogen de minderjarigen blijven? Die discussie die leeft nog. Dus ja, daar zijn wel veel gesprekken over in de politiek op dit moment. En een bezoek van de koning, ja, dat zal de inwoners van Ceuta wel in elk geval het gevoel geven dat ze gezien worden. Maar het gaat de problemen daar natuurlijk zeker niet oplossen.
1: Miral, dankjewel. Correspondent Miral de Bruyne. Meta is niet van plan om te stoppen met de verkoop van omstreden camerabrillen.
5: Het bedrijf achter Instagram en Facebook geeft bij nu.nl toe dat die brillen soms worden gebruikt om stiekeme en ongewenste opnames te maken van mensen in het openbaar, maar gaat ze niet van de markt halen. De brillen hebben namelijk ook goede kanten die we mensen niet willen onthouden, zegt Meta. Verschillende organisaties starten een kort geding omdat het bedrijf achter onder meer Facebook dus door blijft gaan met de verkoop. Eind september stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor een strenger verbod op camerabrillen en stiekem filmen. Het kabinet gaat er niet in mee. De grens voor de nationale hypotheekgarantie stijgt volgend jaar naar 500.000. Dat lezen we bij BNR. Die garantie biedt huizenkopers in het laagste segment een vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Dat huizen van 500.000 in dat laagste segment vallen toont aan dat de woningmarkt nog steeds niet is afgekoeld. Wij maken ons grote zorgen over de prijsontwikkeling, zegt de hypotheekgarantie tegen BNR. Het is niet de enige verandering. Vanaf volgend jaar wordt bij woningen met een laag energielabel standaard extra geld gereserveerd voor energiebesparende maatregelen. In Rotterdam is ophef ontstaan over een Halloweenfeest dat wordt georganiseerd in de Laurenskerk. Een protestantse organisatie is een petitie gestart om het feest tegen te houden, want Halloween in een kerk kan volgens hen echt niet.
6: Er lopen de mensen in duivelspakjes door de kerk, dansen nep Jezus vanaf het balkon. Ja, dat zijn denk ik gewoon dingen die je niet in een kerkgebouw wil hebben. Dus je kunt best wel veel doen in een kerkgebouw. Dat gebeurt ook in het kerkgebouw waar we nu staan. Maar een feest met zo'n kaliber, hè, met zo'n uitstraling, dat moet je daar gewoon niet willen.
5: Dat zegt hij tegen Hart van Nederland. De petitie tegen het feest in de kerk is inmiddels meer dan 16.000 keer ondertekend. De Laurenskerk zegt dat het de inkomsten van het Halloween feest hard nodig heeft. Ouders zijn niet blij met het speelgoedboek van bol.com. Dat is te lezen bij RTL Nieuws. In dat boek staan cadeautips voor Sinterklaas, worden helemaal nostalgisch van ook. Vooral plaatjes van poppen, spelletjes, Lego en andere spullen, maar ook een pagina met smartphones.
1: Iets minder nostalgisch.
5: Ja, die hadden wij vroeger inderdaad niet. Een pedagoog noemt het pure idiotie en zegt dat de webwinkel nul maatschappelijk besef heeft. Volgens haar ondermijnt het ouders en de geestelijke gezondheid van kinderen. Bol zegt dat telefoons voor sommige gezinnen bij het dagelijks leven horen, maar dat ze snappen dat de pagina in het speelgoedboek vragen oproept.
1: Verkeersinformatie Wijnandswaan.
7: Ja, de ochtendspits komt verder op gang. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Bij Amsterdam loopt het verkeer vast door een ongeluk bij de Koentunnel. Op de A8 vanuit Zaanstad staat file tussen Assen-Delft en knooppunt Koenplein. De vertraging is daar nu 3 kwartier. De verbindingsweg naar de Koentunnel is tijdelijk dicht. Omrijden kan via de A10 Noord en Oost.

0: Someday. Funny Little Frog, Belle en Sebastian. Veel beukennootjes en weinig eikels, dat is wat je op dit moment ziet. Bijvoorbeeld op de Veluwe. Uit de jaarlijkse inventarisatie van het aantal beukennootjes en eikels blijkt dat voor het 14e jaar op rij er veel beukennootjes zijn. Arnold van Vliet, bioloog aan de Universiteit Wageningen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Veel beukennootjes ook dit jaar weer. Was dat te verwachten na zo'n droge zomer?
1: Nou, het was toch wel even afwachten hoe die droogte zou doorpakken op die beuken. En met name die vruchtvorming. Droogte heeft er wel voor gezorgd dat het er niet nog meer zijn dan we nu aan de beuken zien hangen. We gingen af op een extreme volmast, zoals we dat noemen. Dat betekent dat die bomen echt maximaal vol hangen. En dan volgens schattingen van de vereniging Wildbeheer Veluwe, die dat dus inderdaad sinds 1990 op bijhouden, zouden dan 2,1 miljoen kilo beukennootjes aan de bomen hangen. Nou, dat is dit jaar naar schatting uitgekomen op 1,3 miljoen kilo. Nog steeds heel veel.
0: Ja, en betekent dat dan ook dat het goed gaat met de beuk?
1: Nou, het gaat gewoon niet goed met de beuk. En dat zien we eigenlijk als we rondom ons heen kijken. Met name de laanbeuken, de beuken die apart staan, die hebben gewoon echt last van de droogte en het extreme weer van de afgelopen jaren. We zien dus ook die beuken die verbrand zijn. Er is ook heel veel zon geweest en hoge temperatuur, dus verbranden de beuken. Daar heeft veel minder beukennootjes aan gehangen. Maar ondanks dat toch nog veel beukennootjes.
0: Maar dat lijkt dan in tegenspraak met elkaar.
1: Ja, zo'n boom probeert natuurlijk ook gewoon voor nakomelingen te zorgen. De omstandigheden waren ook goed, want wat uit onze eerste analyses blijkt is dat als de temperatuur van de zomer in het voorgaande jaar, dus niet dit jaar, maar in 2025, en de wintertemperatuur, de winter van 2025-2026, als die hoog zijn, dat stimuleert juist meer vruchtvorming. Dus hij doet wel iets met die temperatuur, dat levert ook gewoon energie op, en waarmee die vruchten kan maken. Dus ja, het is even afwachten hoe dat op elkaar inwerkt allemaal.
0: Ja, hoe het op termijn ervoor staat. Er zijn wel weinig eikels, is daar een oorzaak voor?
1: Ja, en dat heeft te maken met dat we vorig jaar zo extreem veel eikels hadden. En ook daar weer, die bomen hebben vorig jaar heel veel geïnvesteerd in het maken van die vruchten, die eikels. En daardoor, dat is waarschijnlijk de verklaring, dat dit jaar we veel minder eikels hebben. En dat betekent wel weer wat voor de voedselvoorraad voor de komende maanden. Voor al het wild en allerlei beesten die eten van al die vruchten.
0: Want wat betekent dat voor ze?
1: Ja, dat we al eerder, zeg maar, dan vorig jaar richting voedseltekorten gaan. Op dit moment liggen er dus heel veel beukennootjes. En hoeven bijvoorbeeld wilde zwijnen niet ver te lopen om dus lekker voldoende voedsel te eten. Dus je ziet ze ook minder. Maar in de loop van van de winter en het voorjaar zomer zal dat opraken. En dan zullen ze op zoek gaan naar boomwortels. En dan gaan ze die grond weer omwoelen. Ja, dat zien we de laatste jaren, omdat ze niet van die leefgebieden af kunnen. Dat ze enorme omwoelingsacties hebben in de bodems.
0: Dus is dat ook waarom jullie de beukennootjes en de eikels tellen?
1: Ja, dat is wel een hele belangrijke indicatie voor wat doet dat met de opbouw, de populaties. Dus het aantal beesten, zwijnen, edelherten, vogels, ga zo maar door, muizen. Dat is allemaal met elkaar van afhankelijk. Dus daarom is het zo belangrijk dat dit elk jaar bijgehouden wordt. En is het daarmee ook zo'n unieke reeks.
0: Hoe doen jullie dat trouwens, dat tellen? Je kunt moeilijk iedere boom afgaan, toch?
1: Nee, dat is een steekproef. Dan wordt er van groepjes bomen geteld van hoeveel eikels of beukennootjes zitten eraan. En dat wordt dan gedurende het jaar gevolgd. En door dat elk jaar op dezelfde manier op dezelfde plekken te doen, op verschillende plekken van de Veluwe, krijg je daar een goed beeld van. En de Veluwe, dat is natuurlijk alleen maar de Veluwe, maar dat geeft wel iets weer voor eigenlijk het hele land of het hele Noord. Ook de ons omringende landen. Dus dat is heel indicatief.
0: Dank. Bioloog Arnold van Vliet.
2: NPO Radio 1.
3: Nooit meer slapen.
4: Ik ga in gesprek met Gerry Eikhoff. 37 jaar werkt hij als verslaggever voor het NOS Journaal.
5: Nu kijk ik eigenlijk nog maar één hoofdbulletin per dag. Ik kijk het terug. Dan kun je spoelen.
4: Hij maakte reportages in binnen- en buitenland. Hij presenteerde Rondje Binnenhof. En daarna was er de documentaire serie Ongelijke Behandeling. Nu komt Eikhoff met het boek Hoe het puntje van de i op mijn hoofd viel, waarin hij terugblikt op zijn carrière.
3: In de nacht van donderdag op vrijdag, van 12 tot 1. Femke van der Laan, in VPRO's Nooit meer slapen.
2: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
7: Gaat digitalisering de zorg redden?
6: En wie draagt de zwaarste lasten?
7: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
8: Samen slimmer zorgen.
7: Vebego Zorgservice.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
7: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Vebego Zorgservice.
11: Koffie?
12: Ja, lekker.
11: Dan gaan we naar Leeuwarden.
12: Naar Leeuwarden? Voor koffie?
11: Voor meer dan koffie. In Keramiekmuseum Prinsessenhof ontdek je in een smakelijke tentoonstelling de Nederlandse koffiegeschiedenis.
12: Dat is leuk. Ik ga mee.
11: Koffie. Nu te zien in het Prinsessenhof. Where else?
13: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
14: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
15: Bach's Johannes Passion. Dit keer niet in kerk of concertzaal, maar bij de Nationale Opera. Regisseur en choreograaf Sascha Waltz laat zang en dans samensmelten in deze unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november, kaarten via operaballet.nl.
16: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: NPO Radio 1. 7 uur.
2: Astrid Kersenboom.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De IT-problemen bij Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal zijn nog niet voorbij. En veilig thuis kan de drukte niet aan. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
17: Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij bijvoorbeeld de huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Ahold, het bedrijf achter onder meer de Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van die oorlog te beperken. Daarnaast kreeg de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen, maar donderdag lieten die weten dat zij geen rol voor zichzelf zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. En in Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekkigheid. In de categorie entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
0: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
18: Ja, de ochtendspits komt verder op gang. De meeste drukte zien we op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Bij Amsterdam loopt het verkeer vast door een ongeluk bij de Koentunnel. Op de A8 vanuit Zaanstad staat een flinke file tussen Assen-Delft en knooppunt Koenplein. 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Het loopt daardoor ook vast op de A7 vanuit Hoorn tussen Purmerend en knooppunt Zaandam. De vertraging is daar inmiddels zo'n 20 minuten. De verbindingsweg op de A8 naar de A10 naar de Koentunnel, de A10 West, is dicht. Dus al het verkeer wordt omgeleid via de A10 Noord en Oost, de route via de Zeeburgertunnel. Nou, verder zien we wat extra drukte op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug, daar zo'n 20 minuten vertraging. En de situatie bij de Zuurhofbrug is nog ongewijzigd richting de Maasvlakte. Dat veroorzaakt file tussen de afrit Brielen en de brug nu 9 kilometer en de vertraging is 20 tot 25 minuten.
0: Lege schappen bij Albert Heijn. Zometeen onze economieverslaggever met de laatste ontwikkelingen.
19: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is, met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
20: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
21: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
22: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
23: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
24: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
25: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
24: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
26: Zonder echt contact knikt je collega ja, maar denkt nee. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder gesprek. Ga naar lovaneck.nl.
27: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
26: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
28: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Wat zondag begon met kleine storingen is uitgegroeid tot wat Ahold zelf noemt een groot cyberveiligheidsincident. Zelfs distributiecentra van Albert Heijn liggen stil en dat leidt tot lege schappen in de supermarkt. Er zijn ook problemen bij Gal en Gal en Ethos. Roeland Muller van de economieredactie. Roeland, wat is de situatie op dit moment bij Albert Heijn?
29: Nou, we weten natuurlijk al een tijdje dat die app plat ligt. Dat online boodschappen niet mogelijk is. Online klantenservice ook. En gisteren aan het eind van de dag werd dan ook duidelijk dat ook meerdere distributiecentra in het land het werk hebben stilgelegd. Daarmee komt ook de bevoorrading van de supermarkten in de problemen. En het bedrijf heeft het inmiddels zelf over een online veiligheidsincident. Eerder gisteren werd er gesproken over een IT-incident. Dat klonk toch wat kleiner. Maar inmiddels heeft het wel een wat serieuzere naam gekregen. halen. Albert Heijn zegt trouwens nog niet om welke centra het nou precies gaat. We weten wel via vakbond CNV dat, dat het wel behoorlijk wat chaos oplevert. In de winkels ook van Albert Heijn. Die spreken natuurlijk met medewerkers. En die hebben het erover dat mensen vooral bezig zijn met het plakken van de prijsstickers op de schappen. Dat was in ieder geval nog gisteren nog volop aan de hand. Misschien dat het vanochtend ook nog zo is. En zij hebben ook gehoord via medewerkers dat dan dinsdagmiddag misschien al toch die systemen weer in de lucht gaan. Oftewel vandaag. We gaan meemaken of dat ook echt gaat gebeuren. We hebben nog niet van Albert Heijn gehoord of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. We weten inmiddels ook dat niet alleen Nederland geraakt is, maar ook andere ketens in het buitenland van Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn. Bijvoorbeeld ook in België speelt het ook. Maar ook bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, waar Ahold Delhaize ook vrij groot is. Websites van bijvoorbeeld de Stop & Shop, de Giant Food, Hannaford en Food Lion, die zijn helemaal niet bereikbaar.
0: Een uur geleden hadden we een cybersecurity deskundige in de uitzending. Die zei, ja, eigenlijk is het gewoon gissen wat er nou aan de hand is. Wat laat Albert Heijn zelf nu daarover los?
29: Nou, nog steeds heel erg weinig. Sowieso duurde het gisteren een bijna volledige dag voordat we een wat uitgebreidere reactie kregen van de Ahold. We spraken inderdaad gisteren even met Margaret Versteden van Duins, dus de CEO van de Albert Heijn Ethos en Gal&Gal, dus al die ketens, en trouwens ook de baas van Ahold in Europa. En dit is wat zij er voorlopig over loslaat.
1: We weten nog niet hoe lang het gaat duren. Natuurlijk zullen er wel schappen leeglopen als het langer duurt. Maar op dit moment doen we echt alles wat we kunnen om de schappen te vullen. Omdat die bevoorrading gebeurt uit verschillende distributiecentra, zullen lange houdbare producten bijvoorbeeld beter beschikbaar zijn dan bijvoorbeeld groente en fruit.
29: Ja, dat onderzoek loopt dus nog. Ook deze ochtend is nog geen informatie beschikbaar. Dus ook niet bijvoorbeeld over of nu kwaadwillende de IT-systemen zijn binnengedrongen.
0: Het leidt nu al tot leegschap. Is het nou een nachtmerriescenario?
29: Nou, dat denk ik wel hoor. Ik denk dat je dat wel zo kan zeggen. De bezorging aan huis loopt ook vast. Naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen, of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Maar vooral echt die lege schappen. Hè. Dat gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt. Hoe leeg die schappen zullen zijn.
0: Albert Heijn is natuurlijk een groot speler. Ja. In de supermarktbranche. Dus de concurrenten die merken dit?
29: Ja, die merken het wel. Ja, door die problemen bij Albert Heijn hebben die andere supermarktketens het echt drukker. Een woordvoerder van bijvoorbeeld Jumbo, dat is toch wel de grote concurrent van de Albert Heijn, die zegt dat die keten echt aan het opschalen is. Dus die proberen daar misschien toch wel een beetje van te profiteren. En ook online supermarkt Picnic, die merkt dat er echt een stuk meer besteld wordt. We spraken trouwens ook nog even met CBL, dat is de branchevereniging voor supermarkten, zeg maar. En die hebben het er al over dat ze ook wel nadenken over als dit langer aanhoudt, wat het dan betekent voor de hele keten. En of ze dan nog bepaalde actie moeten gaan ondernemen als die winkels een langere tijd niet bevoorraad kunnen worden.
0: En doet dit iets met de beurskoers van Ahold Delhaize?
29: Ja, dat hebben we gisteren ook gezien. Vandaag is de beurs nog niet open. Dus gaan we straks om 9:00 weer even kijken. Maar gisteren daalde het aandeel van Ahold Delhaize, dat is aan de Amsterdamse beurs genoteerd, met 2,8%. En dat terwijl de AEX het eigenlijk best wel goed deed gisteren. Dus het was wel heel duidelijk een effect hiervan. Ja, beleggers reageren toch wel heel sterk hierop. En met name omdat ze natuurlijk niet weten hoe lang dit gaat duren. Ja, Albert Heijn is veruit de grootste supermarktketen van Nederland, met een marktaandeel van zo'n 38%. Ook weer een stuk groter dan bijvoorbeeld Jumbo, waar ik het net over had. Dat is zo'n 20%. Dus ja, beleggers kijken toch wel met argusogen met wat er nu allemaal gebeurt.
0: Is al in te schatten hoeveel schade dit nu veroorzaakt?
29: Nou, dat is nog wel echt moeilijk te zeggen, maar ik denk dat het wel veilig is om te zeggen dat het sowieso om miljoenen gaat, als het niet meer is dan dat. Als je kijkt naar het bedrijf in 2025, maakte Ahold Delhaize een omzet van 92 miljard. Ja, het ligt er natuurlijk heel erg aan hoe lang dit gaat duren. En als die systemen weer veilig kunnen draaien, hebben ze natuurlijk ook nog een heleboel gedoe om al die kortingen weer terug te geven. Dus dan hebben ze nog waarschijnlijk een hoop rijen bij de klantenservices van mensen die daar nog voor komen aankloppen. Dus en ze zullen ook nog wel heel wat kosten moeten maken voor hersteloperaties.
0: Roeland, dankjewel. Roeland Muller. Mark Hamer is in Alkmaar bij een Albert Heijn. Mark, is hij al open?
4: Ja, exact 7 uur gingen hier de rolluiken open. Ging de draaideur open, ging draaien. Want het Albert Heijn XL zit hier in een groot winkelcentrum. En ik ben even een rondje gaan maken door de winkel. En wat je dan onmiddellijk ziet, ja, dan kom je op de groenteafdeling. En daar toch wel, ja, voor een gedeelte lege schappen. En ook andere groenten die er nog wel liggen, niet in grote getalen aanwezig. Ietsje verder zag ik wel dat ze bijvoorbeeld de bakkers, dat er brood was geleverd. Dat de broden werden neergelegd. En ik begrijp ook, ja, de bakkerij, dat is een andere afdeling dan de distributiecentra. De bakkerij werkt gewoon. Maar ja, ook groente en dus en zuivel, daar zit het probleem. Ik ben ook even gelopen naar de afdeling waar de zuivel staat. Nou, melk, dat is niet zoveel meer. Er is heel veel kwark op dit moment in de winkel te vinden. Dus als je daar behoefte aan hebt. Ik heb ook maar even iets uit een vak gepakt. Want ik moest ook de winkel weer uit. Overigens, ja, waarom ik niet daar binnen sta is omdat wij geen toestemming hebben gekregen om binnen opnames te maken. Ik heb maar iets uit het schap gepakt. Pindakoeken, chocola, ik heb ze nog nooit gegeten. Maar ik kon ze in ieder geval afrekenen. Wel gewoon bij de zelfscan kassa. Wat dat betreft draait het door. Maar dus duidelijk te zien, Er zijn minder groenten en ook minder zuivel. Ja, en ook merkt aan het personeel, nou ja, we zien wel hoe dit gaat lopen. Het is wel een beetje gek.
0: Mark, de effecten dus van deze storing, dat Mark Hamer voor het eerst in zijn leven pindakoeken heeft gekocht.

0: Loreen, Is It Love. De ambulance die in actie kwam na de mislukte executie van Christa Pike had er eigenlijk al eerder moeten zijn, zegt ABC News.
1: De Amerikaanse nieuwszender heeft de geluidsopname van de alarmcentrale die werd gebeld vanuit de gevangenis van Pike in Tennessee. Daarop is verwarring te horen.
2: Both sides say they have not agreed to that.
3: Well, they agreed. You know why? Because I said you agree. That's why.
1: Nou, de verwarring ging dus over of er gebeld was en door wie. Christa Pike kreeg 2 dodelijke injecties, maar bleef ademen. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar inmiddels uit ontslagen. De Iguazu-watervallen in het noorden van Argentinië gaan dicht voor toeristen. Dat lezen we in de Buenos Aires Times. De maatregel is uit voorzorg genomen omdat er door hevige regen veel meer water door de gelijknamige rivier stroomt dan normaal. 12.000 kubieke meter per seconde, 6 keer het gemiddelde niveau. Op beelden op sociale media is een kolkende watermassa te zien langs de wandelpaden. In oktober 2023 werd de toegang tot de watervallen ook al eens afgesloten. De Amerikaanse president Trump heeft uitleg gegeven over een staakt het vuren dat er volgens hem is tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend zei Trump dat de landen elkaars energie- en olieinstallaties met rust zouden laten. Al wist Oekraïne van niets. Het staakt het vuren is er omdat ik zeg dat het er is, zegt Trump nu.
2: Both sides say they have not agreed to that.
3: Well, they agreed. You know why? Because I said you agree. That's why.
1: Hij vindt dus dat Rusland en Oekraïne naar hem moeten luisteren, maar dat lijkt niet te gebeuren. De afgelopen dagen waren er aanvallen over en weer. Een vlucht van Qantas Airways van Italië naar Australië is gecanceld vanwege een uitbraak van bedwantsen aan boord. Dat schrijft de BBC. Een dag eerder klaagden passagiers op de 17 uur durende vlucht richting Rome dat ze gebeten waren door insecten terwijl ze aan boord waren. Het bleek dus om bedwantsen te gaan. Qantas besloot het toestel aan de grond te houden voor een grondige schoonmaak. We bieden onze excuses aan voor het cancelen van de vlucht, zodat onze onderhoudsteams een reiniging kunnen uitvoeren, zegt de maatschappij tegen de BBC. Hoe de bedwantsen aan boord kwamen, dat schrijft de Britse omroep niet.
0: Verkeersinformatie bij Wijnandswaan.
4: Ja, de ochtendspits komt verder op gang. Er zijn wat extra ongelukken gebeurd nu. Op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Maren en knooppunt Lunetten. 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. Daar botsten meerdere auto's op elkaar. De rechterrijstrook is dicht. En we zitten nog altijd met de problemen aan de noordkant van Amsterdam. Daar gebeurden een paar ongelukken bij de Koentunnel. Dat leidt tot file op de A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Assen-Delft en knooppunt Zaandam. 4 kilometer, daar zijn nu nog opruimwerkzaamheden aan de gang. Tijdelijk is de verbindingsweg naar de Koentunnel nog dicht, maar waarschijnlijk gaat het niet zo lang meer duren. En er is veel vertraging vanmorgen op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht nu een half uur extra reistijd.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
6: Astrid Kersenboom.
0: Het werd aangekondigd als de grootste bokswedstrijd ooit in Nederland in Koninklijk Theater Carré. En daar was dus de Ben Bril Box Memorial. Sportcommentator Suze van Kleef, wat voor een wedstrijd was het?
7: Ja, de wedstrijd waar we het over hebben was onderdeel van die Ben Bril Memorial. Het ging tussen de Nederlandse Oegandese Willy Chiaconje en de Cubaanse Italiaan Angelo Morejon. Nu zijn er in ons land wel vaker grote kickboxwedstrijden, maar niet vaak een belangrijke traditionele bokswedstrijd. Dat is zeldzaam. Nog niet eerder was er een wedstrijd op dit niveau te zien. Dus nou ja, dat kan je lekker ronkend aankondigen zo. Dus dat is ook gebeurd. Het ging gisteravond om de WBC Silver Title van de World Boxing Council. En dat is dan weer de meest prestigieuze boksbond ter wereld. En de winnaar daarvan is een belangrijke kandidaat om de regerend wereldkampioen te mogen uitdagen. Dus met andere woorden, bij winst gisteravond in Carré was Chiaconje nog maar 1 stap verwijderd van een gevecht om de wereldtitel bij diezelfde prestigieuze boksbond. Maar mocht niet zo zijn, tot nu toe ongeslagen Chiaconje verloor van de eveneens ongeslagen Morejon. En vanaf het begin had de Nederlandse Oegandese bokser het moeilijk. In de eerste ronde ging hij al naar de grond, kreeg een hoop te verduren en in de derde ronde kreeg hij weer harde klappen en moest hij zich al gewonnen geven. Zijn begeleiders die vonden dat het wel welletjes was, dat het klaar was. Dus het werd geen heroïsch gevecht, geen thriller van 12 rondes, maar een snelle aftocht voor Chiaconje. En voorlopig dus ook geen historisch gevecht om een wereldtitel voor hem.
0: Gaan we naar voetbal. Vanavond de returnwedstrijd tegen Hongarije voor de Oranje Voetbalsters in Tilburg. Na de 8-0 overwinning vorige week gaat bondscoach Arjen Veurink maar weinig wijzigen. Zo zei hij bij de persconferentie.
8: Nou, we zijn ontzettend tevreden hoe we afgelopen vrijdag gespeeld hebben. En ik vind dat op het moment dat je als team heel goed speelt, maar ook individueel goed speelt, dan vind ik ook dat je spelers de gelegenheid moet geven om door te bouwen. Dus we zullen niet rigoureus gaan wijzigen morgen.
0: Nee, snap je wel dat hij dat doet?
7: Ja, ik denk dat je spelers inderdaad even de kans moet geven om nog zo'n wedstrijd te spelen. Ik denk wel dat we gedurende de wedstrijd wel wat wijzigingen gaan zien. Want je wil je spelers ook gewoon fit houden. Er wordt vaker geklaagd over belasting, te veel belasting voor speelsters. En als je 8-0 hebt gewonnen in de heenwedstrijd, dan kun je er wel van uitgaan dat die wedstrijd ook wel beslist is. Ik ga zien of het lukt om door te bouwen. Of je net zo'n wedstrijd kan gaan neerzetten als die wedstrijd in Hongarije. Want dat lijkt me ook best moeilijk om die discipline en die rust te bewaren als je al met 8-0 hebt gewonnen en als de uitslag eigenlijk niet echt meer uitmaakt en als je ook niet echt tegenstand van Hongarije mag verwachten, want dat niveau van Hongarije bleek zo laag vorige week, dat het echt wel uit jezelf moet komen, uit Nederland zelf moet komen. Het is een wedstrijd in de play-offs voor het WK, hè. Wie dit tweeluik wint, gaat aan het einde van het jaar op voor het beslissende duel, dubbele duel voor een plek om het wereldkampioenschap volgend jaar in Brazilië. Daarin zal Turkije of Slovenië de tegenstander zijn. Nou ja, de basiself van vanavond gaat niet veel veranderen, maar ik verwacht toch wel heel veel nieuwe namen gedurende de wedstrijd. En misschien ook wel ruimte voor een debutant. Hè. Talenten Sophie Proost en Isa Kardinaal, die zitten voor het eerst bij de selectie deze interlandperiode. Dus die zouden wel eens voor het eerst in actie kunnen komen voor het Nederlands elftal. 20:45 is deze wedstrijd vanavond te zien op NPO 3.
0: Bij de mannen is het Champions League. PSV speelt tegen de Duitse club Leipzig. En trainer Peter Bos, die verwacht een heel spannende wedstrijd. Waarom denkt hij dat?
7: Ja, hij noemde het ook al een spektakel vooraf. Ja, dat komt omdat het beide ploegen toch willen aanvallen. Leipzig is net als PSV een team dat ja, toch een tegenstander hoog op het veld onder druk wil zetten. Vol gas wil voetballen. Dus daarom verwachtte Bos een spektakel vanavond in deze uitwedstrijd. Toen hem werd gevraagd naar zijn speelplan, zei hij ook: het wordt vuur met vuur. Wij gaan altijd voor de winst. Dat gaan we hier nu ook weer proberen. Ja, PSV had niet echt een fijne opwarmer dit weekend tegen Heerenveen voor deze Champions League wedstrijd. Won wel met 2-0, maar het ging allemaal heel moeizaam. Het gaf ook heel veel kansen weg. En Leipzig is de nummer 3 van afgelopen seizoen in de Bundesliga, maar heeft tot nu toe een beetje een vreemd seizoen. Thuis wordt alles dik gewonnen. Afgelopen zaterdag werd het nog 6-0 tegen Eintracht Frankfurt. Maar uit werd er al 3 keer verloren. Ook de Champions League jaargang werd begonnen met een toch wel dik verlies. 4-1 werd er verloren uit bij het Italiaanse Como. En PSV speelde dan weer enigszins teleurstellend met 1-1 gelijk tegen Shakhtar Donetsk. Dus zal vanavond ook wel voor het eerst die 3 punten willen gaan pakken in het belangrijkste clubtoernooi in Europa.
0: Suze, dankjewel.

0: The Pasadena's with Tribute.
1: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
2: Allsafe geeft ruimte.
3: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrv.nl en maak morgen mee.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
10: NPO Radio 1.
11: De hoofdpunten, Thomas.
12: Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat de man bij zijn val andere inzittenden raakte, is ook een onbekend aantal gewonden. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan de Republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van €7500 betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Heino ontkende in alle toonaarden en eiste een schadevergoeding vanwege imagoschade. Breaking Bad-acteur RJ Middy is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. Middy speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Het personage had, net als de acteur zelf, een houdings- en bewegingsstoornis.
11: Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, wat voor een dag krijgen we?
13: Ja, een heel andere dag dan gisteren, want gisteren scheen de zon volop. Dat lukt vandaag niet. Er zijn juist veel wolken. De zon zullen we niet of nauwelijks zien. En uit dat wolkendek valt op dit moment ook her en der een klein beetje motregen. Het stelt wat hoeveelheid betreft vrij weinig voor. Ik denk dat veel neerslagmeters zelfs helemaal niks aangeven. Maar goed, het kan dus een beetje miseren hier en daar. Dat kan eigenlijk de hele dag zo doorgaan. En ondanks dat we de zon niet zien, wordt het wel erg zacht. Het wordt 18 tot 21 graden. Het warmst in het zuidwesten van het land. Ja, in de middag gaat het dan ook wat harder regenen. En dat is van tijdelijke aard. Want aan het eind van de middag en in de avond wordt het van het westen uit droog en klaart het ook op. En misschien dat we dan in het westen de zon nog wel even zien.
11: En wat betekent dat dan voor de komende dagen?
13: Ja, eigenlijk dat die opklaringen het voorlopig wel weer even volhouden. Morgen wordt een heel aardige dag met veel zon. Ook sluierwolken, dat wel. Maar het blijft droog, er staat weinig wind en het wordt 16 tot 18 graden. Er komt weer wat bij op de donderdag. De zuidelijke wind voert dan weer heel zachte lucht aan met 18 tot 20 graden. En ook donderdag is het nog droog met geregeld zon. Dat verandert dan vrijdag weer, want dan gaat het van het westen uit wat harder regenen. Vooral later op de dag. En in het weekend is het dan niet helemaal droog, maar vooral een stuk minder zacht.
11: Marco, dankjewel. En Wijnand, hoe staat het ervoor op de weg?
10: Nou, het is behoorlijk druk onderweg. Van de herfstvakantie in de regio Noord is eigenlijk maar weinig te merken. Dat heeft ook wel voor een deel te maken met een ongeluk bij Amsterdam op de A10 Noord bij de Koentunnel, bij knooppunt Koenplein. Verkeer vanaf de A8 kan de Koentunnel niet in en daardoor staat de file op de A8 komend vanuit Zaanstad tussen Assendelft en Zaanstad Zuid. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. Het loopt ook vast op andere wegen in Noord-Holland. Op de N247 van Horen naar Amsterdam tussen Edam en Broek in Waterland nu 9 kilometer file met daar een half uur extra reistijd. Verder is het erg druk op de wegen van zuid naar noord op de A2 bijvoorbeeld. Van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Daar nu een half uur op onthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Zomaar 3 kwartier vertraging tussen Breda Noord en knooppunt Ridderkerk. In 28 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de N57 richting Rotterdam. Tussen Rokanje en de aansluiting met de A15. 6 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een hardnekkige storing bij de Kalandsbrug.
11: Het kabinet wil af van de dwangsommen die het moet betalen als het te lang duurt om een asielaanvraag te behandelen. Zo onze politiek verslaggever.
14: Ster. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
16: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
17: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
16: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
18: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
19: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
18: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
23: Begon jouw dag met ruitschade?
24: Opgelost. Autotaalglas.
11: Meer dan 100 miljoen was de overheid dit jaar kwijt aan dwangsommen, omdat de wettelijke termijnen voor asielaanvragen niet worden gehaald. Daar wil de politiek vandaag een eind aan maken. Een meerderheid van de Eerste Kamer steunt naar alle waarschijnlijkheid een voorstel van het kabinet om die dwangsommen af te schaffen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, het voorstel was toch onderdeel van die asielwetten van voormalig PVV-minister Faber?
25: Ja, dat klopt inderdaad. Die asielnoodmaatregelenwet die werd dit voorjaar weggestemd in de Eerste Kamer. En daarna beloofde minister Van der Brink de inhoud van die wetten alsnog door het parlement te loodsen. Nou, dat lukt

0: in de Eerste Kamer. En daarna beloofde minister Van der Brink de inhoud van die wetten alsnog door het parlement te loodsen. Nou, dat lukte eigenlijk voor het grootste deel al een paar maanden later via het Europees Migratiepact, waarin een groot deel van die strenge asielmaatregelen ook was opgenomen. Maar dit voorstel, dus om die dwangsommen af te schaffen, was nog niet geregeld en is nu opgenomen in een novelle, een soort bijschrift, in een heel andere wet. Die gaat over de omstandigheden in de vreemdelingendetentie. En ook is nu opgenomen dat meer asielzoekers die crimineel gedrag vertonen ongewenst kunnen worden verklaard en kunnen worden uitgezet. Het gaat dan om delicten waar een straf op staat van minimaal dan 2 jaar. Dus met een omweg worden inderdaad die strenge asielmaatregelen alsnog nu geregeld.
1: En daar is dan dus ruime steun voor in de politiek?
0: Ja, in de Tweede Kamer stemden alleen SP, Volt, Partij voor de Dieren en DENK tegen. En als je ervan uitgaat dat in de Eerste Kamer vandaag hetzelfde wordt gestemd als daar, dan is er een ruime meerderheid voor. Onder meer is de steun van Ja 21 en je hoort senator Karin van Bijsterveld van die partij.
2: Ja, het is toch belachelijk dat er uitbetalingen zijn geweest aan asielzoekers van meer dan 100.000 euro. Dus als je het hebt over draagvlak houden in de samenleving, ook voor wat we met elkaar proberen te bewerkstelligen, dan is dit natuurlijk echt ongewenst. En je ziet ook dat een grote meerderheid daar ook voor stemt, hè, om dat af te schaffen. Dus het is ook niet iets wat alleen Ja 21 vindt. Daar is een breed draagvlak voor.
0: Ja, er is een breed draagvlak voor, zegt deze senator. Dwangsommen, zoveel geld uitgeven omdat de IND te laat is met het afhandelen van verzoeken, dat vindt deze senator niet meer uit te leggen. En met daar dus een groot deel van de Eerste Kamer. En ook voor dat verruimen van het ongewenst verklaren van asielzoekers die zich crimineel gedragen, is ruime steun. Dus het moet raar lopen als dat niet wordt aangenomen vanavond.
1: Maar er was dus ook wel kritiek.
0: Ja, die is er wel. Ze bijvoorbeeld van de partij als Pro is tegen de afschaffing van die dwangsom en ook tegen de invoering van die ongewenstheidsverklaring. Die partij vindt dat dwangsommen wel degelijk een functie hebben, want ze moeten ervoor zorgen dat de overheid op tijd is met asielaanvragen afhandelen. Een prikkel zijn om het juist goed te doen. Ja, en die prikkel, dat is een middel, dat moet je niet zomaar weggooien, zegt senator Noortje Thijssen.
3: Nou ja, ik begrijp wel dat het ook ervaren kan worden als geldverspilling, ook op het moment dat er misbruik van wordt gemaakt. Maar opnieuw, als je daar iets aan wil doen, dan moet je ervoor zorgen dat je als overheid je termijnen haalt. Dan is er ook niks aan de hand. Dan kan er ook geen misbruik worden gemaakt. Dit is een prikkel voor de overheid om gewoon te leveren. Dus op het moment dat die prikkel wordt weggehaald om te leveren, dan kan het alleen nog maar langer duren. En daar is niemand bij gebaat.
0: Nee, dus die maatregel moet blijven, zegt Pro. En toch zal die partij vanavond voor de wet stemmen, naar alle waarschijnlijkheid. En dat heeft ermee te maken dat dit voorstel dus in een wet is gegoten uit 2015. En die wet regelt juist dat de omstandigheden in vreemdelingendetentie, dus asielzoekers zijn uitgeprocedeerd en terug moeten, dat gaat verbeteren. Die wet regelt dat vreemdelingenbewaring wordt losgekoppeld van het strafrechtelijk regime. En een bestuursrechtelijke basis krijgt. Dat klinkt allemaal heel technisch, maar dat betekent eigenlijk dat uitgeprocedeerde asielzoekers die in detentie zitten meer bewegingsvrijheid hebben dan mensen die vastzitten omdat ze iets crimineels hebben gedaan. Dus ze krijgen meer ruimte voor dagbesteding, kunnen bijvoorbeeld zelf koken, mogen zelf meer dingen doen. En dat vindt die partij belangrijker en weegt voor die partij zwaarder dan voor hen de nadelen. Dus het afschaffen van die dwangsommen bijvoorbeeld. En dus zal deze partij ook de wet gaan steunen vanavond. Ja.
1: Dat dit nou, zoals je net zei, wordt geregeld in een novelle, hè? Dat een soort inlegvel. Maar in een oude wet, dat klinkt ook wel als een soort politieke truc om het toch voor elkaar te krijgen.
0: Ja, inderdaad. En daar is ook best wel veel kritiek op. En je ziet het ook steeds meer gebeuren. Dat nieuwe voorstellen in oude wetten worden geschreven. En daarmee eigenlijk die oude wet een heel andere gevolg krijgt. Maar ook bijvoorbeeld voor sommige partijen, dus Pro vanavond, een reden kan zijn om dat toch te steunen, terwijl je er eigenlijk tegen bent. Je ziet het bijvoorbeeld nu ook met die hele discussie over box 3. Daar wil het kabinet in een novelle de vermogenswinstbelasting gaan regelen. In een wet die juist vermogensaanwasbelasting zou gaan heffen. Dus een totaal andere wet wordt dan versneld door het parlement geloodst. En daar is wel veel kritiek op, zeker in de Senaat, dat je grote beleidswijzigingen eigenlijk heel snel regelt en waardoor er eigenlijk niet goed over gepraat kan worden. Goed gekeken kan worden naar die wet. Senator Thijssen, die je net ook al hoorde van Pro, vindt deze gang van zaken ook wel echt een probleem.
3: Daar zijn we echt heel erg kritisch op. En juist ook in de Eerste Kamer kijken we ook gewoon naar de kwaliteit van wetgeving. Zowel naar wat er voor ligt, maar ook hoe het proces loopt. En dat er dan allemaal amendementen en nota's van wijzigingen en novelles worden toegevoegd die er niks mee te maken hebben.

0: hebben. Ja, dat verdient geen schoonheidsprijs.
1: Nee, deze kritiek zullen we dus vandaag wel meer horen in de Senaat. Er wordt de hele dag over deze wetten gedebatteerd en vanavond is al gestemd. Maar de uitkomst zal niet veranderen. Dit voorstel gaat het halen en die dwangsommen zijn dus binnenkort verleden tijd.
2: Ewout, dankjewel. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
3: Een reactie aan de redactie over dit NOS Radio 1-journaal?
4: Mail naar r1jn@nos.nl.
5: Ik hoor net uw brandstofexpert.
3: Een bericht inspreken doe je via de NPO Luister-app.
6: Verstond ik het ook goed dat hij Vlieland zei?
4: Reactie aan de redactie.
7: Tussen 9:30 en 9:30.
8: Sorry, zo ken ik er nog wel een paar.
2: Opnieuw gaan door heel Frankrijk naar verwachting honderdduizenden demonstranten de straat op. Jongeren willen dat er een eind komt aan de problemen op Franse scholen, zoals de achterstallig onderhoud van gebouwen en het lerarentekort. Vorige week kondigde de onderwijsminister aan onmiddellijk 3000 extra docenten in te zetten.
9: On va déployer des enseignants à partir de demain. Qu'on va prendre dans, enfin, on a trois leviers. On a un premier levier, c'est qu'on a 3000 professeurs remplaçants qui actuellement ne sont pas devant élèves. Ils voudraient l'être, mais ils ne sont pas affectés devant élèves. 3000 professeurs. Parce que jusqu'à présent, on savait mal les affecter, notamment. Et donc, dans les prochaines heures, on a 3000 professeurs qui vont rejoindre ces établissements.
2: Het gaat om invalleerkrachten die momenteel niet voor de klas staan, maar wel direct beschikbaar zijn, zegt hij. Maar deze toezegging heeft de onvrede niet kunnen wegnemen. Correspondent Saskia Houtuin, wat is dan de verwachting voor vandaag?
10: Nou, de eerste blokkades van middelbare scholen die zijn inmiddels al opgetrokken, ook hier in Parijs. En ook bij universiteiten gaat dat vandaag gebeuren, is de verwachting. Zeker sinds afgelopen week zien we dat ook veel studenten dat die zich nu aansluiten bij deze protestbeweging. En dat zien we ook bijvoorbeeld met de vakbonden, studentenvakbonden bijvoorbeeld, die zich hebben aangesloten. En daarnaast ook nog dat de onderwijssector zelf aanhaakt. Dus ook docenten vanuit zowel het basisonderwijs als ook het middelbare onderwijs en ook van de universiteiten. En ja, die protesten die leggen minder het onderwijs lam, zou je kunnen zeggen, dan bijvoorbeeld begin oktober. Zijn in de afgelopen dagen ook wel weer veel scholen open gegaan. Er wordt weer meer les gegeven. Maar vandaag wordt wel weer echt een belangrijke piekdag met grote optochten en stakingen die zijn aangekondigd. In Parijs zijn er zelfs twee marsen zullen gaan beginnen om 2:00 bij Place d'Italie tot aan les Invalides, dus echt in het centrum. En ook vanaf het gemeentehuis Hôtel de Ville naar Matignon. Dat is de plek waar het kantoor van de premier gehuisvest is.
2: Hoe zit het met de steun voor de demonstranten? Worden ze breed gesteund?
10: Ja en nee. Dat is ook echt wat antwoord. Er is nu ook echt wel onderzoek naar gedaan. Bijvoorbeeld door peilingbureau Ipsos. Die hebben gekeken van hoe zit het nou met de Fransen? Steunen ze eigenlijk wel die scholierenbeweging? En daaruit blijkt dat 54% zegt dat te doen. En 40% niet. En nog een klein percentage van 6% die heeft er geen mening over. Dus ja, dat laat eigenlijk wel best wel een belangrijke breuk zien. Het is nog geen 50-50. Net iets meer mensen die het wel steunen dan niet. Maar het zijn wel echt wel twee hele grote groepen die op dat dossier echt wel lijnrecht tegenover elkaar staan.
2: Het begon allemaal natuurlijk met die onvrede over problemen op scholen. Is dat nog steeds wel de voornaamste reden ook waarom ze de straat op gaan?
10: Zeker voor de scholieren. Hoewel scholieren ook wel inmiddels de straat op zijn gegaan en ook op straat zijn blijven staan. Omdat ze ook boos zijn op hoe de regering op hun protesten heeft gereageerd. In eerste instantie door het sturen te praten.
2: Wat je valt eventjes
10: wat toereikingen en beloften. Oh, ben ik er weer?
2: Ja, je bent er weer.
10: Oké. Nou, de scholieren die zijn dus ook boos op hoe erop is gereageerd door veel politie te sturen en niet in eerste instantie door met ze te praten. Inmiddels zijn er wel wat toereikingen en beloftes gedaan, waar je net ook al het over had, die 3000 invalkrachten bijvoorbeeld. Maar ja, dat heeft de scholieren er niet van weerhouden om allemaal weer zomaar weer terug in de schoolbankjes te gaan zitten. En wat we ook hebben gezien in Frankrijk, er zijn ook meerdere andere protesten geweest de afgelopen tijd. Mensen die bijvoorbeeld boos zijn over de hoge brandstofprijzen, de hoge huurprijzen. En waar het nu de hele tijd in Frankrijk over gaat, is wat er aanstaande zaterdag gaat gebeuren. Want dan is er een heel groot landsbreed protest aangekondigd, waar allerlei groepen op zullen aanhaken. En al die protesten, inclusief het scholierenprotest, zullen samenkomen. En ja, dat gaat al heel spannend worden, denk ik.
2: Dus het einde van de onrust is echt niet in zicht?
10: Nee, Nee, zeker niet. En dat heeft er ook wel mee te maken dat we tegen de achtergrond van wat er speelt in Frankrijk. Het is echt een hele moeilijke, cruciale tijd. Er zijn hele grote economische problemen in het land. De regering zit met een grote uitdaging om het hoge begrotingstekort en de hoge staatsschuld naar beneden te krijgen met de begroting voor volgend jaar. En ja, dat kan alleen maar door te bezuinigen. Maar ja, dat doet natuurlijk pijn. En er is al heel veel pijn nu in Frankrijk dat mensen voelen in hun portemonnee. Onder andere met die hoge brandstofprijzen. Dus ja, al die spanningen nu die komen tot een kookpunt. En dat gaan we vandaag, maar zeker ook de rest van de week, en met name dan op zaterdag, absoluut merken hier in Frankrijk.
2: Saskia, dankjewel. Correspondent Saskia Houta. Bij een wapeninleveractie in de Zaanstreek zijn afgelopen week flink wat wapens ingeleverd, zien we bij NH Nieuws.
7: Mensen konden hun wapens een week lang anoniem en straffeloos kwijt bij het politiebureau. Van messen en boksbeugels tot luchtbuksen en zwaarden. Daar kwam van alles voorbij.
11: Een airsoftapparaat zoals hier ligt, of een luchtbuks, ja, daar doe je niet zoveel mee. Maar vooral het steekmessen, de stiletto's. Wat we ook vaker bij de jeugd treffen, bij drillrapgroepen allemaal, dat zijn de zogenaamde machetes.
7: De politie maakt zich vooral zorgen over messengeweld onder jongeren. Alle ingeleverde wapens worden vernietigd. Twee mannen hebben gisteren een ravage aangericht in de kapel van een kerk in Mierlo. Volgens Omroep Brabant werd er brand gesticht en dingen vernield. Ook veroorzaakten de twee overlast. Bezoekers van de kerk trokken aan de bel bij een medewerkster. De pastoor kwam erbij en sloot de deur van de kapel, waarop de twee er snel vandoor gingen. Buiten vielen ze voorbijgangers lastig. Waarom is niet duidelijk. Volgens Omroep Brabant waren de mannen onder invloed. Ze zijn opgepakt. De politie laat weten dat de schade in de kerk meevalt. Een verrassing voor Mary van 96 uit Groningen. Ze werd opgehaald met een oude legerjeep voor een ritje door de stad. In 1945 deed ze dat als 15-jarig meisje ook al toen ze de bevrijding meemaakte, vertelt ze aan RTV Noord.
12: Ja, dat was mooi. Ja. Rondjes rijden, dat was voor ons fantastisch.
13: Ja, moet je nagaan dat je nu 82 jaar later er weer in zit.
12: Nee, dat had ik nooit gedroomd hoor. Dat geluid al.
13: Ja, mooi.
7: Kennissen hadden de verrassingsrit voor Mary geregeld en ze kreeg gezelschap van een kunsthistoricus. Die vindt het belangrijk om verhalen over de oorlog levend te houden. En over levend houden gesproken. In het Rembrandthuis in Amsterdam kunnen binnenkort weer Rembrandt-tatoeages worden gezet. Bij één iemand wordt er flink uitgepakt. Die wil de kruisafname op zijn rug. Die rug moest wel groot genoeg zijn, vertelt tatoeëerder Henk Schiefmacher aan AT5.
14: Wij hebben natuurlijk een ander canvas als dat Rembrandt dat had. En we hebben vanuit 50 mensen één meneer gekozen die voor ons de ideale rug heeft.
15: Ja, blijkbaar heb ik de perfecte rug hiervoor. Dus ja.
7: De tatoeëerders hebben 20 uur nodig voor het kunstwerk. Op 7 november worden tijdens de museumnacht in het Rembrandthuis de laatste details gezet.
2: Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan.
16: Ja, het is behoorlijk druk op de weg, vooral ten noorden van Amsterdam, na een ongeluk bij de Koentunnel op de A10 West. En ook in het zuiden van het land, daar zijn de dagelijkse files erg lang. De file met de meeste vertraging staat nu op de A2, moet ik zeggen, van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en Waardenburg, 14 kilometer. En daar ben je zo'n 3 kwartier langer onderweg.

0: Even Max met Heaven. Het gedicht is een bericht. Dat was in 1988 de eerste dichtregel die in Rotterdam prijkte op een vuilniswagen. Een gedicht van, hoe kan het ook anders, Jules Deelder. De stad kreeg dat jaar 12 nieuwe vuilniswagens. En allemaal kregen ze een dichtregel. Het project blijkt succesvol. Nog altijd hebben Rotterdamse veeg- en vuilniswagen een dichtregel op de wagen staan. En vanaf vandaag is het zelfs cultureel erfgoed. Mitchell Villiers is coördinator van Stadsbeheer Rotterdam. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, vrienden van de show.
0: Wat vinden uw collega's ervan dat ze met die dichtregels rondrijden?
1: Ja, dit is geweldig, hè. Eigenlijk als ze in het grote voertuig stappen, want de gedichten die staan op de vuilniswagens. Ja, dat is dan toch een gevoel van trots. En andere medewerkers, chauffeurs, die zeggen van, het maakt mij niet zoveel uit hoor, want ik ben ervoor om het afval in te gooien. Maar juist dat gedicht en afval, ja, het heeft iets met elkaar te maken, hè.
0: Oh, ja?
1: De schoonheid van een gedicht en wij halen het afval op natuurlijk. Dus het is echt wel een heel mooi tafereel, een mooi samenspel.
0: Ja, het is eigenlijk een soort tegenstelling toch dan?
1: Nou, exact, ja. En sommige gedichten die hebben ook daadwerkelijk een betekenis voor een chauffeur. Ik benoem er zomaar eentje, Theo de Bruin. Nou, die zit op de vuilniswagen met zo'n hele grote kraan erop. Nou, en zijn gedicht gaat eigenlijk over zijn dochter. En die luidt, toen hij zijn nieuwe voertuig in bedrijf kreeg, ja, daar staat er ook een nieuwe dichtregel op. En hij werd ook papa van een dochter. En de gedichtenregel was, de schoonheid van mijn dochter, dat meen ik, is de enige hoop van deze wereld. Nou, dat is toch geweldig?
0: Ja, u heeft zelf ook op van die veegwagens gezeten, hè? Wat vond u het zelf dan?
1: Nou, wat het maakt is als je dan een straat inrijdt, dan zie je eigenlijk altijd de bewoners spieken naar die zijkant waar dan de dichtregel op staat. En als je dan uitstapt, dan komen ze ook wel eens naar je toe. En dan zeggen ze van, joh, wat betekent nou eigenlijk dat gedicht wat op jouw voertuig staat? En dan ga ik er zo naast staan en dan, ja, geeft dat eigenlijk ook een soort van, jeetje, dat heel de dag in je hoofd blijft spoken, omdat je niet echt de betekenis ervan weet. Dat is echt wel heel raar en eigenlijk ook wel weer leuk om dat mee te maken met die bewoners.
0: Ja, dat ze erover na gaan denken.
1: Het zorgt eigenlijk, klopt, en dat zorgt dan voor een gesprekje. En iedereen die vat hem dan net weer wat anders op. Dus dat is echt superleuk dat dat zo door de stad rijdt.
0: We hebben net al twee voorbeelden gehoord. Heeft u nog wat voorbeelden van een dichtregel van u zegt, ja, die is zo mooi?
1: Ja, wij mochten in 2016 een gedicht aandragen. Ja, dan hoop je natuurlijk dat je de winnaar wordt. En ik heb dat ook gedaan. En ik dacht van, nou, dit is mooi. Dit is een stukje schoonheid met de filosofische gedachte. En ik had hem als volgt. Even zoeken, want ik had hem opgeschreven. Want hij is zo mooi om, ja, dan vergeet ik hem weer. Even kijken hoor, waar is die? Even kijken hoor. Ja, Rotterdam is zo schoon en we zijn trots op deze stad. Je kan er op je handen lopen.
0: En is hij dan ook op een vuilniswagen gekomen?
1: Nee joh, ik werd niet de winnaar. Dat was een andere collega. Ja,
0: wie dan?
1: Zonde is dat dan, hè? Ja, dat was Joris Schoos. En ik heb hem gisteren nog even opgezocht in de mailwisseling. Maar deze collega is al met pensioen volgens mij, want ik kon hem niet meer vinden.
0: Oh, maar weet u nog wel de regel dan?
1: Volgens mij was dat, de lichten aan de overkant zijn de ontwakende stad. Maar dat weet ik niet 100%, maar hij is ook wel fantastisch, hè?
0: Ja. Is Rotterdam eigenlijk de enige stad die dit heeft?
1: Nou, wij hadden wel het primeurtje natuurlijk, zoals we dat vaker hebben in Rotterdam. Maar in 2016 kwam Frankfurt op de proppen. En dat noemden zij Mul en Poëzie.
0: En afval sinds en 2000.
1: Ja. Precies. En sinds 2016 klappen zij ook gedichtenregels op die voertuigen van hun.
0: Maar jullie, is wel heel erg maar leuk, jullie zijn nu cultureel erfgoed.
1: Ja, immaterieel erfgoed inderdaad. En ja, dat is toch wel heel erg bijzonder, hè? Je laat toch een stukje erkenning en trots zien. En ja, Poëtrie Internationaal Festival is natuurlijk een jaarlijks terugkerend evenement. En ja, daar komen de beste dichters over de hele wereld naar Rotterdam. En hoe mooi is het dan als zij dan weer de pleitvaart nemen dat wij een stukje nalatenschap van deze heren en dames mogen hebben. Ja, en dat die dan op de vuilniswagens rondrijden. Ja, mooier kan je het gewoon niet bedenken, joh. Pure woordkunst. In de breedste zin van het woord, dames en heren. Fantastisch.
0: Nou, u hoeft alleen maar in Rotterdam te gaan om ze te lezen en te zien. Dank. Mitchell Villiers, coördinator van Stadsbeheer Rotterdam.
2: NPO Radio 1.
3: 1 Vandaag.
4: Wij worden gezien als dieven, wij worden gezien als criminelen.
5: Ik begrijp het, maar ik vind het heel heftig als je het zo zegt.
2: Verdieping bij het nieuws.
6: Is dat een, ik zou bijna zeggen, disproportionele, zware maatregel van Israël?
5: Let u nu ook speciaal dit weekend op witte busjes?
6: Nee.
5: Je ziet dat een deel van de D66-kiezers nu naar pro gaan.
7: De tranen schieten in mogen. Dat is mijn allergie, hoor, voor papier. Ja.
8: Is het feit of fictie dat er minder Japanners overlijden na een val, doordat ze meer op de grond zitten dan wij?
9: Ja, het is een feit.
10: Avro Tros met 1 Vandaag.
2: Op NPO Radio 1.
10: Elke werkdag van 12 tot half 2.
2: Wie luistert, weet meer.
11: Ster.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
16: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
17: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
16: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat? Een toekomst zonder diabetes. Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft. Elke dag bezighoudt en tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
21: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: NPO Radio 1. 8 uur.
10: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Meldpunt Veilig Thuis zegt zelf het werk niet meer aan te kunnen. En de aanleg van nieuwe bossen blijft ver achter. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
22: Er komt maar weinig terecht van een nationaal plan om meer bossen aan te leggen. In 2020 kwam het ministerie van Landbouw met een plan om in 10 jaar tijd 37.000 hectare bos te planten. Maar uit een rondgang van Nieuwsuur blijkt dat de provincies in 6 jaar tijd pas 4.000 hectare hebben aangeplant. Daarnaast is er de afgelopen jaren ook ontbost. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies. Maar ook zijn er vaak discussies tussen de provincie, bewoners en bijvoorbeeld boeren over het grondgebruik van een bepaald gebied. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. In Duitsland zijn 2 mensen opgepakt die verdacht worden van het saboteren van een Starlink-installatie in Polen. De Poolse premier Tusk gaat ervan uit dat Rusland achter het incident zit. 3 weken geleden werd brand gesticht bij de installatie midden in Polen. Premier Tusk noemt de brandstichting weer een daad van hybride oorlogsvoering. Het Starlink-netwerk is vooral voor Oekraïne van groot belang in de oorlog tegen Rusland. Het wordt onder meer gebruikt om drones aan te sturen. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van die oorlog te beperken. Daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat de man bij zijn val andere inzittenden raakte, is ook een onbekend aantal gewonden. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
0: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
3: Ja, het is behoorlijk druk op de weg. We zitten zo ongeveer op het hoogtepunt van deze ochtendspits. De meeste files staan op de wegen in het zuiden van het land. Maar ook ten noorden van Amsterdam is het extra druk door een vroeg ongeluk bij de Koentunnel op de A10 Noord. Daardoor loopt het nog steeds vast op de A8 vanuit Zaanstad. Ook op andere wegen in Noord-Holland is het nog extra druk. Zoals op de N247 Horen richting Amsterdam tussen Edam en Broek in Waterland zomaar 3 kwartier extra reistijd. Nou, verder gebeurde er een ongeluk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij Delft. Daar zijn nu opruimwerkzaamheden. De vertraging is 1,5 uur vanaf het Prins Klausplein. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan eventueel via de A13 en de A20. Elders op de A4 richting Antwerpen. Daar was een aanrijding bij Bergen-op-Zoom met diverse personenwagens. De vertraging vanaf Steenbergen is 1,5 uur. De rechterrijstrook is dicht. En verder staan er behoorlijk wat lange dagelijkse files. Zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. En op de A16 Breda richting Rotterdam. In beide gevallen is de vertraging meer dan 3 kwartier.
0: Per jaar worden tienduizenden situaties waarin mensen mogelijk worden mishandeld te laat opgepakt of veilig thuis. De organisatie trekt nu zelf aan de bel.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
23: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
24: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
23: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
25: Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast.
26: Vertel.
25: Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien.
26: Zo, ze hebben veel nieuwe rondreizen.
25: Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten.
26: Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken.
25: Nee, nee, nee, pak je lekker even je eigen laptop.
26: Lieverd, laat mij maar.
25: Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou, ik zit hier net... Joh, groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
1: Human neemt je mee naar Koerdistan, samen met Mela Amat. En ook al is ze geboren en getogen in Nederland, ze droomt van het land dat ze door en door kent. Uit verhalen. Kijk morgen naar Droomland Koerdistan, over het verlangen naar een land waar, ondanks alles, altijd gedroomd wordt. Human, radicaal menselijk.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Wat breng je de wereld in als de wereld opraakt?
6: Oersoep, een nieuwe muzikale voorstelling van Night, naar de roman van Brechtje Hofstede en live muziek van K.O. Brass. Tot en met 18 december te zien. Boek nu via nite.nl.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Al jaren is er kritiek dat de wachtlijsten bij Veilig Thuis te lang zijn. En nu trekt de organisatie zelf aan de bel, want ze kunnen het niet meer aan. Ida Ouweneel van het bestuur van het landelijk netwerk Veilig Thuis.
8: Het loopt nu echt helemaal vast. Gezinnen, huishoudens moeten soms wel langer dan 2 maanden wachten voordat een melding echt helemaal is opgepakt. De meldingen die niet opgepakt kunnen worden zijn vooral meldingen die niet direct acuut onveilig zijn, maar wel zorgen zijn. Zorgen over hoe het gaat in gezinnen, of zorgen over ouderen. Kunnen ook zorgen zijn over huishoudens, waarvan we toch ook echt met elkaar zeggen, er is nog hulp, ze kunnen nog even door. Want er staan andere meldingen die direct moeten worden opgepakt.
0: Bestuurder Ouweneel vertelt wat er nu nodig is.
8: Vooral geld om capaciteit erbij te kunnen zetten. Dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
0: Zei Ida Ouweneel. Colinda Galjam, medewerker bij Veilig Thuis in Zeeland, vertelt wat zij merkt van de vele meldingen.
12: In praktijk betekent dat je iedere dag sowieso de afweging moet maken. Welke casus geef je voorrang en welke niet? Dat ligt echt aan de inhoud van de casus. Maar bijvoorbeeld een casus met 2 volwassenen die al dan niet onder invloed van middelen elkaar regelmatig het leven zuur maken, waar politie iedere keer bij moet komen. Waarbij best wel veel geprobeerd is. Dat zou zomaar kunnen dat die eerder op de stapel belanden als dat je bijvoorbeeld een casus hebt met een kindje met letsel, bij wijze van spreken.
0: En hoe komt het dat de wachtlijst zo enorm is opgelopen?
12: Ik denk dat hem vooral zit in de instroom van meldingen. Want we weten ook, in ieder geval in Zeeland weten we ook hoe het voelt als je bijna moet vechten om een casus op je naam te zetten. Gelukkig. Dus we weten wel hoe dat voelt. Alleen is de toestroom gewoon echt enorm.
0: Dus het aantal meldingen is enorm toegenomen?
12: Ja, klopt.
0: En heeft u dan enig idee hoe dat komt?
12: Ik denk ook wel, er zijn natuurlijk steeds meer campagnes, voorlichtingen die we doen. Mensen weten Veilig Thuis ook beter te bereiken. Dus ik denk dat echt wel, dat speelt wel mee. Op zich is dat natuurlijk een positieve zin. De andere kant betekent ook, dus los van dat de instroom inderdaad omhoog is gegaan, dat zaken langer bij ons blijven liggen, omdat we ze aan de achterkant niet of veel minder makkelijk kunnen overdragen aan een ketenpartner. Omdat daar ook wachtlijsten zijn.
0: Want Veilig Thuis doet als het ware een soort van eerste inventarisatie en bepaalt dan waar iemand het best mee geholpen is.
12: Ja, klopt. In principe zijn wij er alleen om te beoordelen of er sprake is van huiselijk geweld, kindermishandeling en vervolgens welke hulpverlening wij daarin passend vinden. Alleen als die hulpverlening vervolgens ook wachtlijsten heeft of waar we ook wel mee te maken hebben in sommige gemeenten, is dat ze best wel bureaucratisch nog te werk gaan. Waardoor wij dus langer tijd kwijt zijn om een melding uiteindelijk over te kunnen dragen aan de juiste partij. Waardoor het dus ook langer duurt voor de mensen om geholpen te worden.
0: En waar zit dat bureaucratische dan in?
12: Ja, ik denk dat dat waar ik al heel lang voor pleit. Ik vond het wel mooi, want Ida vroeg mij een tijdje terug, wat zou nou je wens zijn als je iets zou kunnen veranderen? En toen gaf ik wel aan van, ik hoop vooral dat dat is dat iedere partij die in een gezin betrokken is, minder bezig is met dit is mijn stukje, dus dit moet ik doen. En de andere stukjes die zijn weer voor de andere partijen, waardoor je onvoldoende samenwerkt, maar soms wel met 5-6 partijen in een gezin bezig bent. En voor ons komt dat er soms concreet op neer dat als wij een melding willen overdragen, dat een partij dan zegt, vul eens maar weer een formuliertje in met een handtekening van ouders. En dan gaan wij op dat moment eens kijken wanneer wij met het gezin aan de slag kunnen. Dus terwijl wij op dat moment betrokken ouders hebben die mee willen werken.
0: Dus jullie krijgen als het ware een soort coördinerende rol, terwijl jullie dat op dat moment helemaal niet meer zouden moeten hebben?
12: Ja, in principe wel in verschillende gevallen. Het is gelukkig niet in alle gevallen zo. Maar er zijn best wel wat casussen waarbij een uitvoerende partij eigenlijk iets zou moeten doen dat onvoldoende doet of handelingsverlegen is. Dat zien we helaas ook heel veel. En dan komen de zorgen toch terug bij ons. Maar die verantwoordelijkheid ligt op zo'n moment natuurlijk nog bij een uitvoerende hulpverleningspartij.
0: We hoorden Ida Ouweneel net zeggen, er is gewoon echt meer geld nodig vanuit het kabinet, zodat er meer mensen kunnen werken, dat er dan geïnvesteerd kan worden. Dus hoe denkt u dat geld het best besteed kan worden?
12: Ik denk sowieso aan het werven van nieuwe collega's. Dat is bij ons echt al lange tijd een probleem. Het komt gewoon structureel ieder jaar. Hebben wij extra formatie nodig, gewoon omdat het aantal meldingen toeneemt. En ik denk ook het stukje samenwerken met de keten, zeg maar. Ze zijn wel inderdaad met verschillende aanpakken al bezig. Sommige dingen zijn ook meerjarenplannen. Dus als je daarin, denk ik, met alle betrokken partijen op de juiste manier investeert, hoop ik vooral dat mensen gewoon veel sneller geholpen kunnen worden. Want het gaat uiteindelijk natuurlijk soms om mensenlevens zelfs ook echt, maar heel vaak gewoon om mensen die hulp nodig hebben en die je dat ook gunt.
0: Ja, want ziet u dat wel in de praktijk, dat u situaties ziet waarbij u denkt, maar hier zouden we eigenlijk moeten ingrijpen, maar we hebben de capaciteit niet, dit wordt gevaarlijk?
12: In principe is dat iedere dag een inschatting die we maken van, moeten we hier vandaag nu iets mee, of kan deze op onze wachtlijst met voorrang. Dus dat betekent wel dat hij dan nog eerder aan de beurt is als reguliere zaak. Maar het zijn ook casussen. Er zitten gerust al casussen tussen waar je eigenlijk liefst inderdaad diezelfde dag of diezelfde week toch wel heen zou willen. Alleen die afweging, die maak je iedere dag weer. Als er 6 van dat soort meldingen binnenkomen, moet je de keuze maken van welke moet er dan als eerst worden opgepakt.
0: Zei Colinda Geljan, medewerker bij Veilig Thuis in Zeeland. Het is 8:14. Nog 3 weken tot de congresverkiezingen in de VS, de zogenoemde midterms. Verkiezingen waar president Trump op de valreep de regels voor probeert te veranderen. Naar eigen zeggen om verkiezingsfraude te voorkomen. Zo wil hij dat kiezers een bewijs van staatsburgerschap overleggen. Zoals een paspoort of een geboorteakte. En daarmee wil hij voorkomen dat mensen die illegaal in Amerika verblijven kunnen stemmen. In de staat Kansas werd die regel al eens ingevoerd. En VS-correspondent Rudy Bauman zag hoe het daar volledig flopte.
13: They wanted my birth certificate.
14: Stephen Fish had 12 jaar geleden geen idee waar hij zijn geboorteakte moest zoeken. Dat zijn staat Kansas het tonen daarvan verplicht had gemaakt om te mogen stemmen. Hij was geboren op een inmiddels gesloten militaire basis, dus daar kon hij niet meer heen. Voor Nederlanders is het moeilijk voor te stellen, maar veel Amerikanen hebben hun geboorteakte niet voor handen. Vertelt Micah Kubik van burgerrechtenorganisatie ACLU. Sterker nog, de helft heeft niet eens een paspoort.
15: In places like Kansas, that number is actually less.
14: In Kansas is dat nog minder. Kubik vertelt me dat vrouwen in Kansas ook nog eens een huwelijksakte moesten tonen.
15: Or there were women who had to produce a marriage license to demonstrate why their name was.
14: Om te verklaren waarom hun achternaam afweek van de meisjesnaam op hun geboorteakte.
15: They were stopped from registering.
14: Als ze die huwelijksakte niet hadden, mochten ze ook niet stemmen. Daarom was die wet zo destructief, zegt Kubik.
15: Than it might seem at first blush.
16: Yeah, when I went to register to vote, I took everything with me. I took my passport, I took my.
14: Ted Stricker had al die documenten wel.
16: unfortunately was not allowed to vote.
14: En nog mocht hij niet stemmen.
16: And they told me that I wasn't registered and I said no, there must be some mistake.
14: Stricker werd slachtoffer van ambtelijke chaos.
16: And they said, well, for some reason you're not on the voter registration list.
14: En met hem ruim 30.000 stemgerechtigde inwoners van Kansas die allemaal niet konden stemmen. Onterecht. Dus klaagden Stricker en Fish samen met de ACLU de staat aan. De rechter oordeelde dat de regels ongrondwettig waren en veegde ze van tafel. Bovendien bleek het middel erger dan de kwaal.
10: Between 1999 and 2013, when the law was implemented, they found 39 people.
14: Want uit onderzoek blijkt dat in de voorgaande 14 jaar maar 39 niet-stemgerechtigden op de kieslijst zijn beland. Dat is 0,002% van de geregistreerde kiezers in Kansas. Dat vertelt Lena Nutt van Campaign Legal Center in Washington me.
15: No, there was not a problem to begin with. In Kansas,
14: en bovendien heeft maar een handjevol van hen daadwerkelijk gestemd. Meestal door misverstanden.
15: It wound up being 5 or 6 people. Many of whom were doing it by mistake, not on purpose.
10: There are very few incidents of.
14: Die cijfers komen overeen met het landelijke beeld. Want waarom zou je als niet-staatsburger illegaal stemmen als je dan vastgezet of gedeporteerd zou kunnen worden?
10: It's either deportation or prison time. It's not good. Casting a ballot is usually not worth that risk.
17: All voters must show proof of citizenship in order to vote.
18: Does it feel like a déjà vu?
19: Oh, very much, yes. Very much it's a déjà vu.
14: Voor Stephen Fish voelt het als een déjà vu. Nu Trump de regels opnieuw landelijk probeert in te voeren.
18: So how does it make you feel?
19: Well, it's upsetting.
14: Het maakt hem kwaad, want de rechten van Amerikanen worden volgens hem geschonden.
19: Good American person feel angry that their fellow Americans' rights are being violated.
16: I thought we've already watched this movie. I thought the end already came. And here we are again.
14: Deze film hebben we al eens gezien, zegt Ted Stricker. Maar daar gaan we weer. Volgens hem wordt mensen het stemmen onmogelijk gemaakt uit politieke motieven.
16: And continue to be disenfranchised over ulterior political motives.
17: And Congress should unite and enact this common sense country-saving legislation right now.
14: Het is Trump trouwens nog niet gelukt om de wet door de Senaat te krijgen. Maar een dozijn Republikeinse staten hebben al wel soortgelijke regels aangenomen. In ongeveer de helft gelden ze al bij de komende midterms. Ondanks de lessen in Kansas.
0: Een verslag van correspondent Rudy Bauma. De ANWB sluit zich aan bij het verzet tegen de Belgische tolplannen, schrijft de Telegraaf.
20: In mei volgend jaar moet er bij de Zuiderburen een vignet voor auto's uit het buitenland komen. De kosten daarvoor kunnen oplopen tot €125 per jaar. Uit een peiling onder ANWB-leden blijkt dat 80% dat niet wil. De ANWB gaat die zorgen dan ook overbrengen naar de Belgische politiek. De ambulance die in actie kwam na de mislukte executie van Christa Pike had er volgens ABC al eerder moeten zijn. De zender heeft geluidsopnames gedeeld van het gesprek tussen de gevangenis en de alarmcentrale. Daarop is verwarring te horen.
21: Okay, so we don't need responders. It's all we're trying to figure out, like, because they called in for the fire department and everything. So we have them standing by. So no response.
22: Oh yeah, we didn't call anybody. I would have been the one to call you guys. We didn't call anyone.
20: Christa Pike kreeg 2 dodelijke injecties, maar bleef ademen. Ze is inmiddels uit het ziekenhuis. ProRail en het kabinet zouden meer moeten doen aan de veiligheid van het spoor. Dat zegt een veiligheidsexpert en oud-AIVD'er tegen het AD. Hij waarschuwt voor de risico's van sabotageacties. Afgelopen weekend werd brand gesticht bij een belangrijke spoorbrug bij Rotterdam. Dat was al de 3e keer in ruim een jaar tijd dat een belangrijke spoorroute opzettelijk werd stilgelegd. Meta is niet van plan om te stoppen met de verkoop van de omstreden camerabrillen, maar geeft bij nu.nl wel toe dat die gebruikt worden voor stiekeme en ongewenste opnames. De brillen hebben ook goede kanten die we mensen niet willen onthouden, zegt Meta. Verschillende organisaties starten een kort geding omdat het bedrijf door blijft gaan met de verkoop. En ophef in Rotterdam over een Halloweenfeest dat wordt georganiseerd in de Laurenskerk. Een protestantse organisatie vindt dat niet kunnen en is een petitie gestart om het feest tegen te houden, vertellen ze aan Hart van Nederland.
27: Er lopen de mensen in duivelspakjes door de kerk, dansen nep Jezus vanaf het balkon. Ja, dat zijn denk ik gewoon dingen die je niet in een kerkgebouw wil hebben. Dus je kunt best wel veel doen in een kerkgebouw. Dat gebeurt ook in het kerkgebouw waar we nu staan. Maar een feest met zo'n kaliber, hè, met zo'n uitstraling, dat moet je daar gewoon niet willen.
20: Er zijn inmiddels 16.000 handtekeningen verzameld. De Laurenskerk zegt dat zij de inkomsten van het feest hard nodig hebben.
0: Wijnand, een drukke ochtendspits.
1: Ja hoor, het is echt een drukke ochtendspits, ondanks de herfstvakantie in de regio Noord. Ja, dat laatste dat heeft helaas niet zoveel invloed, want rond Amsterdam gebeurde in alle vroegte een paar ongelukken bij de Koentunnel. Nou, die zijn inmiddels weer van de weg af, maar het is nog wel extra druk rond Amsterdam. Ook op de A7 Horen richting Zaanstad loopt het nu vast bij knooppunt Zaandam. Er staat nog een kapotte auto stil, de vertraging is een half uur. Verder gebeurde er her en der wat ongelukken, vooral ook in het zuiden van het land, op de A4 richting Antwerpen. Bij Bergen op Zoom nog een half uur vertraging. De weg is daar weer vrij, file vanaf Steenbergen. Elders op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij Delft een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht, omrijden kan via de A13.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
0: Er was veel te kiezen voor de jury van de Nederlands Hoop en de Polifinario's, want het gaat goed met het Nederlands cabaret. Gisteravond werden de jaarlijkse prijzen voor de beste cabaretvoorstellingen uitgereikt. Verslaggever Matthijs van der Wiel was erbij in Theater Diligentia in Den Haag.
3: David Linsen danst met zinnen. Hij doet alles tegelijk.
9: De juryrapporten op rijm. De winnaars David Linsen.
11: Ik zie een paar mensen al een tijdje kijken van waar ben ik in godsnaam naar aan het kijken. Dat is grappig, dat is wederzijds. Bitches!
3: Verfrissend, persoonlijk en absurdistisch voor tien. Je hebt sowieso gelachen als je David Linsen hebt gezien.
9: Jintel en de Boer.
23: Alle belangen.

0: Jentel en de Boer zijn gewoon buitengewoon. Ze zijn grappig en diepzinnig. Hun sketches en hun nummers geven kleur aan grijs gebied.
1: Ruud Smulders.
2: Mijn vader is gewoon nu die leeftijd als hij tegen mij zegt... Oh, dit is een mooi nummer, hè. Dat ik het alvast opschrijf. Ik ben dat playlistje aan het maken.
0: Ogenschijnlijk willekeurige uitstapjes onderweg... worden als puzzelstukjes heel vernuftig in elkaar gezet. Een fris programma dat er niet alleen in slaagt een gelaagd verhaal te vertellen... Ruud weet de noodzakelijkheid van platheid succesvol ter discussie te stellen.
1: Lisa Osterman.
3: Dus er zijn van die mensen, die ken je wel, van die mensen waarvan je denkt... wow, jij bent hip of dakloos. Weet je wel? Oh, met van dat vieze kunstenaarshaar. Zitten hier ook een paar.
0: Lisa leert ons zacht te blijven. Dat duurt uiteindelijk het langst. Niet eens om sterker te zijn dan, maar wel om te leven met angst. Ze is onweerstaanbaar in haar gekkigheid. Gewoon bijzonder goed. Het kan niet anders dan dat Lisa Osterman op zielsniveau iets met je doet.
1: Sayenne Mouchon is de juryvoorzitter die de keuze had, de jury.
4: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
1: De vormen vermengen.
4: Ja, ik denk dat waar we eerst heel erg... En dat mag er ook zijn, dat bestaat ook en dat is ook nog steeds prachtig. Maar de traditionele vorm van 90 minuten op een bepaalde manier cabaret maken... Die is niet alleen meer.
1: Ja, er met zijn, af en toe een liedje tussendoor.
4: Precies, er zijn meer vormen, er zijn meer stemmen, er is meer kleur op alle vlakken. De comedians sowieso, die niet meer denken dat ze in een hokje moeten passen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar voorstellingen... van dit seizoen, stand-uppers met een microfoon en een kruk zonder decor. Waanzinnig goed. Dus het hoeft niet allemaal te zijn hoe het was. Dat moet ook blijven. Maar het is zeker een hele fijne blik in de toekomst.
1: Ja. En er gaan veel mensen heen. Naar musical, ja. De best bezochte theatervorm.
4: Ja, terecht. Ik denk ook dat cabaretiers de moeilijke dingen in het leven ook aanpakken. En dat goed kunnen vertellen en met een lach kunnen doen. Mensen aan het denken kunnen zetten, mensen prikkelen, mensen verwonderen. Ja, daarom is dit genre ook zo belangrijk.
5: Hartelijk dank. Ik ben heel blij met deze prijs. En met het bijbehorende geldbedrag van 17.000 euro. Niet dat mij beloofd is, maar ik vind wel dat ik het verdien.
6: Ik wil Bobby Eden bedanken, omdat de meeste namen die ik tot nu toe heb gezegd, die zegt niemand echt iets. En... nu heb ik een naam genoemd waardoor de concentratie weer een beetje terugkomt. Dus dat vind ik belangrijk. Ik ken haar niet persoonlijk.
7: Laat je niet afleiden door schreeuwende mensen die eigenlijk boos zijn om andere dingen. Dat is zonde van je tijd. Want zoveel tijd hebben we niet. En er zijn nog zoveel lompe, lelijke en eerlijke dingen te bespreken. Ik heb er zin in. Heel erg bedankt.
8: Als laatste horen we Lisa Osterman. Over gaan we nu naar Stand.nl met Roos Hameman. Roos, goedemorgen.
9: Een hele goede morgen, Astrid. We zijn niet in oorlog, maar als we aangevallen worden, dan zijn we er klaar voor. En Amerika doet mee. Ik parafraseer een beetje de boodschap van de NAVO-topgeneraal Alexis Grinkevich van gisteren. Niemand hoeft kortom de toewijding van de VS in twijfel te trekken. En er was natuurlijk wel sprake van, onder meer vanwege de kritische en nogal wisselvallige houding van de Amerikaanse president Donald Trump tegenover de NAVO. Nou, die boodschap was ook bedoeld om Rusland af te schrikken, maar dus ook om NAVO-bondgenoten gerust te stellen. Wij willen van u horen hoe die woorden van de NAVO-generaal bij u zijn aangekomen. De stelling vandaag is: de woorden van de hoogste NAVO-generaal stellen mij gerust. Ik ben benieuwd, hoe weegt u die woorden? Stellen ze u gerust inderdaad, of brengen ze juist meer zorgen? Ik ben dan benieuwd, waardoor komt dat? Ziet u in uw omgeving dat mensen hier veel mee bezig zijn? Is het het gesprek van de dag? En heeft u behoefte aan zo'n geruststelling, of zegt u nou eigenlijk niet? Ik vind dat we juist meer in actie moeten komen. Praat mee, bel 0800 1101 of reageer via de NPO Luister-app.
10: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
11: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
10: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
12: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: Zonder echt contact klaagt een klant niet eens. Hij vertrekt gewoon. Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
15: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
14: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Het kind is niet belangrijk.
19: En ze hebben het goede hebben ze me alles afgenomen, alles, mijn hele leven.
20: En dan onder het mom van het geloof.
21: De geheimen van de meisjes van de Goede Herder. Morgen 8:30, VPRO NPO 2.
22: En toen zei ze, jij mag dat niet vertellen.
23: De generatie na mij. Die wens ik een leven zonder de heftige gevolgen van kanker. Dat is het mooiste wat ik kan bedenken. Daar wil ik graag aan nalaten.
24: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
25: NPO Radio 1.
8: De hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
26: Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. In Duitsland zijn twee mensen opgepakt die verdacht worden van het saboteren van een Starlink-installatie in Polen. De Poolse premier Tusk gaat ervan uit dat Rusland achter het incident zit. 3 weken geleden werd brand gesticht bij de installatie midden in Polen. Premier Tusk noemt de brandstichting weer een daad van hybride oorlogsvoering. En van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare bos bij te planten. Tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat de man bij zijn val andere inzittenden raakte, is ook een onbekend aantal gewond geraakt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook noodweer verwacht.
8: Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, ik zat me net af te vragen of het vandaag wel licht gaat worden.
27: Jawel hoor, als ik nu naar buiten kijk, dan zie ik een streepje. Okay. Maar het is wel moeizaam, want dat licht van de zon moet wel door het wolkendek heen. En dat wolkendek blijft vandaag grotendeels gesloten. Het is ook af en toe dik genoeg om een druppeltje motregen achter te laten. Dus helemaal droog zal het niet zijn. De hoeveelheden voorlopig nog redelijk beperkt. En pas in de loop van de middag gaat het tijdelijk wat harder regenen. Maar als dat 1 keer voorbij is aan het eind van de middag, dan klaart het ook weer op. En zo zien we in het westen, heel misschien aan het eind van de middag of begin van de avond, nog heel even de zon. Het is overigens wel zacht, ondanks dat de zon niet of nauwelijks te zien is. Het is 18 tot 21 graden vanmiddag.
8: En blijft dat zo?
27: Nee, want die opklaringen winnen terrein. En dat betekent dat het vannacht opklaart en morgen toch redelijk zonnig zal zijn. Er zijn wel wat wolken, vooral sluierwolken. Maar het blijft droog, er staat weinig wind morgen. Een heerlijke dag. Vrij zacht weer, gebruikelijk voor de tijd van het jaar zal zo'n 15, 16 graden zijn. Nou, daar zitten we iets boven met 16 tot 18 graden. De kwik stijgt nog wat verder op de donderdag, 18 tot 20 graden. De zon schijnt ook dan en ook dan blijft het droog.
8: Marco, dankjewel. En Wijnand met een drukke ochtendspits.
0: Ja, het is inderdaad een hele drukke ochtendspits, ondanks de herfstvakantie in de regio Noord. Er zijn ook nogal wat ongelukken gebeurd. Ja, en de dagelijkse files zijn het langst in het zuiden van het land, zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht en zeker ook op de A16 Breda richting Rotterdam. Op die laatste weg loopt de vertraging zelfs op tot meer dan een uur tussen Breda en Dordrecht. Nou, verder gebeurde er een ongeluk bij de Koentunnel op de A10 West en dat levert problemen op de A8 komend vanuit Zaanstad. Dus Assen-Delft en knooppunt Koenplein is de vertraging een half uur. Daarachter staat ook file op de A7 vanuit Horen tussen Purmerend en knooppunt Zaandam. De vertraging is daar 20 minuten. Verder was er een aanrijding op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij Delft. Het weg is zojuist weer vrijgegeven. Er staat nog wel file vanaf knooppunt Prins Klausplein met een half uur extra reistijd. En verder is het erg druk op de N57 van Hellevoetsluis naar Rotterdam voor de aansluiting met de A15. De vertraging is daar een half uur. Dat komt door een storing bij de Kalandbrug.
8: Het is nog gissen naar wat er in de computersystemen van Ahold aan de hand is, want het bedrijf zegt er nog weinig over. Zo een cybersecurity expert en onze verslaggever staat bij een Albert Heijn.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Ik zie kleurrijke streken.
3: Ik zie mensen van alle tijden.
4: Ik zie deze stijl wel zitten.
5: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
6: Centraal Museum Utrecht.
7: Laat meer zien.
28: Dus jij wil naar Egypte?
29: Ja, met NAV.
28: En waarom NAV?
29: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
28: Gaan ze ook naar Alexandrië en Abu Simbel?
29: Tuurlijk.
28: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
29: Jazeker.
28: Cairo en de piramide?
29: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
28: Top, ik ga mee.
29: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
30: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
31: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
32: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
33: Een betrokken adviseur die jou in je onderneming echt kent? Of een landelijke adviesorganisatie met alle expertise in huis?
34: Waarom kiezen? Bij OneLane krijg je allebei. Landelijke slagkracht in korte lijnen. De grote naam en het vertrouwde gezicht. OneLane. Jouw richting vooruit.
35: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
8: Sinds zondag heeft Albert Heijn IT-problemen. De winkels zijn open, maar prijzen kloppen niet. Boodschappen worden niet bezorgd en er dreigen lege schappen, omdat distributiecentra plat liggen. En bij ketens van Ahold Delhaize in het buitenland zijn er problemen. Ewart Driehuis is cybersecurity-deskundige en vertelt wat er mogelijk aan de hand kan zijn.
36: Ja, als ze zulke maatregelen treffen, dan lijkt het erop alsof er toch wel een cybersecurity incident is. Nee, ze noemen dat zelf ook zo in een persbericht. Maar ze laten heel weinig los. Dus wat er aan de hand kan zijn, ja, ofwel er is iets, het systeem lekt enorm veel informatie waardoor ze het uit hebben moeten zetten. Of ze hebben aanwijzingen gevonden dat er iemand is binnengedrongen in die systemen. En dan is de eerste reactie, ja, is om dat in te dammen. Om eigenlijk een dam heen te bouwen om datgene wat je hebt gevonden en erachter te komen wat er allemaal geraakt is door de aanvallers. Dus of wat er geïnfecteerd is. En dan

0: is door de aanvallers, dus de, of wat erin geïnfecteerd is. En dan moeten ze dat zien te isoleren. En daarvoor moet je ook het delen van het systeem dan uitzetten. Want als je niet weet hoe groot het probleem is en of het probleem nog gaande is, dan zet je die systemen vaak uit. Ja.
1: En dat ze daar dus al sinds zondag mee bezig zijn, wat zegt dat?
0: Nou ja, dat zegt in principe niet heel veel. Want we hebben in eerdere gevallen gezien dat in zo'n cybersecurity incident, ja, dat het herstel soms wel weken kan duren. Dat hoop ik niet in dit geval. Hè. En ik denk ook dat het in dit geval veel sneller zal moeten. Want anders zou dat een drama zijn voor Albert Heijn. Maar dat het een paar dagen al duurt, ja, dat zegt in principe niet zo heel veel. Dat is redelijk normaal in dit soort gevallen.
1: Ja, maar het zegt in ieder geval wel dus dat het niet gewoon een storing is.
0: Ja, nee, ze noemen het ook zelf in een persbericht. Ja. Noemen ze het ook een cybersecurity storing, ja.
1: Dus ze zijn heel erg aan het controleren. Is dat makkelijk te zien dat er iemand bijvoorbeeld in je systeem aan het rommelen is geweest of binnen zit?
0: Nou, niet altijd. Hè? En dat heeft mee te maken dat afhankelijk van wie er binnen zit en wat die persoon of organisatie bedoelde. Ja, dan heb je maatregelen nodig die best wel diepgravend kunnen zijn. Dus het kan in dit geval, ja, het meest waarschijnlijke is dat het boeven zijn die geld willen verdienen. Dus die dringen binnen om vervolgens de organisatie af te persen. Bijvoorbeeld door bestanden onklaar te maken en weer terug te geven. Of door heel veel informatie te stelen en die later dan weer tegen een betaling terug te geven. Maar tegenwoordig kan een motivatie natuurlijk ook zijn dat het een vreemde mogendheid is die zoveel mogelijk onrust wil veroorzaken. Dat is helaas ook een situatie waar je rekening mee zou kunnen houden. Maar ik sluit ook nog steeds niet uit dat er toch iets minder ernstigs aan de hand is. Nogmaals, we weten het op het moment niet. En dat blijft dus gissen.
1: Stel, het is inderdaad bedoeld om schade aan te brengen. En die is er, want Albert Heijn, dit gaat heel veel geld kosten. Stel dat ze een land of een organisatie dat ook bij andere supermarkten zou doen. Ligt dan de regie nog steeds bij die supermarkten? Of zou de overheid dan ook een rol moeten pakken?
0: Nou, dan als dat zo is, hè, of als dat wordt vermoed, als dat zo is, dan gaat de overheid er ook zeker een rol in pakken. Hè, want we hebben daar allerlei organisaties voor die daar hulp bij kunnen bieden. Ja, en het vervelende is ook dat er ook op dit moment zijn er ook andere aanvallen naar supermarkten in Europa bekend.
1: Ja.
0: Er zijn bekend dat in het buitenland dat er koelcellen zijn aangevallen, waar de temperatuur in plaats van op min 20 naar plus 50 is gezet. En die zijn erachter gekomen dat al hun voorraad kapot is gegaan. Dus dat is op dit moment aan de hand. Dus het zou zomaar eens kunnen dat ook de overheid, dat die ook een steuntje in de rug bieden op dit moment bij dit incident. Dat gebeurt in sommige gevallen wel eens, ja.
1: Wat kunnen we hier sowieso van leren? Ook als gewoon mensen die boodschappen doen?
0: Nou ja, je ziet dat. Kijk, we weten allemaal dat we afhankelijk zijn van digitaal en van digitalisering. En als er een deuk in geslagen wordt, dan kan de impact voor iedereen merkbaar zijn. Ja, en dat merk je dus deze keer ook weer. Die systemen die zitten ook allemaal natuurlijk aan elkaar vastgeknoopt. Dus je merkt dat van zo'n distributiecentrum tot aan de prijsbordjes in de supermarkt, dat daar allemaal koppelingen tussen zitten. En de kassa's. Dus die impact kan heel groot zijn. En dat is ook niet zomaar voorbij, want stel dat dit van later vandaag of morgen weer werkt. Ja, dan moeten klanten met hun bonnetjes kunnen nog wekenlang terugkomen om proberen hun bonuspunten terug te krijgen. Dus het kost allemaal heel veel extra werk.
1: Zei Ewart Driehuis, cybersecurity deskundige. De IT-problemen zijn nog altijd niet opgelost. Een woordvoerder van moederbedrijf Ahold Delhaize laat vanochtend weten dat het concern hard werkt aan een oplossing. Verslaggever Mark Hamer, jij staat vanochtend bij een Albert Heijn in Alkmaar. Heb jij de indruk dat mensen nou ook extra vroeg zijn komen winkelen, nu er nog misschien wat ligt?
2: Nee hoor, iedereen is eigenlijk heel relaxed hier in Alkmaar, moet ik je zeggen. Ik ben zelf om 7 uur snel even de winkel ingegaan, rondje gemaakt. Nou ja, daar zie je inderdaad het vak bij de groenten.

0: dat daar wel lege plekken zijn. De zuivel wat minder is. Ja, om snel weer naar buiten te kunnen komen, had ik een pakje pindakoeken gepakt. Nou, dat is jou niet onopgemerkt gebleven. Wel de chocoladevariant overigens. Is niet een doorslaand succes, nee. Maar voor de rest het is hier ook eigenlijk heel relaxed. Ja, officieel mogen de medewerkers van de Albert Heijn niet met de media praten. Maar er zijn mij toch wat dingen toegefluisterd. Allereerst willen ze het beeld een beetje rechtzetten dat ze niet goed zijn geïnformeerd door de leiding van Ahold. Nou, dat is niet het geval. De mensen hebben volgens mij al voor de 10e keer een e-mail gehad met de laatste informatie. Maar ja, er is op dit moment gewoon niet zo heel veel te melden. Ja, en iets anders wat wel een grappig puntje is. Ja, er kan niet thuis bezorgd worden. Hè. En ze hebben ook een distributiecentrum, een home shop center. Ja, die zitten dan met spullen. En die zijn onder andere naar deze winkel gegaan. Dus onder andere die groentespullen zijn hier toch afgeleverd. Zodat het maar niet verloren gaat. Geen voedselverspilling is. Ja, en dan de klanten. Ja, daar kan je wel mee praten. Ja, en ik had eigenlijk ook wel de vraag of de mensen hier nou naartoe zijn, extra vroeg hier naartoe zijn gekomen.
1: Ik doe het altijd nu.
0: Okay. Wat is het gevoel voor u?
1: Nou ja, dat het hele digitale tijdperk alles overneemt. Waar ik altijd al bang voor was. Dus, maar ik moet nu door.
0: Goedemorgen. Boodschappen doen bij de Albert Heijn, denk ik.
1: Klopt. Ja. Inderdaad.
0: Wat denkt u aan te treffen?
1: Oh, dat weet ik niet. Kijk wel. Dus,
0: ja, want u weet van de.
1: Ik maak me daar niet zoveel zorgen over, hoor.
0: Ik heb net een rondje gemaakt.
1: Ja?
0: Groente minder, en zuivel. Ik weet niet
1: moet alleen iets voor de lunch hebben.
0: Oh, brood is er wel.
1: Nou, keurig. Ja, oké.
0: Okay. Maakt het u ook een beetje angstig, toch, dat dit gebeurt?
1: Nou, tuurlijk. Van die cyberaanval. Nou ja, je weet niet wat het nog is natuurlijk, hè, wat de oorzaak is. Maar dat is natuurlijk wel verontrustend. Zeker weten.
0: Want je hoopt toch altijd dat dit werkt en dat soort dingen. En nu. We weten niet hoe lang het duurt.
1: Nee, ook dat. Nou ja, dan denk ik wel. Er zijn andere supermarkten ook nog. Dus, maar gewoon waarom het ontstaat, dat is natuurlijk wel verontrustend. Zeker.
0: Ja. U gaat naar de Albert Heijn?
2: Ja.
0: Bent u er extra vroeg bij vanwege alle commotie?
2: Welke commotie?
0: Nou, er zijn problemen, cybersecurity problemen. Voorrading niet op gang gekomen.
2: Oh, geen idee.
0: Wat moet u hebben?
2: Ik kom een brood halen dat ik vergeten ben.
0: Brood is er, weet ik. Nou, succes.
2: Dan nog, is het niet ongelukkig.
0: U heeft er flink ingeslagen, zie ik.
3: Ik heb alles.
0: Ja?
3: Alleen de pindakoeken zijn op.
0: Oh ja, die heb ik opgegeten. Ja, dat klopt. Ja, die heb ik. Nee. Maar heeft u echt ingeslagen?
3: Alles wat ik wekelijks nodig heb, dat was er. Dus melk alleen een beetje krap, maar verder niks van gemerkt.
0: Nee. Ja. En wat vond u verder binnen?
3: Eigenlijk alles. Ja.
0: Maar u zag het wel, toch? De lege schappen en dergelijke dingen.
3: Nou, weinig. Ja, de groenten, maar die koop ik hier nooit. Dus dat valt voor mij van mee.
0: Het zuivelgedeelte was ook wel leeg,
3: krap,
0: toch?
3: Ja, krap. Maar nou, niet echt schokkend, vond ik.
0: Wat lang houdbaar. De chocolademelk zie ik. Het brood was er.
3: Brood, alles. Ja, heel veel zaken hebben ze gewoon nog hier.
0: Wat voor gevoel geeft dit u? Dat dit gaande is?
3: Ja, het loopt al een tijdje. We zijn steeds kwetsbaarder. En het is denk ik ook wel goed dat het een keertje gebeurt. Dan gaan we toch nadenken. Maar ik ben nou niet echt angstig of zo. Nee, dat niet.
0: Nou ja, goed, het werd ook gezegd. Hè? Je moet 3 dagen voor jezelf kunnen zorgen. En anders pakken de supermarkten het over. Ja, nou, dat zien we.
3: Dat zien we, ja. Nou, ik had daar toch altijd rekening mee gehouden, normaal gesproken.
0: U heeft een noodpakket thuis?
3: Ja, nou, niet echt een noodpakket, maar wel een flinke voorraad. En dat had ik altijd al. Dus wat dat er gaat, maak ik minder zorgen. Maar het is meer wat er internationaal allemaal gaat gebeuren. Ja.
0: En hoeveel bonuspunten heeft u nu misgelopen?
3: Geen idee. Maakt me ook niet zoveel uit.
0: Nee. Nou ja, u heeft alles voor de hele week binnen?
3: Zeker.
0: Ja, goed. Okay, dank u wel. Succes
3: verder. Ja. Okay.
4: Klanten bij een Albert Heijn in Alkmaar. Een Britse baanwielrenner mag niet meedoen aan het WK in China vanwege ontoelaatbaar gedrag.
5: Het gaat om topsprinter Matt Richardson, die al in China was voor dat WK. Hij is door de Britse bond uit de selectie gezet. Volgens The Times loopt er een onderzoek naar discriminatie. Richardson zou opmerkingen hebben gemaakt naar andere renners en grappen hebben gemaakt over zijn gebruik van het N-woord. Volgens een anonieme renner in de ploeg werd Richardson daar eerder al eens op aangesproken, maar is zijn gedrag niet veranderd. Op het EK won Richardson nog 3 keer goud. In Saoedi-Arabië werd gisteren gevoetbald in de Aziatische Champions League. Dat ging niet zonder slag of stoot. De wedstrijd werd namelijk gespeeld in de Saoedische hoofdstad Riyadh. Houthi-rebellen vuurden daar een raket op af. Daarom werd de aftrap uitgesteld. Een uur later dan gepland konden Cristiano Ronaldo en co. alsnog beginnen. Ze wonnen met 3-1, met natuurlijk een doelpunt van Ronaldo zelf, horen we bij ESPN.
6: Dat is wat ver, toch Ronaldo! Ja hoor, dat is nummer 981. En nu nog 19 tot de 1000.
5: Na de wedstrijd waren beelden te zien waarop Ronaldo zijn steun betuigt aan Saoedi-Arabië door onder meer de vlag te kussen. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino staat weer een beetje meer onder druk. Hij zou in 2024 namelijk bovenop zijn toch al best riante salaris een bedrag van 1,5 miljoen euro hebben gekregen via een dochteronderneming die betrokken was bij de organisatie van het WK. Volgens Sportza is het goed denkbaar dat Infantino in 2025 en 2026 ook van die bedragen heeft gekregen. Of dat echt in strijd is met regels van de FIFA moet nog onderzocht worden. Eén iemand vindt alvast van wel, en dat is niet de minste. De Portugese oud-voorzitter van een FIFA-commissie die ging over goed bestuur. Die vindt dat er een onderzoek moet komen. En vanavond is voor de Oranjevrouwen de returnwedstrijd in de play-offs kwalificatie voor het WK. De heenwedstrijd tegen Hongarije eindigde in een 8-0 overwinning. Dus ja, de druk is wel wat van de ketel. Daarom heeft Oranje-speelster Lynn Wilms een ander doel voor ogen. Meer publiek trekken naar de wedstrijden.
7: Ik denk wel dat we nu wat kleinere stadions ook, ja, wel soms uitverkopen, soms niet. Maar het zou wel mooi zijn als we weer gewoon, weet je wel, wat meer fans weer naar het stadion kunnen krijgen. Maar dat ligt natuurlijk ook aan ons, wij goed voetbal laten zien. En ik denk dat we dat nu ook gewoon doen. Dan hopelijk komt dat weer, ja.
5: De wedstrijd is om 8:45 vanavond te zien op NPO 3 en te horen op NPO Radio 1.
4: Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan.
8: Ja, het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we gehad, maar daar is nog maar weinig van te merken. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland, Brabant en Gelderland. Maar ook ten noorden van Amsterdam is het extra druk door een ongeluk op de A8, A10 bij de Koentunnel. Het verkeer kan niet van de A8 de Koentunnel in en dat leidt tot files daar aan de noordkant van Amsterdam. Het loopt eigenlijk alvast op de A7 vanuit Hoorn vanaf Purmerend. De vertraging is iets meer dan een uur op dit moment. Het verkeer wordt omgeleid via de A10 Noord. Verder is er heel veel vertraging nu op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum 10 kilometer stilstaand verkeer met daar een uur extra reistijd. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht.
9: Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal.

0: Jamie Miller, Baby Doll. Veel beukennootjes en weinig eikels, dat is wat je op dit moment ziet, bijvoorbeeld op de Veluwe. Uit de jaarlijkse inventarisatie van het aantal beukennootjes en eikels blijkt dat er voor het 14e jaar op rij veel beukennootjes zijn. Arnold van Vliet, bioloog aan de Universiteit Wageningen, vertelt dat het nog maar de vraag was of er dit jaar ook weer zoveel zou zijn.
1: Het was toch wel even afwachten hoe die droogte zou doorpakken op die beuken en met name die vruchtvorming. Droogte heeft er wel voor gezorgd dat het er niet nog meer zijn dan we nu aan de beuken zien hangen. Want we gingen af op een extreme volmast, zoals we dat noemen. Dat betekent dat die bomen echt maximaal vol hangen. En dan volgens schattingen van de Vereniging Wildbeheer Veluwe, die dat dus inderdaad sinds 1990 op bijhouden, zouden dan 2,1 miljoen kilo beukennootjes aan de bomen hangen. Nou, dat is dit jaar naar schatting uitgekomen op 1,3 miljoen kilo. Nog steeds heel veel.
0: Ja, en betekent dat dan ook dat het goed gaat met de beuk?
1: Nou, het gaat gewoon niet goed met de beuk. En dat zien we eigenlijk als we rondom ons heen kijken, met name de laanbeuken, de beuken die apart staan, die hebben gewoon echt last van de droogte en het extreme weer van de afgelopen jaren. We zien dus ook die beuken die verbrand zijn. Er is ook heel veel zon geweest en hoge temperatuur, dus verbranden de beuken. Daar heeft veel minder beukennootjes aan gehangen. Maar ondanks dat toch nog veel beukennootjes.
0: Maar dat lijkt dan in tegenspraak met elkaar.
1: Ja, zo'n boom probeert natuurlijk ook gewoon voor nakomelingen te zorgen. De omstandigheden waren ook goed, want wat uit onze eerste analyses blijkt is dat als de temperatuur van de zomer in het voorgaande jaar, dus niet dit jaar, maar in 2025, en de wintertemperatuur, de winter van 2025 en 2026, als die hoog zijn, dat stimuleert juist meer vruchtvorming. Dus hij doet wel iets met die temperatuur, dat levert ook gewoon energie op, en waarmee die vruchten kan maken. Dus ja, het is even afwachten hoe dat op elkaar inwerkt allemaal.
0: Ja, hoe het op termijn ervoor staat. Er zijn wel weinig eikels, is daar een oorzaak voor?
1: Ja, en dat heeft te maken met dat we vorig jaar zo extreem veel eikels hadden. En ook daar weer, die bomen hebben vorig jaar heel veel geïnvesteerd in het maken van die vruchten, die eikels. En daardoor, dat is waarschijnlijk de verklaring, dat dit jaar we veel minder eikels hebben. En dat betekent wel weer wat voor de voedselvoorraad voor de komende maanden, voor al het wild en allerlei beesten die eten van al die vruchten.
0: Want wat betekent dat voor ze?
1: Ja, dat we al eerder, zeg maar, dan vorig jaar richting voedseltekort gaan. Op dit moment liggen er dus heel veel beukennootjes en hoeven bijvoorbeeld wilde zwijnen niet ver te lopen om dus lekker voldoende voedsel te eten. Dus je ziet ze ook minder. Maar in de loop van van de winter en het voorjaar, zomer zal dat opraken. En dan zullen ze op zoek gaan naar boomwortels. En dan gaan ze die grond weer omwoelen. Ja, dat zien we de laatste jaren, omdat ze niet van die leefgebieden af kunnen, dat ze enorme omwoelingsacties hebben in de bodems.
0: Dus is dat ook waarom jullie de beukennootjes en de eikels tellen?
1: Ja, dat is wel een hele belangrijke indicatie voor wat doet dat met de opbouw, de populaties. Dus het aantal beesten, zwijnen, edelherten, vogels, ga zo maar door, muizen. Dat is allemaal met elkaar van afhankelijk. Dus daarom is het zo belangrijk dat dit elk jaar bijgehouden wordt. En is het daarmee ook zo'n unieke reeks.
0: Hoe doen jullie dat trouwens, dat tellen? Je kunt moeilijk iedere boom afgaan, toch?
1: Nee, dat is een steekproef. Dan wordt er van groepjes bomen geteld van hoeveel eikels of beukennootjes zitten eraan. En dat wordt dan gedurende het jaar gevolgd. En door dat elk jaar op dezelfde manier op dezelfde plekken te doen, op verschillende plekken van de Veluwe, krijg je daar een goed beeld van. En de Veluwe, dat is natuurlijk alleen maar de Veluwe, maar dat geeft wel iets weer voor eigenlijk het hele land of het hele Noord. Ook de ons omringende landen. Dus dat is heel indicatief.
0: Zei bioloog Arnold van Vliet.
2: NPO Radio 1. Max. Ja. Met Jurgen van den Berg.
3: Ja, sorry hoor, maar net was toch 1975. Dat is toch later dan?
4: We hadden daartussen George Michael nog uit 1987.
3: Ah, nee, ik kan je niet gaan corrigeren natuurlijk.
4: Nee. Ik bedoel, ik sta open voor kritiek hoor.
5: Dinsdag een enorm protest van boeren, invallen bij de wethouders. Donderdag kwam dat rapport van de OVV uit.
4: Leuk hè, regiojournalist.
6: En op een bepaald moment raakte ik met mijn vinger in de tandwiel.
4: Nee!
6: Nou, en was mijn top van mijn vinger eraf.
2: Ik voel het als je het verhaal vertelt gewoon. Elke maandag tot en met donderdag om 2 uur.
7: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrv.nl en maak morgen mee.
9: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
12: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
11: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
12: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Begon jouw dag met ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
2: NPO Radio 1. 9 uur.
17: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
18: Goedemorgen. Voor de kust van Bulgarije zijn twee schepen geraakt door drones en arrestaties na sabotage bij Starlink. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
19: In Duitsland zijn twee mensen opgepakt die verdacht worden van het saboteren van een Starlink-installatie in Polen. De Poolse premier Tusk gaat ervan uit dat Rusland achter het incident zit. 3 weken geleden werd brand gesticht bij de installatie midden in Polen. Premier Tusk noemt de brandstichting weer een daad van hybride oorlogsvoering. Het Starlink-netwerk is vooral voor Oekraïne van groot belang in de oorlog tegen Rusland. Het wordt onder meer gebruikt om drones aan te sturen. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgend aantal meldingen, maar ook complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt. Dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van die schepen is gezonken in de Zwarte Zee. De bemanning van beide schepen is gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Er komt maar weinig terecht van een nationaal plan om meer bossen aan te leggen. In 2020 kwam het ministerie van Landbouw met een plan om in 10 jaar tijd 37.000 hectare bos te planten. Uit een rondgang van Nieuwsuur blijkt dat de provincies in 6 jaar tijd pas 4.000 hectare hebben aangeplant. Daarnaast is er de afgelopen jaren ook ontbost. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies, maar ook zijn er vaak discussies tussen de provincie, bewoners en bijvoorbeeld boeren over het grondgebruik van een bepaald gebied. Door tropische storm Rachel zijn in Mexico zeker 4 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten komen de slachtoffers uit hetzelfde gezin. Het noodweer van afgelopen weekend veroorzaakte overstromingen in het westen van het land. Tientallen mensen werden door de luchtmacht gered. Donderdag wordt het westen van Mexico waarschijnlijk opnieuw getroffen door een orkaan. Het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 23 graden.
18: Verkeersinformatie Wijnand Zwaan.
20: Het hoogtepunt van de ochtendspits ligt inmiddels achter ons. Maar de spits is wel erg druk verlopen. Dus veel files die zijn nog behoorlijk lang op dit moment. Vooral in het midden en zuiden. Provincies Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Daar zijn de dagelijkse files erg lang. Ten noorden van Amsterdam zijn extra problemen door problemen met de Koentunnel. Daar is een technische storing. Het verkeer kan niet van de A8 naar de A10 West bij de Koentunnel. En het verkeer wordt omgeleid via de A10 Noord. Dat leidt daar tot files. Onder meer op de A7 horen richting Zaanstad bij knooppunt Zaandam. De vertraging vanaf Purmerend is een half uur. Verderop op de A8 tussen Assen-Delft en knooppunt Zaandam nog zo'n 20 minuten extra reistijd. Op de A27 van Breda naar Gorkum. Daar zien we wel een uur extra reistijd tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum in 10 kilometer stilstaand verkeer. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Erg druk is het ook op de N57 van Hellevoetsluis naar Rotterdam voor de aansluiting met de A15. De vertraging is daar een half uur. Dat komt door een technische storing bij de Kalandbrug.
18: Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Het gebeurde vorige week ook al. Zo onze correspondent.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
23: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
24: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
25: Human neemt je mee naar Koerdistan, samen met Mela Amat. En ook al is ze geboren en getogen in Nederland, ze droomt van het land dat ze door en door kent. Uit verhalen. Kijk morgen naar Droomland Koerdistan, over het verlangen naar een land waar, ondanks alles, altijd gedroomd wordt. Human, radicaal menselijk.
26: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
27: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
28: Koffie?
29: Ja, lekker.
28: Dan gaan we naar Leeuwarden.
29: Naar Leeuwarden? Voor koffie?
28: Voor meer dan koffie. In Keramiekmuseum Prinsessenhof ontdek je in een smakelijke tentoonstelling de Nederlandse koffiegeschiedenis.
29: Dat is leuk. Ik ga mee.
28: Koffie. Nu te zien in het Prinsessenhof. Where else?
27: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
30: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
18: In de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije zijn twee schepen geraakt door drones. En een van die schepen is gezonken. De Bulgaarse premier Radev noemt het onacceptabel.
31: Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води.
18: Opnieuw een aanval op de Bulgaarse territoriale wateren, zegt hij. Vorige week gebeurde al namelijk net zoiets. Correspondent Thijs Kettenis. In dit geval dus twee schepen. Wat is er gebeurd?
0: Ja, vannacht rond 2:30 Bulgaarse tijd, dus dat is om 12:30 in Nederland, toen sloegen 3 drones in op een Oekraïense vrachtschip dat voer onder Maltese vlag, zo'n 33 kilometer uit de kust in de Zwarte Zee. Onduidelijk is wat dat schip vervoerde. Maar premier Radev die ging na die aanval meteen een crisisoverleg met ministers en andere mensen die gaan over de veiligheid van Bulgarije. En nog tijdens dat overleg werd een tweede vrachtschip geraakt dat voer op een andere plek ongeveer even ver uit de kust in de Zwarte Zee. Nou, van dat schip weten we alleen dat het gezonken is.
18: En hoe is het met de bemanningsleden?
0: Nou, van dat eerste schip zijn ze gered. Er waren er 8 aan boord uit Oekraïne en nog eens 7 uit Azerbeidzjan. Die zijn naar de stad Varna gebracht. En enkele van hen, 5, die waren licht gewond. En van het andere schip weten we alleen dat er 1 opvarende gered is. Maar hoeveel mensen er aan boord waren en hoe die er aan toe zijn, dat is onduidelijk.
18: Is bekend of duidelijk wie erachter zit?
0: Nee, dat is niet met zekerheid te zeggen. Maar ja, gezien de aard van de aanvallen wijst veel er toch wel op dat Rusland erachter zit. Dat zegt ook premier Radev. En die wil daarom vandaag uitleg van de Russische ambassadeur in Sofia. Maar Rusland zelf heeft nog niet gereageerd, vooralsnog.
18: Vorige week gebeurde dus net zoiets. Wat gebeurde er toen?
0: Ja, toen was er ook een aanval op 2 commerciële schepen, vrachtschepen, dus in Bulgaarse wateren, ook in de Zwarte Zee. 1 daarvan zonk en de ander vloog in brand. Een deel van de bemanning daar kon worden gered, maar ook een onbekend aantal mensen raakte vermist. Ja, Radev die sprak toen van een grove schending van het internationaal recht en riep op de oorlog zo snel mogelijk te stoppen voordat het conflict zich uitbreidt. Nou ja, dat heeft weinig effect gehad, kunnen we nu zien, want het Bulgarije is een week later dus weer aan de beurt.
18: De regering verdenkt dus Rusland. Nou is Bulgarije NAVO-lid. Is dit dan ook een NAVO-aangelegenheid?
0: Nou, premier Radev vindt in ieder geval van wel. Hij zegt dat hij in gesprek gaat met secretaris-generaal Mark Rutte. Onder meer over hulp bij het onderzoek naar wie er achter die aanslagen zit, maar ook om betere bescherming te vragen tegen dit soort drones. Ja, natuurlijk maakt de NAVO zich zorgen, want ook andere landen aan die zogeheten oostflank, dus oostelijke landen, die hebben de laatste tijd te maken met dit soort drone-aanslagen. En voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie die noemt de Zwarte Zee zojuist een nieuw front in de oorlog en zegt ze dat is onacceptabel. Ja, en dat Bulgarije nu weer wordt getroffen, dat is wel opmerkelijk. Want Radev staat bekend als gematigd pro-Russisch en is een voorstander van dialoog met Moskou, praten met Poetin, met als doel om die oorlog te beëindigen. Ja, en dat is een van de redenen waarom de Bulgaren hem dit jaar in het zadel hielpen. Maar ja, dat is dus kennelijk geen garantie dat het land gespaard blijft als inderdaad blijkt dat Rusland achter deze aanvallen zit.
18: Thijs, dankjewel. Correspondent Thijs Kettenis. Het is 9:10. De stichting Werelderfgoedcentrum Waddenzee, die ook de zeehonden bij Lauwersoog opvangt, verkeert in ernstige financiële problemen. En zonder aanvullende steun dreigt binnen 2 weken een faillissement. Loek Mulder, journalist bij RTV Noord. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
18: Ja, afgelopen week maakte de provincie, Groningen dus, en de gemeente het Hoge Land bekend dat ze de stichting Werelderfgoedcentrum Waddenzee niet langer financieel overeind willen houden. Ja. Waarom niet?
1: Ja, dat werd gisteren in een zeer sumier persbericht uitgelegd. En ze zeggen van ja, de financiële problemen zijn dusdanig groot dat zelfs onze hulp, als wij de helpende hand toesteken, zal niet voldoende zijn. Daarnaast wordt er een ander argument gegeven en ze zeggen van het is ook mogelijk niet toegelaten staatssteun. Dus steun vanuit de overheden aan zo'n instituut zou mogelijk door bijvoorbeeld Brussel verboden kunnen worden. Dat was de reden.
18: Ja. Hoe groot is het tekort?
1: Ja, het tekort is inmiddels opgelopen tot zo'n ongeveer 3 miljoen euro. En dat is voor een belangrijk deel. Dat zijn facturen van bouwers, aannemers, ingenieursbureaus die betrokken waren bij de bouw van het Werelderfgoedcentrum. Dat is neergezet in Lauwersoog op de rand van het land en de Waddenzee. Bij die bouw zijn de uitgaven zo hoog opgelopen dat het WEC die uiteindelijk niet meer heeft kunnen dragen. En dus met een schuld zit van bijna 3 miljoen euro. En daar komt nog bij dat ook de exploitatie van het Werelderfgoedcentrum niet naar wens verloopt. Want het aantal bezoekers valt ook nog eens een keer tegen.
3: Ja, die provincie en gemeente, hebben die eerder wel geld trouwens eraan bijgedragen?
1: Ja, dat is inderdaad wel wat curieus, aangezien ze spreken al maandenlang over ja, hoe lossen we dit probleem met die tekorten nu op. Aanvankelijk bleek ook uit interne stukken dat de provincie en de gemeente Togoland wel bereid waren om ongeveer de helft van die schuld voor hun rekening te nemen. Onder de voorwaarde dat ook de bouwers, de schuldeisers, akkoord zouden gaan met een crediteurenakkoord. Nu lijkt het erop dat die schuldeisers gezegd hebben van nou, dat zien we eigenlijk gewoon niet zitten. En dat is dan uiteindelijk ook voor de provincie en de gemeente een reden geweest om de stekker eruit te trekken. En vorige week te zeggen van die financiering die we voor ogen hadden, die trekken we toch in.
3: Ja, dus en zo'n crediteurenakkoord, dat is dat die bedrijven genoeg moesten nemen met minder?
1: Ja, daar kwam het eigenlijk wel op neer. Die zouden genoeg moeten nemen met ongeveer de betaling van de helft van hun factuur.
3: Dus kan het zo zijn dat de provincie en de gemeente misschien die bedrijven nu op deze manier onder druk willen zetten?
1: Of het WEC doet dat zelf. Hè. Dat kan ook door te zeggen van nou, wij hebben nu ons hangt een faillissement boven het hoofd. En we proberen op die manier door daarmee de nadruk te leggen op de grote problemen en het belang van deze instellingen, dit instituut, proberen we alsnog iets los te krijgen. Dat is inderdaad ook wel iets wat inderdaad in het circuit wel wordt gezegd.
3: Ja, maar stel dat de stekker er inderdaad uitgetrokken moet worden, omdat ze er niet uitkomen, dan zijn al die miljoenen die tot nu toe zijn uitgegeven dus helemaal voor niks geweest?
1: Ja, dat is natuurlijk maar zeer de vraag wat dan de toekomst van dat fantastische gebouw is wat er staat. Het is echt een imposant gebouw dat er neergezet is en vorig jaar in april is geopend. Daar is op dit moment helemaal geen enkel idee over hoe dat dan voortgezet zou moeten worden. Dat gebouw is echt neergezet voor die zeehondenopvang, ja. En voor die educatieve doellijnen voor de expositie over de wadden die daar is ingericht.
3: Dus wat gebeurt er dan inderdaad met die zeehonden? Hebben ze daar al ideeën over?
1: Nou, de directeur van het Werelderfgoedcentrum waarschuwt daarvoor. Zegt van ja, als wij dus inderdaad het niet redden, betekent dat wij onze functie niet kunnen uitoefenen. Dat betekent gewoon ronduit dierenleed. Want hij noemt zelfs een getal en zegt van ja, dat betekent dat we gaan het pupseizoen in voor de grijze zeehonden. En het zou betekenen dat zeehonden die eventueel hulp moeten hebben, dat die hulp niet kunnen krijgen. Omdat wij dat gewoon niet meer kunnen bieden. En dat gaat dan om iets van 70 zeehonden, zegt hij.
3: Ja, waar liggen nog de oplossingen dan? Voor het geld dat het mist?
1: Ja, het centrum zelf heeft een donateursactie opgezet. Dat heeft een ton opgeleverd. Daar red je het natuurlijk ook niet mee. En de hoop is dat er de komende 2 weken nog een oplossing wordt gevonden. En laten we eerlijk zijn, 3 miljoen euro is natuurlijk wel een flink bedrag. Maar ook weer niet zoveel dat je zegt van ja, moet je iets waar zoveel energie en zoveel tijd en geld in is gestoken, dan teloor laten gaan. En dat is ook wel een beetje het sentiment dat er leeft. Als we zien wat voor reacties te komen op social media. Mensen zeggen toch ook van ja, dit mag niet verloren gaan. En wie zet er een reddingsactie op touw? En dat is ook wel een beetje het sentiment waar de leiding van het WEC op inspeelt.
3: Dankjewel, RTV Noord-journalist Loek Mulder. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
20: De ochtendspits lost moeizaam op. Het is nog steeds erg druk op de weg, vooral rond Rotterdam en in het zuiden van het land. Ten noorden van Amsterdam zijn nog steeds problemen door een storing bij de Koentunnel. Hou rekening met een half uur vertraging op de A8 vanuit Zaanstad. Op de A16 Antwerpen-Rotterdam 3 kwartier vertraging tussen de afrit Rijsbergen en de Moerdijkbrug. En op de A27 van Breda naar Gorkum zelfs 1 uur vertraging tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.

0: Black Eyed Boy, Texas. Nog altijd kunnen klanten van Albert Heijn, Ethos en Galagal niet terecht bij de apps, de websites en de klantenservice. Gisteren merkte het moederbedrijf dat al op de beurs. Roland Mullen van de economieredactie. En hij is nu ook weer net open. Wat gebeurt er?
1: Nou, dat staat eigenlijk best goed voor nu voor Ahold. Het gaat om 0,8% erbij. Gisteren ging er 2,8% van af. Dat was ook een grote impact, dat nieuws. En nu zie je dat het bedrijf Ahold Delhaize weer een beetje opkrabbelt op de Amsterdamse beurs. Terwijl de AEX juist een beetje wegzakt, omdat de techbedrijven het op dit moment niet zo goed doen. Dat is weer een beetje een ander verhaal. Maar goed, beleggers die hebben dus misschien toch weer wat vertrouwen dat Ahold misschien weer de weg naar boven weet te vinden. Als het gaat om het open krijgen van alle services, digitale services in de winkel. Ja, dat roept toch een beetje vragen op van is dat gewoon een herstel van gisteren? Of hebben ze misschien gewoon vertrouwen in dat Ahold de boel snel weer op de rit heeft?
0: Supermarkten, die zijn inmiddels allemaal wel weer open. Zijn ze op het hoofdkantoor ook alweer bezig? Oftewel, heb je een nieuwe update gekregen?
1: Nou, over het hoofdkantoor gesproken, het is ook nog maar de vraag of de medewerkers daar overal in kunnen. Ik geloof dat ze bij bepaalde diensten wel weer kunnen. Maar ook daar is het werk wel enigszins beperkt. Ik heb ze net gesproken. Ze kunnen nog geen update geven over de systemen, wanneer die dan weer zouden gaan draaien. We weten inmiddels wel dat het dus om een online veiligheidsincident gaat, waardoor die systemen uit voorzorg plat zijn gelegd. Of dat een hack is of niet, dat is niet duidelijk. We weten ook dat die distributiecentra zijn geraakt. Niet allemaal, maar sommige, daar ligt het werk stil. En dat resulteert in lege schappen. Vooral groente en fruit worden de verschillende verslaggevers de afgelopen dagen, gisteren en vandaag ook al hierover. Het geeft wel een beetje een dubbel beeld. We horen dat bij sommige supermarkten inderdaad die schappen leeg zijn en dat er ook weinig binnenkomt op dit moment. Bij andere supermarkten is dat dan wel weer het geval. En we weten dat de bezorging een probleem is. Dus zowel nieuwe bestellingen kunnen niet worden gedaan, maar ook oude bestellingen zijn geannuleerd. En de problemen zijn niet maar alleen in Nederland, maar ook bij Belgische en Amerikaanse winkelketens van Ahold. We horen van de vakbond dat vanmiddag misschien weer toch de systemen zouden worden opgestart. Zij horen dat weer van personeel. En we proberen dat te checken bij Ahold.
0: Roland, voor nu dan. Dankjewel. Goedemiddag.
2: Reactie aan de redactie.
3: Nou, lege schappen dus en online boodschappen die niet worden bezorgd. Dat online veiligheidsincident bij onder meer Albert Heijn is dus nog altijd niet opgelost. Luisteraar Diana vraagt zich naar aanleiding daarvan af of de pinautomaten van betaalmaat die in de Albert Heijn vaak staan het wel doen.
0: Nou, vragen we even aan verslaggever Mark Hamer, want jij bent bij zo'n Albert Heijn. Hoe zit het ermee?
4: En dus met een pasje, ja, en dus met een pasje in de hand naar dat geile ding gelopen. Hij doet het gewoon hoor, dus dat werkt allemaal. Overigens hier in Alkmaar, we hoorden het Roland al net zeggen, er zijn verschillen tussen diverse Albert Heijns, wat moet je zeggen. Hier doet al het betalingsverkeer het eigenlijk gewoon. Dus je kan ook de handscanner gebruiken. Je kan gewoon hier afrekenen. De kassa doet het, maar ook die scanstraat, om het zo maar even te zeggen. En ik hoorde zojuist van mijn collega, die ook mee is, dat er ook weer gecontroleerd wordt.
0: Oeh, dat kunnen ze ook weer.
4: Ja. Bij hem begrijp ik dat wel, hoor. Bij hem begrijp ik dat ook, dat ze dat gedaan hebben. Ja,
3: En was alles netjes gescand, Mark?
4: Ja, geloof het wel. Ja, hij mocht er buiten komen weer. Dus volgens mij is het allemaal goed gegaan.
0: Verslaggever Mark Hamer vanuit Alkmaar.
3: Opnieuw gaan door heel Frankrijk naar verwachting honderdduizenden demonstranten de straat op. Jongeren willen dat er een eind komt aan de problemen op Franse scholen, zoals achterstallig onderhoud van gebouwen en het lerarentekort. Bijna de helft van de Fransen snapt de actievoerders wel, maar 40% is tegen, blijkt uit een recente peiling. We spraken die eerder met correspondent Saskia Houtuin. Een luisteraar vroeg zich af wat de motivatie is van mensen om tegen die protesten te zijn.
0: Dat hebben we nog even nagevraagd bij Saskia. Kon nu even niet aan de lijn komen. Vanaf het begin is er door sommige scholieren veel geweld gebruikt bij het blokkeren van scholen. En ook er is heel veel geweld gebruikt tegen politie. En de manier waarop er dus is geprotesteerd, dat is bij heel veel mensen gewoon in het verkeerde keelgat geschoten. Ja. En Saskia zegt ook, ja, je moet ook niet vergeten dat protesten langs die politieke lijnen lopen. Dat legt dus ook wel een beetje uit straks. En leiders van radicaal links tot radicaal rechts staat heel erg aan één kant, nemen daar dan hun achterban in mee. En vooral de extremen zijn dus heel erg voor die harde acties.
3: Ja. Nog 3 weken tot de congresverkiezingen in de VS, de zogenoemde midtermsverkiezingen, waar president Trump op de valreep de regels voor probeert te veranderen. Hij wil dat kiezers een paspoort of geboorteakte laten zien om te bewijzen dat ze Amerikaans staatsburger zijn. Daarmee wil hij voorkomen dat mensen die illegaal in Amerika verblijven kunnen stemmen. Luisteraar Aswin had daar een vraag over.
2: Waarom heeft Amerika nog steeds geen normaal systeem, net zoals Nederland, hè, waar je keurig een maand van tevoren een stembiljet krijgt met de kiesdingen, plus een waar je kan stemmen en hoe je moet stemmen en hoe je moet legitimeren voordat je gaat stemmen.
0: Nou, dat vragen we aan buitenlandredacteur Jesse Nijmeijer. Jesse, waarom is dat daar anders?
5: Ja, als men zegt een normaal systeem. Voor de Amerikanen is dat nou een normaal systeem. Maar ja, het is daar per staat geregeld. Dus het is daarom heel erg anders. Het zijn de United States of America. Dus iedereen, elke staat heeft zijn eigen regels. En verkiezingsregels. Hoe je moet, je moet je registreren om te stemmen in Amerika. En daarom geef je daar aan, ik ben Amerikaans staatsburger. Lieg je daarover, dan loop je het risico om vervolgd te worden. Dus daar heb je eigenlijk een soort check van, nou ja, ik ben niet dat je zomaar aankomt met bij het stembureau en je gaat zomaar stemmen. Je moet geregistreerd staan. Het is niet zo dat je bij ons thuis zomaar opgestuurd krijgt en dan zie je wel of je er wat mee gaat doen. Je moet geregistreerd staan en dan krijg je in bijna elke staat een stembiljet thuisgestuurd als je met de post wil stemmen. Als je in het hokje wil stemmen, dan kun je daar gewoon naartoe en dan moet je met, nou ja, kan ook met je pinpas zijn, kun je laten zien, ik ben die persoon. En dan kijken zij op de lijst, is die geregistreerd om te stemmen? En dan kun je daar in het hokje stemmen. Maar ja, dat verschilt dus allemaal weer per staat. Omdat het daar zo werkt. En Trump, die wil die regels nu landelijk maken. Het wordt hem verweten dat hij daarmee controle wil hebben over de verkiezingen. En dat vertrouwen heel veel mensen hem niet toe, nadat hij in 2020 onterecht claimde dat er grootschalig werd gefraudeerd. Dat was niet zo. Dus hij wil het graag landelijk. Anderen willen dat graag niet. En voor deze verkiezingen is het allemaal te dichterop om dat nu nog te veranderen. Dus Het blijft allemaal nog een beetje lokaal.
0: Want hij wil eigenlijk strengere regels voor wanneer je je wilt laten registreren. Daar komt het eigenlijk op neer.
5: En het komt eigenlijk nu ook neer op verwarring, waardoor heel veel mensen niet weten of er nou echt, wat geldt er nou voor mij? Kan ik nu wel stemmen of niet? Wat zijn nu de regels? En daarmee hoopt hij dat sommige mensen ook thuis blijven. En misschien wel mensen die eigenlijk niet op hem zouden stemmen of op zijn partij, maar op de andere partij.
0: Jesse, dankjewel. Jesse Nijmeijer.
6: 3 voor de dag.
0: Paus Leo wordt in Rome geopereerd aan een nodule. Dat is een knobbeltje op een van zijn longen. Het herstel van de 71-jarige paus zal zeker een week duren. De Spaanse koning Felipe die bezoekt de Spaanse exclave Ceuta. Het is zijn eerste bezoek sinds hij in 2014 koning werd. In aanloop naar dat bezoek hebben de autoriteiten het laatste tentenkamp ontruimd. In Ceuta verblijven nog altijd duizenden migranten uit Marokko. Die kwamen afgelopen zomer de grens over tijdens een grote bestorming. Correspondent Miral de Bruyne vertelt wat de koning gaat doen.
7: Ja, hij gaat dus bijvoorbeeld met de middenstand praten, veel bedrijven, winkels bijvoorbeeld, maar ook de toerismesector. Die hebben allemaal best wel geleden de afgelopen maanden door al die chaos die heeft plaatsgevonden daar. Maar ja, de koning gaat ook spreken met de regioregering natuurlijk. En opvallend, hij gaat langs bij de islamitische begraafplaats, waar ongeveer 90 slachtoffers begraven liggen van die 31 juli.
0: De Nederlandse voetbalvrouwen spelen in de play-offs voor het WK opnieuw tegen Hongarije. De vorige ontmoeting werd door Nederland met 8-0 gewonnen. Bondscoach Arjan Vuurink zal namelijk weinig wijzigen aan de basisopstelling. Een logische keuze, zegt sportverslaggever Suze van Kleef.
8: Ik denk dat je spelers inderdaad even de kans moet geven om nog zo'n wedstrijd te spelen. Ik denk wel dat we gedurende de wedstrijd wel wat wijzigingen gaan zien. Want je wil je spelers ook gewoon fit houden. Er wordt vaker geklaagd over belasting, te veel belasting voor speelsters. En als je 8-0 hebt gewonnen in de heenwedstrijd, dan kun je er wel van uitgaan dat die wedstrijd ook wel beslist is. Ik ga zien of het lukt om door te bouwen. Of je net zo'n wedstrijd kan gaan neerzetten als die wedstrijd in Hongarije. Want dat lijkt me ook best moeilijk om die discipline en die rust te bewaren als je al met 8-0 hebt gewonnen en als de uitslag eigenlijk niet echt meer uitmaakt. En als je ook niet echt tegenstand van Hongarije mag verwachten. Want het niveau van Hongarije bleek zo laag vorige week.
0: En die wedstrijd is dus vanavond. Zometeen Spraakmakers Roos.
9: Ja, met Stand.nl natuurlijk meteen om 9:30 gaan we het hebben over de woorden van de hoogste NAVO-generaal. De stelling is vandaag, die woorden van de hoogste NAVO-generaal stellen mij gerust. En u kunt erover meepraten door te bellen met 0800 1101.
0: Dat dus zometeen bij Roos. Vanmiddag om 16:00. Dan zijn we er weer met het Radio 1 Journaal. Dan met Fleur. En Thomas heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.

0: NPO Radio 1.
1: Nog altijd kunnen klanten van Albert Heijn, Ethos en Gal&Gal niet terecht bij de apps, website en de klantenservice. Ook zijn sommige schappen in de winkels nog leeg. Albert Heijn kan vanochtend nog geen update geven over wanneer de systemen weer gaan draaien. In België is een politieagent om het leven gekomen na een achtervolging van een gestolen auto. Tijdens de achtervolging werd de auto onderschept door de politie in het plaatsje Jette. De bestuurder stapte uit en opende het vuur op de politieauto. Voor de kust van Bulgarije zijn twee schepen geraakt door drones. Een van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. In Duitsland zijn drie mensen opgepakt die verdacht worden van het saboteren van een Starlink-installatie in Polen. De Poolse premier Tusk gaat ervan uit dat Rusland achter het incident zit. Drie weken geleden werd brand gesticht bij de installatie midden in Polen. Premier Tusk noemt de brandstichting weer een daad van hybride oorlogsvoering. En van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 30 37.000 hectare aan bos bij te planten. Tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
2: ANWB verkeersinformatie. De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op, maar die spits is wel druk verlopen. Dus er staan nog heel wat files, vooral in het zuiden van het land, ook rond Rotterdam en Den Haag. En ten noorden van Amsterdam, daar loopt het verkeer vast door een hardnekkige storing bij de Koentunnel op de A10 West richting Den Haag. Het verkeer kan niet van de A8 naar de A10 West. En daardoor loopt het vast op de A8 vanuit Zaanstad, dus Assen-Delft en knooppunt Koenplein. Knooppunt Zaandam moet ik zeggen, de vertraging is daar ongeveer 20 minuten. Daardoor staat er ook file op de A7 vanuit Horen. Tussen de afrit Weide-Wormer en knooppunt Zaandam, daar nu 8 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. In het zuiden van het land is het zoals gezegd nog erg druk op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Born en knooppunt Kierensheide 8 kilometer met daar een half uur oponthoud. Er zijn nu opruimwerkzaamheden na een ongeluk met meerdere auto's. De weg is daar dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug nog 12 kilometer file met 3 kwartier vertraging. En er is nog heel veel vertraging op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum 11 kilometer stilstaand verkeer met wel een uur oponthoud. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil, die wordt nu geborgen. En daarvoor is de rechte rijstrook dicht.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Roos Abelman.
4: Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is oud-minister Jacqueline Kramer. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Fijn dat u er bent. U bent ook emeritus hoogleraar duurzaam innoveren. En u bent hier met een plan. We zouden namelijk in onze wijken en gemeentes grootschalige energie kunnen opwekken. En daarmee kunnen we ook wat minder afhankelijk worden van bijvoorbeeld hele grote energiebedrijven. Dat zometeen voor het mediaforum. Alvast hier Tarim Ramjan van het Parool. Goedemorgen, Tarim.
6: Goedemorgen.
4: In dat mediaforum gaat het over de situatie bij de Albert Heijn. Voor veel filialen stond een verslaggever de klanten op te wachten.
7: We konden wel wat vinden, maar het was toch allemaal wel een stuk minder, hoor. Er was inderdaad geen hutspot, geen boerenkool.
4: Ja, geen boerenkool daar, dat weten we nu. Maar we weten ook nog heel veel niet. Nou, hoe dat allemaal een plek krijgt in de berichtgeving, dat hoort u zometeen na 10 uur. We beginnen met de sakkeur van de NAVO die ons verzekerde dat we nog niet in oorlog zijn met de Russen. En als dat wel gebeurt, dan kunnen we ze aan en dan doen de Amerikanen gewoon mee. Brengt ons tot de stelling, de woorden van de hoogste NAVO-generaal stellen mij gerust.
0: Deel uw ervaring op 0800
8: 1101. We zien de hoogste militair van de NAVO eigenlijk nooit. Normaal zwijgt hij altijd over zijn plannen.
9: But let there be no doubt, should war come, we will block, blunt...
10: Ja, de man die dit zegt is dus niet zomaar iemand, de hoogste militair van de NAVO.
11: Dat we deze Alexis Grinkiewicz nu zien spreken is bijzonder.
12: And what I want to do is assure the 1 billion citizens of our alliance that we've got this.
10: Geruststellen, dat was een van de belangrijkste doelen.
13: Om duidelijk te maken dat de NAVO echt klaar staat om in te grijpen als het nodig is.
12: We're rehearsed and we're ready.
4: Spraakmaker Jacqueline Kramer, hoe landen de woorden bij u? Had u behoefte eigenlijk aan zo'n geruststelling?
5: Nou, het is dubbel, hè. Je hebt een Trump die allerlei uitspraken doet, maar ook zakelijke belangen heeft met Rusland, waardoor er een dubbele boodschap van hem uitgaat. En een zo hoge generaal die dan dit zegt, kan je zeggen, ja, nou, dat stemt toch weer even wat optimistischer. Maar het is zo'n verwarrend beeld dat ik geen uitspraak durf te doen, eerlijk gezegd. Nee. De wereld is zo moeilijk te begrijpen voor de gewone burger, zoals ik. Ik denk dan van, ja, wat zit er achter de schermen allemaal aan beweging, en niet en wel? En waar moet ik nou signalen oppakken, welke kant het op gaat?
6: U vindt het kortom eigenlijk heel lastig om deze woorden te wegen.
5: Ja, zeker.
6: Ja, Tarim, heb jij dat ook?
14: Ik vind die taal heel interessant. Dus er werd gezegd door deze hoge militair, er is geen oorlog, maar vervolgens gaat het wel over het totaal vernietigen van de vijand als hij toeslaat. Nou, dat geeft bij mij toch wel de indruk dat er wat serieus aan de hand is. En tegelijkertijd verschillen regeringen hier ook over van mening. Hè. De regering van Estland wil bijvoorbeeld af van de term hybride aanval als het om spionage gaat en cyberaanvallen. Die zeggen juist, het is wel al oorlog. Ik ben niet gerustgesteld om terug te komen op de stelling.
6: Nee, dat niet. Was wel de bedoeling, maar het is precies. Je hebt alleen maar meer vragen gekregen. Jullie allebei eigenlijk. We gaan kijken naar hoe u hierover denkt. De stelling is dus, de woorden van de hoogste NAVO-generaal stellen mij gerust. We beginnen vanmorgen met Gerry van Eindhoven. Goedemorgen.
15: Goedemorgen, Roos.
6: U reageerde in ons collectief. En u vraagt zich daar af, wat is geruststellen? Kunt u die vraag zelf eens proberen te beantwoorden?
15: Ja, nou een beetje zoals de vorige sprekers bij jullie al zeiden. Ja, je hoort van alles. Hè. Ik volg best wel het nieuws en ook wat in Den Haag gebeurt. En dan denk ik, je hoort Trump en je hoort deze meneer en je hoort Rutte. Wanneer is het waarheid? Wat is echte dreiging? Ja. Waar komt het vandaan? Ja. Alles is zo onrustig, deze wereld nu.
6: Ja.
15: Dat ik word er niet banger van, maar ook niet gerustgesteller van, zeg maar.
6: Nee.
15: Het is dus, zorg voor wat je zelf hier kunt doen. Hè, wat ons is aangeraden aan noodpakketten en weet ik veel wat allemaal.
6: Ja.
15: Ik hoef niet naar de Albert Heijn, want ik heb van alles nog in huis.
6: Kijk.
15: Mijn katten kunnen ook voorlopig eten. En op hun bak. En daar moet je gewoon op voorbereid zijn. Meer kunnen wij niet doen.
6: Nee, en de woorden van zo'n hoogste militair van de NAVO, daarvan zegt u is misschien een momentopname dan? Gewoon even voor nu?
15: Misschien ook. Ik ben wel blij dat ik een ander Amerikaans geluid hoor als van de hoge baas, meneer himself.

0: als van de hoge baas, meneer hemzelf, die we elke dag horen in alle gradaties. Ja, de president, ja, precies. Dit geruststellen, als iemand praat over oorlog en we gaan hem aanpakken, is niet geruststellend. Nee. Maar het is wel een ander geluid als wat.
1: Want die geruststelling zit hem erin natuurlijk ook vooral in Amerika doet mee, hè? Als er echt wat aan de hand is.
0: Dat ook. Ja, ja dat ook. Want we kunnen gewoon met hun kracht, daar kunnen we niet zonder.
1: Nee.
0: Met z'n allen nog niet. Nee. En ja, dat, maar om er nou bang van te worden, ja, ik denk niet dat goed is.
1: Nee. En u bent dus zo te horen heel goed te voorbereiden. Dank aan Gerry van Eindhoven. Hans zegt in ons collectief, die generaal sprak mooie woorden, maar actions speak louder than words. En juist over die toekomstig mogelijke noodzakelijke acties maak ik me in een onderling enorm verdeelt Europa wel druk. Jan Wouter stuurt in kapitalen dat hij een volledig vertrouwen in de NAVO heeft. Hij zegt ook zonder de woorden van de NAVO weet ik zeker dat ze aan de gang gaan als Rusland ook maar 1 meter bezet van een NAVO-land. En ook Leo reageert nu Trump met visbakken uit de pan gesprongen is, heb ik weinig vertrouwen in de VS. En met 9-11 stonden wij wel klaar voor hun war on terror. We gaan naar Peter Weininga. Goedemorgen, Peter.
2: Hi Roos, goedemorgen.
1: Je bent de defensiespecialist. Over deze toespraak, wat was er bijzonder aan? Wat haal jij eruit?
2: In de eerste plaats vond ik het bijzonder dat hij door de militaire baas van de NAVO werd gegeven. In het verleden was het zo dat als er een nieuwe NAVO-strategie werd aangekondigd, dan gebeurde dat meestal door de president van de Verenigde Staten.
1: Mm.
2: En dat is in dit geval niet gebeurd. Dus dat was op zich wel bijzonder. Het is nog nooit de SACEUR geweest, de Supreme Allied Commander Europe geweest, die dit heeft aangekondigd.
1: Maar maakt dat het zwaarwegender, Peter, dat hij het doet? Of is het juist belangwekkender als de president het zelf doet?
2: Nou ja, laat ik zo zeggen, als Trump dit had gedaan, was het natuurlijk ook heel belangwekkend geweest. Alleen ben ik bang dat het dan weer een kletsverhaal was geworden. Dus in die zin was het goed dat dit door een militaire vakman werd gezegd.
1: Mm-hmm.
2: En met name de hoogste militaire baas.
1: Ja.
2: Het is duidelijk dat er een plan is. Al treedt hij natuurlijk niet in details, want dan ga je de agressor ook te veel wijs maken.
1: Mm-hmm.
2: Het was duidelijk dat er een reden was om dit met name nou juist in Warschau te doen, in Polen, wat al heel veel last heeft van allerlei incursies en andere sabotageachtige acties vanuit Rusland.
1: Mm-hmm.
2: Het was ook goed dat dit antwoord er kwam, want ik kreeg zelf ook regelmatig al de vraag in allerlei gesprekken zo van, maar wat doen we hier nou tegen? Dat blijft maar gebeuren. Al die hybride-achtige acties, mm-hmm. sabotage, kabels kapot, incursies, het overvliegen van, nou ja, noem maar op. Wat doen we er nou tegen? En daar heeft hij eigenlijk nu wel antwoord op gegeven. Hij is zelfs verder gegaan.
1: Wat heb je dan gehoord waarvan jij denkt, dat stelt mij gerust, dat is het antwoord waar ik op zat te wachten?
2: Nou, dat ze bereid zijn actie te nemen, in feite. Dat ze dus inderdaad ook niet langer toestaan dat hier terrein wordt overvlogen. Mm-hmm. Zeker met drones met explosieven, et cetera.
1: Ja, want dat is dus vraag natuurlijk. Die grens, hè, daar is iedereen naar op zoek. Wanneer treedt nou artikel 5 in werking? Nou, bij een aanval van bommen en granaten is het vrij duidelijk. Maar al die hybride acties van de laatste jaren.
2: Ja, dat moet je, laat ik zo zeggen. Dus ik kan een vergelijking maken met de Koude Oorlogtijd. In de Koude Oorlogtijd was er het Counter-Surprise Military System, zoals dat heette. Mm. Dat was een alarmeringssysteem. En dat ging, dat werd actief op het moment dat zich specifieke incidenten voordeden. Die waren heel nauwkeurig omschreven. Ik kan niet in detail treden, want ik neem aan dat dat nu ook is gebeurd. Die specifieke incidenten, die stelden een kolonel van het Sector Operations Center, zoals dat toen al heette, in staat om een verhoogde alarmering af te kondigen, waardoor er een defensieve actie kon worden gepleegd.
1: Mm-hmm.
2: Ik weet niet precies hoe het nu in elkaar zit, maar ik kan me voorstellen dat men weer dezelfde weg volgt.
1: Okay.
2: Dus incidenten heel specifiek omschrijven, dat is natuurlijk uiterst geheim, want je wil dat niet naar buiten toe laten lekken, zeg maar.
1: Mm-hmm.
2: En je tegenstander wijzer maken. En die specifieke incidenten, heel concreet omschreven, die kunnen dus leiden tot actie, voordat zelfs artikel 5 wordt afgekondigd.
1: Okay. Duidelijk. Dankjewel, Peter Weininga, defensiespecialist. Laurien Krump, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: U bent defensie-expert aan de Radboud Universiteit. Het feit dat deze speech nu plaatsvindt, is niet geruststellend, maar juist zorgwekkend, zegt u.

0: Waar zit hem dat in?
1: Ja, klopt. Dus ik vond de inhoud stelt wel gerust, maar het feit dat het nodig is, is zorgwekkend. Want eigenlijk wordt er in de inhoud gezegd, artikel 5 bestaat nog. Hè, een aanval op één is een aanval op alle. We zullen terugslaan en we zijn verenigd. Nou, dat is eigenlijk waartoe de NAVO op aarde is. Dus het feit dat het nodig is om iets hardop te zeggen, wat vanzelfsprekend zou moeten zijn, dat stelt me niet gerust. En die timing is natuurlijk saillant. 3 dagen nadat Trump die detail deal met Poetin heeft gesloten, waarbij die eigenlijk Oekraïne voor de zoveelste keer min of meer in de uitverkoop heeft gedaan richting Rusland. Dus dan vraag je ook af, trekken de Amerikanen nu een grens dat ze Oekraïne min of meer opgeven, maar nog wel bereid zijn de NAVO te verdedigen.
0: Ja. Over dat artikel 5, ik heb het idee dat sinds dat Trump is aangetreden er om de zoveel tijd het even nodig is dat herhaald wordt. Nee hoor, ze doen nog mee. Heeft u dat ook?
1: Precies, en dat is zo verontrustend. Het is een beetje net als die verklaring bij het kabinet Schoof, waarin de coalitiepartijen destijds, de PVV inkluisen, zeiden, wij respecteren de grondwet. Nou, tot het kabinet Schoof was het vanzelfsprekend dat de grondwet gerespecteerd werd, want dat is het fundament van onze parlementaire democratie. Ja. En zo zie je dat dus nu ook, dat er alsmaar moet worden geroepen, wij respecteren artikel 5... Want als je kijkt naar de acties van Trump en wat hij roept en wat hij heeft nu nog gezegd, Zelensky is geen goede leider. De Amerikanen dreigen zelfs nu nog om militaire inlichtingen en wapens aan Oekraïne te onthouden. Ja, dat is wel een heel ander verhaal dan wat we in die speech hebben gehoord natuurlijk.
0: Ja. De toehoorders waren onder meer de ministers van Defensie van veel NAVO-landen. Heeft u enig idee of zij nu gerust zijn gesteld?
1: Nou, het is wel belangwekkend natuurlijk. Hè. Het is de hoogste commandant, de baas van de strijdkrachten van de NAVO die dat zegt. Het is een Amerikaan. Hij noemde Trump een aantal keer. Dus Trump zal het groene licht hiervoor hebben gegeven. Dus dit betekent wel dat de NAVO toch nog slagvaardiger is dan we wel eens hebben gedacht.
0: Okay.
1: Het betekent mijns inziens ook dat Trump met de midterms in het vooruitzicht behoorlijk onder druk staat in de VS. Hè. Veel Republikeinen hebben zich tegen die oliedeal gericht. Dus ik denk dat ook uit Trumps entourage er druk is uitgeoefend. Van we moeten nu toch wat slagvaardiger gaan optreden.
0: Dank, Laurien Krump, defensie-expert aan de Radboud Universiteit. Gaan we naar Kenneth Manusama, Amerika-deskundige. Kenneth, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, we zaten met Laurien Krump eigenlijk al in Amerika. De Grinkwich, de hoogste generaal, heeft aangegeven dat zijn woorden zijn afgestemd met het Witte Huis. Zijn Amerikanen tevreden, denk je, met hoe hij dit heeft gedaan?
2: Nou, ik denk het wel. Hè. Ik denk dat Laurien zegt. Ik denk ook dat de meeste Amerikanen hier dit wel een bemoedigend idee vinden. Maar de vraag is natuurlijk of in het Kremlin ook een verenigd front wordt gezien. En een andere Amerikaanse positie wordt vernomen. En dat denk ik eerlijk gezegd niet. Die diesel deal die is gesloten was voor Poetin natuurlijk een politieke coup. En ik denk dat de gemengde signalen, de mixed signals vanuit het Witte Huis, dat beeld van een verenigd front eigenlijk ondermijnen.
0: Ja.
2: Ik denk de vraag of moeten wij gerust zijn dat het Witte Huis en dat Amerika nu wel weer vierkant achter Europa staat.
0: Ja.
2: Ik denk dat we dat nog met een korreltje zout moeten nemen.
0: Ja, want dat wordt wel consequent herhaald. Hè? Dus als die vraag op tafel ligt, dan wordt wel altijd gezegd, ja nee, Amerika doet nog mee.
2: Ja, maar ik denk ook wat Laurien ook zegt, hè, als je het de hele tijd moet herhalen, dan is het blijkbaar een probleem.
0: Ja. Maar ze krabbelen niet terug, zeg maar, als ze die vraag beantwoorden. Zo is het ook.
2: Nee, dat is ook wel zo, maar er is ook weinig alternatief. En ik denk zeker dat we moeten kijken, dat is denk ik de les van het afgelopen anderhalf jaar, naar wat de regering Trump doet en niet alleen maar naar wat het, naar wat het zegt.
0: Ja, precies. Dus je zegt die speech, dat is eventjes wat ze nu zeggen. Ja. Maar kijk vooral ook naar wat, nou in dit geval dus president Trump doet, naar zijn acties.
2: Zeker.
0: Dat zegt meer, ja. Dankjewel, Kenneth Manusama. Gaan we naar Hans van Koningsbrugge. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U bent een Ruslandkenner aan de Rijksuniversiteit. Zo'n speech, wat doet hij in Rusland? Hoe valt dat daar?
3: Nou, ik denk vrij weinig. Men is daar veel meer bezig met de deal die met Trump gesloten is, dan wel met de aanvallen op de Yandex-centra.
0: Een soort Russische Google is dat, hè?
3: Ja, een soort Russische Google, waardoor het dagelijks leven ontregeld is, om het eufemistisch uit te drukken. Wat natuurlijk wel het geval is, is dat men kan. Als men reageert, dan is het in de trant van het Westen is altijd de vijand van Rusland.
0: Ja.
3: Het Westen is voortdurend bezig ons te ondermijnen. Mm-hmm. Het wil een einde maken aan de Russische staat, et cetera, ja. et cetera, et cetera.
0: Ja, ja. En de NAVO rukt op, hè? Dus Rusland zegt ook altijd dat de NAVO meer een actieve organisatie is, zal ik maar zeggen, dan een defensieve organisatie. Nu heeft gisteren de generaal weer benadrukt, nee, we zijn echt een defensieve organisatie. Pas als wij aangevallen worden, dan slaan wij terug. Komt zoiets nog aan?
3: Ik denk dat de gemiddelde Rus iets anders aan het hoofd heeft dan dit, eerlijk gezegd. En kijk, de Russische propaganda is natuurlijk inderdaad, de NAVO schuift door en zo. Er wordt nooit gezegd, de landen die bij de NAVO zijn gegaan, dat deden ze vrijwillig. Het was een soevereine keuze. Dat hebben ze wel gedaan bijvoorbeeld bij de Baltische Staten tussen 2004 en 2008, maar daarna werd het propagandapunt. Met andere woorden, men gebruikt dit argument altijd als het uitkomt.
0: Ja, dus het doet eigenlijk onderaan de streep niet zoveel als ik...
3: Dat is een hele mooie conclusie. Ja.
0: Dank u wel, Hans van Koningsbrugge, Rusland-expert. Gaan we naar Joost. Goedemorgen, Joost.
4: Goedemorgen, Joost.
0: Jij belde ons vanmorgen. Gerustgesteld door de toespraak?
4: Nee, zeker niet. Integendeel. Want ik denk zelf dat wij... Het spoort me eigenlijk eerder aan om te kijken of we in Nederland ons kunnen organiseren. Dat we in ieder geval een backup voor onszelf hebben. Want stel dat er iets gebeurt en we moeten op onszelf vertrouwen. Mm-hmm. Want dat zie je bij Trump, die kunnen we echt niet vertrouwen. Die heeft zich eigenlijk door Netanyahu een oorlog in laten praten in Iran, wat totaal verkeerd is. Dus we kunnen niet vertrouwen. Trump heeft ook veel militairen ontslagen uit de dienst. Dus we weten helemaal niet wat we kunnen doen. En dan denk ik, we moeten Nederland een backup zorgen, dat als de jongens echt in strijd moeten, dat wij in Nederland op orde zijn. Ja. En dat zie ik niet voldoende.
0: Oké. U bent gepensioneerd, begreep ik?
4: Ja, correct.
0: Ja, maar u bent bereid om weer, tussen aanhalingstekens, in actie te komen voor de samenleving?
4: Ja, ik heb me ergens al aangemeld, dat was bij Eén Vandaag een dingetje, dat ik ben 70+, ik wil best in een droomfabriek een dag gaan helpen als dat nodig is. Om daar zaken in elkaar te zetten of wat dan ook. Maar ook op het BB-gebied, dat heb ik ook al 2 jaar bij mijn burgemeester voorgesteld, van dat we daar actiever in moeten zijn, maar daar hoor je dan eigenlijk heel weinig van.
0: Wat is BB-gebied?
4: De burgerbescherming.
0: Oh ja.
4: Er is gelukkig al in bepaalde plaatsen in Nederland, zag ik van de week, dat het in actie komt. De burgemeester, dat hij zelf probeert om noodvoorzieningen, noodaggregaat, etc. Maar dat moet eigenlijk veel breder.
0: Ja, ja. Mevrouw Kramer, heeft u een vraag?
5: Nou, ik zit heel aandachtig te luisteren en denk, ja, meneer heeft gelijk. Ja. Wij zijn wel goed in reageren op, wat nu? Mm-hmm. Maar het echt bedenken van, oké, maar wat kunnen we nou doen? En hoe maken wij ons weerbaar, vind ik echt heel belangrijk. Ja. En niet om angst aan te jagen, maar om rust te creëren.
0: Ja, nee, is dat iets waar u net zoals luisteraar Joost over nadenkt ook?
5: Persoonlijk wel.
0: Ja.
5: En ook over, wat zou ik zelf kunnen doen op mijn leeftijd? Ik ben ook al boven de 70. Mm. Dus ja, ik heb alles nog bereid erboven. Dus ik kan ook best wat doen, weet je. Maar... het is niet zo dat we nu als samenleving op weg moeten gaan naar... wij bereiden ons voor op een oorlog, maar wij bereiden ons voor op een onzekere samenleving waar we weerbaar moeten zijn voor dat wat ons kan overkomen.
0: Ja. Ja, Joost, dat is eigenlijk ook wat u zegt, hè?
4: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En het kan al heel simpel, want ik ben al blij te horen dat de zendamateurs zich geroerd hebben deze zomer. Mm. Want je kunt in heel veel... ik heb begrepen dat er 12 brandweerkazernes zijn die inmiddels dan ook kunnen communiceren door de lucht met een zender. Maar dat kunnen ook alle verkenners. We hebben heel veel verkennersorganisaties in Nederland. Die jongens gaan elke zaterdag hun ding doen. Dat ze hebben allemaal een clubhuis. Die kunnen allemaal een bakkie hebben, een 27 MC. En dan krijg je over het hele land een compleet netwerk. En dan is dat in ieder geval. En dat geeft mij veel meer rust dan de generaal.
0: Dan zo'n speech. Dank u wel, Joost, voor uw deelname. Gaan we naar Tine Molendijk. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: U bent een cultureel antropoloog aan de Radboud Universiteit. U doet onderzoek naar moraliteit in oorlog. Hoe kijkt u vanuit die ogen naar zo'n toespraak?
6: Ja, nou ten eerste dacht ik al, want er wordt vaak gezegd dat hij de hoogste militair van de NAVO is. Mm-hmm. Ik weet niet of dat net al is gecorrigeerd, maar dat is hij niet. Hij is eigenlijk de ene hoogste. Maar wel eentje die over het operationele kan vertellen. Dus het is logisch dat hij dit dan doet. Maar ik denk dat het ook geen toeval is dat hij een Amerikaan is. En dat ook de bedoeling is geweest dat hij wat recht kan zetten.
0: Ja, ik begrijp dat het altijd een Amerikaan is die deze functie krijgt. En een Europeaan die is dan, zoals in ieder geval Mark Rutte, NAVO-chef.
6: Maar Rutte is dan een burger. Maar er is ook nog een Italiaan, dat is de hoogste militair.
0: Oh ja.
6: Een Amerikaan wordt het, laten ze dit natuurlijk hierom vertellen. Mm-hmm. En ik hoor net de luisteraars. En dit is eigenlijk denk ik precies wat onderdeel is van wat de bedoeling is hiervan. Dus het is bedoeld voor Rusland natuurlijk, niet alleen voor ons. Maar ook niet alleen om ons gerust te stellen. Maar ook ons eerlijk gezegd te laten schrikken ook een beetje. Zodat we dit soort gesprekken krijgen. Waarbij mensen denken, wat kunnen wij zelf doen. Hè? Want de NAVO-bondgenootschap is niet een soort apart leger. Mm-hmm. Dat bestaat uit ons allemaal.
0: Ja. Maar tegelijkertijd was natuurlijk wel de vraag, wat gaan we nou eigenlijk doen als NAVO-landen, nu dat er zoveel van die hybride acties zijn? Daar moest een antwoord op komen. Nou, daar is, hoorden we eerder in de uitzending van Peter Weininga, ook wel een antwoord op gekomen. Dat is ook ter geruststelling. Hè? En daarom zegt hij, denk ik dan, ook dingen als, we zijn er echt wel klaar voor als we aangevallen worden. Maar u denkt, nee, er zit meer achter dan dat.
6: Die geruststelling is denk ik deels van het doel. Maar ja, de effectiviteit van zo'n verhaal en narratief, dat gaat niet alleen maar over of je verhaal zelf sterk is, maar ook of het consistent en coherent is met andere boodschappen. Mm-hmm. En ja, laten we wel wezen, als intussen Trump ontzettend grillig is, met als laatste actie nog deal met Rusland enzovoort. Dan de samenleving is niet gek. Die denkt dan niet, dan zal het wel goed komen. Dus daar ben ik iets sceptischer over dan Peter Weininga.
0: Mm-hmm.
6: Maar het feit wel dat we wakker blijven, dat is dan het idee. Hè? Want je ziet ook, ik doe onderzoek met een team ook naar gevechtsbereidheid onder meer in verschillende NAVO-landen. Nou, dat zit in Zweden rond de 70%, in Nederland rond de 40%. En dat lijkt al ietsje weer te dalen. Hè? Er zit wat oorlogsmoeheid zit dan in, zoals je dat kan noemen. Dus ook daarvoor is dit zeker wel bedoeld om mensen wel überhaupt bereid te houden om bijvoorbeeld zoveel uitgaven aan Defensie te laten doen.
0: Oh ja, ja, dat ligt er allemaal onder. Dank, Tine Molendijk, antropoloog. Arno Brouwers, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen, met Arno Brouwers.
0: Hi, u reageerde in ons collectief. Is uw ongerustheid weggenomen met de speech van de hoge NAVO-generaal?
7: Niet ongerustheid weggenomen, nee, niet weggenomen. Maar ik vind het wel een hele goede zet van de NAVO om dit te zeggen. Ik luister even niet naar Trump, want ik hoor nou ook allemaal over die deal van de diesel en zo. Dat zal allemaal wel. Ik luister nou eventjes alleen naar de generaal van de NAVO. En ik had al veel eerder moeten gebeuren. Ik ben voor een harde aanpak. Dus hoe meer actie, hoe beter.
0: Mm-hmm.
7: En het moet afgelopen zijn. Hij moet het eerst maar even waarschuwen. Tegen een kind zeg je ook 3 keer dat je het niet mag doen. En dan doe je actie.
0: Ja.
7: Dus wat dat betreft doe je dat nu ook.
0: U had hier behoefte aan deze woorden.
7: Ja, heel goed gezegd. Ja.
0: U miste dat de afgelopen tijd.
7: Ik had hier behoefte aan. Ja, ik had een beetje body nodig. Ja.
0: En dat heeft hij dus gekregen. Dus in die zin, gerustgesteld dan? Of hoe zeg je dat?
7: Nou, kijk, dat is weer zo'n heel ding. Ja. Gerustgesteld, want het is inderdaad.
0: Ja, dat is ook zo.
7: Dat is wel zo'n ding. Maar kijk, weet je wat? Ik hoor allemaal specialisten over dit onderwerp. Maar die hebben ook niet kunnen voorspellen dat die inval was in 2022.
0: Ja.
7: Dus wat dat betreft heb ik daar ook een beetje mijn vraagtekens bij. Maar het is wel een eerste stap.
0: Ja. Dank je wel, Arno Brouwers, voor uw bijdrage. En tot zover Stam.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, de woorden van de hoogste NAVO-generaal stellen mij gerust. Meerte liet nog weten, omdat deze man normaal gesproken nooit in beeld komt, vind ik dit niet bepaald geruststellend. En ook Kees Johan zegt daar, ik ben ook niet gerustgesteld als een voetbalbestuur aangeeft volledig achter een trainer te staan.
8: NPO Radio 1. Deze week langs de lijn en omstreken met voetbal. Vanavond vanaf 20:30 de tweede WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands vrouwenelftal. Nu thuis tegen Hongarije. In de Champions League. Leipzig PSV. Morgen al om 19:30 Feyenoord Como. En donderdag ook vanaf 19:30 in de Europa League. AZ Hapoel Beersheva. En in de Conference League. Hajduk Split Ajax. Wie luistert? Weet meer.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
12: Een betrokken adviseur die jou in je onderneming echt kent? Of een landelijke adviesorganisatie met alle expertise in huis?
13: Waarom kiezen? Bij OneLane krijg je allebei. Landelijke slagkracht in korte lijnen. De grote naam en het vertrouwde gezicht. OneLane. Jouw richting vooruit.
11: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
14: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
15: Begon jouw dag met ruitschade?
16: Opgelost, Autotaalglas.
14: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
17: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
18: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
20: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
18: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
21: NPO Radio 1, 10 uur.
22: Roos Abelman.
0: Het duurde lang voor Ahold met een reactie kwam op het digitale veiligheidsincident, waardoor de systemen plat liggen. Ook na die reactie bleef veel onduidelijk. We bespreken zo de dilemma's voor de berichtgeving die dan ontstaan in het mediaforum. Maar nu eerst NOS Journaal met Casper Meijer.
23: En dat gaat ook over de IT-problemen bij Ahold Delhaize. Die problemen houden namelijk aan bij het bedrijf achter onder meer de Albert Heijn. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
24: De bezorging aan huis loopt ook vast. Naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe leeg die schappen zullen zijn.
23: Ahold Delhaize wil nog niets kwijt over wat het cybersecurity incident precies inhoudt. Volgens cybersecurity expert Pim Takkenberg is de kans groot dat het om een hack gaat.
25: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze dat hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
23: Het aandeel van Ahold Delhaize ging gisteren flink onderuit op de Amsterdamse beurs. Vandaag gaat het beter, de waarde ligt weer wat hoger dan gisteren.
24: Nu zie je dat het bedrijf Ahold Delhaize weer een beetje opkrabbelt op de Amsterdamse beurs. Terwijl de AEX juist een beetje wegzakt, omdat de techbedrijven het op dit moment niet zo goed doen. Dat is weer een beetje een ander verhaal. Maar goed, beleggers die hebben dus misschien toch weer wat vertrouwen dat Ahold misschien weer de weg naar boven weet te vinden. Als het gaat om het open krijgen van alle services, digitale services in de winkel. Ja, dat roept toch een beetje vragen op van is dat gewoon een herstel van gisteren? Of hebben ze misschien gewoon vertrouwen in dat Ahold de boel snel weer op de rit heeft?
23: Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Voor de kust van Bulgarije zijn twee schepen geraakt door drones. Een van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. In België is vannacht een agent doodgeschoten na een achtervolging van een gestolen auto. De auto werd vannacht met geweld van de eigenaar gestolen in de buurt van Brussel, zegt deze verslaggever van de VRT.
1: En het gestolen voertuig was door een camera met nummerplaatherkenning gezien en dan gelokaliseerd in Jette. Bij aankomst van de politie zouden de verdachten meteen het vuur hebben geopend. De politieman is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Op sociale media meldt politie Brussel-hoofdstad Elsene met diepe droefheid en grote verslagenheid het overlijden van hun collega van de anti-overvalbrigade. Het is nog onduidelijk of er al verdachten zijn opgepakt. Het parket geeft later vandaag meer uitleg.
23: Volgens de Vlaamse politievakbond is dit de 36e politiemedewerker die in 25 jaar tijd op het werk om het leven komt. In Duitsland zijn 3 mensen opgepakt die verdacht worden van het saboteren van een Starlink-installatie in Polen. De Poolse premier Tusk gaat ervan uit dat Rusland achter het incident zit. 3 weken geleden werd brand gesticht bij de installatie midden in Polen. Premier Tusk noemt de brandstichting weer een daad van hybride oorlogsvoering. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit de rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het Internationaal Monetair Fonds zegt dat de wereldeconomie dit jaar ondanks de oorlog in Iran toch groeit. Dat komt doordat landen de impact van de oorlog wisten te beperken en doordat de grote techbedrijven investeren in kunstmatige intelligentie. Voor Nederland voorspelt het IMF dat de economie met 1,5% stijgt, meer dan de eerder verwachte 1%. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
2: Om capaciteit erbij te kunnen zetten, dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
23: Er zou zo'n 70 miljoen euro nodig zijn. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs en die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, ook wolken dan en het wordt 16 tot 19 graden.
0: Gaan we naar de ANWB, naar Wijnand Zwaan voor de situatie op de weg. Wijnand, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Roos.
0: Hoe is het op de weg?
3: Ja, de ochtendspits is druk verlopen, maar die lost nu toch wel snel op. Toch zien we nog wel het een en ander staan aan file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht nog zo'n 20 minuten extra reistijd. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht zien we het gevolg van een ongeluk tussen Born en knooppunt Kierensheide. Een kwartier vertraging. De weg is daar dicht. Het verkeer wordt daar langs geleid via een af- en oprit. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam zien we nog altijd wat problemen door een technische storing bij de Koentunnel. Het verkeer kan niet van de A8 naar de A10 West. Het verkeer wordt omgeleid via de A10 Noord. De vertraging is daar ruim 10 minuten. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem, daar rijden het nog langzaam tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef. Het oponthoud is een kwartier.
4: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf 100.000 euro. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
5: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen.
6: Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
7: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
8: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
9: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
10: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
15: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
10: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
21: NPO Radio 1. KRO NCRV.
22: Roos Abelman.
21: Spraakmakers.
22: Met nu het Mediaforum.
0: Gisteren was de nieuwsterm van de dag ICT-incident. Vandaag lijkt dat lege schappen te worden. Over Albert Heijn gaat het dus vandaag in het Mediaforum. Net als over de NAVO-speech, Anthropic en de campagne van de NS en 113. We gaan het allemaal bespreken met Tarim Ramjan, onder meer verslaggever bij het Parool. Wilma Haan, adjunct hoofdredacteur bij NOS Nieuws. Goedemorgen Wilma.
26: Goedemorgen.
0: En spraakmaker is Jacqueline Kramer, emeritus hoogleraar duurzame innovatie. Ja, ook vandaag ligt de website van Albert Heijn nog altijd plat. Al sinds zondag zijn er problemen met de systemen, ook bij Ethos en Gal en Gal. Aanduiding de afgelopen uren geen gebrek.
27: Ik heb nog nooit meegemaakt eigenlijk dat je de systemen van zo'n groot bedrijf platlegt als er niet ook sprake is van iets van een aanval.
28: Of het om een hack gaat, kan of wil het concern nog niet zeggen.
29: Normale mensentaal zeg je dan een hack.
30: En de ene keer heet het een veiligheidsaanval, een IT-incident. Ja, is het niet gewoon een hack?
31: Ja, het was eerst een IT-storing en toen inderdaad een cyberveiligheidsincident.
30: Hoe noem jij het nu?
31: Ja, een hack. Het is in principe een incident.
30: Het is gewoon een hack?
31: Ja, of een incident.
0: Ja, het is gewoon een hack of een incident. Je hoorde onder andere Danny Mekic bij Eva, Daniel Verlaan bij RTL en Floris de Koning. Die zat bij Renze. Allemaal cyberdeskundigen. Ja, Wilma, dat zijn dan de mensen die je uitnodigt. Maar het blijft toch ergens speculatief. Kun je anders?
32: Ja, je kan wel anders, denk ik. Volgens mij kan en moet je twee dingen doen. En proberen we die ook te doen. Ik ben benieuwd of dat allemaal slaagt. Het ene is natuurlijk wel toch, zeg maar niet speculatief, dicht bij de feiten blijven. En dat was zo'n beetje sinds gisterochtend. Er is een incident, of een hack, of een En dat dus vertellen. Dus ook vertellen wat er nog eigenlijk onduidelijk is aan oorzaken en wat er gaande is. Dus je merkte ook gisteren wel, het was mondjesmaat, maar de informatie nam wel toe. Dus zeker de NOS is dan in het eerste lijns nieuws toch ook bezig met heel dicht bij de feiten blijven en beschrijven wat we wel en wat we niet weten. Maar natuurlijk, ook wij hoor, zeker in onze grotere uitzendingen en later ook in artikelen online, later op de dag bedoel ik dan, probeer je natuurlijk ook wel te kijken wat kan hier nou aan de hand zijn en welk scenario ligt voor de hand. En naarmate deze storing, zal ik maar ander woord, langer duurt, wordt de kans ook groter. Dat zegt ook elke deskundige, ook bij ons op de redactie en ook buiten. De kans ook groter dat het niet zomaar een storing is. Ja. Dus dan ga je daar toch proberen handen en voeten aan te geven. Dat is een dun lijntje misschien met speculeren. Ik denk in scenario's en schetsen wat er aan de hand zou kunnen zijn en wat daar de betekenis van is.
0: Ja.
32: Dat doet het woord speculeren doe je ook een beetje tekort. Dat is ook wel nodig in het nieuws.
0: Maar er zit echt best wel een groot verschil tussen een hack of een storing.
32: Zeker. Maar dat leggen we uit, zou ik zeggen. Hè? Dat nog niet helemaal duidelijk is wat er precies aan de hand is. Maar welke scenario's denkbaar zijn.
0: Ja, maar
32: dat de andere, kant is dat overslaan. En die scenario's of de betekenis helemaal achterwege laten gisteren. Dan doe je werk ook niet helemaal compleet.
0: Oké, nee. Want gisteren waren eigenlijk al die deskundigen waren het er allemaal over eens. Dit is een hack. Dat werd wel onderbouwd hoor. Dus ze zeiden, als je op deze manier de stekker uit alles trekt. En je hebt het al een cyberincident genoemd. Nou, die twee dingen bij elkaar opgeteld. Dat zorgt ervoor dat wij dit dan een hack noemen. komen. Tarim, is het daarmee dan ook een feit?
1: Nou, ik denk met zulke snel ontwikkelende nieuwsfeiten moet je altijd heel transparant zijn over wat weten we en wat weten we niet. En op basis waarvan schetsen we, zoals Wilma zegt, scenario's van wat er aan de hand kan zijn. Wat ik heel fijn vond was een bericht in NRC gisteren dat eigenlijk die vraag ook stelde van, is hier nou sprake van een hack of van een cyberaanval? Nou, zij hebben dan een expert aangehaald die de TU Eindhoven heeft geholpen bij een eerdere aanval dit jaar. Vorig jaar moet ik zeggen. En die duiden van, oké, wat doet Albert Heijn? Dus dan blijf je bij de feiten. Dus het offline halen van die systemen, een ontzettend grote stap. En wat kun je daar dan uit deduceren? Dus wat betekent, waarom zou je dat eigenlijk dan doen?
0: Ja, je hoeft het niet per se van de Albert Heijn te horen. Dit is een hack, vind jij? Of toch wel uiteindelijk?
1: Ik vind dat woord dan uiteindelijk niet zo interessant om het heel lang te hebben over, is het een hack, een storing of een cyberaanval of een cyberincident? Volgens mij het handelen van het bedrijf zegt al voldoende en dat kun je dus laten duiden door experts.
0: Ja, ja. En toch is het denk ik onderliggend best wel belangrijk, toch Wilma? Wie hier... wie of wat hier de oorzaak van is.
32: Wat hier gewoon aan de hand is. Ja, ja natuurlijk. Want het maakt nogal wat uit of dit een aanval uit het buitenland is. Zoals het nu zo eufemistisch heet. Of de Russen een aanval doen op onze voedselvoorziening. Of dat er een wat meer klassieke hack vanaf een zolderkamer is gebeurd. Of toch een storing. Dat laatste is niet meer aannemelijk.
0: Nee.
32: Dus natuurlijk maakt dat uit. Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Het begon met een pushbericht. Althans, ik spreek even voor mezelf. Gisterochtend kwam die ongeveer, wat is het, 7:30?
32: Ergens
0: binnen.
32: Gisterochtend, ja.
0: Ja. Toen was het nog een IT-storing. Verderop in de dag werd dat een cyberincident. Ik vroeg me af, Wilma, hoe ging het contact met Ahold? We zagen uiteindelijk wel de grootste topvrouw bij jullie later in het journaal.
32: Ja, aan het einde van de middag spraken we haar. Maar tot die tijd was het oorverdovend stil vanuit Ahold en Ahold Delhaize en Albert Heijn. Dus dat is wel denk ik interessant om te weten ook voor het publiek. Dat we dus de hele dag, en ik weet zeker elke nieuwsredactie, probeerde ook gewoon via daar de meest primaire bron die je dan hebt, wat meer te horen over wat ze weten, wat ze niet weten, wat er gaande is.
0: Ja, ben je wijzer geworden?
32: Het is twee dingen. Het was ongelooflijk lastig om überhaupt iemand aan de lijn te krijgen en voor de camera. En ben je wijzer geworden? Nou ja, we hebben allemaal dat interview kunnen zien met de topvrouw. Ik denk een klein beetje. Daar bleek wel uit wat wij nu allemaal zo'n beetje bespreken. Dat er nog niet heel veel duidelijk is. En dat er een onderzoek gedaan moet worden.
0: Ja.
32: Dat zijn ook wel eerlijk, in alle eerlijkheid de antwoorden die je dan verwacht.
0: Ja.
32: Dus dat valt misschien tegen hoeveel wijs je daarvan bent geworden.
0: Ja, Tarim eens?
1: Ja, en tegelijk snap ik dat we dus ook niet veel te weten zijn gekomen. Laat ook wel wat zien over de omvang van de storing, de hack, de aanval. En daar gaan we nog wel wat meer over horen, dat geloof ik ook wel.
0: Ja, ja. Eigenlijk waren er twee rolodexen die werden nagelopen de afgelopen 24 uur. Naast de cybersecurity experts kwamen ook de retaildeskundigen veelvuldig aan het woord.
11: Er is de hele tijd gesproken van, het is misschien handig om een noodpakket in huis te hebben. En de meeste mensen lachen daarom. Maar je ziet het, als zoiets gebeurt, dan denk je, dat is toch wel even handig dat ik het heb.
12: Want wie wil hamsteren, kan dus wel eens teleurgesteld worden.
13: We hoeven voorlopig nog niet te hamsteren. Nederlanders gaan gemiddeld naar 3 supermarkten in de maand. 3 verschillende supermarkten. Dus dat pakket van premier Schoof, dat kan nog even op zolder blijven.
0: Ja, je hoorde onder andere Paul Moers bij Pauw en de Wit en Jeroen Kortschot bij Renze. Wilma, een belangrijke boodschap die veel voorbij kwam was, men hoeft zich geen zorgen te maken om de voedselvoorziening. Is dat goed overgekomen?
32: Belangrijke boodschap, leuke woordspeling. Dat is in ieder geval heel veel gehoord gisteren. Aan de andere kant overigens was Ahold zelf, die in de loop in datzelfde interview waar we net over hadden, zei lege schappen dreigen.
0: Ja.
32: Dus dat was de andere boodschap die verspreid werd. Interessant natuurlijk is aan ons, we hebben daar dan ook wel weer discussie over op de redactie, zoals altijd, van wat licht je nou uit en wat zet je in de kop?
0: Ja.
32: Waarom zegt Ahold het een en zeggen anderen het andere?
0: Ja.
32: Want gisteren aan het einde van de middag waren er nog geen lege schappen. Of misschien dat er ergens een product niet te krijgen was bij een Albert Heijn. Maar het viel nog wel mee met de problemen in de voedselvoorziening.
0: Ja.
32: De lat voor misschien lege schappen ligt best wel hoog in een kop. En tegelijkertijd is het natuurlijk wel wat iedereen zich thuis afvraagt. Gaat dit nou iets betekenen in die supermarkt en in de winkel?
0: Ja, maar goed, dan ben je journalist en dan ga je kijken, klopt het eigenlijk wat iemand zegt? En wat zien we? In hoeverre kun je dat checken of dat klopt, Tarim?
1: Nou, wij hebben in Amsterdam, we zijn een stadskrant, 250 supermarkten, waarvan 106 Albert Heijns. En dat zijn cijfers van een paar jaar geleden zelfs. Er wel meer zijn misschien. Dus dat is lastig checken om daar overal een verslaggever heen te sturen. We hebben uiteindelijk ervoor gekozen om dat ook niet te doen, omdat we ook wel meer te doen hadden gisteren. We hebben wel het bericht overgenomen ook vanuit Ahold, omdat het inderdaad is wat Wilma zegt, dat mensen wat mensen zich afvragen. En we varen dan natuurlijk op wat er door de dag heen binnenkomt, ook vanuit ons netwerk in de stad.
32: Ja, maar nu is het natuurlijk wel weer zaak, zeker nu de volgende ochtend begonnen is, om gewoon te gaan kijken of er lege schappen zijn, of het klopt dat er problemen zijn. En wij zeiden in onze eigen evaluatie ook wel, we waren gisteren naar een distributiecentrum, want daar kan je natuurlijk een heleboel wel ontwaren over of daar gereden wordt of niet. We hadden gewoon naar alle zes moeten gaan. Ja. Dus we hadden gewoon zelf moeten gaan kijken, is daar beweging of niet? Dat kan je ook gewoon zien. Ja,
0: dat denk je dat, nu van, dan hadden dat we eigenlijk gewoon moeten
32: laten. En dat kunnen we alsnog doen. Ja. Maar dus ook gewoon zelf je ogen de kost geven. Je kan moeilijk naar elke supermarkt.
0: Ja, je mag ook niet overal met een cameraploeg.
32: Nee, dat is ook het gek. Nee, je mag niet zomaar naar binnen lopen inderdaad. Maar goed, je kan natuurlijk rond de supermarkt heus wel vragen en gaan kijken.
0: Ja, en dan krijg je dus die klassieke voxpopjes voor de ingang van
32: heb je dan ook nog? Ja.
2: Ik begrijp dat de schappen een beetje leeg zijn binnen.
3: Ja, storing of zo.
4: We konden wel wat vinden, maar het was toch allemaal wel een stuk minder, hoor. Er was inderdaad geen hutspot, geen boerenkool.
14: Vooral de bananen, dat viel heel erg op in één keer. Maar verder niet echt gemerkt, nee.
16: Wat had u nodig?
17: Groente en wat brood.
16: En wat voor groente was dat?
17: Bloemkool.
16: Bloemkool was er nog?
17: Ja, die was er nog.
0: Ja, Tarim.
1: Het blijft toch een zegen voor ons werk hoeveel mensen over zichzelf willen vertellen. En in dit geval over hun boodschap.
0: En een boodschappentasje open willen doen voor je.
1: Heel intiem eigenlijk. Hè?
0: Ja, ja. Wilma, was dit echt de enige mogelijkheid om een beetje te checken hoe en wat?
32: Nee,
0: maar je zou
32: niet
0: kunnen zeggen, verslaggevers die mogen dan niet binnen filmen. Radio maken hoorden we vanmorgen. Maar je kan wel zelf gaan kijken. Je kan ook foto's maken, denk ik. En die gebruiken. Of ligt daar een grens?
32: Dat weet ik even niet. Maar je kan natuurlijk in ieder geval gaan kijken. Maar er waren gewoon geen grootse beelden van lege schappen gisteren. Ik hoor nu in dit citaat dat er ergens geen bananen waren. Maar dat was het niveau, denk ik, gisteren.
0: Ja.
32: En dat hebben we natuurlijk zelf bekeken.
0: Ja.
32: Dat doen we sowieso. Ik denk deze gesprekken rond de supermarkt dienen een ander doel. Namelijk in die brede berichtgeving ook dit element opnemen. Namelijk dat er klanten rondlopen nu in heel Nederland die zich afvragen, hey, ga ik er iets van merken in de winkel? Ja. Dus het is een onderdeeltje van de berichtgeving.
0: Ja, ik zag vanmorgen verslaggever Marieke de Vries ook weer voor een supermarkt staan vanmorgen. Wanneer stopt dat? Denk je dat jullie daar voor staan?
32: Dat weet ik even niet, maar ik vind vanochtend nog wel heel logisch. Omdat dit de dag is dat je misschien inderdaad dat de problemen wel of niet gaan opdoemen in die winkels en in de bevoorrading. En dat het ook de dag zou moeten zijn, hoop ik, dat we erachter komen wat er nou precies aan de hand is. Dus ja.
0: We gaan in die mediamomenten. Ik begin bij jou, Wilma. Want het was naast dit cybersecurity probleem gisteren het grote nieuwsverhaal. De Amerikaanse NAVO-generaal Grinkevich hield een zeldzame speech.
18: My theory of victory is simple. We will block the initial attack. If the attack persists, we will blunt it and prevent enemy advance. And if required, we will break the enemy's forces and the operational warfighting system that is arrayed against us.
0: Ja, stevige woorden. We zullen de eerste aanval tegenhouden. Als die aanval doorgaat, zullen we die afzwakken en een vijandelijke opmars voorkomen. En als het nodig is, zullen we de vijand en het systeem erachter breken.
32: Yep.
0: Waarom is dit jouw mediamoment?
32: Omdat het zo uniek is en omdat het zo geregisseerd is. En natuurlijk, zoals iedere deskundige gisteren ook zei, niet toevallig gisteren plaatsvond. En dat is journalistiek heel interessant. Wij hebben er best op uitgepakt, denk ik zelf. In ieder geval hebben we het stevig neergezet. Ik denk om goede redenen. Maar dat
0: je kon het live volgen ook bij jullie?
32: Ik kon het online live volgen. Dat is een van de afwegingen die we dan maken. Van doen we dat? Laten we mensen live meekijken naar deze speech? Het antwoord was wel gauw ja, omdat het zo uniek was. Omdat het nogal belangrijk is wat daar gezegd wordt. Maar tegelijkertijd wil je het dan wel kunnen duiden.
0: Mm-hmm.
32: En dat hebben we ook gedaan. Dus we hebben ook in die livestream gelijk onze twee correspondenten. Dus Kiesja Hekster volgt bij ons de NAVO. En Christian Pauw is correspondent in Polen en dit vond plaats in Polen. Dus die hebben we ook samen in die livestream al gevraagd om te duiden en de kijker mee te nemen naar wat gaat u zo horen en wat heeft u zo gehoord.
0: Ja.
32: Dus dat is dan het live moment. We hebben het ook wel in een online artikel heeft Kiesja Hekster vooral het goed voorbeschouwd. Dat vond ik heel fijn. Dus alvast neergezet voor ons publiek. Dit gaat vandaag gebeuren en dit is daar de bedoeling van. Dit verwachten we. Dit kun je hier moet je op letten als je gaat luisteren. En het uiteindelijk natuurlijk ook later op de dag verslagen en geduid.
0: Ja.
32: En ik vond het heel interessant dat zo is neergezet. Ik denk dat het, ik vond bij verschillende media dat het best wel goed werd verslagen. Ik zag namelijk overal gelijk de duiding erbij en de betekenis en de vele manieren waarop je ook naar deze speech kan kijken. Vanuit veiligheidsoogpunt, het doel van Europese of NAVO-defensie. Mm-hmm. Maar natuurlijk ook die enorme spanning tussen Trump en de NAVO en Trump en deze hoge Amerikaanse militair. Dus ik vond het een hele boeiende nieuwsdag op de gisteren.
0: Ja, en als je ook terugkijkt, zeg je, het was het wel waard om met dat podium te geven van die livestream met die duiding. Want als je dat doet, je gaf het eerder ook al aan, de vorm bepaalt natuurlijk ook welke zwaarte je iets meegeeft.
32: Ja. Ja, ik denk het wel, eerlijk gezegd. Ik had altijd twisten of elk detail daarvan goed was. Maar ik vind het podium klinkt Het podium geef je in negatieve zin als je er niks mee doet en gewoon maar doorpompt. En ik denk dat we dat heel bewust niet gedaan hebben.
0: Nee, maar goed, je had ook alleen een verslag ervan kunnen doen.
32: Ja, zeker. We vonden het interessant en opvallend en uniek en groot genoeg om ons publiek, het publiek dat wil, ook live mee te laten kijken en de hele speech te laten zien.
0: Ja.
32: Maar ook daar gelijk wel context bij te geven.
0: Ja, heeft Jacqueline Kramer? Oh.
1: Heeft de speech wat dat betreft ook aan jullie verwachting voldaan? Dat die dermate uniek was en dermate...
32: Goeie vraag. Wel in die zin van wat we ervan verwachten zat er ook in, zou ik maar zeggen. Als je leest wat Kiesjaar gisterochtend schreef, nou, dat is er ook wel zo'n beetje uitgekomen. Dus dat is heel plat wel de verwachting, zou ik maar zeggen. Ja, dat is een goede vraag. Soms weet je ook pas, moet de geschiedenis er even overheen om te zien of het nieuws echt heel groot was.
1: Ja.
32: Met de kennis van vandaag zou ik denken, ja, toch wel. Want dit gebeurt echt heel weinig. Dit is ook echt een uniek moment. Het momentum doet er natuurlijk ook heel erg toe. Het moment in de tijd dat we met Trump te maken hebben en alles wat hij doet. Met die hybride aanvallen die een grote rol spelen hierin. Denk ik het wel, eerlijk gezegd. Ja.
0: Mevrouw Kramer?
3: Nou, ik zit hier geboeid naar te luisteren. Ook omdat je zo weinig als gewone burger hoort over wat voor afwegingen maken jullie nou allemaal. En dat leg je heel mooi uit. Complimenten. Want er zijn zoveel dingen ook over uitstraling. En ja, wat je eigenlijk de mensen wil vertellen. Ja. Dus ik heb helemaal geen vragen, maar meer een opmerking van... mooi. Oh, dus jullie zitten echt zo helemaal te wikken en te wegen.
0: En dat is wel interessant, want wij hebben het daar hier in het mediaforum over. Maar eigenlijk lees je dit soort verantwoording dan weer niet... als je op zo'n moment bij zo'n livestream kijkt. Zo van, dit is de reden waarom we dit...
32: Zou u dat prettig vinden, omdat het ook meer in de berichtgeving wordt toegelicht? Misschien niet zo uitgebreid als we hier doen, maar...
3: Nee, maar eerlijk gezegd wel.
32: Ja.
3: Want het feit dat Kiesja Hekster dat zo mooi uitlegt... en met een heel goed doordacht verhaal, goed voorbereid... ja, dat weet je niet. Je denkt, ze staat gewoon meteen zo met de camera. Hè?
32: Ja, ja, ja.
3: En ze moet on the spot reageren, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee. Dus ik vond het mooi om te horen. En ben ook blij dat jullie niet op die manier meteen gechargeerd zeggen... het zal zo en zo zitten.
0: Tarien, we gaan naar jouw mediamoment. Je wilt hebben over Anthropic, moederbedrijf van AI-chatbot Claude.
1: Ja, we blijven bij de veiligheidsincidenten. Want Claude, een heel geavanceerd AI-model, heeft een foutje gemaakt. Dat heeft Anthropic gepubliceerd op hun blog.
0: Nee, toch?
1: Unintended Model Usage. Ja. Dus daar is al een heel blog over.
0: Ja.
1: En het foutje bestaat uit een valse tip die aan de politie van Philadelphia is gegeven in zaken een moordzaak.
0: Mm.
1: Wat is er gebeurd? De AI was gebriefd om geen accounts aan te maken, om geen aankopen te doen of iets onconstructiefs te doen, wat dat ook mogen betekenen. Dat is hoe zij het noemen.
0: Mm.
1: Maar er is niet gezegd tegen de AI, je mag geen formulieren invullen. Dus de AI heeft dat alsnog gedaan. Nou, die valse tip is bij die politie terechtgekomen. Dat is in juli al gebeurd.
0: Wel in de spambox lastig.
1: Wel in de spambox, gelukkig. Maar
0: weet niet wat dat nou weer zegt over die politie en hun slagveiligheid.
1: Nou ja,
0: het
1: contactveld was niet ingevuld. Want die AI had natuurlijk geen telefoonnummer en zo.
0: Okay.
1: Had die wel kunnen bedenken. Maar goed, wat zegt dit? Nou, eigenlijk twee dingen. Eén, je moet dus echt heel secuur prompten met een AI. Je moet blijkbaar had je dus moeten toevoegen, geen formulieren invullen. Nou, ik weet niet wat je dan nog meer moet toevoegen. Ik vind het ook des te onbegrijpelijker dat we nog steeds niet een soort vak op de basisschool of middelbare school hebben over prompten, want het wordt gewoon steeds belangrijker. Maar ten tweede, bij dit soort berichten vraag ik me ook altijd af, ik heb het ook in Nederlandse media gezien, ja, wat is nou het belang van zo'n AI-bedrijf om dit openbaar te maken? Je kunt natuurlijk zeggen, ze moeten dit rapporteren.
0: Kijk, we hebben het er eerder ook over gehad. Hè? Er zijn duizenden van dit soort incidenten. Dus vandaar toen jij erover begon dat ze een foutje hadden gemaakt, zei ik, oh echt? Omdat dit is
1: wat
0: aan de lopende band gebeurt.
1: Tuurlijk.
0: Ik begreep zelfs dat ze een blog hebben waar ze dus al die incidenten dus dan maar inzetten.
1: Aan de lopende band.
0: Ja.
1: Ja. Maar dit is natuurlijk ook een manier om te laten zien van kijk eens wat onze technologie allemaal kan. Kijk eens hoe zelfstandig hij kan werken. Kijk eens wat hij allemaal, ja, hoe ver die kan gaan. Dat geldt natuurlijk ook voor de veel grotere incidenten die we afgelopen zomer hebben gezien. De inbraken.
0: Maar dat kan allemaal omdat de mensen die aan de knoppen zitten gewoon er niet goed over na hebben gedacht, toch?
1: Ja, maar het kan natuurlijk ook een manier zijn van laten, ook om de concurrentie af te schrikken, om misschien talent te werven, om misschien overheden daarop indruk te maken. En wat betekent het nou voor ons als media? Ik denk dat we ons ook moeten blijven afvragen van oké, dit soort berichten, nog los van dat het heel veel gebeurt, dus hoe uitzonderlijk is het dan nog, maar ook wat is hier het belang achter? En het is natuurlijk niet erg als een bron of wie dan ook een belang heeft, dat hebben mensen heel vaak, maar het is wel goed om je daar bewust van te
0: blijven. En meld dat ook.
1: Ja,
0: zeker. Wees daar volledig in. Tot slot de campagne Leven tot Stilstand, die de NS, ProRail en andere spoorbedrijven deze week samen met 113 zelfmoordpreventie zijn begonnen. Het doel: zelfdodingen op het spoor terugdringen.
5: De eerste was dat ik 3 weken net voor mezelf reed als machinist. Ja, ik dacht wel van als dit volgende maand weer gebeurt, omdat ik net 3 weken klaar was, dan stop ik er misschien wel mee.
6: Bijna alle spoormedewerkers maken het mee in hun werk.
7: En dan komt het binnen.
8: Had ik maar 1 keer extra durven vragen, hey maatje, hoe zit je erbij? Of hoe gaat het echt?
7: En dan is het alleen maar koud en rauw.
0: Ja, het voelt toch een beetje als een stelbreuk. Tarim, heb jij dat ook? Zelfdoding wordt namelijk normaal gesproken zoveel mogelijk buiten de media gehouden.
1: Ja. Ja, zeker. En wat ik ook dacht bij deze campagne, nog los van hoe indrukwekkend ik hem ook vind op basis van die verhalen. Maar je moet natuurlijk ook niet iemand die met die gedachte rondloopt al van de regen in de drup helpen of een soort schuldgevoel aanpraten. En tegelijkertijd denk ik dat het ook goed is om misschien iemand uit een soort tunnel te halen als je met die donkere gedachten zit.
0: Mm.
1: Het is wel zo, kijk, als er bijvoorbeeld een zelfdoding plaatsvindt op het traject tussen Amsterdam en Utrecht.
0: Mm-hmm.
1: Heel vaak hebben mensen daar last van, krijgen wij daar berichten over. Maar wij berichten daar vaak niet over.
0: Nee, met de gedachte ook dat
1: je wil niemand op het idee brengen.
0: Precies.
1: Je wil niet een soort gedachtenstroom activeren. Dat is ontzettend lastig, want dan ben je eigenlijk wat aan het invullen voor je lezer. Terwijl ieder persoon anders werkt.
0: Ja. Toch doen we het eigenlijk allemaal, Wilma. Ik denk dat jullie die regel ook wel hebben.
32: Om terughoudend te zijn.
0: Ja,
32: ja, zeker, zeker. En daarbij leunen we natuurlijk ook op wat deskundigen zeggen. En daar is 113, die trouwens in deze campagne zit, altijd wel een belangrijke bron.
0: Mm.
32: Niet dat we ons laten opleggen waar we over moeten berichten. Maar je wilt toch wel van de deskundigen blijven horen wat is nou de impact van je berichtgeving. Mm. Dus dat betekent vooral dat de lat hoog ligt. Niet dat we er nooit over berichten. Dus dat klopt, dat zijn wij ook, ja.
0: Ja, ja, ja. Deze campagne is natuurlijk bedoeld voor, voor het publiek.
32: Ja.
0: Het wordt ook omgeroepen in de trein.
32: Ja.
0: Maar wij vroegen ons toch af, ja, wat moet je hier nou als media mee? Wij zijn natuurlijk ook met z'n allen het publiek. Wij informeren dat publiek. Hoe ga je nou in de toekomst met dit nu, hè, in de wetenschap dat erover praten ook juist helpt.
32: Ja.
0: Maar te veel erover praten juist weer mensen aan zou kunnen zetten. Hoe ga je hiermee om?
1: Nou, wat ik heel mooi vond is dat de NOS die had portretten ook, hè, van medewerkers. En dat ik denk dat het persoonlijke verhaal, dat merk je ook als je op de site van 113 kijkt. Ik heb daar vanochtend even op gekeken van, wat doen ze eigenlijk? Het zijn heel veel persoonlijke verhalen met gezichten, namen, echte mensen. Ik denk dat als je het daarbij houdt, en bij geleefde ervaringen, dat je niet snel de mist in kan gaan.
0: Nee. Jacqueline Kramer?
3: Ja, dat wilde ik eerlijk gezegd net ook zeggen, want ik heb die campagne bekeken en ik vond dat dat echt heel erg binnenkwam wat mensen bij NS hebben ervaren. En ik moet eerlijk zeggen, ik zit heel veel in de trein en het is me dus ook al heel vaak overkomen. En dan doet iedereen er heel geheimzinnig over, terwijl iedereen weet wat er aan de hand is.
1: Ja, ja. Klopt, ja.
3: En wat ik belangrijk vind is dat er ook nu onderzoek is gedaan naar wat kan eventueel ook een potentieel iemand die wil gaan doen voor de trein. Hoe kan die worden weerhouden daarvan? Maar ook geholpen.
0: Ja.
3: Dat het blijkt dat dat ook het effect op het personeel van de NS toch ook wel invloed heeft.
0: Ja.
3: Dat vond ik ook wel overtuigend om toch maar eens een keertje te zeggen, we gaan het nu van de andere kant af belichten.
0: Ja, ja. In hoeverre, Wilma, gaat dit nog redactionele keuzes beïnvloeden?
32: Ja, als je bedoelt, gaat die lat omlaag? Volgens mij heeft het daar niet zoveel invloed op, eerlijk gezegd, Roos. Dus als het gaat om zelfdoding in het nieuws, omdat iemand is gevonden alle dramatische, dan blijf je afwegen, is de nieuwswaarde hier en de maatschappelijke relevantie hiervan zo hoog dat we het moeten melden en zullen we die terughoudendheid blijven houden?
0: Mm-hmm.
32: Ik vind dat, geloof ik, toch echt iets anders dan in dit geval met aandacht berichten over iets wat maatschappelijke impact heeft of iets dat ook een andere kant heeft.
0: Ja, we hebben voor de volledigheid natuurlijk de woordvoerder van 113 om toelichting gevraagd. Zij zeggen, wij zijn zelf al 2 jaar bezig met deze campagne, maar ik kan me voorstellen dat het voelt als een stijlbreuk. We baseren ons op een groot buitenlands onderzoek. Als mensen weten wat de impact is op spoormedewerkers, kan dat helpen. En uit eigen onderzoek blijkt ook, als mensen bewust worden gemaakt van de impact op naasten en anderen, dan helpt dat ook bij preventie. Net als hoopvolle verhalen. Overigens zeggen ze, blijven onze mediarichtlijnen gewoon staan. Maar weet 113 wel te vinden, want het onderwerp van zelfdoding mag zeker bespreekbaar zijn. Wij denken graag mee over hoe dit veilig te doen. Praten over gedachten aan zelfdoding kan dus bij 113 zelfmoordpreventie. Bel 113 voor een gesprek en u kunt ook met ze chatten. Tot zover het Mediaforum. Dank jullie wel voor jullie komst. Wilma Haan, adjunct hoofdredacteur bij de NOS. En Tarim Ramjan van het Parool. Zometeen na het nieuws in onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over medicinale wiet? Het enige Nederlandse bedrijf dat deze wiet maakt is in de problemen gekomen. Bel 0800 1101. Gaan wij naar Casper Meijer met de hoofdpunten van het nieuws.
9: NPO Radio 1.
10: De politie heeft in Capelle aan den IJssel een man opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De verdachte van 20 zou hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd, maar justitie wil niet zeggen wat het was. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. In België is een politieagent doodgeschoten na een achtervolging van een gestolen auto. Volgens Belgische media werd de auto vannacht met geweld van de eigenaar gestolen in de buurt van Brussel. Tijdens de achtervolging werd de auto onderschept door de politie. De bestuurder stapte uit en opende het vuur op de politieauto. En het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft.
0: Bij een hand, waar staan de files nog?
15: Nou Roos, dat zijn er niet veel meer. Op een enkele plek rijdt het verkeer nog langzaam, zoals op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Born en Urmond 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Daar staat een kapotte auto stil. De rechterrijstrook is dicht. En op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 5 kilometer langzaam rijdt het verkeer met 5 tot 10 minuten vertraging.
19: Tot 11:30, Roos Abelman.
0: Energiekosten lopen op door onrust in het Midden-Oosten en investeringen in het stroomnet. Spraakmaker en voormalig minister Jacqueline Kramer heeft een plan over hoe we in onze wijken en gemeentes grootschalig energie kunnen opwekken. Dat ligt ze na 11 uur toe. Nu zijn er nog vragen. Gaat het over medicinale wiet? Door vertraagde wetgeving en het stopzetten van overheidscontracten is het enige bedrijf dat in Nederland medicinale wiet maakt in de problemen gekomen. Er dreigt een faillissement en patiënten vrezen de gevolgen voor hun gezondheid. Om al onze vragen hierover te beantwoorden is aangeschoven Renger Witkamp. Hij is emeritus hoogleraar voeding en farmacologie. Goedemorgen.
20: Goedemorgen.
0: Fijn dat u er bent. En u weet het, u kunt bellen 0800 1101 met al uw vragen. Hoe zit het ook alweer? Wat is medicinale wiet?
20: Ja, ik zou het ook liever cannabis noemen. Wiet klinkt ook meteen iets van het coffeeshop segment. Medicinale cannabis is cannabis die officieel op recept van de dokter wordt voorgeschreven en afgeleverd door apotheken.
0: Okay.
20: Dus een speciale kwaliteit, farmaceutische kwaliteit, waarvan we 25 jaar geleden in Nederland hebben gezegd van laten we mensen niet a priori naar die coffeeshop sturen. Mm-hmm. Maar laten we ervoor zorgen dat we goede kwaliteit cannabis kunnen leveren voor patiënten die dat nodig hebben.
0: En hoe neem je het tot je als je het bij de apotheek hebt gehaald?
20: De meeste mensen verdampen het. Die hebben een verdamper. Er zijn ook mensen die de olie gebruiken. De apotheken kunnen olie ervan maken. En er zijn, incidenteel wordt ook thee gebruikt.
0: Okay. Nu gaan mensen naar de coffeeshop om wiet te halen om daar ook stoned van te worden. Word je dat ook als je medicinale wiet gebruikt?
20: Nee, in principe niet. De dosering is heel laag. Er zijn wel preparaten waarvan je enigszins slaperig wordt. Laten we zeggen gebrek aan slaap, dus slapeloosheid is ook een van de indicaties om het te gebruiken.
0: Oh ja.
20: Maar in principe heb je er geen last van.
0: Nee.
20: Overigens is het ook zo dat bij de coffeeshop ook een groot aantal mensen aangeeft, zelf aangeeft dat ze het om een medische reden gebruiken. Dat kan van alles zijn. Dat kan zijn onrust, pijn, slapeloosheid, trauma's, et cetera.
0: Ja.
20: Dus dat is een segment wat we gewoon minder goed in kaart hebben,
0: ja.
20: Maar er zijn heel duidelijk signalen dat veel gebeurt. Een Trimbos onderzoek heeft dat vorig jaar laten zien.
0: Ja, maar goed, als je dus medicinale wiet gebruikt.
20: Cannabis, ik blijf je corrigeren.
0: Ja, dat mag hoor. Mag
20: wiet klinkt zo. Ja, sorry.
0: Ik snap het. Nee, u heeft het allemaal gezegd. Het is gewoon soms voor mij een beetje moeilijk om dan die schakeling meteen om te. Ik ga mijn best doen.
20: Oké, okay,
0: dat beloof ik. Hoeveel mensen gebruiken het? Waar helpt
20: in Nederland wordt ongeveer 6000 mensen. Dat wordt bijgehouden door getallen van apotheken. En dat zijn dan ongeveer 30.000 voorschriften, recepten per jaar.
0: Okay.
20: Dat zijn er niet zo heel veel, zou je zeggen. Maar er zitten wel mensen bij, laten we zeggen, ernstig zieke patiënten die er echt baat bij hebben.
0: Ja, wat hebben deze patiënten?
20: Nou, de meest voorkomende, of laten we zeggen, de meest ernstige indicatie is toch wel epilepsie. Bepaalde vormen van epilepsie bij kinderen die zogenaamd therapieresistent zijn. Hè, dus die kunnen niet door andere middelen, kunnen ze niet mee vooruit. Spasmen bij MS, maar ook bijvoorbeeld pijn, onrust en de palliatieve fase. Hè, dus mensen die heel ernstig ziek zijn, wordt het ook veel gebruikt.
0: Oké. Heeft u hier vragen over medicinale cannabis? Dan kunt u, nu ging het goed, hè? U kunt bellen met 0800 1101 of stel uw vraag via de NPO Luister-app. Gaan wij naar
19: het Spraakmakers Uitzendbureau.
0: Bemand door Anne van der Veen vandaag. Anne, goedemorgen. Je bent midden in Amsterdam.
9: Ja, op de Nieuwmarkt. En hier staat De Waag. Dat is natuurlijk een heel oud gebouw. Rembrandt heeft hier misschien wel zijn beroemdste schilderij. Nee, niet zijn beroemdste, maar wel een heel beroemd schilderij geschilderd, hè? Welke is dat, Sander?
11: Ja, dat is de anatomische les van Nicolaas Tulp. Ja.
9: Dit is Sander van der Waal. Hij werkt dan weer bij De Waag Future Lab. En wat is dat?
11: Ja, wij doen hier al ruim 30 jaar onderzoek naar technologie vanuit het perspectief van de samenleving. Dus hoe kunnen we met elkaar technologie ontwerpen en bouwen die voor ons werkt?
9: Ja, en dat vind ik intrigerend. Dus op een van de oudste plekken van Amsterdam zijn ze bezig met nieuwe technologie. En mevrouw Kramer, Sander kan antwoord geven op de grote vraag die u heeft. Dus kom maar op met die vraag.
3: Kom maar op. Nou, mijn vraag is, we hebben het er zojuist ook al over gehad, hoe komen we nou van die afhankelijkheid van big tech af? We zijn compleet overgeleverd aan alle grote systemen. En we zouden terug moeten naar iets waar we zelf meer grip op hebben.
9: Nou, en Sander,
3: misschien nog één toevoeging. Waar zijn nou de mooie parels van hoop op dat we ook weer die toekomst zelf in de hand kunnen houden?
9: Nou, Sander, mevrouw Kramer wil hoop. Ze wil grip op de big tech. Kunnen we haar dat een beetje geven in deze paar minuten?
11: Nou, dat vind ik een hele goede vraag.

0: big tech. Kunnen we haar dat een beetje geven in deze paar minuten?
1: Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Want wij werken bij Waag ook aan het krijgen van grip op onze technologie. En big tech die werkt daar eigenlijk recht tegenin. Want die werkt aan met grote bedrijven die zoveel mogelijk winst willen maken. En hun belangen zijn niet onze belangen. Dus wat wij doen binnen Waag is bouwen aan technologie waar we wel vat op hebben. En dat doen we met name nu op het gebied van social media. Want waar big tech echt grote schade heeft toegebracht, zijn de grote social media platformen. Dus wij werken nu aan andere sociale media waar we wel zelf grip op hebben, die niet worden gebouwd vanuit het idee dat er zoveel mogelijk winst moet worden gemaakt, maar die we zelf met elkaar kunnen bouwen op basis van wat wij belangrijk vinden.
0: Ja, daarom hebben we ook een laptopje voor ons staan, want het wordt heel concreet. In oktober lanceren jullie eigenlijk het alternatief voor Instagram, voor Twitter, voor al die dingen. Nou, dat is misschien, of maak ik het nu te groot?
1: Nou, dat is wel wat we op termijn beogen. We lanceren in oktober eigenlijk een soort eerste versie van wat we noemen OSO Social. Dus OSO.social. Daar kun je nu al naartoe om je e-mailadres achter te laten als jij een van die testers wil zijn om ermee te oefenen. En we beginnen eigenlijk met iets wat we al kennen van Twitter of Blue Sky. Want rondom het ecosysteem van Blue Sky kunnen we technologie ontwikkelen die open is en waar we zelf vat op hebben. En daar gaan we vanaf oktober met iedereen die daar belangstelling voor heeft aan testen om te kijken hoe we dat voor ons kunnen laten werken.
0: Ja, want het staat hier al open. Het ziet eruit voor iedereen die dat kent, inderdaad als Twitter. Allemaal berichtjes, je kan op nieuws klikken en dan krijg je nieuwsberichten. Maar het ziet er zo bekend eigenlijk voor mij uit. Hoe weet ik nou dat hier geen big tech achter zit?
1: Ja, dat is omdat je kijkt wat voor organisaties daarachter zit. Dus dit is niet iets wat geoptimaliseerd is voor zoveel mogelijk jouw aandacht vasthouden. Maar we werken hier samen met nu.nl, met Trouw, Volkskrant, Follow the Money, de Correspondent. Die samen met ons werken aan hoe dit platform geoptimaliseerd wordt voor wat wij belangrijk vinden. En dan gaat het niet om jouw aandacht zo lang mogelijk vasthouden. Maar dan gaat het bijvoorbeeld voor de Trouw erom dat je door kan klikken naar de website van de Trouw zelf. En je kunt hier zien dat we bijvoorbeeld newsrooms hebben ingericht. Dus daar gaan we voor de Trouwkrant zelf een newsroom inrichten. Dan zie je welke journalisten van Trouw hier actief zijn. En dan kun je doorklikken naar de Trouw zelf. Dus het is niet een platform waarin je vastgehouden wordt op het platform zelf, maar waar we met alle partijen in Nederland die eigenlijk al heel veel last hebben van de big tech social media, bouwen aan het nieuwe platform waar we zelf grip op hebben.
0: En nu iedereen denkt, hij werkt vast voor Trouw en we moeten allemaal naar Trouw. Zijn hele grote partijen en jullie doen dit eigenlijk onafhankelijk?
1: Dit doen wij onafhankelijk. Dus het is vanuit niet winstgedreven. We zijn een not-for-profit wat dat betreft. En we werken niet alleen met nieuws, maar ook met culturele organisaties die hun evenementen bijvoorbeeld hier posten. Dus we kijken ook hoe je bijvoorbeeld leuke evenementen kunt vinden die in jouw omgeving plaatsvinden. Dus ik kan hier bijvoorbeeld kijken wat er in Amsterdam, Paradiso, plaatsvindt. Of bij Huis Marseille, als ik meer naar een museum wil. Dus we werken niet alleen met nieuws, maar juist met allerlei verschillende sectoren die samen dit nieuwe platform gaan ontwikkelen.
0: En dit geeft een beetje hoop, want heel veel mensen willen dus van die grote platformen af naar dit soort kleine, onafhankelijke platformen. Maar nu moeten wij als consument dit ook gaan doen. Dus het moet leuk genoeg zijn. En het leukste nu is dat je nog een klein katje kan kiezen. Die jou eigenlijk een soort vriendje, die je altijd helpt op dit social netwerk.
1: Ja, we hebben inderdaad een klein katje of een hondje, als je meer een hondenpersoon bent, die je kan toevoegen om te laten zien dat we er zelf vat op hebben. Dus dat is wel echt heel erg leuk.
0: Nou, mevrouw Kramer, er komt dus een nieuw social netwerk aan. Daar kun je nu al een beetje op kijken, maar er gebeurt nog niet zoveel. Maar je kan je alvast inschrijven. Dat heet oso.social. Ga er maar eens kijken. Dan zijn ze bijna open. Kan je mee gaan proefdraaien. Het zijn hele kleine stapjes om van die big tech af te komen. Maar er zijn dus meer mensen mee bezig en misschien komen we er samen wel.
2: Ja, hoopvol, mevrouw Kramer?
3: Ja, zeker. Het werk van De Waag is wat mij betreft heel positief. Mm. Ik zou nog veel meer willen vragen, maar daar kunnen we nu waarschijnlijk de tijd niet voor vrijmaken.
2: Maar u heeft al sprankje hoop gekregen.
3: Ja, zeker, zeker.
2: Ja, mooi, dankjewel, Anne van der Veen. Spraakmakers. Ja, vragen stellen, dat kan wel over medicinale cannabis. De enige Nederlandse producent ervan verkeert in zwaar weer. En patiënten vrezen dat ze daar de dupe van worden.
4: It's not easy being green.
5: Cannabis is niet alleen maar om gestoten garnalen op de bank te liggen. Het heeft zoveel potentie.
6: Medrocan, dat is de enige Nederlandse teler van medicinale wiet, is failliet.
7: Zo'n 7000 Nederlanders gebruiken de wiet op doktersrecept.
5: Alles staat stil en is rustig in mijn hoofd. Dus,
8: Komt dat dan door de cannabis, denk je?

0: van overtuigd. Ja.
1: De kans op verslaving bij medicinale cannabis is heel klein.
2: CBD, ja, daar word je dus niet high van.
3: Het bedrijf zegt in de problemen te zijn gekomen doordat de overheid de inkoop van medicinale wiet afbouwt. It's not easy.
4: En dat ik denk dat ik daar echt wel baat bij heb.
5: Ja. Seems you blend in with so many other.
6: Ja, en helaas is het doek ook echt gevallen, hè, voor deze producent. Bedrocan heette zij. Ze zijn, ja, gisteren geloof ik, las ik het, failliet verklaard.
7: Ja, officieel failliet verklaard inderdaad. Ja. Ja.
6: U hoort Renger Witkamp, hij is emeritus hoogleraar voeding en farmacologie. En hij beantwoordt vandaag al onze vragen. En u kunt ze stellen, 0800 1101. Ja, dat was dus, zeggen we dan, de enige Nederlandse producent van medicinale cannabis. Waarom waren zij de enige?
7: Nou, we hebben in 2003 is er een systeem ontwikkeld waarbij de levering van cannabis op recept, hè, via de apotheek, plaatsvond via de overheid. En er was een bureau medicinale cannabis, is daar nog steeds voor, het bestaat nog steeds. En er was uiteindelijk één leverancier die kon voldoen destijds aan de standaarden. Want er zijn allerlei kwaliteitsstandaarden gesteld. En we hebben die situatie met z'n allen misschien laten ontstaan. En Bedrocan is inderdaad de enige leverancier die, ja, hele specifieke cannabis kan leveren.
6: Ja, en die zijn nu failliet en dat komt door diezelfde overheid.
7: Ja, dat zou je inderdaad kunnen zeggen. Het is heel snel gegaan. De overheid heeft een aantal wetswijzigingen aangekondigd. Allereerst dat het BMC geen monopolie meer heeft. En vervolgens heeft de overheid ook gezegd van, of daarvoor eigenlijk al van, er moeten meer bedrijven komen. Het moet openbaar aanbesteed worden. Dat schijnt ook een regel te zijn, internationale aanbesteding.
6: Ja.
7: Maar goed, dat heeft ertoe geleid dat de hele specifieke cannabis, en ik blijf dat zeggen, niet meer beschikbaar zal zijn.
6: Nee.
7: Als we niks doen.
6: Nee, en de overheid fungeerde, zou je kunnen zeggen, een beetje als tussenpersoon. Dus die leverancier in de apotheek. En die zeiden ook, wij willen daartussenuit.
7: Ja.
6: Daar gaan we allemaal wetten voor veranderen. En we zeggen alvast eventjes dat contract op met die leverancier.
7: Ja, de overheid.
6: Hoe handig was dat?
7: Nou, ik denk dat het veel te snel is gegaan. Hè? De overheid zegt, we hebben voorraad opgebouwd. Nou, dat is een beetje onduidelijk hoe lang die voorraad is, maar waarschijnlijk een jaar, tenminste dat zegt de overheid. Maar het punt bij cannabis is dat het niet zomaar vervangbaar is.
6: Mm.
7: We praten over een plantaardig medicijn, waarin zeer waarschijnlijk, in ieder geval bij bepaalde patiënten, verschillende componenten belangrijk zijn.
6: Ja.
7: En de overheid zegt, nou, we gaan het vervangen door een andere cannabis. En daar zit het probleem.
6: Ja, ja, je kan ook naar het buitenland zeggen, bijvoorbeeld. Nou, zometeen meer daarover. Ik ga naar onze eerste bedder. Dat is vandaag Saskia Stavast. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
6: Wat is uw vraag?
8: Ik wil graag weten, in hoeverre wordt er onderzoek gedaan naar de effecten van het gebruik van medicinale cannabis? En ten tweede, als daar onderzoek naar wordt gedaan, in hoeverre wordt dat ook serieus genomen door de medische wereld?
6: Goeie vraag.
7: Ja, inderdaad een hele goede vraag. Nou, er wordt veel onderzoek naar gedaan. Maar ik moet er gelijk bij zeggen, in tegenstelling tot regulier medicijnonderzoek is er gewoon veel minder geld beschikbaar. He, bij farmaceutische bedrijven is ongelooflijk veel geld. En ja, gewone medicijnen, laat ik maar zeggen, die worden onderworpen aan behoorlijk wat onderzoek met heel veel budget. Nou, er is heel veel onderzoek. Tegelijkertijd moet je zeggen, het is ook wel heel complex onderzoek. Er zijn wel aanwijzingen bij bepaalde patiëntengroepen, maar er zijn ook best nog wel veel vragen. En dat onderzoek, ja, verschillende mensen zouden daar graag meer aan willen doen. Maar,
6: ja. Maar het is een geldgebrek?
7: Het is voor een groot deel ook een geldgebrek.
6: En waar komt dat door? Is dat omdat de hoeveelheid patiënten uiteindelijk dan voor zo'n farmaceut te klein is om daar voldoende winst uit te halen in de toekomst? Wat is de reden erachter?
7: Nou, dat is één van de redenen, maar een hele belangrijke reden. We praten over natuurproducten. En die kun je onvoldoende beschermen. Kijk, bij een medicijn kun je patent aanvragen en dat kan toegekend worden. En dan kan je er eerst flink aan verdienen, de eerste 10 jaar. En daar wordt er gigantisch aan verdiend. En de farmaceutische industrie zegt, van dat kunnen we dan gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe middelen.
6: Maar bij cannabis, als ik u zo goed hoorde, die kun je wel op een bepaalde manier samenstellen. Je kunt er ook een aantal, componenten uithalen.
7: Ja. Ja.
6: Dus je kunt er wel een recept van maken, zou je kunnen zeggen. Ja. Wat je misschien dan wel zou kunnen vastleggen. Als
7: je hebt zoiets als kwekersrecht. Hè. Je kan, kijk, de kwaliteit of ook de werking van cannabis wordt bepaald door de genetische achtergrond, hè, het plantenras. Mm-hmm. Maar ook door de manier waarop het groeit. Hè, de belichting en de bemesting en dat soort zaken.
6: Ja.
7: En dat maakt het best wel lastig. En ook nog omdat je praat over verschillende componenten die een rol spelen.
6: Ja, maar er zijn dus wel heel veel patiënten die zeggen, het helpt.
7: Ja.
6: Help mij.
7: Ja, ja. En een groot deel van die patiënten geeft ook aan dat ze echt die specifieke cannabis willen hebben.
6: Ja.
7: En daar zit nou de crux. Als je dat gaat vervangen door een andere cannabisvariëteit.
6: Uit het buitenland of zo.
7: Uit het buitenland.
6: Wat de overheid zegt.
7: Ja, precies. Of ook, doen. Ook van de coffeeshop. Dan okay. is de kans groot dat er andere stoffen in zitten.
6: Ja, ja. Mevrouw Stavast, dat is het antwoord op uw vraag. Gebruikt u het zelf of heeft u het wel eens gebruikt?
8: Nee, maar ik ken wel toepassingen in mijn omgeving die ofwel misschien interessant zouden kunnen zijn, ofwel inderdaad gewoon naar de coffeeshop gaat om rustig te worden.
6: Oh ja.
8: Mag ik nog één ding vragen? Ja. Geeft aan dat de patiënten aangeven dat het helpt. Maar in hoeverre staan de artsen hier ook achter? Ik denk dat je die ook nodig hebt in het meer beschikbaar krijgen.
7: Ja, zeker. Nou, het Nederlands Huisartsengenootschap heeft een paar jaar geleden een negatief advies uitgebracht. Die hebben gezegd van nou, wij vinden op dit moment onvoldoende aanleiding om het voor te schrijven. Maar verschillende specialisten, en daar zitten ook de meeste gebruikers. Dan moet je denken aan neurologen, dus mensen die bijvoorbeeld mensen met epilepsie behandelen. Pijnbestrijdingsartsen, daar zitten vooral de voorschrijvers. Ja. En daar zitten ook de dokters die zeggen van ja, het helpt wel degelijk.
6: Ja. Ja. Dank Saskia Stavast voor het stellen van uw vraag. Jacqueline Kramer.
0: Ja, de situatie wordt nu anders. Als je nou kijkt wat er binnen zou kunnen komen vanuit het buitenland aan cannabis, is het dan te controleren of die kwaliteit ook daadwerkelijk voldoet aan wat de enige producent hier kon leveren?
7: Deels wel. We hebben gezegd van we willen kwaliteit, farmaceutische kwaliteit. Dus wij kijken naar pesticiden, we kijken naar zware metalen, we kijken naar, ja, zit er geen schimmel op die plant en dat soort zaken. Maar we hebben het hier over verschillende inhoudstoffen. En de discussie gaat over ja, hoe breed kijk je. En de meeste bedrijven zullen in eerste instantie kijken naar twee stoffen, THC en CBD. En dat is ook waar de overheid straks op zou willen aanbesteden in eerste instantie. En daarvan zeggen we van nee, het gaat niet alleen om die THC en die CBD. Er zijn veel meer andere stoffen die een rol spelen. En dat is gewoon heel erg lastig om die kwaliteit te controleren. We hebben ervoor gepleit, hè, als Instituut Medicinale Cannabis Nederland hebben gezegd van ga fingerprinten, ga kijken naar wat er zit er nou precies in. En kun je daar zo dicht mogelijk bij komen? Of je zou kunnen zeggen, kunnen we die plant niet beschikbaar stellen? Maar daar zegt het bedrijf van, ja, Amahoula, dat is onze plant.
6: Ja, ja. We gaan naar Els Baars, onze volgende beller. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen met Els. Ik woon in Rotterdam. Ik weet dat van jaren geleden dat op Zuid medicinale cannabis verkocht werd. Ik heb zelf cannabisolie gebruikt, maar niet zoveel. Ik weet ook van de apotheek dat er iemand was die het vergoed kreeg. Iemand met een ernstige ziekte. En op een gegeven moment niet meer. Dat €400, dat moest hij zelf betalen. Dat kon hij niet betalen. Wat eigenlijk mijn vraag is, een beetje begrijp ik het. Aan de andere kant dat niet. Dan wordt er goed onderzoek gedaan. En dan van overheidswegen of wat dan ook, moet het opeens weer opnieuw getest worden. Dat begrijp ik niet.
7: Nou, u legt wel de vinger op de zere plek wat betreft het vergoedingsbeleid. Aanvankelijk werd het vergoed. Aanvankelijk vooral vanuit de aanvullende verzekeringen. En dat is op dit moment niet meer het geval. Dat betekent inderdaad dat er ongelijkheid is ontstaan. Dat veel mensen geen toegang hebben of moeilijke toegang hebben. En er is ook altijd discussie over wat het kost en de prijs. Sommige mensen zeggen dat het in de coffeeshop goedkoper is. Nou, dat is niet het geval. Maar desalniettemin is het toch wel, ja, brengt het kosten met zich mee.
6: Ja, wat kost het ongeveer per maand?
7: Nou, enkele tientallen euro's kan het wel kosten, ja.
6: Oh ja, ja, en dat is
7: kun je zeggen van, voor veel mensen zeggen, ja, een paar tientjes, dat maakt me niet uit.
6: Ja.
7: Maar voor veel mensen is dat toch wel een behoorlijke kostenpost. Ja.
6: Ja. Mevrouw Baars?
2: Ja?
6: Ja, het is een behoorlijke kostenpost. Maar u zei, u maakte nog een punt over dat er steeds opnieuw getest moest worden.
2: Nou, blijkbaar. Nee, ik wou tot slot maar zeggen, want ik weet er ook niet erg veel van. Maar ik heb het dus niet over coffeeshops waar het veranderd wordt. Ik heb het echt via een ziekenhuis of een instantie bij een ziekenhuis op Rotterdam-Zuid. Dat wou ik nog even zeggen.
7: Ja, neurologen in het Erasmus hebben het ook voorgeschreven. Onder andere aan de beroemde Engelse patiënten die op dit moment Nederlandse cannabis krijgen. Dat zijn dan patiënten met zeer ernstige vormen van epilepsie. Dus er zijn neurologen die het voorschrijven. Ja.
6: Ja, ja. Dank u wel, mevrouw Baars. Karel de Krijger, goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen.
6: Zegt u maar.
9: Ja, ik had een vraag. Dat gaat over mijn vrouw. Mijn vrouw heeft Parkinson. Zij gebruikt ook pijnstillers, omdat zij naast die Parkinson ook fibromyalgie heeft. Mm-hmm. Maar die pijnstillers die geven bijwerkingen in combinatie met de medicijnen voor de Parkinson. En nu gebruikt ze ook CBD-olie. En daar heeft ze baat bij. En haar neuroloog heeft gezegd, nou, als je die CBD-olie gebruikt en je hebt er baat bij, dan kan je die andere pijnstiller laten liggen. Dan hoef je die niet te gebruiken. Dus die is erg voorstander van het gebruik, maar ik kan het niet voorschrijven. Dat is het probleem. En de vraag is, kan het nu niet, het is misschien al te laat hè, met een faillissement, maar kan het nu niet voorgeschreven worden vanuit de reguliere geneeskunde. En de argumenten heb ik zojuist juist gehoord. Ja.
6: Maar meneer de Krijger, dan zou dat bedrijf dus eigenlijk toch weer de lucht in gebracht moeten worden eigenlijk. Ligt daar aan ten onder, toch?
9: Nou, dat heb ik begrepen. Of staat dat ten onder ligt, dat weet ik niet. Of ze misschien te lage prijzen voor gevraagd hebben. Ze geven heel veel reclame. Dat weet ik niet.
6: Ik ga
9: het
6: even vragen. Is dit bedrijf nog te redden eigenlijk? Het is nogmaals onlangs failliet gegaan. Soms maken bedrijven een doorstart.
7: Nou, dit bedrijf is in Nederland voorlopig niet meer te redden. Ik ben geen econoom, maar dat heeft de bewindvoerder gezegd. Mm. Er is nog een internationale tak over. Ze produceren ook in Denemarken en Canada, maar heel weinig productiecapaciteit. Dus dat is niet zomaar over te nemen. En dat zou dan eerst weer opnieuw via een aanbestedingsprocedure zou het bedrijf weer in de race moeten komen.
6: Echt?
7: Nog even over uw vraag, meneer. Uw neuroloog, of de neuroloog van die vrouw, kan het wel degelijk voorschrijven. Er zit alleen een betalingsprobleem. Hè? De vergoeding is niet geregeld. En om het wat ingewikkeld te maken, uw vrouw heeft kennelijk baat bij alleen CBD-olie. En dat is wat simpeler. Hè? Dus het ingewikkelde is dat sommige patiënten die hebben baat bij een cannabis waar verschillende stoffen in zitten. De gewone CBD-olie zal waarschijnlijk wel beschikbaar blijven, ook via de apotheek.
6: Oké. Karel de Krijger voor het stellen van uw vraag. En dank Renger Witkamp, emeritus hoogleraar voeding en farmacologie, voor het beantwoorden van al die vragen. Tot zover deze editie van Zijn er nog vragen? Morgen is er een nieuwe, dan gaat het over repaircafés. Want het is zaterdag International Repair Day. Een dag die ons bewust moet maken van ons weggooigedrag. Dus heeft u er vragen over, bel 0800 1101. Onze redactie zit nog tot 11:30 naast de telefoon.
10: Hey, psst. Wil jij alles leren over podcasting?
11: Of droom je van werken bij de radio?
10: Meld je dan aan voor de KRO NCRV Radioschool.
11: Want wij helpen jou de beste te worden.
10: En het kost je niks.
12: Nou ja, misschien alleen wat tijd.
11: Check karoncrv.nl/radioschool. En maak werk van die radiodroom.
13: NPO Radio 1.
14: Eerder in de perstribune van Max.
15: Mijn identiteit veranderde hier van asielzoeker, buitenlander, gaat terug naar je eigen land, naar voetballer uit Ezingen, die voetbalt voor FC Groningen. Hij is een van ons.
16: Ik heb ooit de boze stiefmoeder mogen spelen in Sneeuwwitje. En dat vond ik zo heerlijk, omdat ik de hele voorstelling die Sneeuwwitje verrot mocht schelden. En dat is zo lekker.
14: Margreet Rijntjes presenteert de perstribune. Met deze week oud-journaalverslaggever Gerry Eikhoff en voormalig bokser Arnold van der Leijden. Zondagmiddag, 12 uur.
13: NPO Radio 1.
14: Wie luistert, weet meer.
17: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
18: En als je huur verandert?
17: Pas het zelf aan.
19: En als je gaat samenwonen?
17: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
20: Ster. So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
21: Start je dag zonder barst.
22: Opgelost. Autotaalglas.
20: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
23: Nu, later en altijd.
24: Bij een
1: een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
18: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
18: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
23: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
24: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
25: Ga hand in hand met je vriendin voor een blauw doek staan. Of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
14: NPO Radio 1, 11 uur.
26: Roos Abelman.
27: Wat als we voor energie nou eens niet meer afhankelijk zijn van de wereld, maar het in onze eigen wijk kunnen opwekken? Dat is een gedachte die we zo meteen verder gaan uitwerken. Doen we na het NOS Journaal met Casper Meijer.
28: De politie heeft in Capelle aan den IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat het was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. In de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. Een van de vaartuigen is gezonken. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanvallen zit, maar er zijn wel vermoedens, zegt correspondent Thijs Kettenis.
29: Gezien de aard van de aanvallen wijst veel er toch wel op dat Rusland erachter zit. Dat zegt ook premier Radev en die wil daarom vandaag uitleg van de Russische ambassadeur in Sofia. Maar Rusland zelf heeft nog niet gereageerd, vooralsnog.
28: Eerder deze week werd ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Het is opvallend dat juist Bulgarije het doelwit is.
29: Want Radev staat bekend als gematigd pro-Russisch en is een voorstander van dialoog met Moskou, praten met Poetin, met als doel om die oorlog te beëindigen. Ja, en dat is een van de redenen waarom de Bulgaren hem dit jaar in het zadel hielpen. Maar ja, dat is dus kennelijk geen garantie dat het land gespaard blijft als inderdaad blijkt dat Rusland achter deze aanvallen zit.
28: De Bulgaarse premier Radev noemt de aanvallen onaanvaardbaar en gaat ook in gesprek met NAVO-chef Rutte. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs en die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval gaat zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. In Duitsland zijn 3 mensen opgepakt die worden verdacht van het saboteren van een Starlink-installatie in Polen. De Poolse premier Tusk gaat ervan uit dat Rusland achter het incident zit. 3 weken geleden werd brand gesticht bij de installatie midden in Polen. Premier Tusk noemt de brandstichting weer een daad van hybride oorlogsvoering. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. In België is een politieagent om het leven gekomen na een achtervolging van een gestolen auto. Volgens Belgische media werd de auto vannacht met geweld van de eigenaar gestolen in de buurt van Brussel. En tijdens de achtervolging werd de auto onderschept door de politie in het plaatsje Jette. De bestuurder stapte uit en opende het vuur op de politieauto. De agent raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Het is nog niet bekendgemaakt of er verdachten zijn opgepakt. Het duurde even voordat de Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike na haar mislukte executie medische hulp kreeg. Er was verwarring tussen de alarmcentrale en de gevangenis. De meldkamer betwijfelde of de noodoproep van het gevangenispersoneel wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft.
0: Okay, so we don't need responders if all we're trying to figure out. Like, because they called in for the fire department and everything. So we have them standing by. So no response.
2: Oh, yeah, we didn't call anybody. I would have been the one to call you guys. We didn't call anyone.
28: De verwarring ging over of er gebeld was en door wie. Christa Pike kreeg 2 dodelijke injecties, maar bleef ademen. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar inmiddels uit ontslagen. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden vanmiddag. Morgen ook veel zon, ook wolken en dan iets minder warm, 16 tot 19 graden.
4: Aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
7: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
12: Ik ben flexibel.
10: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
12: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
10: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
30: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
31: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
32: Roos Abelman.
33: Het is 7:07. We spelen dit half uur zoals altijd de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geef ik dan nu alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vandaag: welke cabaretprijzen zijn gisteren uitgereikt?
34: Vervolgens hoort u een imitatie van de witte Roepie Roepie.
33: Roepie Roepie. Ja, de kenners zullen het weten. Tegen 11:30 het antwoord als u het niet weet. En wilt u zelf een keertje meedoen aan de quiz hier in de studio, kan... Bel 0800 1101. Nu, onze energierekening stijgt de komende tijd, mede door de onrust in het Midden-Oosten. Ook de miljardeninvesteringen in het stroomnet zorgen voor hogere kosten. Hoe moet ons energiesysteem van de toekomst eruit zien? Kan het duurzamer? Kan het goedkoper? En kan het minder afhankelijk van het buitenland? Nou, volgens mijn spraakmaker van vandaag, Jacqueline Kramer, zij is emeritus hoogleraar duurzaam innoveren, ook voormalig minister van Vrom, moet veel meer energie lokaal worden opgewekt en georganiseerd. Ja, mevrouw Kramer, laten we het meteen maar concreet maken. Hoe ziet lokaal energie opwekken eruit?
1: Nu nog tamelijk primitief, maar over 10 jaar zullen we steeds meer slimme systemen hebben, waardoor we de vraag naar energie en het opwekken van de energie, dus het aanbod, met elkaar kunnen verbinden. Op zo'n manier dat we in een wijk zelf kunnen regelen hoe we dat energiegebruik gezamenlijk gaan organiseren.
33: Ja, en u zegt, nu is dat nog primitief. Is een zonnepaneel iets wat daaronder valt?
1: Ja, maar we hebben nog niet zoveel slimme netten. Want dat is één.
33: Okay.
1: En wat je daarmee beoogt, is dat wat jij opwekt en wat de anderen opwekken, dat je dat met elkaar kunt combineren. Dat is een slim net.
33: Okay.
1: Het tweede is dat je een gezamenlijk energiemanagement systeem, met een mooi woord, moet hebben. Mm-hmm. En wat is dat dan? Dat je, dat is het brein achter alles wat je met vraag en aanbod kunt. Dat is dat je precies gaat kijken wie heeft wanneer wat nodig. Mm-hmm. En dan kun je dus op het net kun je dat allemaal met elkaar zo goed mogelijk verdelen en dus ook de pieken eruit halen.
33: Okay.
1: Voorbeeld, als iemand een baan heeft van 9 tot 6 en die komt thuis en die wil meteen zijn wasmachine aanzetten en ook nog de auto opladen, dan heeft hij een hoog energiegebruik. Er zijn andere mensen die thuis zijn en die denken, nou, dat wil ik helemaal niet. Die hebben dan een lager tarief, omdat er minder vraag is naar die energie. En zo kun je de pieken, kun je ook door beprijzing, kun je wat proberen te verminderen. En dan krijg je met elkaar een systeem.
33: Ja, daar heb je wel zo'n slim net voor nodig, die jou daarbij helpt.
1: Dat is een slim net. Dus je hebt dan een energiemanagement systeem voor de wijk. En je hebt natuurlijk slimme apparaten.
33: Ja.
1: En die gaan met elkaar praten. Zo zou je het eigenlijk moeten zien.
33: Ja,
1: het is dus een twee wegen communicatie.
33: Ja, maar die energie moet in eerste instantie vooral ook opgewekt worden, toch?
1: Ja,
33: je moet het krijgen. Ja.
1: Ja.
33: In hoeverre moet iedereen daar dan aan meewerken? Want we weten natuurlijk nu, nu nog, is het best wel kostbaar.
1: Zeker. Dat zal natuurlijk niet meteen bij iedereen nodig zijn, kunnen. Ook vooral, hè, want het kost geld. Maar wat je ziet, als wij toegroeien in 2040, 2050 naar een totaal duurzaam energiesysteem waar we niet meer afhankelijk zijn van fossiel, wat we dus allemaal willen, en dat zegt de wereld ook, dan zul je zien dat alle vormen van duurzame energiebronnen in aantal gaan toenemen. En naarmate het aantal toeneemt, wordt de prijs lager.
33: Ja. Maar dan moet je wel weten natuurlijk, hoeveel energie wordt er verbruikt in mijn wijk bijvoorbeeld. En dat kan veranderen met de tijd, omdat er mensen een huis verkopen die bijvoorbeeld geen auto hebben. En dan komt een gezin en die kan nemen 2 elektrische auto's mee, maar even wat te noemen. En die hebben 5 kinderen, dus dan gaat de wasmachine 5 keer vaker.
1: Ja, en dat is precies wat er dan gebeurt. Degene die dan meer verbruikt op piektijden, betaalt ook meer.
33: Ja. En is die energie dan wel beschikbaar, denkt u? Want dat is natuurlijk ook de vraag. Je moet het opwekken. Maar is er dan ook voldoende beschikbaar voor iedereen? Of zullen we ook moeten leven met momenten waarop het even wat minder is?
1: Nou, je krijgt backups, je krijgt grote batterijen die opslaan wanneer er te veel is. Dus je moet het je eigenlijk over 20 jaar zo voorstellen dat we allemaal onze eigen energievoorziening gaan regelen. En waarom is dat nou zo mooi? Niet alleen maar om duurzaam te worden, de CO2-reductie en geen fossiel. Maar als je het met elkaar doet, kun je ook afspreken. Wij willen het doen zonder winstoogmerk. We gaan het zelf organiseren als energiegemeenschap.
33: Mm-hmm.
1: En dat betekent dat je die prijzen veel beter kunt controleren. Dat je niet afhankelijk bent van grote bedrijven die een prijs opleggen waarvan jij niet weet of het de prijs is. Je kunt ook zorgen dat je het energiesysteem zo maakt dat inderdaad die pieken van gebruik, dat die door de wijk zelf ook worden bepaald. Van hoeveel betaal je dan? En dan, hoeveel betaal je in de dollar?
33: Ja. Is dit dan ook het einde van die grote energiebedrijven? Of zegt u nou nee, die heb je ook nog altijd wel nodig, ook als eventuele backup bijvoorbeeld?
1: Nou, ik zou vooral de toekomst zien in de wijken als totaal decentraal. Misschien voor noodgevallen. Mm-hmm. Maar want dat is in principe mogelijk. Want het gaat niet alleen om zon. Het gaat om bodemenergie. Het gaat om water waar je ook energie uit, warmte uit kan halen. Je hebt de windturbines. Je hebt van alles in je omgeving. Ja. Dus dat moet je even voorstellen. Dat is nu nog niet zo. Maar wat ook belangrijk is, is dat we daarmee zelfvoorzienend kunnen worden in wijken. Ja. En wat ik ook hoop, en dat sluit aan bij de discussie van zojuist, kunnen we dan ook op een lokale cloud, kunnen we onafhankelijk worden van Big Tech, om juist in die wijken dat helemaal zelf te organiseren.
33: Krijg je mini datacentra in je wijk ergens?
1: Ja, nou ja, je hebt eigenlijk je eigen systeem in de wijk, maar je moet dus ook op een lokale cloud dan zijn aangesloten.
33: Ja, dat vergt dan toch wel een datacentrum ergens in de wijk, toch?
1: Ja, maar die moet dan dus onafhankelijk zijn. Het belangrijkste is open en onafhankelijk.
33: Ja. Los van de rest. Ja. Er is er wel een voorbeeld in Nederland. De wijk Lombok in Utrecht, las ik. Die zijn hiermee aan het pionieren. Is dat een beetje wat u voor ogen heeft?
1: Nou, wat zo aardig is, is dat er al 700 energiecoöperaties in Nederland zijn. Mm-hmm. 150.000 mensen zijn daar al bij aangesloten. Ja. En dat zijn eigenlijk de energiegemeenschappen die de kiem zijn voor wat ik vertel.
33: Ja.
1: Nu is dat allemaal nog redelijk primitief. Mm-hmm. Omdat die slimme netten en die slimme systemen er nog niet allemaal op aangesloten.
33: Nee, daarom haakte ik even aan op één voorbeeld. Omdat het meteen heel duidelijk maakt, denk ik, voor iedereen. Ja. Maar in Lombok.
1: Zal ik dat voorbeeld kan ik geven? Dat is gestart al jaren geleden met het idee, we kunnen zonne-energie opwekken en we kunnen de overtollige energie kunnen we opslaan in elektrische auto's en we maken een deelauto op elektrisch. Dus wat je dan ziet is dat je combineert elektrisch vervoer en opwekking van energie. Dat is één vorm van een energiegemeenschap. Mm-hmm. Maar je hebt ook energiegemeenschappen die bijvoorbeeld samen, en dat is WG-terrein in Amsterdam bijvoorbeeld, die hebben een gezamenlijk warmtenet gecreëerd lokaal.
33: Ja.
1: Door warmte-koude opslag en warmte uit de plaatselijke kade. Water. Het water.
33: Dus er zijn heel veel verschillende
1: soorten. Er zijn een heleboel verschillende manieren.
33: Ja.
1: En wat nou zo aardig zou zijn, omdat we heel veel, ja, wat je dan zou kunnen noemen pilots, experimenten hebt van energiegemeenschappen. Als we dat nou eens proberen meer te bundelen. Dat je echt zegt, we hebben niet alleen maar die energiegemeenschappen. Mm-hmm. Maar we zijn ook in Nederland heel goed met allerlei start-ups en scale-ups in die nieuwe technieken om de dienstverlening te doen in zo'n wijk. En wat bedoel ik daarmee? Want dat is de essentie van wat anders is dan een energiebedrijf. We hebben geen energiebedrijf meer in de toekomst wat je energie levert. Maar we hebben iemand die de dienst verleent om te zorgen dat vraag- en aanbodspel, dat zo goed mogelijk wordt geregisseerd door een persoon een bedrijf die dat doet.
33: Ja. En dus dat geef je dan uit handen eigenlijk. Dat is ook wel prettig, denk ik, voor heel veel mensen.
1: Ja, ja. En die gaat dat dan regelen. En dat kan je dan voorwaarden aan stellen.
33: Ja.
1: Op zo'n manier dat je dat zelf allemaal in de hand
33: hebt. We hebben de toekomst geschetst. Zo gaat het eruit zien wat u betreft. We hebben even gebeld ook met Jillis van den Beukel. Hij is vaker bij ons te gast. Hij is energiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En hij ziet ook, net als u, dat we minder afhankelijk moeten worden van het buitenland als het gaat om energie. Maar zijn inschatting is toch dat het uiteindelijk een voordeliger is om toch meer op grote zonne- en windparken in te zetten in plaats van dat kleinschalig aan te pakken. Omdat vaak kleinschaliger duurder uitpakt.
1: Ja, dat wordt gezegd. Maar kijk, er zit ook een principe achter van je eigen energievoorziening in de hand willen houden en ook het niet afhankelijk laten worden weer van grotere bedrijven. Als je het groot maakt, komen de grotere bedrijven. En als je zegt, wij willen geen winstoogmerk, wij willen het zelf doen.
33: Ja.
1: Dan heb je die mogelijkheid veel beter op lokaal niveau.
33: Ja, maar dan is de aanvankelijke investering wel een stuk duurder.
1: Nou, dat is nog maar de vraag. Want ook dat ontwikkelt zich in de toekomst. Hmm. We hebben nu van die grote zonnepanelen. Zware zonnepanelen. De toekomst is dunne film. zonnecellen. En die plak je gewoon op je gevel, ja, bij wijze van spreken.
33: Ja.
1: We hebben nu warmtepompen die nog duur zijn. Maar wij zijn hartstikke goed in Nederland in de ontwikkeling daarvan. Nou, zo zijn er een heleboel voorbeelden van technieken, mm-hmm, die nu nog duur zijn.
33: Ja.
1: Maar die, als je ze lokaal op grote schaal gaat gebruiken, net zo voordelig, ja, kunnen worden.
33: Ja.
1: Dus ik vind het een beetje oud denken om te zeggen, als het maar groot is, dan wordt het goedkoop.
33: Duidelijk, duidelijk. De minister zet er ook op in, of ondersteunt het. Hè. Dat is Tientje van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei. Ze heeft ook in een brief aan de Tweede Kamer in april van dit jaar gezegd dat ze wil inzetten op de versterking van decentrale ontwikkeling en het energiesysteem. En er is ook geld voor. Hè. Er zijn subsidies voor. En daar is begin dit jaar een evaluatie van gemaakt. De evaluatie subsidieregeling coöperatieve energieopwekking. Die heb ik even doorgelezen. En daaruit blijkt dat dat subsidiebudget wat er is eigenlijk helemaal niet volledig wordt gebruikt. Wat betekent, ze hadden eigenlijk veel meer kunnen bereiken. Is dat dan toch een teleurstelling?
1: Nou, van deze subsidieregeling weet ik dat het wel degelijk gebruikt wordt.
33: Niet het hele subsidiebudget is opgemaakt.
1: Nou dus ja, dat is een aanmoediging om daarmee door te gaan, zou ik zeggen. Maar mm-hmm, dat is niet het enige subsidiebudget.
33: Mm-hmm.
1: Want dat is vooral gericht op die energiegemeenschap. Wat belangrijk is, en ik sprak daar gisteren over met iemand van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mm-hmm. Die zei, ja, we hebben ook budgetten voor innovaties, zo'n dienstverlener en het systeembouw. Maar alles is versnipperd. En toen zei ik, ja, zo'n proeftuin is juist bedoeld om al die subsidies, om die veel meer bij elkaar te pakken en te zeggen, als we dit nou groot willen maken, zullen we dat ook moeten doen op een manier waar we de toekomst al vorm gaan geven met al die verschillende onderdeeltjes.
33: Ja. En toch is het wel interessant om wat dieper in dat evaluatierapport over deze subsidie te duiken, want ze duiden ook waardoor het nou komt, okay, dat niet iedereen dat gebruikt. En dat komt eigenlijk omdat bewoners de projecten niet rendabel krijgen. Ze krijgen de business case niet rond. Dat betekent dus niet dat ze winst willen maken, maar ze moeten er gewoon te veel waarschijnlijk op inleveren. Kosten lopen op voor beveiliging, verzekering, investeringskosten, hoge rentekosten voor financiering. Heb je ook nog de dalende prijzen voor hernieuwbare energie? Ja, dan is toch de vraag, wat is hier dan tegen te doen?
1: Nou,
33: als het zelfs met subsidie die business case al niet rondkomt.
1: Wat ik dan interessant vind, hè, dit is mijn vak. Ik ben bezig met grote veranderingsprocessen. Regisseren, organiseren.
33: Mm-hmm.
1: Ja, er zijn altijd heel veel beren op de weg. En dan deinst iedereen achteruit. En dan ga ik naar voren. Dan zeg ik, okay, als we dit dus voor elkaar willen krijgen, en de minister van Veldhoven vindt ook dat energiegemeenschappen met alles wat aan technologie mogelijk is juist bevorderd moet worden, dan moeten we samen optrekken. Dan moeten die netwerken van partijen in het land, die energiegemeenschappen, zich organiseren en zeggen, kijk, wij kunnen dit wel, wij kunnen het ook op grotere schaal. Zet 4 grote proeftuinen op en neem de barrières weg die er nu zijn om dit daadwerkelijk te doen.
33: Want ik heb er nog één, namelijk de aanvraag van zo'n project om subsidie te krijgen
1: is te ingewikkeld.
33: Is veel te ingewikkeld.
1: Ja, gelijk.
33: En vraagt een hoge tijdsinvestering
1: van dit rapport, maar ik weet al meteen dat dat geldt.
33: En daarnaast geldt dat de bekendheid nog zeer beperkt is. Maar goed, daar kun je met communicatie wel wat aan doen.
1: Kijk,
33: maar als je zoveel energie moet stoppen, leuke woordspeling, om het allemaal voor elkaar te krijgen en uiteindelijk dan nog die business case niet rondkrijgt, dat zijn wel heel veel drempels om te nemen. Dan.
1: Ja, maar daar is precies de bottleneck om verandering tot stand te brengen. En dat is wat ik bedoel. Dan deinzen mensen terug omdat ze denken, ja, maar jeetje, dit is wel heel ingewikkeld. Nee, het is niet ingewikkeld als je ervoor gaat staan en ook de medewerking krijgt om zaken op te lossen met elkaar.
33: En wat verwacht u dan van de overheid? Want die hebben dus wel subsidie. Maar zou die niet meer moeten doen dan ook om dit soort coöperaties te begeleiden?
1: Nou, niet begeleiden, maar veel meer samenwerken met die netwerken op dat wat die netwerken zeggen. Kijk, als we dit nou allemaal zelf doen, dan kunnen wij een heel eind komen. Maar overheid, wil je dat wij dit echt voor elkaar krijgen, zul je aan dit knopje moeten draaien, aan dat knopje moeten draaien, dat knopje moeten draaien. Die communicatie moet er zijn.
33: Ja, maar de vraag is dan dus uiteindelijk, hoe breng je dit allemaal samen?
1: Ja, en dat is het waar we nu voor staan. En ik zeg dat niet voor niets, want ik heb natuurlijk in Den Haag precies hetzelfde gehad.
33: Mm-hmm.
1: Dan maak je beleid, maar dat wil helemaal nog niet zeggen dat het in de praktijk ook gerealiseerd kan worden. Daar moet je dus met elkaar voortdurend aan bouwen.
33: Ja.
1: En wij denken daar te simplistisch over.
33: Ja.
1: In de zin van, Nou, als de overheid niet dit doet, en dan zegt de overheid, ja, maar als de netwerken niet dit doen, ja, zo blijven we het balletje de hele tijd heen en weer spelen. Ja. En ik zeg, kom op, wij kunnen een heleboel zelf, maar we hebben wel ook de overheid nodig. Bijvoorbeeld die proeftruinen opzetten met de afspraak, als we ergens tegenaan lopen, moet de deur open kunnen gaan om die te bespreken. Ja. Nou, dan komen we een heel eind.
33: Ja. Dank voor dit pleidooi, Jacqueline Kramer, emeritus hoogleraar duurzaam innoveren en ook voormalig minister van Vrom.
14: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
33: Goedemorgen, Benji Heerschop.
3: Hey, goedemorgen.
33: Je komt in Amsterdam, maar we kennen jou vooral van het YouTube-programma Pointer Checked. Je bent collega. Deze week staat onze nieuwsquiz in het teken van Lief Gebaar van KRO NCRV. En dus spelen mijn collega's van KRO NCRV voor een goed doel. Klopt. Jij hebt de stichting Different Colors uitgekozen. Wat doen zij?
3: Ja, dat is een mooie stichting die werkt voor alleenstaande moeders die dakloos zijn met een kind en die zorgen voor onderdak. En ik werk niet alleen voor Point to Check, maar ook voor Zoekt. En met Zoekt gaan we komende weken, een uitzending komt dan online op NPO, YouTube, Start Next.
33: Ja.
3: Over deze stichting.
33: Oké. Okay.
3: Vandaag.
33: Juist. En nou, als jij wint, dan kun je ze ook nog een cheque meegeven met wat geld.
3: Moet je nagaan. Ja.
33: Gisteren speelde Aldit Hunkar en die hadden 4 punten.
3: Oké. Okay.
33: Dus je moet haar sowieso verslaan om te kijken of je naar de volgende ronde kan. Ik wens jou heel veel plezier.
3: Dankjewel.
11: My theory of victory is simple.
13: Klare taal daar vanavond op generaal Alexis Grinkiewicz. Die hield een unieke speech.
11: We will block the initial attack.
15: Er werd eindelijk wel echt ondermonden gezegd. Jongens, als wat gebeurt, we staan voor jullie klaar.
11: If the attack persists, we will blunt it.
16: De NAVO is klaar om een potentiële aanval af te slaan.
11: And if required, we will break the enemy's forces.
17: De boodschap hier is helder. Ja, als het nodig is, dan zijn we er klaar voor.
11: And prevent enemy advance.
33: Blokkeren, verzwakken, breken. Met die strategie wil de SACEUR van de NAVO een mogelijke aanval op het bondgenootschap bestrijden. Dat zei hij gisteren op een groot internationaal veiligheidscongres. De eerste vraag, in welke stad werd het congres gehouden?
3: Ach, jeetje. Noem wat, Brussel.
33: Warschau. We gaan naar vraag 2. De topgeneraal zei in antwoord op vragen dat hij zijn woorden had afgestemd met wie?
3: Met Donald Trump?
33: Ja, dat is goed. Volgens Grinkiewicz, want zo heet hij, is de strategie vooral bedoeld om af te schrikken. Maar dit moest natuurlijk ook geruststellen. We gaan naar vraag 3. Luister hier even naar.
18: Goedemorgen, dit is de allerlaatste update van de gezamenlijke partijen.
19: Het is een gezamenlijk initiatief van een aantal agrarische belangenorganisaties.
18: Het initiatief van Agractie, DDB, NMV, NVP met ondersteuning van Boeren met Toekomst en VL Logistiek.
33: Ja, vraag 3. Verschillende boerenorganisaties presenteren dus vandaag een alternatief voor de stikstofplannen van het kabinet. Onder welke naam doen ze dat?
3: Fijne lucht. Ik heb geen idee.
33: De Landbouwalliantie. In het alternatief pleiten de boeren onder meer voor een verhoging van de ondergrens voor stikstof naar het niveau dat Duitsland ook gebruikt. Ook zouden er bufferzones van 250 meter langs gevoelige habitat moeten komen. Vraag 4. Dan de boeren zoeken perspectief, want ze zien het somber in. Uit onderzoek van RTL Nieuws en vakblad Boerderij blijkt dat hoeveel procent van de boeren door de kabinetsplannen minder vertrouwen heeft in de toekomst van hun bedrijf?
3: 75?
33: Nee, 87. Iets meer nog. Een enquête werd gehouden onder 600 boeren. We gaan naar vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is.
20: Het is nu toch wat verzorgder. Ze willen van achteruit opbouwen. Maar ze hebben nog steeds heel veel jonge spelers, heel veel talentvolle spelers. En die hebben ze nu ook weer.
3: Ja, ik ben verfijnd, maar godzijdank dat hij erin zit, zeg. Peter Bos.
33: Ja, de trainer van PSV. En deze vraag kent een vervolgvraag, Benji. Als je de makkelijke vraag kiest en je hebt hem goed, krijg je 1 punt. Als je de moeilijke vervolgvraag kiest, krijg je er 2 punten voor. Welke kies je?
3: Doe maar de moeilijke.
33: PSV speelt vanavond in de Champions League tegen Red Bull Leipzig. Die staan met een goed gevoel aan de aftrap. De club versloeg afgelopen weekend namelijk Eintracht Frankfurt met hoeveel?
3: 6-0.
33: Ja, dat is goed. Lekker. 2 puntjes erbij. Daarmee gaan we naar de hintsvraag. Die gaat vandaag over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is dus, wat bedoelen we?
21: 4.
22: Grote grutjes.
21: 3.
22: Ik heb het Zaans benauwd.
21: 2.
22: Deze crisis is een bonus voor mijn concurrenten.
3: Albert Heijn-storing.
33: Ja, nu moet ik zelf gaan hamsteren om mijn schappen weer gevuld te krijgen. En dan komen we uit bij Albert Heijn. Ja, grote gutjes, verwijst naar groot gutter.
3: Ja.
33: Voor 3 punten, ik heb het zaad benauwd. Ik probeerde mijn lach in te houden, gelukkig zag je het niet. Verwijst naar Spaans benauwd en naar de herkomst van de Albert Heijn uit de Zaanstreek.
3: Leuk vonden.
33: Ja, vond ik eigenlijk zelf ook wel van mijn collega's. Waarvoor hulde nog eventjes voor de mensen achter de schermen die toch elke dag maar weer die quiz in elkaar zetten. Benji, je hebt 6 punten al in de factor. Dat betekent dat je minimaal 1 vraag goed moet hebben. Maar ik zou zeggen, om zeker te stellen dat je die €500 ook wint deze week.
3: 500? Zo?
33: Ja, het is 500, ja, want het is voor het goede doel.
3: Oké, nee, ik zit. Ja.
33: Dus ja, dat staat op het spel.
3: Ja.
33: Voor de druk even op. Zoveel mogelijk vragen goed.
3: Komt goed.
33: Wil ik maar zeggen, daar gaan we.
0: De Nationale Nieuwsquiz.
33: Welk meldpunt zegt dat ze het werk niet meer aan kunnen?
3: Meldpunt. De Veilig Thuis.
33: Ja, nationale hypotheekgarantie stijgt naar welk bedrag?
3: 500.000.
33: Ja, Meta is niet van plan om welk filmend accessoire uit de schappen te halen.
3: De bril.
33: Ja, welke cabaretprijzen zijn gisteren uitgereikt?
3: Olifinaria.
33: Ja, was de hintsvraag. Welke belangenorganisatie verzet zich tegen de tolplannen van België?
3: ANWB.
33: Ja, in welk land zijn door een cyberaanval de koelsystemen van 100 supermarkten uitgeschakeld? Ja. Welke iconische chronische dierenopvang dreigt binnen 2 weken failliet te gaan?
3: Ja, de zeehondencrash, zeehondencentrum.
33: Ja, welke zangeres heeft bij een val haar pols gebroken?
3: Ach, Celine Dion?
33: Imca Marina.
3: Oh.
33: De Nobelprijs voor de economie gaat naar 2 wetenschappers uit welk land?
3: Weet ik niet, Nederland.
33: De VS, welke band wordt de headliner op Rock Werchter?
3: Geen idee.
33: Muse, welke organisatie heeft de groei van de Nederlandse economie naar 1,5% bijgesteld?
3: CPB.
33: IMF, de Nederlandse priester Antoine Baudard heeft van het Vaticaan welke eretitel gekregen?
3: Kamerlaan.
33: Kapelaan van de
3: dat
33: paus.
3: Dat bedoel ik, ja. Nou ja, zullen we.
33: Maar goed, je hebt 7 vragen goed, Benji, en je had 6 punten in de factor. Als dat vermenigvuldigen, komen we uit op 42 punten.
3: Nou.
33: Daarmee ga je 24 uur aan kop. Dank je wel. Dank ook Jacqueline Kramer en Renger Witkamp voor jullie komst naar de studio. Sven Kokkelman, goedemorgen. Wie is jouw gast zometeen?
2: Goedemorgen. Mijn gast moet zich melden morgen in de Tweede Kamer voor een voortgangsrapportage over de toeslagenaffaire. Sandra Palme, de staatssecretaris, is mijn gast.
4: Dit was een programma van KRO NCRV.
0: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
5: In Capelle aan den IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, 2 messen en een luchtdrukwapen gevonden. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. Eerder deze week werd ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot €500.000... een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens op €470.000. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Doordat de meldkamer dacht dat de oproep voor een ambulance niet echt was, duurde het een tijd voordat de Amerikaanse Krista Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie. Dat blijkt uit opnames die persbureau AP in handen heeft. Pas een 30 minuten na de eerste melding werd een ambulance gestuurd. Pike overleefde de executiepoging.
6: ANWB Verkeersinformatie. Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Met uitzondering dan van de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Daar staat file tussen de afrit Arkel en Hardingswald-Giessendam. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.
0: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
2: Dames en heren, goedemorgen. Morgen debatteert de Tweede Kamer over de afhandeling van de toeslagenaffaire voor de zoveelste keer. Maar als dan de verantwoordelijk staatssecretaris ligt, Sandra Palme, is het einde van de compensatietunnel zo langzamerhand. Het einde is in zicht, want eind volgend jaar wil ze klaar zijn. Dan heeft iedereen die daar recht op heeft via het Rijk zijn gelijk gekregen en de bijbehorende centen ontvangen. Compensatie, kwijtschelden van schulden en als het moet langdurige hulp via gemeente. Alleen, het lukt misschien niet helemaal voor het einde van 2017. En daarom trapt Palme het gas nog wat verder in en stuurde ze een brief naar de Tweede Kamer met versnellingsmaatregelen om die deadline alsnog te kunnen halen. Mevrouw Palme, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: Bent u eigenlijk al op zoek naar een andere baan?
7: Nee, natuurlijk niet. Ik blijf me focussen op de belangrijke taak die ik nu heb, samen met alle partners in mijn omgeving.
2: Ja, maar goed, als het dan nu zelf ligt, dan bent u over een jaar en een paar maanden klaar.
7: Dan heb ik mij, als het goed is, overbodig gemaakt.
2: Ja, ja. En bent u dan ook overbodig? Dus vertrekt u dan uit het kabinet eigenlijk? Of krijgt u dan een ander takenpakket?
7: Nou, wat de toekomst precies gaat brengen, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik blijf wel de focus houden op een afronding van de hersteloperatie eind 27.
2: Maar goed, u heet staatssecretaris van Herstel en Toeslagen.
7: Ja.
2: Dus als het herstel in kannen en kruiken is en eindelijk is afgerond na al die jaren, dan heb u eigenlijk geen portefeuille meer, toch?
7: Dat klinkt logisch, zoals u dat zegt. Ja. Ja. Ja.
2: U kijkt me aan alsof u het zich voor het eerst realiseert.
7: Nee hoor, ik ben me er heel erg van bewust dat het een tijdelijk staatssecretariaat betreft. En ik wil mij ook overbodig maken, want dat betekent namelijk dat we de ouders geholpen hebben.
2: Goed, u zit overigens partijloos in dat kabinet. Stel nou dat het lukt, hè, eind volgend jaar. Is het dan een opluchting dat het eindelijk erop zit, klaar is, dat... voor die ouders gaat het boek misschien wel nooit dicht, maar laten we zeggen, voor die compensatieregeling het boek wel dicht kan. Of zegt u dan, ja, dan moet ik misschien echt op zoek naar iets anders, en dan verlies ik ook een deel van mijn zijn?
7: Nee, ik zit er heel erg in dat ik de cirkel rond wil maken. He, het is inmiddels voor mij ook al bijna 10 jaar geleden dat ik ben gestart met het schrijven van mijn memo.
2: U was de jurist die memo schreef, die vervolgens ergens onderaan in een bureau later terecht kwam. U was een van de eerste die waarschuwde, jongens, dit gaat mis.
7: Ja, klopt. Het gaat niet goed. Ik zie onrecht. Ik wilde niet van het onrecht wegkijken.
2: Ja.
7: En nu wil ik het onrecht ook opgelost hebben.
2: Juist. En dan is de cirkel, dus als het aan u ligt, eind volgend jaar rond.
7: Precies.
2: We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. En waarom gaat dat misschien toch niet lukken?
7: Ik ga ervan uit dat dat lukt, dat het blijft lukken. Maar er zijn wel uitdagingen. En die uitdagingen, daar moeten we op tijd aan bijsturen. En
2: wat zijn de uitdagingen nu?
7: De uitdagingen zitten op twee punten. De opschaling van Stichting Gelijkwaardig Herstel.
2: Dat is de Stichting Laurentine, de prinses.
7: Ja. Ja. En de bezwarenprop. Die daar nog.
2: De bezwarenprop?
7: Ja, er ligt nog een groot aantal bezwaarschriften die in de loop van de afgelopen 6 jaar zijn ontstaan.
2: Ja.
7: Die moeten nog afgehandeld en verwerkt worden.
2: Ja.
7: Dus daar zetten we maatregelen op in. En samen met de stichting zetten we ook maatregelen in.
2: Goed, dit is een buitengewoon complex dossier, al jarenlang. En met een hoop averij ook nog onderweg nadat die vreselijke toeslagenaffaire had plaatsgevonden. Dus ook in alle pogingen om te repareren is er onderweg van alles misgegaan. Laten we even. Klopt het dat het nu toe ongeveer 11 à 12 miljard heeft gekost?
7: Ja. Nou, dit is nog niet allemaal uitgegeven, maar ik heb een begroting die richting de 12 miljard gaat.
2: Voor al die jaren aan een poging om deze affaire te repareren.
7: Ja, en inclusief zeg maar de uitloop na eind volgend jaar en het eventueel wat langer doorlopen van de brede ondersteuning. Dus zoals als het blijft zoals we nu denken dat het blijft, dan halen we dat binnen de begroting.
2: Goed, 11 tot 12 miljard. Inmiddels is een groot deel van de mensen geholpen, gehoord, heeft geld gekregen. Gemiddeld is er meer dan een ton uitgekeerd. Toch? 112.000 euro gemiddeld.
7: Gemiddeld, dat is dan inclusief de aanvullende schade.
2: Ja.
7: Wat we tot nu toe hebben gedaan en hebben gezien is dat ongeveer 70.000 mensen hebben zich gemeld.
2: Ja.
7: Die zijn allemaal beoordeeld. Daar zijn 44.000 mensen als erkend gedupeerde uitgekomen.
2: Dus 26.000 die hadden helemaal niks te zoeken toen ze zich melden?
7: Die bleken niet gedupeerd te zijn. Dus,
2: waarom hebben ze zich dan gemeld?
7: Ja, om heel veel verschillende redenen. Ja, dat mensen konden zich melden. Het was een meldregeling. En mensen hebben daar gebruik van gemaakt.
2: Zat er ook mensen tussen die dachten, ik sla er even een slaatje uit?
7: Oh, er zullen ongetwijfeld mensen in hebben gezeten die dat hebben gedacht.
2: Ja.
7: Maar er zullen ook mensen zijn geweest die daadwerkelijk hebben gedacht, ik ben slachtoffer van toeslagen. Hè. Dus
2: maar dat bleek bij nader inzien dus niet het geval. Dus daar blijven er 44.000 over.
7: Die zijn erkend gedupeerd.
2: Ja.
7: Al deze mensen hebben allemaal een eerste schadevergoeding gehad.
2: Van die 30.000 euro, dat was de regeling uit Rutte 3.
7: Ja, de kassa-regeling, maar hun beschikking is terugbetaald. Er is een percentage schadevergoeding uitgekeerd.
2: Schulden zijn afgepakt.
7: Schulden zijn aangepakt. De brede ondersteuning is gaan lopen. Dus al die vervolgregelingen zijn ook allemaal in werking getreden. Dus dat levert die hoge bedragen op van gemiddeld. Als je alles bij elkaar optelt, nu al tot iets van 120.000 euro.
2: 120.000. Oké, maar goed, dan zou je zeggen, dan hebben we het inmiddels wel zo'n beetje afgehandeld.
7: Nou, het blijkt dat er toch mensen zijn die wat meer schade hebben dan...
2: Bijvoorbeeld omdat ze hun huis zijn kwijtgeraakt, hun baan zijn kwijtgeraakt, partners zijn kwijtgeraakt, kinderen uit huis geplaatst, allemaal ellende?
7: Ja, sowieso allemaal ellende, maar dat is de hele hersteloperatie. Dat is natuurlijk gebaseerd op nou, de meest verschrikkelijke gebeurtenissen die mensen hebben moeten meemaken. Mm. Maar over het algemeen kunnen de mensen met het forfaitaire kader...
2: Wat is dat?
7: Dat is het kader wat de stichting van Laurentien zeg maar heeft ontwikkeld. En dat hebben wij in begin 2024 ook overgenomen.
2: Als, dit moeten we even voor de gemiddelde luisteraar uitleggen. Want betrokken toeslagenouders, die meen ik, kennen de routes inmiddels wel. Hoe ingewikkeld soms ze ook zijn. Ja. Maar je kunt je op twee loketten melden, of aan twee loketten melden. Eén bij de overheid en één bij de prinses.
7: Ja, nou, het is eigenlijk de hoofdregel is natuurlijk dat het allemaal in één bestuursrechtelijke lijn zit. Het is allemaal bij de overheid. En je hebt twee verschillende kaders. Het kader uniform en een individueel kader. En beide kaders die zijn al een aantal jaren bekend.
2: Ja.
7: En het uniforme kader is ontwikkeld door de stichting.
2: Ja.
7: En dat is gebaseerd ook op de gebeurtenissen uit iemands leven. Wat mensen hebben meegemaakt. En dat is vervat in een kader waar dan forfaitaire bedragen aan gekoppeld zijn.
2: Ja, forfaitaire wil gewoon zeggen dat er per categorie een bedrag aan hangt.
7: Ja, maar soms kan dat ook weer variëren. Maar dat gaat misschien te veel.
2: Maar je krijgt bij Laurentien dus een luisterend oor. Er wordt meer tijd genomen. Het wordt allemaal netjes opgeschreven. Bij de Rijksoverheid, dus in uw winkel, zal ik maar zeggen, kom je gewoon bij een loket, wordt gekeken of je er recht op hebt, afgestempeld en binnen 6 weken klaar, toch?
7: Het gaat in ieder geval een heel stuk sneller.
2: Waarom is dat?
7: Waarom dat is omdat wij met elkaar, ik ben daar heel erg trots op, echt een heel goed, fantastisch systeem hebben ontwikkeld. Het heet Mijn Herstel, om ervoor te zorgen dat je op basis van datzelfde uniforme kader, dus

0: fantastisch systeem hebben ontwikkeld. Het heet Mijn Herstel. Om ervoor te zorgen dat je op basis van datzelfde uniforme kader, dus dezelfde gelijkwaardige kaders, op een andere manier je verhaal kunt vertellen. Dus waar de stichting uitgaat van een luisterend schrijver, gaat Mijn Herstel uit van een digitale omgeving waarbij je op alle mogelijke momenten ondersteuning krijgt. Soms door ervaringsdeskundigen, advocaten, hulplijnen, door de overheid zelf, informatie die al geüpload is.
1: Ja, maar ja, als je het slachtoffer bent van de overheid, vertrouw je de overheidssystemen misschien niet.
0: Daar kan ik me heel goed voorstellen dat mensen daar zo in zitten. En daarom is het ook goed dat er altijd een advocaat ingeschakeld kan worden.
1: Dat zijn er nogal wat. Daarom hebt u nu ook aangekondigd om langs al die advocatenkantoren te gaan om te kijken of we dingen niet kunnen, of nou, we, ik niet, maar u, dingen kunt bundelen om meer snelheid te maken.
0: Zeker. Ja, we proberen dus die oudergerichte en dus ook de advocatengerichte aanpak verder in te voeren. We horen ook van advocaten dat sommige relatief kleine kantoren vertegenwoordigen echt grote aantallen gedupeerde ouders. Dus die weten ook precies welke fase hun cliënten zitten. Willen ook het beste voor hun cliënt. En op die manier kun je dat veel meer in samenhang bereiken.
1: Terug even naar dat wantrouwen. Kunt u zich voorstellen dat wantrouwen nog niet helemaal is verdwenen? Want onlangs kwam toch ook weer naar buiten dat er een datakluis was op het ministerie van Financiën, waar allemaal gevoelige persoonlijke documenten en gegevens van mensen, ook van toeslagenouders, in zijn geparkeerd. Niet gedeeld met de enquêtecommissie, die daar wel recht op had om dat te weten. En vervolgens zeggen, zie je nou wel, mijn gegevens zitten erin. Niemand weet wat erin zit, is ook niet openbaar gemaakt, is niet gedeeld. En het ging zelfs zover dat uw collega, want die gaat hier over, dus meneer Herenberg, die over die datakluis, overwoog om aangifte te gaan doen. Hoe staat het er eigenlijk mee?
0: Nou, de datakluis die wordt onderzocht. Hè. Dat wordt ook extern onderzocht, onafhankelijk. Ik denk dat dat heel goed is.
1: Ja.
0: Het woord kluis doet eigenlijk vermoeden.
1: Het is een digitale omgeving waar documenten met een beperkte toegang zijn geparkeerd.
0: Ja, en dat is bedoeld geweest om mensen en de omgeving te beschermen. Juist tegen die verouderde gegevens. Ja. Eigenlijk in het kader van de algemene wet. Ja.
1: Maar goed, u komt uit die organisatie voort. U bent daar jurist geweest. U bent, dus u kent die hele winkel van binnen en voor buiten. Is er nou niemand die in de hele aanloop, nou ook naar die enquêtecommissie heeft gedacht, misschien moeten we dat niet apart in een datakluis zetten, en misschien nog wel om het te beschermen, te bewaren en ervoor te zorgen dat het niet wordt vernietigd, maar vervolgens wel om het te delen?
0: Ja, ik snap de vraag. En er zijn ook mensen geweest. Hè, dat bleek ook uit de stukken die gezegd hebben van, goh, we hebben hier een datakluis. Hoe moeten we dat verwerken in de enquête? Hè? Die mails zijn er geweest. Ja. Maar ook dat moet nog verder onderzocht worden, wat daar verder mee is gebeurd.
1: Ja, maar goed, wat was uw sentiment toen u het hoorde? Want u wist het wel op een gegeven moment.
0: Ja, op enig moment hoor je daar natuurlijk van.
1: Heb u het meteen gemeld aan de Tweede Kamer toen?
0: Wij zouden de vervolgnotitie krijgen. Die heeft heel erg lang op zich laten wachten.
1: Dus dat duurde ook nog even?
0: Dat duurt. Ja, dat is gewoon heel vervelend. Het is niet goed gegaan. Nee. Dat heb ik ook aangegeven. Dat had sneller gemoeten natuurlijk. Ja. Daar had ik ook zelf vaker om moeten vragen.
1: Ja.
0: Maar het punt is dat voor toeslagen, hè, want ik begrijp dat gevoel natuurlijk als eerste naar boven komt.
1: Ja.
0: We hebben ook direct aangegeven, ook in die allereerste brief aan de Kamer, van ik verwacht niet dat er informatie zit die echt relevant is voor de toeslagenouders, omdat de vraag van ben ik wel of niet gedupeerd is afkomstig uit de officiële systemen.
1: Ja.
0: Zit niet in die datakluis.
1: Nee, nou ja, die gegevens uit die datakluis komen ook voort uit de officiële systemen.
0: Het is een Q-schijf, een Q-omgeving. Ja, dat wordt een heel technisch verhaal, maar
1: laten we dat niet doen.
0: Laten we dat vooral niet doen.
1: Nee, maar
0: we hebben wel
1: Q-schijf.
0: Ik wil dat wel belangrijk punt maken. Wil ik ook echt aangeven aan de ouders. Hè, wat ik al eerder heb gedaan. Ja. Op het moment dat er dan toch nog gegevens in zitten.
1: Ja.
0: Als het in het nadeel van de ouder is, doen we er niks mee. Is het in het voordeel van de ouder, dan zorgen we ervoor, via de commissie van mevrouw Matoeg, dat mensen daarover geïnformeerd worden.
1: Senna Matoeg, oud-Kamerlid en onderdeel van die enquêtecommissie ook, die dit onder zich heeft. Wanneer is dat onderzoek klaar?
0: Dat onderzoek loopt zolang het nodig is. Het is ook aan mevrouw Matoeg om dat verder in te vullen. Zij moet dat ook onafhankelijk kunnen inrichten.
1: Maar wanneer verwacht u het?
0: Dat kan best lang duren. Ze heeft wel aangegeven te willen starten met toeslagen, omdat dat ook het relatief kleinste stukje is van die data.
1: Juist, en horen we dan voor het einde van dit kalenderjaar hoe dat zit met die gegevens van toeslagenouders?
0: Nou, daar durf ik nog geen uitspraak over te doen, want mevrouw Matoeg moet nog starten met haar onderzoek. Dus dat is voor mij heel lastig.
1: Wel voor het einde van het volgende kalenderjaar dan, als u klaar bent?
0: Nou,

0: Je moet zo snel mogelijk die duidelijkheid hebben. Ja. We hebben ook aangegeven, mensen kunnen gewoon ook door met de hersteloperatie. Want mocht er nog iets uitkomen, ja, dan kijken we ook samen met betreffende advocaten van hoe we dat gaan oplossen.
1: Ja.
0: Maar dan zeg ik, terwijl het eigenlijk helemaal niet om mij gaat. Het gaat om mevrouw Matoe, die gaat dat bepalen natuurlijk. Hè?
1: Juist, terug naar het tempo maken. Dus u gaat op bezoek bij de advocatenkantoren. Maar u vindt eigenlijk ook dat de stichting Gelijkwaardig Herstel, dus de stichting Laurentien, in de volksmond, dat die wat meer tempo moet maken. Mensen moet aannemen om te zorgen dat ze meer van die
0: luisterend schrijvers.
1: Wat is dat, een luisterend schrijver?
0: Een luisterend schrijver luistert naar de verteller. En de verteller is de gedupeerde.
1: Ik zit hier ook naar u te luisteren.
0: Ja, misschien kunt u ook luisterend schrijver worden. Want er is namelijk nog een tekort aan luisterend schrijvers in een aantal regio's.
1: Iedereen die toch op bezoek komt, ook bij een overheidsloket, die treft toch iemand die aantekeningen maakt terwijl je verhaal vertelt, of niet?
0: Ja, maar de stichting heeft zeg maar dit concept ontwikkeld. Ja. Dat een vrijwilliger in gesprek gaat met de gedupeerde.
1: Ja.
0: En dan het verhaal van de gedupeerde opschrijft.
1: Ja. Daar zijn er niet genoeg van.
0: Nee, daar zijn er helaas niet genoeg van. En ik heb gehoord dat het ontzettend belangrijk is dat mensen het ook een hele prettige manier vinden om hun verhaal te vertellen.
1: Ja.
0: Dus daarom moeten we met elkaar ervoor zorgen, en vooral de stichting moet daarvoor zorgen, dat er genoeg luisterend schrijvers zijn.
1: Ja. En waarom doen ze dat niet dan?
0: Daar zijn ze mee bezig. En wij helpen daar ook bij. We ondersteunen daarbij. Ik heb ook bijvoorbeeld bij alle Rijksambtenaren uitgezet van, willen jullie luisterend schrijver worden? Ja. Vooral in de regio's Rotterdam, Den Haag, Almere, Amsterdam. Die vier regio's. Als er mensen nu luisteren en denken van, goh, ik zou wel luisterend schrijver willen zijn, meld je vooral aan, kijk op de website van SGH.
1: Bij SGH, dus die stichting, daar zeggen ze, we willen best wel tempo maken, maar snelheid is niet hetzelfde als haast.
0: We moeten zorgvuldig haast blijven maken.
1: Kan dat? Want als de overheid haast gaat maken, dan gaat dat vaak ten koste van de zorgvuldigheid.
0: Maar dat is nou juist ook de hele opzet van überhaupt dat uniforme kader. We hebben in het begin, zo'n 6 jaar geleden, gedacht dat we elk verhaal van de ouder tot achter de punt en de komma konden gaan berekenen.
1: Ja.
0: Maar dat kon niet. Daardoor loopt zo'n hersteloperatie helemaal vast.
1: Ja.
0: En daarom is die versnelling gekomen, met de stichting, met dat uniforme kader.
1: Ja.
0: Dan laat je de zorgvuldigheid een beetje los.
1: Ja.
0: Maar dat kan alleen maar vliegen wanneer het ten voordele is van die gedupeerde.
1: Nou ja, zelf ervaren ze dat misschien iets anders. Overigens, als mensen luisterend schrijver willen worden, en ze zijn toevallig ZZP'er?
0: Dat is gewoon een vrijwillige basis. Hè? Dus mensen kunnen zich aanmelden om te luisteren naar de gedupeerden.
1: U weet waarom ik het vraag, toch?
0: Nou, de ZZP'ers, dat is een heel ander hoster.
1: Nou ja, u hebt een hele batterij ZZP'ers ingehuurd. 650 geloof ik al, dus bij elkaar honderden in elk geval. En die zijn ingehuurd door het departement om snelheid te kunnen maken. En vervolgens hangt er nu een boete van 10 mil boven hun hoofd, omdat ze zich misschien schuldig hebben gemaakt, net als het departement zelf, het departement waar de Belastingdienst notabene onder valt, aan schijnzelfstandigheid, dat weer gecontroleerd wordt door diezelfde Belastingdienst. Ja, ik bedoel, hoe ingewikkeld kun je het jezelf maken als overheid, denk ik dan.
0: Ja, nou ja, wij hebben in ieder geval binnen de hersteloperatie al geruime tijd geen schijnzelfstandigheid meer. Dus dat is ook belangrijk.
1: Ja, maar goed, je had ook kunnen zeggen in dit geval, omdat het zo'n grote nationale kwestie betreft, laat die schijnzelfstandigheid even zitten en zorg dat die ZZP'ers gewoon niet 's nachts zich zorgen maken in bed.
0: Het gaat erom dat we de ouders helpen. Dat is het allerbelangrijkste en dat moeten we ook blijven doen.
1: Oké, maar krijgen die ZZP'ers nog steeds die boete dan, of niet?
0: Daar ga ik helemaal niet over.
1: Nee. Nou, dat is ook lekker makkelijk.
0: Ja.
1: Ja. Goed, waar u wel over gaat is dus de afhandeling, zal ik maar zeggen. En dus het maken van snelheid. Daar hoort natuurlijk ook bij dat het een beetje te volgen is, ook voor de ouders die het hier betreft. Ik ben door uw Kamerbrief heen gegaan en door die voortgangsrapportage. Mag ik u 2 passages voorlezen om eens even te kijken of u zelf begrijpt waar dit over gaat? Ik hoop het. Denkend vanuit het belang van de ouder zie je kansen om samengevoegde afhandeling van IB-bezwaar en schadecompensatie uit te bouwen op een manier waarop we onderdelen in de bezwaarketen, waar nu knelpunten ontstaan, juist kunnen ontzien. Voor u is dit volkomen helder?
0: Jazeker. Maar
1: kunt u mij dan even helpen?
0: Ja, nou, waar het om gaat, dat als je kijkt naar de ouder, dan zie je dat sommige ouders en een claim hebben ingediend voor aanvullende schadevergoeding.
1: Ja.
0: En nog bezwaarschriften hebben lopen, soms een aantal.
1: Ja.
0: En dan is het logischer om de ouder, vanuit de gedachte, een mens is één geheel.
1: Hm.
0: Dossier open, dossier dicht. En niet processen stap voor stap procesgericht te benaderen, maar oudergericht. Dus samenvoegen daar waar het kan. Volstrekt logisch, hadden we veel eerder moeten doen.
1: Paul Blokhuis, oud-staatssecretaris, is de man die is aangesteld om de voortgangsrapportages te bewaken, zal ik maar zeggen. Die schreef in zijn voortgangsrapportage: bij een OGS-registratie ja, ontvangt de ouder de stukken waarop de registratie is gebaseerd met een toelichting. Als hier geen stukken over te vinden zijn, dan ontvangt de ouder een schermprint van de betreffende notities. Bij een OGS-registratie nee, met een betalingsregeling of MSNP bekend, ontvangt de ouder de stukken over de betreffende betalingsregeling of minderlijke schuldsanering natuurlijke personen, MSNP, met een toelichting en een zoekdocument met informatie over de werkwijze waarop is gezocht. Is dit de manier waarop je het vertrouwen in de overheid herstelt?
0: Nee, dit is natuurlijk ontzettend juridische taal. Het komt erop neer hè, dat ze soms dan zijn er geen stukken. Maar dan moet je mensen wel laten weten hoe je gezocht hebt. Ja. Dat is belangrijk.
1: Maar schrijf dat dan zo simpel op.
0: Nou, nu zeg ik het toch zo. Dus heel goed dat u het vraagt. Dan kan ik het tenminste ook uitleggen.
1: Oké, maar goed, dit is natuurlijk ook bij die ouders vaak de klacht geweest. Namelijk, het is zo ingewikkeld. Wij volgen dit allemaal niet. We weten helemaal niet precies wat we moeten doen, wat we moeten bewaren, wat we moeten overleggen. En als we het overleggen, dan is het weer niet goed. En dan denken we dat we iets over hebben. Nou ja, dat hele traject. Het is natuurlijk, ik bedoel, deze hele aanloop vanaf, laten we zeggen, 2019 zo'n beetje tot waar we nu staan, is natuurlijk wel een enorm traject met heel veel ellende en schade onderweg geweest, toch?
0: Ja, precies.
1: Hoop rotzooi, eigenlijk.
0: Nou, je zag dat die hersteloperatie op een gegeven moment helemaal vast is gelopen.
1: Ja.
0: En toen hebben we ook advies gevraagd aan de commissie van Chris van Dam.
1: Ja. Dat was de leider van de hoorzitting, hè, de parlementaire hoorzittingcommissie. Ja.
0: Ja. En hij constateerde ook van, nou, dit is gewoon een confetti geworden van allerlei spaghetti, slierten, herstelregelingen, en het liep allemaal door elkaar. Ja, daar moest je rust in brengen. Ja. Dus dat advies is gegeven. En dat advies is begin 2025 gegeven. Dat voeren we nu uit. En dat is nu bijna klaar. Is bijna geïmplementeerd.
1: Dus de hele rotzooi is opgelost?
0: Nou ja, in ieder geval die spaghetti confetti die is opgegeten. Zodat we nu twee duidelijke routes hebben. Twee manieren om je verhaal te vertellen. Twee kaders. Uniform, individueel. 95% van de mensen schatten we in dat geholpen kan worden met uniforme kader. Klein gedeelte voor de specifieke hele complexe schades.
1: Ja.
0: En op die manier zijn we bezig met die laatste fase in de hersteloperatie.
1: Ja, de laatste fase. Ook dus via de stichting. En hoe is trouwens de sfeer tussen de stichting en u? Want er zat wat spanning op de lijn zo nu en dan, zou ik maar zeggen. En chagrijn over en weer.
0: Nou ja, ik heb ze afgelopen vrijdag nog uitgebreid gesproken. En dat was een heel constructief, goed gesprek.
1: Vriendinnen voor het leven.
0: Nou, de prinses was daar niet bij. Want u weet natuurlijk dat de prinses niet meer deel uitmaakt van de stichting.
1: Nee.
0: Maar we hebben met het bestuur.
1: Nou, dat is ook niet voor niks, hè?
0: Ze heeft afstand van genomen. Maar we hebben met het bestuur goede gesprekken gehad. En wij zijn ook elkaars partners om die ouder te helpen. Hè. Dat is heel erg belangrijk.
1: Goed, terug naar het Kamerdebat. Ik heb een tabel voor me uit uw eigen Kamerbrief. Daar staat in dat u 5002 zaken formeel heeft afgerond. 24%. De inhoudelijke behandeling, daar zitten op dit moment een kleine 3000 zaken in. En dan blijven er over 12.635 zaken die nog niet in behandeling zijn. Hoe kan dat na 6 jaar, 7 jaar?
0: Nou ja, omdat we zijn nu net gestart, net het stelsel vervolmaakt. Hè, want eerst was het zo dat alles tot achter de punt en de komma berekend zou moeten worden. Mm. Dat hebben we aangepast, hè, wat ik al zei, met het uniforme kader, wat natuurlijk veel sneller is, en met de individuele berekening. Betekent dat we daar nu moeten gaan versnellen, verslimmen en opschalen. Mm. Daar zijn we mee bezig. Mm. Hè, dus je ziet nu ook dat met name bij mijn herstel de wachttijd er nauwelijks is. Hè. Dat gaat heel snel, mensen hoeven niet in een rij te staan. Dus je ziet dat daar een enorme snelheid is.
1: Ja.
0: Bij de stichting zijn ze ook aan het opschalen. Nou, daar gaan we de andere maatregelen nog eens bij zetten met extra luisterend schrijvers. Ja. Maar ook aan de voorkant.
1: Met daarbij toch wel een beetje de reactie. We willen wel sneller, maar het moet wel zorgvuldig. Dus Sandra, even rustig aan.
0: Nou, maar zorgvuldig en snelheid hoeft elkaar niet te bijten. Wat ik net al zei, het uniforme kader is iets minder zorgvuldig. Want je neemt op een aantal punten de causaliteit gewoon aan.
1: Ja.
0: Maar daardoor is het wel gunstiger voor heel veel mensen. Ja. En dat is de enige manier waardoor je hier doorheen kan komen.
1: U was die ambtenaar, die juriste, we zeiden het net, die memo schreef. Of dat memo, ik weet eigenlijk niet. Is het memo, de memo?
0: Ja, het memo.
1: Het memo Palme. Het beroemde en beruchte memo palmen, waarmee in feite de zaak uiteindelijk werd aangezwengeld nadat die brief weer uit de bureaula was opgevist. Hoe kijkt u naar al die jaren terug? Want u was toen degene die waarschuwde voor dreigend onrecht en dat dit absoluut niet kon. U bent nu de vrouw die het moet oplossen.
0: Ja.
1: Laat ik het zo vragen. Is wat u betreft ook niet de tijd daar gekomen dat het boek een keer dicht moet?
0: Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En dat hoor ik ook heel veel van ouders. Dat zij ook aangeven van, wij hebben heel erg veel behoefte aan een afronding. Aan closure, zodat we ook weer verder kunnen met ons leven. Mm-hmm. Ons leven staat nu al zoveel jaar in de wachtstand. Mm-hmm. En alles, dan heb ik nog niet eens over alleen de hersteloperatie. Maar alles wat daarvoor is gebeurd. Mm-hmm. Dus mensen die eerst jarenlang ellende hebben meegemaakt. En nu een jarenlang traject hebben meegemaakt in de hersteloperatie. Het moet gewoon afgerond zijn.
1: En als het afgerond is, als het u lukt, aan het einde van volgend jaar, gaat u dan nog iets bijzonders doen met al die toeslagen ouders eigenlijk?
0: Nou, sowieso heb ik heel veel contact met veel ouders. Ik wil ook heel graag alles wat we nu mee hebben gemaakt met elkaar ook lessen voor de toekomst uithalen. En ik wil ook niet het beeld schetsen dat als we financieel hebben afgerond, dat het herstel, het emotioneel herstel dan voor de mensen is afgerond. Want dat komt uit mensen zelf.
1: Ja, en daarna heb je natuurlijk ook, als je nog centen nodig hebt, ook nog gemeentelijke begeleiding. Overigens zijn die gemeenten daar ook niet altijd even gelukkig mee. Maar er is ook een partij geld richting die gemeente gegaan om deze mensen te helpen.
0: Precies, en die brede ondersteuning die blijft sowieso nog tot 2030 doorlopen.
1: Juist, dat is nog 3.
0: Ja.
1: Een half jaar, ja, ietsje.
0: Ja, dus afhankelijk van het plan van aanpak, ja.
1: Sandra Palme, hartelijk dank voor de komst hier naar deze studio. Hier gaat Suzanne Bosman verder met Eén Vandaag, dames en heren. En ik wens u een hele prettige middag en tot morgen.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
3: NPO Radio 1.
2: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
4: Sommige mensen kunnen alleen ouder worden via een draagmoeder. Maar achter die keuze gaan ingrijpende vragen schuil. Wat betekent het om vader of moeder te worden van een kind dat door een ander gedragen is? En hoe is het om een kind te baren voor iemand anders? Daar praat ik over met mensen die uit eigen ervaring weten wat draagmoederschap betekent.
2: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
3: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
5: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
6: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
9: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
10: Oh nee, verzekering...
9: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
10: Oh, wil ik wel.
9: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. een lief gebaar. Zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-en-cerve.nl en maak morgen mee.
16: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
17: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
18: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
19: Nee, ik heb een leiding geraakt.
18: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
20: Ah, hier kan het.
18: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
2: NPO Radio 1, 12 uur.
21: Susanne Bosman.
22: Goedemiddag, met een hik of een hek in de IT bij een grote supermarkt is het even vogelen met de boodschappen. Is dat ongemak of is het echt een probleem? Dat onder meer zometeen in één vandaag naar het NOS Journaal. Kirsten Klok.
23: De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. De vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Op dit moment kampt de Albert Heijn nog steeds met storingen. En dat is te zien in de winkels, zegt verslaggever Marieke de Vries.
24: Vooral op de groente- en fruitafdeling. Dat komt omdat de distributiecentra stil zijn gelegd. En dus krijgen de filialen nu een noodpakket toegestuurd. Je moet je voorstellen, een filiaal als deze in Lelystad krijgt normaal 20 tot 30 pallets groente en fruit binnen op een dag als deze. Vandaag zijn dat er maar 3. Dus grote schaarste op die groente- en fruitafdeling. Maar de klanten die hier zich vanochtend melden, hebben er wel begrip voor.
23: Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Een Belgische agent is vannacht na de achtervolging van een gestolen auto doodgeschoten door de bestuurder daarvan. Nadat de politie in Brussel de auto had onderschept, stapte de bestuurder uit en schoot hij op de politieauto. De agent overleed later in het ziekenhuis. Het is niet bekend of de verdachte is opgepakt. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. 2 schepen werden geraakt, 1 daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot €500.000 een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op €470.000. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop.
2: Het NOS-journaal.
23: Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas een half uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. De eerste trainer in dit voetbalseizoen is vandaag ontslagen. PEC Zwolle stuurt trainer Henry van der Vecht de laan uit omdat de resultaten tegenvallen. In de laatste 5 wedstrijden verloor de club 4 keer. 1 keer werd er gelijk gespeeld. En voetbalcommentator Frank Wielaert, jij was zondag bij wat uiteindelijk dus zijn laatste wedstrijd was, thuis tegen Cambuur. Heb je dit zien aankomen?
25: Nee, eerlijk gezegd niet. Wat klopt is natuurlijk wel dat ze inderdaad de resultaten vielen tegen. Ik was bij de 4e thuisnederlaag op rij en toch dacht ik niet meteen aan, nou, dit kost hem de kop. Want er was net een interlandbreak geweest. Dat is natuurlijk bij uitstek de gelegenheid om eens te gaan praten met elkaar. Heeft dit nog zin? Kunnen we nog verder? Zien we nog perspectief? Nou, daar kies je dus voor ja. En dan speelt Zwolle 1 helft goed tegen Cambuur. Scoren ze niet. Spelen ze 1 helft minder tegen Cambuur. Krijgen ze per ongeluk een doelpunt tegen. Ze verliezen weer. En dan ontsla je je coach. Nee, eerlijk gezegd zag ik dat niet aankomen. Ik had een evaluatiemoment in die interlandbreak logischer gevonden, moet ik eerlijk zeggen.
23: Nou, Pek Zwolle zegt zelf wel dat het te weinig ontwikkeling ziet in het elftal. Hoe kijk jij daarnaar?
25: Nou ja, Zwolle mist iets. Dat is duidelijk. Daar kan Henry van der Vecht eerlijk gezegd niet zo gek veel aan doen. Ze missen namelijk de kwaliteit in de creativiteit. Ze hebben wel de goede spelers. Namelijk Namli, Krastev en Thomas. Maar Namli en Krastev zijn allebei geblesseerd al het hele seizoen. Dus die hebben ze niet beschikbaar. En Thomas kan geen hele wedstrijden spelen. En de rest is allemaal toch van zo matige kwaliteit dat ze het elftal in creativiteit en kansen creëren te weinig kunnen helpen. Ja, en daar kun je als trainer ook niet zo gek veel aan doen. Dus het gaat delen van de wedstrijd goed. En dan gaat het ook delen van de wedstrijd niet heel goed. En ja, dan inderdaad, er is te weinig ontwikkeling. Maar ik zie ook daar niet echt een rol voor Van der Vecht. Want hij heeft gewoon de spelers niet beschikbaar.
23: Nee, en zondag dan ook nog eens de wedstrijd tegen rivaal Go Ahead Eagles. Ja, dat betreft de timing ook wel een beetje opmerkelijk, of niet?
25: Ja, ik denk dat ze bij het bestuur hebben gedacht, we gaan voor het schok-effect. Maar het gekke is dan, de volgende trainer heeft dezelfde groep beschikbaar en even weinig creativiteit als Henry van der Vecht. Dus ik denk dan, ja, waar wil je dan het schok-effect vandaan halen? Behalve, er staat een andere man voor de groep. Nou, Henry van der Vecht is een hele rustige persoonlijkheid. Je zou hem bijna bedeesd kunnen noemen voor de groep. En dat zal ongetwijfeld in de kleedkamer wel een beetje anders zijn. Maar toch, je moet dus een heel ander persoon, speciaal voor die grote derby tegen Go Ahead, want het is echt een grote wedstrijd tussen Pek Zwolle en Go Ahead Eagles, neerzetten. Vind ik ook een beetje. Ik snap die keuze ook niet echt, juist voor de derby. Die had ook Zwolle weer over een drempel kunnen helpen. En dan had je daarna nog kunnen ingrijpen, eventueel.
23: Ja, ze moeten dus toch op zoek naar een nieuwe naam dan daarbij Pek. Dank je wel, voetbalcommentator Frank Wielaert. Het weer. Het blijft bewolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden is het. Aan zee waait het flink. Vanavond klaart het op en trekken de buien weg. Morgen dan eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden.
0: Ster. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
3: Zonder echt contact werkt je team hard, maar niet samen. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder overleg. Ga naar lovanek.nl.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
5: Koffie?
7: Ja, lekker.
5: Dan gaan we naar Leeuwarden.
7: Naar Leeuwarden? Voor koffie?
5: Voor meer dan koffie. In Keramiekmuseum Prinsessenhof ontdek je in een smakelijke tentoonstelling de Nederlandse koffiegeschiedenis.
7: Dat is leuk. Ik ga mee.
5: Koffie. Nu te zien in het Prinsessenhof. Where else?
26: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd. Gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
27: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
28: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
29: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen, herinneringen of iets wat nog langer meegaat. Een toekomst zonder diabetes. Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft elke dag bezighoudt en tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
8: NPO Radio 1. Avro Tros.
22: De VVD is te links. De achterban vindt dat de partij te veel concessies doet aan pro om het kabinet maar in de lucht te houden. Op deze manier hadden we beter in de oppositie kunnen zitten, zegt de helft van de VVD-kiezers tegen het opiniepanel. Straks wat dat betekent voor partijleider Jessel Gus. Kees, een voetbalclub kan de Champions League halen dankzij een algoritme.
9: Ja, Feyenoord speelt morgen tegen zo'n club. Como 1907 uit Italië. In een paar jaar tijd is de club dankzij een algoritme en wat geld gepromoveerd van de vierde divisie tot de Champions League. Nou, hoe het werkt, hoor je zo.
22: En nu, als de boodschappen ineens even niet vanzelfsprekend zijn.
10: Suzanne Bosman. Eén vandaag.
11: Vrouw zegt, ga even melk halen. Ik zeg, ja, maar niet bij de Albert Heijn.
12: We hebben een IT-incident. Sorry voor het ongemak.
11: Ja, wie niet?
12: Dus moet ik eigenlijk naar een andere winkel.
11: Bonus werkt niet.
12: Ah, die is wel vervelend.
13: Want wat had u nodig?
14: Ja, groente en wat brood. En voor de rest morgen wel weer.
13: En wat voor groente was dat?
14: Bloemkool.
13: Bloemkool was er nog?
14: Ja, die was er nog.
22: Nou, die bloemkool, die was er nog. Maar de IT-storing bij Albert Heijn zorgt in veel huishoudens voor ongemak. Ook vandaag zijn de schappen bij de verse groente, brood, zuivel leeg. Retail-deskundige Tom Kikkert en cybersecurity-expert Michiel Steltman. Goedemiddag allebei.
15: Goedemiddag.
22: Meneer Kikkert, is dat nou gewoon even lastig of staat dit toch voor een groter of wat diepgaander probleem?
15: Nou, in die zin dat ik denk dat het een groter probleem in beeld brengt, is hoe kwetsbaar onze systemen zijn geworden. Deze bedrijven bestaan allemaal bij de gratie van logistieke efficiëntie. En logistieke efficiëntie heeft nou eenmaal het nadeel dat als het super efficiënt is, en Albert Heijn is de voorloper daarin, ja, dan hoeft er ergens maar een kink in de kabel te komen of een kwetsbaarheid. En dan ligt het hele systeem plat. Ja. En dat zien we een beetje gebeuren nu.
22: Mm-hmm. En dan zie je dat bijvoorbeeld het lastig is om aan verse groenten te komen. Nou, dan kan ik zelf, ik woon in de stad, kiezen uit supermarkten. Maar zijn er nou veel mensen, meneer Kikkert, in Nederland die echt van zo'n Albert Heijn afhankelijk zijn?
15: Nou, steeds meer. Ik denk dat we gemiddeld gezien steeds meer afhankelijk worden. Dus steeds meer eenzame mensen. Mensen die moeilijk naar de winkel toe kunnen. Ja, en als dan net hun winkel even niet meer de boodschappen thuis bezorgt, of de winkel om de hoek heeft niet alles op voorraad. Ja, voor die groep is dit wel even onhandig. Nu hoop ik wel dat we in een gemeenschap leven inmiddels, dat we een beetje naar elkaar omkijken en elkaar een beetje verder helpen. En laten we hopen dat het een vrolijk ongemak is in dat opzicht.
22: Oké, okay. Ja, maar Kees, jij zei vanochtend van, nou, ik heb wel een probleem, want ik laat mijn boodschappen altijd bezorgen.
9: Ja, elke week. En dus ik moest gisteren wel eventjes naar de supermarkt toe, omdat mijn bestelling niet afgerond kon worden. En mijn brood was op, dus ja, toch
22: daar
9: maar
22: kon je niet eens alles krijgen dan in de supermarkt.
9: Nee, dat klopt. Maar gelukkig had ik alleen maar brood nodig, dus dat was oké.
22: Okay. Dat ging dan nog wel. Nou is Kees, meneer Kikkert, een klein beetje de dupe van die verstoring. En u zegt, er zijn meer mensen doorgeraakt en dat zijn dan vooral de kwetsbaren. Het is een hele grote speler, hè, die Albert Heijn.
15: Ja, ze zijn echt ver uit de marktleider. En dit ligt ook wel een beetje gevoelig. We hebben het ook over een deel thuisbezorging, dat die klanten niet meer thuis kunnen laten bezorgen. En als je dan een beetje vanuit een competitieperspectief bekijkt van supermarkten, de doelgroep die boodschappen thuis laat bezorgen is een groep die over het algemeen veel te besteden heeft, veel boodschappen doet, heel erg belangrijk is voor die formule om het succes te hebben wat ze nu hebben. En zij willen natuurlijk een beetje voorkomen dat deze doelgroep straks kennis maakt met het systeem van een ander. Dus daar ligt de commerciële gevoeligheid voor een formule als die van Albert Heijn.
22: Ja. Nou is het, Michiel Steltman, cybersecurity expert, niet zo dat de voedselzekerheid ineens in gevaar is gekomen. Dat moet het toch vooral niet denken. Maar in één keer voel je toch van, nou, die supermarkten, behoorlijk kwetsbaar. We weten elektriciteit, zoiets als DigiD, het water. Maar blijkbaar ook de boodschappen. Daar zou je een samenleving behoorlijk mee in de tang kunnen nemen.
16: Ja, nee, kijk. Alles is digitaal. Er is vrijwel niets meer wat we tegenwoordig nog doen zonder dat er wel ergens IT-systemen of netwerken of digitale voorzieningen onder zitten. We hebben een hoogtechnologische samenleving. Dus ja, ik zei het in vorige uitzendingen ook vaker. We moeten er een beetje aan wennen dat een maatschappij die zo hoogtechnologisch is, daar gaan dingen soms stuk. Of om andere redenen dat ze het niet meer doen. En dat hoort er tegenwoordig toch wel een beetje bij.
0: Maar zou het niet zo zijn dat de overheid daar meer toezicht op moet hebben? Dat die ook iets moet kunnen zeggen over zulke toch kwetsbare systemen die ieder huishouden raken?
16: Nou, dat doen ze ook. En in die zin is het digitale veiligheid en digitale beschikbaarheid. Hè, zorgen dat systemen het blijven doen en dat onze data veilig is. Dat is een wapenwedloop die al 10, 20 jaar gaande is. Van aan de ene kant hackers en actoren en ook AI tegenwoordig. Die systemen plat kan leggen, in kan breken. De botnetten uit Rusland, noem het maar op. Hè. Er zijn heel veel predators. Hè, zeg maar partijen
0: worden voortdurend belaagd van alle kanten, zou je kunnen zeggen.
16: Ja, voortdurend wordt belaagd van alle kanten. Dat neemt enorm toe. Maar aan de verdedigingskant zijn we ook veel, veel beter geworden. In Nederland hebben we inmiddels de cyberbeveiligingswet en allerlei andere wetten, DORA, noem het maar op, die bedrijven verplichten om dit heel goed te gaan managen en heel goed te gaan regelen. En bestuurders zijn zelfs hoofdelijk aansprakelijk als ze dat niet doen. Hm. Ja, dus vroeger was dat een beetje, techniek, leuk. Dat moest de IT-jongen, of meisje, die moest dat dan maar doen. En die deed dat er een beetje bij. En op de directietafel was het adagium vak, ik heb er geen verstand van en dat wil ik graag zo houden. Maar de laatste jaren zie je dat bewustwording aan directietafels en bestuurstafels enorm is gegroeid. En die wetgeving, dus de overheid, Europa, Nederland heeft wetten en toezichthouders die er ook bovenop zitten. En daar heel veel regie en ook richting aan geven om dat te doen. En ja, als ik kijk naar dit incident, zie ik dat het eigenlijk, hoe vervelend het ook is, een beetje volgens het boekje loopt.
2: Hm. Ja, maar toch geldt die wetgeving dan iets meer voor bepaalde bedrijven of voor iedereen evenveel?
16: Nee, dat klopt. Er zijn een aantal kritieke sectoren aangewezen in die NIS Directive, in de cyberbeveiligingswet, zoals zorg, energie, voedselvoorziening hoort daarbij. En nog een paar andere die extra onder het vergrootglas liggen. Die extra verplichtingen hebben, maar ook extra onder het vergrootglas liggen van de toezichthouders op dat gebied. In dit geval de Voedselwarenautoriteit, die ook deze taak erbij heeft gekregen om toe te zien. En dat doen ze dan samen met andere gespecialiseerde toezichthouders. Om te zien of zo'n bedrijf als Albert Heijn of voedselproducenten hun zaakjes digitaal zo op orde hebben dat de kans dat ze plat gaan minimaal is.
0: Ja, want je hebt, meneer Kikkert, bij banken, en daar doelt meneer Steltman ook enigszins op, heb je bijvoorbeeld van die systeembanken, too big, too veel, zeggen ze dan. Zou je zoiets voor supermarkten ook moeten hebben?
15: Nou, too big, too veel weet ik niet. Ik denk dat de competitie in de supermarkten echt nog wel behoorlijk is. En dat er op dit moment, ook als er een crisis is bij Albert Heijn, voor de meeste consumenten echt nog wel genoeg alternatieven zijn. Daarbij denk ik, als de hele supermarktsector geraakt zou worden, dat ook andere retailers heel goed in staat zijn op dit moment om een stuk van dat volume over te nemen. Dus in dat opzicht niet. Ik denk wel dat we heel goed moeten kijken van wat is de rol van de supermarkt en waar houdt die op? Supermarkten zijn inmiddels zo efficiënt dat ze bijna geen voorraadruimte meer hebben in de supermarkt, omdat alles vanuit de vrachtwagen rechtstreeks de winkel in kan. Dat dient een commercieel doel om de producten in de supermarkt betaalbaar te houden. En die race om het betaalbaar houden van onze boodschappen heeft een tegengesteld belang ten opzichte van het veiligheidsperspectief waar we het nu over hebben. Namelijk misschien wel grotere voorraden aanleggen en dat soort dingen. Ja. Ja. En daar moet wel iets gebeuren, denk ik. Van ja, wie is daar verantwoordelijk voor?
0: Ja, nou, daar zal de hele sector nu naar kijken. Meneer Kikkert had het, Kees, even over van die mensen die hun boodschappen laten bezorgen. Die er nog ben jij heel trouw?
2: Nou, nu iets minder. Ja.
0: dat ga je dan wel krijgen. Dus ze gaan het wel voelen, meneer Kikkert. Op de een of andere manier, de supermarkt. Maar meneer Steltman, de NOS meldt dat de boel mogelijk vanmiddag weer op gang komt. Hoe lang zou het dan duren dat de vrachtwagens weer gaan rijden, denkt u?
16: Nou, dat is niet te zeggen. Dat is echt een aanhold. Ze zitten daar bovenop. Hè. Ze hebben inderdaad netwerken afgesloten. En dat is een heel verstandig besluit, vind ik dat. Hè, ze vertrouwden hun eigen netwerken niet. En dan moet je de boel even stoppen. Om zeker te weten dat alles schoon is en veilig en betrouwbaar, dat zodra je de boel opstart het ook ongestoord blijft functioneren. Ja, ik denk op het moment dat die IT-systemen weer snel online zijn, weer in de lucht zijn, dat het heel snel daarna die logistiek en distributie alweer op gang kan komen. Ja.
0: Dank voor de uitleg. Cybersecurity-expert Michiel Steltman was dat. En dank ook retaildeskundige Tom Kikkert. En straks, de zeehondenopvang Stichting Pieter Buren dreigt failliet te gaan. Brengt dat nou de zeehondenpopulatie in de Noordzee ook in gevaar?
10: Eén Vandaag.
0: En kan een algoritme een voetbalclub ineens heel goed maken? Het lijkt erop, zei Kees, want Feyenoord speelt morgen tegen zo'n club.
2: Ja, Como 1907 in de Champions League. De Italiaanse club met een stadion aan het Como-meer, schitterend. Waar het in 2019 vooral nog zo klonk. Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già. Ja, want ze speelden in de vierde divisie van Italië. Er was niks aan de hand, maar nu klinkt het zo.
1: Bella, col sinistro, la magia di Nico Passa per il 2-0 Como.
2: Want in een paar jaar tijd zijn ze van het vierde naar het hoogste niveau gepromoveerd en spelen ze nu zelfs Champions League dankzij een rijke investeerder en het databedrijf Jamestown Analytics.
0: En dan moet je toch even uitleggen hoe dat bedrijf dan werkt.
2: Ja, daarvoor heb ik Sander Jansen gesproken, verslaggever van VI. Die vertelt dat het bedrijf in nevelen gehuld is.
4: Eigenlijk wat ze bijzonder maakt is het geheim en het mysterie wat er rond Jamestown ook wel heerst. Het is ooit ontstaan door Tony Bloom, een gokker, en heeft een databedrijf opgezet om hem te helpen met dat gokken. En van daaruit is een bedrijf ontstaan wat dan weer data gebruikt om spelers in kaart te brengen. Maar niemand weet precies wat hun formule is, hoe zij aan spelers komen.
2: Maar wat we wel weten is dat de clubs die ermee samenwerken veel succes hebben. Union Sint-Gilles in België is daar in 2025 kampioen geworden. Brighton doet het goed in de Premier League. Hearth of Midlothian strijdt mee om de titel in Schotland. En sinds dit seizoen werkt Heracles er in Nederland mee. En die is net periodekampioen geworden in de eerste divisie.
0: Maar andere clubs, ik denk alle clubs, die werken toch ook met datasystemen. Die zoeken toch ook waar zitten de goede voetballers en zo.
2: Nou, precies, dat klopt. Dat is eigenlijk standaard tegenwoordig, vertelt Erik Tammer, internationaal senior scout bij Ajax. Hij legt uit dat clubs eigen systemen hebben en dan ook weer samenwerken met databedrijven.
17: Ja, bijvoorbeeld als jij een rechtsback zoekt die alleen maar verdedigt, alle ballen terugspeelt naar de keeper, dan kun jij dat invoeren. En op basis van de data trekken die zo'n speler eigenlijk de laatste 10 jaar altijd aan heeft, kun je dit dus al filteren. En zo kun jij dus een lijst krijgen met 10 of 20 of 50 spelers die voldoen aan dit criteria.
0: Ja, dus doen ze het allemaal. Maar dan is er toch iets dat het algoritme van Jamestown zo bijzonder maakt.
2: Ja, inderdaad. Want als je een speler op een positie zoekt, krijg je als club alleen een lijstje. Deze spelers passen het best bij jou. En niet de data erachter, zoals bij andere clubs. Ja, hoe ze het dus precies doen, is geheim, vertelt Sander Jansen.
4: Klopt, ja. Het gaat heel veel op basis van vertrouwen. En ik denk ook wel dat het wel helpt natuurlijk dat Jamestown tot nu toe heeft laten zien in het verleden ook bij andere clubs dat het een succes kan zijn. En vaak ook is, hè. Ga maar na.
2: En ze werken ook maar samen met 1 club per land. En ze zoeken op nog iets.
4: Ik denk alleen bij Jamestown wat het verschil is, dat zij ook heel erg potentie inschatten met hun data. Hè. Bijvoorbeeld bij Hearts, die haalde Jordi Altena, een Nederlandse speler van RKC Waalwijk, die zat daar pas een half jaar. En die zat daarvoor bij de Treffers in de tweede divisie. En dat zegt ook wel wat, dat zij ook in die divisies heel veel data kunnen gebruiken. Ja,
2: dus voordat je het weet worden zelfs spelers van de Treffers weggeplukt vanwege dit algoritme.
0: Nou, dat zou toch wat zijn. Maar goed, ik hou toch ook wel van de charme van dat beeld wat je hebt van zo'n scout, een man met een pet op en een regenjas langs een wat druilerig veld. Heeft die dan geen baan meer?
2: Nou, Erik Tammer vertelde mij dat de scouts altijd op reis zullen blijven gaan, omdat je een speler en een zaakwaarnemer toch eerst wil spreken en wil overtuigen om bij je club te komen spelen. Dat kan een algoritme niet. En over die scout naast het veld, ja, ik heb goed nieuws voor je.
17: Nee, ik denk niet dat dat gaat uitsterven, want dat is voornamelijk iets wat op de jeugdvelden gaat gebeuren en blijft gebeuren. En op die vroege leeftijd, en zeker bij de amateurvoetbalvelden, wordt geen data gebruikt, hebben ze geen trackers. Dus daar is het echt nog het blote oog wat dus zeg maar van de meester in dit geval, die dan zegt of bepaalt of ziet dat dit een potentieel talent is.
2: Ja, dus opletten naast het veld zondag. Als je iemand met een lange regenjas ziet, kan het zomaar eens zijn.

0: Mumford & Sons, I Will Wait.
1: Naar Reddenzeehond. Omdat ik het een prachtig vak vind. Ik heb het altijd gedaan. Ik heb mijn hele leven met dieren gewerkt. Ook in verschillende dierentuinen. Maar het verschil tussen daar en hier is dat ik ze hier vrijlaat en daar moest ik ze opsluiten. Wow. Allemaal vrijgelaten.
2: Een oud-medewerker van het Zeehondencentrum Pieter Buren. Begrip in Nederland. Vorig jaar verhuisd naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog. De stichting achter de opvang, die heet nog Pieter Buren, zit in zulke financiële problemen nu dat ze mogelijk failliet gaat en daardoor dreigt de opvang van zieke en gewonde zeehonden per direct te stoppen. Is dit nou erg? Irene Kingma is marinebioloog. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Kijk maar, wat gebeurt er met een zieke of een gewonde zeehond die wordt aangetroffen als Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren er niet meer zou zijn?
3: Nou ja, dan kunnen ze of kijken of bij een van de andere opvangen. Er zijn twee andere opvangen opvang in Nederland nog steeds wel open. Maar als die geen plek hebben, ja, dan moeten ze misschien blijven liggen. En dan inderdaad kan het zijn dat het dier overlijdt.
2: Mm-hmm. Hoe gaat het nu eigenlijk met de zeehondenpopulatie op dit moment?
3: Nou, er zitten in de Waddenzee alleen al 10.000, dus ik geloof de schatting, het laatste op het moment is 40.000 zeehondenspopulatie alleen al in de Waddenzee. En dat staan wel ook met Duitsland en Denemarken erbij. Maar het gaat dus niet met de normale, gewone zeehond gaat het zeker niet slecht op het moment. Mm-hmm. Dus of nou die opvang veel bijdraagt aan de populatie op zich, want ze vangen gewoon 200 zeehonden per jaar op. Dus dat doet niet zo heel veel aan van de populatie. Voor de individuele zeehonden op zich is het natuurlijk wel heel fijn als ze opgevangen worden. Hè?
2: Ja, zeker.
3: Als je qua dierenleed is het wel natuurlijk zielig.
2: Ja, en je wilt als mens ook wat doen natuurlijk, hè? Als je er een in ergens ziet. Maar want het grotere plaatje, zou je dan niet, als u zegt het gaat prima met de zeehonden in de Noordzee op dit moment, kun je dan niet beter de natuur gewoon ook zijn gang laten gaan?
3: Nou ja, kijk, dat is altijd weer spannend. Want we hebben in het verleden wel een aantal keer gehad dat dook er een virus op. Mm-hmm. Of er was een grote vervuiling. Dus dan kan die zeehonden. Dus die zeehondenpopulatie is niet extreem sterk. Want er zijn gewoon heel veel verstoringen door de mens. Zeker in de Nederlandse Noordzee. En dat kan gewoon bijvoorbeeld als de vogelgriep over zou slaan op zeehonden, kan het ineens weer heel hard gaan. Dus het is niet zo dat je denkt, oh, we hoeven nooit meer iets te doen voor zeehonden.
2: Maar kan dan zo'n opvang verschil maken?
3: Zeker, vooral ook de expertise die daar zit. Hè. Ik bedoel, zij zien het hele seizoen door, die zeehonden, ieder jaar weer. Zij zien van, oh, welke parasieten hebben ze, al dat soort dingen. En als je zo'n centrum weg laat gaan, dan is dat in één keer weg. Maar gelukkig zijn dus de andere centra dan nog steeds. En is niet zo, is hopelijk dat die dus een deel van die functie over kunnen nemen.
4: Maar nu heb ik altijd geleerd dat je bijvoorbeeld niet zomaar kittens uit een nestje moet halen, want dan ruikt de kitten naar jou en dan accepteert de moeder dat niet meer. Wat gebeurt er op het moment dat we een zeehond opvangen en die weer terugsturen om weer bij de groep te komen?
3: Nou, dat was wel leuk in die quote die je net had. Wat ze bij die opvangcentra doen is dus heel erg focussen dat die zeehonden niet gewend raken aan mensen. Dus niet gehabitueerd raken is dat. Voordat ze ook leren van mijn voedsel komt niet uit een bakje, maar ik moet vis vangen. En zo. Dat leren ze eigenlijk vanaf meteen af. Dat ze gewoon niet te erg de mensen nog steeds niet als hun vriendjes zien, maar juist als hun als wel een deel van het systeem. Want we leven bij de mensen, maar niet dat ze altijd naar mensen toe moeten gaan.
2: Ja, want ze zien wel mensen natuurlijk. Hè, want je kunt er komen kijken. Dat maakt het natuurlijk ook aardig daar.
3: Ja, nee, inderdaad. Maar dat is inderdaad. Ja, nou, ik ben zelf geen jaar in Pieterburen geweest, maar wel een ecomaar inderdaad. Mm-hmm. En daar doen ze dat wel het best. Ja, het is natuurlijk hartstikke leuk, die kleine zeehondjes zien. Maar ze zijn er ook voor het uitzetten zijn ze ook heel erg mee bezig van, oké, hoe leren ze vis vangen, al dat soort dingen. En ik denk dat ze daar juist heel veel expertise in hebben. Want je ziet ook dat die beesten die teruggezet worden, want die krijgt ook allemaal een zendertje, die zijn er heel veel die gewoon het redden en zelf een volwassen zeehond worden en bijdragen aan de populatie.
2: Ja, wat u zegt, belangrijk voor de expertise, voor de wetenschap sowieso en voor de individuele zeehond, maar ook mensen die er als gezins uit je heen gaan, die dan ook in één keer denken, nou, die Waddenzee, de Noordzee, best belangrijk.
3: Ja, nee, dat is natuurlijk ook een functie. Dat zijn ambassadeurs. Ja, want ik bedoel, uiteindelijk is de Noordzee een grijze bak water waar we ook wel niet in kunnen kijken. Maar als je dan leert van, oh, er zit dat soort bijzondere beesten erin. Net zoals met bruinvissen en al die bijzondere, ik bedoel, ik zelf doe ik veel met haaien. Nou ja, superleuk als mensen daar iets meer van weten.
2: Ja, haaien komt u ook nog wel tegen in de Noordzee?
3: In de zuidelijke delta rond de Wadden is ook superleuk.
2: Oké, maar die hoeven niet op te vangen.
3: Dan moeten we dus ook zorgen dat ze niet overbevist worden. Dat we niet allerlei verstoringen in het systeem zetten, net zoals voor de zeehonden. Ja. Want het is druk op de Noordzee.
2: Ja, nou ja, gelukkig maar als het in ieder geval is met leuke dieren. Hè? Dat sowieso.
3: Inderdaad.
2: Ja. Dank u wel. Irene Kingma was dat, marinebioloog. En straks, wat kunnen ouders doen die zien hoe hun kind geronseld wordt voor criminele klussen? Eerst het NOS Journaal.
5: NPO Radio 1.
2: Kirsten.
6: Albert Heijn zegt er alles aan te doen om toch nieuwe leveringen naar de supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes op de schappen kloppen inmiddels wel weer. De vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Doordat de meldkamer dacht dat de oproep voor een ambulance niet echt was, duurde het even voordat Krista Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie. Dat blijkt uit opnames die persbureau AP in handen heeft. Pas een half uur na de eerste melding werd een ambulance gestuurd. Pike overleefde de executiepoging. De Formule 1 keert na ruim 30 jaar terug naar Afrika. Over een paar jaar wordt de Grand Prix 10 jaar lang gereden in Rwanda. Het circuit moet daar nog worden gebouwd, vlakbij de hoofdstad Kigali. Rwanda is een ontwikkelingsland, maar investeert de laatste jaren steeds meer in topsport. En na 8 speelrondes in dit eredivisieseizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is nog niet bekend.
2: Kirsten, dankjewel. Wijnand Zwaan voor het verkeer bij de ANWB. Wijnand.
7: Goedemiddag. Er staan 2 files op dit moment. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En op de A16 van Rotterdam naar Breda, daar moet de file wat gaan oplossen tussen Ridderkerk en Dordrecht. Nu nog 7 kilometer met 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
8: Eén Vandaag. Suzanne Bosman.
2: Ja, het is echt een nachtmerrie voor ouders als je erin terechtkomt. Je 13-jarige kind dat via Snapchat wordt geronseld voor criminele activiteiten. Kan iedereen overkomen, ook ouders die goed contact hebben met hun kinderen. Dat zien ze bij de hulpverleners van Keerpunt, het landelijk platform voor jongeren die onder druk staan van criminaliteit. Sinds kort kunnen daar ook bezorgde ouders terecht. Sjoerd van Bemmel is teamleider bij Keerpunt. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
2: Meneer van Bemmel, u merkte dat daar behoefte aan was, hulp aan ouders bieden.
9: Zeker, ja. We hebben al sinds 2024 hebben we eigenlijk een chat waar jongeren die verstrikt zijn geraakt in de criminaliteit terecht kunnen. Maar we zagen met name het afgelopen jaar ook echt een toename van ouders die zich zorgen maken over hun kind. En ze maken zich zorgen om degene die het meest dierbaar is voor hen. En ze merkten dat de chat voor hen niet het meest passende middel was. Dat er echt een behoefte was ook aan een telefonische hulplijn waar ouders voor langere tijd met ons kunnen meelopen. Of wij met hen kunnen meelopen. Mm-hmm. Om hen te ondersteunen en te adviseren bij hun zorgen.
2: Ja, want hoe begint zo'n contact dan? Een ouder, een vader of een moeder belt u op en zegt ik heb de indruk dat er iets niet pluis is. Of hoe gaat dat?
9: Ja, het loopt eigenlijk heel erg uiteen. Soms zijn het vooral zorgen en is er eigenlijk nog niet helemaal duidelijk of een kind ook al daadwerkelijk betrokken is bij de criminaliteit. Dan zijn de zorgen van zo'n ouder natuurlijk wel heel reëel. En is het heel fijn dat wij daarin wel in kunnen adviseren of die zorgen misschien wat meer kunnen duiden. Maar we spreken ook ouders van hele jonge kinderen, soms 11 of 12 jaar oud, die echt onder zware druk worden ingezet in de criminaliteit. En dan kan het ook echt gaan over serieuze zaken, zoals drugshandel of het moeten uitvoeren van overvallen.
2: Ja, en dan vragen ze zich af, wat kan ik doen? Want ze voelen zich machteloos.
9: Ja, je merkt vaak dat eigenlijk voor de meeste ouders toch de vraag is, wat is er precies aan de hand? Hoe zorg ik ervoor dat ik niet mijn kind verlies in deze situatie? En wat kan ik doen? En ze willen vaak het goede doen. Maar tegelijkertijd zijn ze ook bang dat ze iets verkeerds doen, waardoor ze juist een kind van hen afstoten, waardoor het nog verder in de problemen komt. En ja, dan kunnen wij met onze ervaring en expertise er toch een beetje in ondersteunen om te kijken, hoe houd je nou toch die verbinding met het kind? Welke hulpverlening is er al? Maar vooral ook wat voor hulp en ondersteuning is er nog nodig? En dan kom je daar terecht.
4: En zijn dit ouders die dan al wel een gesprek hebben gehad met dat kind?
9: Het zijn dan de ouders van de kinderen die ons bellen. Ja, dat kan zo zijn. Ja. Ja,
4: ze al met dat kind gesproken hebben erover. Want het klinkt nu een beetje alsof ze jullie bellen, ik maak me zorgen. Maar ja, misschien moet je eerst ook even met je kind gaan zitten dan.
9: Dat kan zeker, ja. En het zijn natuurlijk, we hebben ouders die dat gesprek nog niet hebben gevoerd. Maar we hebben ook ouders die dat al over langere tijd proberen. Maar waarbij ze merken dat het gesprek bijvoorbeeld toch snel escaleren. Waardoor er de verbinding niet ontstaat. En juist daarin kunnen we ze bijvoorbeeld adviseren. Hoe probeer je nou zonder direct met vooroordelen of door met escalerende gesprekken. Mm-hmm. Daarin geven we ze tips en kijken we ook hoe je daarin toch de verbinding met je kind kunt houden. Maar bijvoorbeeld ook ouders die uit elkaar zijn, krijgen we ook bij ons met ons contact. En dan gaan we toch kijken hoe kunnen ouders die misschien een hele vervelende scheiding achter de rug hebben, toch ook weer met elkaar samen kunnen optrekken om één lijn te vormen richting hun eigen kind.
2: Ja, en wat is er dan in de tussentijd aan de hand met zo'n kind? Wat gebeurt er, Kees? Jongeren worden benaderd via Snapchat en vaak weten ze op voorhand niet eens precies waarvoor, wat ze moeten doen?
4: Nee, inderdaad. Dan horen ze dat ze ergens klaar moeten staan en krijgen daarna pas instructies. We spraken met Anne, moeder van een 14-jarige zoon. Die werd geronseld voor pinpasfraude. Dat leidde uiteindelijk tot een overval in Duitsland.
8: Toen je al diep over de grens was, was vervolgens eigenlijk zet even deze twee apps op je telefoon en je gaat nu dit adres binnen en daar ga je mensen geld afhandig maken. Nou ja, als je dan inmiddels 2,5 uur verderop zit. Ik had zelfs inmiddels de politie gebeld, omdat ik zag dat hij niet op de locatie was waar hij zou moeten zijn. Want ik heb op dat moment zelf gezegd, joh, er gebeurt of iets met mijn kind, wat gevaarlijk is, of er gebeurt iets met anderen.
2: Ja, dat lijkt me wel een hele moeilijke stap om de politie te bellen over je kind, Sjoerd van Bemmel. Maar dan, grijpt de politie dan in?
9: Je weet, kijk, wij zijn geen politie, dus mm-hmm. Dat is echt aan de politie zelf naar een afweging te maken. Bij ons kunnen we wel kijken, de ouders nemen met ons contact op, want dan kunnen we echt kijken wat zijn nu passende en ook veilige stappen om te nemen die verstandig zijn. En de politie kan daarin een logische stap zijn. En dan kunnen we ook echt ondersteunen om een ouder ook bij de juiste politiedienst te krijgen. Ja. Maar er zijn soms ook andere opties natuurlijk waar iemand terecht kan.
2: U hebt ook bij Keerpunt allerlei social media gesprekken geanalyseerd en groepsapps waarin jongeren geronseld worden. Hoe gaat dat? Hoe verloopt die communicatie?
9: Nou, dat is denk ik heel herkenbaar wat Anne ook daar zegt over haar kind. We zien dat het vaak online gebeurt, hè, via Telegram, Snapchat. En in veel van dit soort berichten wordt het eigenlijk als heel alledaags en aantrekkelijk wordt het gepresenteerd. Hè. Het wordt verteld, het is makkelijk, er is eigenlijk geen risico, die worden kleiner gemaakt. En de indruk wordt gewekt dat het eenvoudig is, of dat niemand erachter komt van wat er gebeurt. Mm-hmm. En we zien dat er ook veel tijdsdruk wordt opgevoerd. Dus je moet nu reageren, als je het nu niet doet, dan ben je te laat. En vaak dan op het moment dat iemand ja heeft gezegd, dan pas wordt echt duidelijk van wat dan de klus precies is. En dat is precies het moment waarna het nog heel moeilijk is om nee te zeggen. En dat zien we heel veel terug bij ons ook op de chat. En ook vanuit de ouders horen we dat.
2: Deze moeder Anna die vertelt hoe haar zoon steeds meer opgeslokt werd door zijn telefoon.
8: Die zag ik steeds vaker op zijn kamer zitten. Sociaal niet altijd meer meedoen. En altijd wel zijn eigen plan wat meer trekken. Veel s'avonds na het eten vaak nog weg. En dan ook thuiskomen, naar je kamer gaan en ook verder niet veel meer praten met je als ouder zijnde. Ook wel zoek je hem op dat moment. Maar weinig toegankelijk, weinig zeggen. Je telefoon is je leven en die gaat tot aan de badkamer en de wc mee.
2: Ja, en dit is voor een deel, Sjoerd van Bemmel, ook van wat je hoort wat veel ouders met hun puberkinderen hebben. Ja, ze zitten maar op die telefoon, kan er niet goed contact mee maken. Kinderen moeten ook een beetje hun eigen leven hebben. Waaraan kun je nou zien dat het echt misgaat?
9: Ja, we weten dat kinderen in Nederland gemiddeld zo'n 6 uur per dag op hun telefoon zitten. Dus dat een kind wordt opgeslokt door zijn telefoon. Dat is op zichzelf, hoeft dat niet altijd zorgelijk te zijn. Of althans niet in relatie tot criminaliteit. Waar je vooral op moet letten is dat er meerdere dingen tegelijkertijd veranderen. Dus dat bijvoorbeeld een kind dat eerst heel erg outgoing was, in één keer wordt teruggetrokken leeft. Of juist andersom, hè, iemand die eerst heel teruggetrokken is, juist opeens heel extravert wordt. Op het moment dat iemand opeens over onverklaarbare spullen beschikt. Bijvoorbeeld geld heeft die met een bijbaantje niet kan worden verklaard, een stukje over vreemde tijden weggaan, schoolverzuim, angst en spanning, nieuwe contacten waar een kind echt niks over wil vertellen. Vooral die veranderingen, dat is erg belangrijk om scherp op te zijn en dan het gesprek aan te gaan.
2: Ja, het gesprek aan te gaan. Wat zou een eerste zin kunnen zijn?
9: Nou, in ieder geval is het belangrijk om niet gelijk te veroordelen en rustig proberen te begrijpen wat er speelt. En wat bijvoorbeeld heel belangrijk is, is ook om te kijken in de leefwereld van je kind te verdiepen. En ga een stukje

0: bijvoorbeeld heel belangrijk is, is ook om te kijken in de leefwereld van je kind te verdiepen. En ga een stukje wandelen bijvoorbeeld. Dus niet aan de keukentafel. Nou ja,
1: klinkt meteen als een verhoor. Ja.
0: Exact, maar ga samen een stukje wandelen. Ga een activiteit doen en probeer op die manier echt een gesprek te voeren. Dan zien we dat het al veel makkelijker gaat.
1: Ja. Bij Keerpunt staan ze voor u klaar. Sjoerd van Bemmel van Keerpunt, hartelijk dank. Dat is het hulploket voor jongeren en sinds kort dus ook voor ouders die te maken hebben met ronselpraktijken. Vanavond in onze televisieuitzending een uitgebreide reportage hierover. Die is nu al te zien op onze website en het verhaal is ook te lezen daar. En zo meteen zorg in de stad Utrecht bij artsen en gemeenten. Waarom laten zo weinig ouders hun kinderen vaccineren?

0: Leisure Sundown. Minder Utrechtse peuters zijn volledig gevaccineerd. In 2025 kreeg 84% van de tweejarigen alle prikken uit het Rijksvaccinatieprogramma. In 2020 was dat nog 93%. Onze verslaggever Joris Kreugel die gaat langs een huisarts in de Utrechtse wijk Kanaleiland. En ging op zoek naar ouders, maar kwam eerst oma tegen.
1: Dat is waarschijnlijk uw kleinkind.
2: Dat is zeker mijn kleinzoon, Midas. Ja.
1: En is hij gevaccineerd, weet u dat?
2: Ja, hij is gevaccineerd.
1: Wist u dat het hier in Utrecht de vaccinatiegraad steeds lager komt te liggen?
2: Ja, helaas wel. Ik zie het ook om mij heen, mijn eigen generatie. Ik ben van de generatie dat we ook mogen gebruik maken van de griepspuit en de coronaspuit. Ik net niet meer, maar mijn man wel. En wij maken wel gebruik van die gelegenheid, omdat we weten wat het teweeg kan brengen.
1: Ja, maar ziet u dan ook in uw omgeving mensen die dat van uw leeftijd die dat
2: ja,
1: niet meer doen?
2: Ja, zeker. Zeker met de griepspuit al. Corona was eerst natuurlijk schrikken, dat gebeurde wel. Maar nu zie ik dat heel veel mensen zeggen, ach, corona, ach, het is gewoon een griepje, ik doe het niet meer, ik heb er geen last van. Ik krijg het toch niet. Niet wetende dat je daardoor kwetsbare mensen rondom je toch een hoger risico laat lopen.
1: Wat vindt u daarvan?
2: Ja, ik vind dat niet juist. Ik vind dat je

0: gebruik moet maken van vaccineren.
1: Je kleine zit die lekker in de wagen. Is die gevaccineerd?
2: Nee. Ja, omdat ik best wel gekke dingen heb gelezen online.
1: Wat heb je dan gelezen?
2: Dat baby's zeg maar heel veel klachten kunnen krijgen. Ja, heel ziek ervan worden.
1: Wie heeft die informatie aan jou verstrekt?
2: Andere ouders.
1: Door ouders?
2: Ja.
1: Heb je dan ook een huisarts erover gevraagd?
2: Nee, ja, want die zeggen natuurlijk van ja, het kan geen kwaad. Het is getest. Maar ja, alsnog, ja.
1: Maar heb je dan ook niet zoiets van ja, misschien als ik het niet doe, dan heb je kans dat er misschien wel andere ziektes opduiken.
2: Ja, maar die kans is er altijd. Ja. Kijk, je kan iets geven aan een kindje wat ze nu niet in haar lichaam heeft. Dan spuit ik iets in haar lichaam. Terwijl, zeg maar, ja, wie zegt dat ze het krijgt? En als ze het krijgt, dan krijgt ze de antistoffen van de ziekte zeg maar zelf. Snapt u wat ik bedoel?
1: Stel je voor dat je kind straks polio of zo krijgt?
2: Nou ja, daar, ja. Daar heeft hij een punt, ja.
1: Maar dat risico, dat loop je dan?
2: Ja. Ja, weet je, ik wil niet het proefkonijn zijn.
1: Huisarts Nanja Danhof. Ja. Jij zit in Kanaleneiland. Hoe is het gesteld hier met de vaccinatiegraad?
3: Ja, die is zeer laag. Ik weet wel dat het tientallen procenten minder is dan eerder. Ik denk dat sinds corona is het echt gedaald.
1: Ben je geschrokken?
3: Ja, ik zie het risico. Dat is voor heel veel mensen lastig om te zien, omdat we zien niet heel veel infectieziektes op dit moment. Maar dat is juist door die vaccinaties. Ja, en nou gaan mensen minder vaccineren. Dan ben ik wel bang dat we straks uitbraken krijgen van ziektes die je niet wil hebben.
1: En om wat voor ziektes gaat het?
3: Mazelen, bof, rode hond, meningitis, dus een hersenvliesontsteking. DKTP, hè, kinkhoest, tetanus, polio. Ja, dat zijn toch allemaal ziektes die we zo goed als hebben uitgeroeid met die vaccinaties. En die nu nog niet terugkomen omdat er nog wel genoeg mensen gevaccineerd zijn. Het risico is heel groot dat die terug gaan komen.
1: Weet je ook wat de redenen zijn?
3: Ja, wat ik hoor van mensen is dat ze bang zijn dat er schade wordt gedaan door de vaccinaties, door de stoffen die erin zitten. Ze zijn bang dat ze er bijvoorbeeld autisme van krijgen of ja, andere ziektes.
1: Maar komen dan mensen ook in de praktijk en die leggen dat voor? Of vraag je daar dan zelf naar?
3: Als ik een kindje zie met koorts bijvoorbeeld, dan vraag ik altijd even na van hey, is hij of zij gevaccineerd? Soms willen mensen het er ook over hebben. Dan komen ze echt hier praten. Wat zullen we doen? Je ziet ook wel bijvoorbeeld in gezinnen dat de vader het niet wil en de moeder wel of andersom. Dus dat daar discussies over komen. Omdat ze mij kennen, gaan ze dan soms met mij het gesprek erover aan.
1: Dat lijkt me best ingewikkeld.
3: Nou, dat is zeker ingewikkeld en het helpt ook niet. Als je heel erg probeert om mensen te overtuigen, dan gaan ze soms juist met de hakken in het zand. Ze zijn bang, vinden het eng. En dan, ja, ik denk dat je dan in gesprek moet om te kijken waar komt die angst vandaan. Is dat terecht? En dan daarover uitleggen.
1: Ik sprak net een jonge moeder met haar kindje en vroeg ook aan haar gevaccineerd. Nee, dat vroeg ik op de socials, andere geluiden gehoord.
3: Dat klopt, ja. Er zijn op heel veel social media kanalen, tenminste dat heb ik gehoord, zijn er influencers of mensen die zeggen je moet het niet doen, ze horen het in de familie. Niet doen, het is gevaarlijk. Ja, zie daar dan nog maar eens tegenop te boksen. Ja, ik schrik daarvan en ik maak me er zorgen over, omdat ik er niet zoveel invloed op heb. Ik probeer wel hè, op mijn manier. En ik denk ook eigenlijk dat wij misschien als dokters meer ons moeten begeven op de socials. Om te laten zien vanaf onze kant wat het inhoudt. Maar ja, zie mij maar eens tegenover een of andere bekende kickboxer of zo. De gemeente doet ook campagnes en voorlichting. Maar het is nog best lastig om aan te komen bij de mensen wie het betreft.
1: Is er ook een bepaalde groep aanwijsbaar die niet vaccineert?
3: Veel mensen met een niet-Nederlandse achtergrond, maar ook wel mensen met een Nederlandse achtergrond. Ja, ik zie toch ook steeds meer hoogopgeleide mensen die niet willen vaccineren. Ja, onbegrijpelijk.
4: De zorgen daar in Kanaleneiland in een verslag van Joris Kreugel. Schrappen van de bezuiniging op de sociale zekerheid en de chaos rondom box 3 doen de VVD geen goed. De onvrede in de geleden is groot. Afgelopen weekend ging de partijleiding in gesprek met boze leden. Na afloop zei Dylan Jessicus dat ze bij volgende verkiezingen gewoon weer lijsttrekker is. Maar of de VVD'ers dat ook een goed idee vinden, dat weet Joyce Boverhuis van het 1 Vandaag Opiniepanel.
5: Ja,
4: hier. Dag,
5: goedemiddag.
4: Joyce. En in Den Haag politiek commentator Joost Vullings. Dag Joost.
6: Goedemiddag.
4: Ja, Joyce, eerst maar eens de cijfers. Want je hebt gisteren en vandaag gevraagd of haar eigen kiezers het nou acceptabel vinden als Jessicus weer lijsttrekker wordt bij de volgende verkiezingen. En wat zeggen ze?
5: Ja, nou ja, dat vinden ze dus niet. Mm-hmm. De meesten vinden het echt onacceptabel als zij de kar weer zouden gaan trekken. Slechts een kwart zou daar oké mee zijn. Mm-hmm.
4: Ja, dus, je, dus driekwart niet, zeg je dan?
5: Driekwart. Nou ja, je hebt ook nog een grote groep, ik weet het niet. Mm-hmm. Maar nou ja, kijk, wat het is, nadat Rutte vertrok, heeft Jessicus natuurlijk het stokje overgenomen. Heeft zij een behoorlijke rechtse koers ingeslagen. Hè. Ze heeft de deur voor de PVV opengezet. En natuurlijk in de laatste campagne heeft ze ook gezegd, nou ja, we gaan absoluut niet met GroenLinks-PVDA samenwerken. Hè, nu pro.
6: Ja, nou, heeft ze zich wel aangehouden?
5: Er heeft zich aan gehouden, maar, dat is goed dat je dat zegt, toen kwamen ze in dat minderheidskabinet, hè, dat was het compromis. Maar daar waren de VVD-kiezers ook vanaf het begin al niet blij mee, want dat betekent nog steeds een open deur naar links. Dus je zag toen al dat het vertrouwen in haar daalde. Ja, en nu dan toch ja, in de begroting toegegeven aan een wens van pro. Ja, dat is voor veel kiezers gewoon echt ja, de doodsteek, is wel heel hard gezegd. Maar ja, ze zien het gewoon niet meer met haar zitten.
4: En zie je dat, want dat is niet iets van gisteren en eergisteren. Joost, bij de VVD zie je dat dit daar speelt?
7: Het speelt wel, maar hardop zijn er weinig mensen die hierover praten. Je kan eigenlijk zeggen dat er bij de VVD een permanente veenbrand gaande is. Ja. En af en toe zie je eventjes een vlammetje uit het huis slaan. Maar ze weten het nog goed, enigszins goed binnen huis te houden allemaal.
4: Maar toch, die veenbrand, die woedt. En moet Jessicus zich dan ook zorgen maken over haar positie?
7: Nou ja, dus de ene kant nee, want je ziet dat heel veel mensen wel kritiek hebben. Weet je, als je ze opbelt, willen ze het je wel vertellen. Zeg je, mogen we met de camera langskomen? Ja, dan niet. He, zo werkt dat. En die mensen voelen aan, het heeft nu geen zin om een leiderschapscrisis te veroorzaken. Want ja, er komen geen verkiezingen aan. Althans, geen verkiezingen waar zij de lijsttrekker is. Het kan natuurlijk wel allemaal veranderen op het moment dat de Provinciale Statenverkiezingen van maart volgend jaar, als die fors verloren worden, dan zou er iets in de partij kunnen ontstaan. Maar je ziet dat er nu in ieder geval op dit moment geen behoefte is aan een leiderschapswissel. Omdat ze gewoon denken, ja, we zitten in dat kabinet. We hoeven nog geen lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen te hebben. Dus, maar even niet. Ja, en Dylan Jessicus, de leider zelf, ja, die houdt de moed erin. Dat bleek toen ze eerder dit weekend in gesprek ging met Wilma Borgman van de NOS.
8: Het is gewoon niet leuk, ook voor mij als persoon niet. Maar als ze mij vraagt, lig je hier dan wakker van, ben je hiermee bezig? Nee, ik ben bezig met wat kan ik nou vanuit mijn functie, vanuit mijn rol doen voor Nederlanders.
9: Bent u de logische volgende lijsttrekker van de VVD?
8: Ja.
9: U wilt de volgende lijsttrekker van de VVD zijn?
8: Ja, dat ben ik.
4: Nou, en wat zeg jij dan, Joost? Is zij de logische volgende lijsttrekker van de VVD?
7: Nou ja, kijk naar ons opiniepanel. Mm-hmm. Dan denk ik het niet, in ieder geval wat de achterban betreft. Ik denk als je veel stemmen in de partij hoort, ook niet. Maar dit is natuurlijk wel een strikvraag. Want als jij nog de politiek leider bent en je zegt, nou, ik denk dat ik dat niet wil of niet word, dan ben je eigenlijk uitgespeeld. Dus daar kon maar één antwoord geven, is ja, dat ben ik. Maar als je ziet hoe het loopt, dan lijkt me dat inderdaad zeer onwaarschijnlijk. Want er waren ook al mensen, ze heeft het in de laatste week van de laatste campagne heel goed gedaan. En daar waren sommige VVD'ers al over teleurgesteld. Want die dachten eigenlijk, we willen uithuilen en opnieuw beginnen. En nu waren we net groot genoeg om mee te regeren. En heeft Dylan Jessicus het te goed gedaan om haar weg te sturen. Dus het draagvlak is broos. Maar op dit moment denkt iedereen, laten we gewoon de partij niet meer schade toebrengen. En laten we onze grieven een beetje binnenzijds houden.
4: Dit moment. Maar op goed, dit moment, volgende zeker. Verkiezingen. Joyce, je zei al, een kwart van de achterban zegt, nou, niet met haar. Met wie dan wel?
5: Ja, Kwart zegt dat zij acceptabel is. Mm-hmm. De rest eigenlijk niet.
4: Ja, ik draai het om.
5: Nou ja, kijk, wie dan wel? Dat is natuurlijk wel het interessante. Die is er ook helemaal niet per se voor de VVD-kiezers. Hè? Want ja, onder leiding van Jessicus heeft de VVD zich echt in die rechtse, populistische hoek gezet. Ja, en kiezers zien ook niet iemand die sterk genoeg is om dat profiel te bewaken. Hè? We hebben verschillende namen voorgelegd van mensen die op dit moment genoemd worden. Brekelmans, Karremans, Heijnen. En ja, geen van deze mannen steekt er met kop en schouders uit. Veel kiezers zeggen zelfs dat ze zich ergeren aan de mooie praatjes van deze mannen. En weinig daden. Het maakt niet uit, hè, wie het is. Als het maar iemand is met ruggengraat, zeggen kiezers die niet meegaat naar links of D66.
4: Mm-hmm. Ja, er springt dus geen van de mannen, zoals Joyce
5: de
4: zegt.
5: Mans.
4: bovenuit. Joost, moeten die dan nog wat doen aan hun bekendheid? Of,
7: daar kan je op zeggen, kijk, op het moment dat een leider vertrekt en dan komt een nieuwe leider, is het wel vaker voorgekomen dat iemand niet bekend is. En dat zou er juist voor pleiten om nu wel te wisselen, want dan geef je iemand nog de kans om bekend te worden. Kijk, Bontebal, de eerste verkiezing moesten mensen er ook even aan wennen. Wie is die man eigenlijk? Dat heeft even tijd nodig, maar dat zegt niet dat ze daar ongeschikt voor zijn of het nooit zullen worden. Maar in ieder geval, het is wel zo dat er niet iemand met de kop en schouder bovenuit steekt. En dat er dus ook kritiek is op de partijen. En dat zie je, de partij wekt irritatie bij kiezers, maar ook hier in Den Haag. Omdat ze toch iets te veel doen alsof er niets aan de hand is. En ze zijn eigenlijk boos op iedereen, behalve op zichzelf lijkt wel.
4: Nou ja, en irritatie, begrijp ik, Joyce, omdat de leden van het panel zeggen van, ja, waar staat de VVD nou voor?
5: Ja, klopt. Daar zijn ze verdeeld over. Van, hè, want het is op zich wel duidelijk waar de VVD voor staat. Tenminste, dat zien ze tijdens de campagne telkens. Hè. Rechts, op asiel, migratie, stevig. Maar ja, dan gaan ze in een kabinet, in het middenkabinet. En dan zien ze nu toch dat ze te veel meegaan in klimaat, sociale zekerheid en eigenlijk te weinig binnenhalen op de thema's waarom ze zijn gaan stemmen op de VVD. Ja,
6: dat is toch ook een beetje inherent aan Nederland en regeren?
5: Ja, maar dat is denk ik dan aan Jessel Gus of andere politici om dat uit te leggen. En nou, die uitleg komt in ieder geval niet aan.
3: Hoe kan de VVD, Joyce, er volgens de leden weer uitkomen?
5: Ja, nou ja, dat gaat heel moeilijk worden. Want VVD-kiezers willen wel in een regering zitten, maar in een meerderheidskabinet over rechts. En ja, vanaf het moment dat het regeerakkoord ondertekend werd, begin dit jaar, zagen we al dat VVD-kiezers bang waren dat er over links onderhandeld zou worden. Nou, nu zien ze dat ook gebeuren. Nu zegt de helft van de VVD-kiezers, laten we stoppen met deze regering, laten we in de oppositie gaan zitten, dan krijgen we weer kleur op de wangen. En we weten ook uit eerdere onderzoeken, VVD-kiezers gaan echt liever weer naar de stembus dan met pro samen te werken.
3: Ja, wat moeten ze hier nou mee, Joost?
7: Nou ja, op zich waren er al VVD'ers die dachten, we moeten maar een keer de oppositie in. Hè? In de laatste 30 jaar hebben ze 3,5 jaar in oppositie gezeten. Dus dat is ook lastig voor een politieke partij. Dan verlies je kleur. En onder Mark Rutte was dat geen enkel probleem. Maar ja, de grote frustratie van de VVD is, ze hebben dit probleem natuurlijk ergens ook zelf gecreëerd. Eerst hadden ze altijd rechtse verkiezingscampagnes, maar gingen ze met andere middenpartijen regeren. Toen kregen ze verwijt, ja, rechts in de campagne, maar links, midden, als jullie gaan regeren. Daar waren ze het zelf ook zat van. Toen hebben ze Rutte 4 opgeblazen. Toen dachten ze, nu gaan we over rechts. Wat blijkt, op rechts zijn er heel veel partijen die wel min of meer dezelfde mening hebben, maar op cruciale punten toch weer van mening verschillen. En die partijen zijn een stuk minder professioneel. En nu zit je daar. Ja, we willen over rechts, maar die kunnen niks. En daarom is de VVD. De VVD is boos op de rechtse oppositie dat het prutsers zijn. En ze zijn boos op de andere oppositie omdat ze te links zijn. Ja, nou, dat is de positie waar ze in zitten. En dat hebben ze zelf gecreëerd. Dus ja, misschien moeten ze zelf maar eens even goed gaan nadenken over een verhaal om hieruit te komen.
5: Nou ja, dat is ook het interessante. We zien ook in de peilingen dat juist door die koers de extra rechtse kiezers hebben getrokken. Hè? Dus ja, je hebt een extra grote achterban die je eigenlijk teleurstelt.
3: Nou, ze hebben een hoop om over na te denken, om mee bezig te zijn daar bij de VVD. En ze kunnen het ook allemaal nalezen op onze website eenvandaag.nl. En vanavond zien we in onze televisieuitzending. Dank jullie wel, Joyce Boverhuis en Joost Vullings. En zometeen, ja, hebt u ook nog geen noodpakket. Nou, u bent niet alleen. Meer dan de helft van de Nederlanders gelooft er vooralsnog wel met het water, de kaarsen en de blikjes. Zijn we gewoon heel nuchter of zijn we niet bang genoeg?
10: NPO Radio 1.
11: Nooit meer slapen.
12: Ik ga in gesprek met Gerry Eikhoff. 37 jaar werkt hij als verslaggever voor het NOS Journaal.
13: Nu kijk ik eigenlijk nog maar 1 hoofdbulletin per dag. Ik kijk het terug. Dan kun je spoelen.
12: Hij maakte reportages in binnen- en buitenland. Hij presenteerde Rondje Binnenhof. En daarna was er de documentaire serie Ongelijke Behandeling. Nu komt Eikhoff met het boek Hoe het puntje van de i op mijn hoofd viel, waarin hij terugblikt op zijn carrière.
11: In de nacht van donderdag op vrijdag, van 12 tot 1, Femke van der Laan. In VPRO's Nooit meer slapen.
10: NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
19: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
20: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
19: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
21: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
22: NPO Radio 1. 1 uur.
23: Susanne Bosman.
24: Ja, ondernemers die je misschien zitten te knijpen. Pas rond het jaar 2023-26 hoef je erop te rekenen dat de Belastingdienst op de stoep staat. In Buitenhof werd zondag gezegd dat je 1 keer in de 300 jaar kans hebt op een controle. Is dat echt zo? Zometeen, feit of fictie, in één vandaag, na het NOS Journaal. Kirsten Klomp.
25: Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar de supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. De vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan dat nog niet bevestigen. Het is ook nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. In de buurt van Brussel is een politieagent doodgeschoten na een autodiefstal. De politie achtervolgde de gestolen auto, waarna de auto werd onderschept in het plaatsje Jette. De bestuurder van de gestolen auto stapte uit en opende het vuur op de politie. Een verschrikkelijk incident, zegt de politievakbond.
26: Dat komt altijd heel hard binnen, zeker na de feiten wat er nu gebeurd is en de actualiteit. Wij trekken regelmatig aan de bal dat het geweld escaleert en altijd maar driester wordt. Alleen hebben we daar weinig gehoord bij onze politieke overheden. De voorbije weken is nog maar een bewijs geweest dat een aantal zaken die beloofd worden om harder te straffen eigenlijk niet kunnen uitgevoerd worden.
25: De agent van 41 werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar aan zijn verwondingen. De Amerikaanse Christa Pike heeft een half uur moeten wachten op medische hulp na haar mislukte executie. Dat komt doordat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. In Capelle aan den IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. De arrestatie van de terreurverdachte van 20 was vorige week al. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. En Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Hij begon daar 3 jaar geleden. De afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een opvolger was voor Ronald Koeman als bondscoach. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan.
22: Het NOS-journaal.
25: Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of 3 boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden en mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaar staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter worden voorkomen door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat terug naar Afrika en wel naar Rwanda. Het land heeft een contract voor 10 jaar getekend voor de Grand Prix van Afrika. De eerste race wordt daar begin jaren 30 gehouden. Er wordt een nieuw circuit voor gebouwd. Afrika-correspondent Alice van Gelder. De laatste Grand Prix in Afrika was in Zuid-Afrika in 1993. Waarom nu in Rwanda?
27: Ja, er is ook wel gesproken weer met Zuid-Afrika, maar daar kwamen ze niet tot een overeenkomst. En eigenlijk wilde Rwanda gewoon heel graag. Sorteerde daar al langer op voor. 2 jaar geleden bijvoorbeeld werd in de hoofdstad Kigali al het jaarlijkse gala van de Internationale Autosportfederatie FIA gehouden. En werd Max Verstappen nog gehuldigd. Ja, en eigenlijk zijn ze daar dus al jaren mee bezig om de Formule 1 naar Rwanda te halen.
25: Ze willen het dus heel graag. Waarom willen ze dit soort grote sportevenementen doen?
27: Ja, in dit geval is het niet zo dat de Formule 1 al enorm populair is bij de gemiddelde Rwandees. Eigenlijk wat je ziet is dat het vooral politiek is. President Kagame hoopt dat de wereld eigenlijk op een andere manier naar Rwanda gaat kijken. Want het land staat ook bekend om mensenrechten schendingen. Een land waar geen vrije media is. Kagame is een autoritaire leider. Ja, en je ziet dus wel dat hij eigenlijk sport wil inzetten voor een beter imago. Dat hebben we ook afgelopen jaar gezien. Toen was bijvoorbeeld de WK wielrennen in Rwanda. Ja, en daar hing het dan ook vol met posters en billboards. Visit Rwanda, kom naar Rwanda toe. Dus hij wil vooral ook wel de glans van Rwanda laten zien. En niet negatieve zijn er natuurlijk.
5: Nee, daar moet dus nog een circuit worden gebouwd. Daar, waar komt dat circuit?
27: Ja, op zo'n 40 kilometer van de hoofdstad Kigali, waar ook een nieuw vliegveld komt. Dus daar wordt volop ontwikkeld. Rwanda belooft een uitdagend racecircuit dat het natuurlijke landschap volgt. En Rwanda wordt ook wel het land van de 1000 heuvels genoemd. Wanneer het precies klaar is, is nog niet bekend. In ieder geval niet voor 2030. Ergens dan in de jaren 30 zullen we dus zien dat de Formule 1 echt in Rwanda start.
5: Afrika-correspondent Alice van Gelder, dankjewel. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het flink. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. En morgen dan eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. En daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden.
0: Van Kirsten voor het verkeer naar Weiland.
1: Ja, er is nu niet veel aan de hand op de weg. Er staat een enkele file op de A12, Duitse grens Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. 7 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging door een stilgevallen vrachtwagen. De rijbaan is inmiddels wel vrij. En op de A16 Rotterdam richting Breda. Daar rijden het nog langzaam tussen Ridderkerk en Hendrik door Ambacht. 3 kilometer. Het oponthoud is 5 tot 10 minuten.
2: NPO Radio 1. Apro Tros.
24: Volgens de Braziliaanse president Lula saboteert Meta, het bedrijf van Facebook en Instagram, zijn verkiezingscampagne. Meta zou zijn social media manipuleren ten gunste van zijn opponent Flavio Bolsonaro. Ja, kan dat? En kan dat ook hier? Dat vraagt luisteraar Siebrand zich af. En wij vragen het zo aan een expert. Kees, de Belastingdienst, daar hoef je helemaal niet zo bang voor te zijn als ondernemer.
4: Nee, het is natuurlijk goed om je zaken op orde te hebben. Maar ja, de kans dat er een echte controleur op de stoep staat om jouw boeken uit te pluizen is niet heel groot. Eens in de 300 jaar zou je bezoek krijgen. Nou, feit of fictie, hoor je zo meteen.
24: En nu, wat moet er gebeuren voor we echt een noodpakket in huis halen?
23: Suzanne Bosman. Eén Vandaag.
6: Heb jij thuis een noodpakket?
7: Nee, nog niet, maar ik ga het wel doen. Met al die ellende in de wereld denk ik van, het is wel handig ook dat je het hebt in huis.
6: Maar wat is de beweegreden om het nu wel te doen? Want er is al veel langer de vraag van, haal het in huis.
7: Ja, eigenlijk gemakzucht. Je denkt, het komt wel.
6: Heb jij een noodpakket?
8: Nee.
9: Nee.
6: Waarom heb je hem niet?
8: Omdat ik er lui voor ben.
9: Persoonlijk, ik vind het heel erg bangmakerij.
6: Een noodpakket, heb je er één in huis? Nee, helaas niet. Want waarom zeg je helaas?
8: Ja, nou ja, het schijnt dat het moet.
24: Het is nu ongeveer een jaar geleden dat we dat paarse informatieboekje over hoe je je voorbereidt op een noodsituatie in de brievenbus kregen. Toch blijkt uit cijfers van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding dat meer dan de helft van de Nederlanders daar nog niet mee bezig is. Dus nog geen noodpakket heeft. Paul van Lange, hoogleraar psychologie, goedemiddag.
28: Goedemiddag.
24: Ja, we hoorden net wat mensen die door onze verslaggever op straat werden aangesproken. Maar wat zit er nou achter dat zoveel mensen nog niet zo'n noodpakket hebben?
28: Uiteindelijk is het heel belangrijk om de urgentie te zien. En mensen zijn van nature toch een beetje geneigd, vooral als ze nieuwe dingen moeten doen, om het eerst uit te stellen, om het eerst even aan te kijken. En we hebben geen tradities opgebouwd bijvoorbeeld om dit te doen. En het is nieuw en het overvalt mensen een beetje. En men heeft nog niet het concrete gevoel dat het allemaal zo ernstig is dat je nu direct hals over kop een noodpakket moet aanschaffen.
24: Ja, er is altijd zo'n gevoel van, nou ja, zo'n vaart zal het wel niet lopen. Hoe belangrijk land zijn we nou eigenlijk?
28: Ja, en iets wat ook heel interessant is dat als je op een gegeven moment de urgentie wel meer ervaart en je ziet ook anderen die pakketten aanschaffen, dan gaan mensen wel sneller overstag. Maar het probleem van die noodpakketten is eigenlijk dat mensen die het wel doen, die halen dat in huis, maar je ziet dat eigenlijk niet zozeer. Dus stel dat je het wel zou zien, dan krijgt dat veel meer de kans om te groeien. Dat mensen meegaan in die trend om noodpakketten aan te schaffen. Je zag dat bijvoorbeeld tijdens corona, dat op een gegeven moment Gingen heel veel mensen toch voor die mondkapjes. Dat duurde een tijdje, dat kwam langzaam op gang. Maar op een gegeven moment zag je dat bij wijze van spreken 99% van de mensen die mondkapjes toch droeg in supermarkten bijvoorbeeld. En soms ook openbaar vervoer. Maar dat voordeel daarvan was dat je het zag. En dat zie je met noodpakketten niet.
4: Nou, dat hebben we toch ook gezien tijdens corona. Want toen het uitbrak, toen waren de supermarkten leeg. Dus iedereen heeft de urgentie toch gezien als er een noodsituatie uitbreekt. Nou, als je dan niet op tijd in de supermarkt bent, dan heb je niks meer.
28: Precies. Nou ja, dat is inderdaad een belangrijk iets. Maar dat hebben we denk ik nog niet stevig genoeg ervaren. Dat er een schaarste is aan noodpakketten. Misschien in het prille begin. Maar op een gegeven moment hebben mensen het al een beetje uitgesteld. Staat het minder op de radar. En vooral dat je niet ziet dat andere mensen dat kopen. Dat is wel een heel belangrijke. Want mensen die laten zich wel leiden door wat ze zien dat andere mensen doen.
24: Zou je er dan voor pleiten dat ik weet het niet hoor, een stickertje op de deur of een plakketje? Want er zijn ook mensen, daar heb ik ook wel gehoord, die zeggen van ik heb wel een noodpakket, maar ik laat het niet weten, want straks als er wat gebeurt, staan alle buren bij mij voor de deur.
28: Ja, er kunnen natuurlijk allerlei strategieën nog een rol spelen. Maar ik denk dat dat gemiddeld genomen toch nog wel meevalt bij mensen. Het is meer dat men dat uitstelgedrag doet omdat men de urgentie niet ziet. En dat men ook ziet dat anderen die urgentie niet zien. Ja,
24: nou, nu hebben we die IT-toestand bij de hele grote supermarkt. Kan dat ook nog een beetje helpen? Dat mensen in één keer voelen van, dat kan er gebeuren als ik in één keer geen boodschappen kan doen.
28: Ik denk wel dat dit een herinnering kan zijn voor mensen en dat het een klein beetje op weg kan helpen. Maar ik denk tegelijkertijd dat ook de overheid eigenlijk nog wat concreter kan inzetten op deze noodpakketten. En het is nu ook alweer, wat je net ook zei, alweer een jaar geleden. We hebben in de tussentijd niet al te veel gehoord. En we hebben eigenlijk ook niet zo heel veel context gehad in de zin van, je kunt nog heel veel andere voorbereidingen treffen op een moeilijke situatie. Bijvoorbeeld als er echt een crisis ontstaat vanuit Rusland. Dan zou je dus kunnen denken aan hoe kunnen we ons daar nog meer op voorbereiden. Waar zouden we moeten schuilen? Wanneer moeten we contact zoeken met andere mensen om elkaar te helpen en bij te staan? We hebben eigenlijk heel weinig discussie gevoerd over wat we nou met z'n allen kunnen doen zodra er een crisissituatie uitbreekt. En juist die grotere context die ontbreekt eigenlijk. En we hebben alleen een keer gehoord van, er is een noodpakket, het overvalt mensen een beetje. Maar als je die bredere context geeft, dan zou dat volgens mij veel effectiever kunnen zijn. Ja,
4: nu ben ik een paar maanden geleden vader geworden en dan kan je een zwangerschapspakket ergens ophalen. Kant en klaar, er zit eigenlijk alles in wat je nodig hebt. Dat heb je bij noodpakketten niet, je moet het bij elkaar sprokkelen. Is het niet handig dat de overheid die dan gaat aanbieden? Voor een paar tientjes kan je een noodpakket kopen.
28: Dat is ook inderdaad drempelverlagend. Dus daar zou de overheid ook aan kunnen denken. Ik geloof wel dat er commerciële bedrijven zijn die standaard noodpakketten
24: Met van die dure radiootjes erin
28: aanbieden.
4: Ja, dat is dan weer te duur voor mij.
28: Dat zou wel eens duur kunnen zijn. En bovendien zijn er voor sommige mensen is ruimte trouwens ook een echt bezwaar. Hè? Als je heel veel water in moet slaan, moet je ook maar de ruimte hebben in je huis om dat te kunnen bewaren. Ja. Dus dat zijn allemaal lastige zaken. Maar die zijn meer van praktische aard.
24: Mm-hmm, maar goed, als de overheid dus wil dat we allemaal aan het noodpakket gaan, dan zouden we het er meer over moeten hebben met z'n allen. Dat is in feite uw boodschap.
28: Ja, en je ziet eigenlijk ook dat in andere landen, bijvoorbeeld in Zweden, gebeurt dat veel meer. En ook in Finland. Nou ja, Finland ligt heel dicht bij Rusland.
24: Een concreter beeld bij wat een eventuele vijand zou kunnen zijn. Ja.
28: Ja, precies. Ja. Dus ik denk dat in Nederland wel iets belangrijks is om het meer in het publieke debat te krijgen en dat het concreter te maken voor de burgers. Ja.
24: Paul van Lange, dank u wel.
23: Vraag 1 vandaag.
0: De strijd tussen Bolsonaro en Lula is ongekend spannend en de belangen zijn enorm bij de Braziliaanse presidentsverkiezingen. En nu zijn er berichten dat Big Tech zich in de strijd mengt. Meta, het bedrijf van Facebook en Instagram, zou de campagne van Lula opzettelijk dwarsbomen. En Sybrand Veenstra uit Hallenberg in Duitsland heeft daar een vraag over. Meneer Veenstra, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: U maakt zich zorgen over wat er in Brazilië gebeurt, over de politieke inmenging vanuit Silicon Valley?
3: Ja. Prima, ja. Dat maak ik inderdaad, want ik heb wat berichten gekregen dat dus inderdaad die big tech zich wil mengen in aan en natuurlijk aan de kant van Bolsonaro. Want dat is dan koren op de molen van ook meneer Trump. Mm-hmm. En eigenlijk is het zo dat wij altijd ons afvragen en kritiek hebben op de inmenging van Rusland in allerlei verkiezingen. Maar in wezen doet de Verenigde Staten dat precies zo.
24: Mm-hmm. En u vraagt zich dan ook af, bedoel, het is de situatie in Brazilië, maar ja, kan dat hier ook, hè?
3: Ja. Ja, dat kan hier ook. Ja.
24: Nou, dat gaan we voorleggen aan Robert van der Noorda, directeur van Tronensics en expert op het gebied van online inmenging. Goedemiddag, meneer van der Noorda. Hoe ziet die politieke inmenging van Big Tech er in de praktijk uit in Brazilië? Hoe gaat dat?
10: Nou ja, de klacht die Lula heeft, is dat zijn account kennelijk, het is niet verwijderd, maar er zit gewoon helemaal geen tractie op. Kijk, zo'n social media platform kan inderdaad allerlei dingen inregelen, waardoor zijn
24: berichten niet meer te zien zijn.
10: Wordt. Ja, ja.
24: Oké.
10: Okay.
24: Ja.
10: En er is nu geen. Er is te weinig bewijs om te zeggen dat zo is. Maar die aanklacht is wel officieel. En inderdaad. We zien natuurlijk Rusland altijd als de partij die dit soort inmenging doet. Maar wat nog, misschien nog wel een extremere is, is dat, dat is een artikel van The Guardian van een tijdje geleden, is dat Trump wilde 175 miljoen, wat overigens uit een human rights soort potje komt, wilde die in gaan zetten. Onder andere ook om in Brazilië te gaan helpen. En die wil natuurlijk inderdaad een leider aan de macht die pro-Trump is. Zoals trouwens overigens best wel een fors deel van Zuid-Amerika. En Brazilië is daar natuurlijk niet bij. Dus er is Trump enorm veel aangelegen om dat te veranderen.
24: Ja, dus gebeurt dit ook in andere landen dan? In Zuid-Amerika met name?
10: Nou, als je het hebt, even los van. Het is wel interessant om eens te volgen. Ik heb nog geen concreet bewijs gezien wat er precies op Meta, op dat formaal wat vroeger Facebook heette, gebeurd is. Het is wel even interessant of daar nou inderdaad een onderzoek komt om te laten zien dat het klopt, zeg maar. En wat je wel wat een jaar geleden al zag, ik heb nooit specifiek Brazilië onderzocht, maar ik ben op dit moment met een onderzoek toevallig bezig met een Nederlandse krant. En toen kwamen we ook enorm veel Braziliaanse troll-accounts tegen op social media. Ja. Dus wat dat betreft, dat ze beïnvloeding. Ja, nee, daar is echt wel wat. Daar gebeurt wel wat. Al jarenlang overigens, hoor. Dat is niet nieuw.
24: Oké. Okay. Maar moet je er dan ook rekening mee houden dat er ook dat hier ook gebeurt in Nederland?
10: Nou ja, we hebben vorig jaar met RTL samen, en dat loopt nog een vervolg van dat onderzoek wat in de komende maanden hopelijk een keer afkomt. Hebben we toen ook enorme trollenlegers gevonden. Die kwamen met name uit Afrikaanse landen. Dat zou potentieel ook Russisch kunnen zijn. Mm-hmm. Dat is natuurlijk heel handig als Rusland een trollenfabriek in Nigeria betaald. Daar is overigens eerder door The Guardian wel bewijs voor gevonden dat die leider van die Wagner unit, dat privé Russische leger, die Prigozhin, die had banden met Russisch betaalde trollenfabriek in Nigeria. En hun grootste campagne was overigens, destijds ook al een aantal jaar geleden dat ze dat vonden, was dat ze een soort MAGA pro-Trump leger aanmaakte. Ja. En als je inderdaad, we zijn eens gaan onderzoeken in Amerika hoeveel van die MAGA-accounts nu daadwerkelijk Amerikaans zijn. Maar daar zit een gigantisch deel bij. Dat is allemaal uit Nigeria en Pakistan.
24: Ja, meneer Veenstra. Ja, we moeten niet naïef zijn. Het gebeurt overal. Wees waakzaam.
3: Nou, dat is dan door de Duitse Milieudefensie goed opgepakt. Om daar in ieder geval tegen in geweer te komen.
24: Ja, zeker. Ja. Nou ja, we moeten erop letten. Goed dat we ons ervan bewust zijn hoe dat gaat. Dank u wel voor uw vraag, Simon Veenstra. En dank voor de uitleg, Robert van der Noorda, expert op het gebied van online inmenging. Hebt u nou ook een vraag bij het nieuws? Stel die vooral, kan op 1vandaag/chat of in de NPO Luister-app. Wij gaan op zoek naar het antwoord.

0: The Spinners, I'll Be Around.
1: Feit of fictie?
0: Over 300 jaar krijgen ze als ondernemer pas een controle van de Belastingdienst. Kees, hoe zit dat?
2: Ja, Jasper Graaf, hij was van de dienst invordering van de Belastingdienst, zei dat afgelopen zondag in Buitenhof.
3: Ja, op dit moment zijn er in Nederland, wel inclusief alle eenmanszaken en ZZP'ers, zijn er 2,4 miljoen ondernemingen, ondernemers. En ja, de kans, ga maar rekenen, ongeveer 1 op de 300 jaar dat je daadwerkelijk een controle krijgt.
4: Sorry?
3: Ja, 1 op de 300 jaar.
2: Ja, dit gaat over echt onderzoek in de boeken dus bij een bedrijf. Dus niet de geautomatiseerde controles, zoals vragenbrieven, computerchecks of als jouw belastingaangifte opvalt vanwege een risico. En dat boekenonderzoek zou dus maar eens in de 300 jaar gebeuren gemiddeld. En dat gaan we checken.
0: Oké, maar dat eens in de 300 jaar, is dat altijd al zo geweest?
2: Nee, en dat weet Peter Kavelaars, emeritus hoogleraar fiscale economie. Er was een regel in het verleden.
5: Beleidsmatig was het als we heel ver naar het verleden gaan, is op zich wel goed om dat even in de gaten te houden. De regel dat om de 5 jaar controles worden uitgevoerd, omdat de mogelijkheid om fiscaal correcties aan te brengen, zeg maar, na 5 jaar verstrijkt. Dus dan had men 5 jaar de tijd om die correcties aan te brengen. Maar dat is al heel lang geleden.
0: Ja, het streven was dus eens op de 5 jaar. Dat is wel wat anders dan 1 keer in de 300 jaar. Wat is er dan gebeurd?
2: Ja, de termijn werd opgerekt omdat het streven niet gehaald werd.
0: Okay.
2: Ja, waarom niet, weet Arjan Lejour, hoogleraar Taxation and Public Finance bij de Universiteit van Tilburg. Hij geeft 2 redenen.
6: Die controles zijn zeker voor het bedrijfsleven erg arbeidsintensief. Het invullen van een belastingformulier voor een bedrijf is veel lastiger dan zeg maar voor een particulier. En we zien dat de laatste 10, 15 jaar er ook veel bezuinigingen zijn geweest op zeg maar, de uitvoering in zijn algemeenheid. Dat betekent ook op de Belastingdienst. En dat betekent dat de aangiftes van bedrijven veel minder worden gecontroleerd.
2: Ja, ingewikkeld werk en tijdrovend en te weinig capaciteit dus. En Peter Kavelaars vindt daar wat van.
5: Dat is een slechte zaak, maar ja, dat is gewoon wel de realiteit. Dus in mijn optiek is er maar één optie. Die controles die moeten gewoon weer op de agenda komen te staan en echt worden uitgevoerd. Het is ook een signaal naar de maatschappij, hè? Dat belastingplichtig gewoon zeg maar bekeken worden door de Belastingdienst.
0: Maar wat betekent het nou dat er te weinig gecontroleerd wordt?
2: Nou, dat zou kunnen betekenen dat de overheid veel geld misloopt. Ook al weten we niet exact hoeveel, vertelt Kavelaars.
5: Dat is lastig. Als je niet controleert, dan weet je ook niet wat er verzwegen wordt. Maar ik denk dat als je zo in je omgeving hoort, dat bij elkaar behoorlijk veel geld is wat daarin in omgaat. Dus dat zou zeker een substantiële belastingopbrengst kunnen opleveren.
2: Ja, als het systeem goed zou werken.
0: Ja, oké, maar het systeem werkt dus niet goed nu. Even terug naar het begin. De kans dat je als bedrijf gecontroleerd wordt is 1 keer in de 300 jaar. Hoe zit dat nou?
2: Ja, we zijn op de redactie even in de cijfers gedoken van 2025 en gaan rekenen. Het CBS meldt dat er iets meer dan 2,4 miljoen bedrijven waren in 2025. Dat hoorden we al even. Jasper Graaf rekent met zo'n 8000 boekonderzoeken per jaar. Nou, deel 2,4 miljoen door 8000 en je krijgt inderdaad eens in de 300 jaar. Het is een feit. Nu worden er wel 8400 bedrijfsonderzoeken gedaan. Als je niet alleen de MKB, maar ook grote bedrijven meeneemt, dan kom je opeens in de 285 jaar. Maar dat is nog steeds heel veel.
0: Dat is zeker heel veel. Goed, het is bijna 6 minuten voor 2:30. Zometeen hier op Radio 1, Bureau Buitenland, Nadia Moussaid. Goedemiddag.
7: Goedemiddag, Suzanne.
0: Hoe gaat het worden?
7: Nou, we gaan onder andere naar de Europese Unie. Want lidstaten die ruzien over de Europese miljardenbegroting. Er is donderdag een belangrijke EU-top. En juist nu er zoveel aan de hand is in de wereld en de positie van Europa belangrijker is dan ooit. Ja, ruzie zei dus over de begroting. Dat ga ik bespreken met Matthijs Bouwman, econoom natuurlijk. En we gaan ook nog naar Ethiopië en Eritrea, want dat lijkt daar op de rand van een oorlog, lijkt, voor de duidelijkheid.
0: Dat is zo meteen in Bureau Buitenland. Kees, wat hebben wij nog?
2: Een groep onderzoekers van de Amerikaanse Purdue Universiteit is aangekomen op een atol midden in de zuidelijke Stille Oceaan om te zoeken naar het vliegtuig van Amelia Earhart. Zij was in 1935 de eerste vrouw die de Stille Oceaan overstook in een vliegtuig. Maar 2 jaar later verdween ze tijdens een reis om de wereld. Niemand weet waar. Op satellietbeelden lijkt er nu een vliegtuig naast het eiland te liggen. Maar het zou ook een omgevallen boom kunnen zijn. Ja, maar ja, ze zijn er maar naartoe gegaan.
0: Ja, dan moet je wel gaan kijken.
2: Ja, met de boot en alles. Maar dan moeten ze wel alle kokoskrabben ontwijken die daar wonen. Dat zijn de grootste krabben ter wereld. En die kunnen zo groot zijn als een prullenbak.
0: Oké, nou, dat was het. Onze website is 1vandaag.nl. Ga daarheen als u vragen hebt bij het nieuws. Zoals vandaag Sybrand. Die wilde weten hoe het nou zit met de bemoeienis van Big Tech bij de politiek in Brazilië. Wij vinden het leuk om naar antwoorden te zoeken. TV-uitzending 6:30, NPO 1. Wij wensen u nog een hele fijne middag.
1: Avrotros, de omroep voor ons.
4: Ster. Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
1: geeft ruimte.
10: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza-museum in Madrid reizen nu voor 1 keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
10: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
12: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
13: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
14: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
13: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
14: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
15: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
16: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
17: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
18: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
17: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
18: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
19: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
20: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
21: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
20: Beren goed, thanks, bo!
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: En actie, olifant!
22: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica.
3: Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
21: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
22: Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Vanwege een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. De Formule 1 keert na ruim 30 jaar terug naar Afrika. Over een paar jaar wordt de Grand Prix 10 jaar lang gereden in Rwanda. Het circuit moet nog worden gebouwd vlakbij de hoofdstad Kigali. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Een meisje van 16 in Duitsland is waarschijnlijk bij haar billen gegrepen door een tienerjongen die op afstand een mensachtige robot bestuurde. De robot zou daarna stootbewegingen tegen de minderjarige hebben gemaakt, meldt de politie van Keulen. De vermoedelijke dader, een jongen van 16, zou alles live via sociale media hebben uitgezonden. En van dinsdag 20 tot en met zaterdag 31 oktober rijden er geen treinen op delen van het traject tussen Arnhem en Utrecht. ProRail werkt in die periode aan het sporen en de aanleg van een nieuwe spooronderdoorgang bij station Wolfheze. De NS zet op de trajecten vervangende bussen in en reizigers kunnen ook met de trein omrijden.
23: ANWB Verkeersinformatie. Op verreweg de meeste plaatsen kan het verkeer goed doorrijden. Toch rijdt het soms wel langzaam, zoals nu op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Assen-Delft en knooppunt Zaandam. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. Daar staat een kapotte auto stil. De rechterrijstrook is dicht. En op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. Langzaam rijden over 6 kilometer. Het oponthoud is 5 tot 10 minuten.
6: NPO Radio 1. VPRO.
24: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
7: Welkom bij Bureau Buitenland. Vrees voor een nieuwe oorlog tussen Eritrea en Ethiopië. Maar eerst ruziende lidstaten in Europa over de begroting. Want terwijl Europa in een instabiele situatie of wereld, zouden we kunnen zeggen, juist op eigen benen wil staan. En econoom Matthijs Bouwman gidst ons door deze economische storm waarin de EU verkeert. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Ja, er staat veel op het spel in de aanloop naar komende EU-top van aanstaande donderdag. Het liefst wil Europa financieel op eigen benen staan. Vooral nu ternauwernood voorlopig een handelsoorlog met China is afgewend. En de relatie met de VS onzeker blijft. Dat is de situatie. Maar nu ontploft de ruzie tussen de lidstaten over de meerjarenbegroting. De voorzitter van de EU, Antonio Costa, zegt dat het van cruciaal belang is om tot een akkoord te komen.
25: That is why we need to get an agreement by the end of this year. This is the only way to ensure that a new long-term budget is up and running by the 1st of January 2028.
7: Ja, aldus Antonio Costa, de voorzitter van de EU. De vraag is, hoe fietst Europa zich door deze economische storm heen? Publicist en econoom Matthijs Bouwman, welkom.
26: Hallo.
7: Ja, het is niet voor het eerst dat EU-lidstaten ruzie over geld.
26: Nee.
7: Wat maakt deze top urgenter?
26: Het is eigenlijk nog vrij vroeg, hè, want het gaat over de volgende meerjarenbegroting. En die begint eigenlijk pas in 2028 te lopen. Hè. Ze maken altijd afspraak over voor 7 jaar over hoe het geld verdeeld gaat worden en ook wie dat moet betalen. Dus ze hebben eigenlijk nog meer dan een jaar. Maar ja, volgend jaar zijn er wel heel veel verkiezingen. Met name die in Frankrijk natuurlijk is heel spannend. En het idee is als Le Pen daar wint, en die heeft al in het programma staan dat ze veel minder wil bijdragen aan de EU. Ja, dan zit je weer met misschien een soort Orbán aan tafel die nu juist lekker weg is. En dus is, met name Macron is er alles aan gelegen om te zeggen, laten we het wat dit keer eens een keer op tijd af hebben. En dat gaat altijd gepaard met heel veel ruzie. Iedereen duikt meteen zijn schuttersputjes weer in. Je hebt de zuinigen, je hebt degene die juist heel gul willen zijn. En daar kijken we nu naar.
7: En wat staat er op het spel voor deze Europese meerjarenbegroting?
26: Nou ja, eigenlijk
7: Los van die verkiezingen in Frankrijk.
26: Ja, ten eerste, de Europese Commissie komt dan met een voorstel. Hè, die zegt van, zullen we dit als nieuwe begroting nemen? En daar moet nu dus de Europese Raad met de regeringsleiders moet daarover gaan discussiëren. Uiteindelijk moet het ook nog naar het Europees Parlement, hoor, met zijn eigen mening weer. Ja, wat er op het spel staat is denk ik twee dingen. Ten eerste het bedrag. De Europese Commissie heeft gezegd van er moet veel meer geld naartoe. Die gaan richting de 2000 miljard, maar dan wel over 7 jaar. Nou, dat is de vraag. Lukt dat om er meer geld voor Europa uit te trekken? En de andere vraag is, waar gaan we dat dan aan uitgeven? Doen we dat weer op de ouderwetse manier aan landbouwsubsidies en aan steun voor de regio's, voor de zwakke regio's? Of gaan we iets doen met die agenda van Mario Draghi, hè, over concurrentiekracht voor Europa, een vuist maken tegen de buitenwereld, energieonafhankelijkheid? Ja, dus over die twee vragen gaat het. Hoeveel moet het zijn en waar gaan we dat dan uitgeven?
7: En hoe is het, waar liggen die spanningen? Nederland is geloof ik het zuinige land, hè? Maar wat zijn de spanningen?
26: Nou, er zijn eigenlijk twee groepen en dan zijn er nog wat neutrale, maar in elk geval twee groepen hebben zich wel verbonden aan elkaar en die schrijven ook gezamenlijk brieven. De ene groep, daar zit Nederland in, dat noemen ze wel de zuinige zes. De gierige zes, zou je ook kunnen zeggen. Die willen gewoon veel minder geld uitgeven. Dus die vinden die begroting echt belachelijk. Die hebben vandaag ook een brief geschreven van dat moet van tafel. En begin maar helemaal opnieuw.
7: Inclusief Frankrijk, hè?
26: Ja, Frankrijk is daarbij gekomen. Dat is ook wel pikant. Daar kan ik denk de hele politiek nog niet helemaal achter begrijpen. Maar Frankrijk wil vooral dat de Europese Commissie... dat Brussel zelf geld kan ophalen. Bijvoorbeeld een flinke belasting op online gokken. Dan zouden ze minder hoeven te betalen. Want dan komt er gewoon zelf geld binnen bij de Europese Commissie. Maar goed, dat is de enige groep. Hè, met Duitsland, Finland, Oostenrijk, Zweden zit er ook bij. En de andere groep is veel groter. Die noemen zichzelf tegenwoordig de vrienden van de cohesie. Nou, cohesie is een gevoelig woord hier, want de cohesiefondsen, dat zijn de subsidiepotten waarin heel veel geld naar armere Oost-Europese en vroeger ook Zuid-Europese landen ging. Gaat. Die willen juist een hooggrote begroting. Die betalen netto ook niet aan de Europese Unie. Hè. Die krijgen meer terug dan dat ze betalen. Dus die zijn gebaat bij een hele grote begroting. En die willen ook tegelijkertijd bij de besteding van dat geld dat er wel evenveel geld naar hun arme regio's blijft gaan.
7: Oké, dus dat is zeg maar, dat zijn de twee
26: het speelveld,
7: kampen. Dat is het speelveld, dat zijn de twee kampen. En je zei al, klassiek gezien gaat het naar landbouwsubsidies bijvoorbeeld. Of naar de armere,
26: regio's.
7: Armere regio's. Waar vinden de analisten dat het naartoe zou moeten gaan? Want daar is ook discussie over.
26: Ja, dat is zeg maar. En dat dreigt ook een beetje verloren te gaan in die discussie over hoeveel geld moeten we nou uittrekken. Want ja, je kunt, als je die begroting kleiner wil maken, kun je of zeggen we gaan hem moderniseren. We gaan dus meer geld uitgeven aan de dingen die we belangrijk vinden. Of je kunt zeggen van nou, dan doen we die dingen die er nieuw bij zijn gekomen, maar weer weg. Dat is een beetje het gevaar van bezuinigen op zo'n begroting. Maar waar moet dat geld dan naartoe? Ja, we hebben dat rapport van Mario Draghi, hè, van 2 jaar geleden. Die zegt van je moet veel meer steken in technologie, in nieuwe bedrijven, in concurrentiekracht van Europa. Je moet ook energie onafhankelijk worden. En daarbij is later nog gekomen, nou toen ook al een beetje, we moeten veel meer aan Europese defensie uitgeven. Hè. De dingen die we samen moeten doen, die moeten we ook vanuit Europees geld voor een deel gaan doen.
7: Maar als je dan kijkt naar de situatie. Vorige week hebben we eigenlijk net een handelsoorlog met China weten af te wenden.
26: Nou, eventjes hè. Ja,
7: eventjes. De afhankelijkheid van de VS moet worden afgebouwd. Ja. Innovatie noem je net al. En dan ruzie de EU over geld. Hoe kijk jij als econoom daarnaar?
26: Nou, dat klinkt heel cynisch als je die vraag stelt. Maar dit hoort er gewoon bij. Ik ben er niet blij om, want we zouden natuurlijk gewoon... In Nederland doen we het ook niet zo dat alle provincies dan bij elkaar moeten komen en dan ruzie gaan maken over de rijksbegroting. Nee, dat doen we gewoon centraal. Mm-hmm. Ja, die discussie wordt nog steeds... Het is nog steeds de EU is nog steeds een groep losse natiestaten die uiteindelijk allemaal vetorecht hebben over de begroting. Dus je moet bij elkaar komen en dan ga je je schuttersputjes betrekken. En we zitten nog een jaar voor de echte deadline. Dus iedereen... Ja, waarom zou je nu iets toegeven? Dus beide kampen die houden hun poot stijf, omdat ze het waarschijnlijk nog niet urgent genoeg vinden om nu wel concessies te gaan doen.
7: En dan het volgende punt, defensie. Rusland. Hoe zullen zij naar ons kijken, naar Europa, wat zo in die schuttersputjes zit?
26: Nou ja, daar weten we de mening wel van. Die vinden het alleen maar prachtig als Europa ruzie maakt en uit elkaar valt. Ik zie dit echt niet. Ja, ik ben misschien een beetje naïef. Maar dit hoort echt bij het spel.
7: Bij het spel en bij het proces. Dan die tweede grootste economie van Europa, Frankrijk. Ja. Los van de verkiezingen die daar aankomen, zijn er natuurlijk ook grote massale protesten al een tijdje nu. Andere vanwege het onderwijs. Maar er is ook een economische crisis en een soort maatschappelijke padstelling, zou je kunnen zeggen. Welke opties heeft Frankrijk economisch gezien om hier uit te komen?
26: Ja, genoeg opties, maar ze kiezen er niet voor. Dat is eigenlijk het probleem van Frankrijk. Nou, Frankrijk is gewoon een redelijk draaiende economie. Het groeit niet zo hard meer, maar ja, er zitten prachtige bedrijven. Ze zijn, horen bij de rijkste landen van de wereld natuurlijk. Ze hebben alleen geen beslissingskracht meer. Het lijkt wel een beetje op waar we Nederland ook af en toe last van hebben. Maar in Frankrijk is dat echt 10 keer zo erg. Geen beslissingskracht meer in politiek om te bezuinigen, om te hervormen, om mensen teleur te stellen, want die gaan daar meteen de straat op en maken ook een behoorlijke rotzooi van. Dus wat er in Frankrijk is gebeurd onder Macron, de grote hervormer, zo is hij binnengehaald, is toch elke keer pappen en nat houden en zorgen dat je hervormingen toch maar niet doorlaat gaan. En dat betekent uiteindelijk dat Frankrijk structureel veel meer geld uitgeeft dan het aan belastingen binnenkrijgt. Ja, de staatsschuld is hard opgelopen tot een van de hoogste in Europa. Ze betalen nu meer rente dan Griekenland.
7: De Washington Post noemt Frankrijk zelfs de nieuwe zieke man van Europa.
26: Ja.
7: Hoe bezorgd ben jij daar dan?
26: Nee, ik ben daar heel bezorgd over. Alleen niet dat het morgen misgaat.

0: jij daar dan?
1: Nee, ik ben daar heel bezorgd over. Alleen niet dat het morgen misgaat. Frankrijk heeft nog alle kans om zijn been bij te trekken.
0: Hoe dan?
1: Nou, bijvoorbeeld toch gaan bezuinigen op sociale zekerheid. Toch de plannen doorzetten die eerder wat in de ijskast zijn gezet voor het verhogen van de pensioenleeftijd. Op het moment dat ze dat soort dingen laten zien dat ze dat bereid zijn te doen, zullen de financiële markten, hè, die de boeman hier zijn, want die drijven de rente op, zullen zeggen van nou ja, als Frankrijk dus toch door de zure appel heen durft te bijten of kan bijten, dan hebben we weer vertrouwen in Frankrijk, onderdeel van de Europese Unie, met de Europese Centrale Bank nog als achtervang. Maar ja, als ze dat allemaal niet doen en ze maken er een potje van en ze kiezen ook nog voor Le Pen, die zogenaamd zegt, ik ga heel hard bezuinigen, maar uit haar plannen blijkt vooral dat ze veel meer geld wil uitgeven. Ja, dan verdwijnt op een gegeven moment, of niet op een gegeven moment, heel snel het vertrouwen van financiële markten in de terugbetaalbereidheid van Frankrijk. En dan is die staatsschuld niet meer te financieren. Daar zijn we nog lang niet, maar je kunt in de verte al de opkomende zon van de volgende financiële crisis aanzien komen.
0: En wat zijn de gevolgen? Zijn die eigenlijk nu al te merken?
1: Nou, we zien dat de Franse rente omhoog gaat. Mm-hmm. We zien ook dat rentes in andere eurolanden omhoog gaan. Ook in Nederland bijvoorbeeld is de rente gestegen. Dat is wel een wereldwijd fenomeen. Hè. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk gaat die ook hard omhoog. Maar je ziet wel een soort onrust ontstaan in Europa. Met de eerste krantenartikelen van een beetje populistische journalisten die zeggen van nou, wij zullen wel weer moeten opdraaien om Frankrijk te redden. Die verschijnen ook al. Het is allemaal echt op dit moment niet goed voor Europa, wat juist slagkrachtig moet zijn als een nieuwe plaats moet vinden in die vijandige wereld. Ja, dat er dan één land, en niet zomaar een land, hè, gewoon de tweede economie van het eurogebied, er zo'n puinhoop van maakt.
0: En zijn de lidstaten dan niet optimistisch als ze dan ook roepen, los nu van deze meerjarenbegroting, we willen een sterker Europa als wij daar financieel niet helemaal uitkomen nu?
1: Ja, we moeten daar dus uitkomen. En ja, ik denk dat het grote gevaar is dat uiteindelijk die zuinige zes hun zin krijgen, dat er niet zo'n grote begroting komt. Hè, dat we uiteindelijk niet zoveel gaan uitgeven als nu het voorstel is. En tegelijkertijd ook de zuidelijke vrienden van de cohesie hun zin krijgen, dat er niet wordt getornd aan al die subsidies voor die regio's en de landbouwsubsidies. Mm. En als we dat kun je namelijk zo'n begroting kun je prima schrijven, want dat is de vorige begroting. En is er dus geen geld over voor al die nieuwe dingen, defensie, concurrentiekracht, innovatie, AI, allemaal van dat soort dingen. Daar is dan gewoon geen geld voor. En ja, dan word ik wel heel erg pessimistisch over de toekomst van de Europese Unie als zeg maar economische macht.
0: Dus als het eigenlijk hetzelfde plan wordt als het vorige plan, dan zie jij dat somber in eigenlijk.
1: Ja, want de wereld is niet dezelfde als die van 2020. De wereld is een stuk vijandiger geworden. De ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen die we moeten bijhouden gaan ook veel sneller. En het zou zomaar de uitkomst kunnen zijn. Hè? Pieter Hazekamp van het Centraal Planbureau waarschuwt daar ook voor. En die waarschuwt ook voor al te strengheid, veel strengheid van Nederland. Wij moeten natuurlijk ook op een gegeven moment zeggen, wij willen graag die innovatieve agenda. Dus we zijn ook bereid om daarvoor te betalen. Dat is misschien nu nog te vroeg, maar dat moeten we op een gegeven moment gaan zeggen. Maar het allerdomste zou zijn, is als we gewoon op de oude voet verder gaan.
0: Dank, econoom Matthijs Bouwman.
2: Bureau Buitenland.
3: Nadia Moussaïd.
4: Just when the world thought the brutal war in Tigray was settled by peace deals, heavy fighting has broken out all over again.
5: Ethiopia cut diplomatic ties with its neighbor. Eritrea has expressed fears Ethiopia could seek access to its port of Assab by force.
6: Recent history suggests that it would probably incur an appalling humanitarian cost in the short term.
0: We horen er weinig over, maar in Ethiopië groeit de vrees voor een bloedig conflict met buurland Eritrea. Twee landen die eerder een verwoestende oorlog met honderdduizenden doden tot gevolg tegen elkaar uitvochten, staat nu weer direct tegenover elkaar. Zo waarschuwt het International Crisis Group. Ik praat erover met Tom Klaas, journalist van Mo Magazine, en Mirjam van Rijssen, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit van Tilburg. Goedemiddag beiden. Tom, ik begin met jou. De spanningen tussen deze buurlanden spelen zich af in de Ethiopische regio Tigray. Daar hebben de Ethiopische strijdkrachten een cruciale stad in handen genomen. Wat is het laatste nieuws daarover?
7: Ja, hoe de verhoudingen precies op het terrein liggen is nogal onduidelijk om te achterhalen, omdat je heel weinig informatie hebt. Je moet het vooral doen met getuigenissen die je voorlopig nog niet echt allemaal onafhankelijk kunt nagaan.

0: En natuurlijk van conflictmonitoren zoals ACLED. Maar het is wel duidelijk dat het Ethiopische regeringsleger de grootste steden in de regio Tigray in handen heeft. Waaronder onder meer de regionale hoofdstad Mekele en de stad Atwa, wat al wel heel dicht bij de grens van Eritrea ligt. En ja, de Tigreese troepen, of toch een deel van de Tigreese troepen, want het Tigreese veiligheids- of militaire apparaat is alleszins gesplitst in een tak die samenhangt met TPLF, dus de
1: Ja.
0: machtspartij
1: Ja.
0: van Tigray,
1: Ja, ik ga je,
0: en een
1: ik maak
0: partij.
1: even één stapje terug, inderdaad. Want om het even goed te begrijpen. Deze situatie gaat nu speelt zich af tussen Ethiopië en Eritrea. Maar het gaat ook onder andere over de situatie over Tigray, wat een regio is in Ethiopië. En daar zijn ook weer andere. Daar is de TPLF onder andere. En wat gebeurt daar dan op dit moment?
0: Op dit moment zijn zij heel snel uit die grotere steden weggetrokken, omdat zij heel snel, of toch verrassend snel, verslagen zijn geworden door het Ethiopische leger en zijn bondgenoten binnen Tigray zelf, de Tigray Peace Forces. En dat is eigenlijk zonder noemenswaardige grote clashes gebeurd. En net zoals tijdens de oorlog in 2020, 2022, zie je dat het TPLF vooral gokt op een guerrilla-oorlog die zij vanuit de bergen en die zij vanuit hun oorspronkelijke machtsposities, zijnde de rurale gebieden van Tigray, willen voeren. Dat is hoe de situatie er op dit moment voor ligt.
1: Ja, en jij hebt de afgelopen dagen ook met mensen gesproken in Tigray. Wat vertellen ze jou?
0: Ja, ze vertellen mij vooral dat sinds het Ethiopische leger die steden in handen weer heeft, dat de situatie iets beter is, of althans de humanitaire situatie. De communicatie is hersteld, want die lijnen waren doorgeknipt. De prijzen beginnen zich een beetje te stabiliseren, ook al is er nog altijd een tekort aan gas. Maar dat betekent niet dat de veiligheidssituatie helemaal optimaal is. Je hebt gewapende bendes die plunderen en overvallen plegen. Ik sprak ook met iemand van het ziekenhuis en die zei van ja, we zien toch wel een opmerkelijke stijging van het aantal mensen met steekwonden. En dat is het gevolg van die bendes die mensen aanvallen en niemand weet precies wie die zijn.
1: En ook niet duidelijk waar zij bij horen.
0: Nee, dat is ja, verschillende partijen proberen de anderen ervan te beschuldigen, maar eigenlijk ja, ze zijn gemaskerd en het is voorlopig nog onduidelijk wie die bende precies zijn. Ja, je hebt ook wel natuurlijk de werkloosheid, die nog altijd een heel groot probleem is. En de situatie voor intern ontheemden. Hè. Je mag ook niet vergeten dat tijdens de oorlog van 2020 dat er bijna 1 miljoen Tigreërs uit hun huizen werd verdreven door milities van de aangrenzende regio
1: Ja.
0: Amhara. En voor die mensen is er nog altijd geen oplossing gekomen.
1: Ja.
0: Degenen die zijn teruggekeerd, ja, die worden opnieuw aangevallen. Dus dat is absoluut nog een probleem.
1: Ja.
0: En je hebt, wat ik zelf een heel belangrijk punt daar in heel dat verhaal vind, ja, er is eigenlijk die oorlog van 2020 was zo ongemeen gruwelijk, met heel veel plunderingen, standrechtelijke executies, verkrachtingen, seksueel geweld. Maar je hebt eigenlijk geen enkele groep die echt interesse toonde voor overgangsjustitie. En als je geen gerechtigheid kunt bieden voor al deze mensen die ten prooi zijn gevallen aan die mensenrechten schendingen, dan zet je eigenlijk de deur open voor toekomstige mensenrechten schendingen. En
1: Ja.
0: dat is echt wel een probleem.
1: Dus het is eigenlijk niet. Dat is een oorzaak die jij ziet ook. En Mirjam, kun je misschien iets meer uitleggen wat er nou precies aan de hand is? Want dat is dus wat er in 2020-2022 gebeurde. He, naar schatting zijn er volgens de Afrikaanse Unie zijn er toen 600.000 doden gevallen door de oorlog in Tigray. Hoe komt het nou dat dit zich lijkt te herhalen?
2: Ja, ik ben het eens met Tom dat in 2022 is het Pretoria-akkoord onderhandeld. Dat was eigenlijk slechts een staakt het vuren. Op dat moment wel heel erg belangrijk. In dat staakt het vuren werd een overeenkomst gemaakt tussen die machthebbers van Tigray regionaal en de nationale overheid van Ethiopië. Maar Eritrea, die ook partij was in die oorlog toen, die heeft niet mee onderhandeld aan dat Pretoria-akkoord. En wat je ziet is dat sindsdien er eigenlijk helemaal geen vooruitgang is gemaakt met de invulling van dat akkoord. En ook niet met de betrokkenheid van Eritrea daarbij.
1: Ja, dus Eritrea was eigenlijk, is het helemaal niet eens met dit, met dat akkoord wat toen gesloten is.
2: Ja, precies. En in ieder geval is sowieso de rol van Eritrea in het conflict zelf en hoe dat conflict zich zou moeten settelen in een vredessituatie, die is niet aanwezig. En dus een van de achterstallige zaken is dat in 2018, voordat die oorlog begon, hadden president Isaias van Eritrea en premier Abiy hadden afspraken gemaakt. Dat zijn geheime afspraken, maar daarover is in ieder geval sindsdien wel duidelijk geworden dat een van die afspraken was dat Ethiopië toegang zou krijgen tot de haven van Assab. En die ligt in Eritrea.
1: Ik wil even luisteren naar de premier Abiy Ahmed van Ethiopië over deze haven.
3: Ethiopië Sultani Yale Bahar Ber Ullion Aichilimena Basatoma Kabel Mere Ethiopië. ወጥቶ መግቢያ በር እንዲኖራት ተክተን እንሰራለን።
1: Ja, hij zegt hier, dus de premier van Ethiopië, aangezien de Ethiopische beschaving niet kan floreren zonder toegang tot de zee, zullen wij ons geleid door het principe van wederzijds geven en nemen onvermoeibaar inzetten om ervoor te zorgen dat Ethiopië een uitweg naar zee heeft. Mirjam, wat maak jij hieruit op, uit zijn woorden?
2: Nou ja, sinds 2022, zeg maar in de aanloop al van dat Pretoria-akkoord, heeft Abiy heel duidelijk gemaakt dat hij zijn zinnen gezet houdt op Assab. En dat hij dat ook ziet als iets waar hij recht op heeft van die afspraken die eerder gemaakt zouden zijn. Op dit moment is die situatie dus heel erg gespannen. Vandaag komt de Veiligheidsraad bijeen op verzoek van Eritrea. Nou ja, wat ook al aangeeft hoe die situatie escaleert. Hè. Als er geen sprake zou zijn van een oorlog tussen die twee landen, waarom zou Eritrea dan vragen dat de Veiligheidsraad bij elkaar komt? Ja, en je zou kunnen vermoeden dat dat toch ook wel is om allereerst, als dat inderdaad gebeurt, dat Ethiopië doortrekt naar Assab. Die troepen zijn eigenlijk al redelijk.
1: En Assab, Assab is, dat is een plaats in Eritrea.
2: Dat is een plaats in Eritrea met een grote haven, ja. Precies. En die eerder werd gebruikt door de Emiraten. En die Ethiopische troepen die zouden al vrij dicht gevorderd zijn naar die haven toe. En dan is natuurlijk de vraag van hoe gaat Eritrea daarop reageren? Hoe gaat de internationale gemeenschap daarop reageren?
1: Ja, en heb jij het idee inderdaad dat de kans groot is dat er een oorlog weer komt tussen Eritrea en Ethiopië?
2: Ik zou zeggen dat die oorlog er dus al is. Ja. Eritrea bezet veel van de gebieden aan het grensgebied met Ethiopië in Tigray. De betrokkenheid van de Eritrese troepen nu met die nieuwe situatie in Tigray, die is ook redelijk evident. Dus dat Eritrea ook nu alweer betrokken is bij dit conflict is duidelijk. Ik denk dat je vraag eigenlijk vooral is van als de Ethiopische troepen nu echt dat Eritrese gebied intrekken, wordt dat dan een grotere oorlog? Echt tussen Ethiopië en Eritrea?
1: Dat is de vraag nu.
2: Ja, en dat is een goede vraag en een moeilijke vraag. Die haven van Assab is enorm strategisch gelegen. Vooral nu in die nieuwe geopolitieke configuratie met de Rode Zee, et cetera. Het ligt wel ver van Asmara en die andere haven van Eritrea, Massawa.
1: Ja.
2: Dus je kunt je ook voorstellen dat er een mogelijkheid is dat Ethiopië inderdaad die toegang tot Assab afdwingt. Maar Eritrea meer geïnteresseerd is in bijvoorbeeld het bezet houden van die gebieden in Tigray en eventueel ook in Oost-Soedan. Dus dat je eigenlijk een soort van een herconfiguratie krijgt.
1: Ja, en ondertussen is er de internationale gemeenschap, de Afrikaanse Unie, wie kan dit voorkomen?
2: Ja, de Afrikaanse Unie is eigenlijk niet echt betrokken. Dus Eritrea is gelijk naar de VN getrokken. Ik denk dat dat ermee te maken heeft dat zowel Eritrea als Ethiopië eigenlijk het punt willen maken dat zij de juridische recht hebben op ASAP, mocht inderdaad die situatie nu escaleren.
1: We houden nou in de gaten. Dank Tom Klaas en Mirjam van Rijssen. Zometeen het NOS Journaal en daarna Jure van den Berg met Villa VDB. Daarin gaat het onder andere over partnergeweld. Dat direct na 2 uur. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er morgen weer om 2:30.

0: NPO Radio 1. Podcast.
1: In de podcast Kunststof, misdaadjournalist Kees van der Spek is terug met een nieuw seizoen van Kees van der Spek ontmaskerd.
2: In internetoplichting gaat meer geld om dan in de hele cocaïnehandel, ja, bijvoorbeeld.
1: En schrijver Massie Houtak schreef al van alles, van rap tot korte verhalen.
3: Het is een uitlaatklep.
1: En nu is ook zijn debuutroman voor Isa verschenen.
3: Ik was al heel jong heel serieus.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster. Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je

0: geld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat? Een toekomst zonder diabetes. Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft. Elke dag bezighoudt. En tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet, die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
9: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
10: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
11: Een initiatief van Pfizer.
12: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
13: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
14: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
13: Voor pallets van 100 kilo?
14: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
15: Tijd voor gesponsorde vacatures.
12: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
16: NPO Radio 1. 2 uur.
17: Jurgen van den Berg.
18: Goedemiddag allemaal. Senioren die hun hele pensioen overmaken aan zogenoemde scammers, die opereren vanuit landen als Cambodja en Myanmar. TV-programma Zembla dook in deze schimmige wereld van extreem geraffineerde oplichterij. Evelien Veehof van Zembla is zometeen te gast in de villa om het uit te leggen. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Kirsten Klomp.
19: In de rechtbank in Amsterdam stond vandaag een man terecht op verdenking van brandstichting tijdens de Pride vorig jaar. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van een terroristisch motief en de rechtbank besloot vandaag dat hij voorlopig blijft vastzitten totdat de zaak verder gaat in januari. Een verslaggever Josephine Trehi is in de rechtbank. En nog even terug naar toen, wat gebeurde er tijdens die Pride?
20: Ja, volgens het Openbaar Ministerie heeft deze man van 27, een man zonder vaste woon- of verblijfplaats, toen 2 keer brand gesticht in Amsterdam. 1 keer in de trein van Utrecht naar Amsterdam, vlak voordat ze Amsterdam Centraal binnenreden, heeft hij het zitje van de trein in de brand gestoken. En toen later op het station heeft hij de kleedruimte die daar toen was ingericht, speciaal voor de Pride, in brand proberen te steken door iets brandbaars over een hek te gooien.
19: Ja, het OM zegt dus dat hij een terroristisch oogmerk had. Hoe zit dat?
20: Ja, volgens het Openbaar Ministerie is dat zo. Als je als doel hebt om een bepaald deel van de bevolking angst aan te jagen. In dit geval dus de LHBTI-gemeenschap. Het Openbaar Ministerie zegt daar 3 aanwijzingen voor te hebben. Namelijk dat hij op Instagram berichten van IS had geplaatst. Dat hij de avond van tevoren een kleine hoeveelheid benzine had gekocht waar geen goede verklaring voor is. En dat er op die dag een geldbedrag van 750 euro op zijn rekening is gestort met als, hoe zeg je dat, omschrijving cadeau. Dus dat vonden ze allemaal te verdacht.
0: Heeft hij er zelf ook nog iets over gezegd in de rechtbank?
20: Ja, hij en ook zijn advocaat ontkennen dat er iets is van een terroristisch motief. Maar dat hij toen in de war was, mentale problemen, verslaafd was aan drugs. Maar dat hij nu beter gaat en ook heel erg aan zichzelf aan het werken is.
0: Nou, voorlopig moet hij dus wel blijven vastzitten. Josephine Trehi, dankjewel voor je uitleg. Paus Leo is overgebracht naar het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd gaat worden. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er bestaat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer een week gaat duren. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over drie boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. De Amerikaanse Christa Pike heeft een half uur moeten wachten op medische hulp na haar mislukte executie. En dat komt doordat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die persbureau AP in handen heeft. En de Formule 1 keert na ruim 30 jaar terug naar Afrika. Over een paar jaar wordt de Grand Prix 10 jaar lang gereden in Rwanda. Het circuit moet nog worden gebouwd vlakbij de hoofdstad Kigali. Rwanda is een ontwikkelingsland, maar investeert de laatste jaren steeds meer in topsport. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog van 470.000 naar 500.000 euro. En ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs en die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Albert Heijn gaat vandaag weer winkels bevoorraden. Sinds gisteren ligt het werk in de distributiecentra nagenoeg stil en werken de systemen niet meer door een online veiligheidsprobleem. Daardoor hebben veel supermarkten lege schappen. De winkels zijn wel open. Deze klanten in Alkmaar maken zich nog geen zorgen.
21: Wat denkt u aan te treffen?
22: Oh, dat weet ik niet. Kijk wel. Ik maak me daar niet zoveel zorgen over, hoor.
21: Zit u er extra vroeg bij vanwege alle commotie?
23: Welke commotie?
21: Nou, er zijn problemen. Cybersecurity problemen.
23: Oh, geen idee.
21: Wat moet u hebben?
23: Ik kom een brood halen dat ik vergeten ben.
21: U heeft er flink ingeslagen, zie ik.
24: Ja, ik heb alles.
21: Ja?
24: Alleen de pindakoeken zijn op.
0: Ja, vannacht zijn er wel weer wat leveringen geweest aan supermarkten van Albert Heijn. Eén bron zegt tegen de NOS dat er nog weinig coördinatie is en dat de nieuwe leveringen willekeurig lijken. Het is nog steeds niet mogelijk om online boodschappen te bestellen. Het weer blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen dan eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden.
25: ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwak.
26: Op dit moment zijn er niet veel problemen onderweg. Op de A50 van Os naar Arnhem staat wel file tussen de knooppunten Bankhoef en Valburg 6 kilometer met een kwartier vertraging. Er ligt daar een lading glas op de weg. Dat wordt nu opgeruimd. De hoofdrijbaan is dicht. Het verkeer kan er langs via de parallelrijbaan.
27: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
28: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
29: De generatie na mij. Ik hoop dat die zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek. Een betere zorg. Dat wil ik graag nalaten.
30: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
31: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12.
1: Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
1: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
2: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
1: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman.
3: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
4: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
5: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
6: NPO Radio 1. Max.
7: Jurgen van den Berg.
8: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het geen BH-dag. Ja, ik heb hem inderdaad vergeten. Ik kijk op de gastenlijst. Evelien Veehof van het tv-programma Zembla komt zometeen langs. Die zijn in de schimmige wereld van de scammers in Cambodja en Myanmar gedoken. En het geraffineerde trucs proberen die senioren hier in Nederland hun pensioen af te troggelen. Pittig eten is een rage. De winkels liggen vol met hot sauces en verse pepers. En er zijn zelfs wedstrijden in heet eten. Flip Delhaas is zo'n heet eter. En vraag van vandaag, er wordt door het kabinet gesleuteld aan een nieuw belastingplan. Dat betekent dat er allerlei extraatjes die werknemers nu nog hebben op de tocht komen te staan. Die worden namelijk gezien als extra loon. Deze financieel journalist van het Eindhovens Dagblad legt het even uit.
9: Krijg jij korting op kleding, sieraden of andere producten van de winkel waar je werkt? Dat gaat vanaf januari 2027 veranderen. Het kabinet wil namelijk af van een belastingvrije personeelskorting.
8: Ja, het personeel wordt daarmee dus eigenlijk bevoordeeld. Bijvoorbeeld, je werkt bij een slager, je mag dan nog wat vlees meenemen. In een kledingwinkel extra kleding. Gratis naar de tandarts, kan in het leger, hebben we begrepen. En kappers die elkaar knippen. De vraag van vandaag, welke voordelen hebt of had u ooit op uw werk? Reacties kunnen naar villavdb@omroepmax.nl. Of laat een bericht achter in de NPO Luisteren. Dan gaan we snel naar de intercom beneden bij de voordeur. Daar staat huisvriend en wetenschapsjournalist Rob van Hattem. Rob, goedemiddag.
10: Hi Jurgen, goedemiddag.
8: En we gaan praten, begrijp ik, over een archeologische vondst in de buurt van Barcelona.
10: Ja, over hout. Resten die gevonden zijn, houtbewerkte resten van Neandertalers. En dat is op zich bijzonder. Ze hebben zo'n 597 houtresten gevonden. Nou, daar zitten gewoon stukken hout tussen takken, waarschijnlijk ook brandhout. Maar er zitten ook zo'n 13 bewerkte voorwerpen tussen speren, dienbladen van schors, bouwpalen en zelfs een knots die ze in de prehistorie blijkbaar gemaakt hebben.
8: Okay.
10: En het is bijzonder, want we vinden niet zo vaak hout. In dit geval is dat hout gemaakt, bewerkt door de Neandertalers. Maar dat is bedekt geraakt door het zijn rotsformaties van kalk. En daar is water doorheen gekomen. En die kalk heeft zich afgezet eigenlijk op die houten voorwerpen. En want normaal gesproken, ze zijn waarschijnlijk, ze weten niet helemaal precies, maar tussen de 62 en de 40.000 jaar oud. Dus dat hout is vergaan door de tijd heen. Maar dat gips, als het ware, dat kalk, wat door die rots is gecijpeld, dat heeft zich afgezet op die voorwerpen en eigenlijk een afgietsel gemaakt, zoals je dat met gips ook kan doen. En daar hebben die wetenschappers dus het hout zelf niet gevonden, maar wel de afdruk van.
8: En hoe weten we dat dit van de Neandertalers is dan?
10: Nou ja, het is een rotsschuilplaats eigenlijk die bekend is en die al zo'n beetje 43 jaar bezocht, bewerkt wordt, bekeken wordt. Daar zijn ook rotstekeningen, dat soort dingen allemaal in die buurt gevonden. We weten dus dat het Neandertalers zijn. We weten ook dat het zo'n beetje uit die periode moet zijn. Maar dat hout hadden ze dus nog nooit gevonden. En daar hebben ze nu echt wel een aantal interessante dingen gevonden.
8: En daarmee weten we dus dat de Neandertaler aan houtbewerking deed.
10: Ja, dat deden ze. Nou, dan weten we sowieso aan de mensachtigen doen al heel lang aan houtbewerking. Eigenlijk zelfs apen, chimpansees, die doen dat eigenlijk ook al. Dit is dus echt een bewuste bewerking. Ze gebruikten echt bepaalde soorten hout. Dus bijvoorbeeld een bepaalde dennethout gebruikten ze voor andere dingen dan bijvoorbeeld jeneverbeshout. Jeneverbeshout, daar hebben ze dingen van gevonden. Bijvoorbeeld om schaaltjes, waarschijnlijk tenminste schaaltjes van te maken. Maar ze hebben ook echt speren gevonden. Ze hebben palen gevonden om constructies te maken. En zij vonden dus ook een heel mooi gemaakte knots om waarschijnlijk dieren mee te doden.
11: Ja, of de buurman.
10: Ja, nou...
11: Zo blijft toch ook wel, die Neandertalers?
10: Ja, nou ja, er bestaat een beetje een raar misverstand over de Neandertalers. Het is gewoon een intelligente menssoort, net als wij. Eigenlijk, wij bevatten zelf DNA van Neandertalers, omdat de Homo sapiens, die nog niet zo heel lang in Europa is, en Neandertaler veel langer, de Homo sapiens heeft zich gemengd met de Neandertaler. Het zijn allebei intelligente soorten geweest. Neandertalers waren wat grover van bouw, zeg maar. Maar die hadden ook gewoon cultuur, die begroeven hun doden en bewerkte dus ook hout.
11: Ja. Even niks, geen misverstand over de Neandertaler. We hebben overigens in de file als ik eerder een soort rehabilitatie van de Neandertaler gedaan. Inderdaad, wordt altijd afgeschilderd als een beetje domme figuur. Maar intussen weten we er steeds meer van en blijkt dat helemaal niet te kloppen. En ja, we zijn nog steeds een beetje Neandertaler met z'n allen.
10: Wij zijn allemaal, ja, we hebben zo'n het is een beetje wisselend, maar 4-6% Neandertaler genen in ons. Omdat eigenlijk de Neandertalers waren er eerst. En vervolgens zijn er uit Afrika de Homo sapiens gekomen. Ja, en die hebben zich toch gemengd. En uiteindelijk is de Homo sapiens, om welke reden weten we het niet helemaal precies. Maar waarschijnlijk hebben wij misschien wel ziektes overgebracht. Men dacht wel eens dat we ze uitgemoord hadden. Dat lijkt niet zo te zijn. Maar in ieder geval, de Neandertaler is uitgestorven, maar leeft nog een beetje voort in ons allemaal.
11: Zo is het. Dankjewel, huisvriend en wetenschapsjournalist Rob van Hattem, hoorde u.

0: Shirley Ellis is dat, een Soul Time.
1: Jurgen van den Berg.
2: Tot 4 uur.
3: Villa VDB.
0: Senioren die hun hele pensioen en opgebouwde vermogen overmaken naar oplichters, zogenaamde scammers, die opereren vanuit scamfabrieken in Cambodja en Myanmar. Daar werken soms duizenden mensen die met geraffineerde trucs proberen hun slachtoffers geld af te troggelen. Maar vaak zijn die scammers zelf ook slachtoffer. Het tv-programma Zembla dook in deze schimmige wereld en sprak met slachtoffers, daders en mensen die gedwongen worden om andere mensen op te lichten. En aangeschoven hier in de villa is Evelien Veehof van Zembla. Hartelijk welkom, Evelien.
4: Dank je.
0: Waar begon dit verhaal voor jullie eigenlijk? Hoe kwamen jullie bij?
4: Wij kwamen in contact met een Chinese jongen die in Nederland asiel heeft aangevraagd. En die gewerkt had in zo'n scamcentrum in Myanmar. Die dacht zelf dat hij gesolliciteerd had voor een baan als tolk, vertaler in Thailand. En toen werd hij de grens overgebracht naar Myanmar. En toen moest hij gedwongen in een scamcentrum werken. Hij is als een soort klokkenluider naar buiten gekomen. En wij zijn met hem in contact gekomen, dus in Nederland. Omdat hij hier woont en hij heel graag zijn verhaal wil vertellen. Want hij zegt, kijk, er worden mensen over de hele wereld opgelicht, maar ook echt Nederlanders, en wees gewaarschuwd.
0: Ja, even, jij noemt een scamcentrum. Ik zei scamfabriek. Beschets dat eens. Wat is dat?
4: Nou, je kan het een beetje vergelijken met een plek zoals hier het Mediapark. Een grote plek met verschillende gebouwen bij elkaar. Waar wel een heel groot hek omheen staat. Met ook veel bewakers eromheen. Met geweren eventueel. En daarin werken dan allerlei mensen in kantoorgebouwen. Het lijkt van de buitenkant misschien dat die daar gewoon leuk aan het typen zijn. Of een soort callcenter is. Maar die werken daar dus allemaal samen. Die wonen daar ook. Die slapen in diezelfde gebouwen, in stapelbedden met elkaar op een kamer. En die werken daar om mensen van over de hele wereld op te lichten.
0: Ja, want die mensen die zitten daar, dus begrijp ik zelf ook tegen hun zin.
4: Ja, dus de
0: scammers.
4: Dus een heel deel van de mensen die daar werkt, die werken daar niet vrijwillig. Die denken dus dat zij voor een of andere leuke callcenter een baan hebben gekregen. Heel veel geld gaan verdienen. En dat is ook de reden waarom ze solliciteren op zo'n baan. Die worden daar dan gedwongen gehouden. En als zij dan niet bijvoorbeeld niet mee willen werken, omdat ze denken, ja hallo, ik ga niet meewerken aan oplichting, dan moeten ze ofwel losgeld betalen of ze worden geslagen. Die werken daar vaak onvrijwillig. En er wordt ook echt gesproken over moderne slavernij van de mensen die daar werken.
0: Want in die uitzending zijn heftige beelden te zien van mannen die elektrische schokken kregen, of die waar sigarettenpeuken op werden uitgedrukt.
4: Ja. Ja.
0: En die zijn uiteindelijk ontsnapt. En dat zijn ook de mensen uiteindelijk die, zeg maar, jullie bron zijn.
4: Ja, dus bijvoorbeeld die Chinese jongen die in Nederland woont en hier asiel heeft aangevraagd, die zijn ouders hebben losgeld betaald, 35.000 euro, om hem vrij te krijgen. De mannen die ik heb gesproken daar in Cambodja, die uit Afrika komen, die zijn vrijgekomen omdat de politie de scamcentra daar heeft opgerold. Maar er zijn ook heel veel mensen die nog steeds vastzitten, ze oververkocht zijn naar centra in Myanmar, Sierra Leone, ik weet niet waar allemaal precies, maar over de hele wereld.
0: Jij beschrijft het een beetje als zeg maar het Mediapark, met allerlei gebouwen, kantoorgebouwen natuurlijk. Ja. Maar dan werken daar dus ook duizenden mensen eigenlijk.
4: Ja, dus de plek waar het was geweest, daar zou voor 15.000 tot 20.000 mensen hebben daar gewerkt. Dus echt heel veel. Ja.
0: Door wie worden die scamfabrieken dan gerund? Wie zit er daarachter? Wie zijn de grote bazen dan?
4: Ja, dus er wordt gesproken over dat de Chinese maffia daarachter zit. Syndicaten die dus die scamcentra in handen hebben en die daar dus ontzettend veel geld mee verdienen. Je ziet ook, er zijn allemaal nieuwe gebouwen. Er moet ontzettend veel geld verdiend worden. Willen ze al die gebouwen neer kunnen zetten? Dus echt veel geld in geïnvesteerd. Ja.
0: Dan even naar de kant van de slachtoffers. Want wij besteden hier, Omroep Max is de omroep voor de senioren, besteden veel aandacht aan. Maar het gaat trouwens veel verder dan senioren. Iedereen wordt tegenwoordig heeft de kans om opgelicht te worden.
4: Ja.
0: Maar dat gebeurt inderdaad vanuit deze fabrieken. In jullie uitzending zit een man die jullie Kees noemen. Laten we even luisteren naar wat hem is overkomen.
5: Het begint als hij wordt benaderd door een onbekende vrouw.
6: Dat berichtje komt binnen. Ik ook zal ze antwoord geven dat het niet kan. En zo is het begonnen.
5: Het is het begin van de duizenden appjes die ze in een paar maanden tijd heen en weer sturen.
7: You can call me Huyen. I prefer you to call me this name.
6: Uiteindelijk ging dat een beetje de dag door, 's ochtends en 's avonds. Maar dat groeit erin, heb je helemaal niet hoor.
0: En de vraag is ook, hoe kwamen ze bij hem terecht?
4: Ja, hij kreeg gewoon op een doordeweekse woensdagmiddag kreeg hij een appje met... Hey, staat jouw appartement toevallig te huur? En hij dacht van...
0: Van een onbekend nummer.
4: Van een onbekend nummer. Hij dacht, nee, laat ik maar gewoon even vriendelijk antwoord geven met nee. Dat staat niet te huur. Hij had ook helemaal geen appartement te huur. En zo heeft hij toch een soort app-relatie met die vrouw aangegaan. Gewoon over ditjes en datjes hebben zij een beetje geappt. En na een week appen over van alles en nog wat dus... kwam zij in één keer met of het een idee was om in crypto wat geld te investeren... omdat zij daar zoveel geld mee had verdiend.
0: Ja.
4: En ze heeft hem toch op behoorlijk psychologisch gemanipuleerd... om daar echt veel geld in te gaan investeren.
0: En Kees dacht dat hij de hele tijd met dezelfde vrouw te maken had... maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn.
4: Nee, hier zit zeer waarschijnlijk een supergrote organisatie achter... met allemaal mensen die allemaal in shifts werken. En,
0: iemand heeft dan zeg maar case-dienst van 's morgens 9 tot 's avonds 5... en dan wordt die overgenomen door iemand anders.
4: Ja, precies. En ze hebben verschillende rolverdelingen ook. Sommige mensen doen alleen maar het binnenhalen van de mensen... en zodra dan iemand binnen is... en ik denk dat Kees best wel een iemand was wat een big fish was... dan komen de killers in beeld. Degene die echt gaan over veel geld binnenharken... en die helemaal met... supergoede scripts werken om hem te stimuleren om meer en meer geld te investeren.
0: En want je hebt ook wel datingfraude, dus dat iemand zich voordoet als potentiële partner dan. Ja. Dat is dit niet. Dit gaat echt, ze willen echt zijn geld binnenharken.
4: Ja, maar dit is ook heel veel, is wel met datingfraude, maar in dit geval bij Kees was het geen datingfraude.
0: Ja. Hoeveel is die kwijtgeraakt?
4: 2,2 miljoen.
0: Zo.
4: Ja, zijn hele pensioen.
0: Ja. Ja.
4: En hij had ook geld geleend. Hij keek de hele tijd naar een soort platform. Daar kreeg hij ook de hele tijd appjes en zo over. Van hoeveel geld hij had verdiend. En hij dacht echt dat hij dat zijn geld heel veel geld waard was geworden. Dus het leek ook alsof het veel was. En daarom bleef hij er maar geld in investeren.
0: Maar ik zit me ook even aan de kant van diegene die dit doen. Dus, hè, dus daar is helemaal over nagedacht. Er wordt met scripts gewerkt.
4: Ja.
0: Er wordt dus ook valse informatie. Maar dat lijkt alsof het allemaal echt is. Dat je kan zien van nou, ik maak nog winst met mijn geld.
4: Ja.
0: Zo wordt het allemaal opgetuigd.
4: Ja. Ja, het zit dus echt heel geraffineerd in elkaar met scripts. Ze werken met Nederlandse simkaarten. Ze werken zelfs... Wij hadden op een gegeven moment ontdekt dat er ook vacatures waren voor Nederlands sprekende medewerkers. Daar zijn we naartoe gegaan.
0: Om nog meer vertrouwen te wekken natuurlijk.
4: Ja, precies. Ja. Dus wij wilden natuurlijk kijken van, hoe ziet dat er precies uit? We hoorden ook over dat er Nederlandse modellen werken in die scamcentra. Die werken dan in een aparte kamer. Op het moment dat iemand in Nederland bijvoorbeeld argwaan heeft, dan wordt de telefoon van zo'n iemand die alleen maar de diensten heeft om contact te onderhouden, wordt snel naar het model toegebracht. En dan moet het Nederlandse model moet dan zeggen, nee, alles is oké. En zo het vertrouwen te winnen.
0: Ja.
4: Ja.
0: Ik zei het al, we worden voortdurend gewaarschuwd. We met z'n allen, maar zeker ook senioren en zeker mensen met een beetje geld. En toch trappen we erin met z'n allen. In dit geval Kees ook. Hoe kijkt hij daar zelf naar?
4: Ja, hij kan zichzelf al voor zijn kop slaan. Had ook van zichzelf, hij had nooit bedacht om überhaupt iets met crypto te doen. Dus hij kan ook bijna niet bedenken, hoe ben ik hier eigenlijk nou zover ingegaan? Maar wat toch wel echt wat wij zien, is dat je zo gebombardeerd wordt met appjes in hele korte tijd. Heel persoonlijk, heel leuk. Dat iemand neemt echt als het ware een deel van je leven in. Op die manier, en je ziet je eigen omgeving niet meer. Op die manier raak je toch in een soort tunnel. En kom je helemaal in het leven van iemand terecht. En ga je dus geld investeren.
0: Wat ik ongelooflijk vond, dat kun je dus zien, dat in die fabrieken een gong gaat. Hè, als ze weer een grote vis hebben binnengesleept.
4: Ja, een beetje Wolf of Wall Street taferelen. Ja.
0: Dan weten ze weer, er is er weer iemand ingetrapt.
4: Dan als er bijvoorbeeld 10.000, 20.000, 50.000 is overgemaakt, dan gaat de gong en dan vieren de killers feest met elkaar. Want die krijgen dan weer een deel van het geld.
0: Jij bent ook op bezoek geweest bij de minister van Informatie van Cambodja. Wat zeggen ze daar? Wat doet dat land om dit soort praktijken tegen te gaan?
4: Nou ja, in Cambodja staat wel bekend omdat het een corrupt land is. Er waren dus allemaal scamcentra echt behoorlijk in het zicht. Je zag ze gewoon staan. Dus ik vroeg me wel af, hoe kunnen die hier zo staan? Dat moeten ze hebben geweten. Dat wordt ook wel gezegd dat de hoogstgeplaatsten in het land hier ook zeker van af weten. Hier misschien ook wel aan hebben verdiend. Maar
0: dit klinkt niet als dat ze het er morgen gelijk wat aan gaan doen.
4: Nou, ze zijn dus nu ontzettend veel scamcentra aan het ontmantelen. Ja, toch wel. En dat komt ook door onder hoge druk van Amerikanen en Britten en Chinezen. Moeten ze wel. Maar wat je ziet is dat dus die hele industrie die verplaatst zich dan naar omliggende landen. Dus het probleem is nog niet zomaar weg.
0: Nee. En Kees, ziet hij nog wat van dat geld terug ooit?
4: Nou, Kees die voert momenteel een rechtszaak tegen de cryptobank die dit allemaal, omdat het allemaal met crypto is gegaan. En die proberen op die manier proberen ze toch hun geld terug te krijgen. Ja.
0: Mensen moeten deze uitzending zeker gaan kijken. Al was het alleen maar omdat je dan gewaarschuwd bent. Als er weer zo'n raar appje komt of een berichtje van trap er gewoon niet in. Nee. En ik haal nog maar even wat mijn vader altijd op zijn dashboard had. Wie niet steelt of erft, moet blijven werken tot hij sterft. Niks is gratis. Ja. Evelien, dankjewel. Evelien Veehoff, onderzoeksjournalist bij Zembla. En de uitzending van Zembla is terug te zien via NPO Start. En ook op YouTube staat hij. Er is een nieuw liedje van Herman van Veen. 81 jaar hè, is hij alweer. Een jaar geleden kwam zijn album Plus uit. En om dat te vieren verschijnt op 6 november Herman van Veen Plus Plus. Eigenlijk een nieuwe editie van die plaat van een jaar geleden. En dan nu dat nieuwe liedje, dat heet De Echte.

0: In een jolige bui is hij in dit liedje, Herman van Veen. Het liedje heet De Echte en komt dus op die nieuwe plaat die eraan zit te komen volgende maand. Zometeen de vraag van vandaag.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst hoofdpunten uit het NOS Journaal met Kirsten Klomp.
2: Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het weer veilig opstarten van de systemen. De supermarkt kampt met een online veiligheidsprobleem. Wat er precies is gebeurd en of er sprake was van een hack is nog steeds niet duidelijk. Asielminister Van den Brink doet opnieuw een dringend beroep op gemeenten om opvanglocaties langer open te houden en ook nieuwe asielopvang te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Paus Leo is aangekomen in een ziekenhuis in Rome. Vanmiddag wordt er een soort knobbeltje op een van zijn longen weggehaald. Die zogenoemde nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole. Er bestaat een kleine kans dat het kanker is, maar meestal is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. En Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Daar begon hij 3 jaar geleden. Afgelopen zomer was er kritiek op hem omdat het lang duurde voordat er een opvolger was voor Ronald Koeman als bondscoach. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan.
0: Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij in Nederland? Helene de Geest.
3: Nou, er staat een behoorlijke file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen knooppunt Kruisdonk en Elslo. De vertraging is daar 10 minuten. Staat een auto met pech, de rechte rijstrook is dicht. En er ligt glas op de hoofdrijbaan van de A50 van Os naar Arnhem bij knooppunt Ewijk. Vanaf Ravenstein is de vertraging een kwartier. Je kunt wel gewoon via de parallelbaan.
4: Tot 4 uur.
1: Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag. Het kabinet wil de zogenaamde personeelskorting schrappen. Dat is een korting die je krijgt als medewerker op producten van het bedrijf waar je werkt. Zo kan je bijvoorbeeld korting krijgen op je schoenen als je in een schoenenzaak werkt. Of goedkope boodschappen doen als je bijvoorbeeld in een supermarkt werkt. Als dat tenminste is geleverd. Dat kan soms ook niet het geval zijn. Het bracht ons in ieder geval op de vraag van vandaag. Welke voordelen hebt of had u ooit op uw werk? We hebben al een reactie binnen van Marten. En zij zegt, ik werkte jaren geleden in een tweedehands kledingwinkel. Wij mochten als het seizoen voorbij was wel eens in een bak met onverkochte stukken graaien. Dan nam ik vaak kleding mee voor mijn kinderen. Nou, dit is inderdaad een goed voorbeeld. Dit soort verhalen willen we graag horen. Kom maar door via het mailadres villavdb@omroepmax.nl. U kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luisterapp. En dan kunt u ook een berichtje inspreken daar. Dat is de mogelijkheid. Linda Vermeulen, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Jurgen.
0: Bestuurder bij Winkelstraat van FNV is dat, hè, een onderdeel?
5: Ja, inderdaad.
0: Wordt er veel gebruik gemaakt van die korting door medewerkers?
5: Er wordt heel veel gebruik van gemaakt. En deze ingreep van het kabinet, nou, dit is echt een hot issue in winkels. We krijgen bij de vakbond ook echt heel veel berichten van medewerkers bij de HEMA, vanuit tuincentra, bijvoorbeeld de Welkoop, vanuit de Bijenkorf, vanuit optiekzaken, Hans Anders. Nou, echt vanuit heel de winkelstraat krijgen we persoonlijke berichten dat medewerkers het heel erg vinden als dit voordeeltje zou verdwijnen. Ja. Hè, want we weten allemaal al dat alles duurder wordt de afgelopen jaren. En dan is het gewoon heel erg belangrijk dat je deze korting van 20%, hè, dat is wat we het meeste horen van winkelmedewerkers, dat gewoon blijft bestaan. Ja.
0: Want leg even uit hoe ziet die personeels, want het is een belastingvrije personeelskorting, zo heet dat dan officieel. Ja. Hoe ziet dat er dan uit in de praktijk?
5: Nou ja, als je ergens werkt, dan krijg je loon. En daarbovenop kunnen er in de CAO of met de ondernemingsraad nog extra afspraken zijn over andere vergoedingen. Hè, bijvoorbeeld reiskostenvergoedingen of jubileumgratificaties. Hè, dat soort regelingen. Maar personeelskorting valt daar ook onder. En daar is een fiscale vrijstelling voor. Dus bedrijven mogen dan per jaar maximaal voor €500 die korting geven aan werknemers. Ja. En ja, ik kreeg net nog een persoonlijke
0: bericht. Die kunnen zij dan weer van de belasting aftrekken, zeg maar, die bedrijven.
5: Ja, dat wordt dan verrekend op je loonstrookje.
0: Ja.
5: Voor werkgevers is dat dus ook fiscaal gunstig.
0: Ja.
5: En ja, werkgevers hebben natuurlijk ook belang bij. Want ja, reken maar uit. Hè, als een van je werknemers dat bedrag ten volle gebruikt, ja, dan geeft u dus veel geld uit in je zaak. En dus werknemers zijn voor de grote concerns ook belangrijke klanten.
0: Ja, maar want ze krijgen dat dus niet voor niks dan, die werknemers.
5: Het
0: voorbeeld van die mevrouw, dat we gingen dan naar tweedehands kledingwinkel, die mocht aan het eind van het seizoen, dan mag ze dan gewoon wat onverkochte stukken meenemen en mee naar huis nemen. Die krijg je dan gratis mee, lijkt me.
5: Ja, kijk, ik hoor dit voorbeeld nu ook van jou. Dat lijkt me ook inderdaad, dat de afspraak is in die betreffende winkel.
0: Maar ik had bijvoorbeeld een collega hier in Villa, die werkte vroeger in een slagerij. Ja. Die, als dan zeg maar zaterdag, de winkel gaat dicht, dan was er nog wat vlees over. Nou, hier aan die meiden van, neem maar wat mee naar huis. Maar dat is niet officieel dan, zeg maar.
5: Ja, officieel is, dus dat is ook de regeling waar we het nu over hebben, waar het kabinet dus plannen aan het smeden is. Is dus een korting van 20% die je kunt krijgen op spullen in je eigen winkel.
0: Ja, precies.
5: Bijvoorbeeld als je bij Zeeman werkt, dat je dan...
0: Ja.
5: Dus
0: waar ik als klant...
5: Dat je die met korting kunt kopen. Ja, inderdaad. Ja.
0: Als ik als klant betaal ik volle pond en de medewerker krijgt dan 20% korting. Ja,
5: ja. En voor die medewerkers is dat extra belangrijk, omdat veel plekken in die winkelstraat wordt minimumloon verdiend. Dus die lonen blijven al jaren achter. En dan zijn dit de extraatjes, waardoor mensen toch rond kunnen komen. En waardoor mensen toch ook, dat mensen gewoon heel belangrijk vinden.
0: Ja, ja. En jullie als FNV zeggen natuurlijk ook dan van, er zijn misschien wel wat andere mensen in de samenleving waar je er wat geld vandaan kan halen.
5: Nou, dat vind ik nou echt een hele slimme opmerking van je. Dat is natuurlijk zo. Dat weten we allemaal. Kijk eens naar de mensen bovenaan deze bedrijven bijvoorbeeld. Maar kijk, het is wel zo, en dat raden medewerkers nu ook aan. Er zijn ook andere manieren waarop concerns die korting kunnen geven. Dus ga daarmee over in gesprek met de ondernemingsraad of met de vakbond. Want personeelskorting hoeft niet helemaal te worden afgepakt.
0: Precies, om dit toch overeind te houden, maar dan op een weer een andere, slimme manier eigenlijk.
5: Ja,
0: hebben jullie bij de FNV eigenlijk ook, of werkt dat niet zo, bij de bond?
5: Oh, goede vraag. We zijn natuurlijk niet een winkel zoals Zeeman of CNA.
0: Van die petjes kan kopen bijvoorbeeld na een staking of zo.
5: Ja, goede vraag. Maar ik zorg in ieder geval dat jij zo'n petje van ons krijgt,
0: Jurgen. Ja, dat is goed. Dat
5: en
0: is goed.
5: Een hesje.
0: Ja, dat is goed. We gaan dit blijven volgen. Jullie zeker natuurlijk, want er is veel commotie over. Bij winkelend personeel, zeg maar.
5: Ja, het is nog niet te laat. Laten we ons hierover uitspreken. Deze ingreep moet gewoon van tafel. Die personeelskorting moet op deze manier blijven bestaan.
0: Dank voor de toelichting. Linde van Meulen is dat bestuurder Winkelstraat bij FNV, de vakbond. Vandaag de vraag welke voordelen hebt of had u op uw werk? Dus dat kan via die officiële regeling zijn. Maar we willen ook die voorbeelden wel horen van de vrouw van de slager bijvoorbeeld, die dan wat extra vlees mee krijgt in het weekend. Kan van alles zijn. Maar ook een bedrijfsuitje of een gratis woning ergens. Noem het maar. Reageren kan door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij, dan kunnen we u terugbellen. U mag ook een berichtje achterlaten in de NPO Luisterapp.

0: is zelfs een heel popfestival naar genoemd. Hè? Into the Great Wide Open, Tom Petty en de Heartbreakers. Wie pittig wil eten, die kan tegenwoordig gewoon in de supermarkt terecht. Want het wemelt er van de hot sauces en de bijzondere pepers. De tijd dat alleen nog maar daar de rode Spaanse peper, de gewone peper die iedereen wel een beetje kent, dat je die daar kon krijgen, die ligt ver achter ons. Pittig is populair. Zo populair dat er wereldwijd festivals en wedstrijden heet eten worden georganiseerd. En dan is er ook nog de YouTube-serie Hot Ones, waarin beroemde mensen worden geïnterviewd, terwijl ze steeds pittige kippenpootjes krijgen voorgeschoteld. Flip Delhaas is ook zo'n heet eter en doet mee aan internationale wedstrijden. Vorige week nog in Bulgarije, Flip. Hartelijk welkom.
1: Ja, dank je dat ik hier mag zijn. Inderdaad,
0: en je hebt het overleefd.
1: Ik heb het overleefd. Ja, ook voor mezelf echt een heel mooi resultaat. Vierde met 7 rondes in. Dus ik ben tevreden.
0: Ja, van wie hebben we verloren als Nederland?
1: Van 3 Bulgaren.
0: Oh, okay.
1: Dus dat, nou ja, 1 van die 3 is ook echt een professional. Overigens was dat de nummer 2. En een amateur met een hele, hele grote aanleg, die heeft gewonnen.
0: Oké. Nou leek het de collega's hier van kantoor een goed idee om dit gesprek een beetje volgens de regels van Hot Ones te doen. Hè? Dus daar krijgen die bekende mensen, die krijgen dan een vraag. En dan bij elke vraag hoort een steeds hetere peper. En dan zie je ze letterlijk af en toe de tent uitzweten. Voor gast en presentator. Dus jij hebt nu wat voorbereid. Laten we eerst even voor de mensen die dat programma niet kennen op YouTube. Dit zijn wat reacties van die beroemdheden terwijl ze zich die pittige kippenpootjes krijgen voorgeschoten.
2: Hi. Do you remember the first time? So, that's good.
3: This is the show. This is the show.
2: That is, oh, shoot.
4: Oh, my God. Oh, my God. I'm scared.
3: I knew that would go that way. Never gets any easier for me either, by the way.
4: I'm scared.
5: Let me ask you a question, buddy.
3: Sure. Sure.
5: Let me ask you a question.
3: Uh-huh.
5: Whose idea was the show?
3: So, see that guy right there in the blue shirt?
5: Yeah.
3: His name's Chris.
5: What's your name, Chris, right? Can you fight, Chris?
0: Idris Elba, de acteur, die vraagt zich af wie dit bedacht heeft. En wil zelfs op de vuist met de bedenker, omdat het zo heet wordt. Ik heb het ook wel eens gezien. En soms gaan ze ook gewoon dingen vertellen om er maar vanaf te zijn, weet je wel. Omdat ze weer snel iets kunnen drinken om de pijn weg te krijgen. Dus het is wel een bijzondere manier van interviewen. Wij gaan ook iets dergelijks doen. Je hebt allerlei spullen meegenomen.
1: Ja.
0: Voordat ik de eerste vragen stel, wat gaan we doen dan?
1: We gaan vandaag een sambal, een hot sauce en een pepertje nemen bij onze vragen. In precies dezelfde format. We gaan het wel gezellig houden.
0: Ja,
1: maar
0: alsjeblieft wel.
1: Ik heb wat moois,
0: Ik moet nog tot 4 uur. Doe de eerste maar even gelijk. Dan zitten we er gelijk in. Kun jij misschien ook intussen vertellen even, waar komen die pepers vandaan eigenlijk?
1: Nou ja, die ik vandaag bij me heb letterlijk, is natuurlijk van Westland. Maar als we het hebben even over de peper. De chilipeper vindt vooral zijn oorsprong in Zuid-Amerika. En dat heeft zich eigenlijk langzaam verspreid tot de huidige format, waarin bijvoorbeeld vooral in Amerika mensen heel druk bezig zijn met zeg maar steeds nieuwere en hetere pepers kruisen. En dat hebben ze heel goed gedaan, want het wordt steeds gekker, het wordt steeds heter.
0: Ja. En kijk, dat zie je natuurlijk, is dat nu een beetje een trend, hè, van heet eten en zo? Doe maar even trouwens die eerste,
1: ja,
0: hoor.
1: Ja, nou, hier komt de eerste, dat is de beste sambal van 2026.
0: Ja, maar dit is wel echt een enorme hap, hoor. Doe even iets,
1: we maken hem even bescheiden.
0: Ja.
1: Het is een rendang sambal

0: van de Spice Girl. Even iets Rotterdams wat ik als Rotterdammer heb meegenomen. En nou ja, heerlijk van smaak. Dit kunnen we allemaal
1: wel. Hij ruikt ook echt lekker. Inderdaad een beetje rendangerig. Ja. Het beroemde gerecht natuurlijk.
0: Exact. Nou, proost.
1: Het smaakt ook naar rendang.
0: Mm-hmm.
1: Met een beetje een zuurtje zoetje eromheen. Nou.
0: Ja, toch vind ik hem wel nog wat neutraal voor een rendang. Hij kan overal bij je.
1: Deze kan ik wel hebben.
0: Precies.
1: Ja. Wanneer begon het in Nederland eigenlijk dat we wat gepeperder gingen eten dan we gewend waren vroeger?
0: Ja, dat is altijd een beetje een zoektocht wanneer dat nou begon. Sowieso met natuurlijk het ontstaan van de multiculturele samenleving hebben wij heel veel culturen hier die dat op hun eigen manier hebben meegenomen. Van nou ja, natuurlijk vanuit Indonesië, vanuit Azië wat meer de pittige gerechten die pittig worden gemaakt met bijvoorbeeld echt meer peper in poedervorm of extracten. Maar natuurlijk ook ja. Wel bekend de Surinaamse gemeenschap met zijn Madame Jeannette.
1: Ja, ja, dat is wel echt een hele hete, hè, toch?
0: Ja. Ja, en ik durf ook wel te zeggen, dat is wel het moment. En ook dan inderdaad bijvoorbeeld de Sambalman. Dat zijn wel echt van die iconen. Die het, zeg maar, de moderne format van het peper eten en de chili festivals wel echt een goede schop vooruit hebben gegeven.
1: Kijk, ik sta wel eens in de keuken en werk ook wel met pepertjes en zo. Hobbykok. Maar je hebt dus de Scoville-schaal.
0: Ja, dat is correct.
1: Dat is de schaal van nul naar heel heet, eigenlijk.
0: Ja, dat klopt.
1: Waar zit de Madame Jeannette dan?
0: Ja, lekker laag eigenlijk nog.
1: Oké, dus dat is eigenlijk nog maar beginnerswerk.
0: Ja, voor professionals is het beginnerswerk. Ook dergelijke pepers zijn voor een professionele in een professionele wedstrijd ook vaak gewoon de eerste ronde op dat niveau. Het blijft hartstikke heet hoor. En ook als ze uit een zonnig land komen, zullen ze ook heter zijn. Maar die we hier hebben, nou noemen ze getal 300.000 Scoville.
1: Ja, wat is de heetste peper ever?
0: Ja. Dat is nog steeds ook een hele grote politieke discussie. Als we naar de Guinness World Book of Records krijgen, is op het moment de Pepper X. Met bijna 3 miljoen Scoville.
1: Oké, maar dus die Madame Jeannette is 300.000. Dit is 3 miljoen, om even aan te geven hoeveel heter die dan is.
0: Exact. Maar, en dat is dan zeker onder de professionals en de telers die, zeg maar, deze pepers ook puur eten. Die geven wel aan van, joh, gevoelsmatig lijkt het toch wel dat er pepers zijn die dan misschien minder Scovilles hebben als ze dat meten. Maar nog wel veel heter of pijnlijker voelen.
1: Ja, dus het is een beetje als het weer, de gevoelstemperatuur.
0: Absoluut, ja.
1: Speelt ook mee.
0: Ja, ja.
1: Zullen we de tweede doen?
0: De tweede? Nou, ik ben er voor in. En dit is deze heeft nog een zoetje, maar nu wordt het al wel een stukje heter.
1: En wat is dit?
0: Dit is de Heet Sur Hop Hot Sauce. Dat is een festival in Breda ieder jaar. En dan doen we ieder jaar ook een sausje van het festival zelf. En nou ja, hier zit wel wat scorpionpepper in. Dat is een beetje veel. Ik zal hem even een beetje aftikken. Ja, we willen wel allemaal naar huis vanavond.
1: Ja.
0: Zo, daar gaat hij hoor.
1: Oké.
0: Pakt u een beet?
1: Doe jij zelf eigenlijk ook mee? Want
0: ik doe zelf ook mee. Ik heb net ook al wat sambal op hoor. Heerlijk. Nou, dit is nog steeds te behappen.
1: Hij begint vriendelijk, maar dan nu slaat hij wel toe hoor.
0: Ja, er zit toch scorpionpepper in. Dat is toch een van de heetste pepers ter wereld. En geweest ook op een gegeven moment.
1: Ik voel ook wat transpiratie op mijn voorhoofd nu.
0: Ja. Ja, ik moet zeggen, hierbij krijg ik een lichte steek ervan. Ik zeg ook altijd met scorpionpeppers. Ze hebben de naam heel goed gekozen. Want sommige pepers worden langzaam steeds heter. Maar die scorpion die steekt in één keer.
1: Ja, ja.
0: Dus, mooie sensatie.
1: Ja, de vraag is even, is dit nou lekker eigenlijk? Die vorige die je aan het begin gaf, die vind ik echt lekker.
0: Ja. Nou ja, dit voor iemand die de smaak nog proeft. Ik weet niet of u de smaak nog proeft, maar ik wel.
1: Ja.
0: Voor mij is het wel lekker. Ook scorpionpepper is op zichzelf misschien niet de lekkerste peper. Een goede vriend van mij uit Slovenië zegt altijd, ze smaken naar roest. Maar de combinatie van de smaak van die peper en bijvoorbeeld dan een beetje het zoetje wat in deze saus zit, dat werkt heel goed. Maar zou je het bijvoorbeeld puur eten, dan durf ik wel te zeggen, ja, dit is niet een van de lekkere pepers.
1: Nee, precies. Dit doe je dan even ergens doorheen. Wanneer werd jij zelf gepakt door die pepers? Wanneer ben je hieraan begonnen?
0: Dat is wel een tijd geleden. Het begon denk ik wel in coronatijd dat ik zelf wel Hot Ones vooral keek. Zo belandde ik bij de Hot Sauces en dat je dat gewoon online ook kan kopen. Zo belandde ik weer bij de festivalletjes. Van daaruit heb ik ooit een filmpje gemaakt waarin ik dan een lepel hot sauce neemt van de Doomed hot sauce. Nou, dat is dan een saus met een extract van 6,6 miljoen Scoville. Dus dat is nog heter dan twee keer de heetste peper ter wereld. En van daaruit werd ik gevraagd in Amsterdam of ik een festivalwedstrijd wou hosten. Dat heette het Shit Hot Fest toen de tijd. En ja, en zo ontmoet ik zeg maar Westland Peppers en zijn vertegenwoordigers. En we never left.
1: Ja, want jij doet dit eigenlijk een soort van professioneel, vergeleken met een sporter die dit doet. En, ja. En je bent dus ook in training. Hoe train je daarvoor, voor zo'n wedstrijd als?
0: Voor mijzelf is het gewoon, met extract soms toch wel. Ik heb dan uit Duitsland bijvoorbeeld snoepjes met een beetje extract erin, of sausjes met een hele kleine hoeveelheid extract erin, waardoor je langzaam je weerstand voor pittigheid opbouwt. Maar hebben we het echt over die pepers eten? Ja, ik eet het liefst rode habanero's. En dat is dan gewoon eigenlijk als een snackje tussendoor af en toe.
1: Kijk, die laatste die we nu hebben, die blijft nu wel een beetje hangen inderdaad.
0: Ja. Ja, voor mij voelt dat dan nu echt gewoon als een lekker warm dekentje op mijn tong. Maar hoe is het voor u? Dat is vraag.
1: Nou, laat ik zo zeggen, ik vond hem ook niet zo lekker. Maar nee, ik voel hem wel. En mijn bril beslaat er helemaal van. Hoe gaat het eigenlijk de dag erna? Als je dan een wedstrijd hebt gehad, dan moet je op een gegeven moment ook weer naar het toilet of zo.
0: Ja, voor mijzelf, zolang er in een wedstrijd of in een challenge geen extract hebben gezeten, heb ik eigenlijk nergens last van. Het is natuurlijk het welbekende grapje van haha, de wc en noem maar op. Maar ik zelf heb daar eigenlijk geen last van. Nee.
1: En veel mensen zullen dit toch niet begrijpen waarom je dit dan doet. Hè? Is dit een beetje zelfkastijding?
0: Ja.
1: Of is het ook echt lekker?
0: Voor mij, en daar heb ik wel dus dat, hoe pittig het ook wordt, ik blijf altijd heel goed de smaak proeven. Is het zeker niet de zelfkastijding, de zelfpijniging. Tuurlijk krijg je een adrenalinekick van het heten. Maar voor mij is het vooral dat al die honderden, zo niet zelfs duizenden pepers die we hebben tegenwoordig, hebben allemaal hun eigen unieke smaak. En ik vind het echt geweldig om al die verschillende smaken te verkennen. Daarom, ik zeg ook altijd, ik wil alle pepers minstens één keer hebben geprobeerd.
1: Oké, en is dat al gelukt of heb je nog eentje?
0: ik heb echt nog honderden te gaan. Okay, er zijn er zoveel.
1: Kijk, ze zitten allemaal te kijken nu. We moeten die derde ronde ook nog spelen. En dat is dan de heetste in dit setje. Dus ja. Nou, doe maar even.
0: Ja, nou
1: wat,
0: ja.
1: Wat moet je eigenlijk doen? Want kijk, mensen hebben thuis ook wel eens dat het iets te veel peper heeft. Die gaan dan gelijk bier drinken of water en zo. Wat is de beste remedie eigenlijk?
0: Nou, de beste remedie is eigenlijk
1: juist
0: de voorbereiding. Nee, ik zou even een handschoen aan doen. We gaan een Madame Jeannette beet pakken. Maar tot we daaraan beginnen. De beste remedie, ja, het is eigenlijk juist de voorbereiding. Zorg er altijd voor dat als je echt aan het heet gaat, dat je echt wat even op je maag heb. Voor de een is dat zuivel, voor de ander is dat vettig eten. Maar zorg ervoor dat je iets binnen hebt. En daarna uiteraard, je hebt ook professionals die het wel bijvoorbeeld bewust uitspugen. Dat heet dan boete. Oh, ja. Maar linksom of rechtsom zorg ervoor dat je juist van tevoren even wat op hebt. Voor mijzelf is het altijd melk of yoghurt.
1: Melk, hè, hoor je altijd, ja.
0: Ja.
1: Iets met zuivel.
0: Nou,
1: een Madame Jeannette.
0: Madame Jeannette.
1: Ja, die kan je ook gewoon in de supermarkt kopen.
0: Ja. Ja, en we kennen ze natuurlijk vooral van het filmpje met de sambalman. Hè, hoe de journalist Jan eventjes onder het mom van dat is een paprikaatje even eentje opeet.
1: Precies, ja.
0: Maar dat loopt anders af. Nou ja, dit is eigenlijk een mooie verwijzing daarnaar. Vandaar dat we hiervoor hebben gekozen. Ja, kijk, en Madame Jeannette.
1: Ik weet dat je Madame Jeannette eigenlijk niet moet kapotmaken als je niet te heet wil. Als je die wil meekoken, dan doe je hem in zijn geheel in de pan.
0: In je gerecht, ja, zeker.
1: Maar je moet hem dus eten. Hoe grote hap neem jij? Eet jij hem dan dus helemaal op? Plaatjes maken.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké, nou daar gaan we. Wat ze dan altijd zeggen bij de wedstrijden? 1, 2, 3, eat that chili.
1: Okay. Ongelooflijk dit.
0: Nou, voor mij is het ook hartstikke eet, hoor, daar niet van. Dus niet mijn favoriete smaak, maar het blijft een leuke peper.
1: Ik doe echt het puntje, hoor. Dat vinden mensen altijd leuk op de radio als er wordt gegeten.
0: Beetje leedvermaak, hè?
1: Ja, nou, ik voel deze ook wel. Maar ik zal eerlijk zeggen, ik heb een beetje nep gedaan, hoor. Een heel klein beetje, maar.
0: Ja, maar dat is prima.
1: Jij eet hem gewoon op. Mm-hmm. Waar is je eerstvolgende wedstrijd?
0: Ik wou dat ik het wist. Zo.
1: Neem een beetje melk. Flip.
0: Ja, hij schiet even op mijn keel. Nee, daarbuiten. De wedstrijden voor volgend jaar, de professionele, die staan helaas nog niet vast. Ik hoop het wel zo snel mogelijk te weten. Want mijn doel is ook, ik wil ooit één titel winnen en daarna weer gewoon lekker op het organiseren focussen.
1: Oké. Okay. Leuk dat je hier was trouwens. We hebben wat meer geleerd over de...
0: Uiteraard, dank u. Ik heb er nog geen spijt van tot nu toe.
1: Nee
0: daarbuiten, 11 april is Dutch Chili Fest, het Nationale Chili Fest. En dat is dus voor de amateurs de mogelijkheid om hun vaardigheden te laten zien.
1: Oké. Dankjewel voor het gesprek. Phil Flip Del Haas was dat. De vraag van vandaag die gaat over die personeelskorting. Die staat op losse schroeven. Je krijgt als medewerker waar dan ook in de winkelstraat vanaf volgend jaar geen korting meer als het aan het kabinet ligt. We hebben net iemand van de vakbond gehoord die zei, ja, wacht eens even. Daar gaan we niet zomaar mee akkoord. En wij gaan dan nog wel even tegenin, omdat er ook heel veel vragen over komen. Vraag van vandaag, welke voordelen hebt u of had u op uw werk? Milouska Meulens, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, Milouska, jou kennen we.
2: Nou.
1: Was niet bij de NOS?
2: Ik ben nu op dit moment niet bij de NOS, nee. En daar, geen voordeeltjes daar.
1: Nee, maar, vertel, wat heb jij wel meegemaakt?
2: Ik heb als student twee hele goede bijbaantjes gehad. Namelijk eentje in de schoenwinkel. En die is failliet, dus dat mag ik wel noemen. Dat was Invito. En daar kregen we 40% korting op schoenen. En dat was ook wel nodig, want er waren soms ook wel wat duurdere schoenen. En dan wil je mensen gewoon ook kunnen adviseren en naar eerlijkheid, hè, op eigen ervaring. En zo konden wij toch wat duurdere schoenen kopen met die korting. En als bioscoopmedewerker, eerst voor de, zeg maar, grote bult, hoe noem je dat ook weer, bestsellerfilms?
1: Ja, die, blockbusters.
2: Blockbusters, ja. En later in een filmhuis hadden we een filmpas in Utrecht. En daarmee kon je gewoon onbeperkt in Utrecht naar de film. Naar alle bioscopen, dus ook de filmhuizen. En dat was ook belangrijk, want ja, als mensen dan vragen van, hey, ik hou van dat zo'n film en kan je me adviseren, dan kon je gewoon ook uit eigen ervaring zeggen van, nou, ik zou naar die film gaan of juist niet naar die film. En daarom denk ik dat het ook echt belangrijk is, ja, dat medewerkers zo'n korting hebben, omdat je dan ook echt naar waarheid mensen kan adviseren en niet zomaar een onzinverhaaltje, ja, hoeft op te houden.
1: Ja, ja.
2: Terwijl dus je helemaal niet weet hoe die schoenen lopen, bijvoorbeeld.
1: Dus het heeft nog een inhoudelijke kant, zeg jij. Dankjewel voor je reactie. Milouska Meulens was dat. Werkte vroeger bij het Jeugdjournaal, tegenwoordig boekenschrijver. U kunt reageren op die vraag van vandaag. Welke voordelen hebt of had u op uw werk? Villa VDB, @omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp.
3: Deze week langs de lijn en omstreken met voetbal. Vanavond vanaf 20:30 de tweede WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands vrouwenelftal tegen Hongarije.
4: In de Champions League.
3: Leipzig PSV. Morgen al om 19:30 Feyenoord Como. En donderdag ook vanaf 19:30
4: in de Europa League.
3: AZ Hapoel Beersheba. En NEC Levski Sofia.
4: En in de Conference League.
3: Hajduk Split Ajax. En FC Twente FC Toen.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
7: Goed voor het water.
6: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Nee, ik heb mijn leiding geraakt.
1: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches on the look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG's.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: NPO Radio 1. 3 uur.
11: Jurgen van den Berg.
12: Nieuws van vandaag. Bij Veilig Thuis komen zoveel meldingen binnen van huiselijk geweld dat er een wachtlijst is ontstaan. In Villa VDB straks, Tjereen van Marlen. Straks is zij het gast. Ze schreef het boek Het Boze Oog over haar heftige jeugd, waarin ze als kind getuige was van huiselijk geweld. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Kirsten Klomp.
13: Albert Heijn heeft vooralsnog geen bewijs dat er klantgegevens zijn gestolen. Dat zegt Ahold Delhaize zojuist in een verklaring over het cyberveiligheidsincident. En ook zou de winkelketen bepaalde digitale systemen weer opstarten. Roland Muller van de economieredactie, wat zegt Albert Heijn over die klantgegevens?
14: Nou, er zou inderdaad helemaal niet zijn buitgemaakt. Althans, daar is geen aanwijzing voor, zeggen ze. En dan hebben ze het over dit moment, want ze durven het nog niet helemaal te zeggen. Ze houden nog een slag om de arm, want het onderzoek loopt op dit moment nog. Ja, en over wat er dan precies is gebeurd en wat dat veiligheidsincident nou is geweest, daar kunnen ze nog steeds niks over zeggen. Ze zijn met een team van cybersecurity experts in de weer. En om dat onderzoek niet verder te verstoren, zeggen ze op dit moment daar verder niks over.
13: Nee, dus of het nou een hack was of wat dan ook, dat weten we niet. Wel worden bepaalde digitale systemen dus weer opgestart. Waar gaat het dan om?
14: Ja, ze hebben het over het gecontroleerd opnieuw opstarten van die systemen. En dat doen ze heel voorzichtig, zeggen ze. Ze snappen dat er ook frustraties zijn bij de klanten en bij hun leveranciers. Maar ze zeggen, ja, veiligheid gaat voorop. Dus het klinkt alsof ze dus beetje bij beetje die systemen gaan opstarten. Ja, en dan is ook een beetje de vraag, waar ga je beginnen? Want er zijn heel veel systemen geraakt. Denk aan de apps, de sites van de verschillende ketens, de klantenservice. Denk aan de automatische prijskaartjes, de controle bij de zelfscankassa, persoonlijke bonus, de bezorging, de distributie. Er is nogal wat plat ligt of wat deels niet werkt. Dus we gaan nu meemaken waar ze dan gaan beginnen.
13: Ja, dat had natuurlijk ook gevolgen voor de schappen. We zagen al beelden voorbij komen van op verschillende plekken lege schappen. Verwacht Albert Heijn nu dat die snel weer zijn gevuld?
14: Nou, dat durven ze in ieder geval nog niet te zeggen. We hebben er nog geen duidelijk beeld van. Gisteren zei de CEO van Ahold Europe dat de levering van vers vooral snel in gevaar kan komen. Nou, dat hebben we in veel winkels gezien vandaag. Er is best wel wat, liggen best wel wat lege schappen. En dan heb je natuurlijk ook de distributiecentra nodig om die schappen weer uiteindelijk te vullen. Oftewel de punten waarvanuit Ahold dan weer de winkels bevoorraadt. Daarvan weten we dat sommige dicht zijn. Maar er is vannacht wel het een en ander geleverd. Dat bevestigt ook CNV Vakbond. Zeggen ze er wel bij. Het loopt allemaal niet heel gecoördineerd. Het is nogal houtje touwtje. Omdat die systemen dus niet werken, is het dus vaak zo dat die verse producten wel worden uitgereden vanuit die distributiecentra. Maar vervolgens maar kijken waar ze dan die producten kwijt kunnen. Een beetje het melkboerprincipe. Je gaat langs die winkels en ze kijken welke producten ze daar toch in de schappen kunnen leggen. Nou, en dan hebben we nog de hele dag gebeld met de leveranciers die dan weer die spullen naar die distributiecentra brengen. Ja, en daar lopen we echt tegen een muur van reacties op. Er willen heel weinig leveranciers praten hierover. Het lijkt er toch toch wel op dat ze te verstaan hebben gekregen dat ze niet al te veel mogen zeggen. Een van de belangrijke leveranciers heeft het zelfs over dat ze zich nu even committeren aan de regie van Albert Heijn.
13: Goed, Roland, dankjewel. Er komen geen extra opleidingsplekken voor tandartsen. Uitbreiding van de opleiding tandheelkunde is te duur, zegt minister van Onderwijs Letschert. En daarmee legt ze een advies van het capaciteitsorgaan naast zich neer. Die onafhankelijke stichting onderzoekt hoeveel zorgprofessionals er nodig zijn. En al sinds 2009 pleit het capaciteitsorgaan voor uitbreiding van het aantal opleidingsplekken, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Daardoor werken in Nederland steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Paus Leo wordt vanmiddag geopereerd in een ziekenhuis in Rome. Er wordt een soort knobbeltje op een van zijn longen weggehaald. Die zogenoemde nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole. Er bestaat een kleine kans dat het kanker is, maar meestal is zo'n knobbeltje onschuldig. De Formule 1 keert na ruim 30 jaar terug naar Afrika. Over een paar jaar wordt de Grand Prix 10 jaar lang gereden in Rwanda. Het circuit moet daar nog gebouwd worden, vlakbij de hoofdstad Kigali. Rwanda is een ontwikkelingsland, maar investeert de laatste jaren steeds meer in topsport. Na de beschieting van twee schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en een van de twee zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. De Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Vorige week zonk ook al een schip voor de Bulgaarse kust na een droneaanval. PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten van de afgelopen tijd. Volgens commentator Frank Wielaert kan Van der Vecht daar eigenlijk weinig aan doen.
3: Ze missen namelijk de kwaliteit in de creativiteit. Ze hebben wel de goede spelers, namelijk Namli, Krastev en Thomas. Maar Namli en Krastev zijn allebei geblesseerd al het hele seizoen. Dus die hebben ze niet beschikbaar. En Thomas kan geen hele wedstrijden spelen. En de rest is allemaal toch van zo matige kwaliteit dat ze het elftal in creativiteit en kansen creëren te weinig kunnen helpen. Ja, en daar kun je als trainer ook niet zo gek veel aan doen. Er is te weinig ontwikkeling. Maar ik zie ook daar niet echt een rol voor Van der Vecht. Want hij heeft gewoon de spelers niet beschikbaar.
13: Henry van der Vecht is de eerste trainer die dit seizoen is ontslagen in de Eredivisie. Het weer blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het flink. Vanavond klaart het dan op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden.
15: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
16: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
15: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
16: Rand? Nee.
15: Fair enough.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
16: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
18: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
19: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
20: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
21: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
22: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
0: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: NPO Radio 1. Max.
11: Jurgen van den Berg.
12: Goedemiddag allemaal, ik heb hier de gastenlijst voor uur nummer 2 van de Villa vandaag. Schrijfster Sherren van Marlen schreef het boek Het Boze Oog over haar heftige jeugd. Waar ze als kind getuige was van het huiselijk geweld tussen haar ouders. En Marielle Dekker is directeur van een stichting die opkomt voor dit soort kinderen. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1957. Toen verrichtte filmster en sekssymbool Jane Mansfield de aftrap bij de voetbalwedstrijd Sparta tegen DOS. Daar praten ze nu nog over in Rotterdam. En de kandidaat in het spel een tijdje terug is Hans Oldhoff, die komt uit Enschede. En de vraag van vandaag, welke voordelen hebt u of had u op uw werk? Reacties kunt u mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luister-app. Wordt al aardig gereageerd. We hebben al dingen voorbij horen komen. Hans die zegt, 35 jaar geleden werkte ik voor een uitgeverij en daar kregen we korting op boeken die je via het bedrijf kon bestellen. Daar heb ik aardig wat boeken van besteld. Diverse Vandalis, de Bosatlas en de Chroniek van series. En af en toe blader ik er nog wel eens doorheen, zegt hij. En Tini die zegt, als klein kind hadden we thuis al vrij reizen. Dat kwam omdat vader bij het spoor werkte. Later, toen ik zelf ook bij het spoor ging werken, was er ook vrij reizen voor het hele gezin. Salem Samhout, goedemiddag meneer Samhout.
23: Goedemiddag.
12: U bent oprichter van het adviesbureau En Samhout.
23: Ja.
12: En u staat erom bekend, tenminste uw bedrijf staat erom bekend, dat jullie altijd in zijn voor creatieve oplossingen van het een en het ander. Wat zijn de extraatjes die u uw medewerkers aanbiedt?
23: Nou, ik hoorde net een van de luisteraars die boeken kreeg. Ik denk dat wij als bedrijf wel 500 boeken per jaar aan onze mensen geven. Sinds kort, we hebben een grote kunstcollectie. Onze mensen krijgen ook kunnen hun kunstuitleen doen wij zelf. Dus wij geven kunstwerken aan de mensen. We doen al 20 jaar dat mensen die een kind krijgen, dat de collega hun partner 2 maanden betaald verlof krijgt. Ja, wij hebben de 4-daagse werkweek ingericht. Dus je kunt zeggen, de mensen krijgen ook nog een dag extra tijd van ons. Ja, zo kan ik wel als mensen een promotie krijgen of iets bijzonders hebben gedaan. Nou, sturen we ze vaak naar prachtige restaurants waar ze kunnen genieten van het leven. Nou, hoeveel bossen bloemen wij wel niet jaarlijks geven. Nou, daar zou een bloemisterij op kunnen, leven.
12: Wordt er ook nog gewerkt daar bij jullie eigenlijk? Of?
23: Ja, er wordt ongelooflijk veel gewerkt bij ons. Mensen hebben daar veel plezier in. Want ze weten dat wij hun op hun waarde inschatten. En dat we ook de menselijke aandacht geven. Want je kunt allerlei salarisstijgingen geven. Maar je kunt ook de menselijke aandacht geven om iemand iets persoonlijks te geven waar iemand heel veel plezier aan heeft.
12: Dus dat is ook het idee wat u betreft achter zit, die menselijke aandacht.
23: Ja, ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is die werkgevers moeten doen. En zeker in de tijdperk van AI. Meer menselijke aandacht wordt steeds wezenlijker. En nou, wat een ander voorbeeld is. Ik denk dat wij ook uren mensen aan psychologische hulp geven als ze problemen van hun jeugd moeten moeten ervaren. Ja, dat hoort bij een goede werkgever, zorgt goed voor zijn mensen. En als dat allemaal extra belast moet worden, ja, dan betalen we dat. Maar het is zo jammer dat je dan permanente afweging maakt. Ja, nu moeten we er ook nog belasting over betalen, zouden we het wel doen. Mm. En dat is gewoon jammer.
12: Nou, dat is grappig, want we hebben dit onderwerp zeg maar in een bredere zin wel eens vaker besproken. En dat ging dan over een bedrijf dat gratis lunches aanbood aan zijn personeel. Omdat het gezond moest zijn en zo. Maar die had allerlei gedoe met de Belastingdienst daarover.
23: Nou, dat hebben wij natuurlijk ook, want wij geven ook onze mensen. Maar onze mensen moeten x euro per dag betalen, omdat voor de belasting is dat, omdat het fiscaal goed te doen. Dus dat moeten wij. Eigenlijk dwingt de belasting ons toe om dan om mensen een bijdrage te geven.
12: Ja, maar dit is eigenlijk toch gek, hè? Want je wil als werkgever, nou, je hebt net uitgelegd wat uw intentie is. En dan kun je dus door allerlei regeltjes, kan je dat eigenlijk niet helemaal doen zoals je het zou willen doen.
23: Nou, ik denk dat wij als bedrijf hebben daar enerzijds een beetje last van. Maar bedrijven die gereguleerd worden en die door op onder allerlei toezicht staan, die kunnen helemaal niks meer doen. Bijvoorbeeld ziekenhuizen, als die kunnen zelfs geen bosje bloemen meer aan hun verpleegkundige geven als ze iets bijzonders hebben gedaan. Of net die extra aandacht. Of het kerstpakket afschaffen, wat voor heel veel mensen belangrijk is. Dus ik vind dat we moeten oppassen dat we niet overreguleren en dat we daardoor geen aandacht meer aan mensen geven. En aandacht aan mensen levert productiviteit op voor het bedrijf, maar ook voor de economie. Dus pas op dat we met alles de menselijke maat niet uit bedrijven slaan.
12: Dus u bent ook tegen dit, want het is nog een plan van het kabinet, en we hebben daar straks al de vakbond gehoord. Nou, die krijgen veel vragen van personeel die in winkels werken en zo. Die op deze manier ook nog wat extra's erbij kunnen krijgen. Daar bent u tegen dat ze dit afschaffen?
23: Nou, ik denk, doe de vennootschapsbelasting 0,2% omhoog. En dan heb je dit probleem ook opgelost. En er wordt een enorme administratieve last weer op ons gelegd. Maak het in één groot bedrag en dan ben je in één keer klaar. En dan kun je ook nog menselijke aandacht geven. Dit kilt de menselijkheid uit de organisaties. Dus doe het maar in een groot bedrag. Als je toch wat van het bedrijfsleven wil halen, ja, maak het simpel en overreguleer het niet, zeg maar.
12: Dank voor uw reactie. Salem Samhout is dat, oprichter van het adviesbureau En Samhout. De vraag van vandaag: welke voordelen hebt of had u op uw werk? U kunt mailen naar villavdb@omroepmax.nl. U kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luister-app.
10: Max. Terug naar toen.
12: We gaan terug naar 13 oktober 1957.
10: Villa.
12: Op die dag verrichtte filmster en sekssymbool Jane Mansfield de aftrap bij de voetbalwedstrijd Sparta tegen DOS.
4: Ja, dat weet ik zeker nog met Jane Mansfield. Dat was apart, hoor.
6: I'm going to Rotterdam and I'm going to Hague and I'm going shopping.
4: Die kwam toevallig aan in Rotterdam. Nou, dat was wel een seksmaniak, hoor.
6: And I'm going riding in canals and boats and I'm going to buy windmills and he promised me very, very much that he would find someone with wooden shoes, who still wears wooden shoes.
4: Die kwam dan de aftrap doen en Van der Linden was aanvoerder, maar ja, die dorst dat schijnbaar niet aan om daar bij Jane Mansfield te staan en het de munt gedaan.
6: And I want to get lots of wooden shoes for my little girl because I have a beautiful little daughter.
4: Ja, die vond het wel prettig. Een kusje hier en een kusje daar en een stropdas. Dat ging er wel in bij hem, hoor. Die hield daar wel van, hè, de munk.
12: Ik ga praten met journalist Anton Slotboom. Schrijver van allerlei Sparta-boeken, zoals bijvoorbeeld 101 dingen die je weten moet over Sparta. Anton, goedemiddag.
7: Hoi, goedemiddag.
12: Ja, dit hoort bij de geschiedenis van Sparta natuurlijk, deze belevenis. Een wereldberoemde actrice op het kasteel. Hoe kwam ze daar terecht?
7: Ja, vrij onvoorstelbaar, hè? De grote Jane Mansfield, echt uit het rijtje van Marilyn Monroe, die dan opeens in het gebombardeerde Rotterdam terechtkomt, is toch onderdeel van onze stadsgeschiedenis. Maar als je kijkt naar de tour die zij moest maken, Jane Mansfield kwam naar Europa. Ze zou 16 landen aandoen. En ze had ook in Nederland een enorm programma. En we weten eigenlijk niet wie nou heeft verzonnen dat ze ook bij een gewone voetbalwedstrijd de aftrap zou komen verrichten. Dat vertelt die geschiedenis niet.
12: Nou ja, dat is jammer, want dat is iemand geweest die wel gevoel voor PR had.
7: Ja, wel wonderlijk, toch? Ja, als je kijkt naar hoe zij aankomt, hè, dus zij komt naar Nederland, zij gaat dan naar de Telegraaf. Ik hoorde haar net zeggen van ja, ik wil eigenlijk wel een klomp zien. Hè. Nou, zij heeft champagne gedronken uit een klomp op de redactie van de Telegraaf. Daarna gaat ze per US Army helikopter naar Rotterdam. Daar zijn schitterende foto's van. Dan gaat ze eerst nog naar een vliegdekschip. Een torpedojager die dan in Rotterdam ligt aangemeerd. En daarna komt ze op het kasteel terecht. En daar zitten dan 19.000 vrijwel allemaal mannelijke toeschouwers met open mond en kwijl uit de bek te kijken naar wat zich daar afspeelt bij die middenstip.
12: Ja, en want ze was in Nederland, begreep ik, om een film te promoten. Hè? En dat was dan in de buurt van het kasteel of zo, in een bioscoop waar ze die film ging bekijken.
7: Ja, dus een van de weinige niet getroffen buurten in Rotterdam is dan Delfshaven. Nou, daar is een schitterend theater, dat is er nog, het Prinsestheater. En daar zou een film in première gaan, The Girl Can't Help It. En dat was haar eerste grote hoofdrol. Nou, de tragiek wil dat echt zo'n Technicolor Hollywood film is. Hè, een hele zoete film waarin zij dan ja een blonde bombshell speelt. Terwijl ze eigenlijk veel meer in haar mars zat dan dat, is zij in die film eigenlijk een soort levende pin-up. En daar moest zij voor de PR-tournee.
5: Ja, oké. Okay. En hoe ze dan uiteindelijk bij die wedstrijd is gekomen, dat, en wie dat heeft geregeld, dat weten we niet. Maar ze was in ieder geval in de buurt, dus iemand heeft haar meegesleurd naar een volle Sparta-stadion. Op de tribune Sparta-icoon Piet de Vries. Die zat als 16-jarige al bij de selectie, maar was geblesseerd. Was dus naar de tribune verbannen. Wat herinnert hij zich nog van die middag?
8: Dat natuurlijk deze dame met een paar joekels het veld opkwam. En het hele stadion, dat ging bijna uit zijn dak. Dat weet ik nog wel. En er werd natuurlijk vreselijk om gelachen, maar ja. De spelers van Sparta, die waren helemaal timide op dat moment. Die waren niet meer bij machten om er een leuke wedstrijd van te maken. En de tegenstander, die kreeg vleugels.
5: We horen dat in dat beginstukje leven, er werden ook zoenen uitgedeeld. Hè? Frans de Munk, de Zwarte Panter, de keeper van DOS, die stond daarbij. En Rinus de Lauw van Sparta.
7: Ja. Waarover Jules Deelder nog zei, Rinus heeft een paal in zijn broek, die kan niet meer spelen. Onze Jules heeft hier heel veel over geschreven. En ja, Sparta kwam nog voor, maar raakte daarna totaal de kluts kwijt. Verloor 1-7. En het Sparta van toen, het Sparta van de jaren 50, is een hele grote ploeg. Dus het is voor ons allemaal een raadsel, nog steeds, al die jaren later, waarom wij daar nou zo de kluts kwijt raakten. Behalve als je de foto's ziet, want het is zo'n gek plaatje. Die Jane Mansfield op dat kasteel in Rotterdam is echt nog een beetje grauw op dat moment. Het is bijna alsof er ook een soort kleurverschil is tussen die blonde diva en ons Rotterdam.
5: Nog even terug naar Sparta-icoon Piet de Vries. Want die kan zich ook nog even herinneren hoe Terlouw die kus heeft geïncasseerd.
8: Nou ja, hij was helemaal ondersteboven ervan. Hè. Na afloop was hij nog helemaal een beetje zweverig. Maar het was ook iets heel bijzonders natuurlijk. Hè, want dat komt normaal gesproken op voetbalvelden niet voor. Hè. Moeten ze ook maar niet meer doen. Zeker niet als je met 7-1 verliest.
5: Ja, dat was het Mansfield-effect, vermoed ik. Die 7-1.
7: Ja, wonderlijk toch? Wonderlijk geschiedenis. Nog steeds, hè, als je in Rotterdam naar kroegen gaat of restaurants of bij mensen thuis, zie je ook die foto hangen van die aftrap. Het is wel echt stadsgeschiedenis geworden, maar het is er wat mij betreft wel één met een randje, eerlijk gezegd.
5: Want, vertel.
7: Nou, omdat Vera Jane Palmer, want dat is haar echte naam, een IQ had van, en ik heb het net nog even opgezocht, 163. Ze sprak 5 talen vloeiend. Ze speelde viool, ze speelde piano. Ze kon zoveel. En Hollywood had haar eigenlijk gevormd in iets wat ze helemaal niet was. En wat ze ook niet wilde zijn. En dat gebeurde eigenlijk allemaal precies in die jaren waarin ze dan naar Nederland komt. He, ze speelt dan een hoofdrol in die gekke film. Maar ze wil een serieus actrice worden. En daar zit toch een soort van pijn. He, en die is later ook wel door haar kinderen uitgesproken. En het treurige wil is dat onze Jane, de prachtige Jane, die zo'n beetje bij Rotterdam is gaan horen, slechts 10 jaar later ook komt te overlijden. Ja. En ze heeft nooit kunnen laten zien wat ze wel kon.
5: Verongelukt, hè, geloof ik ook nog.
7: Ja, in een auto-ongeluk. En dat is heel raar, maar Marilyn Monroe is veel te jong overleden. En dat gebeurde Jane Mansfield ook. Ze stopte ook in die 10 jaar tussen het Sparta-bezoek en haar dood ook met die films. Want ze wilde een serieuzer werk maken, dat lukte niet. En in dat laatste jaar van haar dood was ze nachtclubdanseres geworden. Dus er zit een tragiek omheen die we eigenlijk in Rotterdam allemaal een beetje vergeten. En het gekke is, we hebben allemaal zitten kwijlen natuurlijk. Hè. De mensen die daar waren, die zijn het nooit meer vergeten. Maar we hebben het weinig gehad over, ja, wat kon die vrouw eigenlijk? Dus het voelt ook een beetje als aapjes kijken. Daar wil ik wel bij zeggen dat ook ik thuis op de werkkamer de foto van de aftrap heb hangen.
5: Ja. Nee, dit is grappig, want zij werd natuurlijk gepresenteerd ook, ja, door die filmstudios waarschijnlijk als een soort sekssymbool, maar ja, duidelijk iemand die veel meer in de mars had. Maar speelde dat spel toch ook enigszins mee natuurlijk uiteindelijk.
7: Ja, ze heeft later gezegd, I use it as a means to an end. Oftewel, ik doe dit om verder te komen. He, ze had ook kinderen op het moment dat ze dan in Rotterdam aankomt. Maar bijvoorbeeld die stem die we net hoorden, die hele zwoele stem, dat was dus een truc. Nou heb ik zelf hier veel over geschreven. Nooit iemand gevonden die mij kon vertellen of zij echt gepraat heeft op dat kasteel. Ik weet ook niet zo goed hoe lang dat bezoek nou geduurd heeft. Maar het kan heel goed dat zij gewoon heel zakelijk overkwam. achter de schermen, hè, in de bestuurskamer. En dat die stem ja, onderdeel is van een soort act waar we naar hebben gekeken met z'n allen. Ja. Dat is gek, hè?
5: Zee, hoe is het met Rinus de Lauw afgelopen eigenlijk, na de kus van Mansfield?
7: Nou, onze Rinus die was heftig ontdaan lichamelijk. Die kon ook niet meer voetballen die dag. Rinus de Rots was zijn naam. Rinus heeft daarna het geloof gevonden. Heeft het voetbal afgezworen en stuurde op een gegeven moment ook zelfs alles terug naar de KNVB. Alles wat met voetbal te maken had. Hij wilde er niks meer van weten. Dus hij heeft zich nooit meer uitgesproken over het bezoek van Jane of over de sport zelf. Dus die keerde de rug toe. Dus dat gekke in tijd bevroren moment van die aftrap van Jane. Daarna is heel veel gebeurd met al die mensen die daar mee te maken hadden. Dat is een heel gekke gewaarwording.
5: Wat heb jij daar nog voor bijzondere dingen boven water over getoverd? Dat bezoek, zeg maar, dat een beetje een soort voor en na Jane Mansfield was voor sommige mensen.
7: Ja, wat mij betreft, kijk, Rotterdam in 57 is al echt op weg om weer op te reizen. Hè? Dus de wederopbouw is ingezet, de stad krijgt weer wat kleur. En dit is echt wat mij betreft wat dat een beetje markeert. Dus een Hollywoodster vindt de weg naar Amsterdam. Nou, oké, soit, kan. Hè? Maar wij in Rotterdam, wij hadden dat echt voor de kiezer gekregen. En dan gebeurt dit. Dus er is een voor en na. En ik weet zeker dat die 19.500, vooral mannen, toch met wat zelfvertrouwen en wat meer elan naar huis gingen. En dit eigenlijk jaren zijn door blijven vertellen. Het is echt een kroegverhaal geworden. En dat heeft de stad weer wat kleur op de wangen gegeven. Dus voor ons als Rotterdam was dat flitsbezoek toch wel veel waard.
5: Ja, maar ook zo'n verhaal ongetwijfeld waar dan ineens iedereen bij is geweest, zogenaamd. Dat als je dan had gaat optellen dat er misschien wel 100.000 mensen waren. Ja, dat is natuurlijk niet zo.
7: Nee, dat is ooit heeft Nirvana hier gespeeld. Er waren ook miljoen mensen bij, als je het gelooft. Het was een half lege zaal. En in dit geval, ja, ik heb het nog opgezocht. Er konden meer mensen in het stadion dan er zaten. Een paar duizend meer. Dus er bleven toch kaarten onverkocht. Dus ja, er was destijds niet een hele grote hype rondom dat bezoek. Nee. Dus hoe dat nou is gegaan, dat blijft toch een beetje in nevelen gehuld.
5: Ook wel mooi dat daar ook enige mysterie omheen hangt. Hoe zij daar uiteindelijk terechtkwam en alles eromheen. Ik begreep dat er nog een tijdje ook een muurschildering is geweest, hè?
7: Ja, dus vlakbij de ingang van het schitterende oude kasteel hing een enorme foto van Jane Mansfield en die aftrap. Dat sierde de buurt, maar bij een opknapbeurt van dat pand. Na een storm is die foto naar beneden gekomen en niemand weet waar die foto is. Ach. Dus er is één iemand in Rotterdam die een metershoge foto van Jane Mansfield ergens heeft opgehangen. En we weten allemaal niet wie. Nou is dit landelijke radio, dus alsjeblieft meld je. Want die foto die hoort bij ons. We missen hem ook echt.
5: Laten we in 2026 dan inderdaad nog een draai aan dit hele verhaal geven. Dat die foto boven water komt. Ja, nou, als iemand zich meldt bij ons. Villa VDB, het omroep Max.nl. Nemen we onmiddellijk contact met je op, Anton. Dank voor het verhaal nu. Yo, hoi, Anton Slotboom is dat, schrijver van verschillende boeken over SPARTA Sparta dus. Het ging over het bezoek van actrice Jane Mansfield aan de wedstrijd Sparta-DOS op deze dag in 1957. En die Jane Mansfield was niet alleen actrice, zij zong ook. Hier is zij met Too Hot to Handle. Hot, hot, much too hot.

0: chance to behave like a mutt round a candle flame.
1: Much too much, too much, too
0: hot. Because the lady's much too hot to handle. The lady's a trap.
1: Hot, much too hot.
0: Too hot to
1: much
0: handle.
1: Too much.
0: So
1: hot.
0: Don't be a sap.
1: Much too hot.
0: Take my advice.
1: Much too hot.
0: Keep
1: hot.
0: Well away or expect
1: hot.
0: To be burnt as a
1: hot.
0: Sacrifice.
1: Much too much.
0: Because hot. The lady's much too hot to handle. Too hot to handle.
2: Jane Mansfield was dat. Straks in de villa. Sheeran van Marlen is een schrijfster en heeft een boek geschreven, Het Boze Oog. Het gaat over de tijd dat zij opgroeide in een gezin waarin haar moeder ernstig werd mishandeld door haar vader. Heftig verhaal. Gaan we straks doen. Nu eerst het laatste nieuws het eerst.
3: NPO Radio 1.
2: Het zijn de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Kirsten Klomp.
4: Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen, laat moederbedrijf Ahold weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil. Inmiddels worden supermarkten weer bevoorraad. Alle vers producten worden uitgereden, maar waar ze naartoe gaan is willekeurig. Na een nieuwe droneaanval op twee schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de twee schepen zonk. De vermisten zaten op dat schip. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor meer opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al jaren om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt, maar dat kost volgens de minister te veel geld. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem zonder gestraft te worden. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen.
2: Helene, hoe gaat het op de weg?
5: Nou, op twee plaatsen heb je al behoorlijk wat vertraging. Onder andere op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Hank en de brug bij Gorkum is het oponthoud nu 50 minuten. Er is op het fietspad naast de snelweg iemand onderuit gegaan, dus er staan daar veel ambulances en de rechterrijstrook is ook dicht. Op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoort en Heteren 3 kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. En daar is ook de rechterrijstrook dicht.
3: Tot 4 uur.
2: Tweede ronde deze week van dit spel waarin we uw historische nieuwskennis testen. De kandidaat van vandaag komt uit Enschede en heet Hans Olthoff. Hans, goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag Jurgen, daar ben ik weer.
2: Enschede weten we toch? Ja,
6: ja.
2: Dat weet heel Nederland toch
6: wel. Aan de Duitse grens, hè? Dat lijkt me toch duidelijk.
2: Ja. Ben jij ook zo iemand die inderdaad de auto dan even pakt en over de grens gaat tanken? Of,
6: Nee, ik heb wegens gezondheidsreden en mijn rijbewijs in moeten leveren. Dus ik kan niet meer met de benen auto rijden.
2: Oké. Nou ja, goed, dat is allemaal informatie waar we wat mee kunnen. Ik weet niet of je gisteren geluisterd hebt. Ray Goedhart was er uit Apeldoorn. Ja. 2 scoorde die, hij was er zelf niet zo tevreden mee.
6: Dus, ik ben ook al tevreden, want ik ben al blij dat ik gescoord ben.
2: Oké. Nou goed, we gaan kijken of er meer in zit. Laten we het gewoon maar snel doen. Het vertrekpunt is jouw geboortejaar. Welk jaar is dat, Hans?
6: 1963.
2: Komt-ie. Hier is het eerste fragment.
7: Precies 100 jaar geleden werd in een café aan de Amsterdamse Kalverstraat een voetbalclub opgericht. Ajax. Nu is die club over de hele wereld een begrip.
2: Was dit vroeger of later dan 1963?
6: Vroeger.
2: Dat is goed.
8: Een mus is vandaag neergeschoten.
2: Oh, sorry, wacht even.
8: 10.000.
2: Nee, wacht even. Sorry. Oh, nou, nu gaat het helemaal mis, jongens. Dit gaat helemaal mis. Stop het orkest. De oprichting van Ajax was natuurlijk vroeger dan 1963. En dat is wat jij bedoelde.
6: Ja.
2: Ja, dus dit is een instinker, want het ging erover. Dit nieuws ging over het 100-jarig bestaan van Ajax.
6: Oh, ja, dat was later, maar dat ben ik af.
2: Ja. Nee, maar dat klopt ook door de vraagstelling, vind ik eerlijk gezegd. Ik kijk even naar de jury, want eigenlijk moeten we. Ik vind dat we hem deze moeten geven, gewoon. Ja?
6: Oké, we zijn het eens met de jury.
2: Ik treed gewoon even op nu als scheidsrechter. Dus start het orkest maar weer even in, want dan zitten we aan die 3 minuten. Dus jij, ik zeg dus van, was dit vroeger of later? En dan zeg jij? Later.
6: Later, ja.
2: Ja, want het ging over het 100-jarig bestaan van Ajax. Niet het moment dat de club werd opgericht. Hier komt het tweede fragment.
8: Een mus is vandaag neergeschoten nadat hij tienduizenden domino-steentjes had omgestoten.
2: Was dit vroeger of later dan het jaar 2000?
6: Vroeger.
2: Nou, nu kan ik je niet meer helpen.
6: Nee.
2: Want dit was overduidelijk. Domino Day werd er gezegd. Het was namelijk op 14 november 2005 dat die mus daar in de hal waar dat spel werd gehouden. Domino Day, dat hij daar huis had gehouden. 23.000 steentjes omgegooid. En toen, dat was helemaal heftig, daar was ook veel commotie over.
6: Inderdaad.
2: Werd hij afgeschoten, hè, dat beestje. En dat ligt,
6: weet
2: nu,
6: ik nog, ja.
2: Ligt nu bij Naturalis, ja. Begreep ik.
6: Ja.
2: Daar kan je hem nog zien. Ja, nou goed, met de hulp van mij heb je dus 1 punt gescoord.
6: Ja, dankjewel. Nou, ik ben heel blij, want ik ben heel blij met dat score.
2: Nou, dat gaan we naar je toe opsturen, dan maak je het blis mee in NSG.
6: Dat doe ik.
2: Veel plezier ermee.
6: Ja, dankjewel.
2: Ja, en wilt u
6: en
2: ook
6: fijne dag verder.
2: Jo, dankjewel. Jij ook. Wilt u uw nieuwskennis ook een keer testen? Historische nieuwskennis? Meld u aan via vdb@omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO luisteren. Want de weekwinnaar die kan 100 euro verdienen. Nu op NPO Radio 1, George Ezra.

0: individu. George Ezra was dat in Budapest. Er worden in Nederland steeds meer signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling gemeld, maar Veilig Thuis, dat is de organisatie die dat soort meldingen onderzoekt, die kan dat werk nauwelijks nog aan. Zo'n melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden onderzocht, maar dat wordt bij lange na niet gehaald. Dat was vandaag in het nieuws. Voor kinderen die opgroeien met huiselijk geweld kan dat grote gevolgen hebben, soms een leven lang. Cheren van Marle is zo'n kind. Zij groeide op in een gezin waar haar moeder ernstig werd mishandeld door haar vader. En over die tijd heeft zij nu een boek geschreven. Vandaag uitgekomen, de titel is Het Boze Oog. Cheren, goedemiddag.
1: Hallo.
0: En ook de gast is Marielle Dekker, is directeur van Augio. Dat is een stichting die professionals ondersteunt bij het voorkomen van signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld. Mevrouw Dekker, ook hartelijk welkom.
1: Dank.
0: Ik begin met jou, want jouw jeugd werd geteisterd door huiselijk geweld. Kun je vertellen wat er dan gebeurde?
1: Mijn vader was heel gewelddadig naar mijn moeder toe. We zijn zelfs 2 keer naar een blijf van mijn lijfhuis gevlucht. En na de scheiding werd mijn moeder steeds gewelddadiger naar mijn zusje en mij toe. En toen ik heb dat altijd weggestopt. Er werd ook nooit over gepraat bij ons thuis. En toen ik zelf moeder werd 8 jaar geleden, kwam al mijn trauma naar boven. En kreeg ik er echt heel veel last van. Ik heb van alles geprobeerd, antidepressiva, therapie, mindfulness, van alles, niets werkte. Alleen het van me afschrijven.
0: Ja.
1: Dus zo.
0: Dat is dit boek geworden.
1: Dat is dit boek geworden, inderdaad.
0: Ja, ja. Maar goed, je vertelt het nu heel kort door de bocht en het is een heel heftig verhaal. Het begint dus al eerst met dat jij thuis zag wat er tussen je ouders gebeurde.
1: Klopt, dat vond ik heel heftig om te zien. En ik voelde me daar ook altijd heel verantwoordelijk voor. Want
0: je schrijft in het boek dat je 's nachts bijvoorbeeld niet sliep om maar te horen, is er weer wat aan de hand?
1: Klopt, ik hield altijd de wacht boven aan de trap, want mijn moeder werd vaak mishandeld beneden in de woonkamer. En ik merkte dat zodra ik binnenkwam het geweld stopte. Ik was een soort schild die mijn moeder moest beschermen tegen mijn vader. Dus ik maakte iedere nacht zorgvuldig de afweging van, moet ik ingrijpen of kan ik dat beter voor een andere keer bewaren?
0: Want hoe oud was je toen?
1: 5.
0: Ja.
1: 5. Was mijn vroegste herinnering wel. En mijn kleuterjuf had altijd wel een vermoeden. En ze probeerde ook altijd met mij te praten. Maar ik liet helemaal niets los.
0: Waarom deed hij dat, die vader van je?
1: Ja, dat is een goede vraag. Hij was sowieso heel jaloers. Ik denk dat hij ook niet gelukkig was. Want mijn vader is niet als arbeidsmigrant, maar als politiek vluchteling naar Nederland gekomen.
0: Uit Turkije kwam die?
1: Uit Turkije in de jaren 80. Hij was destijds een linkse studentenleider. Veel van zijn vrienden werden vermoord. Dus hij moest op stel en sprong het land ontvluchten. En ik denk dat hij zich hier niet thuis voelde tussen de, wat hij noemt, de simpele gastarbeiders. En er was natuurlijk ook een taalbarrière. Dus met Nederlanders kon hij het ook niet goed vinden. En hij was heel jaloers naar mijn moeder toe. En dat ging zelfs zo.

0: goed vinden. En hij was heel jaloers naar mijn moeder toe. En dat ging zelfs zo ver dat ze niet mocht werken. Ze mocht geen vriendinnen hebben. En ze mocht zelfs geen Nederlands leren. Zodat ze altijd afhankelijk van hem zou blijven.
1: Ja. En waar moeten we aan denken bij huiselijk geweld? Wat deed hij allemaal?
0: Nou, hij mishandelde haar. Ik zag bijvoorbeeld een keer toen ik de deur van de woonkamer opende... dat haar handen waren vastgebonden en dat ze heel veel bloed had. En nou, de ergste keer was wel toen we op vakantie waren in Turkije. En mijn moeder had toen meegedaan aan een aquarobics workout in het zwembad. En mijn vader vond dat heel erg. Hij vond het erg dat mannen haar in bikini konden zien en meedoen daaraan. Dat vond hij niet kunnen. En toen probeerde hij haar terug op de hotelkamer te verstikken met een kussen. En dat was heel traumatisch voor mijn zusje en mij. Het is bijna 30 jaar geleden, maar ik denk daar nog steeds vaak aan. Ja. Dat ze toen bijna was vermoord.
1: En jullie verder niet, ja, want je zusje niet aangeraakt op deze manier?
0: Nee. Nee, klopt.
1: Het ging alleen maar om je moeder.
0: Ja, hij mishandelde mijn moeder. En mijn moeder mishandelde mijn zusje en mij na de scheiding.
1: Ja, want dat komt er dan ook nog eens een keer bij. Hoe is dat dan te verklaren? Waarom deed ze dat?
0: Ja, ik denk dat ze dat toch onbewust een beetje overnam. Haar eigen vader was ook heel gewelddadig naar haar toe. En mijn vader ook naar haar toe. Dus ik denk dat ze dat onbewust toch overnam. Mm.
1: Even, jij zegt van je was 5, hè, toen je, dat zijn eigenlijk je eerste herinneringen. Dat is natuurlijk super heftig voor een kind van 5. Dat je
0: heel heftig.
1: Die verantwoordelijkheid voelt van ik moet mijn moeder eigenlijk beschermen.
0: Zeker, ja, zeker. Dat is heel heftig en ja, ook echt eenzaam ook.
1: En jij zei van, want jouw juf had misschien wel vermoedens, maar jij hebt ook niet, je durft ook niet te vertellen aan haar of zo. Of?
0: Nee, mijn ouders hebben nooit gezegd dat ik niets mag vertellen, maar als kind voel je dat gewoon. Als kind voel je dat je moet zwijgen, dat je niks mag vertellen. En als kind ben je ook heel loyaal naar je ouders toe. En bovendien wil je ook niet bekend staan als verrader.
1: Ja. Je bent inderdaad heel loyaal. Maar ja, iedereen zou het natuurlijk begrijpen als je dit zou melden natuurlijk. Maar het is heel begrijpelijk dat je zo denkt. Schaamte speelt mee misschien ook nog wel.
0: Enorm. Ja, ja, ik schaamde me heel erg. Ik heb het ook ook nooit aan mijn beste vriendinnen verteld. Het is eigenlijk sinds kort, sinds ze van het boek af weten.
1: Ja. En toen je bent ook 2 keer met, dat was nog wel met je moeder ook, zijn jullie gevlucht met jouw zus ook erbij, je zusje, naar een blijf van mijn lijfhuis. Maar werd er, zeg maar, naar jullie als kinderen dan ook omgekeken?
0: Het is natuurlijk heel lang geleden, maar ik kan me niet herinneren dat wij gesprekken hebben gehad met een hulpverlener. Mijn moeder had wel gesprekken, dat kan ik me nog herinneren, maar ja, mijn zusje en ik eigenlijk helemaal niet. Wij hobbelden maar een beetje erachteraan.
1: Het richtte zich in dit geval op de moeder vooral.
0: Ja, ja, zeker.
1: Marielle Dekker, hoe hoor je dit? Hoe luister je naar dit verhaal?
2: Ja, ten eerste, het raakt me. En wij hebben een jongere taskforce als Augeo met een heleboel ervaringsdeskundigen. En ja, tot mijn grote schrik moet ik dan zeggen, ik hoor deze verhalen veel vaker.
1: Ja. Dus en dat er wel aandacht voor de moeder is in dit geval. Maar ja, die kinderen, daar wordt eigenlijk dan niet naar omgekeken. Terwijl die natuurlijk ook dit allemaal hebben meegemaakt.
2: Ja, nou, ik hoor eigenlijk 2 dingen. Allereerst dat kinderen getuigen zijn van het geweld wat er tussen hun ouders plaatsvindt. Dat gebeurt gewoon, dat vindt ontzettend veel plaats in Nederland. Bijna 8% van de Nederlandse kinderen zegt in het onderzoek van de kinderombudsman dat ze opgroeien in een gezin waar geweld plaatsvindt. En Veilig Thuis, je noemde het net al bij de introductie, die ontvangt tienduizenden meldingen van kinderen die onderdeel zijn van een situatie van partnergeweld, vaak waar de politie bij ingrijpt.
1: En daarvan zegt Veilig Thuis nu van de meest heftige gevallen, ja, daar kunnen we nog naartoe. Maar ze moeten eigenlijk officieel al die gevallen binnen 5 dagen in ieder geval opvolging geven.
2: Ja, kijk, het is echt de bedoeling en het is ook echt nodig. En dat komt ook duidelijk uit jouw verhaal naar voren, dat een kind wat onderdeel is van zo'n geweldssituatie is slachtoffer. En heeft echt recht op een eigen onderzoek en eigen hulp. En heeft ook echt nodig dat er met het kind zelf wordt gekeken, wat helpt jou vooruit? Want we weten best wel wat helpt voor deze groep kinderen.
1: Namelijk?
2: Nou, geweld moet echt stoppen. Ja. Niet een klein beetje, maar echt, helemaal. We weten ook dat kinderen echt steun in hun dagelijkse omgeving nodig hebben. Zo'n juf of meester kan signaleren, maar heeft ook een hele belangrijke rol bijvoorbeeld in gewoon dagelijks aanmoedigen en er voor je zijn en interesse voor je hebben. Dat kan ook een buurman of

0: Een leerkracht of een sportleraar zijn. Maar je hebt mensen nodig die jou zien. Juist in deze tijd. En je hebt hulp nodig voor je eigen trauma's. Nee, die drie.
1: Zeker. Ja, ik dus, wil nog even. Want kijk, ik snap wat je zegt. Ook op zo'n school natuurlijk. Hè. En nou ja, jij zei ook, jouw juf had misschien wel iets door. Maar ja, je wilt misschien ook niet. Ja, je wilt ook niet je ergens mee gaan bemoeien waar niks aan de hand is of zo. Ja. Ik snap zo'n reactie ook nog wel.
0: Ja. Nou, we hebben een keer een onderzoek gedaan. Dat is wel interessant, denk ik. We waren met ons project, dat heet Handle with Care. En daar gingen we kinderen volgen die de dag ervoor... was de politie daar over de vloer geweest voor ingrijpend geweld. En dan keken we hoe gedragen zij zich de dag erna op school. En dat herken ik een beetje aan jouw verhaal. 1/3 van de kinderen was opvallend, onopvallend aanwezig. De leraar zei eigenlijk, ik zie helemaal niets. Of een leraar zei, ja, ik zie wel dingen... Maar dat kan van alles en nog wat zijn. Buikpijn, rustig, teruggetrokken gedrag, enzovoort. En bij 1/3 hadden ze allang al een vermoeden... dat er eigenlijk wel iets aan de hand was in het gezin. Ja. He, dus heel veel kinderen gedragen zich, net wat jij zei... eigenlijk onopvallend of opvallend onopvallend.
1: Ja, en uiteindelijk heel begrijpelijk natuurlijk. Want jij zegt het al, je wilt geen verklikker zijn... maar je schaamt je ook misschien wel. Dat project Handle with Care, dat is er ook op gericht... dat op scholen, dat je signalen kan herkennen.
0: Dat je signalen kan herkennen... maar vooral eigenlijk dat je als school in staat wordt gesteld... om kinderen te steunen. Want een van de grootste gevolgen van kindermishandeling... en huiselijk geweld is dat het vaak niet goed gaat op school. Je komt eigenlijk met zo'n gestrest brein op school... omdat je bijvoorbeeld de hele avond... op de trap hebt gezeten. En de volgende dag val je bijvoorbeeld in slaap. En ik ken dan verhalen van kinderen die mij vertellen... dan kreeg ik de volgende dag op school op mijn kop. Dan zei de docent, als je geen aandacht hebt voor mij... dan ga je er maar uit. En als je natuurlijk weet als school dat het thuis ontzettend... stressvol is, dat er ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden... of dat je in de vrouwenopvang zit... dan kan een leerkracht daar ook anders mee omgaan.
1: Tjeren, het boek heet Het Boze Oog. Waarom die titel eigenlijk?
2: Mijn moeder had altijd naast onze voordeur... een amulet van het boze oog hangen. En dat staat symbool voor geluk en bescherming tegen kwade geesten en boze blikken. En mijn moeder geloofde daar heilig in. Ja. Het heeft natuurlijk nooit gewerkt.
1: Nee.
2: Vandaar dat ik het boek zo heb genoemd. En ook vanwege het boze oog van mijn moeder.
1: Ja. En wat wil je met dit boek bereiken uiteindelijk? Want je zegt ook, het is voor jezelf ook een manier geweest om... om een grip op te krijgen op een of andere manier.
2: Ja.
1: Van je afschrijven.
2: Ik hoop sowieso dat er veel meer over gepraat wordt. Want het is al eenzaam genoeg om het mee te maken. En als er dan ook nog eens niet over gesproken wordt... wordt het extra eenzaam. En ik wil mensen echt op het hart drukken. Bij twijfel, maak een melding. Zoek alsjeblieft hulp. Doe iets, want het kan echt levens redden. Het is heel erg belangrijk. Een kind is heel, heel kwetsbaar... En ze hebben je echt nodig. En die moeder die waarschijnlijk wordt mishandeld... die heeft ook jouw hulp nodig. Want anders dan was het geweld al gestopt. Dan was ze niet in die situatie. Mensen hebben je echt nodig. Je kan echt het verschil maken. Dat, ik wil echt benadrukken hoe belangrijk dat is. Dus dat geldt niet alleen voor leerkrachten... maar ook voor buren, voor vrienden, kennissen, collega's. Maak alsjeblieft een melding.
1: Dan maar het risico lopen dat je misschien... want het kan natuurlijk zo zijn dat er helemaal niks aan de hand is... maar dat je het risico loopt, dan krijg je maar een keer een boze blik... van waar bemoei je mee.
2: Ja.
1: De keren dat je mensen ermee redt is waarschijnlijk veel, veel groter.
2: Zeker, en als je kan echt het leven van een kind redden... en geloof me, zo'n kind blijft je eeuwig dankbaar.
1: Ja. Je bent uiteindelijk heb je geen contact meer ook met je ouders, hè?
2: Klopt, ik heb gebroken met beide ouders.
1: Ja.
2: Ja, want ze wilden niets erkennen. Ze doen alsof er niks is gebeurd. Een open gesprek is niet mogelijk. En ik merkte dat ze doorgingen met het agressieve gedrag. En dit keer waar mijn eigen zoontje bij was. En ik realiseerde me dat ze niet kunnen of willen veranderen. En ik wilde niet het risico lopen dat mijn zoontje ook getraumatiseerd raakt. Dus ik heb toen echt moeten breken om... mezelf, maar ook mijn zoon te beschermen.
1: Ja. Hoe gaat het met jou nu?
2: Het gaat veel beter. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat dat ik er nog steeds wel dagelijks last van heb. Het is natuurlijk niet te vergelijken met vroeger, maar ik merk wel... doordat ik vroeger al het moeilijk vond om mijn ouders te vertrouwen, vind ik het nog steeds heel moeilijk om mensen in vertrouwen te nemen. Ik vind het heel moeilijk om mijn gedachten op nul te zetten en gewoon een leuk programma te kijken en te ontspannen. En ik ben continu alert. Ja. En als iemand ineens heel hard begint te praten omdat hij bijvoorbeeld even iets grappigs wil vertellen of zo, dan schrik ik heel erg. En dan komt er meteen een stressreactie.
1: Ik moedig dat je het hier vertelt. Bijzonder dat je dat boek hebt geschreven natuurlijk. En juist ook wat je zei, ook om anderen wakker te maken van lees dit en weet wat er allemaal speelt. En wat het dus betekent als je als kind van 5... en later dit allemaal meemaakt en hoe dat doorwerkt in een leven. Het boek heet Het Boze Oog. Marielle Dekker, ook hartelijk dank voor de toevoeging. En fijn dat je er was.
2: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
1: We gaan de vraag van vandaag afronden. Ja, dat is in zo'n radioprogramma. Dan gaat het van het ene naar het andere. Daar kunnen we ook niet zoveel aan doen in dit geval. Een beetje een harde overgang. Het gaat over het kabinet. Die wil de personeelskorting volgend jaar schrappen. Nou, dat is een plan voorlopig. De vakbonden hebben al gezegd. Wacht eens even, deze belastingmaatregel, daar zijn wij tegen. Want je dupeert heel wat medewerkers in winkels hiermee. Welke voordelen hebt of had u uw werk? Dat was de vraag van vandaag. Roy, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Jurgen.
1: Vertel.
3: Ik ben sinds een aantal jaar vrijwilliger bij een heel leuk poppodium in Haarlem. Een patronaat genaamd, zoals heel veel mensen waarschijnlijk wel kennen.
1: Ja.
3: En dat betekent dat ik 2 avonden, of in ieder geval 2 delen in de maand, daar vrijwilligerswerk doe. Achter de bar of bij de deur of in het restaurant beneden bij ons. En dat tegenover staat dat ik gratis naar allerlei concerten mag. Niet naar allemaal, als het uitverkocht is, is het wat lastiger. Maar anders mag ik gratis naar die concerten. En
1: wow.
3: Ik hoopte eigenlijk dat daar niet zoveel aan gebeurt.
1: Nee, dat is wel.
3: Het patronaat is een stichting, dus ik vroeg me ook af of dat nog iets verandert.
1: Ja, goed, ja, eerlijk gezegd ben ik natuurlijk ook niet de architect van het belastingplan van dit kabinet. Dat zou ik voor iedereen, ik noem het, €5.000 weggeven, gewoon gratis.
3: Ja,
1: dat zou ik dan doen, maar goed. Ja. Er zijn presidenten die dat doen. Eenvoudige radiopresentatoren weten dat niet. Maar ik vind dit wel een mooi voorbeeld van hoe je dus en je vrijwilligers ook een beetje tevreden houdt natuurlijk en betrokken.
3: Ja, dat is voor mij wel een van de redenen om dit te doen. Natuurlijk, ik vind het leuk werk, maar dat je daarna ook nog allerlei concerten gratis mag bezoeken, dat is natuurlijk wel super.
1: Wat is het laatste concert dat je op deze manier hebt bekeken?
3: Ik heb toevallig afgelopen vrijdag gewerkt bij IOS.
1: Oh ja.
3: Is ook schitterend. En daarna was er nog een feestje in het patronaat. Weer een soort nachtfeestje. En dan ben ik blijven hangen.
1: Ah, okay.
3: En dan mag je dan ook gratis naartoe. Dus het was niet een concert, maar dat was meer een feestje.
1: Die jongens van IOS kan je een leuke avond mee hebben. Weet ik uit mijn Groningse tijd. Dankjewel voor je verhaal, Roy. Frank Verwij. Goedemiddag, Frank.
4: Goedemiddag.
1: Vertel.
4: Ja, ik heb in 1989, dus het is een hele tijd geleden, ben ik gestart bij Philip Morris.
1: De sigarettenboer.
4: Onder andere bekend van Marlboro, Chesterfield, en Philip Morris.
1: Ja.
4: Ik weet het niet meer hoor, ik weet het niet meer. En daar kregen we 2 sloffen sigaretten per maand.
1: Oké.
4: Dus ja, ik als niet-roker gaf ze toen maar weg.
1: Oh, wacht even, maar jij rookte zelf helemaal niet?
4: Nee, ik heb zelf nooit gerookt. Maar ik zat wel op de promotieafdeling.
1: Oké. Nou ja, die mensen die wel rookten in jouw vriendenkring, die waren er blij mee, neem ik aan.
4: Zoals mijn oudste broer, die rookte een verkeerd merk. Dus daar kon ik altijd ruilen. Ik zei, neem dit maar, dat is veel beter.
1: Oké. Ook een goed verhaal, Frank. Dank je wel. Iedereen weer bedankt voor het insturen van de reacties. Want dat waren er weer heel veel. En daar houden we van. Mooie verhalen. We maken eigenlijk met z'n allen dit programma natuurlijk een beetje. Jullie aan die kant van de radio. En wij hier in die oude villa. Dank dus voor het insturen. Morgen na 2 een nieuwe vraag. En dan besteden we aandacht ook aan de oprichting van D66. Dat is namelijk morgen 100 jaar geleden. 1966. Zometeen het Radio 1 Journaal, gepresenteerd door Fleur. Goedemiddag. Via
5: VTV. Samen Max.
6: NPO Radio 1.
7: Eerder in de perstribune van Max.
8: Mijn identiteit veranderde hier van asielzoeker, buitenlander. Ga terug naar je eigen land. Naar voetballer uit Ezingen die voetbalt voor FC Groningen. Hij is een van ons.
9: Ik heb ooit de boze stiefmoeder mogen spelen in Sneeuwwitje. En dat vond ik zo heerlijk, omdat ik de hele voorstelling die Sneeuwwitje verrot mocht schelden. En dat is zo lekker.
7: Margreet Rijntjes presenteert de perstribune. Met deze week oud-journaalverslaggever Gerry Eikhoff en voormalig bokser Arnold van der Leijden. Zondagmiddag, 12 uur.
6: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
10: Stem.
6: Bach's Johannespassion. Dit keer niet in kerk of concertzaal, maar bij de Nationale Opera. Regisseur en choreograaf Sascha Waltz laat zang en dans samensmelten in deze unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november, kaarten via operaballet.nl.
10: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
11: Gaat digitalisering de zorg redden?
10: En wie draagt de zwaarste lasten?
11: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
12: Samen slimmer zorgen.
11: Vebego Zorgservice.
13: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
11: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
13: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
14: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
15: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
16: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
17: Wat een goed plan.
16: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
17: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
16: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
15: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
16: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
18: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
19: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
18: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
19: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
20: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR. Het NOS Radio 1-journaal.
22: Goedemiddag. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet goed ingericht op het vervoer van militaire transporten als het oorlog is. Dat concludeert de Rekenkamer. Eerst het nieuws met Sit van der Linden.
23: Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. In de rechtbank in Amsterdam stond vandaag een man terecht op verdenking van brandstichting tijdens de Pride vorig jaar. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van een terroristisch motief, zegt verslaggever Josephine Trehi.
24: Volgens het Openbaar Ministerie heeft deze man van 27, een man zonder vaste woon- of verblijfplaats, toen twee keer brand gesticht in Amsterdam. Eén keer in de trein van Utrecht naar Amsterdam, vlak voordat ze Amsterdam Centraal binnenreden heeft hij het zitje van de trein in de brand gestoken. En toen later op het station heeft hij de kleedruimte die daar toen was ingericht, speciaal voor de Pride, in brand proberen te steken door iets brandbaars over een hek te gooien.
23: De man blijft voorlopig vastzitten. De zaak gaat in januari verder. Na een nieuwe drone-aanval op twee schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Eén van de twee schepen zonk. De vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Paus Leo wordt in een ziekenhuis in Rome geholpen aan een knobbeltje op een van zijn longen. Dat wordt weggehaald en onderzocht. Mogelijk is het kanker, maar vaak is zo'n knobbeltje onschuldig. Het Vaticaan denkt dat de paus ongeveer een week moet herstellen. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens wilde niet oordelen over 3 boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Erkens moet de zaken alsnog beoordelen. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie, dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict, bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzwakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Het land heeft een contract voor 10 jaar getekend voor de Grand Prix van Afrika. Rwanda heeft niet veel Formule 1-fans. Het is vooral een politieke keuze om de race naar het land te halen, zegt correspondent Alice van Gelder.
0: President Kagame hoopt dat de wereld eigenlijk op een andere manier naar Rwanda gaat kijken, want het land staat ook bekend om mensenrechten schendingen. Een land waar geen vrije media is. Kagame is een autoritaire leider. Ja, en je ziet dus wel dat hij eigenlijk sport wil inzetten voor een beter imago. Dat hebben we ook afgelopen jaar gezien. Toen was bijvoorbeeld de WK wielrennen in Rwanda. Ja, en daar hing het dan ook vol met posters en billboards. Visit Rwanda, kom naar Rwanda toe. Dus hij wil vooral ook wel de glans van Rwanda laten te zien en niet negatieve zijn er natuurlijk.
23: Rwanda laat een nieuw circuit bouwen en vanaf begin van het komend decennium kan er gereest worden. Het weer bewolkt en meestal droog. Soms valt er wat lichte regen. Het is zacht met 17 tot lokaal 22 graden. Vanavond opklaringen. Ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden.
22: Dankjewel, Sid. We gaan naar de AWB. Daar zit Helene Geest. Goedemiddag, Helene.
1: Goedemiddag, Fleur.
22: Is de avondspits al begonnen?
1: Ja, behoorlijk. Ja, 350 kilometer file staat er alweer. De meeste vertraging is er nu in het midden van het land. Onder andere alweer een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Daar is het oponthoud 25 minuten. Op de A15 Rotterdam-Gorkum 20 minuten vertraging tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. Er gebeurde een uurtje geleden een ongeluk op de A27 van Breda naar Gorkum bij de brug bij Gorkum. Inmiddels zijn alle rijstroken vrij. Je staat er nog 10 minuten in de file. En veel vertraging in de buurt van Alkmaar op de N242 Alkmaar-Middenmeer. Tussen knooppunt Kooimeer en de ring Alkmaar ook 20 minuten vertraging.
22: Albert Heijn kampt met een hekaanval of een serieuze poging daartoe. Onze techredacteur weet meer, hij komt er zo over vertellen.
2: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
3: Allsafe geeft ruimte.
4: Ga hand in hand met je vriendin voor een blauw doek staan. Of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
25: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
26: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
27: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
28: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Een betrokken adviseur die jou in je onderneming echt kent? Of een landelijke adviesorganisatie met alle expertise in huis?
7: Waarom kiezen? Bij OneLane krijg je allebei. Landelijke slagkracht in korte lijnen. De grote naam en het vertrouwde gezicht. OneLane. Jouw richting vooruit.
8: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
9: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
21: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
22: In Hongarije is de wet die de LHBTI-gemeenschap discrimineerde weer teruggedraaid. Correspondent Christian Pauwen.
10: Het anti-LHBTI-beleid van Orbán maakte veel los in de samenleving en in de hele EU. Premier Magyar corrigeert nu deze controversiële wetgeving, maar is hiermee alle discriminatie tegen LHBTI'ers teruggedraaid.
22: Op Utrecht Centraal is deze week een tentoonstelling te zien over klimaatverandering, vertelt verslaggever Thomas Spekschoor.
11: Want de Fontys Hogeschool heeft onderzoek gedaan naar wat voor beelden wij graag willen zien bij artikelen in de media over klimaatverandering. En dat kan ik alvast verklappen, we zien liever niet de meest angstaanjagende beelden.
22: Maar eerst, er is duidelijkheid over de oorzaak van de problemen bij Albert Heijn. Albert Heijn kampt al dagen met een cybersecurity incident, zoals ze het zelf noemen, en wil er nog niet veel over kwijt. Maar het gaat om een hackaanval, blijkt uit onderzoek van de NOS. Tech-redacteur Joost Schellevis is hier. Joost, hoe weet je dat het een hackaanval is?
12: Ja, nou ja, eigenlijk, dat is sowieso natuurlijk de meest voor de hand liggende verklaring, hoor. Los van hoe we het weten, dat als je hoort dat een bedrijf zijn hele ICT zo'n beetje uit de lucht gooit om te voorkomen, om erger te voorkomen, eigenlijk preventief. Maar in dit geval weten we het ook echt. Dus de aanname die ik zelf eigenlijk ook wel had, het is toch fijn om die even te toetsen natuurlijk. En dat weten we omdat we informatie hebben over wat eigenlijk Albert Heijn weet. En dat zijn echt concrete signalen dat er hackpogingen zijn geweest. Of zelfs een succesvolle hackaanval zijn geweest. We weten dus nog niet alles, maar wel dat het echt om een hack gaat.
22: En weten we dan ook waar die aanval vandaan komt en hoe succesvol die is?
12: Nou, dat laatste niet. Waar het op lijkt is dat de aanvallers hebben aangeklopt bij Albert Heijn en tot op zekere hoogte binnen zijn gekomen. En vervolgens dat beveiligers bij Albert Heijn redelijk snel alles uit hebben gezet om erger te voorkomen. Dat is waar het nu op lijkt.
22: Mm-mm. Ik begrijp wel dat Albert Heijn ook andere bedrijven heeft ingelicht.
12: Ja, dus dat betekent, dat doen bedrijven vaker als ze zijn gehackt en overheden. Dan helpen ze elkaar van als je verkeer ziet vanaf deze IP-adressen of met deze digitale handtekening, dan ben je eigenlijk al gehackt of dan is het dus te laat. Maar zet ook even je systemen dicht voor deze bronnen. En dat er zulke concrete informatie ook is gedeeld met andere bedrijven tekent ook wel aan dat, tekent echt wel aan dat ze echt redelijk zeker weten dat ze vanaf die IP-adressen zijn aangevallen.
22: En heb je een idee wie of welke groep erachter zo'n grote hack of hackpoging kan zitten?
12: Nee, we weten wel welke servers zijn gebruikt. Dat zijn servers in Moldavië, Turkije, Verenigde Staten, Polen. Maar het is best makkelijk om verkeer via een server in een ander land te laten lopen. Dus dat zegt eigenlijk niks over waar ze zelf echt fysiek zitten. Het heeft er wel, waar het een beetje naar ruikt, zeg maar dat is niet heel journalistiek misschien. Maar waar iedereen wel een beetje naartoe koerst, is dat het zou gaan om een criminele groepering. Dat is ook een beetje statistisch ingegeven. Ja, dit soort grote, zichtbare, verstorende hacks, uiteindelijk zit daar vaak een criminele groepering achter. Maar een andere actor, zoals ze dat dan noemen, is ook niet helemaal uit te sluiten.
22: En weten we al of de hackers ook data van klanten van Albert Heijn in handen hebben?
12: Nou, wat dat betreft is er wel voorzichtig goed nieuws. Albert Heijn zegt dat er nog geen aanwijzingen zijn dat het geval is. Dat is ook een van de weinige dingen die ze over deze hack kwijt willen. Dus dat ze dat durven te zeggen is op zich ook wel weer goed nieuws.
22: Helaas, snap je dat ze zo voorzichtig zijn?
12: Ja, op zich wel. Ik had toen graag gezien dat ze iets meer zouden vertellen. Maar het heeft er wel alle schijn van dat het allemaal in een zeer vroeg pril stadium is. En dat ze ook nog niet alles weten. En als je iets naar buiten brengt en het blijkt achteraf toch weer anders te zitten, ja, dat is natuurlijk ook weer niet zo handig.
13: Ja, dat is dan pijnlijk. Maar het klopt het ook dat ze nu een beetje over de piek heen zijn? Want er zijn wel weer systemen aan het opstarten, toch?
12: Ja, ze zijn voorzichtig weer aan het opstarten. Nou ja, het lijkt er wel op dat ze wel op tijd alles uit hebben gezet. Dat is ook een beetje tussen de regels doorlezen, hoor, moet ik erbij zeggen. Maar het lijkt er wel op dat ze, wat je ook wel eens ziet, is dat die hackers overal zitten en dat die het zelf uit kunnen zetten. Nou, dat lijkt hier niet aan de hand te zijn. Maar goed, of dit nou over een paar dagen is opgelost, dat durf ik ook weer niet in te schatten.
13: Dankjewel. Tech-redacteur Joost Schellevis. Te lage viaducten of te smalle wegen. De Nederlandse infrastructuur is er niet klaar voor om grote militaire transporten uit te voeren tijdens een oorlogssituatie. Dat staat in een rapport van de Algemene Rekenkamer. Barbara Josiasse is lid van het College van de Rekenkamer. Goedemiddag.
14: Goedemiddag.
13: Op welke punten voldoet de infrastructuur nu niet? Kunt u daar voorbeelden van geven?
14: Nou ja, wat u zegt, hè, bijvoorbeeld bruggen. Bruggen moeten een bepaald gewicht kunnen dragen. En militaire transporten zijn soms wat zwaarder. Ja, dan kan het niet over een brug heen. Of bij viaducten, hè, als een viaduct iets te laag is, dan kan er ook bepaalde transporten kunnen er niet doorheen.
13: Er zijn eisen waar Nederland aan moet voldoen van de NAVO, vanuit de EU. Ja. Betekent dat dan op al die punten dat aangepast moet worden, zodat aan die eisen kan worden voldaan?
14: Ja, op dit moment zijn er eisen. We hebben daarop getoetst. We hebben gekeken van in hoeverre voldoet Nederland aan die eisen. De andere kant is wel dat op dit moment, we zijn niet in een oorlogssituatie, er zijn nu al militaire transporten door Nederland heen. Men slaagt er iedere keer om van A naar B te komen met die transporten. Met omrijden of 's nachts rijden of kolonnes in stukken knippen.
13: Ja, dus hoe groot is het probleem dan eigenlijk?
14: Nou ja, mijn zorg is met name als het gaat om een oorlogssituatie, dat je dan voorbereid wil zijn. Dus vandaar dat wij de komende weken gaat er een debat plaatsvinden over de middelen voor infrastructuur. We weten dat op dit moment er al grote tekorten zijn voor het achterstallig onderhoud om dat weg te werken. Met de wegen heb je het dan al snel over 20,5 miljard. Ja, daar komt nu een extra ambitie of een extra doel bij. Dat is namelijk militaire mobiliteit.
13: En hoeveel geld is daarvoor nodig?
14: Wij hebben berekend, niet alle informatie is er. Maar de schatting die wij maken is dat het 9,5 miljard is. En dat is dan nog niet eens het onderhoud wat nog gedaan moet worden op bepaalde militaire routes.
13: Zo, dat is een behoorlijk bedrag.
14: Ja. Ja, inderdaad. En 5 miljard daarvan is echt heel specifiek voor militaire doeleinden. Het andere deel gaat over, ja, ook over wegen waar burgers en bedrijven overheen gaan. Dus als u naar uw werk gaat, of ik, wilt u graag dat er geen belemmeringen zijn op de weg.
13: Nee, dat de weg dicht is omdat er een militair transport door moet. Bedoelt u?
14: Ja, nou, dat is op dit moment niet nodig omdat men het nog kan plannen. Maar op het moment dat er een oorlog is, komen er meer militaire transporten en vaak ook wat groter. Met andere woorden, en een voorbeeld van de trein is misschien wel een goeie. De trein, op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment, dan wordt het even gestopt. Maar ja, in een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
13: En is het dan ook echt de bedoeling dat die sporen dan meer uit elkaar komen te liggen?
14: Dat zou kunnen. Dat is natuurlijk iets wat de komende weken bediscussieerd kan worden. Want wat we zien is, er komt op dit moment niet meer geld op de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Water. Hè, de conceptbegrotingen die er liggen. Dus ja, uit dat geld moet niet alleen de woonwijken worden aangesloten met infrastructuur en de achterstallige bruggen worden onderhouden. Maar daarbij moet dan ook nog gekeken, wat kunnen we op mobiliteit voor militaire transport doen.
13: Maar er is wel vorig jaar tijdens de NAVO-top afgesproken dat er 3,5% van het bruto binnenlands product opzij moet worden gezet voor defensie. Betekent dat dan niet dat we dat geld al gereserveerd hebben?
14: Nou, in dit geval niet. Hè. Dus de 3,5% voor defensie, dat is echt geld. Hè. Dat kunnen we uitgeven. Terwijl de 1,5%, hè, die is voor, dat is ook in de NAVO afgesproken, 1,5% van ons bruto binnenlands product gaan we besteden aan brede veiligheid. En dan kunt u denken aan cyber of weerbare zorg. Hè, dus dat als er gewonden komen, dat die worden opgevangen. En voor infrastructuur. Maar dat is geen extra geld. Tenminste, dat heeft het kabinet zo besloten. Dat is omgelabeld van de uitgaven die al worden gedaan. Met andere woorden, dus de geldpot blijft even groot op dit moment. Hmm.
13: En dus blijf je dus met een gat zitten van 9,5 miljard... wat het dan gaat kosten volgens uw schattingen?
14: Dat is een schatting. Dat kan naar boven en naar beneden gaan. Want die eisen die worden iedere keer aangepast als het materieel ook weer verandert. Hè. Dat is niet statisch. Dat is onze inschatting. En dat is nog exclusief achterstallig onderhoud.
13: Nou, dat lijkt me een opgave voor het huidige kabinet.
14: Nou, dat is het inderdaad. En ik denk dat het heel belangrijk is ook voor de Tweede Kamer om inzicht te krijgen in de belangen die er zijn. Hè. Dus van wonen tot economie tot militaire transporten. Niet alles kan. Dus er zullen toch behoorlijke stevige keuzes moeten worden gemaakt, vrees ik.
13: En wat voor keuze moet ik dan aan denken?
14: Nou, wat voorrang krijgt. Ja. Op dit moment kun je zien dat als er op een brug, die door, dat noemen we dan civiel gebruik, door burgers en bedrijven. Ja, op het moment dat die wordt verbeterd voor het voor legermaterieel, ja, dat is ook goed voor de auto. Dat is ook goed voor het bedrijf dat met vrachtwagens rijdt. Er zit een zekere overlap in. Maar uiteindelijk is het aan de minister en de Kamer om dat goed te keuren. Welke keuzes en welke prioriteiten worden gemaakt. En vandaar dat wij inzicht wilden geven.
13: In wat behoorlijke... dat kost. Ja. Ja. Dank u hartelijk. Barbara Josiassen van de Algemene Rekenkamer. Sid, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
0: De 5 grote Brabantse pluimveehouders die hun vergunning dreigen te verliezen kunnen mogelijk toch kippen blijven houden op hun bedrijven. Voorwaarde is dat ze de stikstofuitstoot met 85% verminderen, schrijft Omroep Brabant. De provincie Brabant komt tot die conclusie na het opnieuw bestuderen van de stikstofeisen na protest vanuit de agrarische sector. De eerste groene staalfabriek ter wereld zit in de financiële problemen, meldt RTLZ. De fabriek is nog in aanbouw in Zweden en moet het duurzame alternatief worden voor bijvoorbeeld de producten van Tata Steel. Maar er zijn tegenvallers met de bouw en voor de tweede keer moet er geld bij, zegt deze verslaggever.
15: De bouw kostte oorspronkelijk al een gigantische 6,5 miljard euro. Vorig jaar moest er plotseling nog eens 1,4 miljard bij. En nu zegt Stegra dat het alweer extra geld nodig heeft.
0: En nu zou het gaan om 1,5 miljard euro op korte termijn. Intussen heeft de Europese Commissie onder druk van grote bedrijven de doelstellingen voor de uitstoot wat versoepeld. Ja, en daardoor zou die Zweedse fabriek misschien niet eens meer concurrerend kunnen worden. De politie wil bijna een maand na de spoorsabotage op Prinsjesdag nog altijd niets zeggen over het lopende onderzoek daarnaar. Dat schrijft het Noord-Hollands Dagblad. Op Prinsjesdag werden op 35 plekken in het land objecten zoals ijzeren staven op het spoor gelegd. De politie wil ook niets zeggen over mogelijke verdachten of hoe lang het onderzoek nog gaat duren. Een maand geleden meldde de politie samen te werken met het OM in dat onderzoek. Ja, de kerken lopen leeg en dat merken ze bij het bisdom van Roermond ook in de portemonnee. De bisschop gaat daarom verhuizen, schrijft 1 Limburg. Het grote bisschoppelijke paleis in de binnenstad is duur en dat voelt voor bisschop Ron van den Hout niet goed.
16: Het kan niet zo zijn dat ik heel rijk en duur en groot blijf wonen, terwijl er overal kerken dichtgaan en pastorieën of kapelanieën worden verkocht.
0: Ja, op zich een punt. Hij blijft nog wel redelijk netjes wonen, hoor. Hij verhuist naar een appartement in een 17e eeuws gebouw dat eerder ook al dienst deed als bisschoppelijk paleis.
13: Oh, okay. Helene, hoe is het op de weg?
17: Nou, vooral bij Alkmaar heeft het verkeer nu veel vertraging. Op de A9 onder andere, Amstelveen-Alkmaar tussen Uitgeest en Knooppunt Kooimeer een kwartier. En op de N242 Alkmaar-Middenmeer bij de ring van Alkmaar ook 4 kilometer file. En daar is de vertraging zelfs 35 minuten en dat is te wijten aan wegwerkzaamheden.

0: Billie Eilish en Birds of a Feather. Er komt... Nee, dat is een onderwerp wat we straks gaan doen. Dit onderwerp begint zo. De ene foto schrikt te veel af, de andere is misschien weer te positief. Welke beelden wil je zien als je iets leest over klimaatverandering? Die vraag staat centraal tijdens een tentoonstelling op station Utrecht Centraal, georganiseerd door het Nationaal Klimaatplatform en de Fontys Hogeschool in Tilburg. Onze klimaatverslaggever Thomas Pekschoor ging er kijken.
1: We lopen door Utrecht Centraal. Een klein winkeltje en daar hangen allemaal foto's. En we zijn nu op zoek.
2: Een foto die we in ieder geval waar we het zeker over moeten hebben is deze foto. Twee toeristen aan het strand terwijl ze kijken naar de bosbranden die zich op de achtergrond aftekenen.
1: In Frankrijk was dat deze zomer, hè? We zien twee toeristen inderdaad op het strand onder een parasol. Ja, en die kijken naar een vrij apocalyptisch beeld.
2: Precies, ja. En heel veel afbeeldingen van het klimaat tonen toch rampen. Maar we merken ook uit onderzoek dat dat soort rampenbeelden mensen soms ook afschrikken of verlammen, waardoor ze het nieuws niet meer lezen.
1: Nou heb ik jou nog helemaal niet voorgesteld.
2: Ik ben Danielle Arends, ik ben lector journalistiek bij Fontys Hogeschool.
1: En jullie hebben dus onderzoek gedaan naar beelden die worden gebruikt bij klimaatberichtgeving in de media.
2: Klopt, ja. Omdat met name jongeren echt een groot deel daarvan, bijna een kwart, mijdt klimaatnieuws.
1: En heeft dat met die foto's te maken die erbij staan?
2: Het is in ieder geval onderzocht dat zij er heel erg ontstemd, ontmoedigd door raken. Met het gevoel van, ik kan er toch niets meer aan doen.
1: Er zijn dus van die beelden, van die schrikbeelden, waarbij mensen afhaken, denken, nou, dit hoef ik eigenlijk niet meer te lezen. Zijn er dan foto's waarvan jij zelf denkt, die zouden mensen wel kunnen verleiden om iets te gaan lezen?
2: Ja, en dan lopen we meteen even door naar een volgende foto. Die laat de tegelwippen zien, waarin mensen zelf bezig zijn met de straten vergroenen. Ze halen tegels uit de stoep en zetten daar plantjes in.
1: Ja, we zien hier een foto uit Antwerpen, waar twee jonge vrouwen dat aan het doen zijn. Tegels uit de stoep aan het halen.
2: Ja, dus tegen hitte en tegen wateroverlast zijn ze dat aan het doen. En wat we weten is dat met name beelden die dus handelingsperspectief tonen en beelden die in je eigen omgeving, die dus dichtbij zijn, dat die heel goed werken.
1: Komt een mevrouw binnenlopen. Weet u wat dit voor tentoonstelling is eigenlijk?
3: Nee, ik heb even tijd om een trein te halen, maar ik denk ik ga even naar binnen uit nieuwsgierigheid.
1: Als u bijvoorbeeld deze foto ziet, die heeft u misschien wel gezien. Twee mensen op het strand, ja? Kijkend naar de bosbranden.
3: Ja?
1: Denkt u dan, dat artikel wil ik lezen?
3: Ja. Ja.
1: Ja? Ja? Waarom?
3: Ja, ik vind het wel, het fascineert me wel. Ja, mooie foto.
4: Ik ken de foto niet. Ik vind hem wel tot de verbeelding spreken of zo.
1: Er zijn hier onderzoekers bezig en die denken, ja, misschien die rampbeelden die schrikken ook wel af.
4: Ja, ik denk dat dat ook wel juist wel mensen aanspreekt. Het hele nieuwe stad vol met rampbeelden, helaas. En dat zijn toch vaak wel dingen die je dan ook even wil lezen, denk ik. Ja.
1: Nou, nu zit daarachter bijvoorbeeld een foto van twee mensen die aan het tegelwippen zijn. Hun straat aan het vergroenen zijn. Als dat bij een nieuwsartikel staat, is dat iets wat je snel zou openklikken?
4: Ik denk toch iets minder snel zelf, ja.
1: Het is positiever, maar daardoor klik je er ook minder snel op.
4: Ja, ik zit hard op te denken van het is natuurlijk wel heel mooi om ook juist een positief verhaal te vertellen over hoe we de dingen beter met elkaar kunnen oppakken en niet alleen maar elkaar de put in te praten. Maar goed, die foto, als ik die foto zo bekijk, die andere foto spreekt toch meer aan. Ja.
1: De foto van het rampbeeld.
4: Ja, precies. Dat denk ik wel. Ja.
1: Terug bij Danielle Arends. Nu heb ik hier verschillende mensen gevraagd. En er zijn er toch best wel veel die zeggen, ja, ik kijk eerder naar zo'n rampenbeeld dan naar de tegelwippers in Antwerpen. Ja, dat spreekt me eigenlijk veel minder aan.
2: Ja, nee, daarom onderzoeken we het ook. Hè. En het is met name dat we in het onderzoek kijken van wat doet het dan ook met hun gevoel. En als ze dan op lange termijn te veel negativiteit ervaren, dan kan het misschien zijn dat ze uiteindelijk dat nieuws helemaal niet meer tot zich nemen. Maar ik snap ook die foto, hè, die spreekt natuurlijk.
1: Die foto van die mensen op dat strand?
2: Ja, dit is een ijzersterke foto en het is ook een ramp die zich voltrekt, die we herkennen. Maar ja, hij stemt misschien ook wel erg negatief.
0: En die tentoonstelling, De Overstap heet die, is nog de hele week te zien op Utrecht Centraal.
5: Ster. Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
6: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
5: Koffie?
7: Ja, lekker.
5: Dan gaan we naar Leeuwarden.
7: Naar Leeuwarden? Voor koffie?
5: Voor meer dan koffie. In Keramiekmuseum Prinsessenhof ontdek je in een smakelijke tentoonstelling de Nederlandse koffiegeschiedenis.
7: Dat is leuk. Ik ga mee.
5: Koffie. Nu te zien in het Prinsessenhof. Where else?
8: Zonder echt contact klaagt een klant niet eens. Hij vertrekt gewoon. Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
10: NPO Radio 1.
11: Het is zo goed als 4:30, de hoofdpunten met Zit.
12: Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Onder meer in de VS, Polen, Moldavië en Turkije. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden systemen zijn uitgezet. Of er gegevens zijn gestolen, is niet duidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker €9,5 miljard nodig. Justitieminister Van Wiel gaat praten met de Amsterdamse burgemeester over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Betogers hadden vlaggen van Hamas bij zich en uitten steun voor die organisatie. Van Wiel zegt dat de betoging daarmee een grens overging. Hij wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep. Er komen geen extra opleidingsplekken voor tandartsen. Uitbreiding van de opleiding tandheelkunde is te duur, zegt minister van Onderwijs Letschert. Daarmee legt ze een advies van het capaciteitsorgaan naast zich neer. Die onafhankelijke stichting waarschuwt al jaren dat het tekort aan tandartsen oploopt.
0: Ja, Marco Verhoef, je had er al voor gewaarschuwd. Het was echt een sombere dag, hè?
13: Ja, veel bewolking eigenlijk overal. Er zijn wel plekken, vooral het zuidwesten van het land, waar de zon wat vaker tevoorschijn kwam. Daar is de bewolking nu ook weer dikker aan het worden. Want op dit moment trekt de meest dikke bewolking over het land met ook de meest intensieve neerslag. Wil niet zeggen dat het droog geweest is. Heb jij zelf ook ervaren, zei je al.
0: Zeker.
13: Dat het toch behoorlijk aan het miezeren was. Nou, dat klopt. Heb ik ook meegemaakt. Zometeen eventjes dus wat fellere regen. Maar dat duurt niet zo heel erg lang. En daarachter klaart het ook vrij snel op. Dus tegen die tijd dat we de avond ingaan, het is rond 6:00... dan zal dat het uiterste westen van het land al gepasseerd zijn. En dan in de loop van de avond trekt dat via het oosten het land uit en dan wordt het droog, klaart het verderop.
0: En wat krijgen we dan morgen?
13: Nou, na een nacht met toch tamelijk lage temperatuur in het binnenland, 7 graden op een enkele plek, opklaring ook. Morgen ook veel ruimte voor de zon, wat sluierwolken, dat zeker. Maar of er nou ook veel lage bewolking voorkomt waar de zon echt last van heeft, dat vraag ik me wel een beetje af. Het is gewoon een vriendelijke dag. Verder afnemende wind, draaiend uiteindelijk naar het zuidwesten. En dan wordt het zo'n 16 tot 18 graden. Voor donderdag een fractie meer wind misschien uit de zuidelijke richting. Daarmee dus ook weer warmere lucht die onze kant op komt. Met 18 tot 20 graden dan op de thermometers. Een droge donderdag met een mix van zon en wolken. Ja, en vrijdag beginnen we dan nog met wat zon. Maar in de loop van de dag gaat het tijdelijk weer eventjes flink regenen van het westen uit. Voor die regen uit is het 19 graden. Daarna, in het weekend, hebben we met lagere temperaturen te maken.
0: Dankjewel Marco. Helene Geest bij de ANWB, hoe gaat het op de weg?
14: Het is een beetje een normale dinsdagavondspits. Betekent druk, maar er zijn eigenlijk niet zo heel veel bijzonderheden. Het is wel druk op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Utrecht, Leidsche Rijn en Beest. 22 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is 30 minuten. Een opvallend lange file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Budel en Nederweert. Daar sta je 40 minuten in de file. Is daar ook een rijstrook dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk 20 minuten extra reistijd. En ook op de A27 van Utrecht naar Breda sta je 20 minuten in de file tussen Lexmond en Werkendam.
0: Zometeen, de aanleg van nieuwe bossen in ons land blijft ver weg achter bij de doelstellingen. Hoe kan dat?
15: Ster. Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
16: & Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance.
10: Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
18: Fleur Wallenburg.
19: Het NOS Radio 1-journaal.
20: Er komt veel minder nieuw bos bij in Nederland dan de bedoeling was. In 2020 presenteerde het ministerie van Landbouw een plan. Er moest 37.000 hectare bos bijkomen. Maar 6 jaar later is daar nog maar weinig van terechtgekomen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Bas Lerink is boswetenschapper bij de Wageningen Universiteit. Goedemiddag.
21: Goedemiddag.
20: 37.000 hectare, dat was dus het plan. Hoeveel bos is er wel aangeplant in die 6 jaar?
21: Nou, dat is nog een beetje onduidelijk hoor. Maar Nieuwsuur heeft goed onderzoek gedaan. En die komen op ongeveer 4000 hectare dat er volgens de provincies is aangeplant.
20: Ja, dat is nogal een verschil met het plan.
21: Ja, ja, dat kan je wel zeggen. Je noemt al 37.000 hectare is het doel. En dat moeten we in 2030 al bereiken. Dus dat doel, dat lijkt wel ver uit zicht.
20: Ja, hoe komt het dat het niet lukt?
21: Nou ja, dat is. Kijk, de belangrijkste reden is dat er geld mist. En dat geld dat was er in eerste instantie wel in het nationaal programma Landelijk Gebied. Maar ja, dat is verdwenen. In de prullenbak beland. En daarmee is er wel een finesse stap gezet. Ja. Ja, op dag 1 van kabinet Schoof is besloten om dat NPLG niet meer te doen laten doorgaan. En dat is jammer, want daar zaten de concrete plannen in om die bosstrategie wel te laten slagen.
20: Ja, want het kost gewoon veel geld om bossen te planten.
21: Ja, zeker. Ja, dat gaat helaas niet altijd vanzelf. Je moet dat een handje helpen. En dat kost geld.
20: Wat was het plan destijds? Waarom wilde de overheid deze hoeveelheid bos erbij krijgen?
21: Nou, dat was niet zo gek, want we hebben in Nederland heel weinig bos. En bos is een oplossing voor een heleboel verschillende problemen eigenlijk in het landelijk gebied. Ten eerste kwam dat voort uit het klimaatakkoord. Er moest meer bos bij, omdat bos CO2 vastlegt. En daarnaast is het natuurlijk ook een hotspot van biodiversiteit. We recreëren er graag in. Bos produceert ook hout, waar we steeds meer vraag naar hebben. Dus genoeg redenen om bos aan te leggen.
20: Ja, maar nou zijn we ook een klein land en hebben ruimteproblemen. Speelt dat ook mee?
21: Ja, zeker speelt dat mee. Dat speelt zeker mee. Maar ja, de Rijksoverheid is tot dit plan gekomen. En zou dit ook zo moeten uitvoeren dan vervolgens.
20: Wat zijn nou de gevolgen als er de komende jaren, als dat doel niet gehaald wordt?
21: Nou ja, ten eerste die bosstrategie, die wat ik zei, die is voortgekomen uit het klimaatakkoord. Dat is dus één puzzelstukje in de grotere puzzel die we moeten leggen om die CO2-emissies omlaag te krijgen. Als dat plan dus niet lukt, dan voor de sector bos en natuur ga je dus niet je doelen bereiken wat betreft CO2-vastlegging. Dat in het beginsel. En daarnaast ook op die andere gebieden, want de bosstrategie voorzag ook in beter bos. Dus bossen weerbaarder maken tegen klimaatverandering bijvoorbeeld.
20: Tegen branden bijvoorbeeld.
21: De planning. Nou, bijvoorbeeld ja, tegen ziekte en plagen, branden, om ze diverser te maken, robuuster eigenlijk. En dat komt naast dat die bossen moeten worden uitgebreid, moeten we ook beter zorgen voor onze bestaande bossen.
20: En wat is er nodig om dan toch dat doel in 2030 te halen? Bent u daar, is dat mogelijk?
21: Nou ja, kijk, in feite is dat natuurlijk wel mogelijk, maar ik denk niet dat dat heel realistisch is. Het is wel echt, dit is een heel duidelijk signaal dat er nu echt iets anders moet gaan gebeuren. Er moeten concrete, de budgetten komen. Hè. Er moet ook meer centrale regie komen. Er wordt veel overgelaten aan de provincies. Die staan ervoor aan de lat, die hebben goede plannen, maar het Rijk moet daar ook meer in sturen. En dan zouden we in ieder geval nog een deel van die belofte kunnen inlossen voor 2030.
20: Dank u wel, Bas Lerink, boswetenschapper aan de Wageningen Universiteit. En meer over dit onderwerp vanavond bij Nieuwsuur om 10 uur op NPO 2.
19: Het NOS Radio 1-journaal.
20: In Hongarije heeft het parlement de wetgeving ingetrokken die was gericht tegen de LHBTI-gemeenschap. Onder de vorige premier Orbán werden steeds meer strengere wetten ingevoerd en die zijn nu dus weer teruggedraaid door de regering van de nieuwe premier Magyar. Correspondent Christian Pauwe. Ik begrijp dat onze correspondent Christian nog niet hangt, dus zit. Dan gaan we naar jou. Wat melden de media in het buitenland?
3: Ja, de politie in België heeft meerdere mensen opgepakt voor de dood van een agent gisteravond, meldt de VRT. De agent werd ten noorden van Brussel doodgeschoten toen hij op een melding afging. Het Openbaar Ministerie gaf net een persconferentie.
4: Ter plaatse werden meerdere vuurwapens op de grond aangetroffen. Een onderzoeksrechter werd gevorderd voor feiten van moord op een persoon met een maatschappelijke functie. Feiten die strafbaar zijn met levenslange opsluiting.
3: En of de schutter ook een van die opgepakte verdachten is, dat kon de politie niet zeggen. Het is de linkse oppositiepartijen in Zweden niet gelukt om een coalitie te vormen, meldt de omroep SVT. De Sociaaldemocraten wonnen vorige maand de verkiezingen, maar het lukt ze niet om met drie andere partijen tot een akkoord te komen. En dat betekent waarschijnlijk dat de huidige premier Ulf Kristersson het met zijn rechtse blok mag proberen. Het was even spannend vanochtend op de luchthaven van Nuremberg. Een vliegtuig dat vanuit Griekenland onderweg was, deed een melding van een kaping aan boord. De Duitse luchtmacht ging er direct op af, zegt deze verslaggever van Omroep BR.
22: De noodruf sei aus dem cockpit gekomen. Daher wurde das Flugzeug von der griechischen Insel von Eurofightern der Luftwaffe begleitet.
3: En eenmaal aan grond bleek het vals alarm gelukkig. De politie onderzoekt nog wat er mis is gegaan. Vanochtend werden er ook drie drone-achtige objecten gezien bij het vliegveld van Nuremberg. Maar voor zover bekend heeft dat niets met elkaar te maken. En Poolse winkels halen Halloween-spullen uit de schappen na steekpartijen op scholen onlangs. De omroep TVP zegt dat winkeliers het ongepast vinden om nu bijvoorbeeld nepmessen te verkopen. Zo zegt de supermarktketen Biedronka dat de items zijn uit zorg voor het welzijn van de jeugd niet meer worden verkocht. Vorige week waren er drie steekincidenten op scholen in Polen met meerdere gewonden en ook een dode.
18: Dank je. Tot 6 uur.
19: Het NOS Radio 1-journaal.
20: Ik wou het zeggen, dankjewel Sid. Dan gaan we naar Hongarije. Want daar heeft het parlement de wetgeving ingetrokken die was gericht tegen de LHBTI-gemeenschap. Onder de vorige premier Orbán werden steeds meer strenge wetten ingevoerd. En die zijn nu dus weer teruggedraaid door de regering van de nieuwe premier Magyar. Correspondent Christian Pauwe, wat is er nu veranderd?
23: De zogeheten kinderbeschermingswet uit 2021 is aangepast. Er was destijds in de jaren daarna ook veel om te doen, want hiermee zei Orbán minderjarigen te willen beschermen. Maar feitelijk kwam het erop neer dat LHBTI-personen gediscrimineerd werden. Hè. Zo mochten homoseksualiteit en gendertransitie niet getoond worden in media, in reclame, in het onderwijs. Want dat werd feitelijk geassocieerd met kindermisbruik. Nou, het Europees Hof oordeelde eerder dit jaar al dat het in strijd was met de kernwaarden van de EU. Nu is er dus een nieuwe kinderbeschermingswet en daar wordt dus daarin wordt alle taal gericht op LHBTI'ers eruit gehaald. En nu is het gewoon meer een op zichzelf staande wet die gericht is op het beschermen van kinderen tegen bijvoorbeeld content waarin seksueel

0: De wet die gericht is op het beschermen van kinderen tegen bijvoorbeeld content waarin seksueel geweld wordt gepromoot, maar alle LHBTI-tekst is er dus uitgehaald.
1: En wat betekent dat dan in de praktijk?
0: Dat LHBTI'ers weer ruimte krijgen om zichtbaar te zijn in het openbare leven. Dat er weer boeken over homoseksualiteit bijvoorbeeld getoond kunnen worden op scholen. Al waarschuwen mensenrechtenorganisaties ook wel dat het bijvoorbeeld bepaalde beperkingen rond Pride, dat werd eerder verboden ook onder Orbán, dat die nog niet allemaal gecorrigeerd zijn. Maar het is natuurlijk voor deze groep wel een belangrijke stap in de goede richting.
1: Ja. Betekent dit dan ook dat deze groep, de LHBTI'ers, dat die ook weer meer zichzelf kunnen zijn in Hongarije?
0: Nou, met de wetgeving van Orbán werd deze groep natuurlijk echt gestigmatiseerd. En dit wordt teruggedraaid. Een kennis van mij uit Hongarije, die zelf uit de LHBTI-gemeenschap komt, noemt het dan ook wel echt een geweldige grote ontwikkeling. Een belangrijke stap in de juiste richting. Maar tegelijkertijd concluderen mensenrechtenorganisaties ook dat het nog altijd een lange weg te gaan is voor deze groep als het gaat om wettelijke erkenning van transgenders, adoptie door koppels van hetzelfde geslacht. Hongarije blijft een heel conservatief land natuurlijk. Magyar is ook een conservatieve politicus uiteindelijk, die met zijn campagne door heel het land heel goed weet hoe Hongaren denken op dit vlak. En je ziet bijvoorbeeld ook dat hij heel voorzichtig is, heel terughoudend is als het gaat om het toestaan van het homohuwelijk. En wat mij ook wel opvalt met deze wetgeving is dat Magyar zich niet zozeer richt op de rechten van LHBTI'ers. Dat wordt natuurlijk ook wel benoemd. Maar hij verkoopt de aanpassingen in deze wetgeving als een stap om kinderen echt te beschermen. Want toen Orbáns partij en een andere radicaal tegen deze nieuwe wetgeving stemde, kon hij een soort van het omdraaien. Kon hij het frame van de vorige regering tegen Orbán gebruiken. En was de conclusie van de nieuwe premier van Magyar: kennelijk willen jullie dus kinderen niet beschermen.
1: En wat betekent dit nou voor de relatie van Hongarije met de EU?
0: Dat deze steeds verder wordt hersteld, wordt verbeterd. Dat was ook een belangrijke belofte natuurlijk van Magyar. Misschien wel een van de belangrijkste beloften. En wat hij ook benoemde met deze wet. Hongarije moet uiteindelijk voldoen aan het Europees recht. Moet gewoon weer een betrouwbare partner worden. Voldoen aan die Europese waarden en afspraken. En op dat vlak was er ook wel ander goed nieuws nog voor Hongarije vandaag. Toevallig op dezelfde dag. Namelijk dat er nog eens 4,2 miljard euro van de EU vrijkomt vanwege hervormingen op het gebied van corruptiebestrijding.
1: Dankjewel, Christian Pauwen. Helene, hoe is het op de weg?
2: Ja, het is druk op de weg, drukker dan anders op dinsdagmiddag. Bijna 700 kilometer staat er. De meeste vertraging is er in de Randstad en bij Arnhem en Nijmegen. Maar ook een hele lange file nu op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Budel en Nederweert. Daar is het oponthoud een kwartier en de oorzaak is een ongeluk.

0: De enige echte Paul Simon is vandaag 85 geworden. Dit was You Can Call Me Al. De Formule 1 keert terug naar Afrika. Na 2030 staat de Grand Prix van Rwanda voor maar liefst 10 jaar op de racekalender. En het is niet voor het eerst dat Rwanda een groot sportevenement binnenhaalt.
1: De WK wielrennen zijn voor het eerst in Afrika. In Rwanda wordt gestreden om de regenboogtruien.
2: Ici c'est Paris. Ici c'est le Rwanda.
3: Rwanda, Afrika. The spirit that drives Africa. The spirit that drives Formula One.
0: Het wielrennen en verschillende voetbalclubs zoals Paris Saint-Germain werden al gesponsord door Rwanda. Maar er is ook kritiek op vanwege het autoritaire regime van dat land. Jeroen Scheerder is hoogleraar sport en politiek aan de Katholieke Universiteit Leuven. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Bent u nog verbaasd dat nu ook de Formule 1 naar Rwanda gaat?
4: Nee, het was eigenlijk al een tijdje aangekondigd. Hè. Op zich is het niet zo'n grote verrassing. Trouwens, u vermeldde al, u hebt de verwijzing gemaakt naar het WK wielrennen. Er is ook nog het basketbal dat al een stevige voet aan wal heeft, zeg maar, in Rwanda. Met de organisatie van playoffs, finales van de Basketball Africa League enzovoort. Dus op zich is het niet zo verrassend dat ook dit wordt binnengehaald door Rwanda.
0: Nee, en waarom zou Rwanda zo'n Formule 1 race willen organiseren?
4: Ja, op het eerste zicht lijkt dat allemaal heel mooi en fantastisch, omdat je daarmee kan schermen dat je economische winsten zal maken, dat er directe kapitaalinjectie is, omdat er natuurlijk raceteams zullen komen, sponsors mee gepaard gaan en je misschien ook wel internationaal toeristen kan gaan aantrekken, horeca enzovoort. Vaak wordt er ook gezegd dat de bouw van die infrastructuur voor een gegarandeerde tewerkstelling zorgt. Allemaal zaken die op het eerste zicht mooi lijken, maar als je daar eens dieper op nadenkt, dan is dat misschien toch niet zo vrolijk. Natuurlijk wil Rwanda zich ook wel als een beetje het Zwitserland van Afrika profileren, geopolitiek, en daarmee de loef afsteken, zeg maar, van bijvoorbeeld Nigeria en Zuid-Afrika. Dus ook vanuit een geopolitiek perspectief, allemaal op het eerste zicht begrijpbaar, maar er is een grote maar.
0: En die maar is?
4: Wel, het woord dat we de laatste 15 jaar al gebruiken daarvoor is sportswashing natuurlijk. Hè. Waarbij eigenlijk zaken die ja, niet altijd zo vrolijk zijn of het daglicht niet mogen zien, op die manier eigenlijk ja, verschoond worden, verdoezeld worden. En concreet hebben we het hier dan over ja, toch wel de beperkte politieke vrijheid die er in Rwanda is. Er wordt eigenlijk met redelijk harde hand een regime gevoerd. En twee natuurlijk ook de regionale conflicten die er zijn. Hè. En dan spreken we over Oost-Congo, dat nog maar deze week werd bekendgemaakt dat Kabila, zoon Kabila, daar aan het hoofd komt te staan van de rebellen, waarvan we weten dat ze eigenlijk gesteund worden door het regime van Kagame.
0: Ja, dus er zijn wel wat haken en ogen om het te poeten, mildly. Maar toch besluit dan ook de Autosportbond, de FIA, wel dat te doen. Hoe reageren zij dan hierop?
4: Ja, zij zullen dan ongetwijfeld gaan schermen met te zeggen dat sport en politiek altijd netjes gescheiden moeten blijven. Ja, dat is al lang niet zo als het al ooit zo zou geweest zijn. Hier heb je eigenlijk opnieuw een mooi voorbeeld, mooi tussen aanhalingstekens, waar sport en politiek echt met elkaar verweven zijn. En meer nog, het gaat hier niet alleen om mensenrechten, maar bijvoorbeeld ook de FIA, dus de Internationale Automobiel Federatie, schermt toch ook met klimaatneutraliteit. Wel, het is maar zeer de vraag door naar een dergelijk groots stadium te gaan bouwen, want het moet nog gebouwd worden, of je dan effectief klimaatneutraal zal zijn. Dus het zal ook ongetwijfeld ook op dat vlak niet zo positief zijn op langere termijn.
0: Nee, u bent zeker niet positief. Ziet u nog wel voordelen?
4: Wel, nogmaals, dan kom ik terug bij het imago dat Rwanda zich toemeet. Hè, waarbij het, als je echt kijkt naar andere Afrikaanse landen, inderdaad als een voorbeeldland zich profileert, graag beschouwd ziet worden, ook relaties aangaat met landen buiten Afrika, dus zich echt wel aan het positioneren is. In die zin kan je nogmaals wel zeggen, ja, waarom niet? Hè? Ook andere landen doen dat, maar dat zou niet ten koste mogen gaan. En dan, dat heb ik nog niet vermeld. Denk bijvoorbeeld aan, ja, misschien zijn er wel andere prioriteiten, hè? Onderwijs, gezondheidszorg, publieke infrastructuur die voor iedereen toegankelijk is, bestrijden van armoede. Misschien zijn dat toch nog altijd ook voor Rwanda belangrijkere beleidsitems.
0: Ja, en zo'n Formule 1 is natuurlijk ook tijdelijk. Dus op het moment dat het hele circus weer verder trekt, ja, wat blijft er dan nog over voor Rwanda?
4: Absoluut. Dus ja, je kan natuurlijk nog wel zeggen dat er dan tussentijds misschien nog wel events plaatsvinden. Maar eigenlijk is dat één keer op een jaar een enorme house waar je misschien wel wat economische winst kan uitpuren. Maar voor de rest van het jaar staat dat daar eigenlijk leeg. En dat is misschien ook wel wat te wachten staat na die 10 jaar. Want laat ons niet vergeten, het is een 10-jarig contract. Als het na die 10 jaar niet succesvol blijkt, ja, dan gaan die kosten gewoon terugverhaald worden op Rwanda en op de Rwandezen. Die gaan daarvoor de rest van hun leven bij manier van spreken voor mogen betalen. En dan zit je met wat we noemen een white elephant.
0: Zo heet dat dan, een white elephant, ja. En er is dus wel kritiek op. En dat zien we heel veel vaker bij dit soort sportevenementen. Maar uiteindelijk verandert die kritiek helemaal niks, toch?
4: Nee, blijkbaar komen zij daar altijd mee weg, meer en meer. Hè. En je ziet ook, westerse landen, hebben zich al een tijdje teruggetrokken van de organisatie van dit soort van evenementen. Omdat men zegt van kijk, we kunnen het niet betalen. Of toch omdat men zegt, omwille van mensenrechten of andere zaken die niet oké zijn. Ja, dat vergroot natuurlijk de kans dat dit soort van evenementen, infrastructuur, faciliteiten juist wel nog meer gaan gebouwd worden in, ja, laten we zeggen, toch niet zo democratische regimes en landen.
0: Dank u wel voor dit gesprek. Hoogleraar Sport en Politiek, Jeroen Scheerder.
5: NPO Radio 1.
6: 1 Vandaag.
7: Wij worden gezien als dieven, wij worden gezien als criminelen.
8: Ik begrijp het, maar ik vind het heel heftig als je het zo zegt.
5: Verdieping bij het nieuws.
9: Is dat een, ik zou bijna zeggen, disproportionele, zware maatregel van Israël?
10: Let u nu ook speciaal dit weekend op witte busjes?
11: Nee.
12: Je ziet dat een deel van de D66-kiezers nu naar pro gaan.
11: De tranen schieten in mijn ogen. Dat is mijn allergie hoor, voor papier. Ja.
13: Is het feit of fictie dat er minder Japanners overlijden na een val, doordat ze meer op de grond zitten dan wij?
11: Ja, het is een feit.
14: Avro Tros met 1 Vandaag.
5: Op NPO Radio 1.
14: Elke werkdag van 12 tot half 2.
5: Wie luistert, weet meer.
15: Ster.
16: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
17: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
18: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
17: Sorry, bo, het is beauty.
18: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
16: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
18: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
20: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
21: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
22: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
23: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
5: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
14: Fleur Wallenburg.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. De Tweede Kamer wil door de problemen bij Albert Heijn weten of er wel genoeg controle over de voedselzekerheid is. Eerst het nieuws, ook over Albert Heijn met Sit van der Linden.
1: Ja, de supermarkt heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Tech-redacteur Joost Schellevis.
2: Waar het op lijkt is dat de aanvallers hebben aangeklopt bij Albert Heijn en tot op zekere hoogte binnen zijn gekomen. En vervolgens dat beveiligers bij Albert Heijn redelijk snel alles uit hebben gezet om erger te voorkomen.
1: Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor die militante organisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden genoeg zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk, maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. Na een nieuwe droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de 2 schepen zonk, de vermisten zaten op dat schip. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen. Er komen geen extra opleidingsplekken voor tandartsen. Uitbreiding van de opleiding tandheelkunde is te duur, zegt minister van Onderwijs Letschert. Daarmee legt ze een advies van het capaciteitsorgaan naast zich neer. Die onafhankelijke stichting onderzoekt hoeveel zorgprofessionals er nodig zijn. Al sinds 2009 pleit het capaciteitsorgaan voor uitbreiding van het aantal opleidingsplekken, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Daardoor werken in Nederland steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat konden ze een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. De politie legt uit waarom de actie juist in de Zaanstreek werd gehouden.
6: Omdat er heel veel geweld plaatsvindt, steekpartijen, bedreigingen, vooral met messen onder de jeugd. En wij willen graag dat daar dat allemaal van straat wordt gehaald. Zoals van de week is een oma hier geweest, die kwam met een zak met 5 messen, wat ze bij de kleinkinderen had afgenomen. Ja, dat zijn gewoon goede acties.
1: Het was het 6e jaar op rij dat inwoners van de gemeente Zaanstad, Oostzaan en Wormerland wapens konden afgeven. Ze leverden er 86 in, 8 meer dan vorig jaar. Het weer bewolkt en meestal droog. Soms valt er wat lichte regen. Het is zacht met 17 tot lokaal 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden.
0: Helene Geest bij de ANWB. Het is erg druk, hè? Waar staat het nou vooral vast?
15: Nou, vooral op de wegen van Utrecht naar het zuiden, zoals de A2 en de A27. Daar is het nog drukker dan normaal, dus ruim een half uur oponthoud daar. Maar er zijn ook nog wat bijzonderheden. Op de A9 bijvoorbeeld van Alkmaar naar Diemen, daar is een ongeluk gebeurd bij Amstelveen. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht en dat kost je vanaf Aalsmeer 3 kwartier. In het noorden veroorzaken wegwerkzaamheden aan de A32 van Meppel naar Leeuwarden bij Heerenveen een half uur vertraging vanaf Wolvenga. En in het zuiden is een ongeluk gebeurd in de buurt van Eindhoven op de N2, de randweg van Eindhoven richting het zuiden. Bij Meerhoven-Zuid is een rijstrook dicht. Vanaf knooppunt Batadorp is de vertraging 25 minuten.
0: Zometeen, de vrachtwagens van Albert Heijn zijn weer begonnen aan de bevoorrading.
24: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
25: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Human neemt je mee naar Koerdistan, samen met Mela Amat. En ook al is ze geboren en getogen in Nederland, ze droomt van het land dat ze door en door kent. Uit verhalen. Kijk morgen naar Droomland Koerdistan, over het verlangen naar een land waar, ondanks alles, altijd gedroomd wordt. Human, radicaal menselijk.
25: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug, nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
10: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
26: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
10: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: In het vragenuur in de Tweede Kamer ging het ook over de lege schappen bij Albert Heijn. Verslaggever Lars Geerts, wat zei de staatssecretaris van Voedselzekerheid Erkens daarover?
27: Dat de problemen bij Albert Heijn in ieder geval de voedselzekerheid in Nederland niet in gevaar hebben gebracht. Want er waren nog andere supermarkten open. Maar dat er wel degelijk een waarschuwing voor uitgaat voor de toekomst.
0: De Spaanse koning Felipe bezoekt de exclave Ceuta. Wat vindt de Marokkaanse regering daarvan? Correspondent Samira Jadir.
28: Marokko beschouwt Ceuta als bezet gebied. Het bezoek ligt daarom gevoelig. Maar opvallend genoeg houdt de Marokkaanse regering zich tot nu toe stil.
0: Maar eerst, wat weten we nu over de problemen bij Albert Heijn en wat zegt het bedrijf daar zelf over? Terwijl inmiddels duidelijk is dat een hekaanval de problemen heeft veroorzaakt, is Albert Heijn langzaam weer supermarkten aan het bevoorraden. Maar de schappen zijn nog lang niet allemaal weer vol. Aida Brands van de economieredactie, is er nog laatste nieuws van Albert Heijn zelf?
29: Ja, Ahold laat weten dat het bezig is met het gecontroleerd herstarten van bepaalde systemen. Ja, wij kunnen er eigenlijk ook niet echt heel veel soep van maken. We hebben erover doorgevraagd, maar heel veel duidelijker werd het niet. Dus sommige systemen worden herstart, maar welke systemen, dat weten we niet. En inderdaad worden sommige supermarkten weer bevoorraad. Maar op welke schaal en of dit nou echt betekent dat die lege schappen gaan verdwijnen, dat is ook nog niet duidelijk.
0: Nee. En hoe is dan op dit moment de situatie in de supermarkten van Albert Heijn?
29: Veel lege schappen. Maar toch hebben heel veel klanten die wij hebben gesproken best wel veel begrip voor de situatie. En het heeft, wat wij hebben begrepen, ook niet geleid tot bijzonder gedrag. Bijvoorbeeld het hamsteren van bepaalde producten. Dit is wat een winkelmanager van Albert Heijn in Purmerend vandaag tegen ons zei.
30: Nee, dat is niet wat wij op het moment ervaren dat er gehamsterd wordt. Dat komt denk ik ook omdat het gewoon een wisselend beeld is. Dat niet alles leeg ligt. En zeker niet alles leeg ligt. Ja, goed boodschappen te doen is dat. Er zijn alternatieven.
31: Hoe reageren klanten?
30: Afwachtend. Af en toe even kijken van wat is er aan de hand. Nieuwsgierig. Maar voor de rest nog redelijk rustig. Niet in paniek of niet boos op ons. Begripvol.
0: Nou, dus dat gaat er eigenlijk nog best rustig aan toe. Hoe loopt het nu met de distributie en de leveranties? Want ja, als die hele keten verstopt is, dat is natuurlijk lastig. Waar liggen de knelpunten?
29: Ja, dat is dus nu duidelijk geworden. Hè, dat het hele systeem zo gedigitaliseerd is, zo is het moeilijk woord, dat het echt een kleine ingreep nodig is en dat het hele systeem plat ligt. En dat is voor de supermarkten tot nu toe is het altijd een voordeel geweest om heel erg gedigitaliseerd en heel efficiënt te werk te gaan. Maar ja, je maakt je dus inderdaad ook wel kwetsbaar voor hacks. En het probleem is ook dat supermarkten bijna geen eigen voorraad meer hebben. Hè. Dus je ziet heel vaak maken dat die vrachtwagens minstens 2 keer per dag langskomen. Ja, nu kan dat dus niet. En dan zie je dus al heel snel leegschappen.
0: Vandaag lag het werk op veel distributiecentra nog stil. Wat betekent dat voor de medewerkers daar?
29: Ja, we begrepen van de vakbonden dat het echt best wel chaotisch is. Dat heel veel medewerkers gewoon geen idee hebben of ze moeten werken en wanneer ze moeten werken. Vanmiddag spraken we ook met owner Adam van de FNV. En dit is volgens hem de situatie.
11: Er wordt gezegd, we gaan ze 3 uur betalen. Dat is nu de roddel, weten we ook niet precies zeker. Maar dit zijn geen opkoopkrachten. Net als de Albertijners hebben deze mensen gewoon een rooster. En als je een rooster hebt en bent beschikbaar, werk moet je betaald worden. Het moet niet veel gekker worden. Op dit moment krijgen deze mensen, zijn ze beter als ze zich ziek melden, als dat ze beschikbaar zijn voor werk.
12: Hoe gaat het in de praktijk daarbinnen in die distributiecentra?
11: Nou, we krijgen wel interessante verhalen binnen. Nu er ja, blijkbaar of geen backup is of dat alle systemen eruit liggen, dat is natuurlijk heel heftig. We hopen ook dat het snel weer op orde is. Maar dat er nu echt mensen fysiek met pen en papier ook moeten bijhouden wat erin gaat, wat eruit gaat. Om de winkels schoon te kunnen bevoorraden. Ja, dat is heel ouderwets.
29: Ja, ouderwetse taferelen, pen en papier. Ja, bij verschillende distributiecentra zijn er mensen wel echt naar werk gekomen, maar die werden dan weer naar huis gestuurd omdat er gewoon geen werk was. Dus ja.
0: En is er al meer duidelijk over hoe lang dit nog gaat duren?
29: Nee, het blijft heel erg onduidelijk. En Albert Heijn heeft ook gewoon geen idee. De leveringen gaan volgens de mensen die wij spraken ook niet heel gecoördineerd. Houtje, touwtje zijn de woorden die worden gebruikt. Dus ja, het is duidelijk dat Albert Heijn wel zijn best doet om te leveren wat er mogelijk is. Maar het is absoluut nog niet zoals het normaal is. En het is gewoon ook niet duidelijk wanneer dat dan wel weer normaal is. Online boodschappen bestellen kan nog altijd niet. Ook de app ligt er nog uit en ook de klantenservice is nog niet te bereiken. Ja, en wanneer dit allemaal weer wordt opgestart, dat weten we gewoon niet. Dat is gewoon even afwachten en per dag kijken.
0: Dankjewel, Aida Brands.
5: NOS NTR. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Gaan we meteen door naar politiek verslaggever Lars Geerts. Want ja, Lars, een supermarkt die grote problemen heeft met de leveranties door een cyberaanval. Ik kan me voorstellen dat de Tweede Kamer ook wel van alles over wil weten.
27: Zeker, die zijn natuurlijk ook geschrokken over wat ze hebben gezien de afgelopen 2 dagen. Wilden daar vandaag ook direct het kabinet op bevragen. Er was nog wel wat gedoe over onder wie dit nu valt. Want er is een staatssecretaris voor digitale zaken. Staatssecretaris voor digitale zaken, moet ik zeggen. Die leek de eerst aangesproken. Die zou ook naar de Kamer moeten komen. Maar ja, de minister van Justitie is verantwoordelijk voor het Cyber Security Center. Sinds augustus zijn bedrijven verplicht om een cyberaanval daar te melden. Zou hij dan naar de Kamer moeten komen? Overigens nog niet duidelijk of Albert Heijn dat ook gedaan heeft. Zijn ze nog aan het uitzoeken. En uiteindelijk was het kabinet het erover eens dat dit onder staatssecretaris Erkens viel van Landbouw. Hij is namelijk verantwoordelijk voor de voedselzekerheid en de voedselketen. En een cyberaanval op de supermarktketen, ja, kan die voedselzekerheid in gevaar brengen. En dus ging hij de vragen beantwoorden.
0: Maar is die voedselzekerheid ook echt in gevaar gekomen?
27: Niet wat hem betreft.
13: Nou, dat we in Nederland geen probleem hebben op het gebied van de voedselzekerheid, dat in Ahold wordt gewerkt met het weer op gang krijgen van de leveranties. Dat betekent dat iedereen gewoon naar de supermarkt kan gaan, ook naar de Albertijn. Alleen zult u daar inderdaad het productassortiment wat beperkter zien dan normaal. En bij alle andere supermarktketens in Nederland zijn de leveranties gewoon nog compleet.
27: Inderdaad, de voedselzekerheid is wat hem betreft niet in gevaar gekomen. Albert Heijn is belangrijk voor Nederland, heeft 40% marktaandeel, bijna 40% marktaandeel inderdaad. Maar goed, andere supermarkten functioneerden nog wel. Ook bij Albert Heijn kwamen er nog spullen aan. Het is wel zo dat Erkens even grondig wil evalueren met Albert Heijn, want het toont aan dat we ons moeten voorbereiden op zaken die ernstiger kunnen zijn dan dit. Wijst er ook opnieuw op, wat het kabinet al eerder heeft gedaan, dat het verstandig is voor iedereen om een noodpakket in huis te hebben. En het liefst voor 3 dagen eten en water.
0: En wat is hij dan verder nog aan het doen om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen?
27: Nou ja, het kabinet heeft al een tijd de mond vol over een weerbare samenleving. En hij werkt aan een landelijk crisisplan voedselketen, zo heet dat. En daarin worden allerlei scenario's meegenomen die voedselketen zouden kunnen verstoren. Ook deze dus, die we zojuist hebben meegemaakt.
13: Ik denk aan een cyberaanval, een stroomuitval. En als u over heel basale vragen nadenkt, hoe gaan bijvoorbeeld de deuren open die nu automatisch opengaan? Ja, als u geen analoge terugvaloptie heeft, dan kan de supermarkt bevoorraad worden, maar dan komen mensen nog steeds niet binnen of buiten. Dus ik denk wel goed om te melden dat bij elke beleidsoptie die we daarvoor in kaart brengen, natuurlijk ook een kostenplaatje zal zijn, die kostenverhogend zal kunnen werken in de voedselketen. De weerbaarheid komt met een prijskaartje. Uw Kamer volgens mij, maar ook het kabinet heeft daarvan besloten dat er bereid is om die weerbaarheid te vergroten. Dat willen we wel doordacht en gericht doen om die reden.
27: Ja, dat was ook meteen de waarschuwing van Silvio Erkens aan de Kamer. U wilt voedselzekerheid, u wilt dat die voedselketen goed beschermd is. Daar kan natuurlijk wel een rekening bij komen die wij als politiek dan moeten oppakken. Want een van de zaken waar het bijvoorbeeld over gaat is dat supermarkten dan grotere voorraden moeten aanhouden. Hoorden ze juist van AIDA dat alles in Nederland nu ontzettend efficiënt gaat. 2 vrachtwagens per dag. Stel nou dat allemaal niet meer kan, ja, dan hebben supermarkten meer spullen in huis nodig. Dan heb je grotere plekken nodig, opslagcentra, noem alles maar op. Daar komt geld bij kijken, dat kost geld. En ja, je kunt je zomaar voorstellen dat die supermarkten en andere winkels dan zullen zeggen, ja, als u dat van ons wilt, politiek, dan zult u daar wellicht ook voor moeten betalen. En dat is een gesprek dat gaat de komende tijd plaatsvinden. Voor de zomer wil de staatssecretaris met dat crisisplan komen. Tot die tijd zal er ongetwijfeld nog veel gesproken worden over wie dan de rekening moet betalen.
29: Dankjewel, politiek verslaggever Lars Geerts. En Sid, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
1: De beslissing van de NPO om toch deel te nemen aan het Songfestival blijft voor verdeeldheid zorgen. Volgens Trouw voelen zo'n 400 omroepmedewerkers zich gepasseerd en eisen ze dat de NPO afziet van het Songfestival. Dat verzoek doen ze in een brief aan Jet de Ranitz, de bestuursvoorzitter van de NPO. En die brief zou onder meer ondertekend zijn door hoofdredacteuren van programma's.
29: Maar er was vorige week toch ook al een brief?
1: Ja, klopt. Vorige week waren het 7 omroepen die een brief aan de NPO stuurde en daarin vroegen ze eigenlijk om wat meer uitleg over hoe dit nou eigenlijk tot stand is gekomen om toch weer mee te doen aan het Songfestival.
29: Maar dit gaat dus iets verder eigenlijk.
1: Dit zijn de medewerkers, ja. Een vrachtwagenchauffeur heeft zich klemgereden op het fietspad van de Merwedebrug, schrijft het AD. Politie en Rijkswaterstaat zijn nog bezig op de brug tussen Steeuwijk en Gorkum om te kijken hoe ze de truck daar weg kunnen krijgen. De Merwedebrug is afgesloten voor zwaar verkeer, omdat de stalen bogen onvoldoende draagkracht hebben. Daardoor wordt het vrachtverkeer al ver voor die brug omgeleid via andere routes. Rijkswaterstaat is dus niet blij dat deze chauffeur die aanwijzingen heeft genegeerd, want zeker het fietspad van die brug heeft niet voldoende draagkracht voor vrachtwagens. Sinds het nieuws dat er een bijzonder vogeltje in de Noordoostpolder zit, is het een komen en gaan van vogelaars. Zij willen dolgraag de dunsnavelnotenkraker vastleggen. Dat ziet Omroep Flevoland.
2: Ik ben hier vooral om naar vogels te kijken en niet om naar al die mensen te kijken. Want dat is soms best irritant.
6: Ik was eerst naar Arnhem, want daar is die ook gezien. Maar ja, toen was die weg toen ik kwam. Dat zijn vogels. Dus ik was al 1,5 uur onderweg. Maar ik wilde hem zo graag zien en ik ben heel blij dat ik het gedaan heb.
1: De dunsnavelnotenkraker, 30 centimeter lang, donkerbruine veren en witte spikkels. Meestal zitten ze in Scandinavië of Oost-Europa.
29: Sowieso de meest geweldige naam, toch?
1: Ja, mooi hè. Bezoekers van het Rembrandthuis in Amsterdam kunnen daar eind deze maand een tatoeage laten zetten. Uiteraard dan een werk van de meester zelf, schrijft NH Nieuws. Tattoo-koning Henk Schiffmacher strijkt neer in het museum om mensen van een tatoeage te voorzien. En om te oefenen is zijn team al bezig met een Rembrandt. De kruisafname uit 1633, die afbeelding wordt op iemand getatoeëerd. En dat is volgens Henk niet zomaar gekozen.
14: Deze die was qua opbouw, qua compositie, was die zo ontzettend, paste die zo goed op iemands rug. Dan denk ik, nou die moet het dan maar worden.
29: Kan je ook de nachtwacht op je rug krijgen?
1: Ja, misschien moet dat dan met meerdere mensen, dat je naast elkaar staat. Anders is het wel heel groot. Het zetten van de tatoeage duurt 20 uur. Wordt niet helemaal gedaan tijdens die museumnacht, maar dan worden de puntjes op de i gezet.
29: Helene, hoeveel kilometer file staat er intussen?
16: Inmiddels meer dan 800. Dus het is echt een hele drukke spits weer. Gisteren ook al behoorlijk druk. De meeste files die leveren gewoon meer vertraging op dan op andere dagen. De A9 die is zo druk vanwege een ongeluk van Alkmaar naar Diemen. Want er is namelijk een ongeluk gebeurd bij Amstelveen. Er zijn nu 2 rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Bad Hoeverdorp is de vertraging ruim 1,5 uur.

0: Randy Stetten en Young Hearts Run Free. De afstand van Spanje naar Ceuta is maar klein, maar toch is het voor de Spaanse koning een grote stap om de exclave te bezoeken. Het is ook voor het eerst dat koning Felipe dat doet. Zijn bezoek komt 2,5 maand nadat Ceuta werd bestormd door zo'n 80.000 Marokkanen. De meeste zijn weer vertrokken, al zijn een paar duizend migranten wel gebleven. Veel inwoners van Ceuta zijn blij met de komst van de koning.
1: Para que venga a defendernos.
2: Es normal que vengan, tienen que es una forma de defender la soberanía española.
1: Muy bien, estamos alegres.
0: Hij komt ons verdedigen en de Spaanse soevereiniteit, dat zeiden deze inwoners van Ceuta. In Marokko ligt het bezoek gevoelig. Toen de vorige Spaanse koning Juan Carlos Ceuta bezocht, waren de reacties woedend. Marokko-correspondent Samira Jadir, heeft de Marokkaanse regering nu iets gezegd over dit bezoek?
3: Nee, de Marokkaanse regering heeft voor zover bekend nog niet officieel gereageerd. En dat is best opvallend, want toen de vorige Spaanse koning in 2007 Ceuta bezocht, reageerde Marokko toen heel erg woedend. Het land riep toen zelfs zijn ambassadeur terug uit Madrid. Want Marokko beschouwt Ceuta en Melilla namelijk als bezette gebieden. Maar in regeringsgezinde media is dan ook wel veel kritiek op het bezoek te lezen. Maar vooral ook onder Marokkaanse nationalisten en anticoloniale activisten ligt het bezoek heel erg gevoelig. Zij zien het namelijk wel als een provocatie.
0: En waarom reageert Marokko dan nu voorzichtiger dan de vorige keer?
3: Ja, Marokko heeft op dit moment eigenlijk veel belang bij om die relatie met Spanje goed te houden. De landen werken bijvoorbeeld nauw samen op het gebied van migratie en veiligheid. Maar misschien nog wel veel belangrijker, Spanje steunt het Marokkaanse autonomieplan voor de Westelijke Sahara. Nou, dat is een gebied was vroeger een Spaanse kolonie. En Marokko beschouwt dat als haar eigen grondgebied. En momenteel krijgt Marokko dus heel veel steun voor zijn autonomieplan. En dat is op diplomatiek vlak ontzettend belangrijk voor Marokko. Maar dat betekent niet dat er geen spanningen zijn tussen Marokko en Spanje. Want koning Mohammed VI heeft uit de vorige weken nog kritiek op de migratiesamenwerking met Spanje. Volgens hem werkt die niet meer zo goed en moeten ze eigenlijk betere afspraken maken. Vooral als het gaat over terugkeer van migranten en minderjarigen. Maar Marokko wil zijn aanspraken op Ceuta en Melilla zeker niet opgeven. Maar wil ook geen diplomatieke crisis met Spanje.
0: Nee. De Spaanse koning bezoekt vandaag ook een begraafplaats in Ceuta. Daar zijn ongeveer 90 mensen begraven die omkwamen bij die bestorming. Is het nog de bedoeling dat die lichamen teruggaan naar Marokko?
3: Ja, daarover is helemaal niets bekend. Marokko onderneemt ook niets om die lichamen terug te halen. Ja, dit echt tot groot verdriet van de nabestaanden. Veel slachtoffers zijn namelijk ook nog niet geïdentificeerd. De Spaanse autoriteiten zeggen dat ze DNA en vingerafdrukken hebben verzameld, maar dat de samenwerking met Marokko over die identificatie en terugkeer verloopt stroef of helemaal niet. En Marokko zegt op zijn beurt dat het geen lichamen kan accepteren zolang het niet duidelijk is om wie het gaat. Maar ondertussen heb je gewoon families die al ruim 2 maanden wachten op nieuws over hun vermiste familieleden. Sommigen weten niet of hun dierbare op die begraafplaats ligt. Ze willen eigenlijk vooral duidelijkheid en hun familieleden thuis kunnen begraven. Maar de Marokkaanse overheid zegt hier helemaal niks over. Er is echt een radiostilte. Dus dat het koningspaar daar een bezoek brengt, dat is vooral met name voor Marokkanen heel erg pijnlijk. Omdat er vanuit hun eigen Marokkaanse overheid helemaal niks erover wordt gezegd.
0: Dankjewel. Correspondent Samira Jadir.
4: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaal rendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf 100.000 euro. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
5: Het kind is niet belangrijk.
6: En ze hebben het goede hebben ze me alles afgenomen, alles, mijn hele leven.
7: En dan onder het mom van het geloof.
8: De geheimen van de meisjes van de Goede Herder. Morgen 8:30, VPRO NPO 2.
9: En toen zei ze, jij mag dat niet vertellen.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
11: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
15: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
16: NPO Radio 1.
0: Het is 1:06, de hoofdpunten met Sit.
17: Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde goederen aan Russische metaalbedrijven en daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten. Daarmee overtrad het bedrijf de exportregels. Justitieminister Van Wiel wil van burgemeester Halsema van Amsterdam weten waarom ze niet ingreep bij de pro-Palestijnse demonstratie afgelopen zondag. Daarbij werd met Hamas-vlaggen gezwaaid en steun uitgesproken voor de terreurorganisatie. Volgens de minister ging dat veel te ver. Er zijn concrete aanwijzingen voor een hackaanval of een poging daartoe bij Albert Heijn. Anonieme bronnen in de beveiligingswereld zeggen dat Albert Heijn verdacht aanvalsverkeer zag op zijn systemen. Ook zouden meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt. Nederland is niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie, dat meldt de Algemene Rekenkamer. Nederland is bij een conflict juist geschikt om materiaal van zee naar bijvoorbeeld Oost-Europa te brengen. Maar viaducten zijn te laag, treinsporen liggen te dicht langs elkaar en bruggen kunnen het gewicht niet aan.
0: Marco Verhoef, na een sombere dag komt er morgen weer wat zonneschijn, toch?
18: Ja, zeker. En dat zien mensen die helemaal in het westen van het land wonen, zien dat eigenlijk nu al gebeuren. Want daar is de laatste regen voorbij. Er is een actievere zone die nu over het land trekt. En daar klaart het ook op. En die opklaringen winnen geleidelijk terrein de komende uren. In de loop van de avond gaat de regen het land uit. Vannacht wordt het meest droog. Met die opklaringen hebben we minimumtemperaturen van 7 tot 12 graden. En dan profiteren we daar morgen ook weer van, want dan is er gewoon flink wat zon. Er zijn wel wat wolken, voornamelijk sluierwolken. Het blijft dus ook droog. De wind neemt in de loop van de dag af, draait naar het zuidwesten. En dan wordt het 16 tot 18 graden. Ik denk dat morgen echt ten opzichte van vandaag in ieder geval een hele verbetering is voor veel mensen.
0: En de rest van de week?
18: Nou, donderdag blijft het ook droog. Iets meer wolken dan morgen, maar toch ook nog echt wel ruimte voor de zon. En met een zuidenwind wordt weer heel zachte lucht aangevoerd. 18 tot maar liefst 20 graden en dat voor half oktober. Voor de vrijdag eerst nog een beetje zon. In de loop van de dag regen. Voor die regen uit wordt het nog wel gemiddeld 19 graden over het land. Maar daarna dan gaat toch de temperatuur omlaag. En dat zullen we in het weekend merken. Dan zitten we rond of net iets onder de 15 graden.
0: Dankjewel, Marco. Gaan we gauw naar Helene, want het staat behoorlijk vast nog steeds, hè?
19: Ja, zeker. Bijna 900 kilometer file. Dus het is weer een bijzonder drukke spits. Er zijn niet zo heel veel bijzonderheden. De dagelijkse files zijn gewoon nu eigenlijk allemaal wat langer dan anders. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Beest. 20 kilometer en een half uur verdraging. Op de A27 Almere richting Gorkum. Daar heb je tussen Utrecht-Noord en Hagestein ook een half uur extra reistijd. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Roosteren en Urmond een half uur vertraging. Daar ligt het een en ander op de weg. Er zijn twee rijstroken dicht. Dan is er ook nog een ongeluk gebeurd op de A9 is dat. Van Alkmaar naar Diemen bij Amstelveen. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Bad Hoeverdorp is de vertraging ruim een uur. En het is heel erg druk in de buurt van Arnhem en Nijmegen. Onder andere op de N325 van knooppunt Velperbroek naar Nijmegen. Tussen Velperbroek en Elde ook 40 minuten vertraging.
0: Zometeen opnieuw protesteerden vandaag bijna 500.000 mensen in Frankrijk. Zometeen praat onze correspondent die bij de protesten in Parijs was ons bij.
20: Ster. Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
21: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
20: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
23: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
24: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
23: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
25: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
26: Gaat digitalisering de zorg redden?
25: En wie draagt de zwaarste lasten?
26: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026, gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
27: Samen slimmer zorgen.
26: Fibego Zorgservice.
28: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
26: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Fibego Zorgservice.
28: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
29: Fleur Wallenburg. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De scholierenprotesten in Frankrijk zijn nog niet voorbij. Vandaag zijn opnieuw duizenden leerlingen, studenten en leraren de straat opgegaan. Onder meer in Lille, Lyon, Marseille en Parijs. Ja, hier roepen ze tout le monde déteste la police. Iedereen walgt van de politie. Correspondent Saskia Houtuin volgt de demonstranten in Parijs. Ja, Saskia, we hebben vaak gezien dat die protesten uit de hand liepen de afgelopen tijd. Hoe ging dat vandaag?
30: Ja, dat is ook nu wel weer gebeurd. Wij zijn ook met ze mee op pad gegaan met een hele grote groep van tienduizenden scholieren en ook studenten. En eigenlijk op het moment dat wij even weg zijn gegaan, omdat we ook nog wat moesten gaan monteren voor de televisie, werd de sfeer ook al een stuk grimmiger. We zien inmiddels ook beelden ook op livestreams dat er een auto in brand is gestoken. Dat er met traangasgranaten ook is gegooid. Dat de winkelruiten ook zijn vernield. Dus de sfeer is wel weer wederom omgeslagen. Ja, wat wel opvallend is, ook wat we vandaag hebben gezien, we zijn ook de dag begonnen zelf bij een universiteit, waar deze protesten half september echt zijn begonnen. Bij de scholieren zien we dat er eigenlijk steeds meer scholen weer open gaan, dat de lessen daar weer worden opgepakt, maar dat het juist nu steeds meer bij de universiteiten heel onrustig wordt. Vandaag is het bij 1 op de 3 universiteiten in Frankrijk onrustig. Dus ja, we hebben het nog wel over scholierenprotesten, maar misschien dat we het eigenlijk nu beter over studentenprotesten kunnen hebben, omdat het echt wel lijkt overgeslagen inmiddels.
0: Ja, en wat doet dat met de eisen? Zijn die nog steeds hetzelfde als in het begin?
30: Ja, op zich wel. De basis van de protesten die blijft wel staan. Kijk, we hebben het over scholieren die dus al wekenlang zeggen dat ze willen dat er iets gedaan wordt aan de slechte omstandigheden op school. Dus dan hebben we het over overvolle klassen, het lerarentekort. En dat zijn ook problemen die we ook zien bij de studenten. Dus de studenten die hebben eigenlijk hele vergelijkbare problemen. Dat loopt eigenlijk best wel in elkaar over. En we hebben daar vandaag ook iemand over gesproken van de grootste studentenvakbond. Dat is een Franse-Nederlandse, Suzanne Nijdam. Luister maar eventjes mee.
1: Wat een beetje anders is, is dat normaal gesproken studentenprotesten zijn tegen iets. Tegen een wet, tegen een programma, tegen iets. En nu zijn studenten voor dinges. Ze moeten gewoon kunnen wonen, ze moeten kunnen leren, ze moeten kunnen leraren hebben, ze moeten kunnen studeren gewoon en leven. En dus dat is dus nu in de hand van het ministerie, dat niet iets eraf moet halen, maar wel gewoon geld aan het universiteit, aan de scholen, aan onze educatiesysteem moet geven.
0: Ja, Saskia, dat klinkt niet alsof dit de laatste demonstratie is.
30: Nee, zeker niet. Een datum die nu al de hele week ook rondgonst is aanstaande zaterdag 17 oktober. Dan wordt er een groot protest aangekondigd. Veel mensen die zeggen ook, ja, eigenlijk wat vandaag gebeurt, dat is nog maar een voorproefje voor wat er aanstaande zaterdag staat te gebeuren. Want dan gaan niet alleen scholieren en studenten de straat op, maar ook boeren. Allerlei vakbonden gaan meedoen. De gele hesjes die gaan ook demonstreren tegen hoge brandstofprijzen. Die lijken weer terug van weg geweest. Dus wat is begonnen met die scholierenprotesten in september, wordt een steeds grotere beweging. En aanstaande zaterdag gaat denk ik een hele belangrijke dag worden om te kijken hoe dit verder gaat. Of het nog groter gaat worden.
0: Dankjewel, Saskia Houten vanuit Parijs. Van grote bedrijven die afval willen lozen tot een extra schuur in de achtertuin, bijna iedereen krijgt er wel een keertje mee te maken, de Omgevingswet. Deze grote wet, die bijna alles in de leefomgeving regelt, werd in 2024 ingevoerd. Maar met de uitvoering daarvan gaat het niet goed. Daar waarschuwt de Raad voor de Leefomgeving voor in een nieuw rapport. Jan-Jacob van Dijk is voorzitter van die raad. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Voor we naar het advies gaan, wat doet die Omgevingswet ook alweer?
2: Nou, eigenlijk is die Omgevingswet een verzameling van 26 oude wetten. En die had tot doel om het voor ondernemers makkelijker te maken om initiatieven neer te kunnen leggen, om initiatieven te kunnen ontplooien en tegelijkertijd wel het evenwicht te behouden met het beschermen van de leefomgeving. Mm. En eigenlijk was het bedoeld als een stuk regeldrukvermindering. Dat was het belangrijkste doel van het geheel.
0: Want wat is dan het uitgangspunt of de basis van die Omgevingswet?
2: Nou, eigenlijk is die Omgevingswet is bedoeld om ervoor te zorgen dat het voor ondernemers, initiatiefnemers makkelijker zou worden. En dat is ook een belangrijk element wat in die wet is geregeld. Voor heel veel onderwerpen moest je in het verleden een vergunning aanvragen. En tegenwoordig volstaat een melding. En bij die melding hoef je maar heel weinig informatie op tafel te leggen als initiatiefnemer. En wij komen erachter dat dat wel een probleem met zich meebrengt.
0: Ja, waarom?
2: Nou, stel je nou voor dat je je bent een bemand tankstation en je wilt overgaan naar een onbemand tankstation. En je gaat een melding doen. Vroeger was dat een vergunning, maar tegenwoordig is dat een melding. En je denkt, ik heb alles gewoon keurig netjes gedaan. Ik heb het gewoon goed geregeld. Ik heb een mooi bedrijf hier staan. En dan komt de toezichthouder langs. En die toezichthouder zegt, ik heb dit nu eens zo eens bekeken. En ik zie dat u een bepaald type slangen gebruikt hebt, wat eigenlijk niet mag. Want bij een onbemand tankstation kan wel eens een keertje een automobilist per ongeluk wegrijden met nog de tankslang in zijn tank zitten. Mm. En daar moet je wel een beveiliging voor hebben. Want als je dat niet hebt, dan gaat misschien deze hele tent in de fik op het moment dat dat gebeurt.
0: Ja, dus op het moment dat je dus alleen zo'n melding doet en geen vergunning echt aanvraagt, dan kunnen dus dit soort situaties ontstaan, zegt u?
2: Dan kunnen dit soort situaties ontstaan en dan wordt het heel ingewikkeld voor die toezichthouder die op dat moment tegen die ondernemer moet zeggen, u hebt het niet goed gedaan. Terwijl die ondernemer dacht, ik heb te goede trouw gehandeld, ik heb alles gedaan wat ik zou moeten doen. En ja, het klopt wel wat die toezichthouder zegt, maar ik dacht dat ik het goed geregeld had. Nou, dat soort situaties, dat komen we nogal eens een keer tegen. En wanneer je dit soort verhalen vertelt, ook als ondernemer ten opzichte van andere ondernemers, dan zijn er heel veel ondernemers die denken, ja, maar weet ik wel precies wat ik allemaal zou moeten gaan doen als ik iets nieuws wil gaan doen. Weet je wat? Laat maar zitten. Ik ga dat gewoonweg allemaal niet meer doen. En dan krijg je dat die Omgevingswet op dit moment niet optimaal gebruikt wordt en dat alle ruimte die wij wilden bieden, dat die niet benut wordt door initiatiefnemers.
0: En wat kan daar het gevolg van zijn?
2: Het gevolg, bijvoorbeeld eventjes van de situatie waar we het net over hadden. Stel je nou voor dat er die toezichthouder iets te laat was geweest, dat er al wel een incident was geweest, ja, dan had dat grote gevolgen kunnen hebben voor dat tankstation, met alle gevolgen van dien voor de volksgezondheid van die personen, maar ook voor de leefomgeving.
0: U dus zegt het is echt, kan echt gevaarlijk zijn.
2: Het kan in sommige gevallen echt gevaarlijk zijn. En wat wij zeggen is, het zou helpen wanneer en de overheid samen met het bedrijfsleven meer informatie of samen informatieprotocollen opstelt. Dit is hetgeen wat je moet doen. Hier moet je rekening mee houden wanneer je zo'n initiatief wilt gaan doen. Ook wanneer het alleen maar een melding is. Dit zijn de zaken waar je echt rekening mee moet houden als je dit soort dingen wil gaan doen.
0: Maar dan moet die wet dus worden aangepast.
2: Nee, dan hoeft de wet niet voor te worden aangepast. Het is vooral de praktijk die veel meer handen en voeten zou moeten krijgen. Dus veel meer gezamenlijk optrekken om dit soort dingen te gaan doen. Wij zeggen juist niet dat de wet fundamenteel moet worden aangepast. Want volgens ons werkt die op zich best goed. Alleen de uitvoering van het geheel wil je echt optimaal gebruik maken van alle mogelijkheden die er in die omgevingswet zitten. En wil je dan ook nog die bescherming overeind houden. Alsjeblieft, ga dan met elkaar samenwerken

0: En wil je dan ook nog die bescherming overeind houden? Alsjeblieft, ga dan met elkaar samenwerken en ga ervoor zorgen dat je die ondernemers helpt om de juiste informatie op tafel te leggen, zodat we dit soort situaties weten te voorkomen.
1: Dank u wel, Jan-Jacob van Dijk, de voorzitter van de Raad voor de Leefomgeving. Gaan we naar het sportnieuws. Sit.
2: De Russische Turnbond is boos op Nederland omdat verschillende atleten geen visum hebben gekregen om volgende week in Rotterdam mee te doen aan het WK turnen. De Russische bond ziet dat als een doelbewuste uitschakeling van de sterkste gymnasiasten in de strijd om WK-medailles en Olympische kwalificaties. Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt dat de afwijzing niets te maken heeft met de sportieve prestaties. Zij zeggen dat visa geweigerd worden als er een bedreiging is voor de openbare orde, de binnenlandse veiligheid of de internationale betrekkingen van een van de lidstaten. Schaatser Jorrit Bergsma twijfelt of hij komend seizoen meedoet aan de massastart. Het schaatsonderdeel krijgt vanaf dit seizoen een andere vorm, waarbij het een afvalkoers wordt. Maar daar is Bergsma niet enthousiast over.
3: Eigenlijk haal je nu het tactische deel eruit. Je voegt duwen en trekken toe. Ja, waar het er niet veiliger op wordt. En ik weet niet als ik daar die risico's wil lopen.
2: En Bergsma is momenteel regerend Olympisch kampioen op de massastart. Hugo Haak, de bondscoach van de Nederlandse baansprinters, vindt het jammer dat Matthew Richardson niet meedoet aan de WK baanwielrennen in Shanghai. Gisteravond werd bekend dat Richardson uit de Britse selectie is gezet. Er wordt gespeculeerd dat dat zou zijn vanwege discriminerend gedrag van de Brit. Richardson was de grote concurrent van Harry Lavrijsen op de sprintonderdelen. Volgens de Nederlandse bondscoach baalt Lavrijsen van de afmelding van zijn concurrent.
4: Harry is natuurlijk een groot kampioen en die wil heel graag de competitie aangaan met de sterkste in de baan. En dat is natuurlijk afgelopen jaar ook echt Richardson geweest. Dat is heel erg jammer dat dat nu niet kan. Dat vindt Harry ook zelf heel erg jammer. Maar er zijn nog genoeg andere concurrenten die ook heel lastig te verslaan zijn. En daar gaan we dan nu onze focus op leggen.
1: En wat heeft die Richardson gedaan dan? Weten we dat?
2: Nee, dat vertelt het verhaal niet. Maar in elk geval nog voldoende andere concurrenten voor Lavrijsen dus. De technisch directeur van PEC Zwolle, Gerry Hamstra, die ligt de beslissing van vanmorgen toe om trainer Henny van der Vecht te ontslaan.
5: Je begint de voorbereiding met een nieuwe staf, nieuwe spelers. Je hebt een lastig programma, de eerste 7 wedstrijden. Dus de eerste 5 wedstrijden kom je gewoon prima doorheen. Alleen daarna hebben er wel 3 wedstrijden, zie je wat dingen terugkomen. Waarin we zeggen van, hey, dat wil je eigenlijk niet zien.
2: Afgelopen weekend verloor PEC met 1-0 thuis van Cambuur. Dat bleek de druppel voor de clubleiding. De staf gaat nu kijken wie Van der Vecht gaat opvolgen.
1: Helene, gaat het al een beetje de goede kant op met die files?
6: Ja, van de 900 kilometer is nog 700 over. Is nog wel heel veel hoor voor dit tijdstip. En de meeste files zijn dus nog behoorlijk lang. Er zijn ook wat bijzonderheden nog, zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daar liggen wat auto-onderdelen op de weg na een aanrijding bij knooppunt Kierensheide. Er zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf Echt is de vertraging 35 minuten.
1: Zeehondencentrum Pieter Buren dreigt failliet te gaan als er binnen 2 weken geen financiële oplossing gevonden wordt. Dat maakte het bestuur gisteren bekend. De directe aanleiding is het wegvallen van financiële steun van de provincie en de gemeente. Verslaggever Mark-Robin Visser ging naar Lauwersoog om te kijken hoe het gaat in het Zeehondencentrum.
7: Er staat een lekker briesje in de haven van Lauwersoog. En dat is ook de plek waar sinds ruim een jaar de zeehondenopvang is gevestigd in een heel nieuw onderkomen. Welkom in het WEC, staat hier op het pand. En het WEC, want zo heet het tegenwoordig, dat is het Wereld Erfgoedcentrum Waddenzee. Ja, je kan hier niet alleen alles leren over de Waddenzee, maar je kan hier ook de zeehondjes zelf bekijken. Achter glas. Hebben jullie al zeehonden gezien?
8: Ja. Ze waren gewond of vanuit de moeder weg.
7: En wat heb je nou in je hand? Wat ben je aan het doen?
8: Een speurtocht.
7: Oh, je kan hier ook nog een zeehondenspeurtocht doen.
8: Ja.
7: Was u hier al eerder geweest, meneer?
9: Nee hoor.
7: Nee?
9: Nee.
7: Wat vindt u ervan?
9: Nee, ik vind het prachtig. Het is heel jammer dat het allemaal zo gaat hier. Maar voor de zeehondjes is het hier prachtig, toch?
7: Ja, de mensen kunnen binnen naar de zeehondjes kijken, maar we kunnen ook naar buiten. En dat ga ik doen met Sander van Dijk. Hij is het hoofd educatie. Je weet hier natuurlijk de mooiste plekjes, Sander.
10: Absoluut.
7: Hebben wij hier goed uitzicht op wat er gebeurt?
10: Ja, op dit moment is een van onze medewerkers bezig met de vis uit het bad te scheppen. Dit is ons diepste bad, dus het is een heel lang net. En die vis scheppen we eruit om te bepalen hoeveel de zeehonden hebben gegeten.
7: En dat kunnen wij allemaal als publiek ook bekijken.
10: Ja, op dit moment, je ziet, wij kijken nu naar een groep van ongeveer 30 mensen, 40 mensen denk ik, publiek, ja. Die mee.

0: kijk bij de verzorging van de dieren.
1: Ja, en zo gaat dat hier. Hoe is het nu? Hoe is het met u?
0: Persoonlijk, ik kan zeggen, ik heb beter geslapen. Het was een pittige dag en een pittige boodschap gisteren om te verwerken. Maar wat ik wel heel fijn vind en goed, hè, het team is heel gepassioneerd. En vandaag zijn we echt wel stretlustig. We laten dit niet zomaar gebeuren. En we gaan ervoor dat we door kunnen gaan met dit werk voor die zeehonden.
1: Wat zou het betekenen als dit centrum nou sluit?
0: Op heel korte termijn zou dat betekenen dat wij geen zeehonden meer kunnen opvangen.
1: Hoeveel hebben jullie er nu ongeveer?
0: Op dit moment 9. En dat is in die zin, dat zijn inderdaad niet zo heel veel. Maar het is precies het moment van het jaar dat wij normaal ook niet zo heel veel opvangen. Ja. Wij staan aan de vooravond, zoals we het zelf zeggen, van het pupseizoen. En dat betekent dat we in de winter, als wij niet opvangen, dan zijn er 70 zeehonden, gemiddeld dan, die geen opvang zouden krijgen.
1: En die zijn dan ten dode opgeschreven?
0: Ja.
1: Er zijn er nog wel 2 andere plekken in Nederland, hè? Op Texel en in Zuid-Holland. Kunnen die dit niet opvangen?
0: Nee, eigenlijk is het korte antwoord gewoon nee. Er zijn meerdere redenen en eigenlijk is er al één heel simpel. Ze hebben daar de vergunningen niet voor. Dus Texel doet Texel, het eiland Texel. En in het zuiden, ESIL doet Zuid-Holland en Zeeland. Nou werken we daar wel in samen. Als zij of wij een zeehond hebben die we hier niet zouden kunnen opvangen, zij daar, dan wisselen we uit. Maar dat is het uitgangspunt.
1: Ja. Nou ja, we staan hier dus nu in dit, mag je wel zeggen, mooie nieuwe gebouw van jullie. Hè? Het is dik een jaar in gebruik. Maar we horen toch ook van de provincie Groningen dat er al heel lang gesprekken zijn over de financiën. Wat weet u daarvan als medewerker?
0: Ja, we zijn al een jaar in gesprek met als uitgangspunt om eruit te komen. Ja. En daarom is het een verrassing dat ineens, want dat is het wel, dat helemaal niet meer verder besproken wordt in één keer stopt.
1: Ja, dus dit is wel rauw op jullie dak komen vallen, dit nieuws.
0: Dit is heel rauw op de dak komen vallen, ja. Ik wil vooral alle aandacht nu richten op redden wat er te redden valt.
1: Ja, en denkt u dat er nog iets redden valt?
0: Als ik kijk naar de hoeveelheid steun die we nu al vandaag hebben ontvangen, en dan heb ik het ook echt niet alleen maar in financiële zin, maar alle beweging die nu op gang komt om dit niet te laten gebeuren, want we hebben natuurlijk wel over het zeehondencentrum, wat al 50 jaar bestaat, wat dat ten onder gaan, dan heb ik goede hoop.
1: Ja, Sander van Dijk, het hoofd educatie, houdt de moed erin. En ondertussen gaat het hier ook gewoon door.
2: Salmon porridge is nothing but a.
1: Er wordt hier nu in het Engels een praatje gehouden. Spreekt u Engels?
3: Jazeker, ja. Ja.
1: Dus u kunt het wel volgen?
3: Ja, jawel, zeker wel. Het
1: zou zomaar een van de laatste dagen kunnen zijn hier. Hè?
3: Ja, dat is zonde toch? Ja, echt heel zonde, ja.
1: Bent u met kinderen? Of wat,
3: ja, ja, 3 kinderen, maar die staan er echt vooraan. Ja.
1: Nou, geniet er nog even van.
3: Gaan we doen, succes.
4: Een verslag van Mark Robin Visser. Ze wilde altijd al voor de Amerikaanse president Trump werken, Katie Zakaria. En nu is de rechtse politiek commentator de nieuwe woordvoerder van het Witte Huis. Haar voorganger Caroline Leavitt stopte 2 maanden geleden. Vanmiddag gaf Zakaria haar eerste persconferentie.
5: Good morning. I am so honored to work for President Trump and the American people.
4: Correspondent Sjoerd en Daas keek mee. Ja, is dat nou echt zo'n evenement dat er een nieuwe woordvoerder is?
6: Ja, absoluut. Je kunt natuurlijk sowieso wel zien hoeveel aandacht er is voor de verschillende evenementen. Daar met de president staat het stampvol. Nou ja, vanochtend al vrij vroeg, al vrij druk daar. Het was echt zweten in dat kleine zaaltje, want dat is het. Dat zegt wel iets over hoezeer mensen toch ook uitkeken naar wat gaan wij daar zien vandaag op het podium. Een paar maanden geen fatsoenlijke persconferentie geweest. Vandaag kregen we die trouwens ook niet. Hij was heel snel weer voorbij. Maar ja, iedereen was toch benieuwd. Na Caroline Leavitt, de vorige woordvoerder, echt een attack dog. Iemand die de media aanviel. Die sprak in heel goed knipbare soundbites voor de TikToks, de Reels, de Stories op Instagram, op Fox News. Ja, was toch een beetje de vraag van, lukt dat haar ook?
4: Ja, en wat is het antwoord?
6: Nou ja, dat ze toch wat minder sterk in elk geval nog overkwam. Zal ongetwijfeld ook de tijd nodig hebben. Je hoorde haar net al heel eventjes. Ze staat daar vooral, en dat herhaalde ze ook steeds hoor, om de boodschap, de agenda van Trump te amplificeren, te versterken. En ze zei ook, ja, voor Amerikanen om te begrijpen hoeveel er veranderd is dankzij Donald Trump. Nou, ze zei ook, hij is zijn beste eigen woordvoerder, maar ik doe ook heel erg mijn best. En ze zei ook vooral met journalisten te willen samenwerken.
5: I'm looking forward to working with each of you as well, especially as we are in the middle of the midterm blitz with energy and excitement never seen before in the history of midterms, thanks to President Trump.
6: Ja, de midterm blitz, enthousiasme over die tussentijdse verkiezingen. Nou ja, daar had ze het over. Alles met dank aan president Trump. Dat enthousiasme, dat bespeuren we veel minder in het land. Bij zijn achterban misschien nog wel. Maar de Republikeinen staan er in de peiling op dit moment gewoon echt heel slecht op. Worden echt afgestraft voor het beleid van Donald Trump. Nou ja, aan haar dus om te proberen bij te dragen. En dat probeert Trump ook, die op dit moment echt in alle staten is. Vandaag weer naar Alaska. Om een tijd toch nog te keren voor die verkiezingen gaan aanvangen volgende maand.
7: En had deze nieuwe woordvoerder dan ook nog nieuws vandaag in haar eerste persconferentie?
6: Nou ja, ze heeft het veel over haar vier kinderen nog gehad in die kleine 14 minuten dat die duurde.
7: Wat gezellig.
6: Dat weten we dan ook wel weer. Maar ze had ook nog wat nieuws verpakt wel tussendoor. Namelijk over de voormalig verloofde van Trump's zoon, Donald Trump Jr. Door Trump neergezet in Athene vorig jaar als ambassadeur daar in Griekenland. Was constant al gedoe, schandaaltjes daar. De Wall Street Journal schreef onder meer hoe een Republikeinse donor door haar gevraagd was $100,000 aan creditcardschuld af te lossen in ruil voor een goede rit in de Trump-wereld. Bizarre creditcardschuld, moet ik zeggen. Maar goed, dat lijkt haar nu fataal te gaan worden. Zijn woordvoerder. En dat nieuwtje zat er dan nog wel in verpakt in die hele korte persconferentie dat Trump heeft gevraagd dat zij haar ontslag gaat indienen.
7: Dankjewel, correspondent Sjoerd en Daas.
8: Vanavond
7: hoort Dwayne Davis welke straf hij krijgt voor de moord op rapper Tupac Shakur 30 jaar geleden. Eerder werd het oud-bendelid al schuldig bevonden. De 63-jarige Davis kan in het uiterste geval levenslang krijgen. En PSV speelt vanavond om 9 uur zijn tweede groepsduel in de Champions League, uit bij RB Leipzig. En Jeroen Elshoff doet verslag van die wedstrijd. Jeroen Elshoff gaat wel verslag doen van die wedstrijd, maar kan daar nu, begrijp ik, even niet over vertellen. Dus ik denk dat wij dan nog even een kort plaatje gaan draaien. Vraag ik eventjes aan de regie wat we hiermee gaan doen. Ik kan nog wel vertellen trouwens dat er een interland is van de Nederlandse vrouwen tegen Hongarije. En dat die wedstrijd van PSV tegen RB Leipzig, samen dus met die interland, live te volgen zijn vanavond hier op NPO Radio 1. En dit was het NOS Radio 1 journaal voor vandaag. We zijn er morgen weer. Om 6 uur zit Astrid weer klaar. Zometeen eerst nog het uitgebreide NOS journaal met Sid. Een heel fijne avond.

0: Radio 1.
1: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
2: Sommige mensen kunnen alleen ouder worden via een draagmoeder. Maar achter die keuze gaan ingrijpende vragen schuil. Wat betekent het om vader of moeder te worden van een kind dat door een ander gedragen is? En hoe is het om een kind te baren voor iemand anders? Daar praat ik over met mensen die uit eigen ervaring weten wat draagmoederschap betekent.
1: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
6: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
5: Daalt de prijs van je TUI-fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
10: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
1: NPO Radio 1, 6:00.
11: Jan-Willem Wesseling.
12: Goedenavond, dit is de week waarin onderhandeld wordt over de begroting van de Europese Unie. Nederland wil niks weten van een forse uitbreiding van het EU-budget. Maar de Ierse voorzitter zei vandaag dat er dit jaar een akkoord moet komen over meer geld voor Europa. Zometeen, dan debatteren we daarover. En dit is de dag na eerst het NOS Journaal met Sit van der Linde.
13: Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Economieverslaggever Aida Brands.
14: Ahold laat weten dat het bezig is met het gecontroleerd herstarten van bepaalde systemen. Ja, wij kunnen daar eigenlijk ook niet echt heel veel soep van maken. We hebben erover doorgevraagd, maar heel veel duidelijker werd het niet. Dus sommige systemen worden herstart, maar welke systemen, dat weten we niet. En worden sommige supermarkten weer bevoorraad. Maar op welke schaal en of dit nou echt betekent dat die lege schappen gaan verdwijnen, dat is ook nog niet duidelijk.
13: Volgens staatssecretaris Erkens zijn supermarkten voorbereid op dit soort incidenten, sinds er 2 maanden geleden een cyberbeveiligingswet in werking trad.
15: Grote concerns hebben een zorgplicht om meer maatregelen te treffen. Daarnaast gaan heel veel andere wetten de komende periode ervoor zorgen dat ook in de voedselketen er meer verplichtingen zitten op dit vlak. Denk aan backup-systemen, denk aan meer preventieve beveiliging om ervoor te voorkomen dat dit soort incidenten inderdaad niet steeds groter worden en ook niet steeds vaker plaatsvinden.
13: Wie er achter de mogelijke hack zit, is nog niet bekend, zegt tech-redacteur Joost Schellevis.
16: We weten wel welke servers zijn gebruikt. Dat zijn servers in Moldavië, Turkije, Verenigde Staten, Polen. Maar het is best makkelijk om verkeer via een server in een ander land te laten lopen. Dus dat zegt eigenlijk niks over waar ze zelf echt fysiek zitten. Waar iedereen wel een beetje naartoe koerst, is dat het zou gaan om een criminele groepering. Dat is ook een beetje statistisch ingegeven. Ja, dit soort grote, zichtbare, verstorende hacks, uiteindelijk zit daar vaak een criminele groepering achter. Maar een andere actor, zoals ze dat dan noemen, is ook niet helemaal uit te sluiten.
13: De website, apps en klantenservice van Albert Heijn doen het nog steeds niet. Ook is online boodschappen bestellen nog niet mogelijk. Het tekort aan tandartsen is groot, maar er komen geen extra opleidingsplekken. Dat heeft minister Letschert van Onderwijs aan de Tweede Kamer laten weten. Uitbreiding van de opleiding is volgens haar te duur. Sylvia Geurts van Nieuwsuur is hier. Sylvia, waarom wil de minister daar niet in investeren?
0: Nou, de minister zegt eigenlijk vooral dat het zeer kostbaar is om die opleidingsplekken uit te breiden. Zij heeft er nu over structurele kosten, dus jaarlijkse kosten van 30,1 miljoen... als ze zullen voldoen aan het advies van het capaciteitsorgaan. En zij zeggen eigenlijk, we moeten 386 opleidingsplekken hebben. Op dit moment zijn dat er 270. Dus zij zegt, dat is gewoon heel erg kostbaar. En daar hebben we op dit moment niet de ruimte voor.
13: Ja, maar de capaciteitscommissie zegt dat niet voor niks. Wat zijn de gevolgen van dit besluit van Letschert?
0: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort. Dat tandartstekort is niet overal even groot. Je hebt een regionaal probleem ook wel. In Zeeland bijvoorbeeld is 1 op de 2 tandartsen op dit moment al afkomstig uit het buitenland. Omdat ze daar ook gewoon weinig tandartsen in de regio hebben. Ja. Maar de vrees is natuurlijk dat het tandartstekort hiermee zou oplopen.
13: Ja, want hoe moet er dan in de toekomst worden voldaan aan de vraag naar mondzorg?
0: Ja, nou, dat zei ik net natuurlijk al even. Ja, er komen steeds meer tandartsen uit het buitenland. Inmiddels geldt dat voor 1 op de 4 tandartsen die in Nederland werkzaam is. Dat zij in ieder geval een opleiding hebben genoten in het buitenland. Dus het vermoeden is dat dat door zou gaan. Dat dat een trend is die doorzet. En aan de andere kant zegt de minister vandaag, we gaan wel meer investeren in de opleiding tot mondhygiënist. Ah ja. Ook omdat we verwachten dat er steeds meer taken vanuit de tandartsen overgeheveld kunnen worden naar de mondhygiënist. Dus daarmee hopen ze iets te ondervangen. Maar als je het de beroepsgroep vraagt, dan zien die dat nog niet helemaal zitten.
13: Duidelijk. Dankjewel. Sylvia Geurts van Nieuwsuur. Justitieminister Van Wil gaat in gesprek met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie afgelopen zondag. Betogers zwaaiden met Hamas-vlaggen en verheerlijkten het bloedbad op 7 oktober in Israël. Van Wil wil weten waarom Halsema niet ingreep. De Britse regering heeft een Nederlandse ondernemer op de sanctielijst gezet en zijn rekeningen bevroren. Alexander T. leverde met zijn metaalbedrijf voor miljoenen aan materialen aan Russische metaalbedrijven. Die stuurde het weer door naar bedrijven die straaljagers en raketten maken. En dat is in strijd met de wet. Inwoners van de Zaanstreek hebben 86 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem zonder gestraft te worden. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens mochten niet worden ingeleverd. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niets van het energiebestand aantrekt dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector, maar Zelensky zei van niets te weten. Hij zei wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Boerenorganisaties hebben alternatieve stikstofplannen gepresenteerd en willen daarover in gesprek met minister Van Essen van Landbouw. De boeren hebben zich verenigd in de Landbouwalliantie. Binnenlandredacteur Sarah Buurman was bij die presentatie vandaag. Sarah, eerst maar even, wat is die Landbouwalliantie?
17: Ja, dat is een nieuwe naam van een groep boerenorganisaties. Agractie zit er onder meer in.
13: Oh ja.
17: Maar ook een belangenorganisatie voor melkveehouders en 2 vakbonden.
13: Ja.
17: Ja, die hebben zich verenigd.
13: Maar dus niet de LTO, als ik het goed begrijp, en de partijen waar het kabinet mee praat?
17: Nee, precies. Nee. Elke week praat de minister met NAJK, dus de jonge boeren en LTO. Ja. Die horen hier niet bij.
13: En zij hebben dus andere plannen gepresenteerd. Wat staat erin?
17: Ja, ze willen eigenlijk dat de plannen van minister Van Essen van tafel gaan. Ze willen dat dat allemaal niet doorgaat. Ze hebben eigenlijk een manier bedacht waarop zij het probleem met de vergunningen willen gaan oplossen. Eigenlijk willen ze de regels zo aanpassen dat heel weinig bedrijven nog een vergunning hoeven aan te vragen. En ze vinden eigenlijk ook dat er... ze willen nieuw onderzoek naar hoe het gaat met de natuur.
13: Ja, want nu kwamen er deze zomer kwam er een flink pakket van maatregelen vanuit het kabinet. Daar willen ze dus niet in mee. Wat willen ze dan van de minister?
17: Ja, ze willen eigenlijk aan tafel, zoals LTO en NAJK ook aan tafel zitten elke week met de minister. En ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
13: Ja, maar hoe groot is de kans dat de minister daarin meegaat?
17: Nou, wel minimaal. Hij heeft schriftelijk gereageerd vandaag op de voorstellen. En hij zegt eigenlijk dat hij denkt dat deze voorstellen geen oplossing zijn. En dat hij en deze boeren fundamenteel anders kijken naar het verlenen van vergunningen en hoe je daarmee om moet gaan. Hij heeft wel gezegd dat hij in gesprek gaat met de boeren. Dat vertelden ze mij vandaag ook. Dat gaat eind deze maand gebeuren.
13: Sarah Buurman van de Binnenlandredactie, dankjewel. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten in een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen, zegt de Rekenkamer.
18: Bijvoorbeeld bruggen. Bruggen moeten een bepaald gewicht kunnen dragen. En militaire transporten zijn soms wat zwaarder. Ja, dan kan het niet over een brug heen. Of bij viaducten, als een viaduct iets te laag is, dan kan er ook bepaalde transporten kunnen er niet doorheen.
13: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. 6:08. Het weer. Vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later meer stapelwolken. En het wordt dan een graad of 17.
12: Dankjewel, zitten. Dan naar Helene Geest bij de ANWB. Hoe druk is het nog op de weg, Helene?
19: Nou, behoorlijk druk nog. 430 kilometer file. En dat is echt veel voor dit tijdstip. Maar we hadden 900, dus het gaat wel de goede kant op. Nog wel veel vertraging op dit moment op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Daar is de vertraging nog een half uur. In Brabant op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Knooppunt Batadorp ook nog bijna een half uur oponthoud. De meeste vertraging is er in de buurt van Arnhem en Nijmegen. Onder andere op de N325 Duitse grens Arnhem. Tussen Ubbergen en Knooppunt Dressen is de vertraging een uur door wegwerkzaamheden. En op diezelfde N325 de andere kant op van Knooppunt Velperbroek naar Nijmegen bij Huissen 25 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel weer vrij.
1: NPO Radio 1. EO.
20: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
12: Goedenavond. Deze week onderhandelen de regeringsleiders van de Europese Unie over de nieuwe meerjarenbegroting. Daar is een flinke strijd over losgebarsten en Nederland heeft tot nu toe alle voorstellen afgewezen.
21: We are one of the biggest contributors to the EU budget and the proposal of the commission would for the Netherlands but also for some other countries mean a huge increase of the contribution and that is not acceptable.
12: Onacceptabel dus, aldus premier Jetten, maar slaat hij hier de spijker op de kop of moeten er gewoon meer investeringen komen?
20: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
12: Dat ga ik vragen aan Reinier van Lanschot. Hij is Europarlementariër namens Volt. En ook aan Anouk van Brug. Zij is ook Europarlementariër, maar dan namens de VVD. Goedenavond allebei. Fijn dat jullie er zijn. Inmiddels heeft Ierland als de voorzitter dit half jaar van de Europese Unie een nieuw voorstel gedaan. Iets minder budget dan wat er oorspronkelijk op tafel lag. Dat was 2000 miljard voor 6 jaar. Daardoor gaat er minder geld naar innovatie en veiligheid. Nederland reageerde gelijk negatief. Was u blij met het nieuwe voorstel, meneer van Lanschot?
22: Nee, totaal niet. Ik vind goedkoop is duurkoop. We leven in een tijd waarin we moeten investeren in onze veiligheid, in die innovatie, in onze economie van de toekomst. En dan hebben we het nog niet eens gehad over klimaatverandering. De investeringen die we doen in Europa, dat zijn de beste investeringen die we kunnen doen.
12: En dus bent u tegen die afzwakking, mevrouw Van Brug. U wil dat er minder geld naar die Europese begroting gaat. Vond u dit voorstel van Ierland goed?
2: Nee, absoluut niet. Je ziet hier heel duidelijk, de uitdagingen zijn helder. We moeten juist investeren in innovatie, in onze concurrentiekracht, in onze veiligheid. Zorgen dat we als Europa een sterke economie hebben. En dat zijn nou juist de punten die nu uit het voorstel worden geknipt. Terwijl landbouw en cohesie, de oorspronkelijke potten, onaangeroerd blijven. En dat is nou precies de verkeerde keuze.
3: Dus u bent wel voor bezuinigen, maar niet voor deze bezuinigingen?
2: Absoluut.
3: Okay,
2: dus we moeten uiteindelijk toe naar een hervorming. En echt die nieuwe uitdagingen die zijn helder. We moeten zorgen dat daar het juiste geld naartoe gaat. En uiteindelijk, meneer Van Lanschot zegt goedkoop is duurkoop. Volgens mij geven we echt genoeg geld uit in Brussel. Daar hoeft absoluut niet meer bij. We moeten het alleen slimmer gaan besteden.
3: En dat er dus meer geld moet naar bijvoorbeeld innovatie. Daar zijn jullie het allebei over eens. Dan is de rest van deze discussie vooral over hoe groot de begroting moet worden. Waarom vindt u dat er meer geld naar Europa moet, meneer Van Lanschot?
22: Omdat het de beste investering is die we kunnen doen. En kijk, er wordt wel gezegd van ja, we moeten het slimmer uitgeven. Dat begrijp ik, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Maar het is wel zo dat als er 100 euro in Nederland verdiend wordt, dan gaat er daarvan 40 euro naar de overheid. En maar 1 van die 100 euro gaat naar Europa. En dat is een hele goedkope, efficiënte investering waar we ongelooflijk veel aan hebben. Volgens de Nederlandse bank betaalt dat zich wel 20 tot 30 keer terug. Dus ik hoor Jette in de introductie zeggen van wij betalen te veel en we zijn een netto betaler. Maar onze economie is een van de economieën die er het meest van profiteert. Dus wij zijn er juist bij gebaat als die uitgaven wel omhoog gaan als we samen gaan investeren. En de consequentie van het feit dat deze Nederlandse regering zegt we moeten het korten, gaat zijn dat er juist op de momenten waar we extra moeten investeren in onze veiligheid en in onze innovatie, dat niet gaat gebeuren.
3: Mevrouw Van Brug, volgens meneer Van Lanschot levert iedere euro die we afdragen aan Brussel uiteindelijk 30 euro op. Waarom wilt u dan minder afdragen?
2: Omdat we uiteindelijk een begroting rond moeten krijgen. En we hebben er nationaal al zijn we er al mee bezig. Hoe zorgen we nou dat we al het geld zo op insteken dat we er het maximale uithalen? En in Brussel wordt het tijd dat we die discussie ook met elkaar gaan voeren. We geven al jarenlang geld uit aan landbouw en cohesie. Daarvan zegt de Rekenkamer al best wel lang. Nou, op dit moment is het 3,8% daarvan. Wordt niet transparant uitgegeven. Misschien wordt dat niet doelmatig uitgegeven. Er is überhaupt niet genoeg traceerbaarheid waar al die Europese gelden naartoe gaan en wat precies daar de impact van is. Dat zijn nou juist dingen waar je eerst naar moet kijken. Dat moet je oplossen. Ja. Zorgen dat dat geld goed wordt uitgegeven en ook veel meer gaan sturen op de uitkomst van wat wij met geld doen en niet alleen maar geld naar elk probleem gooien.
3: Want u noemt, en het zijn hele Europese woorden, hè, landbouwgeld, cohesiegeld, maar wat zijn dan concrete uitgaven waar ik aan moet denken, waarvan u ook zegt, nou, daar kunnen we wel mee stoppen?
2: Nou ja, als je kijkt naar de pot landbouwgeld, dan kom je heel snel bij de subsidie van boeren buiten Nederland. Die krijgen echt buitenproportioneel veel inkomenssteun. Ook als je kijkt ten opzichte van hoe dat voor Nederlandse boeren is. Nou, dat is iets dat is echt niet meer van deze tijd. Maar ook als je kijkt naar cohesiegelden, daar kan je echt hele nuttige dingen mee doen. Maar daar worden ook lokale scholen mee opgeknapt. En dat lijkt me nou echt iets voor landen om dat zelf te doen.
3: Want wat is cohesiegeld?
2: Ja, dat gaat over de samenhang tussen regio en steden. En dat gaat dan vooral om, dat noemen ze dan, de minder sterke regio's.
3: En moet ik dan, als er een brug ergens gebouwd wordt, wordt het uit zo'n fonds betaald?
2: Dat zou kunnen. En als daar de juiste militaire dingen overheen kunnen rijden, dan ben ik het daar nog wel mee eens. Maar niet elke brug hoeven wij te betalen.
3: Oké, meneer Van Lanschot, mevrouw Van Brug zegt niet alleen we moeten bezuinigen, maar ze geeft ook best wel concrete voorstellen waar we een hoop geld vandaan kunnen halen. Waarom wilt u wel dat dat geld naar die landbouw blijft stromen en naar dat cohesiefonds blijft gaan?
22: Wij willen ook dat de manier waarop de landbouwfondsen worden uitgegeven verandert. En die cohesiefondsen die doen ook heel veel goed voor Nederland. Gisteren sprak ik nog iemand van de gemeente Rotterdam. De gemeente Rotterdam kan daar ook geld uithalen om de haven te verbeteren. Ook sprak ik vandaag iemand uit Drenthe. Die geven ook aan dat er honderden miljoenen per jaar uit die cohesiefondsen naar Noord-Nederland gaan. Dus daar profiteren wij ook van.
3: Maar relatief dragen wij meer af dan dat we ontvangen uit dat soort fondsen, toch?
22: Maar relatief verdienen wij verreweg het meest aan deze Europese samenwerking. En als je voor een dubbeltje op de eerste rij wil zitten, dan investeer je in Europa. En het feit dat dus deze regering nu in Nederland de hand op de knip houdt, vind ik ongelooflijk kortzichtig. We hebben de keuze, gaan we investeren gezamenlijk in onze veiligheid en in defensie? Of doen we dat Europees? En voor mij is het helder, want in Europa krijg je meer waar voor je geld.
3: Ja, dat is het grote verhaal dat u net ook al haalde. Dus ik ben wel benieuwd of u in kunt gaan op wat mevrouw Van Brug net zei. Want ik bedoel, Volt is ook niet de grootste vriend van de boeren in Europa.
22: En wij zijn
3: en
22: zeker
3: ook niet de meest regionale partij. Dus waarom vindt u het wel belangrijk dat er naar die grote fondsen zoveel geld blijft gaan? Terwijl mevrouw Van Brug zegt, ja, daar is misschien nog wel wat te halen.
22: Nou kijk, waar het mij om gaat is die landbouwsubsidies, die zou ik veranderen. Wat daar precies in moet gebeuren is dat er nu heel veel geld naar grote boeren gaat en te weinig naar kleine boerenbedrijven. Dus daar kunnen we lang over praten. En ik denk dat mevrouw Van Brug en ik het daar eigenlijk voor een groot deel met elkaar over eens zijn.
3: Maar mevrouw Van Brug zegt alleen, er moet minder geld heen gaan en zegt u dat dan ook?
22: Ja, maar wat ik vooral zeg is dat als je kijkt naar de afgelopen keer dat we de Europese begroting hebben onderhandeld, 7 jaar geleden, en de keer daarvoor, dan zei Nederland iedere keer, we willen minder geld uitgeven. Nou, dan werd er onderhandeld en uiteindelijk werd er dan vooral gekort op innovatie, op onderzoek. En de consequentie van de opstelling van de Nederlandse regering gaat hoogstwaarschijnlijk zijn dat er een zeer beperkte hervorming plaats gaat vinden binnen het landbouwbudget, maar dat er wel gekort gaat worden op onze gezamenlijke investering in innovatie en defensie. En dat vind ik kortzichtig, omdat dat juist nu heel erg nodig is en je meer waar voor je geld krijgt op het moment dat je investeert in Europa. Dus door het budget te verhogen kan je relatief gezien veel meer geld uit gaan geven aan innovatie, defensie, klimaatverandering tegengaan. En zorg je ervoor dat relatief gezien er minder geld naar die landbouwsubsidies gaat.
3: Okay. Speelt u hoog spel, mevrouw Van Brug?
2: Nee, absoluut niet. Kijk, als je kijkt naar de 6 landen die nu samen met Nederland zeggen van dit is geen goed idee. Nederland is een van die 6. Wij betalen 40% van de EU-begroting op dit moment. De Europese Commissie heeft afgelopen jaar echt een kans laten liggen, vorig jaar zomer, door niet de pijn te pakken, door niet die landbouw- en cohesiefondsen te korten. Sterker nog, ze geven ze extra waarborgen. Terwijl dus nu zie je dat de competitiveness, competitiviteitsvermogen, dat we daarop gaan bezuinigen. Terwijl dat nou juist de punten zijn waar ze altijd de mond van vol hebben. Dat zijn de uitdagingen waar we in moeten investeren. Dus dan moeten we niet zeggen, Nederland, jullie moeten maar betalen, want we zijn er niet uitgekomen. Het is echt aan de Europese Commissie te danken dat we nu met dit voorstel zitten.
3: Ja, waarbij de Europese Commissie net ook heeft gezegd dat het ontevreden is met dit voorstel. Want dat is natuurlijk uiteindelijk weer, om maar wat complexer te maken, door de Europese Raad gedaan, waar de regeringsleiders verzamelen. Ja.
2: Zeker, dan hadden ze met een serieus voorstel moeten komen waarin ze ook intern kijken waar ze geld kunnen besparen. Ja. En niet alleen maar de rekening neer te leggen bij de 6 betalende landen.
3: Ja, en u wilt allebei ook wel een beetje 2 liberale partijen verder met in de vaart der volkeren. We gaan door op innovatie, we gaan aan onze veiligheid werken. Maar is het ook niet een beetje smeermiddel, mevrouw Van Brug, die cohesiefondsen en die landbouwfondsen, om ook andere landen in de Europese Unie wel bij de club te houden? Want wij profiteren ervan. En dan, misschien moet een boer in Hongarije er op een andere manier van profiteren.
2: Ja, als je kijkt naar hoe je dan met elkaar samenwerkt, dan zou je zeggen, als je erin investeert met z'n allen sterker worden, dan moet je daar ook iets voor terugzien. En daar gaat het nu het meeste mis. Dus je ziet dat er wel veel geld naartoe gaat, maar we kunnen niet de vinger erop leggen. We kunnen niet traceren, is dat op de juiste manier gedaan? De rekenkamer zegt terecht, er zit daar best wel een hoog foutmarge. Wij weten niet precies waar het op die manier heen gaat. En daar moeten we echt eerst op gaan focussen, in plaats van dat we maar blijven zeggen, hier is gratis geld.
3: Oké, meneer Van Lanschot, mevrouw Van Brug gaf net concrete voorstellen op waar de Europese Unie dan kan bezuinigen. U zegt, laat dat geld maar gewoon komen. Doe die grotere begroting. Dat betekent ook dat Nederland meer moet gaan betalen. Waar wilt u dat in Nederland dan vandaan halen?
22: Ja, misschien nog heel even daarop terugkomend. Ik wil natuurlijk ook dat dat geld goed wordt uitgegeven. En die adviezen van de Algemene Rekenkamer, die moeten wij natuurlijk gewoon uit gaan voeren. Daar vinden mevrouw Van Brug en ik elkaar. Maar er wordt gezegd, de rekening wordt neergelegd bij landen als Nederland. Alleen, deze investeringen leveren ons heel veel geld op. En wat mij opvalt is dat een partij als de VVD die zegt op te komen voor ondernemers, juist zelf denkt als een boekhouder en niet als een ondernemer. Want dit is juist een investering die ons heel veel geld op gaat leveren.
3: Maar de vraag blijft wel, op het moment dat die begroting groter wordt, moet er in Nederland ook meer geld vrij worden gemaakt op de Rijksbegroting. Dus waar gaat u dat dan vandaan halen?
22: Er zijn een aantal dingen die je kan doen. Sowieso zouden we ervoor moeten zorgen dat je een groot gedeelte van de belasting die we nu heffen op loon moet verschuiven naar belasting op vermogen. Bovendien geven we nog steeds veel fossiele subsidies die je stop zou kunnen zetten. Uh-huh. En er zijn andere manieren om dit geld op te halen in Europa, zoals het Europees vermogen om eigen belasting te heffen, of het uitgeven van eurobonds. Maar ook daar is de VVD op tegen.
3: Oh, u wilt gaan lenen?
22: Dat is voor mij een van de opties om ervoor te zorgen dat we deze Europese uitdagingen aan kunnen gaan.
3: Maar de Europese Rekenkamer waarschuwde vorige week nog voor de oplopende rentelasten, omdat de Europese Unie inmiddels al honderden miljoenen aan schuld heeft opgebouwd. Die waarschuwing legt u naast u neer?
22: Nee, zeker niet. Die waarschuwingen nemen we hartstikke serieus. Maar de vraag is, waar kunnen we het geld het beste vinden om ervoor te zorgen dat we de grote uitdagingen van vandaag aankunnen? Dat we ervoor zorgen dat we onze eigen AI-economie gaan opbouwen op een manier die voldoet aan onze waarden, in plaats van dat het gedomineerd wordt vanuit de Verenigde Staten.
3: Hoe kan dat? U zegt in één zin, we willen meer lenen en we nemen de aanbevelingen van de Rekenkamer serieus. Hoe kan dat samengaan?
22: Nou, dat kan op zo'n manier samengaan door ervoor te zorgen dat de democratische controle veel sterker wordt. Je hebt bijvoorbeeld het European Public Prosecutor's Office. Dat is een bureau wat toeziet op hoe geld wordt uitgegeven, waar op dit moment te weinig mensen en middelen zijn om alles na te jagen. En als je die meer middelen geeft, dan kunnen zij ervoor zorgen dat de hoeveelheid fraude bijvoorbeeld omlaag gaat.
3: Dat is een ander onderwerp. Want als u zegt, ik neem de Rekenkamer serieus, die waarschuwen voor oplopende rentelasten bij de Europese Unie. Niet omdat de schuld groter wordt. En u zegt, we kunnen wel wat meer lenen. Dus hoe kunt u en die waarschuwing van de Rekenkamer serieus nemen en ondertussen ook zeggen, we moeten meer lenen als Europese Unie?
22: Omdat ik denk dat nog steeds als Europa als geheel we relatief goedkoop kunnen lenen. En het geld moet ergens vandaan komen. Ik ben er zelf voor dat de afdracht van Nederland verhoogd wordt. Maar op het moment dat de VVD daarvoor gaat liggen en D66 zelfs daarvoor gaat liggen, dan kijk ik naar welke andere mogelijkheden zijn er. En dan zijn er mogelijkheden zoals het gezamenlijk lenen, zoals ervoor zorgen dat Europa zelf bepaalde belastingen kan heffen. Want op deze manier blijven we denken, oh, we zitten voor een dubbeltje op de eerste rij, maar eigenlijk blijft het veel duurder in de praktijk dan als we het gezamenlijk Europees zouden doen.
3: Mevrouw
22: en daarvoor
3: Van Brug,
22: moet het budget omhoog.
3: Meer lenen of Europese belastingen, zijn dat dingen die voor u bespreekbaar zijn?
2: Nee, absoluut niet. Ik blijf het fascinerend vinden dat we vanuit Brussel blijven denken dat er gratis geld ergens te vinden is. Heel lang waren dat de eurobonds, de leningen. Ja, we hebben met corona-herstelfonds inderdaad gezien dat als je dan de rentelasten niet meeneemt en de rente gaat stijgen, wat we nu zien, dat je dan met een probleem komt. Hè, hoe gaan we dat allemaal terugbetalen? In Brussel is nu het idee, nou, laten we dan maar eigen middelen, Europese belastingen gaan heffen, want die zijn dan wel gratis. Ja, meneer Van Lanschot had het er net over. Hè, we zijn toch bezig ook voor de ondernemers. Nou, uiteindelijk zijn dat juist de mensen die deze belastingen weer moeten gaan betalen. Want gratis geld bestaat niet. We hebben echt meer dan genoeg geld in Brussel. Laten we dat nou gewoon eens een keer goed gaan uitgeven.
3: Okay. De Oostenrijkse minister van Europese Zaken hoort ook bij die club van 6 zuinige landen. Zij gaf als argument, ja, wij, 1/3 van de EU-lidstaten, financieren 2/3 van de begroting. En als je teruggaat naar die 6 zuinige landen, dan is dat dus 40%. Is dat nog houdbaar, meneer Van Lanschot? Of zit er ook ergens een soort rek aan die solidariteit?
22: Nou, kijk, je hebt een land als Polen dat in de afgelopen 20 jaar een verdubbeling van zijn bruto nationaal product heeft gezien, omdat ze net als wij ook veel profiteren van de Europese interne markt. En zo'n land zou meer kunnen gaan betalen. Maar de inzet bij deze begrotingsonderhandelingen is heel vaak, oh, mijn land moet zo min mogelijk betalen, in plaats van wat gaan we gezamenlijk doen wat nu nodig is. En dat is volgens mij precies de verkeerde manier van hier naar kijken. We moeten denken aan de toekomst en welke investeringen moeten we dan nu doen waar we later veel profijt van gaan hebben. En daarom, ik val in herhaling, maar de VVD probeert te zeggen, ja, gratis geld bestaat niet. Ik zeg juist, als je geld wil creëren, dan moet je investeren. En dat kan je het beste via Europa doen.
3: Ja. Investeren en dan worden we uiteindelijk gewoon rijk, mevrouw Van Brug.
2: Ik zeg ook helemaal niet dat investeren in Europa een slecht idee is. Ik zeg alleen dat de mate waarin de Europese Commissie dat nu voorstelt en vooral ook het gebrek aan focus op de nieuwe prioriteiten, op onze concurrentiekracht, op onze innovatie, op onze veiligheid, dat die totaal ontbreekt en dat we daarop moeten gaan focussen.
3: Zou u, als dat wel helemaal zou gebeuren, zou u dan wel kunnen leven met een grotere begroting?
2: En moet ik eerst zien hoe het op tafel ligt.
3: Nee, maar u doet nu zelf een voorstel. Dus als het inderdaad meer naar innovatie zou gaan en veel meer naar veiligheid, bent u dan nog steeds principieel tegen een grotere begroting? Of denkt u, nou, dan is er misschien met de VVD wel over te praten?
2: ja, uiteindelijk hang ik niet aan een bepaald bedrag. Uiteindelijk gaat het erom dat we echt gaan focussen op wat er belangrijk is voor Europa. Hoe we sterk staan in de wereld, hoe we zorgen dat onze economie sterk is, dat onze bedrijven sterk staan, dat we hier met z'n allen een leuk leven kunnen leven en dat we veilig zijn. Dat is de focus. Daar heb ik nog geen enkel realistisch voorstel op gezien, dus die wil ik graag eerst op tafel hebben.
3: Luisteraar Elise stuurt een bericht naar de NPO Luisterapp en doet nog een poging om jullie bij elkaar te brengen, want ik denk dat ze jullie hier wel mee eens zijn, want zij vraagt zich af of de EU zelf niet eens stevig moet bezuinigen, bijvoorbeeld door het vergaderen in Straatsburg af te schaffen. Het heen en weer reizen tussen Brussel en Straatsburg kost miljoenen volgens haar. Eens, hè?
2: Ja, zeker weten.
3: Oh, wat zijn jullie mooi eensgezind. Lijkt mij een goed moment om er een einde aan te breien. Dank jullie wel voor nu. Reinier van Lanschot is Europarlementariër namens Volt. En Anouk van Brug is ook Europarlementariër, maar dan voor de VVD. Ja, heel veel woningen bouwen, dat is een mantra dat vaak klinkt. Maar is dat ook nodig in regio's waar de bevolking krimpt, zoals Limburg, Groningen en Drenthe? Oud-politicus Pieter Omtzigt vindt dat we daar te weinig over nadenken. En we debatteren er zo meteen over.
4: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
5: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
3: NPO Radio 1.
4: Het is bijna 6:30 en Jurjen Boekraat is hier voor het NOS Journaal.
5: Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen binnen de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat bij de aanval buitenlandse computerservers zijn gebruikt. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden ze de systemen hebben uitgezet. Of er gegevens zijn gestolen, is niet duidelijk. Minister Van Wil van Justitie wil van de Amsterdamse burgemeester Halsema weten waarom ze zondag niet heeft ingegrepen bij een betoging waarbij steun voor Hamas werd uitgesproken. Demonstranten droegen gezichtsbedekkende kleding. Dat is volgens Van Wil al genoeg reden om een demonstratie te ontbinden. Rusland houdt zich al dagen niet aan het energiebestand dat president Trump zondag afkondigde, zegt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem valt Rusland nog steeds energiecentrales en cruciale infrastructuur aan. Oekraïne zegt dat niet meer te doen. En China heeft sancties opgelegd aan ministers uit Paraguay en Belize. Als een van de weinige landen erkennen zij Taiwan als onafhankelijke staat en dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties.
4: Oké, tot zo Jurjen. Dan nog even naar Helene. Het was een hele drukke avondspits. Wordt het nu wel snel minder met de files?
6: Ja, het gaat snel de goede kant op. Van de 900 kilometer is nog 160 over, dus dat is een stuk minder. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem wordt de vertraging ook minder bij knooppunt Waterberg, want daar was namelijk een ongeluk gebeurd. Vanaf knooppunt Grijshoord is de vertraging nog 10 minuten. De weg is ook weer helemaal vrij daar. In het zuiden op de A58 van Tilburg naar Eindhoven nog wel vrij veel vertraging tussen Moergestel en Best. Er staan nog 20 minuten in de file. Op de A325 Arnhem-Duitse grens tussen Elst en Lent nog 35 minuten vertraging. En ook op de N325 Duitse grens Arnhem tussen Nijmegen en knooppunt Ressen nog 25 minuten extra reistijd.
7: Dit is de dag. Jan-Willem Wesselink.
4: Steeds meer jongeren worden verdacht van zware misdrijven.
8: Dat gaat van drugs tot en met uithalers. Jeugdigen die cobra's plakken aan deuren. Overvallen plegen. Maar ook het gebruik van wapens. Van vuurwapens, van steekwapens. Het wordt harder. Ja, dat is wel de trend die wij zien.
4: Zei de Rotterdamse politiechef in Zembla. En het blijkt ook uit landelijke cijfers. Maar toch moeten we meer ons best doen om jongeren buiten het strafrecht te houden. Ook als zij die zwaardere misdrijven hebben gepleegd. Dat zegt de directeur van HALT.
7: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
4: En daar praten we zo meteen over. Maar eerst iets anders. Want Nederland heeft een wooncrisis en er liggen plannen om de komende jaren honderdduizenden nieuwe woningen te bouwen. Maar wie gaan er eigenlijk in die huizen wonen? Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw zei daar gisteren iets over bij de collega's van Sven op 1.
9: Als je naar de huishoudensgroei kijkt en zo, dit is zeker 60% van de vraag geweest op de Nederlandse woningmarkt. En daarmee dus een dominant factor geweest.
10: Dus 60% van de woningvraag wordt veroorzaakt door migratie.
9: Ja.
4: Ja, is het verstandig om te bouwen met het oog op migratie? En in welk deel van Nederland gaan we die woningen dan uiteindelijk bouwen? Dat ga ik vragen aan Pieter Omtzigt, oud-partijleider van NSC... en aan Peter Boelhouwer, hoogleraar huisvestingssystemen aan de TU in Delft. Goedenavond allebei. Meneer Omtzigt, het is duidelijk hè, wat Taco van Hoek van het EIB hier zegt. We bouwen voornamelijk ook om migratie op te vangen. Is het een goed idee om de komende decennia honderdduizenden huizen te bouwen met het oog op toekomstige migratie?
11: Oh, het is een heel goed idee om de komende jaren huizen te bouwen om het woningtekort op te lossen. Maar daarna moet je een migratiebeleid hebben en moet je bepalen waar je precies verbouwt en voor wie je bouwt. En zolang we dat niet hebben, komen we er niet echt. Daarom heb ik ook 2 ingezonden artikelen geschreven, zowel over Limburg als over Groningen. Mm-hmm. Het is namelijk niet straks dat we 60% voor migratie bouwen, maar we bouwen 100% voor migratie. Want de natuurlijke bevolking in Nederland die begint nu te dalen. Er zijn dus meer sterftegevallen dan er geboortes zijn. Dan hebben we nog een klein beetje extra huizen nodig vanwege het feit dat er iets minder mensen per woning wonen. Maar ik zie regio's hele grote opgaves maken, vooral aan de rand van het land. Terwijl een regio als Zuid-Limburg, die krimpt met 3.500 mensen per jaar. Ja, dan moet je wel weten, in ieder geval beleid hebben wat voor migratie je zou willen. Ja. Als je zoveel gaat bouwen, want anders laat je het overkomen.
4: En eerlijk gezegd vliegen mij altijd de duizelingwekkende cijfers om de oren. 100.000 woningen dit jaar, nou 97.000 volgend jaar en dan weer 100.000 daarna is in ieder geval de hoop. Hoe weet ik dan of dat een woning voor de korte termijn is die wel nodig is volgens u? Of dat dat een woning voor de lange termijn is waarvan u zegt, nou denk er nog eens een keer over na.
11: Nou, op dit moment wordt er een nota ruimte gemaakt. En die gaat over de planning over de komende 25 jaar tot 2050. En daarna met een doorkijkje in 2100. Dan heb je het niet meer over de oplossing van de huidige woonproblemen, maar over van hoe richten we Nederland de komende 10 jaar in. En dan moet je een keuze gaan maken van wil je inzetten op grote migratie, dat kan. Hmm. Maar dan moet je dat wel bewust doen als regio. Ja. Of je moet zeggen van nou, het lukt ons niet. We willen kans hebben voor de eigen jongeren. Nou, dan moet je dat in je woonplannen prioriteit geven.
4: Peter Boelhouwer, zit daar wat in? Zijn we een beetje als een kip zonder kop voor de lange termijn woningen aan het bouwen, terwijl we helemaal niet weten wat er precies nodig is?
3: Nou, dat laatste, dat klopt natuurlijk. Dat eerste jaar was het maar waar, zou ik willen zeggen. Want ja, we zitten nog steeds ver onder de taakstellingen. En dit jaar gaat het waarschijnlijk wel iets omhoog. Hè, nadat de productie 2 jaar is gedaald. Ook het jaar erop zal het wel iets stijgen. Ik denk niet dat we die aantallen halen die de minister nu noemt. Mm-hmm. En daarna verwacht ik, als het zo doorgaat, echt weer dalingen. Dus we zullen ook alles op alles moeten zetten om überhaupt die gewenste aantallen te realiseren. Hmm. Ook om dat enorme tekort terug te dringen. Ik ben het wel helemaal met Pieter Omtzigt eens dat we, en dat zegt ook de Staatscommissie Demografie, dat we beleid moeten ontwikkelen richting de migratie. En dat ontbreekt. Ja. En de politiek is met heel veel dingen bezig, maar niet met dit onderwerp. En dat is wel, dat is wel heel erg noodzakelijk. En als je dat gedaan hebt, dan kun je inderdaad die ruimte ook gaan inrichten.
4: Maar dat snap ik niet helemaal. Want als er nu een acuut probleem is en daarna krimpt de bevolking, dat lijkt me wel lastig voor planners. Want mensen willen nu een huis hebben, maar je kunt niet een huis bouwen voor 10 jaar. Want die staat er daarna natuurlijk ook nog.
3: Ja, maar de bevolking gaat niet krimpen, even voor de duidelijkheid. Het kan zijn dat dat inderdaad in Zuid-Limburg en in Noord-Groningen gebeurt. Dat zou kunnen, maar in Nederland niet. Kijk, we zitten nu op een migratiesaldo van net onder de 100.000. En we komen van iedere keer een aantal jaren boven de 100.000. Nou, in die bevolkingsprognoses van het CBS, we hebben nu ruim 18 miljoen inwoners, gaat die migratie sowieso al dalen richting de 60.000. Dat moet ik nog maar zien. Hè? Dat gaat niet zomaar. Daar zul je echt beleid van moeten ontwikkelen. En dan komen we uit op ergens rond de 19 à 20 miljoen inwoners. En dat loopt nog decennia door, die groei. Weliswaar minder hard dan nu, maar hij groeit wel. En als we niets doen, dan blijft die migratie waarschijnlijk op een hoger niveau. Omdat natuurlijk de arbeidsmarkt vraagt om heel veel kracht, heel veel werknemers.
4: Ja, meneer Omtzigt, waar maakt u zich dan druk om?
11: Nou, de migratie is de afgelopen 20 jaar uit landen als Polen gekomen. Maar we zien vanaf dit jaar zien wij dat het aantal Polen dat vertrekt groter is dan het aantal Polen dat hier naartoe komt. Dus tot nu toe was het migratie vanuit EU-landen. Nou, daar kun je inderdaad, zeker op arbeidsmigratie, niet heel veel beleid opvoeren. Want je kunt hier gewoon aan het werk. En toen de grenzen opengingen, was het loon in Nederland ook ongeveer 4 keer zo hoog als het loon in Polen. Nou, als je in een ander land 4 keer zoveel kunt verdienen, dan is er een redelijke migratiekracht. Ondertussen krimpt Polen ook, maar belangrijker nog, de economie van Polen is als een speer gegaan.
4: Ja. Dus die mensen hadden we net nog over bij de EU-begroting.
11: Oh, dat heb ik niet gehoord.
4: Nee, maar we weten nu hoeveel groter die is geworden. En dat is indrukwekkend.
11: Dat is het aantal nullen daar is altijd indrukwekkend. Maar kijk, dus de komende tijd, als je migratie wilt, dan komt die van buiten de Europese Unie. Daar kun je heel veel meer beleid op maken. Daar is geen vrijheid van mensen om hier te komen of niet. Dat bepaal je zelf. Of je arbeidsmigrant wilt hebben en hoe streng je asielbeleid is en hoeveel studiemigranten je wilt hebben. Nou, en daarom zeg ik van, denk daar nu over na. En ook in die regio's, kijk, wat mij opviel in die krimpregio's, is ik snap heel goed dat lokale bestuurders zeggen van wij willen niet krimpen. Want krimpen, dan heb je minder voorzieningen. Sterk om naar beneden terecht. Ja. Wat interessant is dat een aantal van die regio's zegt, wij willen heel, heel hard gaan groeien. En dan denk ik, oh wacht even, als je natuurlijke bevolkingsdaling hebt en je gaat heel veel huizen bouwen, ja, dan moet je wel denken, waar komen die migranten vandaan? Dus neem dat voorbeeld van Limburg. Ja. In Nederland is er geen regio meer die groeit. Hè? Noord-Holland groeit nog met 1000 inwoners per jaar, maar dat is niet vergeleken met wat het vroeger was. Ook dus het komt niet uit Nederland zelf. De Vlaanderen, Belgisch Limburg.
4: Ja, dus u zegt groeit, maar u heeft het over de natuurlijke aanwas, is nergens positief. Dat dus het moet allemaal van buiten komen.
11: Ja, ja.
4: Ja. Ja, zit daar wat in, meneer Boelhouwer, dat het niet zo heel veel zin heeft om hele gigantische woningprojecten op te zetten in Groningen en Drenthe en Maastricht, als we niet zeker weten of die huizen wel gevuld gaan worden?
3: Ja, dat lijkt me inderdaad niet verstandig als je dat niet zeker weet. Overigens, het grootste deel vindt natuurlijk gewoon van de groei vindt in de Randstad plaats. Mm-hmm. Alleen in Zuid-Holland is al een kwart van de productie vindt in die provincie plaats. Maar goed, naar verhouding, als je natuurlijk heel veel toevoegt, of wat meer toevoegt in een gebied wat heel weinig woning heeft, is dat procentueel natuurlijk wel hoog. Dus ja, daar moet je inderdaad wel goed naar kijken. Kijk, wat nu het beleid is een beetje om die Randstad wat te ontzien, hè, om ook wat meer rond die Randstad te gaan bouwen. En dan zit je inderdaad nog niet gelijk in de periferie. Zit je nog niet in Noord-Groningen of in Zuid-Limburg. Maar dan moet je meer denken aan Zwolle, Deventer, Apeldoorn, dat gebied daaromheen. En je ziet ook al dat de laatste 8 jaar dat ook gewoon meer mensen naar dat gebied vertrekken dan naar de Randstad komen. Hè. Dus mensen kiezen ook bewust voor om daar te gaan wonen. En het zou ook, ja, gezien alle congestie in de Randstad en de drukte, zou het ook niet verkeerd zijn, denk ik, om dat wat meer te spreiden. Of je dan helemaal in Noord-Groningen terechtkomt, dat waag ik ook te betwijfelen. Maar in die gebieden wel, in ieder geval.
4: Ja, maar dat zijn andere gebieden dan waar Pieter Omtzigt het over heeft.
3: Ja, maar dat gaat natuurlijk om kleine aantallen op het totaal wat we bouwen. Hè. Dat gaat echt om hele bescheiden aantallen. Maar voor die gebieden maakt het natuurlijk wel veel uit. Ja.
11: Dat zijn vrij forse aantallen in een nieuwe notaruimte. Er wordt inderdaad fors gebouwd, zeg maar, op die eerste schil buiten de Randstad. Ja. Hè. Dus die waar Zwolle, Arnhem, al dat soort steden die nu fors groter worden. Die waarvan het ook nog redelijk te bereizen is om overdag in de Randstad te werken. Ja. En dan s'avonds naar Zwolle of Arnhem te gaan. Maar juist in de nota ruimte worden die andere gebieden genoemd. En wordt in een gebied als Twente wordt gezegd, dan komen dan 100.000 inwoners bij je. Bovenop op dit moment een aantal van 600.000. Dat is een groei van 16%. Dus een zeer forse groei. Ook in vergelijking met wat er met de Randstad gebeurt. Dus hoewel dat tot nu toe niet gebeurt, zijn dat de plannen die gemaakt worden. En dan denk ik, wacht even. Mm. Als deze regio's nu krimpen, en dus daar nu al een sterfoverschot is, en je wil met 100.000 groeien, moet je 150.000 migranten daar gaan halen de komende tijd. Nou, die komen waarschijnlijk niet uit de Randstad. Dan moet je wel bedenken waar ze vandaan komen. Dan moet je bedenken, dat beleid moet je maken. En als je dat niet doet, ja, dan overkom je het net zoals bij ons de gasten waar in de jaren 70 overkomen zijn, of andere migratiegolven. En nu kun je keuzes maken. Dus ik zou zeggen, ga zeker niet voor dat je een krimpregio bent, maar als je fors gaat groeien, bedenk dan wel van tevoren van, nou ja, waar zouden die mensen ongeveer vandaan komen en hoe zorgen we ervoor dat dat behapbaar blijft voor de gemeenschappen, ja, die daar zitten.
4: Meneer Boel, wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? Wat nou als je een paar huizen over hebt, is dat dan zo'n ramp? Want het is wel een ramp als die migratie toch komt, of als we toch weer gaan groeien en er zijn te weinig huizen.
3: Nou ja, op een gegeven moment lukt dat natuurlijk niet. Hè? Want als je voor leegstand gaat bouwen, dan gaat dat natuurlijk niet gebeuren. Je kan die woningen niet afzetten. Dus dat gaat wel heel geleidelijk. Dus ja, dat zie je gewoon in de markt. De markt gaat dat gewoon niet organiseren dan. Dus we hebben
4: maar
3: niet
4: meer zoals vroeger
3: dat we 100% plannen. Overigens, die migratie komt natuurlijk niet alleen. Hè? Dus die in die periferie wonen niet alleen migranten. Je ziet juist ook dat vanuit de Randstad mensen opschuiven naar dat middengebied. En vandaar ook weer richting Twente en richting het noorden en het zuiden. Ja. Dus er is echt een rippeleffect wat over heel Nederland plaatsvindt.
4: Maar moeten we ons dan ook nu niet zo superveel zorgen maken? Omdat u toch zegt, ja, uiteindelijk als er geen mensen zijn, dan is er niemand die zo'n huis laat bouwen. En dan lost de markt het inderdaad zelf wel op.
3: Voor een belangrijk deel gaat dat wel gebeuren, ja. Ja. En je ziet ook wel dat er werkgelegenheid ontstaat, hè, als er, ja, als er ruimte en mogelijkheden zijn. Ja.
4: Dank jullie wel voor dit gesprek. We hoorden Pieter Omtzigt en hoogleraar huisvestingssystemen Peter Boelhouwer.
7: Dit is de dag met Jan-Willem Wesseling.
4: Ja, we moeten meer ons best doen om jongeren buiten het strafrecht te houden, ook als zij een zwaarder misdrijf hebben gepleegd. Dat zegt Janet ten Hope, directeur van Stichting Hoop. Goedenavond, welkom mevrouw ten Hope.
12: Goedenavond.
4: U vindt dat we als samenleving die jongeren uit het strafrecht moeten houden. Maar waarom moeten wij dat eigenlijk doen en waarom niet die jongeren en hun ouders?
12: Nou, omdat ik denk dat de jongeren en die ouders onderdeel uitmaken van een samenleving. En dat een samenleving gedragen moet worden door ons allemaal. Dus ik denk dat we met z'n allen moeten zorgen dat we die jongeren erbij houden. Het zijn ook de burgers van de toekomst.
4: U zegt dan, het is wel goed om uit te leggen. Jongeren moeten we uit het strafrecht houden nadat er een delict is gepleegd.
12: Ja.
4: Dus het gaat, ik bedoel, iedereen zegt we moeten zorgen dat die jongeren geen dingen doen en zo. Daar zal iedereen het over eens zijn. Maar u zegt ook, zelfs als ze iets hebben gedaan, moeten we zorgen dat ze niet in het strafrecht komen. Wat bedoelt u daarmee?
12: Wat ik daarmee bedoel.

0: Zeg maar, u zegt ook, zelfs als ze iets hebben gedaan, moeten we zorgen dat ze niet in het strafrecht komen. Wat bedoelt u daarmee?
1: Wat ik daarmee bedoel is dat al lang en breed uit onderzoek gebleken is dat als je snel reageert, maar buiten het strafrecht en op een manier die zorgt dat de jongere gewoon mee kan blijven doen met waar die ook mee bezig is, met zijn school, met zijn sport, met zijn, nou ja, zijn hele leven, en daarin steunende elementen toevoegt, dat dat beter werkt dan wat misschien intuïtief goed lijkt te werken, namelijk naar het strafrecht, zorgen dat je vonnis krijgt. Misschien zelfs zorgen dat je opgesloten wordt. Over het algemeen werkt dat niet fantastisch.
0: En dus zegt u, ook als iemand geweld heeft gepleegd, stuur ze maar naar ons toe in plaats van naar de jeugdgevangenis?
1: Ja, dat hangt heel erg af van welk soort geweld. Ik ben er onmiddellijk ook van overtuigd. Ik heb lang met OM gewerkt. Dus ik weet
0: als officier van justitie. Hè?
1: Als officier van justitie. Dus ik weet ook dat er zaken zijn waarin het beschermen van de samenleving ook een heel belangrijk punt is. Of dat vergelding een punt is, zelfs bij jongeren. Dus ik zeg niet dat het voor alles werkt. Ik denk alleen wel dat we op dit moment zo behoedzaam zijn, ook vergeleken met een aantal andere Europese landen, dat er echt nog wel rek in mogelijk is om te zorgen dat we ze sneller en beter buiten het strafrecht kunnen begrenzen.
0: Want wat is het verschil tussen een behandeling van halt en een behandeling in het strafrecht?
1: Allereerst is het snelheid. Hè. We zijn over het algemeen gewoon veel sneller erbij dan wanneer je een heel proces moet doorlopen. Daarnaast is het zo dat, en dat blijkt uit onderzoek, het doorlopen van het strafproces op zich al een stigmatiserend effect heeft. Je wordt beschouwd als verdachte. Nou, je gaat je ook gedragen als verdachte. Je gaat je gedragen als dader.
0: Maar ja, omdat ze wat uitgevreten hebben.
1: En een strafblad. Ja. Dat is ook. Ja. Zeker.
0: Maar omdat ze wat uitgevreten hebben. Het is niet voor niets natuurlijk.
1: Nee, maar mogen ze er ook van leren? Want dat is dan de vraag die wij stellen. Hoeveel jongeren, en het is grappig sinds ik bij Halt zit, hoeveel mensen ik tref die zeggen, joh, je wil niet weten wat ik gedaan heb als jongere. Ik heb ook fouten gemaakt als jongere. Ik denk dat iedereen dat doet. De vraag is hoe je daarop reageert.
0: Ja,
1: op een manier.
0: Nu gooit u alle fouten één hoop. En een fout verkeerd te laat komen op school is natuurlijk wel een andere fout dan met een wapen door de straat paraderen.
1: Zeker, maar als we het praten over vernielingen, kleine mishandelingen, kleine diefstalletjes, beledigingen, bedreigingen. Denk dat we dan een heel aardig eind komen hoor. Als je kijkt naar wat gemiddelde jongeren zo uitvreet in zijn hele puberteit.
0: En waarom werkt dat strafrecht dan niet? Want daar kun je het ook in leren. Of heb je de reclassering of jeugdgevangenen krijgen ook al een andere behandeling dan als je 40 bent en...
1: Ja, maar wat ik net al zei, daar gaat tijd overheen. Mm-hmm. En dan hebben we het over pubers. Nou, die hebben over het algemeen niet een fantastisch geheugen. Hè? Dus waar het om gaat bij jeugd is dat je zo snel mogelijk reageert op wat er gebeurd is. Mm-hmm. En dat je ook wel echt probeert zo snel mogelijk te achterhalen met ouders erbij. Dat is een belangrijk onderdeel van ons werk. Ja. Met ouders erbij te kijken, wat is hier nu gebeurd? En kun je dat een volgende keer anders doen? En wat een belangrijk element is het herstelstuk. Dus wat wij altijd doen als er een slachtoffer is ook contact op te nemen met dat slachtoffer en te zorgen dat we proberen zo goed mogelijk te herstellen wat dat slachtoffer is aangedaan.
0: Okay. Nu is het zo dat u van de wet niet alle gevallen mag behandelen.
1: Nee.
0: U zegt, ik wil die zwaardere delicten, maar op dit moment mogen bijvoorbeeld zedenzaken, wapenbezit en zware geweldsdelicten niet door halt gedaan worden. Dan moet je sowieso naar de rechter.
1: Nee.
0: Welke delicten zou u uit het strafrecht willen halen?
1: Nou nee, dat is niet een goede vraag met alle respect. Het gaat er niet om dat het...
0: Er komt een jurist om de hoek kijken.
1: Ja,
0: het is natuurlijk niet uit het strafrecht halen,
1: nee,
0: maar waar u de mogelijkheid krijgt om het strafrecht te vervangen.
1: Precies, daar gaat het om. Nou, ik denk dat het iedere keer heel erg erom gaat van waar praten we over? Kijk, niet iedere jongere die iets doet en aan een meisje zit bijvoorbeeld in een zwembad of ik noem maar wat, gaat de serie verkrachten van de toekomst worden. Hè? Dus je moet een beetje relativeren wat er gebeurt. En op het moment dat het experimenteergedrag is, en dat doen jongeren, kun je ook zeggen, nou, dat kun je heel prima buiten het strafrecht afhandelen.
0: Ja, dus bijvoorbeeld als een jongen bij een andere jongen zijn onderbroek naar beneden trekt, als een zwembroek, is dat dan volgens de wet misschien dan een zedendelict waarvan
1: je
0: zegt...
1: Ja, dat is een vorm van aanranding, ja. Dus, dat is, nou ja, daar spreekt inderdaad de jurist in mij. Als je alle gedragingen die een jongere zo gemiddeld pleegt tegen het wetboek van strafrecht aanhoudt, dan is er best veel strafbaar te stellen. Maar dat wil je niet allemaal, want daarmee overlaat je het strafrecht en je doet de jongeren er ook gewoon geen plezier mee.
0: Maar zegt u, nou, dat kleine bier waar je denkt, nou ja, misschien is die onderbroek in de voetbalkleedkamer naar beneden, is misschien geen zedendelict. Wilt u dat soort klein bier eruit halen? Als zegt u, nee, ook als er echt serieus wat gebeurt, als er wel verkrachting plaatsvindt, dan kan het alsnog zo zijn dat ik een betere optie ben dan het strafrecht.
1: Ik denk sowieso dat het verstandig is als maatschappij om de weg van de geleidelijkheid daarin te bewandelen. Dus ik ken landen waar men inderdaad veel rigoureuzer al kiest voor buiten het strafrecht.

0: Ik denk dat het in Nederland ook een kwestie is van laten we nou langzaam eens gewoon gaan verkennen wat er mogelijk is. En als je het hebt over verkrachtingen, dat zijn zware delicten, er staat 12 jaar op. Daar kan ik me heel goed van voorstellen dat de maatschappij zegt nee, daarvoor zijn we te geschokt.
1: Zegt u dat zelf ook?
0: Nou, ja, het is heel vervelend voor u dat u met een jurist aan tafel zit. Maar ik weet wat verkrachtingen kan ook zijn dat je een tongzoen bijvoorbeeld. Hè, dat is ook een verkrachting.
1: Ja.
0: Want je dringt binnen in het lichaam van een ander. Nou, daar zou ik nog wel van willen zeggen. Nou, een opgedrongen tongzoen tussen een 15-jarige en een 14-jarige. Zullen we dat nog een kans geven om te zeggen, daar stellen meisjes doorgaans geen prijs op, dus probeer dat nou even te vermijden voor de toekomst. Als we het echt praten over zwaardere verkrachtingen, penetratie, soms ook in verband, hè, samen met andere jongeren gepleegd, dan denk ik, joh, hier is wel wat aan de hand.
1: Ja, en dan zegt u, sla hout maar even over, ga maar het strafrecht in.
0: Nou, je hebt andere mogelijkheden gewoon binnen het strafrecht. Bijvoorbeeld een psychologische en een psychiatrische rapportage, dat doen wij allemaal niet. Dus als je echt zorgen hebt over het type delict en met name het recidivegevaar, vind ik dat je diepgaander moet onderzoeken en daarmee dus ook diepgaander maatregelen moet kunnen nemen.
1: Ja. Ja. U denkt aan de jonge crimineel, maar is het ook niet belangrijk om aan het slachtoffer te denken? En dan is het strafrecht misschien wel een hele goede optie soms.
0: Ja, dat hangt er vanaf. Ik denk dat ook slachtoffers in het strafrecht teleurgesteld kunnen raken, omdat ze lang niet altijd krijgen waar ze op hopen en er ook nog eens een keer lang op moeten wachten. En er wel vormen ook van mediation zijn in het strafrecht, maar we ook zien dat daar lang niet altijd gebruik van wordt gemaakt. En ja, ook dat kan buiten het strafrecht. Daar zijn we overigens niet de enige instantie in. Ook een organisatie als Perspectief Herstelbemiddeling kan buiten dat strafrecht zorgen dat dader en slachtoffer tot elkaar komen en een vorm van genoegdoening plaatsvindt. Want ik denk dat dat uiteindelijk is wat een slachtoffer wil. Je wil gehoord worden, je wil goed geïnformeerd worden, je wil dat het snel is en je wil dat wat er aan schade is gerepareerd wordt.
1: Ja. Maar in het volwassenrecht zeggen we, vergelding is ook belangrijk. Of afschrikking. Zijn dat dingen waar u gewoon per definitie niet in gelooft bij jongeren?
0: Nee, dat zeg ik niet. Ik zei net al, er zijn absoluut feiten die zoveel impact hebben in de maatschappij. En we kunnen ze allemaal wel benoemen.
1: Ja.
0: Van de afgelopen 10 jaar gevallen van zeer zware zedendelicten, moord en doodslag. Dat heeft zo'n impact in de samenleving dat ik denk dat dat niet aanvaardbaar is. En uiteindelijk moet er ook iets van legitimiteit zitten, zowel in het strafrecht, maar ook in HALT.
1: Ja. Nou, lezen we, en dat zijn berichten die u ook, misschien merkt u het ook wel bij HALT zelf, die we steeds vaker lezen, dat het aantal criminele jongeren dat groeit. Ook dat ze sneller geronseld worden door de georganiseerde criminaliteit. Nou hoor je, ik weet niet of het echt onderzocht is, maar misschien heeft u er wel meer verstand van, zeggen van ja, dat komt ook omdat die criminelen die weten dat de jongeren wegkomen met een lage straf, of misschien wel met een bezoekje aan HALT. En daardoor is dat gemakkelijk om die jonge jochies daarvoor te gebruiken. Gelooft u in die redenering?
0: Nou, in zijn algemeenheid denk ik dat je voorzichtig moet zijn met de stelling dat ze steeds jonger worden. Het WODC, het Onderzoeksinstituut van Justitie en Veiligheid, heeft al een paar jaar geleden onderzocht. Dat blijkt allemaal mee te vallen.
1: Maar dat jongeren vaker worden aangehouden, dat is wel zo, toch? 20% afgelopen jaar, meer dan het jaar ervoor?
0: Nou, meer bij ons binnengekomen, als u dat bedoelt. Maar ik sla even niet aan op dit cijfer.
1: Ik dacht ook dat de aangiftes groter waren.
0: Dat heb ik niet paraat. Maar dus de stelling, ze worden steeds jonger en het wordt steeds ernstiger, dat snap ik wel qua beeldvorming. Maar als je het echt gaat onderzoeken, lijkt dat mee te vallen. Ik denk wel dat de gedachte, we zetten minderjarigen in de spotlights en laten ze dingen doen omdat ze minder straf krijgen dan meerderjarigen. Ja, 30 jaar geleden toen ik strafzaken deed, was dat niet anders. Dus dat cynisme heeft altijd al wel in de wereld gezeten, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Ja.
0: Wat we zeker ook wel zien, maar dat is bijna een vorm van uitbuiting, hè, is dat in georganiseerd verband jongeren heel bewust daarop worden ingezet. En natuurlijk, ja, dat kun je bijna zien ook als een vorm van, ja, omdraaiing, is het daderschap of is het slachtofferschap? Hè? Want hoezeer kun je onder druk worden gezet om bepaalde dingen te doen waar jij uiteindelijk wel voor gestraft wordt.
1: En dan zegt u niet, een straf werkt afschrikwekkend. Gelooft u in afschrikking bij jongeren überhaupt?
0: Nee, ik denk dat dat zeer beperkt is. Ja, gelet op dat puberbrein, dat is daar helemaal niet mee bezig. Een puberbrein is impulsief. En een puberbrein gaat voor een snelle bevrediging van behoeften. Of dat nou de thrill van dingen is, of geld, of Dus de gedachte, ik ga het maar niet doen, want ik heb net in de krant gelezen dat daar een hoge straf op staat, dat wilde bij mij niet helemaal in. Nee.
1: En voor de duidelijkheid, in mei van het jaar kwam het Openbaar Ministerie met haar jaarverslag. En daarin stond dat het aantal tieners dat wordt verdacht van zware misdrijven vorig jaar opnieuw steeg. 20% meer dan 2 jaar daarvoor.
0: Ja, uit de OM-cijfers. Ja, dan snap ik hem.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Als jongeren bij halt komen, dan is een voorwaarde op dit moment dat zij hun vergrijp bekennen en ook spijt moeten betuigen. U wilt af van die voorwaarden. Waarom?
0: Nou, ik wil niet per se af van die voorwaarden. Ik denk dat je enigszins kunt relativeren of dat altijd een harde eis moet zijn. En dat is het op dit moment ook niet altijd. Het gaat erom dat je als jongere verantwoordelijkheid wilt en kunt nemen voor wat er gebeurd is. Dat je niet altijd meteen kunt zeggen, ja, dit was ik en dit heb ik precies gedaan. En ik beken alle elementen die mij waarvan ik beschuldigd word. En ik heb daar ook enorm veel spijt van. Ja, je zou willen dat dat misschien zo was, maar dat is niet zo. Soms zijn jongeren nog niet zo ver. Soms zit er ook echt een ander verhaal in. Hè, van ik heb wel iets gedaan, maar die ander heeft ook iets gedaan. En dat wil je ook wel eerst op tafel hebben. Het maakt jouw eigen handelen niet minder verkeerd, maar het verhaal moet wel verteld kunnen worden. En sommige jongeren, ja, zitten in een omgeving of komen uit een omgeving waarin praten met de politie en bekennen, snitchen, gewoon niet is wat je zou moeten doen. Mm. Waar je dus op aangekeken wordt. Maar die wel bereid zijn om mee te gaan in zo'n traject. Het is een beetje wat ik vroeger altijd had op zitting. Hè. Dan had je een ontkennende verdachte een hele zitting lang. En dan werd uiteindelijk het vonnis uitgesproken door de rechter. En dan zei hij, oh, dat vind ik prima hoor. Dan denk je, ja, dat heb je met jongeren ook. Ja, je kan wel ontkennen, maar je kan ook ergens wel voelen dat je toch die verantwoordelijkheid neemt voor wat je gedaan hebt.
1: Maar hoe werkt het dan? Want u zei net, eigenlijk moet de kern van bij halt is dat je een hersteltraject aangaat. Dat je dus ook de schade weer bij je slachtoffer goed maakt. Ja. Hoe kan dat als je zelf al niet wil erkennen dat je iets hebt gedaan? Hoe moet je dan ooit aan dat hersteltraject beginnen?
0: Ik denk dat dat de kunst is van wat wij proberen te doen en vaak wat ons ook lukt in de gesprekken. Dus een jongere kan binnenkomen met een groot stuk weerstand en nou een beetje tegen heug en meug in zeggen, nou, ik werk wel mee. Mm-hmm. Maar nog niet toe zijn aan de reflectie op zichzelf. De reflectie op wat er gebeurd is met het slachtoffer. En dat is precies wel waar wij voor zijn. Dat is onze pedagogische aanpak om daarover met jongeren in gesprek te gaan.
1: Dus het hoeft geen ingangseis te zijn, maar het kan gedurende dat traject alsnog plaatsvinden.
0: Ja, zeker. Kijk, als je een jongere hebt die zijn mond niet open doet, die nergens aan mee wil werken, ook bij ons niet, dan sturen we hem negatief terug. Dan gaat hij naar het OM en dan wordt hij alsnog vervolgd.
1: Dus dat gaat niet over het begin, maar om het einde. Ja. Is het leuker eigenlijk om bij HALT te werken ten opzichte van het Openbaar Ministerie?
0: Superleuk.
1: Ja?
0: Nou ja, kijk, in meer persoonlijke zin. En ik denk dat veel officieren en rechters dat wel herkennen. Als je veel strafzaken gedaan hebt, leer je beter onderscheiden in welke zaken je echt vindt die thuishoren in het strafrecht, waarvan je denkt dat had niet anders gekund. En ook zaken waarvan je denkt, gemiste kans, hadden we anders moeten doen.
1: En daar gaat u nu dus mee aan de slag. Dank dat u daarover wilde vertellen. Janette ten Hopen is directeur van Stichting HALT. Zometeen dan presenteert Stefan Komduur de Rode Draad. En om 8:30, half uurtje eerder dan normaal, zijn wij er met Langs de Lijn en Omstreken. Met Champions League voetbal en de Oranje Vrouwen. Dus tot zo.
2: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
3: EO. Geloof, hoop en liefde.
2: NPO Radio 1.
3: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, misdaadjournalist Kees van der Spek is terug met een nieuw seizoen van Kees van der Spek ontmaskerd.
4: In internetoplichting gaat meer geld om dan in de hele cocaïnehandel bijvoorbeeld.
2: En schrijver Massie Houtak schreef al van alles, van rap tot korte verhalen.
5: Het is een uitlaatklep.
2: En nu is ook zijn debuutroman voor Isa verschenen.
5: Ik was al heel jong heel serieus.
3: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
6: Ster.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters.
6: Nu in het Noord-Brabants Museum.
10: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
11: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
10: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
14: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
15: Wat breng je de wereld in als de wereld opraakt? Oersoep, een nieuwe muzikale voorstelling van Night, naar de roman van Brechtje Hofstede en live muziek van K.O. Brass. Tot en met 18 december te zien. Boek nu via nite.nl.
3: NPO Radio 1, 7 uur.
16: Stefan Komduur.
17: Goedenavond. Na de val van Kabul 5 jaar geleden evacueerde de Nederlandse overheid honderden Afghanen die hen daar hielpen tijdens missies. Nu er weer toenaderingsgesprekken zijn met de Taliban en de permanente verblijfsvergunning is afgeschaft, vrezen veel Afghanen dat ze worden teruggestuurd. Hoe dat zit hoor je zometeen in de Rode Draad naar het NOS Journaal van 7 uur. Hier is Jurjen Boekraat.
18: De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
19: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment, dan wordt het even gestopt. In een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
18: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Behalve een celstraf van 6 jaar eist het OM ook dat hij 100.000 euro schadevergoeding betaalt aan slachtoffers. China heeft sancties opgelegd aan ministers uit Paraguay en Belize. Als een van de weinige landen erkennen zij Taiwan als onafhankelijke staat en dat wil China niet. De ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander, maar echt spannend wordt het niet. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
20: Voetballen speel je voor je fans. Zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen. Waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. Dat is de essentie van het spelletje voetbal.
18: Nederland-Hongarije begint om 9:15 en is live te volgen bij de NOS via Radio 1, NPO 3 en de NOS-app. De Russische Turnbond is boos op Nederland omdat sommige atleten geen visum hebben gekregen om volgende week in Rotterdam mee te doen aan de wereldkampioenschappen. De Russische bond ziet dat als een doelbewuste uitschakeling van de sterkste atleten. Het ministerie van VWS zegt dat de afwijzing niets te maken heeft met de sportieve prestaties. Het verwijst naar Europese regels waarin staat dat landen visa kunnen weigeren als er sprake is van een bedreiging van de openbare orde of de binnenlandse veiligheid. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17.
17: Dankjewel. Helene Geest, goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, de files van de avondspits die zijn bijna opgelost. Er staat er alleen nog eentje op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en knooppunt Gorkum. Er staan nog een kwartier in de file. Op de A325 Arnhem-Duitse grens nog een half uur tussen Elst en Lent. En op de N325 Duitse grens Arnhem bij Bemmel is de vertraging ook nog 40 minuten.
21: De elektrische Suzuki e-Vitara kan je nu 24 uur lang proefrijden. Dus test hem als zakelijke auto, kampeerauto of een... ja hoor, dat kan ook mee auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
22: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
23: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
22: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl. Let's
21: go. Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara nu tijdelijk met €4000 extra voordeel.
24: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
25: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
24: Nu bij Dirk, Duca gyoza's en snacks, €2,49. Lekker anders.
26: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
27: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
28: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
27: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
28: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
29: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
30: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
31: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
30: Sorry Bo, het is beauty.
31: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
32: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
31: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
33: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
34: NPO Radio 1. BNN VARA.
17: Goedenavond, dit is de Rode Draad van dinsdag 13 oktober. Een kortere uitzending vandaag, omdat om 8:45 de Oranje Leeuwinnen een wedstrijd voor de WK-kwalificatie spelen tegen Hongarije. Tot die tijd gaat het hier over de dreigende uitzetting van Afghaanse vluchtelingen. En ik bespreek een prachtige serie over Koerdistan. En hoe lang kun jij je adem eigenlijk inhouden en onder water zwemmen? Misschien wel langer dan je denkt, want het zou zomaar kunnen dat ons lijf daar heel geschikt voor is, omdat de oermens meer voedsel onder water zocht dan we altijd dachten. Hoe dat zit, hoor je allemaal tot 8:30 in de Rode Draad. Eerst een rondje langs de velden. te starten bij die blauwe supermarktketen. Want ook vandaag was het nog chaos. Na een veiligheidsincident gistermiddag legde de supermarktketen uit voorzorg, u denk ik wel bekend, de digitale systemen plat. In Goes lijken ze echter niet enorm onder de indruk.
1: Wat hebben jullie gekocht bij de Albert Heijn?
2: Een bakje stroopwafels.
3: Rosse koeken, Red Bull en blikje cola. Moet kunnen toch?
1: Er is vandaag storing. Heb je daar iets van gemerkt?
4: Nee, gelukkig niet. Mijn vrouw naast me snapte er niks van, dus bij haar duurde het wat langer. Maar ik heb er zelf geen problemen mee gehad. Het was binnen een poep en scheet gebeurd, dus niks te klagen.
17: Ja, Ahold melden vanmiddag dat het bezig is met een gecontroleerde herstart van bepaalde systemen. Dan een bijzondere dag in Rotterdam. Daar zijn de iconische dichtregels die al decennia pronken op vuilniswagens gepromoveerd tot Nederlands erfgoed. Stadsdichter Jules Dilder was ooit de eerste die een dichtregel mocht schrijven voor op de wagen.
5: Hij schuilt niets poëtisch in de wind. Hij brengt slechts mijn broek aan het fladderen. Ja, dan denk ik aan de wind en dan tot de broek fladdert.
17: Goed, in Rutendam, daar kwamen vandaag vogelliefhebbers uit het hele land bijeen om te genieten van de dunsnavelnotenkraker, een zeldzame vogel die normaal gesproken alleen voorkomt in Scandinavië en Oost-Europa. Dat klinkt gezellig, samen naar de vogel kijken, maar niet voor deze fan.
6: Ik ben hier vooral om naar vogels te kijken en niet om naar al die mensen te kijken, want dat is soms best irritant.
17: Ja, dan van vogelspotten naar paus Leo, want het was een enerverende dag voor hem. Hij is vandaag opgenomen voor een operatie aan een longknobbeltje. Medegelovigen vonden het daarom ook een spannende dag, want hij is al 71 jaar. Maar zelf bleef hij aardig rustig onder.
7: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
17: Goed, voor die paar luisteraars die geen Italiaans spreken, ik zal het even vertalen. Paus Leo vertelt dat het knoppeltje gelukkig op tijd ontdekt is, dat hij natuurlijk veel steun ervaart, maar ja, hij heeft dan ook makkelijk praten. Als ik zeker wist dat er een engeltje op zijn schouder met me mee zou kijken, op zijn schouder, excuses, dan was ik ook natuurlijk nergens bang voor. Door dan nog even naar het voetbal, naar de Eredivisie, want daar viel vandaag het eerste trainerslachtoffer van het seizoen. PEC Zwolle maakte vandaag bekend dat trainer Henry van der Vecht is ontslagen. Laten we voor hem hopen dat het gesprek bij hem iets soepeler is verlopen dan dit ontslaggesprek in Toren C.
8: Goed dat je er bent, Cindy. Je proeftijd zit er bijna op en daarom leek het ons verstandig om eens te babbelen over je werkveld. Hoe vind je zelf dat het gaat?
9: Nou, ik vind eigenlijk dat het hartstikke goed gaat. Ja, ik ben eigenlijk heel tevreden.
8: Goed om te horen. We hebben in het team even overleg gehad over jou. Natuurlijk. En vooral gekeken naar jou ontwikkeling in dit geheel en we hebben toch besloten om jouw contract niet...
9: Ik zie er vanaf.
8: Cindy, had je het niet zien aankomen?
9: Daar gaat het niet om. Ik was eerst.
8: Hoe bedoel je, ik was eerst?
9: Nou, ik was gewoon eerst. Ik wilde al echt al veel eerder weg.
10: And the winner is...
17: En dan nog even naar mooie prijzen in de cabaretwereld. Want vorige week stonden we uitgebreid stil bij de televisiergala natuurlijk. En we blijven in die ziekere veren. Want gisteravond werden Polifinario's uitgereikt. De belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen. Onder andere Jentel en de Boer en Lisa Osterhamman. Excuus, die vielen in de prijzen. Ruud Smilders nam een Polifinario mee naar huis in de categorie Entertainment. En mocht alles nou bij de Albert Heijn binnenkort weer op orde zijn, dan heeft hij nog wel wat extra ideetjes.
11: Dat je gewoon op alle producten foto's plaats van de consequenties van dat product. Dat als je supermarkt inloopt, dat op alles foto's staan. Dus dan loop je naar een magnetron lasagne en dan staat er op een foto van een gescheiden man. Met de tekst, u loopt het risico dat de huwelijk niet meer goed komt.
34: De rode draad.
17: Gaan wij naar de Tweede Kamer van vandaag. Want na de val van Kabul 5 jaar geleden... evacueerde de Nederlandse overheid honderden Afghanen die hen daar hielpen tijdens missies in het land. Nu de permanente verblijfsvergunning in de nieuwe asielprocedure niet meer bestaat, vrezen die Afghanen dat zij worden teruggestuurd naar Afghanistan, waar de Taliban op dit moment aan de macht is. Daarom bood Vluchtelingenwerk Nederland samen met twee defensievakbonden vanmiddag aan de Tweede Kamer een petitie aan, waarin ze oproepen deze groep een vaste verblijfsvergunning te geven. Sjoerd Warmerdam is directeur van Vluchtelingenwerk Nederland, is bij mij hier in de studio. Goedenavond.
12: Goedenavond.
17: En ook mee aan dit gesprek doet asieladvocaat Frans-Willem Verbaas. Goedenavond.
12: Goedenavond.
17: Eerst maar eens even naar jou, Sjoerd. We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Hoe was het vanmiddag?
12: Ja, het was toch wel bijzonder, omdat in Den Haag wordt er natuurlijk heel veel beleid over mensen gemaakt. Maar als die mensen ineens tegenover je staan en aangeven wat het beleid en die wetten met hen persoonlijk doen en hoeveel effect dat heeft op hun leven, dan doet dat toch ook iets met die Kamerleden.
17: En wie stonden er tegenover? Welke Kamerleden namen het in ontvangst?
12: Het was echt van links tot rechts. Dus het was van Lisa Westerveld van Pro tot Diederik Boomsma van Ja 21. En ja, ze bekijken er allemaal, kijken ze op een andere manier hiernaar, maar toch allemaal wel met empathie luisteren ze naar de verhalen van deze Afghanen.
17: En ik hoor je zeggen, de Afghanen waren er ook bij. De mensen namens wie jullie die petitie natuurlijk indienen. Kan je een voorbeeld geven over wie... Ja, wat voor mensen hebben we het? Wat is hun zaak?
12: Ja, dat is echt een heel erg diverse groep. Het zijn 4600 mensen. Je zei het al, dat zijn mensen die zich voor Nederland hebben ingezet. Die hebben voor Defensie gewerkt, voor de ambassade. En het zijn hun gezinsleden. Het zijn mensen die kinderen die in Nederland zijn geboren. Het zijn scholieren, jongeren die nu aan het mbo studeren of hbo. En vaders en moeders. Dus het is echt super divers. Maar wat hen bindt is dat ze zich allemaal grote zorgen maken. En angstig zijn dat ze teruggestuurd gaan worden.
17: En die 4600 mensen, zijn dat ook alle familieleden bij elkaar? Is het een groep van 4600 mensen? En wat voor taken hebben ze uitgevoerd voor de Nederlandse overheid? Wat deden ze onder andere?
12: Dat gaat om mensen die voor de ambassade bijvoorbeeld hebben getolkt. Die als bewakers hebben gewerkt. Allerlei zaken die ervoor hebben gezorgd dat toen Kabul viel, toen de Taliban de macht greep, dat zij vanwege hun werk voor Nederland gevaar liepen en geëvacueerd moesten worden. En dat heeft Nederland ook gedaan.
17: Een van de mensen namens wie de petitie is ingediend is de 45-jarige Rahmatullah, die in Kabul 7 jaar voor de Nederlandse politiemissie werkte. Ook hij is 5 jaar geleden met zijn gezin naar Nederland geëvacueerd. Zijn 4 kinderen gaan hier nu in Nederland naar school. En hij vertelde ons eerder dat in zijn gezin nu veel onzekerheid heerst over die toekomst.
0: Onze tijdelijk verblijfsvergunning is met 3 jaar verlengd. Daardoor weten we nog steeds niet wat er daarna met ons zal gebeuren. Ik begrijp dat een overheid regels nodig heeft. Maar ik hoop dat er ook rekening wordt gehouden met de personele omstandigheden van mensen en de gevolgen voor ongezinnen. Ik wil niet afhankelijk blijven van anderen. Ik wil werken en bijdragen aan Nederland. Mijn grootste zorg is dat wij opnieuw in onzekerheid moeten leven.
17: Nou, dient Vluchtelingenwerk Nederland, Sjoerd, deze petitie samen met defensievakbonden in. Waarom bekommert ook die defensiekant zich zo over deze mensen?
12: Ja, dan moeten we toch echt terug naar 2021, toen Afghanistan viel. Deze mensen lopen gevaar vanwege hun werk voor Nederland. En het woord ereschuld wordt dan wel eens gebruikt. Deze mensen hebben hun leven op de weegschaal gelegd voor Nederland. En dat heeft Nederland ook erkend, hè. Die heeft hen geëvacueerd. Maar de belofte die ze hebben gedaan, namelijk wij zullen voor jullie zijn, jullie krijgen permanent verblijfsrecht, wordt niet waargemaakt nu met die nieuwe, de beruchte wetten van Faber, die asielnoodmaatregelenwet. Die maakt dat permanent verblijfsrecht onmogelijk bijna voor deze mensen.
17: Zo daar dieper op in, toch nog even, welk gevaar loopt men dan nu in Afghanistan? Stel, ze worden toch teruggestuurd?
12: Ja, op dit moment is de Taliban aan de macht. En Nederland zegt gelukkig ook, op dit moment is terugkeer niet ter sprake. Alleen wordt de optie om mensen in de toekomst wel terug te sturen, die wordt nadrukkelijk opengehouden. Ja. En dat doet zoveel met mensen. En het zorgt ook voor heel veel praktische problemen.
17: Ja, maar welk gevaar is er voor hen als ze terugkomen in Afghanistan?
12: Nou, we horen dat mensen geëxecuteerd worden. Mensen die voor Nederland hebben gewerkt. Dus dat is een reëel gevaar. En ik snap heel goed dat als je niet de zekerheid hebt dat je hier ook echt mag blijven en een bestaan kan opbouwen, dat dat heel veel met mensen doet.
17: Ja, laten we dan dieper ingaan inderdaad op die nieuwe asielwetten die hiermee te maken hebben. Welk probleem veroorzaakt die nieuwe asielprocedure nou voor deze groep ook specifiek?
12: Ja, voor alle vluchtelingen geldt dat permanent verblijfsrecht niet meer mogelijk is in principe. En dat houdt mensen altijd in een soort van onzekere status. Het maakt mensen onzeker, maar het zorgt er ook voor dat als je bijvoorbeeld een hypotheek wil krijgen, of je wil een lening om een bedrijf te beginnen, of je wil een vast contract, ja, werkgevers gaan je dat niet aanbieden op het moment dat jij hier slechts tijdelijk blijft.
17: De tijdelijkheid kan wel steeds verlengd worden, hè? Men kan steeds om de 3 jaar een nieuwe verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen, maar niet meer voor onbepaalde tijd.
12: Tot in den treuren zou je dat kunnen doen, tot het einde van iemands leven. En dat doet heel veel met mensen om altijd in die tijdelijkheid te leven. De angst om terug te moeten. En ook om een bestaan op te bouwen. Als jij gaat studeren, als jij wil werken. En als dit kabinet zegt van wij willen dat vluchtelingen meedoen. Dat is een prioriteit, zeggen ze, dit kabinet. 75.000 statushouders willen ze aan het werk krijgen. Dan moet je ook mensen duidelijkheid geven. Als je hier mag blijven, dan mag je ook echt blijven. Dan moet je meedoen. Dan kun je bijdragen aan de samenleving, zoals net ook de spreker aan de telefoon zei.
17: Dus dit probleem geldt ook voor die rest van die 75.000 statushouders op dit moment.
12: Of het geldt voor alle vluchtelingen in Nederland. Er is ook geen overgangsrecht. De mensen, en dat geldt ook voor deze Afghanen, die al voor 12 juni de implementatie van het emigratiepact, die al daarvoor een vergunning hebben aangevraagd, een permanente vergunning, voor hen geldt ook die nieuwe wet.
17: Ja, nou, dan komen we bij het recht. Dan komen we snel ook bij de asieladvocatuur, bij Frans Willem Verbaas. Luistert al een aantal minuten mee. Frans Willem, hoort er geen overgangsregeling te gelden als er een nieuwe wetgeving ingaat?
2: Nou, dat is niet gebruikelijk dat je helemaal geen overgangsregeling laat gelden. Want kijk, je hebt een beginsel van rechtszekerheid. Op het moment dat iemand een aanvraag doet en er zijn bepaalde regels, dan is het natuurlijk heel raar als de overheid dan niets doet en vervolgens die regels afschaft. En ja, tijdens het spel zeg maar de regels gaat veranderen. Dus daar ligt inderdaad een probleem. Dat is zeker niet gebruikelijk om dat zo te doen.
17: Maar gebruikelijk kan het niet zijn, maar mag het wel?
2: Nou, dat is dus de vraag die nu bij de Raad van State ligt. Ik begrijp dat daar vorige week maandag een zitting over is geweest. Dus ik verwacht dat ze daar dit jaar al antwoord op krijgen.
17: En wat zou een uitspraak kunnen betekenen dat het niet mag? Dat alle mensen die voordat de wetgeving ingang ging al in de procedure zaten, allemaal een verblijfsvergunning krijgen?
2: Nou ja, wat dat praktisch betekent is dat die groep Afghanen die geëvacueerd is, dat die dan toch nog net op tijd is. Want ja, de machtsovername in Kabul, dat was 5 jaar geleden. We zitten nu met een bepaalde tijd die is afgeschaft. Dat is na 5 jaar. De groep heeft in die zin pech dat ze net de eerste groep asielzoekers zijn met wie dat overkomt. Die niet via een verblijfsvergunning asiel een verblijf voor onbepaalde tijd kunnen krijgen.
17: Want Sjoerd, als er geen permanente verblijfsvergunning meer wordt uitgegeven, welk alternatief bestaat er nog?
12: Ja, dan is er wel een alternatief. Dat is de EU-vergunning voor langer ingezetenen. En dat lijkt een alternatief, maar daar gelden heel strenge eisen voor. Denk bijvoorbeeld aan een heel hoge inkomenseis. Je moet ook een vast contract hebben. En wat ik net zei, het is heel ingewikkeld voor mensen met tijdelijk verblijfsrecht om een vast contract te krijgen. En als je het hebt over mbo-studenten, hbo-studenten, die zijn aan het studeren. Ja, die kunnen niet aan die inkomenseis voldoen. Ja. Dus daarom heeft het merendeel van deze groep heeft daar niets aan.
17: En nou zeg ik steeds 3 jaar. Is dat de maximale termijn waarin mee een verblijfsvergunning dan in de nieuwe regels verlengd kan worden?
12: Dat klopt. En elke 3 jaar wordt dat opnieuw beoordeeld.
17: Nou heeft de Europese Unie met de Taliban gesproken, Frans Willem Verbaas, over terugsturen naar Afghanistan. Het terugsturen van Afghaanse ingezetenen. Ziet u dat op termijn dan ook echt gebeuren?
2: Nou, voor deze groep niet. In die zin moet ik, kan ik de groep toch geruststellen dat ik niet gauw zie gebeuren dat ze op het vliegtuig teruggaan naar Afghanistan. Aan de andere kant, dat de regering met de Taliban spreekt, dat verontrust me inderdaad op zich wel. En ik denk dat ze dat beter niet kunnen doen. De Taliban behoort net als Noord-Korea tot een soort regeringen waar je eigenlijk geen banden mee zou moeten hebben. Ze zijn nog niet erkend, hè? Als,
17: nee. U zegt eigenlijk door ermee te praten op een bepaalde manier legitimeerd, worden ze daarmee gelegitimeerd?
2: Ja, dat klopt. Dan ga je ze inderdaad toch wel legitimeren. Ik denk dat ze dat ook wel willen.
17: Mm-hmm. Maar we horen dus ook, Sjoerd, Frans Willem Verbaas hier zeggen, dat het voor deze groep misschien nog wel goed gaat komen. Waarom dan toch deze petitie vandaag?
12: Ja, omdat het voor heel veel onrust zorgt en heel veel angst. Dat als eerste. En Diederik Boomsma van de JA21, die zei hetzelfde. Want mensen gaan nu niet teruggestuurd worden. Alleen je moet je voorstellen, als jij 2 dochters hebt. En je ziet wat er gebeurt in Afghanistan. En er worden wel degelijk gesprekken gevoerd nu door de Europese Commissie met de Taliban. Met als doel wel om terugkeer op een gegeven moment mogelijk te maken.
17: Ja, en dus met die, dus angst, die 3 jaar verlenging steeds blijft die angst bestaan.
12: Ja, en wil je echt integreren, wil je echt mee kunnen doen, dan heb je dat permanente verblijfsrecht en die zekerheid nodig. Zeker met wat deze mensen voor Nederland hebben gedaan en wat ze hebben meegemaakt.
17: Ja, er is veel te doen om de totstandkoming van de nieuwe immigratieregels voor Nederland, maar ook voor de Europese Unie. Laten we kort even luisteren naar een compilatie daarvan.
13: Laat ik gelijk met de deur in huis vallen. Ik ga voor het strengste asielbeleid ooit.
14: Ze zijn niet haalbaar, blijken duur, gaan tegen internationale verdragen in of zouden de problemen in de asielketen juist vergroten.
15: Het migratiepact van de Europese Unie geldt vanaf vandaag. Het moet zorgen voor een snellere asielprocedure.
16: Daar staan een flink aantal strenge maatregelen in. Zo zal Nederland stoppen met het afgeven van verblijfsvergunningen voor onbepaalde tijd.
18: Afghaanse tolken die voor Nederland werkten krijgen toch geen permanente verblijfsvergunning, terwijl dat wel aan hen was toegezegd. Komt door de nieuwe Europese migratieregels.
19: Ja, Frans Willem Verbaas, hoe hangt deze nieuwe Nederlandse asielprocedure samen met het Europese migratiepact?
2: Nou ja, wat betreft die permanente verblijfsvergunning dus niet. Want het migratiepact die laat die mogelijkheid open dat je dat gewoon houdt. En dat is gewoon heel vreemd. Welk probleem wordt precies opgelost met het afschaffen van een permanente verblijfsvergunning asiel? En dan is het antwoord van ja, er is geen probleem, dat wordt opgelost. Maar we hebben een kabinet gehad met een xenofobe partij die liever geen niet-allochtone westerse migranten hier wil hebben. En daarom is dat zo geregeld.
19: U zegt vooral voor de beeldvorming is die ingevoerd.
2: Ja, dit is voor de beeldvorming ingevoerd. Dat klopt. Ik denk niet dat. Ik zie nog niet gebeuren dat deze groep, laten we het zo zeggen, dat die teruggaat. Anderzijds van ja, goed, we hebben tegenwoordig gekke politici. En ze kijken natuurlijk ook allemaal wat er in de Verenigde Staten gebeurt. Dus ik kan mij die angst ook wel weer voorstellen. Maar het Hof van Justitie heeft bijvoorbeeld uitdrukkelijk gezegd dat elke vrouw in Afghanistan per definitie een vluchteling is in de zin van het vluchtelingenverdrag. Dus al voor de helft van de groep is dat onmogelijk. En ziet niemand dat gebeuren dat die terug moet.
19: En als we even wegkomen van deze Afghaanse groep en breder kijken naar de vluchtelingen die op dit moment in Nederland nog antwoord graag vinden op die vragen of ze hier mogen blijven. Heeft u dan, Frans Willem Verbaas, in de praktijk al veel cliënten bijgestaan die met die nieuwe asielprocedure te maken hebben?
2: Jawel, maar dat is vanaf 12 juni. Mm-hmm. Dus dat is nog vrij nieuw en iedereen moet eraan wennen. En iedereen die zit ook met die nieuwe regels van oké, en wat betekent dat nou allemaal precies? Het is wel duidelijk dat die termijnen allemaal veel strikter zijn. Het lijkt er wel op dat de immigratiedienst, en trouwens ook de rechtbanken, want die hebben nu ook termijnen, dat ze lukt om dat bij te houden, althans vooralsnog. Alleen ja, we hebben wel een stuw meer van 50.000 onafgewerkte asielaanvragen. En daar moet natuurlijk ook wat mee gebeuren.
19: Nu maken jullie als Vluchtelingenwerk Nederland een inventarisatie van hoe werkzaam die procedures op dit moment zijn. We zijn dus sinds 12 juni, is het allemaal van kracht, 4 maanden zo'n beetje. Sjoerd, wat kan je daarover zeggen?
12: Ja, wij zijn als Vluchtelingenwerk Nederland zijn we aanwezig op heel veel locaties en daarom horen wij uit eerste hand hoe dat gaat. En 88 teamleiders die hebben signalen met ons gedeeld en het is waar. Wat er gezegd wordt dat DND de termijnen haalt. Ze beslissen sneller. Maar wat we ook zien is dat die snelheid vaak ten koste gaat van zorgvuldigheid. En dat betekent dat bijvoorbeeld bepaalde kwetsbaarheden over het hoofd worden gezien. Denk aan trauma die mensen hebben, waardoor ze hun asielverhaal, hun vluchtverhaal niet goed kunnen vertellen. Dat heeft invloed op hun procedure. En bijvoorbeeld mensen die heel slecht kunnen lezen en schrijven, maar wel met een iPad hun eigen asielaanvraag moeten indienen.
19: Ja, dat is een van de nieuwe regels waar snel al ophef over was. Hè?
12: Ja, gaat hartstikke snel natuurlijk als mensen het al met een iPad doen.
19: Maar dan vullen ze vaak ook het verkeerde misschien in.
12: Precies, en dan kan je wel denken we hebben de termijn gehaald, maar als vervolgens de rechter het weer terugstuurt omdat bepaalde kwetsbaarheden over het hoofd zijn gezien, ja, dan duurt het uiteindelijk alleen maar langer en is dat schadelijk voor een vluchteling en voor de samenleving.
19: En zijn die rechtszaken nu ook al aan de gang eigenlijk, die IND die weer terug wordt geroepen omdat het te snel is gegaan?
12: Daar zijn we nog niet. Nu worden de eerste beslissingen genomen, dus daar wachten we op. Mm-hmm. We zijn nu nou ruim 100 dagen onderweg. Wij krijgen eerste signalen. We hopen natuurlijk dat die signalen dat ertoe leidt dat er oplossingen worden gevonden. Maar we maken ons wel grote zorgen over die zorgvuldigheid.
19: We hebben ook even navraag gedaan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, bij die IND, over de uitwerking van die nieuwe asielprocedure. Woordvoerder liet ons weten dat er nog geen cijfers kunnen worden bekendgemaakt. Die minister van Justitie en Veiligheid zal de Kamer informeren over de eerste bevindingen van de nieuwe asielprocedure. Waarschijnlijk nog wel voor het einde van dit jaar. Is er al een reactie vanuit de politiek op deze petitie die vandaag is aangeboden, los van de Kamerleden die aanwezig waren?
12: Hebben we helaas nog niet gekregen. Mijn hoop is dat het kabinet hier goed naar gaat luisteren en dat ze natuurlijk voor alle vluchtelingen toch die permanente verblijfsvergunning mogelijk gaan maken. En in elk geval voor deze groep vanwege die ereschuld die Nederland aan deze mensen heeft.
19: En is de opstelling van de VVD daarbij dan nog interessant? Ze zijn medeverantwoordelijk voor deze nieuwe asielwetten. We hebben ook Defensie onder zich. De Defensievakbonden staan naast jullie bij deze petitie. Wat kunnen we daar nog verwachten, denk je, dat de VVD daar nog iets interessants zegt?
12: Dat is wel de hoop, want wij kijken hiernaar vanuit het recht van vluchtelingen, vanuit het vreemdelingenrecht. En het is niet voor niets dat we daar met defensievakbonden staan. Die kijken naar hun voormalig medewerkers. Van hoe gaan wij voor hen staan en wat zeggen we tegen al die medewerkers die ons in de toekomst ook gaan steunen? Mijn hoop is dat kabinetsbreed hier een goed verhaal bij komt en dat er een oplossing wordt gevonden voor deze mensen.
19: Frans Willem Verbaas, hoe kijkt u daarnaar?
2: Nou ja, dat hoop ik ook. Dat ze inderdaad voor deze groep, die een wat afzonderlijke groep is en nu buiten de boot valt, dat ze daar iets voor weten te regelen. En ik zou denken dat dat ook best tot de mogelijkheden behoort. Maar goed, de bal ligt nu bij de politiek.
19: We gaan het afwachten. Frans Willem Verbaas, dank voor uw tijd. En ook Sjoerd Warmerdam, dank voor je komst.

0: Angelie was dit. En A Little More.
1: NPO Radio 1.
0: Het NOS Journaal van 19:30. Hier is Jurjen Boekraat.
2: De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Eerst moet er worden bekeken wat daar precies aan de hand is, klinkt het. Minister Van Weel van Justitie wil van de Amsterdamse burgemeester Halsema weten waarom ze zondag niet heeft ingegrepen bij een betoging waarbij steun voor Hamas werd uitgesproken. Demonstranten droegen gezichtsbedekkende kleding. Dat is volgens Van Weel al genoeg reden om een demonstratie te ontbinden. China heeft sancties opgelegd aan ministers uit Paraguay en Belize. Als een van de weinige landen erkennen zij Taiwan als onafhankelijke staat en dat wil China niet. De ministers mogen niet meer in China komen. En de Russische turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Hebben wij als mens van die grote voeten als overblijfsel van de oermens, omdat die nodig waren om goed te kunnen duiken, om voedsel uit het water te halen? Over die interessante theorie zometeen meer. Eerst namelijk de tegendraads van vanavond. Want met name voor stadsbewoners zijn ze onopkoombaar. De bakfietsen. Ze zijn vaak een bron van ergernis, omdat ze de hele stoep of het fietspad blokkeren. Maar velen zien het ook als een handig vervoermiddel om kinderen van school en naar huis te brengen, et cetera, spullen te bezorgen. Een mooi alternatief voor de auto, zou je zeggen. Maar toch zijn we daar iets beter over na moeten denken. Zouden we daar iets beter over moeten nadenken. Aldus de Jinta Papo, initiatiefnemer van Bakfiets Bewust. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, wanneer zijn we bewust aan het bakfietsen?
3: Nou ja, het gaat eigenlijk vooral om de elektrische bakfiets. Omdat die batterij op een hele oneerlijke manier wordt gewonnen. Dus eigenlijk pas zodra je zonder batterij bakfietst.
0: Precies, dus het gaat vooral eigenlijk, het gaat nog ineens over het middel zelf, maar het gaat eigenlijk over de batterij die erin zit. Wat is er niet goed aan?
3: Die batterijen, daar zijn grondstoffen voor nodig die eigenlijk op hele onmenselijke manieren gewonnen worden in mijnen. Mm-hmm. Hier worden allemaal mensenrechten geschonden en ook de natuur wordt hier extreem mee vervuild.
0: Nou, is dat verhaal wel bekend natuurlijk. Dat gaat over alle accu's. Geldt dan jouw oproep ook niet misschien voor alle elektrische fietsen?
3: Zeker, ja. Klopt. Wij hebben ons alleen in onze actie heel erg gericht op mensen die eigenlijk al precies denken dat ze goed bezig zijn. Van, oh wauw, ik heb een elektrische bakfiets. Ik breng mijn kinderen bijvoorbeeld naar school of ik doe er iets anders mee. En die wilden we eigenlijk aanspreken van, oh ja, je denkt dat je goed bezig bent, maar eigenlijk zit hier dan ook weer heel veel vuil aan vast. Zeg maar.
0: Zelf eigenaar van een bakfiets?
3: Nee, zeker niet.
0: Wel vrienden die dat hebben?
3: Ik ken wel mensen die een bakfiets hebben, inderdaad.
0: En heb je die zelf al aangesproken hierop?
3: Ja, we hebben dus een actie opgericht en daarin hebben wij stickers gemaakt die mensen op een bakfiets konden plakken. Mm-hmm. Die dus verwezen naar een petitie die is gestart. En op die manier hebben we op een leuke manier mensen een beetje aangesproken en zijn we die stickers gaan verspreiden.
0: En wat was de eerste reactie van die mensen toen je ze aansprak?
3: Nou, heel veel mensen waren eigenlijk best wel geschokt, omdat ze inderdaad het idee hadden van, oh, ik was goed bezig. En die waren heel geïnteresseerd om er meer over te leren en die wilden ook graag de petitie tekenen.
0: Ja, en dus gaat het misschien ook nog wel breder dan de fiets alleen, want dat gaat dus eigenlijk over accu's.
3: Ja, klopt.
0: Maar dan was men, maar dat verhaal is dan toch wel bekend. Ook bij die bakfietseigenaren hoop ik toch dat alle accu's niet automatisch per se positief zijn.
3: Klopt, maar ik denk dat toch veel mensen zich daar in het dagelijks leven misschien toch niet zoveel mee bezighouden als we zouden hopen.
0: Hoe kan een batterij van een elektrische bakfiets dan eerlijker worden?
3: Nou, dat is dus het lastige. Want eigenlijk is er dus op deze, op dit moment geen manier om hem wel eerlijk te maken. Maar er zijn wel mensen die kundig genoeg zijn om alternatieven te verzinnen. En zo heb ik ook wel eens gehoord over een zoutbatterij. Hm. Maar er is gewoon nog te weinig over te vinden eigenlijk, dat het op dit moment echt anders zou kunnen.
0: Oké, dus tot die tijd eigenlijk maar zonder accu fietsen. Hopelijk dat het frame dan niet doorzakt van die bakfiets. Dat was volgens mij ook nog een tijdje aan de gang. We gaan het afwachten. Waar kan men de petitie tekenen?
3: Als je eist een eerlijk klimaatbeleid intikt op Google en of je zet er nog Action Aid bij, dan kom je hem zo tegen. Dan komt hij bovenaan.
0: Diënta Papo, dank voor de uitleg.

0: Our Love Was Made of Stone. We hoorden Brooke Combi hier op NPO Radio 1. Op ons school is vroeger ons geleerd dat we vroeger jagers en verzamelaars waren. En dat zie je dan ook vaak terug op die plaatjes van oermensen, een speer erbij bijvoorbeeld. Maar volgens zeebioloog en oermensdenker José Jordens zouden we dat beeld wellicht moeten bijstellen. Want gingen onze voorouders ook niet onder water op zoek naar voedsel? José Jordens, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: U heeft hierover een artikel gepubliceerd in een wetenschappelijk vakblad. Dat sloeg aan, ook bij ons. Dus daarom vinden we het fijn dat we erover kunnen spreken. Want een oermens met een duikbril, die zie je nog niet 1, 2, 3 voorbij komen. Hoe komt u nou bij uw theorie dat de mensen vroeger ook naar voedsel heeft gedoken?
1: Nou, ik ben zelf zeebioloog, dus ik ben vrij vertrouwd met het feit dat heel veel landdieren ook in het water op zoek gaan naar eten. En sommige dieren die doen dat een klein beetje, zoals otters. Maar andere dieren, zoals bepaalde soorten zeehonden en natuurlijk walvissen en dolfijnen, die gaan een stapje verder en die hebben zich extreem aangepast aan dat leven in water. Mm-hmm. Maar het is dus typisch iets wat landdieren ook wel kunnen doen. Dus ik heb me altijd afgevraagd, waarom zou dat niet ook kunnen gelden voor een van de mensapen, hè? Dus in dit geval de mens.
0: Ja, precies. En wanneer zou dat dan geweest zijn? Over welke periode spreken we?
1: Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk om daar de vinger op te leggen. Waarschijnlijk is het iets wat altijd wel een klein beetje gespeeld zal hebben. Maar we denken dat de mate waarin dat echt zodanig sterk gedaan werd, dat het ook echt effecten had op de hele, de hele evolutie van het lichaam en de fysiologie, dat ergens tussen de 3 en de 2 miljoen jaar geleden geweest zou kunnen zijn.
0: Maar op welke manier heeft dat dan die evolutie, hoe zien we dat terug?
1: Je ziet het op verschillende manieren terug. Natuurlijk, als we gewoon nu naar onszelf kijken, naar hoe de mens eruit ziet ten opzichte van de andere mensapen, dat is een totaal ander verhaal. Wij lopen rechtop, we hebben eigenlijk vrij weinig haren. We hebben ons verspreid over de hele wereld. We zijn heel goed in beheersen van onze adem, we kunnen spreken. En onze naaste familieleden wonen nog altijd in diezelfde tropische bossen. Mm-hmm. Terwijl wij eigenlijk de hele wereld en zelfs daarbuiten gekoloniseerd hebben. Dus ik kan niet anders dan denken, er moet iets drastisch gebeurd zijn om dat te bereiken.
0: Ja, we moeten beter met die water, met dat vele water wat er is op de aarde mee om zijn gegaan.
1: Dat denk ik, ja. En dat zou een hele goede mogelijkheid kunnen zijn.
0: Want dit zijn vooral de effecten uiteindelijk, dat we ons dus over de hele wereld konden verspreiden. Maar zijn er ook fysieke veranderingen geweest?
1: Ja, wat eigenlijk het meest opvallend is, en dat is natuurlijk niet iets wat je aan de buitenkant ziet, maar we hebben een extreem groot uithoudingsvermogen als mens ten opzichte van weer die mensenapen. En wij kunnen heel erg ver zwemmen, zowel boven water als ook onder water. Dus op eigenlijk 1 ademteug kunnen we heel lang onder water blijven. We kunnen ook heel erg diep duiken, op 1 ademteug naar 100 meter. En dat is absoluut abnormaal voor een landdier. En dat zette mij eigenlijk heel erg aan het denken van, dat moet ooit, die capaciteit moeten we ooit geëvolueerd hebben. En hoe is dat dan gebeurd? En waarom? En wanneer? Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk de vragen die ik graag wilde beantwoorden.
0: Ja, we zijn bij nul begonnen en we zitten nu met onze longinhoud op het punt dat we dus dieper kunnen duiken en dat lang kunnen volhouden.
1: Ja.
0: Ik zei in de aankondiging gekscherend ook nog de grote voeten. Maar klopt dat?
1: Ja, nou ja, je hebt natuurlijk allerlei dingen die handig kunnen zijn voor onder water zwemmen, je verplaatsen. Grote voeten, lange benen, dat zijn allemaal dingen die daar heel gunstig voor zijn. Wat natuurlijk ook heel opvallend is aan de mens, is dat wij een onderhuids vetlaagje hebben, wat mensapen niet hebben. Dat is typisch iets wat je ook ziet bij dieren die zich aan hebben gepast aan regelmatig leven in water, omdat dat natuurlijk goed isoleert. En onze neus vind ik zelf eigenlijk een heel frappant voorbeeld van iets wat afwijkt van de andere mensapen.
0: Want die neus, wat kan die wat een mensaap niet kan?
1: Nou, als je kijkt naar de neus van een mensaap, dat zijn eigenlijk de neusgaten, moet ik dan vooral zeggen. Dat zijn eigenlijk twee gaten in zijn gezicht. En je kunt je voorstellen dat als een mensaap met zijn hoofd onder water gaat, dat water gewoon in die neusholte loopt meteen.
0: Ja.
1: En wij hebben als het ware een extra bescherming door onze externe neus. Die maakt dat onze neusgaten naar beneden wijzen. Dus als wij in het water duiken, dan stroomt het water mooi langs die zijkanten af en loopt het niet onmiddellijk naar binnen.
0: Nee, interessant inderdaad. Daar ziet u echt een fysieke verandering ontstaan, dus ook in de evolutie. De gangbare theorie is dat wij jagers en verzamelaars altijd achter de prooien aanrennen. Misschien dat we daarom ook al wel dat uithoudingsvermogen goed hebben. Maar u zegt nu eigenlijk, we doken eerst, gingen daarna rennen.
1: Ja, dat is het, in ieder geval de hypothese die we opwerpen. Want we weten het natuurlijk niet. Dit is iets wat juist heel veel nieuw onderzoek nodig heeft. Maar je moet je voorstellen dat moment dat je onder water gaat om voedsel te verzamelen, op de eerste plaats is het daar heel rijk aan voedsel, wat makkelijk te verkrijgen is. Iedereen die wel eens gesnorkeld heeft, die weet hoeveel vissen daar rondzwemmen, hoeveel schelpdieren daar rondkruipen, met name in de tropen. En het ligt

0: te verkrijgen is. Iedereen die wel eens gesnorkeld heeft, die weet hoeveel vissen daar rondzwemmen, hoeveel schelpdieren daar rondkruipen, met name in de tropen. En het ligt letterlijk eigenlijk een beetje voor het oprapen. Dus je hoeft daar niet achteraan te rennen. Het enige wat je moet doen is met je hoofd onder water. En du moment dat je met je hoofd onder water gaat, dan heb je een hele sterke evolutionaire druk, als het ware, om heel goed om te gaan met de hoeveelheid zuurstof die je hebt. Dus je hele aerobe systeem, daar heb je meteen profijt van als dat verbetert.
1: En nou is
0: dus
1: het
0: ik
1: moeilijk
0: zou me kunnen voorstellen. Ja. Wat zeg je?
1: Excuus, u zou eens kunnen voorstellen?
0: Ja, dat eigenlijk een veel sterkere druk is geweest dan rennen achter dieren aan.
1: En nu begrijp ik dat het moeilijk vast te stellen is wanneer we daarmee begonnen. Is het makkelijker vast te stellen wanneer we gestopt zijn met het zoeken naar voedsel in water?
0: Nou, eigenlijk ook niet. Maar er zijn natuurlijk wel allerlei aanwijzingen. Wat wij eigenlijk in deze eerste publicatie hebben geprobeerd te doen is een soort overzicht te geven van hoe we er tot nu toe tegenaan kijken. Hoe we er tegenaan zouden kunnen kijken als we ook dat water in ogenschouw nemen. En vervolgens wat we dan zouden kunnen onderzoeken om te kijken hoe het zo hoe het dan allemaal zo gelopen is. Het moment van ophouden. Als ik er een slag naar moet slaan, dan zou ik het ergens tussen de 30 en de 20 miljoen, 20.000 jaar plaatsen. Eigenlijk ten tijde van de laatste grote ijstijd.
1: Want zijn er helemaal geen gemeenschappen meer in de wereld die nog zelf in het water voedsel zoeken?
0: Jawel. En dat is eigenlijk ook een van de dingen die me aan het denken hebben gezet. Je hebt eigenlijk wereldwijd, zowel in de tropen als ook in veel koudere wateren, heb je populaties die vrijwel al hun voedsel duikend verzamelen. Op dit moment zijn dat nog de Sama Bajau in Azië. Mm-hmm. De Ama in Japan en de Henyo in Zuid-Korea. Dus dat zijn een aantal recente voorbeelden.
1: En die, voor mijn beeld, die gaan niet alleen met een speer dan het water in, maar die kunnen echt dus ook langere tijd onder water achter vissen aanzwemmen en die op het juiste moment weten te vangen.
0: Klopt, precies. Dat is wat ze doen, ja. En wat zij eigenlijk doen, en dat is weer met dat uithoudingsvermogen heeft dat te maken. Want wat je graag wil als onderwaterjager-verzamelaar is zoveel mogelijk tijd onder water doorbrengen. Ja. Dus je wil niet te diep, want dat is een veel te zware belasting voor je lichaam. Dus je wil eigenlijk relatief korte duiken maken naar relatief geringe diepte. En dan daardoor heb je ook een heel korte hersteltijd aan het oppervlak. En daarna kun je weer vrij snel doorgaan met weer een nieuwe duik.
1: Ja. Bent u al proberen in contact te komen met die groepen die dat nog wel doen?
0: Ja, mijn collega Erika Schagatai, met wie ik samen dat stuk heb geschreven, zij bezoekt hun al sinds de jaren 80. Zij is zelf ook een freediver, echt iemand die heel diep en lang kan duiken. En ze was eigenlijk als jonge biologiestudent al gefascineerd door deze groepen. Dus over de jaren heeft ze daar hele goede contacten opgebouwd en ook natuurlijk heel veel observaties gedaan die we ook nu in die publicatie neergezet hebben.
1: Ja. Nou, we komen automatisch bij de freedivers terecht. Daar gaan we ook nog verder over praten. Afgelopen week werd namelijk een nieuw wereldrecord ook gevestigd. Gaan we even naar luisteren. In dat freediven, 137 meter.
2: Het wereldrecord freediving is verbroken. Alexei Molchanov dook 137 meter diep. Freediving houdt in dat je één keer diep ademhaalt aan de oppervlakte en dan onder water gaat zonder zuurstofflessen. De sport draait vooral om mentale focus en een efficiënte zwemtechniek. Molchanov bleef 5 minuten en 2 seconden onder water.
1: Ja, we horen hier dat ze dat wereldrecord haalt. Ik begreep dat u zelf ook een zwemmer en duiker bent. Kunt u ook zo lang en zo diep onder water blijven?
0: Absoluut niet. Nee. Ik ben een beginnende freediver, maar nee, lang niet in die buurt. Nee.
1: Nou, dan kunt u vast iets leren nog van Karen Prins, de wereldrecordhouder freedive. Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Want uw wereldrecord is niet diep duiken, maar vooral ook ver duiken. En dat is interessant. Hoeveel meter kunt u onder water zwemmen?
3: Ik heb 158 meter gezwommen en het wereldrecord voor de Masters staat op 145 meter.
1: 3 keer een 50 meter bad op en neer, zonder naar boven te komen. Hoe lang kunt u dan ook uiteindelijk uw adem inhouden?
3: Dat was ongeveer 3 minuten 20. Dan ben je echt 3 minuten 20 aan het zwemmen.
1: En hoe lang heeft het geduurd om die 3 minuten 20 te bereiken? Hoeveel jaren trainingen? Of is dat in één keer gelukt?

0: lukt?
1: Nou, niet helemaal in één keer, maar wel in zeg maar een aantal stappen heb ik de afstand uitgebreid. Dus dat is erachter komen dat je het kan, dat het eigenlijk ook nog wel makkelijk gaat. En dan steeds verder doorzwemmen. Ja. En op een gegeven moment in de wedstrijden, dan ga je er echt voor, zeg maar.
0: En wat zegt u, wat is de sleutel? Zit het vooral in het hoofd?
1: Veel zit in je hoofd, maar veel is ook dat je rustig blijft onder water. Dat je je gedachten eigenlijk een beetje buitensluit en je vooral focust op waar je mee bezig bent. En van daaruit dan door blijft zwemmen. Mm-hmm. En het is ook wennen aan het gevoel natuurlijk dat je onder water zwemt. En dat de ademprikkel die je toch op een gegeven moment wel krijgt, dat je die ook kan weerstaan. En dat dat niet betekent dat je dan naar boven moet komen.
0: Ja, want neem ons even mee en wat er in dat lichaam gebeurt als je 3 minuten 20 onder water aan het zwemmen bent. 3 keer dat 50 meter bad op en neer. Wat is die ademprikkel? Hoe uit die zich?
1: Nou, je krijgt op een gegeven moment contracties. Dus eigenlijk wat je doet in om zo'n afstand te bereiken, is zeg maar je hartslag naar beneden krijgen door rustige ademhaling voordat je weggaat. Dan een grote ademteug mee innemen. En ongeveer ja, wat er bij mij gebeurt meestal is dat ik rond de 40 meter contracties krijg. Dan gaat je diafragma zeg maar bewegen. En dan langzamerhand als je dan verder zwemt, dan merk je dat je benen en je armen in eerste instantie wat verzuren. En daarna voel je eigenlijk niet meer dat zwaar is. Want die verzuring zorgt voor een beetje verzwaring van je armen en benen. Maar dan trekt het bloed. We hebben een mooi mechanisme, dat heet de duikreflex. En dat duikreflex zorgt ervoor dat het bloed naar de vitale organen gaat.
0: Ja.
1: En dan kan je eigenlijk best wel makkelijk doorzwemmen.
0: En daar kom je dan ook best goed nog weer van uit het water. Je lichaam hoeft niet heel lang daarvan te herstellen.
1: Nee, het is een herstelademhaling en dan ben je weer oké.
0: Ja, en u zegt al, die duikreflex, en dan komen we weer uiteindelijk bij het verhaal van José Jordens terecht. U kunt zich dus best wel voorstellen wat José oppert, dat de mens van vroeger veel meer een watermens is dan dat we tot nu toe dachten.
1: Nou, ik denk dat we hebben als mens gedacht dat we niet dieper dan 50 meter konden. Dat hebben we in de beginperiode van het freediven. En dat heeft zich ook natuurlijk laten zien dat we inmiddels naar 137 meter kunnen. Maar
0: zonder zuurstof,
1: kunnen met, zonder zuurstof, maar met een slede zijn we nog veel dieper geweest. Mm-hmm. Er zijn mensen naar 170 meter geweest. Dus we weten dat het kan. Je moet je goed klaren, dat is eigenlijk belangrijk. Maar we kunnen veel meer dan we denken.
0: Ja.
1: Dat zie je ook in het zwembad, maar je ziet het ook in de diepte. Er komen steeds meer nieuwe wereldrecords.
0: Ja.
1: Dus mijn afstand is inmiddels gaat over de 200 meter bij de dames.
0: Ja, insane inderdaad. Dus dat is al 4 keer dat 50 meter bad op en neer zwemmen.
1: Ja.
0: José Jordens, zijn er eigenlijk dan ook al archeologische bewijzen voor uw theorie?
2: Nee, die zijn er eigenlijk niet. Het is ook lastig. Fossielen die aan het water en met name aan zeekusten, die zijn heel moeilijk te vinden als ze al gevormd zijn. Omdat ze natuurlijk ook, als ze al gevormd zouden zijn, makkelijk wegspoelen of nu onder water liggen. Dus ja, daardoor lijkt het eigenlijk dat alle mensachtige fossielen die we tot nu toe gevonden hebben, die lijken allemaal uit het binnenland te komen. Vandaar ook dat het ja, eigenlijk heel logisch was dat die gedachten heel lang zich op het land richten.
0: Ja.
2: Dus je moet eigenlijk als het ware in gedachten houden dat er ook heel veel populaties zijn geweest die vroeger aan kusten leven, maar die we domweg gewoon nog niet kennen, omdat we daar nooit fossielen nog van gevonden hebben.
0: En nou is uw theorie niet geheel nieuw. In de jaren 60 is hij ook al een keer geopperd dat er mensen een zeedier zouden zijn.
2: Ja.
0: Een wateraap werd dat toen genoemd. We zouden rechtop zijn gaan lopen om het hoofd boven water te houden en lichaamsvet hebben als isolatie in dat koude water. Dat werd toenertijd in de jaren 60 weggehoond.
2: Ja, dat heeft echt een hele problematische geschiedenis gehad, dat idee.
0: Weet u wel waar u aan begint nu?
2: Ja. Ik heb niet voor niks vrij lang gewacht tot we dit echt gingen opschrijven. Want heel lang was het eigenlijk een soort. Ik studeer nu bijna 20 jaar menselijke evolutie. En ja, je moest eigenlijk altijd goed uitkijken met wat je deed en wat je zei. Want als je liet merken dat je dit een interessant idee vond, nou, dat was domweg slecht voor je carrière. En er waren dan ook mensen die zeiden meteen van, nou, dat is pseudowetenschap, dat is niks, daar moet je heel verre van blijven. Ja, en dat vond ik eigenlijk altijd heel ongemakkelijk. Want een wetenschapper moet nieuwsgierig zijn en eigenlijk openstaan voor alle soorten ideeën.
0: Ja, en een van de tegenwerpingen is dat wij een neus hebben. Komen we even bij Karin Prins, bij degene die de sport uitoefent. Dat is heel onhandig onder water, die neus. Andere zwemmende zoogdieren als otters en zeehonden, die hebben die neus niet. Maar Karin Prins, hoe doet u dat?
1: Nou, door of een neusklem op je neus te zetten.
0: Even er geen neus van maken dus. Ik heb helemaal geen neus. Ja.
1: Nou ja, het is prettiger om zeg maar als je onder water zwemt om een neusklem op te doen. Als je de diepte ingaat is dat makkelijker om je oren te klaren. Maar als je in het zwembad zwemt, dan heeft de neus toch de neiging om wat luchtbelletjes te verliezen. En je wil alle lucht zoveel mogelijk bij je houden, want die is belangrijk. Zuurstof is belangrijk om ver te kunnen zwemmen.
0: Ja, dat moet zo lang mogelijk in dat bloed blijven, zodat u ook weer zo lang mogelijk onder water kan blijven. José Jordans, wat zou er nou wat u betreft moeten gebeuren qua onderzoek? Fossielen opnieuw bekijken, wat zou u het liefste willen?
2: Ja, nou eigenlijk heel veel dingen tegelijkertijd. Je kunt de fossielen die je gevonden hebt tot nu toe, en die zijn altijd natuurlijk met een bepaalde zeg maar landbril op geïnterpreteerd, wat dat zegt over de functie. Die kun je nu eens opnieuw gaan bekijken. Van stel je voor dat dit inderdaad aan de hand zou kunnen zijn. Wat kan het dan betekenen dat mensen rond de 2 miljoen jaar geleden opeens zo'n externe neus krijgen? Wat zegt dat? Zware botten is natuurlijk ook iets heel frappants wat je rond de 3 miljoen jaar geleden in bepaalde populaties ziet opkomen. Dat is iets wat om die waterduikers hebben om eigenlijk tegenwicht te geven aan de opwaartse druk van het water, zodat je makkelijker omlaag kunt komen. Dus ja, er zijn van allerlei dingen te bedenken. We hebben dat ook op een rijtje gezet.
0: De laatste korte vraag. Is het nou de vraag waar u uw hele carrière probeert antwoord nog op te vinden? Wordt u pièce de résistance, zou je zeggen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik vind het wel heel erg leuk om dit op te pakken.
0: Zeebioloog en oermensdenker José Jordans. Succes daarbij. Wij van de Rode Draad blijven dat gewoon volgen. En we blijven ook freediver Karin Prins volgen. Dank ook voor de uitleg. Tot zover de Rode Draad. Voor nu zometeen naar het nieuws van 8 uur zijn we nog een half uurtje terug. Dan gaan we het hebben over Droomland Koerdistan. Een nieuwe Human-serie is dat. Over de vraag hoe het is om Koer te zijn. Hoort u allemaal zometeen naar het nieuws.

0: Deze week langs de lijn en omstreken met voetbal. Zometeen vanaf 20:30 de tweede WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands vrouwenelftal tegen Hongarije.
1: In de Champions League.
0: Leipzig-PSV. Morgen al om 19:30 Feyenoord Como. En donderdag ook vanaf 19:30
1: in de Europa League.
0: AZ Hapoel Beersheva en NEC Levski Sofia.
1: En in de Conference League.
0: Hajduk Split Ajax en FC Twente FC Toen.
2: Wie luistert, weet meer. Ster.
3: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrv.nl en maak morgen mee.
4: Koffie?
5: Ja, lekker.
4: Dan gaan we naar Leeuwarden.
5: Naar Leeuwarden? Voor koffie?
4: Voor meer dan koffie. In Keramiekmuseum Prinsessenhof ontdek je in een smakelijke tentoonstelling de Nederlandse koffiegeschiedenis.
5: Dat is leuk. Ik ga mee.
4: Koffie. Nu te zien in het Prinsessenhof. Where else?
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
8: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
9: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
10: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
0: NPO Radio 1, 8 uur.
11: Stefan Komduur.
12: Goedenavond. Ze spreekt de taal, kent de muziek en de tradities, maar verder kent documentairemaker Mela Ahmad Koerdistan vooral uit familieverhalen. In een nieuwe serie reist ze door historisch Koerdistan om uit te vinden waar ze nu echt bij hoort. Dat vertelt ze straks bij ons in de Rode Draad naar het NOS Journaal van 8 uur. Hier is Jurjan Boekraat.
13: In Frankrijk heeft de antiterrorisme-aanklager het onderzoek overgenomen naar de 14-jarige schoolschutter. Hij schoot gisteren op een docent en de directeur van een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de antiterrorisme-aanklager had hij banden met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Franse tiener zou zijn geobsedeerd door een schietgame en in een sociaal isolement verkeren. Hij zou wraak hebben willen nemen op het schoolpersoneel. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
14: En ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
13: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Eerst moet er worden bekeken wat daar precies aan de hand is, klinkt het. VVD, D66, Pro en groep Marcus Sauer willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Daarover werd een jaar geleden al een motie aangenomen, maar die is door het kabinet nog niet uitgevoerd. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
15: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
13: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische Turnbond is boos op Nederland omdat sommige atleten geen visum hebben gekregen om vanaf zaterdag in Rotterdam mee te doen aan de wereldkampioenschappen. De Russische bond ziet dat als een doelbewuste uitschakeling van de sterkste atleten. Het Nederlandse ministerie van VWS zegt dat de afwijzing niets te maken heeft met de sportieve prestaties. Het verwijst naar Europese regels waarin staat dat landen visa kunnen weigeren als er sprake is van een bedreiging voor de openbare orde of de binnenlandse veiligheid. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en het wordt een graad of 17.
16: Ster. Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
16: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
19: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol. Een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
20: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
21: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
20: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
22: Bach's Johannes Passion. Dit keer niet in kerk of concertzaal, maar bij de Nationale Opera. Regisseur en choreograaf Sascha Waltz laat zang en dans samensmelten in deze unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november, kaarten via operaballet.nl.
23: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, die Rode Draad is er tot 20:30 nog vanavond. Met zometeen documentairemaker Mela Ahmad en regisseur Reber Doski. Zij zijn zo te gast over hun nieuwe serie Droomland Koerdistan. Waarin zij op zoek gaan naar wat betekent het nog om Koer te zijn. We hebben nog een half uur te gaan, want om 20:30 neemt langs Lijn en Omstreken deze uitzending dan ook over om verslag te doen van de WK-kwalificatie. Onder andere van de Oranje Leeuwinnen tegen Hongarije. Commentator Jan-Vincent van Zuiden. Die is in het stadion in Tilburg. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond Stefan.
0: Het is een return. Vorige week wonnen de Oranje Vrouwen al met 8-0. Wat voor wedstrijd gaan we vanavond dan zien?
1: Ja, we hebben hopelijk weer een doelpuntrijke wedstrijd. Er zijn 8000 mensen die een kaartje hebben gekocht voor deze wedstrijd in Tilburg. Daar wordt hij gespeeld in het stadion van Willem II. En na die 8-0 verwachten de mensen gewoon ook weer een galavoorstelling. En dat heeft de bondscoach Arjan Veurink ook gezegd. We willen gewoon opnieuw heel veel kansen creëren. Snel die bal rondspelen en heel veel doelpunten maken. Dus ik heb mijn telraam er maar bij gepakt. Eén wijziging trouwens bij Oranje. Janu Levels, zij mag vandaag als linksback beginnen. En dat gaat ten koste van Marissa Olieslagers. Voor de rest dezelfde spelers. Dus geen B-elftal of iets. Nee, Arjan Veurink wil gewoon vol gas, veel doelpunten.
0: En zometeen gaan we dus naar Droomland Koerdistan. Eerst muziek nog. Hier is Daft Punk met Pharrell Williams. Lose Yourself.

0: Pharrell Williams in samenwerking met Daft Punk voor het hier Lose Yourself to Dance. Documentairemaker Mela Ahmad kent het land van haar ouders vooral door hun verhalen. Maar in de nieuwe Human-serie Droomland Koerdistan gaat ze op reis om uit te zoeken wat het betekent om Koer te zijn.
1: Ik ben Mela, geboren in Heerenveen, opgegroeid in Dordrecht en kind van de Koerdische diaspora. Van mijn ouders heb ik geleerd dat Koerd zijn niet vanzelfsprekend is. Al generaties lang verlangen Koerden naar vrijheid. Vele dromen van een eigen thuis. Koerdistan. Ik ga op zoek naar mijn wortels. Naar wat het betekent om een Koerd te zijn.
0: En om die vraag te beantwoorden reist Mela door historisch Koerdistan. Dat is verspreid over Turkije, Irak, Iran en Syrië. En ik ga met haar praten over die zoektocht. Welkom Mela.
2: Dankjewel.
0: En hier in de studio zit regisseur Reberdoski, die ook is aangeschoven. Goedenavond ook.
3: Dank u.
0: Ja, Mela, maar even bij jou beginnen. Want jij bent opgegroeid met vooral verhalen van je ouders over Koerdistan. Wat voor verhalen waren dat?
2: De verhalen varieerden. Heel veel mooie verhalen natuurlijk om mee te beginnen. Dus heel veel over de cultuur, over het eten, over de mooie bergen, over natuur, over hoe het was om daar op te groeien. Er zat heel veel moois tussen. Maar tegelijkertijd, en vooral in de jaren 90, was er heel veel aan de hand in de Koerdische gebieden. Nog steeds natuurlijk. Maar ik kan me wel heel goed herinneren dat ik vaak naar protesten moest. En vaak naar demonstraties of plekken waar er toch wel een politiek element bij zat. En ook heel veel verdriet. Mm-hmm. En naarmate ik ouder werd, had ik daar steeds meer vragen over. Waarom dit? Waarom dat? Waarom die meneer met de snor op televisie? En er kwamen ook heel veel pijnlijke verhalen uit. En uit die pijnlijke verhalen, des te ouder ik werd, des te meer ik begreep dat al dat moois ook samengaat met heel veel verdriet en pijn. En,
0: stond bijvoorbeeld het nieuws de hele dag aan?
2: Ja, nog steeds.
0: Ja, precies. Al die vierma staat vaak de hele dag aan om te kijken hoe wat het
2: als
0: nieuws bijvoorbeeld zegt.
2: Als er één ding is wat de afgelopen 30 jaar niet is veranderd, is dat het. Dat de nieuws altijd aanstaat in een Koerdisch huishouden.
0: Ja, precies. Nou, om begrijpelijke redenen komen we zeker over te spreken. Reber, jij bent opgegroeid in Koerdistan, kwam op je 23e naar Nederland. Allereerst even het eerste deel van Mela's antwoord. Herken je die verhalen van haar ouders?
3: Ja, zeker. Wij gingen altijd op vrijdag picknicken. En je zoekt altijd de mooiste plek in de bergen. Onder een boompje, een schaduw en een lekker eten. Maar het is altijd natuurlijk. Heb je in een deel van het verhaal wat mooi is. Aan een andere deel van het verhaal wat een pijnlijke verhaal is. Bijvoorbeeld na 1988, 16 maart. Het is altijd een gesprek geweest aan de keukentafel.
0: Want wat gebeurde er op die dag?
3: Saddam Hussein heeft het chemische wapens gebruikt, die trouwens uit Nederland door een Nederlandse businessman aangeleverd was, eigenlijk aan Saddam. Die heeft tegen Koerden gebruikt in Halabja 16 maart 1988. Tienduizenden mensen zijn vermoord. En dat is ook een deel van een verhaal. We gaan zeker straks over hebben. En een zwarte blad in onze geschiedenis. Ja. En elke Koerd heeft het over. Ja.
0: Nou, we komen daarover te spreken. Inderdaad, we horen daar straks ook een fragmentje van. Maar eerst toch nog om even te begrijpen waarom jullie die reis naar Koerdistan maakten. Jij wilde, Mela, die reis graag maken, omdat je veel vragen had.
2: Ja.
0: Wat voor vragen waren dat?
2: Überhaupt, ik was nog niet in al die delen geweest. Dus ik heb vooral...
0: Wel plekken, in een aantal.
2: Ja, de plekken waar mijn ouders vandaan kwamen, die had ik wel eens bezocht. En dat was heel mooi. Dat was normaal of zo. Of dat daaruit kwamen die verhalen nog niet echt tot leven. Dus ik was altijd al heel benieuwd naar de andere delen van Koerdistan. Een hele belangrijke vraag die ik persoonlijk eigenlijk mijn hele leven al mezelf heb afgevraagd, is waarom voel ik me zo verbonden aan Koerdistan? Ik ben daar niet geboren, ik ben daar niet opgegroeid en toch verlang ik ontzettend naar Koerdistan. En dat is iets wat ik ook bij andere Koerden hier in Nederland in de diaspora zag. En ik hoopte heel erg dat als ik daar naartoe zou gaan, dat ik daar antwoord op zou krijgen waarom dat verlangen dus zo sterk is bij iemand die eigenlijk in vrijheid is opgegroeid, die pijn niet kent of zo, of niet heeft gezien.
0: En is het een spoiler alert als ik je vraag of dat antwoord gevonden is?
2: Het is misschien wel een kleine spoiler alert. Ik kan je wel vertellen dat die vraag niet is beantwoord, maar wel heel veel andere vragen die mij wel duidelijkheid hebben gegeven waarom ik dat voel. Of, ja, of tenminste niet waarom ik dat voel, maar waarom hoe andere Koerden dat ook ervaren eigenlijk.
0: Ik heb de eerste twee afleveringen mogen zien al van de serie. Het is onwijs mooi geworden. Je leert ook eens hoe mooi Koerdistan inderdaad ook is. Je ziet meteen die mooie bergen bij het eerste shot dat jullie binnenkomen rijden. In de serie halen jullie ook de bekende Koerdische dichter Yılmaz Güney aan. Hij zei dat het zwaar en pijnlijk is om Koerd te zijn.
3: Ja.
0: Waarom is dat, Rever?
3: Waarom is dat? Ik denk, weet je, je hoopt natuurlijk dat het Koerdistan alleen maar bestaat uit mooie verhalen. Maar helaas, Koerdische geschiedenis kent ook donkere kanten. Nou ja, als we over Yılmaz Güney mogen praten. Hij is een heel succesvolle regisseur. Mm-hmm. Hij heeft eigenlijk zijn hele leven voor Turkse cinema gewerkt. Maar zodra hij bewust was van zijn identiteit, hij zei, oké, ik kom nu voor Koerden op. Zijn leven is helemaal verwoest. En dan uiteindelijk is hij jarenlang in de gevangenis terechtgekomen. Oud-gevangenis heeft hij films kunnen registreren. Maar uiteindelijk oud-gevangenis ook gevlucht naar Frankrijk. Daar heeft hij ook.
0: Want in welk land zat hij vast?
3: Sorry?
0: In welk land
3: zat hij? Turkije.
0: In Turkije.
3: In Turkije, ja. En dus inderdaad, als je over jouw achtergrond hebt, als je bewuste Koerd bent, dan het leven voor jou is wel zuur. Ja. Dan kunnen zij zuur maken voor jou. Ja. Eigenlijk, wij hebben over heel simpele dingen. Over onze taal, over onze cultuur.
0: Het kunnen reizen tussen de verschillende gebieden wat onmogelijk
3: verschillende
0: wordt gemaakt.
3: Verschillende gebieden met elkaar samen kunnen leven. Mm-hmm. In Koerdistan, op dit moment in hoofdstad Erbil, wonen meer dan 300.000 Arabieren. Uit Mosul gevlucht, uit Bagdad gevlucht. Ze hebben fijne leven.
0: Ja, opgevangen door de Koerden.
3: Opgevangen door, maar andersom in Bagdad, dat kan je niet. Familie van Meyla, uit klein dorpje, uit Kerkuk, het leven voor hen wordt zuur gemaakt.
0: Ja.
3: En inderdaad, nou ja, dat gezegde over Yılmaz Güney en jouw vader heeft het aan de keukentafel herhaald. En inderdaad, Koerd zijn is moeilijk. Als je bewust bent, het is wel heel erg moeilijk.
0: We horen al een aantal landen vallen. De luisteraar zou vast ook wel Koerden horen in het nieuws. Maar toch om even te begrijpen, Mela, waar we over praten. De geschiedenis, even kort, van Koerdistan bestaat uit 4 delen tegenwoordig. Verspreid over Turkije, Irak, Iran en Syrië. Hoe is dat zo gekomen?
2: Dan ga ik hier nu een geschiedenislesje geven.
0: Dat hoopte ik.
3: Ja, in 23.
2: Ja, dan gaan we. Eigenlijk na de val van de Ottomaanse Rijk moest dat gebied, of tenminste moest, van mij had dat
0: de
2: nooit
0: Britten,
2: gehoeven.
0: De Britten trokken
2: de Britten
0: een kaart,
2: en de Fransen die gingen daar naartoe en die hebben eigenlijk daar gewoon lineaal over waar gaan we lijnen trekken. En daarin zijn de Koerden, onder andere de Koerden, niet meegenomen. Want dat is ook iets wat ik tijdens mijn reis heb geleerd. Ik heb altijd vanuit de Koerdische bril gekeken naar het gebied natuurlijk. Kan ook niet anders. Maar het is zo divers. Het gebied is zo divers. Er wonen zoveel verschillende bevolkingsgroepen. Er wonen zoveel verschillende religies. En op een dag is dus gekozen, een beetje, in Nederland kennen we de Berlijnse muur heel goed. We begrijpen heel goed wat dat betekent. Maar dat is precies wat onder andere de Koerden daar hebben meegemaakt. En tegen al die bevolkingsgroepen is vanaf dat moment gezegd, jij bent vanaf nu Turks, jij bent vanaf nu Irakees. En jouw identiteit, wat je hiervoor had, bestaat niet meer.
0: En gaan al die vierde landen ook hetzelfde om met de Koerden in hun land? Of heeft ieder land nog wel weer een andere aanpak? Is misschien Irak wel wat opener voor ze dan een Turkije?
2: Ja, nou, alle vier delen hebben een andere strijd moeten voeren.
0: Ja.
2: Op verschillende levels. Verschillende soort moeilijkheidsgraden bijna. Maar ze hebben wel alle vier zijn het minderheden die op een manier onderdrukt worden. Dus wat je net zegt, het Iraakse deel dat kent autonomie. Dat is het meeste vrijheid wat wij als Koerden kennen. Maar zoals Ribber net ook zegt, op het moment dat ik in het Iraakse deel naar mijn dorp wil, waar mijn vader en zijn familie al generaties lang wonen, dan is dat ineens wel lastig. Dus de vrijheid ligt ook in Irak echt heel erg op de oppervlakte. Je mag je vlag hier en je bent Koerdisch en dat is allemaal prima. Maar heb je het over salarissen, dan wordt het ineens ingewikkeld.
0: Want dan verdienen de Koerden minder dan de gemiddelde Irakees.
2: Dat is ook weer een heel complex politiek dingetje. Maar de staat, de Irakese staat, heeft al maanden de Koerdische bevolking hun salarissen niet uitgeleend. Dus in alle vier delen zijn er struggles. En alle vier delen kennen verschillende struggles. mijn alle vier de delen, dat was ook heel bijzonder uit de documentaire. Ondanks dat we al zo lang van elkaar gescheiden zijn, was de pijn in de ogen van de mensen wel echt hetzelfde.
0: Ja. En soms loopt er alleen maar die Tigris een rivier tussen die twee delen. Dat zien we in aflevering 2. Sta je aan de ene kant van de rivier te roepen naar een andere koers aan de andere kant van de rivier. Maar komen, dat is helemaal niet zo makkelijk. Reber, jij bent een paar jaar geleden zelf in Turkije opgepakt. Je zat toen een paar dagen vast, 4 dagen vast.
3: Ja.
0: Je kan nu ook niet meer naar Turkije.
3: Helaas.
0: Heeft dat alles te maken met jouw koers zijn ook?
3: Dat is dus, relevant eigenlijk met jouw eerste vraag. Wat betekent eigenlijk om koers te zijn? Inderdaad, komt van mijn werk. Ik was daar eigenlijk om scenario te schrijven. En ik kwam op vliegveld en uiteindelijk ben ik naar zeekant getrokken. En ja, je gaat mee. En 4 dagen. En Nederlandse diplomaten gelukkig hebben na 4 dagen mij vrij kunnen krijgen. En ben ik het land uitgezet. Dus ik mag nooit meer eigenlijk Turkije inkomen. Dit is puur, als je naar mijn verhalen kijkt vanuit hier. Op internationale festival heb ik prijzen mee gewonnen. Mm-hmm. Dus het gaat over gewone leven. Een man die panter zoekt.
0: Ja.
3: Wat is zo erg aan zo'n verhaal? Of in Kobani, waar eigenlijk IS kwam met een grote aanval op Koerden. En een meisje die Dilouvan heet, die verhaal maakt over haar stad. En die soort dingen hebben ze allemaal bij elkaar. En ik heb een stempel gekregen. Je bent een terrorist en je mag nooit meer hier komen.
0: En dan hoor je vaak in dit soort verhalen dat het heel pijnlijk is. Dat het nooit echt hardop gezegd wordt. Omdat het dan is omdat je ook Koerdische roots hebt. Was dat hier ook het geval?
3: Nou, letterlijk wat gezegd wordt. Rebardoski is gevaarlijk voor onze landgrenzen.
0: Precies.
3: Ik dacht, wauw. Ik wist niet dat ik zo'n...
2: Zoveel
0: ze maken me nu wel heel machtig.
3: Ja, dus staat dat letterlijk in. Ja. Maar vooral de wetgeving terrorisme gebruiken ze heel erg.
0: Ja.
3: En dan kan je...
0: En dan is het ver zoeken en dan ben je snel uitgepraat.
3: Precies,
0: inderdaad, met elkaar.
3: Ja.
0: Goed, het laat nog maar eens zien hoe groot de druk is inderdaad op Koerden in de wereld. Laten we toch even terug naar de serie gaan ook. Voor die serie, je haalde het al even aan, Reber, kwamen jullie bij Halabja terecht. Daar zette Saddam Hussein in 1988 chemische wapens in, waarbij duizenden Koerden omkwamen. En jij ging samen met een van de slachtoffers naar het monument.
4: Ik heb ook tijdens deze reis het meest uitgekeken en het meest tegenop gekeken naar dit moment om hier te staan. Omdat ik wist dat het veel impact op me zou hebben. En dat het ook een manier is voor mij om de trauma's die aan mij zijn doorgegeven, om die op een manier een plek te geven. Dus het is heel belangrijk voor mij dat ik hier ben. Dat is ook mijn verhaal.
0: Hoe vind je het om dit terug te horen zo?
2: Moeilijk. Ja. De emotie komt weer binnen. Het is sowieso even gek om het zonder beeld te zien en alleen dat.
0: Dit is jouw stem, ja.
2: Alleen de stem te horen. Maar moeilijk. Ik vind het nog steeds moeilijk om daarover na te denken. En ik laat het ook niet helemaal toe om weer helemaal terug naar dat moment te gaan. En wat je straks in de serie gaat zien is dat ik aan het huilen ben.
0: Mm-hmm.
2: Maar wat je niet ziet is dat achter de schermen een Reber en de fixers die ook Koerdisch zijn. Deze pijn die ik voel, dat zit echt in iedere Koerd. Dus ook Reber en de fixers zaten ook in tranen.
3: Geluidsman en cameraman.
2: Ja.
3: Dus
2: ja. Zelfs als je het niet verstaat,
0: lukt
2: voel
0: het
2: je
0: een
2: pijn.
0: Van jullie die pijn onder woorden te brengen? Wat is die pijn?
3: Machteloosheid. Ik denk vooral dat. Ook, weet je, de wereld, de oneerlijkheid, weet je, in de wereld die steeds speelt. Saddam was eigenlijk goede vriend van het Westen. En ze konden heel goed geld verdienen mij. En 1988, toen dit gebeurde, ook Westerse landen hadden niet over. Pas 1991 hadden ze dik hierover gehaald. En voor mij is gaat politiek is oneerlijkheid. En zodra zij klaar waren met Saddam, dachten ook nu het is tijd. Wij kunnen dit kwestie nu gebruiken tegen Saddam Hussein.
0: Mm-hmm.
3: En vooral oneerlijkheid en machteloosheid, kan ik wel zeggen. Ja, die gevoelens. En als je daar bent, dat voel je ook. We hebben iemand gesproken die letterlijk dit allemaal meegemaakt heeft. Die heeft ons letterlijk meegenomen eigenlijk naar op die dag. En hij was zelf gewond geraakt. En wat het allemaal met zijn familie is gebeurd. Terwijl dat hij gewond was en dan toch nog terugkomen naar de stad, zijn moeder gaan zoeken. Maar jammer genoeg kwam hij terug en zijn moeder, de hele familie waren niet meer.
0: Het is onwijs aangrijpend, inderdaad, om te zien. De reis van jullie gaat ook weer verder. Jullie komen in Iraks-Koerdistan. Daar bezoek je het dorp van jouw familie. Je komt ook in Turks-Koerdistan. En daar ervaar je eigenlijk mede hoe de Koerdische taal en cultuur jarenlang onderdrukt werd. Misschien ook nog wel wordt. Hoe gebeurt dat?
2: Door het letterlijk te verbieden. Zo makkelijk denken ze erover.
0: Het schrift is verboden, de taal, je mag het niet spreken.
2: Ja, ja, en op het moment dat je het wel spreekt, of op het moment dat je kind op school dat wel spreekt, dan ben je de klos.
0: En dat betekent?
2: Dat betekent dat je wordt opgezocht en gevraagd wordt hoezo. En met alle consequenties van dien.
0: Mm-hmm.
2: Dus men, en ik snap dat heel goed, ik heb daar heel veel begrip voor, is dat op een gegeven moment niet meer minder gaan spreken. Mm-hmm. En ook wat er in de cultuur gebeurt, is er heel veel schaamte op plakken. Mm. Dus een bepaalde bevolkingsgroep, een minderheid, labelen als minder slim, minder beschaafd.
0: En op die manier is dan de hoop bijvoorbeeld in Turkije dat men zich minder aansluit.
2: Ja.
0: En dan liever Turks zegt te zijn dan Koerd.
2: Ja, ja. Nou, de schaamte om je te uiten als Koerd. Vanwege bangheid dat er daadwerkelijk iets met je gebeurt, maar ook vanwege de schaamte van word ik wel makkelijker aangenomen? Wat gebeurt er met mij en mijn leven op het moment dat ik me uitspreek als Koerd of de taal spreek? En dat zorgt ervoor dat op een gegeven moment die taal inderdaad minder wordt gesproken en het misschien dus niet overleeft.
0: Goed, het is niet zo dat de gemiddelde Koerd op de grond gaat liggen met zijn handen omhoog en niks doet. Er is veel verzet, ook Reber, zien we, tegen die onderdrukking.
3: Ja,
0: hoe ziet dat verzet eruit? Ja, gelukkig, precies.
3: Ja, film maken bijvoorbeeld over deze situatie. Maar je hebt gelukkig bewuste Koerden. Er is een strijd aan de gang. Weet je, Koerden zijn, we hebben een jonge man gesproken, Denno, die cabaretier is. Dus als hij zijn voorstelling eigenlijk in het Turkse zou gaan maken, en hij zou de miljonair worden. Maar heeft hij gekozen, ik ga voor mijn taal. Fotograaf Fatma in de stad Mardin, die prachtige dame is, heel intellectueel. Die fotografeert oude mensen, jonge mensen, verschillende mensen. Uiteindelijk publiceert ze ergens. Ze gaat niet voor de succesvolle verhaal in de zin van ik wil op
0: ze blijven trouw aan het volk.
3: Aan hun eigen cultuur. Ja. En zijn, gelukkig zijn ook op dit moment vredesonderhandelingen tussen Koerden en Turkije. En ik hoop uiteindelijk, weet je waar wij over hebben? Natuurlijk, thuis kan je altijd Koerdisch praten. Maar buiten, bij en een ambtenaar, het is vergeet dat. Maar wat wij willen eigenlijk, wat alle Koerden willen, dat het Koerdisch een officiële taal wordt.
0: Ja, en zien jullie dat, omwille van de tijd moet daar helaas een kort antwoord op, maar hoe zien jullie dat in de toekomst? Zijn we die weg op aan het gaan?
3: Ik denk uiteindelijk moet een Koerdistan komen.
0: Hoe zie jij me dat, Mela? Je hebt nu onderzoek ernaar gedaan.
2: Ja, nou ja, ik denk dat ik me daar wel bij aansluit. In ieder geval in onze versie wel. Hoe iemand anders daarover denkt, daar kan ik niet over oordelen. Maar in mijn versie,
0: jullie hebben er uitgebreid onderzoek naar gedaan in ieder geval. En dat onderzoek is te zien in Droomland Koerdistan vanaf morgen om 11 uur. Bij Omroep Human op NPO 2 en natuurlijk via dat welbekende NPO Start. Dank jullie wel, Mela en Reber, voor jullie komst hier naar de studio. Ga die serie kijken. Tot zover de Rode Draad voor vanavond. We maken plaats voor voetbal zometeen langs lijn en omstreken. Over een kwartier is de aftrap van die WK-kwalificatiewedstrijd van de Oranje Leeuwinnen tegen Hongarije. Morgenavond 7 uur zijn wij er niet. We zijn er gewoon vrijdagmiddag weer.
5: BNN VARA. NPO Radio 1.
6: Met de hoofdpunten van het NOS Journaal. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI, zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Hij ziet Rusland als agressor nummer 1. Dat land voert volgens hem een oorlog met niet-militaire middelen om te voorkomen dat de NAVO militair reageert. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Eerst moet er worden bekeken wat daar precies aan de hand is, klinkt het. Enkele boerenorganisaties willen met landbouwminister Van Essen praten over hun eigen stikstofplannen. Vanwege de hoge uitstoot worden er nauwelijks vergunningen verleend. Hun voorstel is om de vergunningen zo goed als af te schaffen. Van Essen denkt niet dat hiermee de stikstofproblemen zijn opgelost. En de operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een soort knobbel op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen.
5: NPO Radio 1. EO NOS.
7: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen
8: en Jan-Willem Wesselink.
9: Goedenavond, een half uurtje eerder dan gebruikelijk beginnen we met Langs de Lijn en Omstreken. Natuurlijk omdat de Nederlandse vrouwen in de kwalificatieplay-offs voor het WK spelen tegen Hongarije.
10: Ja, dat wordt natuurlijk super spannend.
9: Nou,
10: of niet, want in Hongarije werd vrijdag al met 8-0 gewonnen. Wat betekent dat voor de opstelling vanavond, Jan-Vincent van Zuiden?
11: Ja, je mag ze niet onderschatten natuurlijk, die Hongaarse vrouwen. Nee, ja, dit wordt natuurlijk een, dit moet een avond worden met heel veel doelpunten
12: 10-10-10.
11: Voor Oranje. En met 10-10-10 wellicht komen ze zover. Eén wijziging in de basis. Janu Levels krijgt de voorkeur als linksback voor Marissa Olieslagers. En verder gewoon hetzelfde team. En daar wil Feuring dus ook hetzelfde van zien. Heel veel doelpunten.
9: Een stukje spannender, tenminste, daar ga ik wel vanuit. Zal het vanaf 9 uur zijn in de Champions League bij RB Leipzig tegen PSV, Jeroen Elshoff.
13: Zeker, PSV wil een overwinning gaan boeken in Duitsland. Dat is al heel lang geleden. En dat moet gebeuren tegen Leipzig. Dat de eerste wedstrijd in de Champions League verloor met 4-1 van Como. En PSV doet dat eigenlijk met de opstelling zoals we die verwachten. Guus Til en Sven Meijnans gaan met z'n tweeën eigenlijk het aanvalsduo in het centrum vormen. En proberen Leipzig over de knie te leggen.
10: En in de studio kijkt Hedwigus Maduro met beide wedstrijden mee.
9: Ja, het is dus eigenlijk een moetje, die wedstrijd tegen Hongarije, Jan-Vincent. Maar ja, het is misschien ook alweer een gelegenheid voor Arjen Vuring, de bondscoach, om de automatismes er nog wat verder in te slijpen bij Oranje.
11: Ja, nee, absoluut. Hij wil werken aan de vastigheid in het team. Dat vindt hij erg belangrijk. En dat heeft hij ook duidelijk gemaakt aan de reserves en de debutanten, mogelijke debutanten. Want er zijn er een paar die wellicht voor het eerst vanavond in Oranje kunnen gaan spelen. Maar hij wil gewoon aan vastigheden werken en zorgen dat er echt een goed team staat dat volgend jaar naar het WK in Brazilië gaat. Tenminste, daar moeten ze zich voor kwalificeren. Nou, Hongarije, dat zullen ze wel redden. Daarna gaan ze spelen tegen Slovenië, want die hebben eerder vandaag gewonnen van Turkije met 2-0. Daardoor wordt Slovenië de volgende tegenstander. En dat is dan, ja, als je die verslaat, dan ga je naar het WK in Brazilië. En dat is uiteindelijk ook het grote doel.
10: Toch is er dus maar één wijziging te zien. De bondscoach Arjan Vuring stond net bij Rivka op het veld. En hij vertelt waarom Janu Levels start in plaats van Marissa Olieslagers.
14: Nou, we merken steeds meer dat we steeds meer vastigheid zien in, op de andere posities. De linksback-positie is een positie waarin we goed beide spelers echt wel aan het werk willen zien. En die concurrentiestrijd ligt gewoon heel dicht bij elkaar. En ja, dat is de reden waarom vanavond Janu laten staan in de basis.
15: Is dat dan de positie waar je de meeste twijfels over hebt?
14: Het is in ieder geval een positie die ontzettend dicht bij elkaar ligt inderdaad. En weten dat we met Olieslagers en met Janu Levels gewoon twee goede spelers hebben die het kunnen bespelen. En dat is wel een positie die ons bezighoudt, zeker.
15: Er zijn nog wel een paar spelers te noemen die dicht tegen deze basiself aanzitten. Ik kan me voorstellen dat dit een wedstrijd is waar zij zich juist graag hadden willen laten zien. Hoe is het bij de wisselspelers aangekomen dat je voornamelijk met dezelfde elf begint?
14: Ja, kijk, eigenlijk hebben we al vanaf het begin van de window duidelijk gemaakt waar we naartoe gaan dit seizoen. En we hebben in het eerste seizoen veel geïnvesteerd in de breedte van de selectie. En ja, dit seizoen zul je steeds een vastere kern gaan zien. Waarin nummers 1 en nummers 2 steeds duidelijker worden. En ja, dan vindt er nog steeds natuurlijk een battle plaats. Maar die vastigheid vind ik wel heel erg belangrijk in het vervolg van dit seizoen, maar ook richting volgend jaar.
15: Dat plan, dat stond vrijdag wel, dat werd ook goed uitgevoerd. Wat zeg je vandaag dan nog tegen ze?
14: Nou, niet zoveel extra. Ze hebben natuurlijk gekeken naar hetgeen wat er heel goed ging, maar ook wat er nog wel toch ook beter kon. Ik blijf zeggen dat als je hier speelt, je speelt voor je land, je speelt in een mooi stadion met veel fans. Ja, meer motivatie heb je niet nodig.
15: Als buitenstaander denk ik dan, dit is ook een logische avond om misschien 1 of 2 debutanten op het veld te zetten. Is dat ook als bondscoach een logische gedachte?
14: Ja, natuurlijk praten we daarover. Het zal wel afhangen van hoe de wedstrijd verloopt. En uiteindelijk ook debutanten moeten wel een plekje echt verdienen, vind ik, in het elftal. Want er zijn ook een aantal andere spelers die echt op de deur kloppen. En we gaan zien hoe dat vanavond verloopt.
10: Ja, dus de bondscoach Vuring tegen collega Rivka, Hedwigus Maduro. Goed dat je er bent.
3: Ja.
10: Straks gaan we natuurlijk met jou ook naar RB Leipzig tegen PSV kijken. Maar om toch eventjes te beginnen bij de Oranje Vrouwen. Snap jij dat Vuring denkt, nou, ik hou maar vast aan dezelfde 11, of in ieder geval dezelfde 10, ondanks een 8-0 voorsprong aan het begin van de wedstrijd?
3: Jawel, ik begrijp het wel. Ook omdat het je wil vastigheden creëren, een beetje dezelfde spelers.
7: ook het gevoel geven van nee, we nemen deze wedstrijd alsnog serieus. Tuurlijk weet je dat je doorgaat naar de volgende wedstrijd, de volgende ronde. Maar je wilt ook een soort van automatisme terugzien als trainer zijnde. En er is een nieuwe bondscoach, er is een nieuwe energie gekomen. Dus laat ze maar eventjes met hetzelfde elf spelen.
10: Maar automatisme, dat is natuurlijk typisch trainerstaal. Altijd moeten er automatisme komen. Maar kun je automatisme opbouwen tegen een tegenstander die zoveel minder is dan
7: juist,
10: jezelf?
7: Juist, juist. Oh, ja? Je moet het eigenlijk zien als een trainingspartij. Dus je kan heel goed in patronen trainen, vooral in het aanvallen. Ik noem wat op, een buitenspeler komt aan de binnenkant en een rechtsback gaat er overheen klappen en dan een voorzet. En dan willen we minimaal 3 spelers voor de doel hebben. Eerste paal, tweede paal, penalty stip. Ja. Zulke dingen kan je allemaal aanstippen.
9: Maar dat is dan vanuit trainersperspectief. Hè? Maar hoe is dat dan als je als speler in het veld had? Je zal het zelf ook wel eens hebben meegemaakt dat je echt zo'n return speelt die eigenlijk om des keizers baard is.
7: Ja, zeker. Kijk, je moet deze wedstrijd mentaal vooral gewoon echt serieus nemen. Eigenlijk moet je gewoon denken, het staat weer 0-0. En dan gewoon proberen.
9: Ga je weer andere doelen proberen te stellen? Dat je inderdaad denkt van nou, we gaan nou eens richting die 10 en zo.
7: Ja, ook. Maar ook vooral kansen creëren en natuurlijk doelpunten maken. Ook zorgen dat je niet geblesseerd raakt. Dat gaat misschien ook wel in je hoofd zitten, hè, op een gegeven moment. Maar je moet gewoon vanuit gaan. In ieder geval, die drive moet je hebben. Heel veel energie erin leveren. En dan ga je waarschijnlijk ook gewoon makkelijk winnen.
9: Is het makkelijk om je mentaal voor te bereiden? Om die motivatie
7: ook
9: te hebben?
7: Niet. Soms is het best wel moeilijk. Ik weet niet, kijk, het publiek speelt daar vaak ook een rol in. Hè? Hoe zij in het stadion zitten. Want je krijgt vaak ook een externe prikkel nog van. Hey, het is een lekkere wedstrijd. Ik wil mezelf even laten zien. Het zit aardig vol volgens mij. Dus dat is een goede reden om ook nog extra te willen laten zien. Maar het moet echt uit jezelf komen. Want tegenstander, die heeft het waarschijnlijk al opgegeven. Dus je moet het zelf laten zien.

0: The Sister Sisters met I Don't Feel Like Dancing.
1: Zometeen dus de Oranje Vrouwen en natuurlijk ook uitgebreid aandacht voor PSV op bezoek in Leipzig. Maar morgen dan is het ook de beurt aan Feyenoord. Een paar weken na de nederlaag tegen Barcelona krijgen ze tegen Como een nieuwe kans in de Champions League. Sinds die 5-1 nederlaag in Spanje won Feyenoord alle competitiewedstrijden. En dus is het gevoel binnen het team heel goed. Is natuurlijk logisch, maar het wordt ook verteld door de aanvoerder Luciano Valente.
2: Iedereen gaat gewoon met zoveel plezier naar de club. En dan zou je denken dat is vanzelfsprekend. Maar ook in het begin toen we wat puntjes lieten liggen, voelde je gewoon dat we allemaal hetzelfde doel hadden en hielden. Je merkt dat we steeds beter worden. Alles wordt steeds duidelijker voor ons. En we groeien gewoon. En dat is denk ik het mooiste aan voetbal. Als je ziet dat het gaat lopen, dat het groeit. Dynamiek wordt beter. Meer vastigheden ook. En dat creëert gewoon een hele goede band. Daarbuiten doen we ook veel dingen samen. Zijn we veel met elkaar bezig. En ja, dat maakt het uiteindelijk dat we gewoon een grote familie worden.
3: Het gaat over de goede resultaten natuurlijk, hè. Dan voel je dan als speler en als spelersgroep dat je ook echt in een flow komt.
2: Tuurlijk. Nee, punten pakken, dat is de beste flow die je kan creëren. En dat gaat de laatste tijd goed. Maar het is wel de kunst om dat te blijven vasthouden. Want dat gaat uiteindelijk bepalen in hoeverre je gaat meedoen. Maar dat ik daar heel veel vertrouwen in heb en dat ik zie dat het team enorm groeit, dat is duidelijk.
3: Ja, nog één vraag over Como. Hè. Het is een club vol verhalen. De kranten en de website staan er vol mee. Welk verhaal spreekt jou het meest aan?
2: Nou, het is best wel knap het is heel knap dat Como in best wel korte tijd heel groot is geworden in Italië. Dus dat is vooral heel mooi om te zien, denk ik. En het is een club wat leeft, wat passie heeft. Dus ik kijk er heel erg naar uit om tegen Como te spelen.
1: Ja, positief nieuws voor Feyenoord. Van trainer Giovanni van Bronckhorst vertelt ook dat Watanabe weer fit genoeg is om morgen terug te keren.
4: We hebben dezelfde jongens als tegen AZ. Daar komt Watanabe bij. Die is fit weer. En jullie zagen Jakub ook op het trainingsveld. Dus ik denk dat hij voor hem ook binnen nu en ik denk een week dat hij ook weer aan kan sluiten bij de wedstrijdselectie. Dus dat is ook heel positief.
3: Het gaat nog veel over die wedstrijd in Barcelona, hè? Die 5-1. Jullie waren positief na die wedstrijd. Volgens criticus is opvallend positief. Maar blijkt uit de resultaten daarna dat jullie toch wel bij het rechte

0: Jullie waren positief na die wedstrijd. Volgens Kritikas is opvallend positief. Maar blijkt uit de resultaten daarna dat jullie toch wel bij het rechte eind hadden?
1: Nou, ik denk dat we dat... Ik zie dat niet zo, hoor. Dat we het bij het rechte eind willen hebben nu. Ik vond het wel... Ik denk dat het niet zo positief was als iedereen zei. Tuurlijk waren er wel positieve momenten. Maar ik denk met name het verlies... Dat vonden we zwaarder wegen natuurlijk. Je gaat natuurlijk wel kijken als coach, oké, wat hebben we goed gedaan en wat kunnen we meenemen naar de volgende wedstrijden. En dat, daar hebben we wel de focus op gelegd, omdat je in verliespartijen vaak meer leert van winstpartijen. En dat voor ons ook het geval was. En tuurlijk dan, ja. Tuurlijk, we hebben mooie momenten gehad, maar je moet het wel meenemen in het vervolg van de competitie. En dat hebben we natuurlijk wel gedaan. En het is natuurlijk wel heel positief alles erna, omdat we alles gewonnen hebben. Maar ja, uiteindelijk komt dat ook doordat we gewoon hard blijven trainen, dat we gefocust zijn. Dat we elke wedstrijd als een nieuwe wedstrijd ervaren en er ook gewoon vol voor gaan. En dat is misschien nog wat belangrijkste. En dat is die flow waar je het over had. Ja, de flow is niet wat blijft. De flow is, moet je onderhouden en daar moet je heel veel energie in stoppen. En daar ligt voor mij ook de focus op.
2: Ja, morgen om 6:15 dus Feyenoord tegen Como. Volgen we hier ook in Langs de Omstreken op Radio 1. Zometeen met het Wiegers nog even voorbeschouwen op die wedstrijd van morgen.
3: En we horen daar op de achtergrond al het geluid vanuit Tilburg, de blaasorkestjes zo te horen. Want het is begonnen, Nederland-Hongarije met telraam Jan-Vincent van Zuiden.
4: Ja, die heb ik in de aanslag hoor, want er worden veel doelpunten verwacht. De eerste minuut loopt. Nederland met de eerste voorzet van Wilms. Die gaat richting Berestein, maar de Hongaarse vrouwen kunnen uitverdedigen. Een beetje halfslachtig, want Nederland heeft de bal al snel weer terug. Het is gezellig druk in Tilburg. 8000 kaartjes zijn er verkocht. Er kunnen er 12.000 in, maar als je zo om je heen kijkt, dan zie je toch wel heel veel oranje op de tribunes. En dat moet dan ook de motivatie zijn voor de ploeg van Arjan Veurink om nog even lekker gas te geven vanavond tegen Hongarije. Na dus die 8-0 overwinning afgelopen vrijdag in Budapest in Hongarije. Eens kijken hoeveel doelpunten er vanavond nog bij komen voor Oranje. Er is een vrije trap gegeven. Er staan twee spelers achter de bal. Janu Levels, die nieuweling dus in de basis. Zij en Lin Wilms, een van beiden, zal de vrije trap gaan nemen. Eentje. Dat is uiteindelijk Levels die het doet. Die draait hem in. Gaat richting de tweede paal. Vindt geen medespeler. Bal blijft hangen. Is het Hongarije dat kan uitverdedigen. Maar Lin Wilms vangt de bal alweer op. Het is exact hetzelfde beeld als afgelopen vrijdag. Nederland de bal en Hongarije graaft zich in. Ja, bij Nederland dus één wijziging. Hongarije 5 wijzigingen doorgevoerd. En ja, als ik zo naar de namen kijk, dan lijken me dat vooral verdedigers die erbij zijn gezet. Ja, Hongarije is er natuurlijk alles aan gelegen om er niet weer zo'n afstraffing van te maken. Dat willen ze voorkomen. Zij willen daar ook van leren. Willen stappen maken, stappen zetten. Ze hebben zich nog nooit geplaatst voor een eindtoernooi. Nooit op een EK of een WK gespeeld. En dat zal volgend jaar natuurlijk ook niet gebeuren na die 8-0. Maar uiteindelijk willen ze daar wel naartoe. En dan zijn dit ook voor hen gewoon leermomenten. Kijken of ze beter partij kunnen bieden aan Nederland dan dat ze in eigen huis hebben gedaan. Het is nu balbezit voor Hongarije. Achterin met de linksback Nagy. Die naam kun je vaker horen vanavond. Want er zit er liefst 4 spelers met de achternaam Nagy in het elftal van Hongarije. 2 daarvan staan ook in de basis. Vanessa in dit geval. En die ziet nu de bal over de zijlijn gaan en mag Hongarije ingooien. Het is Nederland dat snel probeert die bal te veroveren. Met Berestein die druk zet, de spits. Ze maakte een hattrick voor het eerst in het shirt van Oranje. Op bezoek bij Hongarije. Net als Pelova trouwens. Ook zij maakte een hattrick. En dat hopen ze natuurlijk een vervolg te gaan geven. 3 minuten onderweg. Nederland veel balbezit, maar nog geen grote kansen gezien. Het is nog 0-0.
2: Kun je het zien dat Hongarije denkt, we moeten even wat verdedigender spelen dan afgelopen week?
5: Ja, ja, direct eigenlijk al. 5-4-1, hè? Met z'n allen achterin. Om bijna op de 16 staan. Dus ja, Nederland kan vol in de aanval gaan. Het zal wel lastig nog wel worden. Het gaat altijd erom dat je heel snel een doelpunt maakt. En dan stort het meestal in bij de tegenstander. Dat is de opdracht van Nederland.
2: Oké, belangrijkere wedstrijden vanavond. Bedoel, dit is ook heel belangrijk, maar het is al gespeeld. Dus de belangrijkere wedstrijden van vandaag en morgen zijn toch vooral die in de Champions League. Feyenoord dus morgen tegen Como. We hoorden net van Bronckhorst dat hij ook blij was dat wat daarna bij weer terugkomt. Ja. Hoe belangrijk is hij voor Feyenoord?
5: Ja, het is een stabiele factor geweest. Hè? Ook zeker vorig seizoen. Hele goede speler, zeker toen hij fit was. Mm-hmm. Alleen Feyenoord draait momenteel heel goed. Dus ik zie zeg maar weinig reden om te gaan.

0: wisselen. Dat team staat eigenlijk een beetje vast. Ze zitten in een goede flow, dus hij moet zich ook maar weer gaan bewijzen.
1: Ja, en iedereen zegt, Coho, dat kan best wel eens een hele moeilijke tegenstander worden. Aan de andere kant denk ik, Feyenoord is de koploper in de Eredivisie. En Coho, de nummer 7 van Italië. Moet dat te doen zijn?
0: Ja, het moet te doen zijn, maar onderschat Coho niet. Hè. Die hebben bijvoorbeeld 4-1 gewonnen van Leipzig. Als we zometeen het bruggetje gaan maken. Uh-huh. En dat doe je ook niet zomaar. En die hebben een aantal hele goede spelers, ook internationals. Nico Pas bijvoorbeeld, die zag we laatst bij de afscheidswedstrijd van Messi nog. Argentijnse international, die gaat eraan komen, komt van Real Madrid. Doefikas speelt daar, dus onderschat komen ook niet.
2: Ja. Over Como gesproken, ja, dan is er inderdaad een bruggetje snel gemaakt naar Leipzig, waar Leipzig gaat spelen tegen PSV in de Champions League. Jeroen Elhof, Mark Kloostra gaan die wedstrijd becommentariëren. Die gaat om 9:00 van start. Ja. Ja, Leipzig verloor dus met grote cijfers van Como. Maar wat zegt dat voor dat treffen tegen PSV, Mark?
3: Ja, dat gaan we moeten zien. Ja, het is in principe zo dat Leipzig natuurlijk in een betere competitie speelt en meer geld heeft. Dus het aantrekken van spelers, dat is wat makkelijker dan dat voor PSV geldt. Dus wat mag je dan van PSV verwachten? Ze hebben natuurlijk de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. En hadden ze misschien, of ja, ik denk wel zeker te weten, met potlood een overwinning ingevuld. En ergens zullen ze toch de punten moeten gaan halen om de volgende ronde te kunnen. Daar ja, Stuttgart thuis, Brugge thuis, Viking uit, zeg ik dan eventjes. Dat zullen dan de 3 wedstrijden worden die ze moeten winnen. Maar ja, dan had je dus 12 punten gehad. Nu zou dat dan 10 zijn. Dat is net niet genoeg. Dus, maar goed, over vandaag kunnen we het misschien beter hebben. Want over die spelers en over wat je mag verwachten. Want Geertruida bijvoorbeeld, ja, die was niet goed genoeg bij Leipzig, vonden ze. En bij PSV was hij belangrijk, is hij belangrijk. En zijn ze heel blij dat hij er weer bij is vandaag. En dat hij dus kan beginnen in Leipzig in het stadion wat voor hem zo bekend voorkomt. En vorig weekend tegen Heerenveen, ja, wel gewonnen 2-0. De nul gehouden, benadrukte Peter Bos nog. Maar wel heel veel kansen weggegeven. Dus ze zijn achterin nog wel kwetsbaar dit seizoen. En de vraag is hoe PSV zich staande houdt in dit stadion. Want in dit stadion is het heel moeilijk wedstrijden winnen. De laatste keer dat ze verloren was op 31 januari. In dit seizoen 3 thuiswedstrijden gespeeld. 3 keer gewonnen. 6-0 afgelopen wedstrijd. Daarvoor 5-0 en daarvoor 3-0 gewonnen. Dus ga er in die zin maar aan staan. Je kunt ze dan maar beter thuis loten.
2: Hey Mark, je noemt de naam van Geertruida. Ja. Verder nog verrassende naam in de opstelling van PSV.
3: Ja, misschien dat Kostic links achterin speelt. Is dat verrassend voor jullie?
4: Ja, ik dacht misschien Mauro daar.
3: Ja, daarom. Maar die speelt nu op het middenveld naast Sano. Dus dat zou je als verrassing kunnen bestempelen. Maar ja, Kostic is natuurlijk wel de ervaren jongen als het gaat om Champions League voetbal. Bij Juventus onder andere. Dus misschien dat Peter Bos het daarop heeft ingezet.
1: En misschien weet het virus Maduro wel waarom. Waarom zou je Mauro Junior op het middenveld inzetten en dan Kostic als linksback inbrengen?
0: Ik denk ook een beetje met Leipzig te maken. Die spelen altijd met heel veel aanvallende backs. Die spelen heel dynamisch. Daar staan ze bekend om. Hè? De Red Bull school, zeg maar. Heel veel intensiteit. Dus ik denk dat hij met Dest en met Kostic, zeg maar ook verdedigend vaak, hun backs wilt opvangen. Dus ik kom denk ik vaak back tegen back vanavond.
1: Oké. En betekent ook dat Kostic aan de andere kant ook heel veel moet aanvallen? Of
0: ja, zeker.
1: Dat Peter Bos zegt, nou blijf jij maar achterin
0: houden. Nee. Peter Bos kennende, daarom stelt hij ze ook op. Van het is 1-1 duel, zeg maar. Ja. Als wij aanvallen, ja, dan moet de back achter de back van PSV aan, zeg maar. Dus het gaat denk ik een hele dynamische wedstrijd worden aan beide kanten. En dat is leuk om te zien.
2: Worden ook de naam van Geertruida vallen. Die eigenlijk gewoon nog eigendom is natuurlijk van Leipzig. Hij is verhuurd. Ja. Is dat gek als je tegen je werkgever... Wacht eventjes, we gaan eventjes naar Oranje tegen Hongarije.
5: Nou, het heeft 8 minuten geduurd. En daar is de 1-0 voor Esmee Brugts. Zij kopt hem binnen op een voorzet van Danielle van der Donk. En ja, dat is dus wat je wil. Een hele vroege openingsgoal. Net als in Hongarije. Want toen scoorde Nederland ook al vroeg. Ik zie een grote glimlach op het gezicht van bondscoach Arjan Veuring. Ja, zo vaak scoort ze ook niet met het hoofd, denk ik, Esmee Brugts. Nu dus wel. Ze kopt hem binnen met een boog over Bricski heen. De keeper van Hongarije. Nederland dus al heel vroeg op voorsprong 1-0.
2: Niet van niks dus dat Telraam mee. Ja, wij hadden het over Geertruida, die dus speelt tegen zijn huidige werkgever eigenlijk nog wel. Want hij is verhuurd aan PSV. Is dat lastig, een dilemma? Ja, daar misschien moet hij even over nadenken.
0: Ja, misschien voor hem zelf wel, want het is eigenlijk wel je werkgever. Dus Ik heb altijd het gevoel van, ja, dat moet je eigenlijk niet willen, hè, in zo'n situatie komen. Maar het is nog ook het begin van het seizoen. En er staat niet bijvoorbeeld, het is niet een beslissende wedstrijd of zo. Mm-hmm. Dat het tussen Leipzig gaat en PSV. Ja. Dat is natuurlijk heel, heel tricky om dan die wedstrijd te spelen. Nu is het oké.
2: Ja, precies. Het is nog vroeg in het seizoen. En misschien helpt het ook wel dat hij eigenlijk een beetje is afgedankt bij Leipzig. Dat hij daar niet echt aan de bak kwam.
0: Ja, wat ik net zei. Kijk, Leipzig speelt vaak met aanvallende backs. Hè, mm-hmm. En hij is eigenlijk een back die vaak blijft. Een centrale verdediger kan hij ook wel spelen. Maar hij is weer een verdediger die inschrijft. En dat wil Peter Bos. En dat doen ze daar eigenlijk ook niet bij Leipzig. Mm. Echt met voetballende verdedigers. Dus eigenlijk past hij niet echt, vond ik, bij Leipzig. Terwijl hij wel heel veel kwaliteit heeft.
2: Maar lekker gescout.
0: Ja, hij past veel beter bij PSV.
1: Heb je het in de kleedkamer wel eens meegemaakt dat het ongemak of ongemakkelijk werd omdat een huurspeler tegen zijn eigenaar
0: moest hebben? Het jaar van 2007 met Jan Vertonghen verhuurd aan RKC. Ja. Wij speelden met Ajax toen tegen RKC en toen scoorde hij.
1: Dat was die hele spannende titelstrijd toch met AZ en die PSV uiteindelijk won.
0: Uiteindelijk kwamen we een doelpunt tekort. Ja. Dus wij dachten ook, achteraf, van, ja, als we die wedstrijd hadden gewonnen, waren we misschien kampioen geworden. En hetzelfde Excelsior, hè, toen, daar speelde Kees Luijks, die beslissende wedstrijd tegen AZ. Maar Kees Luijks was van AZ. En toen ging Stijn Schaars na afloop zeggen van, heb je nou je best gedaan? Volgend jaar speel je gewoon bij AZ, wat doe je nou? Terwijl, Kees Luijks deed gewoon zijn werk. Dus op dat moment was hij speler van Excelsior. Dus ja, je moet niet in die situatie komen, vind ik.
2: Ja. Terug naar Tilburg, waar Oranje dus inderdaad weer tijdig op voorsprong is gekomen tegen Hongarije. Tijdig om misschien wel weer een monsterscore neer te zetten, Jan Vincent.
5: Ja, dat is wel de bedoeling, is wel de opdracht. Na 10 minuten dus 1-0 de voorsprong. Het was een prima kopbal van Brugts in de verre hoek. Over met een boog over Britski heen. En ook de voorzet van de Donk was prima. Het kon een applausje rekenen, zo moet ik het zeggen, van Arjan Veurink. En zo heeft Nederland dus de vroege voorsprong te pakken. Is die hele hechte verdediging van Hongarije al heel snel geslecht, al heel snel gebroken. En gaan ze dus op jacht naar veel meer doelpunten voor het eigen publiek in Tilburg. Daar kan Esmee Brugts vandoor aan de linkerkant. Nee, goede sliding van Hongarije. En zo wordt de aanval van Oranje afgeslagen. Na 11 minuten, Nederland aan de leiding. 1-0 tegen Hongarije.
1: En over 3 minuten begint dus ook die belangrijke Champions League wedstrijd voor PSV. Zij gaan op bezoek bij een andere aanvallende ploeg, bij RB Leipzig. Dus ook daar verwachten we eigenlijk best wel veel doelpunten. We volgen beide wedstrijden na 9 uur. Dus graag tot zo.
6: Stand van Nederland.
7: De wereld is continu in beweging.
8: Daar komt dan nu ook nog eens een keer die verre vliegtaks bij.
7: Grote ontwikkelingen met een directe impact op jouw portemonnee.
9: De laagste inkomens, daar gaat het allemaal redelijk mee met koopkracht. Het zijn vooral de middeninkomens.
7: Blijf op de hoogte van al het nieuws dat je financieel raakt. En krijg tips over hoe je je portemonnee gezond en gevuld houdt.
10: En dat is 38%, dus stel je bent €500, dan blijft daar €311 van over.
7: Stand van Nederland. Het programma over geldzaken. Vrijdagavond, 8 uur.
6: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
11: Ster. Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
12: Ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
13: Allsafe geeft ruimte.

0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Koffie?
6: Ja, lekker.
5: Dan gaan we naar Leeuwarden.
6: Naar Leeuwarden? Voor koffie?
5: Voor meer dan koffie. In Keramiekmuseum Prinsessenhof ontdek je in een smakelijke tentoonstelling de Nederlandse koffiegeschiedenis.
6: Dat is leuk. Ik ga mee.
5: Koffie. Nu te zien in het Prinsessenhof. Where else?
7: NPO Radio 1. 9 uur.
8: Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesseling.
9: PSV gaat zo aftrappen in de Champions League uit bij RB Leipzig. En bij Nederland-Hongarije staat het na een kwartiertje spelen 1-0.
10: We volgen beide duels in langs de lijn en omstreken na het NOS Journaal met Jurjen Boekraad.
11: De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
12: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn er ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
11: Ook VVD, D66 en groep Marco Sauer willen weten wat het kabinet gaat doen. Een toestel van Corendon is vandaag door 2 straaljagers begeleid nadat er vanuit de cockpit een kapingsmelding was gedaan. Die bleek uiteindelijk vals, maar toen had de Duitse luchtmacht al 2 toestellen de lucht in gestuurd. Het Corendon-toestel was vertrokken uit Griekenland en had Nuremberg als eindbestemming. Daar werd het vliegverkeer tijdelijk stilgelegd toen het landde. Volgens Corendon Airlines werd de kapingsmelding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI, zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Hij ziet Rusland als agressor nummer 1. Dat land voert volgens hem een oorlog met niet-militaire middelen om te voorkomen dat de NAVO militair reageert. De Russen zouden criminelen betalen om hun opdrachten uit te voeren. Iran gaat volgens hem op dezelfde manier te werk. MI5 maakt zich ook zorgen dat extremisten AI gebruiken om biologische wapens te maken. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
13: En daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
11: Of er gegevens zijn gestolen bij de hackaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en het wordt een graad of 17.
14: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
15: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
16: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
15: Beroemd, vergeten en herontdekt. Het werk van Dora Hietz bij Drents Museum De Buitenplaats.
17: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
18: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
19: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
18: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
20: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is, met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk, 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
7: NPO Radio 1. EO NOS.
8: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesselink.
10: PSV is begonnen aan de belangrijke uitwedstrijd tegen Leipzig in de Champions League. Jeroen Elsof.
21: En PSV had al op een 1-0 achterstand kunnen staan na 4 minuten. Maar gelukkig heeft het een keeper die in vorm is. In ieder geval vanavond Kovar met een geweldige redding op een mooie volley van Leipzig. En dus staat het gelukkig in een openingsfase die lastig verloopt voor PSV. In Duitsland nog altijd 0-0.
9: In Tilburg spelen de Nederlandse vrouwen de return in de WK-playoff tegen Hongarije. Jan-Vincent van Zuiden heeft voorlopig genoeg aan één vinger, hè?
22: Ja, 1 goal tot nu toe. En die viel na 8 minuten. Esmee Brugts kopte hem binnen. Daarna wel een kans gezien voor Oranje, voor Berestein. Maar ook eentje voor Hongarije. Een schot dat maar net overging. Toch dus ook een mogelijkheid voor de Hongaarse vrouwen. Die na die 8-0 eigenlijk een kansloze wedstrijd spelen. Maar ze proberen er wat van te maken. En voorlopig lukt dat ze aardig. Het is nog maar 1-0.
10: Hedwiges Maduro is onze analist. Kijkt met die wedstrijden mee. Zie jij bij Red Bull PSV in de eerste 5 minuten inderdaad dat vol gasvoetbal dat verwacht werd?
23: Nou, PSV heeft nu wel de bal, vooral op eigen helft. En je ziet wel de intentie van Leipzig dat ze hoge druk willen geven. En continu PSV onder druk willen zetten. Dus dat zie je wel in de beginfase.
10: We blijven bij de wedstrijden volgen.
9: Om te beginnen dus in Duitsland, Leipzig tegen PSV. Mark Loostra.
24: Ja, 0-0 na 5,5 minuut. Formidabele redding hoor, van Kovar. Dat was een kans die PSV zelf weggaf, want die voorzet slecht weggekopt. Zo in de voeten van een Kunko. Maar ja, die haalde dan ook vervolgens verwoestend uit. Maar de keeper kon laag bij de grond in zijn rechter benedenhoek die bal nog met een hand tegenhouden. Was echt fantastisch gereageerd door de doelman die dat nu ook doet. Door zijn 16 meter uit te komen en de bal weg te koppen voordat het echt gevaarlijk wordt. Inworp halverwege de PSV-helft is voor Raum. En die heeft hem inmiddels genomen, de aanvoerder van Leipzig. 0-0 na 6 minuten.
25: Bij Leipzig ook een Nederlander in de basis. Banzuzi op het middenveld. 21 is hij. Heeft natuurlijk een mooie carrière op dit moment als jonkie. We kennen hem van Jong Oranje natuurlijk. Begonnen bij NAC. En inmiddels na wat omzwervingen via België voor een hoop geld gekocht door Leipzig. En vanavond dus gewoon in de Champions League in de basis tegen PSV. En Leipzig probeert het inderdaad met veel snelheid. Want hier komt de volgende kans aan. En een blok op het laatste moment van Mauro Junior. Nodig om Cardoso, de Braziliaanse spits van Leipzig, af te stoppen. Zo heeft PSV het lastig. Maar countert PSV nu de andere kant op. Met een bal van Bommel. Van Til. Van Bommel mist hem in eerste instantie. Maar kan hem oppikken in de hoek. Zo willen we het graag zien. wedstrijd die op en neer gaat. Mijnans. En aan die kant nu ook een redding van de Voort, de Belgische doelman van Leipzig. Nou, we krijgen wat we verwacht hadden. We krijgen wat ons beloofd was. Een wedstrijd in een hoog tempo in de eerste 7 minuten. Met kans aan beide kanten en voorlopig uitblinkende keepers. Want eerst was het aan de ene kant Kovar. En nu aan de andere kant die inzet van Mijnans. De handen van Maarten van der Voort, de Belgische doelman. Waar we eerder dus die volley van Baku zagen. De rechtsback notabene van Leipzig met de redding van Kovar. Nou, het is in ieder geval niet saai in Duitsland in de openingsfase.
24: Zo, ja, het gaat even vol gas inderdaad. En met twee kansen aan beide zijden eerlijk verdeeld. Maar dat Leipzig de betere ploeg is in de eerste 7,5 minuut, dat heeft Jeroen net keurig uitgelegd. Er wordt een bal omhoog getrapt door Mauro. Dat is niet heel handig op rand 16. Dan moet het duel worden aangegaan door Geert Ruida. Wint het duel, maar niet de bal. Die uiteindelijk nu voor Leipzig is. Hens claimt Mijnans, maar de scheidsrechter gaat daar niet in mee. En zo zijn we bijna 8 minuten onderweg. En is de bal nu even op de helft van Leipzig. Maar daar is hij alweer snel vanaf. Want ze gaan alweer 10 meter de middenlijn over aan de rechterkant. Bal nu naar de spits. Die lange, sterke spits die de bal goed afschermt, maar uiteindelijk toch balverlies leidt. Dat zijn paas niet aankomt. Dan via Obispo kan PSV eruit. Er ligt wat ruimte voor Van Bommel. Al dan niet buitenspel. Weggestuurd door Obispo. Komt nu zo'n beetje op de punt van de 16 uit. Dribbelt naar binnen. Haalt uit vanaf rand 16. Maar is een rolletje in het midden van het doel. Daar staat Van der Voort. Dit is de tweede redding. Die eerste was een stuk moeilijker.
25: Heel langzaam naar het puntje van je stoel. In de eerste 8 minuten van deze wedstrijd 0-0. Tussen Leipzig, de nummer 5 van de Bundesliga. En PSV, de nummer 2 van de Eredivisie. Leipzig dat als het wint. Het wint met grote en ruime cijfers. Het was allemaal niet zo denderend. De start van de nieuwe trainer De Michelis, de Argentijn van 45. Die dus bezig is aan zijn eerste seizoen bij Leipzig. Er was wat kritiek op zijn spel. Er waren wat problemen met de resultaten. Maar als ze winnen, en dat deden ze een aantal keer toch in dit seizoen, dan is het vaak met grote cijfers. 3 keer bijvoorbeeld met 6-0, 5-0 en 6-0. Dus PSV is wat dat betreft gewaarschuwd. En de aanvallende intenties zijn in deze openingsfase ook wel duidelijk. Maar Kovar had dat dus door met die inzet van Baku. Kovar nu met de lange bal naar voren. Daar moet Til dan achteraan gaan. Dat doet hij natuurlijk zoals altijd. Het wordt met veel pijn en moeite opgelost door Leipzig. Door Bansuzi, zojuist dus genoemd. De Nederlandse middenvelder die nu de ploeggenoten de bal ziet inleveren door goed werk van Obispo die ook doordekt. Maar Van Bommel wordt daarna van de bal gezet. De scheidsrechter hebben we nog niet genoemd. Het is een schot. Wals. Niet Wells, maar Wals. En het is een schot voor de duidelijkheid. Die laat veel doorgaan. Want dat doen ze op dat continent natuurlijk veel. Dus de duels zullen wel lekker gaan. En dat kan de wedstrijd ten goede komen. 10e minuut. Het staat 0-0 aan kansen. Geen gebrek.
24: Ja, het tempo ligt lekker hoog. Hoewel de bal nu even teruggaat naar keeper Van der Voort bij Leipzig. En die houdt dan eventjes de bal onder de schoen. Wacht tot de PSV'ers uitstappen. In dit geval doet Guus Til dat. En dan komt de trap met links richting de middenlijn. Richting spits Cardoso. Die hem op zijn borst laat vallen. Maar de bal wel inlevert bij PSV. Via Dest is de bal nu bij Mauro. Die dus als middenvelder geposteerd staat. Maar als we zo de eerste 10 minuten van de wedstrijd in de gaten houden, dan sluit hij toch vooral ook achterin aan om mee te helpen. Bal is nu aan de rechterkant bij Guus Til. Die vindt Mauro. Daar is hij dan in de 16 meter van Leipzig. Bal wil die breed geven. Zit een voetje tussen. Van de voortuigse doel uit in duel met Mijnans. Is daarbij ook geraakt. En het lijkt erop alsof dat ook nog eens in het gezicht is. Het begint met buitenspel voor Mauro. Dat is de vraag, maar ik denk het wel. Met de knie en met het bovenlichaam de helft van Leipzig opleunend. En vervolgens komt er een botsing. Ja, en krijgt hij de hak van Mijnans, denk ik, op het achterhoofd. En dat kan wel eens flink pijn doen bij de Belgische keeper. Ja, die krijgt hij er wel volop, hoor, de noppen op het hoofd. Dus dit wordt een pijnlijke avond voor Van der Voort. Maar hij is inmiddels overeind gekrabbeld. Geen bloed, geen hersenschudding. Lekker voetballen. 0-0.
25: 10 minuten onderweg. Geen doelpunten. Wel kansen. PSV neemt nu over. Nadat er een duw wordt uitgedeeld in de middencirkel. En die duw wordt bestraft door de Schotse scheidsrechter. Wals dus. Om het toch ingewikkelder te maken. De achternaam van zijn VAR is Dallas. Maar die komt ook weer uit Schotland. Dus wat dat betreft hebben ze het leuk gemaakt voor wat woordgrappen vanavond. Voorlopig gaat het spel rustig verder binnen de lijnen en neemt PSV over door opnieuw het goede doordekken van Obispo. En hij zet Van Bommel aan het werk. Van Bommel aan de linkerkant van het strafschopgebied. Van Bommel probeert naar binnen te komen. Maar daar wordt een dubbele draaideur dichtgedraaid door Leipzig. Zodat Van Bommel er niet doorheen kan komen en Leipzig dat overneemt. Maar je ziet ook aan Dest dat PSV het ook wel wil. Dat sneller doordekken op de bal. Want dat doet Obispo, dat doet Dest. En dat doen ze allemaal op de helft van Leipzig. Dat maakt het intensief deze wedstrijd in het eerste gedeelte. Dat maakt het denk ik uiteindelijk ook vermoeiend voor beide elftallen. Daar hebben ze nu nog geen last van. En het maakt het voor ons leuk om naar te kijken tot nu toe.
24: Nou, ook wel intensief hoor. Want we moeten flink snel praten de hele tijd. We zijn bijna 12 minuten onderweg. Het is 0 tegen 0. En pik het geluk dat Van der Voort de bal weer even in zijn schoenen heeft. Die neemt over het algemeen in de eerste 12 minuten wel de tijd. Trapt hem nu met rechts richting de cornervlag. Cross die kant op, maar daar komt de bal niet aan. Daar zit Geertruida tussen, kost iets. Nee, Obispo krijgt daar de bal en wordt dan licht vastgehouden. Valt om, verdient een vrije trap. En PSV mag die dan gaan nemen, halverwege de eigen helft. En Obispo heeft hem in zijn voeten, schuift hem nu schuin naar voren naar Mijnans op de middenlijn. Terug naar Kostic, nog verder terug naar Obispo. En zo gaat PSV bouwen aan een nieuwe aanval. Doen ze dat via centrale verdediger Geertruida, die hem weer naar de linkerkant speelt. Naar Kostic, terug naar Geertruida. Eens even kijken hoe ze staan bij Leipzig. Even die bal aan de voet bij iedereen en nu naar de rechterkant. Het spel verplaatsen naar Dest, schuin naar voren naar Sano. In één keer door naar Til, doorgelopen is Dest. Dit loopt wel lekker bij PSV. Nu nog zorgen dat het gevaarlijk wordt. Bal is bij Til aan de rechterkant. Dus probeert hem tussen twee van Leipzig door te spelen in de voeten van Sano. Maar het gat wordt goed dichtgelopen. Leipzig heeft de bal.
25: Het is natuurlijk verleidelijk om het te proberen met die hoge laatste lijn van Leipzig. Om de spelers die er dan achter kunnen duiken, de lopende spelers van PSV, te bereiken. Dat was hier de bedoeling, maar dat werd dus op het laatste moment doorzien. Leipzig neemt dan over en heeft natuurlijk ook klasse spelers. Bijvoorbeeld Nkunku, die er nu prachtig langs is. Nkunku met een bal breed, maar dat lukt dan net niet. Ja, het is natuurlijk een speler met zo ongelooflijk veel klasse. Hij is terug nu bij Leipzig, waar hij doelpunt na doelpunt maakt een aantal seizoenen terug. Het seizoen 21, 22, 20 goals. 22, 23, 16 goals. Toen vertrok hij naar Chelsea. Hij ging naar Milan. Daar wordt hij nu van gehuurd. Vorig seizoen nog wel 7 goals in de Serie A. Maar hier liet hij toch even zien wat hij kon met die voetbeweging en die actie langs. Het spel ligt even stil, want er is pijn aan het oog. Bij de man die de eerste kans kreeg in de wedstrijd. Namelijk de Duitser die op de rechtsbackpositie staat. Baku, 28 is hij. En hij heeft even last van een arm in het gezicht. Een arm van Bommel. En dus ligt het spel hier even stil met die 0-0 stand na bijna een kwartier.
1: Tijdje niets gehoord van Jan-Vincent van Zuiden. Is het dus nog steeds 1-0 voor Oranje bij jou, Jan-Vincent?
2: Ja, precies een half uur gespeeld. En ook hier ligt het spel even stil. Omdat Damaris Egurola met haar voorhoofd tegen het achterhoofd van Fanny Naji aan is gekomen. Ze is even naar de kant gegaan, behandeld en zal er zo dadelijk wel weer inkomen. Maar het staat dus nog steeds 1-0. Ja, afgelopen vrijdag stond het binnen een half uur al 3-0. Nu moeten we het voorlopig doen met dat ene kopdoelpunt van Esmee Brugts. En het valt me op dat Oranje het vooral vanaf de flanken probeert met voorzetten om daar gevaarlijk uit te worden. Die snelle combinaties dwars door de verdediging van Hongarije heen die we afgelopen vrijdag zagen, die zie ik nu bijna niet. En dat heeft misschien dan ook wel te maken met de drukte daar, omdat Hongarije het helemaal volbouwt achterin en de schade beperkt wil houden vanavond. 1-0 dus na 31 minuten.
9: En een aantrekkelijk duel in Leipzig. Leipzig tegen PSV.
25: Het staat 0-0 na nu exact 15 minuten. PSV heeft de bal. Iedereen is te vinden behalve Kovar op de veldhelft van Leipzig. Met aan de rechterkant Perisic, nog niet zo heel veel gezien. Die speelt in de voeten van Til. Dat betekent dat Til weg is uit het punt van de aanval. Dat Mijnans daar staat. Maar Mijnans trekt daar nu weer het gat voor Til om erin te rennen. PSV speelt het via de buitenkant. Via Sano op Perisic. En Perisic terug naar Sano. Even een wat langere fase van balbezit voor PSV. Dat na dat stormachtige begin van Leipzig het aardig voor elkaar lijkt te hebben. Het balbezit is redelijk gelijk verdeeld. Iets meer voor PSV. De doelpogingen zijn ook gelijk verdeeld. Allebei 2. Waarvan op doel 2 van PSV en 1 van Leipzig. Waar de scheidsrechter nu even een gesprek aangaat met Mauro. En ik vraag me af met wie nog meer. Met de aanvoerder Raum van Leipzig. Dat heeft, ik vraag me af waar dat mee te maken heeft. Het zou ook te maken kunnen hebben met
24: eventueel eens
25: een situatie op de tribunes. Want ik vraag me af wat er hier is. Of is het een hensbal die in het 16 meter gebied gemaakt wordt. Ja, de VAR die daar dan misschien naar kijkt. Dat is toch opmerkelijk dat hij inderdaad hiervoor stopt. Maar als die bal, die kwam op de arm inderdaad, dan zou de VAR, Dallas, hier Walls, de schot, naar het scherm kunnen gaan roepen. En aangezien het feit dat hij zelf nu besluit het spel stil te leggen, gaat hij inderdaad kijken. En dat zou wel eens heel goed nieuws kunnen betekenen voor PSV. Ze hebben er wel lang voor nodig. Maar nu wordt het tv-scherm bewegingje gemaakt door die scheidsrechter. En dan gaat hij kijken naar die bal die in de lucht dus kwam op die arm. Nou, we weten wat de VAR wil. De VAR, Andrew Dallas, zegt... Ga hier maar een penalty voor geven, want dat is het volgens mij. Ja, ik vind het altijd een hele zware straf, want hij ziet de bal niet eens. Maar ja, die arm die hangt zeer buiten het bereik. En dan is het iemand die kijkt naar de regels. En die regels zeggen dan, ja, die kan je op de stip leggen. En dan heeft hij gelijk, en het is Hens van Baku. Maar Baku kan er zelf niet zo heel veel aan doen, want hij springt. En die arm, die zwaait. Dat zwaait hem eenmaal als je springt. En dan krijgt hij de bal op. Ja, en dan is het dikke pech. Maar ik snap wel dat hij een beetje twijfelt.
24: Ja, hij krijgt ook een beukje. En niet heel hard van Van Bommel. Daarom is hij een beetje uit balans. Dan gaat die arm omhoog, komt hij erop. Maar die bal gaat naar de zijlijn. Is al over Van Bommel heen. Ik zou dit echt een hele zware straf vinden. Maar hij komt er wel.
25: Penalty.
24: PSV krijgt een penalty.
25: Penalty voor PSV. Inderdaad. En nu vragen ze zich af bij Leipzig. Ben je niet te streng? Nicolas Wells. Maar dat is hij misschien wel. Maar daar zullen ze bij PSV niet over klagen. De bal gaat op de stip. Vandaar dat Mauro en Raum erbij werden geroepen. En Mauro zegt... Perisic, jij bent ervaren. Je bent zeer ervaren. 37, je hebt gescoord in een WK-finale. Je hebt alles al meegemaakt. Nou, zet jij PSV dan maar op voorsprong vanaf 11 meter in Leipzig.
24: Ja, maar die lange keeper uit België... die moet je hem ook nog maar eerst langs zien te schieten. Het is aan Perisic dus in minuut 18... om een goedkope strafschop, want makkelijk gegeven is hij zeker. En als hij hem aan de andere kant had gegeven tegen PSV... dan had ik in ieder geval gezegd belachelijk. En misschien vind ik dat eigenlijk nu ook wel. Maar goed, cadeautje voor PSV, pak hem dan maar uit. Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. Heeft alle tijd genomen nu. Kijk naar links, naar de scheidsrechter. Staat schuin op de bal en gaat met rechts de penalty trappen. En de keeper redt met zijn voet. De keeper redt met zijn voet. Keeper duikt naar links. Steekt nog zijn been uit. Bal in het midden van het doel op een meter boven het gras. En Van der Voort redt met zijn voet. Goed gevoetbald door de Belgische keeper. 0-0.
9: Ja, Hedwiges. Cadeautje, was het dat?
3: Ja, ja. Kijk, het was wel Hens hoor. Maar wel heel zwaar bestraft. Maar uiteindelijk wordt hij gemist. Dus je hebt het cadeautje niet uitgepakt.
1: Ja. Waarom door het midden?
3: Ja, omdat hij waarschijnlijk verwacht dat die keeper de hoek in gaat. Ja, dat is een achteraf, hè. Waarom in het midden? Maar ik heb ook heel vaak gezien dat hij die bal er dan gewoon in gaat. Maar ja, het is niet zo'n goed genomen penalty in ieder geval van Perisic.
9: Ja, dus dat is een tegenvaller inderdaad. Maar de stand is nog altijd 0-0 tussen RB Leipzig en PSV.
25: Je zou met de klasse van Perisic toch een iets andere inzet verwachten. Want ja, door het midden, maar niet hard door het midden. Een beetje slap door het midden. En dus een kans voor die keeper om te pakken. En dat deed hij. En die keeper die kan er nu ook achteraan gaan. Nu moet het weer weggewerkt worden door de man die zojuist die penalty tegenkreeg. Met die ongelukkige hensbal. Baku, dat doet hij goed. Die vervult dus een hoofdrol in het eerste deel van deze wedstrijd. Had de kans om Leipzig op voorsprong te schieten. Die werd gepakt door Kovar. Daarna kreeg hij de bal dus op de arm. Heel ongelukkig. Daarna ging hij op de stip en Perisic miste hem eigenlijk knullig door de rechtervoet van Maarten van der Voort. De Belgische doelman nu wel een hoekschop voor PSV. Die ook genomen gaat worden door Perisic. Eens zien of hij dit beter kan in de 20e minuut. Of hij een van de koppers kan bereiken. Bijvoorbeeld Geertruida of Obispo. Het gaat naar de tweede paal. Daar wordt er ook gekopt. Maar die bal belandt in de handen van diezelfde Van der Voort, van het hoofd van Kostic. En die gooit heel snel, zodat PSV rap naar achteren moet.
24: Ja, Kostic moet er achteraan. Als linksback nu rechtsback geëindigd. Terwijl hij net nog aan de buitenkant stond. Bal is op de achterlijn zo'n beetje bij Nusa aan de linkerkant. Nu naar de as van het veld gespeeld. Bal bij Nkunku. Die speelt hem nu terug. En dan gaat de bal waarschijnlijk zo meteen naar de rechterkant. Ja, daar is hij, want daar is ruimte voor Leipzig. 21ste minuut. 0-0 de stand. PSV een cadeautje gehad. Niet uitgepakt. Redding van de keeper op die penalty van Perisic. En de bal is nu op de punt van de 16 van PSV aan de rechterkant bij Gruda. Die geeft hem dan weer aan Baku. Ze zet de bal goed voor en die bal dan valt dan ook nog eens op het hoofd. Maar dat is het hoofd van Banzuzi. Maar die kopt de bal loodrecht omhoog. En dan doet Kovar twee stappen naar voren. Springt hij en heeft hij hem klem in zijn handen. En gooit hij hem nu naar links.
25: 21ste minuut staat 0-0. PSV heeft een penalty gemist. Maar PSV heeft het behoorlijk aardig voor elkaar in Duitsland tot nu toe. En gaat verder met aanvallen met Van Bommel. Die de bal kwijt is en een overtreding maakt. Ja, het zijn duels aan die kant. Van Bommel moet er af en toe stevig aan geloven. Verliest de een, wint de ander. En verliest dus dit duel dan gelijk het gezicht dat we van Bommel kennen. Balen natuurlijk dat hij dit verliest van de Hongaar Orban. Die 33-jarige centrale verdediger die op dit moment naar de rechterkant uitweek om Van Bommel af te stoppen. En Van Bommel moppert een beetje tegen zichzelf. Het balbezit is voor Leipzig met die lange bal van der Voort naar voren. Moet PSV achterin opletten. Doet dat via Obispo. En dan gaat de bal via Kovar door de lucht over de middenlijn, maar ook over de zijlijn. En voor de dugout kan Leipzig gaan gooien. Even naar ademhappen. Bos heeft zich gemeld met een moeilijk kijkend gezicht in de regen van Leipzig aan de zijlijn. Hetzelfde geldt voor Demichelis, die trainer dus van 45. Bos 62. Zit wel een generatie tussen. Maar beide houden van hetzelfde spel. Beide houden van aanvallend voetbal. En voorlopig is het PSV dat de beste kansen heeft laten liggen in deze wedstrijd om op voorsprong te komen. We zijn halverwege nu die eerste helft in Leipzig. Het staat 0-0.
24: Oh, Van Bommel verovert de bal. Dat is handig. Kan nu naar binnen. Schuin de 16 in. Van Bommel bij de tweede paal. Wilde Guus Tillem wel binnenlopen, maar daar komt de bal uiteindelijk niet. Omdat Van Bommel zijn voorzet geblokt ziet worden. Het levert wel een hoekschop op voor PSV dat het 5, 6, 7 minuten in het begin heel moeilijk had. Twee kansen moest toestaan voor Leipzig, waarvan er één geweldig werd gepakt door Kovar. Maar intussen de boel aardig onder controle heeft. En hier zat wel wat in voor PSV, al is het ook gewoon goed mee verdedigen van Banzuzi. Want als hij daar zijn voet niet uitsteekt, dan denk ik dat hij bij de tweede paal echt wel wordt binnengelopen. Wat rest is een corner voor PSV halverwege de eerste helft.
25: Perisic gaat weer trappen. Het wordt weer zo'n inswinger. Het is heel druk in het 5 meter gebied. Het gaat richting de tweede paal. Obispo. En ook dat scheelt heel weinig. Bal wordt aangeraakt en hobbelt naast. Centimeterwerk is dit. Obispo die hoog komt bij de tweede paal. Misschien niet direct komt tot een echte inzet. Maar die bal dan zo half aan de grond breed gaat uiteindelijk via een knie naast het doel van Leipzig. En dat scheelt heel weinig. Dat ook een eigen goal kunnen zijn van Lukeba. Wat zeg je?
24: Doelpunt bij Jan Vincent.
25: Oh, een doelpunt bij Jan Vincent hoorde ik. Nou, dan gaan we naar Jan Vincent, zou ik zeggen.
4: Ja, het wordt gejuicht natuurlijk, want het is 2-0 geworden. Je voelde dat de afgelopen minuten een beetje aankomen. Nederland voerde de druk steeds meer op. En nu komt er weer zo'n voorzet van Lin Wilms. Dit keer op het hoofd van Linette Berestein. En zij maakt de 2-0 voor Nederland tegen Hongarije. Nog 5 minuten tot aan de rust. Afgelopen vrijdag maakte ze een hattrick. Nu dus haar eerste van deze avond. Linette Berestein maakt er 2-0 van voor Nederland tegen Hongarije.
1: Snel terug naar Leipzig, Jeroen en Mark.
24: Ja, die corner heeft niets opgeleverd voor PSV. Nu wel Nusa namens Leipzig. Rand 16 meter. Wil de bal naar de verre hoek krullen. Doet hij ook. Maar er zit weinig krul in. En die bal gaat 2 meter naast. Ook geen voetje daarbij van een PSV'er die de bal van richting heeft veranderd. Dus raakt hij de bal niet helemaal goed. Wel mooi weggedraaid bij Kostic net over de middenlijn. Ja, en dan ligt de weg vrij open voor hem om richting de 16 te dribbelen. En schiet hij de bal al dan niet via de hak van Sano naast. En is er volgens mij gewoon een doeltrap voor PSV. En dat is ook zo, want intussen is hij genomen. Til wil de bal in de ruimte. Was Raum hem eventjes kwijt. Raum is ook niet de directe tegenstander van Til. PSV houdt wel de bal. Is nu aan de linkerkant. Metertje of 5 bij de zijlijn vandaan. Halverwege de helft van Leipzig. Speelt Van Bommel de bal breed naar Mauro. Terug naar Van Bommel. En nu eventjes niet de dreiging naar voren. Maar de bal schuin terug richting de kop van de middencirkel. En dan de opening naar de rechterkant. Want daar staat Dest op de bal te wachten.
25: Ja, ik vind dat PSV het hartstikke goed doet eigenlijk in de eerste 25 minuten van deze wedstrijd. Staat 0-0. Maar PSV is toch veel te vinden met de bal op de veldhelft van Leipzig. Het heeft dus kansen gehad vanaf 11 meter. Maar dat heeft hij laten liggen. Maar PSV maakt niet al te veel fouten. Lijkt geconcentreerd aan de bal te zijn. En wil natuurlijk voor het eerst sinds 49 jaar weer eens winnen op Duitse bodem. Perisic nu met een voorzet. Daar is nog niemand voor het doel. Maar wel weer een hoekschop weggegeven. Gemakkelijk door Baku. Overigens was dat in 1977 bij Eintracht Braunschweig. De laatste keer dat PSV een Europese wedstrijd in Duitsland wist te winnen. Ze deden dat wel een keer naar strafschoppen nog. Dat was geen onbelangrijke overwinning in Stuttgart. Want dat leverde tegen Benfica. PSV de Europa Cup 1 op. Tegenwoordig heet dat Champions League. Een heel ander systeem. Dat laddersysteem waar PSV de punten moet pakken. Om een stuk of 10, 11 bij elkaar te sprokkelen. En niet hetzelfde te overkomen als vorig seizoen. Toen het werd uitgeschakeld in januari. Nu wil PSV natuurlijk door. En de volgende kans die gaat ontstaan is uit deze hoekschop van Perisic.
24: Ja, armpje omhoog. Gaat indraaien deze bal. Gaat met rechts vanaf de linkerkant komen. Komt hij weer bij de tweede paal op het hoofd van Obispo. Ja, die komt de bal voor. En daar is Van der Voort met zijn lange armen. Die had al een beetje voorgesorteerd dat die bal breed gekopt zou worden. Gooit de bal dan ook weer snel richting Raum. Maar daar wordt het goed dichtgelopen door Mauro op de middenlijn. En die probeert de bal nu ook achter de verdediging van Leipzig te spelen. Op het hoofd van Meinans, die de bal wel krijgt. Nou, Leipzig verdedigt niet goed uit. Via Til en Kostic is de bal nu aan de linkerkant bij Perisic. Punt 16 meter. Dribbelt op zijn tegenstander af. Gaat buitenom. Perisic. Bal wordt van richting veranderd. Er zit een voet tussen. En dan weggetrapt door Orban. Maar de conclusie van Jeroen is een hele goede. PSV heeft de boel goed op de controle. Ze spelen lekker mee met Leipzig. Sterker nog, ik denk dat ze de betere ploeg zijn in de afgelopen 20 minuten.
25: Mauro Junior heeft de bal opgeëist in de middencirkel. De captain van PSV en Braziliaans international, laten we dat ook niet vergeten. Krijgt hem terug van Til en geeft hem zelf weer naar Dest. Dest naar Mijnans. Het is mooi toch hoor, die dynamiek om te zien. Dat aanbieden van of Mijnans of Til en de wisselwerking tussen die twee. En daar heeft Leipzig het best lastig mee. Leipzig dat niet vol op de bal durft te jagen. Want PSV krijgt toch best de tijd om er wat van te maken. Nu met een balletje achter de standbeen langs van Dest. En dan gaat het via Til terug naar Mijnans. Dat was in ieder geval de bedoeling. Maar er zit een been tussen van de Duitse formatie. Maar dan mag PSV wel staan al gaan gooien. Dat hebben ze gedaan. Til wil combineren met Dest. Dat lukt niet. En dus komt er een nieuwe ingooi. Zo ter hoogte van het 16 meter gebied. De punt daarvan aan de rechterkant van het veld. En dus heeft Dest de bal gepakt.
24: Voor een ingooi na 27 minuten en een 0-0 stand. En al een tijdje een overwicht van PSV. Dit loopt wel aardig. Daar wordt Mauro gevonden. Die zet de bal laag voor op de penalty stip. Staat Mijnans. Zit nog een voetje tussen. En dan een hoofd en een trap naar voren. Waardoor Leipzig uit de problemen is. Maar PSV neemt alweer over. Wat zitten ze er kort op? Sano goed verdedigd ook. Goed doorgedekt door Geertruida. Want dat maakt de interceptie van Sano nodig. Of mogelijk. Dat is het woord wat ik zocht. En via Sano, nu opnieuw in balbezit, gaat het terug naar Obispo. Dan naar Dest. En halverwege de eigen helft speelt Dest hem tussen twee van Leipzig door. Terug naar de keeper via Geertruida.
25: Kovar heeft hem dus aan de voeten. Geeft hem mee aan Geertruida. Ja, je ziet ze toch een beetje wijzen en kijken en zoeken bij Leipzig. Wat te doen aan het vele balbezit van PSV. Niet dat Leipzig dat per se altijd heel erg vindt. Maar PSV is nauwkeurig. Zodat Leipzig niet komt aan het toekomst aan het omschakelvoetbal. Ook hier is het allemaal mooi. Ook hier is het allemaal vrij. Het schot van Van Bommel. Na een mooie actie. Hij stuurt er twee het bos in. Wordt uiteindelijk geblokt. Dus komt er een volgende hoekschop. Het is een hoekschoppenregen. Niet alleen waterregen in Leipzig, maar een hoekschoppenregen van PSV. Na deze poging dus weer van Van Bommel. Nou, laten we hopen dat er dan ook eens een keer uit die hoekschoppenregen een doelpunt uit de lucht komt vallen.
24: Ja, want je moet jezelf wel belonen. Als je zo dominant bent in de afgelopen 20 minuten van deze wedstrijd, zeker, dan moet je jezelf ook belonen. Een penalty al gemist en nu weer een corner. Corner nummer 825 heb je het gevoel deze wedstrijd. Weer Perisic achter de bal. Weer vanaf de linkerkant. Weer een indraaier dus. De vorige twee gingen naar de tweede paal. Deze ook op het hoofd van Obispo. Maar deze gaat net over Obispo heen en die heeft ook nog eens geduwd. En dan komt Raum goed weg als de bal op zijn rug valt. Hij trapt hem uiteindelijk toch de zijlijn over. Maar komt er een vrije trap voor Leipzig PSV. Dat vorig jaar natuurlijk een hele moeilijke poolfase had. Of poolfase, hoe noem je dat? Eerste ronde had met hele moeilijke tegenstanders. Nu lijkt er op papier wat meer in te zitten voor PSV. We gaan zien of ze dat ook wat gaat opleveren. Voorlopig staat het na 29 minuten in Leipzig 0-0.
7: NPO Radio 1.
5: Het is inmiddels 9:30. Het NOS-journaal met Jurjen Boekraat.
6: De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphop-legende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen van het kabinet weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. En de Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI, zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Hij ziet Rusland als agressor nummer 1. Dat land voert volgens hem een oorlog met niet-militaire middelen om te voorkomen dat de NAVO militair reageert.
11: Het is bijna rust bij Nederland tegen Hongarije. Jan Vincent.
12: Ja, we zitten in de extra tijd. 3 minuten extra komen erbij. Daar zijn er anderhalf van verstreken. Nederland krijgt nog een vrije trap. Een meter of 10 buiten het strafschopgebied. Een beetje aan de rechterkant van het veld. Dus komt daar nog een kopkans aan wellicht. Als de bal goed wordt voorgegeven door Levels of Wilms. Want zij staan weer achter die bal om een voorzet te gaan geven. 2-0 dus de voorsprong voor Oranje. Twee kopgoals. Eén van Brugs en één van Berestijn. Nu komt de voorzet van Wilms bij de tweede paal. Gaan een aantal mensen de lucht in. Maar uiteindelijk gaat hij voorbij aan alles en iedereen. En moet Veerle Buurman erachteraan om die bal nog binnen te houden. En zo heeft Oranje
22: de bal weer terug. Oranje dat de overhand heeft. Niet zo sprankelend voetbalt als in Hongarije afgelopen vrijdag toen het dus 8-0 werd. Nu staan ze met 2-0 voor. Is het natuurlijk nog altijd wel dikke prima. Maar zo ja, goed en flitsend als het was is het niet. En Hongarije komt zo af en toe ook nog wel eens aan bod. Aanvallend gezien. Ze hebben al een corner gehad een paar minuten geleden. Nou, dat is al meer dan dat ze in de wedstrijd thuis in Hongarije kregen. Nu komt de bal nog een keer naar voren toe richting Berestein. Nou, het is bijna rust. In Tilburg hier Nederland met 2-0 voor. En dan een schot van Belova net over het doel van de Brzezinski, de keeper van Hongarije. Zo blijft het 2-0 bij Hongarije tegen Nederland. Nederland-Hongarije moet ik zeggen.
9: En houdt PSV de controle in Leipzig? Mark en Jeroen.
25: Dat is zeker het geval. PSV is gewoon beter. En als je kijkt naar de eerste 32 minuten van deze wedstrijd, dan zou je zeggen, dit is de avond om gewoon op 4 punten te komen in dit Champions League systeem. Want PSV zet het echt goed voort. Het goede spel van het eerste deel van deze eerste helft. En net als je dat zegt, dan komt er nu ineens wat ruimte te liggen voor Leipzig. Dat natuurlijk nog steeds wel heel aardig kan aanvallen en heel aardig kan voetballen. Oh. En dat probeert op een manier dat Gruda een actie maakt. Maar er wordt weer gescoord bij Jan Vincent. Jan Vincent, komt u maar.
22: Ja, 3-0, want het schot van Pelova werd nog aangeraakt. Dus leverde dat een hoekschop op en Damaris kopt hem binnen. Ja, dat zijn 3 goals, 3 kopgoals voor Oranje in de eerste helft die nu voorbij is. Nederland met 3-0 voor. 3 keer dus een kopbal. Eentje van Brugs, eentje van Berestein en nu Damaris. Het is 3-0 voor Nederland tegen Hongarije.
1: Een kwartiertje rust, dus dan is het ook even een kwartiertje helemaal voor jullie, Jeroen en Mark.
25: Dat is prettig. Al horen we natuurlijk graag dat Nederland veel scoort. Maakt niet uit op wat voor manier, of het door de lucht gaat of over de grond. We zouden ook graag een doelpunt over de grond hebben gezien van PSV. En dat had zo kunnen zijn, want de grootste kans was voor PSV, was voor Perisic, namelijk een strafschop. Als u later bent ingeschakeld, PSV is beter in Leipzig, maar het staat nog 0-0. Omdat Perisic een strafschop miste. Die werd gepakt door de Belgische doelman van Leipzig, Van der Voort. Maar Leipzig hebben we verder op een momentje in de openingsminuten na niet zo heel veel gezien. En dus is het in dit toch behoorlijk grote stadion, waar het Nederlands elftal ook nog speelde op het Europees kampioenschap. Het laatste Europees kampioenschap wat stil. De Red Bull Arena, 47.800 mensen zitten er. En die zitten op hun stoel en die kijken en die zien dat PSV beter is. Maar dat het nog altijd 0-0 is. En PSV had, zoals Mark eigenlijk al eerder zei, zichzelf moeten belonen. Want nu is het oppassen aan de andere kant.
24: Ja, want dan gaan ze weg aan de rechterkant. Gaat het naar een Koenkoer, die geeft hem aan de linkerkant. Maar goed mee verdedigd door Perisic. Komt uiteindelijk op zijn eigen rechterachterlijn uit. Hè. Moet helemaal mee terug tot rand 16 om te voorkomen dat Nusa de bal krijgt. En dan is het een enorme kans. Maar doordat hij dat gat dichtloopt en er nog net een voetje tussen krijgt en de bal vervolgens ook nog weer binnen te houden via Kovar, is het gevaar voor PSV verijdeld. Maar daar waren ze ineens met z'n vieren en stond PSV met een ondertal totdat Perisic, de rechtsbuiten op papier, zich eventjes kwam melden om zijn verdedigende taken op te pakken. De bal is intussen in de voeten van Geertruida. 0-0 na 34 minuten. En de ruimte ligt nu rechts bij Dest. Maar omdat de paas wat aan de zachte kant is, moet hij terug naar Perisic.
25: Ik moet zeggen, ik ben niet enorm onder de indruk van de manier waarop Leipzig druk probeert te zetten op de opbouw van PSV. Ja, PSV speelt dat rustig en knap uit door secuur te zijn. Maar het is ook niet zo dat ze echt als gekke onvermijdelijk op je afkomen. Zo kan PSV eigenlijk vrij gemakkelijk voetballen. Het krijgt toch wel 1 of 2 meter om het spel te hervatten. Ook hier weer aan de linkerkant. Van Bommel maakt het een foutje. Ja, je moet ook niet te gemakkelijk opnemen. Het is een beetje eigen schuld, dikke bult. Omdat hij een bal op een mooie manier wil meegeven aan een medespeler. Maar dat lukt dan weer niet. Daar is Leipzig dan weer iets te goed voor om het op deze manier te laten gebeuren. En dan moet Mijnans daarna een overtreding maken. Al wordt hij zelf op de voet gestaan eigenlijk. Ja. Maar gaat de vrije trap een beetje knullig en onterecht, zou ik ook wel willen zeggen. Na Leipzig 10 minuten nog in deze eerste helft. En PSV moet terug om te verdedigen. Houdt iedereen buiten het 16 meter gebied, het eigen 16 meter gebied. Waar Raum wellicht gaat proberen de bal in te krijgen.
24: Ja, het was gewoon echt een overtreding op Mijnans. Als het al een overtreding was, maar zeker niet van Mijnans, die een goede wedstrijd speelt in de eerste 35 minuten. Maar Raum, die heeft nu alvast 2 handjes in de lucht gedaan en gaat nu zijn aanloop nemen. Neemt dat passen naar achter, steekt nu maar weer een arm op en gaat hem dan met zijn linkervoet richting het doel van Kovar draaien. Maar nog voor de penalty stip kan Geertruida de bal wegkoppen. Die haalt ook een hoop weg, hoor, al een paar keer met het hoofd. En ook door in te schuiven. Die heeft een belangrijke rol bij PSV en het is goed dat hij vandaag fit genoeg is om mee te kunnen doen. Dat is in ieder geval de conclusie na 36 minuten en een 0-0 tussenstand. En eventjes wat rust bij Leipzig. En dan kunnen ze ook wel dat kunnen ze ook wel goed gebruiken. Want ze hebben het lastig gehad in de afgelopen 25, 30 minuten. Nu mooi weggedraaid door Banzouzi. En dan komt de bal op de rand van de 16 meter bij een Koemkoem. Maar weer goed verdedigd door PSV. Ja, ze worden ook niet echt gevaarlijk. PSV staat gewoon goed. En als ze erdoor dreigen te gaan, ja, dan is er altijd wel iemand van PSV die er een voetje tussen krijgt. Na 36 minuten gaat het gewoon goed voor PSV. Behalve op het scorebord, want 0-0, dat is eigenlijk niet genoeg als je ziet hoe het overwicht van PSV eruit ziet.
25: Van in totaal 7 wedstrijden dit seizoen verloor Leipzig er 3. 4 keer dus een overwinning, waarvan 3 weer met hele grote cijfers. Maar die grote cijfers zitten er vanavond voor Leipzig zeker niet in als PSV het op deze manier aanpakt. PSV heeft 60% balbezit. PSV heeft 6 corners gehad, 5 doelpogingen, maar nog altijd 0-0 en een penalty gemist. Alles in het voordeel van PSV, behalve de tussenstand tot nu toe in een fase, de laatste minuten, dat Leipzig weer wat meer uitkomt op de veldhelft van PSV. Nu een overtreding en bovendien Hens van Obispo. En dus een vrije trap voor Leipzig in een verder sportieve wedstrijd, waar de scheidsrechter een wat knullige strafschop gaf aan PSV. Wals de schot, maar verder de kaarten op zak kan houden. PSV moet nu weer terug. Obispo doet het goed. Van Bommel krijgt dan een tikje, gaat naar de grond. Er is niet zo heel veel aan de hand qua pijn. Maar krijgt wel een vrije trap. En zo zijn we aanbeland in de 38e minuut. Het zijn aardige duels tussen Baku en Van Bommel. Waarbij Baku eigenlijk de meeste duels wel wint. Ook deze. Maar daarbij heeft hij dus een overtreding nodig om Van Bommel af te stoppen. Van Bommel wordt veel gezocht. Maar kan nog niet helemaal zichzelf lanceren zoals je zou willen. We zijn dus heel langzaam toe aan de laatste fase van de eerste helft. Het staat in Leipzig in de tweede Champions League wedstrijd voor PSV. De eerste eindigde in 1-1 tegen Shakhtar. Tegen Leipzig nu dus 0-0.
24: Ja, het zou goed uitkomen als PSV 1 of misschien wel 3 punten gaat pakken in deze wedstrijd. Dat zijn toch een beetje bonuspunten. Ik weet niet wat ze met potlood hebben opgeschreven achter deze wedstrijd. Misschien een puntje, maar dan kijk je het met een glas half vol, denk ik, vooraf. Maar als je dan de eerste 38 minuten ziet waar het 0-0 staat, dan is het gewoon realistisch dat PSV hier een resultaat gaat halen. Maar nu verdedigen. Bal is bij Gruda aan de rechterkant. Dribbelt richting de punt van de 16. Komt uit voor zijn linker. Schijntrap. En dan de bal in de korte hoek gepakt door Govaar. Goeie actie. Dito redding van de PSV-keeper. Eerst al de actie naar binnen en vervolgens dreigen met schieten. Dat niet doen, waardoor de eerste PSV'er ja, met zijn rug naar de bal komt te staan. En dan is er ruimte om alsnog uit te halen. En doet hij dat in de korte hoek. En staat daar gelukkig voor PSV Kovar met zijn tweede goede redding. Deze is met zijn linker onderarm. Terwijl de bal half onder hem komt in zijn linker benedenhoek. Knappe redding opnieuw, zijn tweede al. Het blijft 0-0.
25: Ja, ik hoor je heel aardig zeggen dat ze niet vooraf 3 punten hadden opgeschreven. Het is ook bij de nummer 5. Van de Bundesliga.
24: Ja, hierna komen af.
25: De kanonnen nog. Hè? Porto, Real Madrid, Atletico Madrid. En dan als laatste nog
24: ze hebben ook PSV, een Stuttgart thuis.
25: Stuttgart. Ja, het zijn misschien wel momenten dat je het gewoon een beetje voor jezelf goed moet regelen. Om niet aan het einde van de rit in de problemen te komen. Overigens, het programma van Leipzig is hierna een stukje lastiger. Real Madrid uit en City thuis. Dat zijn nou niet de meest makkelijke tegenstanders om hierna te treffen. Wel mooie tegenstanders in de Champions League voor Demi Kelis, die natuurlijk zelf een schat aan ervaring heeft met wedstrijden voor inderdaad bijvoorbeeld zelfs City of Atletico en Bayern München natuurlijk, de 48-voudig international van Argentinië. Het balbezit is voor PSV dat wat slordiger wordt. En dit soort foutjes moet je eigenlijk niet maken tegen Leipzig, want daar houden ze van. En hier komen ze dus heel snel met die Braziliaan die het maar eens probeert. En dat schiet dan over Romulo Cardoso. 24 is hij. Hij maakte 9 goals vorig seizoen. En hier schiet hij uiteindelijk hoog over. Cadeautje van PSV. Dit zijn nou net de dingen die je niet moet overkomen. Maar PSV wordt in de laatste minuten wat onnauwkeuriger. Als we gaan richting de rust en het staat dus nog 0-0.
24: Ja, wedstrijd kantelt. Momentum nu bij Leipzig. Al een minuut of 5 met 3 mogelijkheden. Waarvan 1 dus een redding noodzakelijk was voor keeper Kovar. Intussen wachten we op de doeltrap die het gevolg is van deze poeier over het doel. 5 minuten nog in de eerste helft. Ik denk dat er 2 minuten bij komen vanwege dat penalty moment. Bal wordt doorgekopt, maar belandt dan in de voeten van keeper Van der Voort. Hij staat op rand van 16 meter. Met de bal onder zijn schoen schuift hem nu breed. En dan komt de bal uiteindelijk aan de rechterkant van het veld terecht. PSV zet daar druk. En dan is de terugspeelbal naar de keeper een beetje aan de korte kant. Probeert Til daartussen te komen. Dat lukt niet. Maar Geertruida komt er wel goed tussen. Als de bal richting de spits gaat. En dus neemt PSV weer over. Nu aan de linkerkant.
25: Van Bommel geeft hem terug aan Meinels. Meinels loopt tegen een blok beton aan en is bovendien de bal daaraan kwijt. Dus Leipzig neemt over. Dat probeert PSV te herstellen door heel snel druk te zetten op de bal. Maar als ze met z'n drie op de bal afrennen, ligt er ineens heel veel ruimte voor Raum aan die linkerkant van het veld. Hier komt Leipzig weer met Nusa. Die Noor die het zo goed deed op het afgelopen wereldkampioenschap en in de Bundesliga. En dit is toen ook al drie heeft gemaakt. En vier keer een assist. In topvorm dus is. Maar nog niet zo verschrikkelijk veel in stelling wordt gebracht vanavond. Leipzig nu wel te vinden rond het 16 meter gebied van PSV. Hier is Nusa die de bal er even uithaalt. Hij krijgt onmiddellijk dubbele dekking. Het is natuurlijk een mooie linkerkant met ervaren Raum en Nusa daar. Dat moet een tandem zijn. En Nusa zou de bal nu weer willen hebben, maar krijgt hem niet. Het gaat naar Raum en PSV wordt nu toch een beetje naar achter gedrukt door Leipzig.
24: Ja, misschien is het beste er ook wel af, vlak voor rust. En dus even overleven in deze fase. En dan in de tweede helft weer sterk voor de dag proberen te komen. Zoals het een minuut of vijf geleden was voor PSV. Bal is nu aan de rechterkant voor Leipzig. Kan naar de as. Daar is er iets te veel ruimte voor El Anayoui. En die speelt de bal dan vervolgens weer naar de zijlijn. Komt er een indraaiende bal van Gruda. Daar dreigt hij wel mee, maar speelt de bal schuin terug naar Banzouzi. Die wipt hem de 16 meter in, maar daar stuit hij nu aan de linkerkant naast. En dan komt de bal in de voeten van Kostić. Schiet hem tegen zijn tegenstander op. Maar ik denk dat hij daarna nog via de voet van Kostić over de zijlijn verdwijnt. En die inworp is door Leipzig snel genomen op de punt van de 16. Aan de rechterkant balbezit voor Gruda. Het gaat nu terug. En dan zijn we weer op de as van het veld. En de bal nu naar de linkerkant van Raum bereikt Nusa. Die dribbelt op zijn tegenstander af. Dreigt buitenom. Gaat naar binnen. Zet de bal met rechts voor. Gekopt tegen een ploeggenoot op. Daar komt PSV goed weg. En nu neemt PSV over. En moet Mauro die bal wegrossen. Om uit de problemen te komen. Dat doet hij niet. Verliest de bal. Actie en een overtreding. Ojojoj, PSV. Zo help je jezelf ook niet. Geel voor Dest.
25: Ja, dit is de lastigste fase van de wedstrijd. De eerste minuten waren een beetje problematisch. En nu zijn de laatste minuten van de eerste helft behoorlijk problematisch voor PSV. Mauro Junior laat zich wegzetten. Die heeft trouwens de hele eerste helft al ruzie met zijn aanvoerdersband. Die hangt meer op zijn pols dan om zijn biceps. Die trekt hij de hele tijd omhoog. En ik weet niet of dat er iets mee te maken had. Want op het moment dat hij weer om zijn pols zat, verloor je de bal. En Dest moest een overtreding maken om het allemaal te herstellen. Was te laat. En dan krijgen we dus geel voor Dest. De eerste gele kaart in deze wedstrijd aan de kant van PSV. Maar vooral een vrije trap voor Leipzig in de 44ste minuut. Met de man die zo'n geweldige rush in de benen heeft. Maar ook een geweldige trap. Namelijk de linksback Raum.
24: Ja, die gaat hem met links voorslingeren. Gaat hem afdraaien van het doel. Mauro die is de enige die in de muur staat. De bal ligt een meter bij de achterlijn vandaan. En een meter links van de 16. En nu Raum met een korte aanloop. Labelt de bal naar de tweede paal. Daar wordt er wel gekopt op Banzouzi. Maar ruim naast het doel. Komt de bal eigenlijk richting de cornervlag. Waardoor hij een meter of vijf naast het doel van Kovar belandt. En die schokt richting de bal. Omdat ook hij wel in de gaten heeft dat PSV het moeilijk heeft. In de afgelopen vijf minuten. Hier nog eens de kopbal. Die tegen spits Cardoso wordt opgekopt. De kopbal van Banzouzi.

0: Het moeilijk heeft in de afgelopen 5 minuten. Hier nog eens de kopbal die tegen spits Cardoso wordt opgekopt. De kopbal van Banzuzi. Dan komt PSV goed weg. Zoals het in de afgelopen 5 minuten een paar keer goed wegkomt. Het is ook geen oog van de naald werk. Maar ze hebben het wel moeilijk. Nog 3 minuten te gaan in de eerste helft. Dat zeg ik. Kom maar eentje officieel.
1: Ja, als er 2 bijkomen heb je alsnog gelijk. Dan worden het er gewoon 3. Dus dan zal je zien dat het bord zometeen 2 minuten aangeeft. Als Mijnans achter de bal aangaat. Net als Stil. PSV probeert te knokken en doet dat goed. En zo heeft het de bal met Van Bommel. Zeker als Mijnans hem aan de linkerkant laat lopen. Omdat hij het randje van buitenspel stond. Het staat 0-0. En Leipzig heeft zich een beetje teruggeknokt in de wedstrijd. Een wedstrijd die voor het grootste deel van de eerste helft voor PSV was. Met een gemiste strafschop door Perisic liet PSV de grootste kans liggen om op voorsprong te komen. En nu hebben we nog een halve minuut te gaan. Officieel in deze eerste helft als Kovar trapt. Kovar zoekt maar weer een keer Van Bommel. En die gaat maar weer een keer. Het duel aan met Baku. En Baku wint het maar weer eens van Van Bommel. Zoals hij de meeste duels heeft gewonnen in deze eerste helft. We wachten op het bord met de extra tijd. Dat gaan we over een seconde of 10 zien. Met die 0-0 stand tussen Leipzig en PSV.
0: Kan PSV niet kort genoeg zijn, denk ik. Bal is in de voeten van Van der Voort. En die trapt hem nu met rechts richting de middenlijn. Daar gaat hij zelfs ruim overheen. En dan moet Geertruida de bal winnen. Voordat spits Cardoso aan de bal komt. Dat doet hij ook goed. Maar PSV is hem daarna snel kwijt. Kijk eens, 2 minuten extra. Met 5 seconden daarvan nu gespeeld. Bal is op de linker. Zijlijn bij Raum. Dribbelt richting de as van het veld. Hij kan de bal nu aan Banzuzi geven. Dat doet hij overigens niet. Hij geeft hem aan Lukeba. Balletje breed. En aan de rechterkant is er dan weer ruimte bij Gruda namens Leipzig.
1: Orban heeft hem meegegeven. En nu kan die actie gemaakt worden. Voor het doel staan er 4 van Leipzig. Daar komt de bal nu voor. En het gaat uiteindelijk over Banzuzi heen. Over de doellijn. En dus krijgen we een corner. En dat wordt dan zo'n beetje het laatste moment dat PSV moet zien te overleven. PSV heeft niet heel veel hoekschoppen tegen gehad. Het heeft er vooral heel veel zelf gehad. En daaruit eigenlijk niets gehaald op wat gevaarlijke momenten na. Raum heeft de bal gepakt. En Raum gaat hem ook trappen en voorslingeren. En zien of hij een van de 2 verdedigers kan bereiken die meegegaan zijn. Orban en Lukeba, 1,84 en 1,85. En zij moeten tegen die bal van Raum gaan aanlopen.
0: Ja, laten we voor PSV hopen dat dat niet gebeurt. De bal gaat alleen kort naar de punt van de 16. Naar Nusa, het kan terug naar Raum. Dit is een moeilijke bal en ook weer goed opgelet door Guus Til. Die zag dat al van tevoren een beetje gebeuren. En die anticipeerde daarop, tikt de bal voor hem weg. En uiteindelijk over de zijlijn, dan is de inworp wel voor Leipzig. Maar die gaat helemaal terug. En nu op de kop van de middencirkel is het balbezit voor Baku. Die lepelt hem richting de 16. Bal breed gekopt en daar is Obispo om de bal op de 5 meter weg te trappen. Met een halve omhaal, dat is belangrijk. Want er stonden er 2 met een wit shirt in zijn rug. Maar PSV is alweer de bal kwijt. Sliding van Bommel. Oh, bal door de benen. Op de achterlijn nog een schitterende actie. Teruggelegd en hoog overgeschoten. PSV, wat kom je hier goed weg. Het schot van El Anayoui gaat hoog over het PSV-doel. Maar wat een geweldige actie op de achterlijn. Tot 2 maal toe. PSV is echt naar lucht aan het happen. Staat flink onder druk. En dit zijn echt serieuze kansen. Ja, schitterend. Eerst door de benen en dan nog linkervoet, rechtervoet. Terugleggen op de penalty stip. Alleen dan het lichaam te ver naar achter. Een verlossend rustsignaal, denk ik, Jeroen.
1: Ja, ik denk wel dat kost iets even wat plakband om beide benen moet doen. Om ze bij elkaar te houden. Want hij was de man die gepoord werd als geen ander. Het rustsignaal heeft geklonken. Het is een mooie wedstrijd tussen Leipzig en PSV. Het staat na een gemiste penalty van Perisic nog 0-0.
2: De tweede helft op het punt van beginnen tussen de vrouwen van Nederland en Hongarije. Nederland dat toch uiteindelijk wel een aardig gaatje heeft geslagen zo in die eerste helft, Jan-Vincent.
3: Ja, 3-0. Dus het staat allemaal prima. 3 wissels zijn er doorgevoerd door Arjan Veurink voor de tweede helft. Wilms, Brugts en Egerolla, zij zijn in de kleedkamer achtergebleven. En Jill Roort, Ella Pedemors en Kerstin Kasparij, zij mogen beginnen aan de tweede helft. Dat zijn eigenlijk dezelfde wissels die erin komen als na een uurtje afgelopen vrijdag. Toen kwamen ze er dus na een uur in. Nu, na 3 kwartier, hebben ze een hele helft om zich te laten zien. En om te kijken of Nederland er nog veel doelpunten bij kan maken. Ze hebben er nu dus in totaal 11 gemaakt. Oh, daar liggen 2 speelsters op het veld. Die zijn hard tegen elkaar aangebotst. En er is een beetje paniek bij Veerle Buurman. Die zegt tegen de scheidsrechter: leg het maar snel stil. Want hier is echt even verzorging nodig. Ik heb zo snel niet gezien wie dat zijn. 1 van Oranje dus en 1 van Hongarije. Die van Hongarije, dat is Borbala Fincsi. De linkerflankspeler. En wie daar van Oranje op de grond ligt, dat is Wieke Kapteijn, denk ik. Zo, ik kan het nog niet helemaal zien. Ja,

0: Martijn inderdaad is hard in botsing gekomen met haar scheenbeen. Daar grijpt ze ook direct naartoe. En er is een schreeuw van pijn bij Wieke Kapteijn, de speelster van Chelsea. Nou, dit zijn natuurlijk dingen, die wil je niet. Daar wil je niet tegenaan lopen zo in zo'n interland die eigenlijk nergens meer over gaat. Want ja, de heenwedstrijd met 8-0 gewonnen, nu met 3-0 gewonnen. Dan wil je geen blessures oplopen. En Kapteijn, ze zit nog steeds op het gras. Spel ligt dus stil. We zijn begonnen aan de tweede helft met Nederland op een 3-0 voorsprong tegen Hongarije.
1: En met Hedwiges Maduro gaan we natuurlijk praten over nou, toch vooral Leipzig tegen PSV. 0-0 is de ruststand, maar Hedwiges, saai is het niet.
2: Nee, gebeurt van alles. Leipzig begon heel goed, hè, met een paar kansjes met de rechtsback. Met de volleykans. En daarna nam PSV het heel goed over. Hadden ze echt controle. Speelden ze volwassen, speelden ze onder de druk vandaan. Kregen ze de penalty.
1: Ja, want zullen we daar eventjes beginnen? Want dat was wel een soort kantelmoment in die eerste wedstrijd. De VAR, die riep de scheidsrechter naar het scherm.
3: Ik snap wel dat hij een beetje twijfelt.
4: Ja, hij krijgt ook een beukje. Niet heel hard van Van Bommel. Daarom is hij een beetje uit balans. Dan gaat die arm omhoog, komt hij erop. Maar die bal gaat naar de zijlijn. Is al over Van Bommel heen. Ik zou dit echt een hele zware straf vinden. Maar hij komt er wel.
3: Penalty.
4: PSV krijgt een penalty.
1: Ja, maar ik zei al, het is 0-0. Dus dan weten we hoe dat afliep.
4: Cadeautje voor PSV. Pak hem dan maar uit. Ivan Perisic. 11 meter is de afstand. Heeft alle tijd genomen nu. Kijk naar links. Naar de scheidsrechter. Staat schuin op de bal. En gaat met rechts de penalty trappen. En de keeper redt met zijn voet. De keeper redt met zijn voet. Keeper duikt naar links. Steekt nog zijn been uit. Bal in het midden van het doel op een meter boven het gras. En Van der Voort redt met zijn voet.
1: Moeten we nog wat zeggen over de penalty? Of was je al duidelijk tijdens de wedstrijd?
2: Nee, dat was niet goed genomen. Als je door het midden schiet, moet je eigenlijk hard of hoog. Wat hoger dan in ieder geval. Hij schoot echt op keepershoogte. Dus de keeper kon nog met zijn benen de bal tegenhouden.
1: Ja, en dus bleef het 0-0. Je zei wel, het was een soort moment waar PSV ook het initiatief pakte. Wat maakten ze zo goed in, zeg maar, naar dat middenstuk van de eerste helft?
2: Ze waren heel goed aan de bal. Dus Leipzig wilde wat druk zetten. Maar PSV was zo goed aan de bal dat ze er onderuit konden voetballen. Waardoor Leipzig ook wel een beetje ging twijfelen. Een beetje met terug ging spelen. En PSV had de bal, creëerde niet echt heel veel grote kansen. Maar ze speelden comfortabel. En uiteindelijk nam Leipzig het wel weer over.
5: Ja, want wat gebeurt er dan? Dat het toch weer een beetje gaat kantelen?
2: Wat slordiger aan de bal. Dus in het begin zag je heel veel mooie combinaties inspelen. Derde man doorbewegen. En de laatste fase zag je eigenlijk, ja, dat was een kaas bijvoorbeeld niet goed. En omdat het vaak 1-1 is op het hele veld. Als je dan de bal verliest, dan kan Leipzig in één keer aanvallen. En dat gebeurde op een gegeven moment 2 keer achter elkaar. Ja. En toen zag je dat PSV besloot, we hebben nog 5 minuten, laten we inzakken. Om de 0-0 erover over de streep heen te trekken.
5: Dus eigenlijk een bewuste keuze om te gaan overleven in die eerste helft.
2: Ja, dat denk ik wel. En toen zag je dat Leipzig het even overnam. En ze werden wel gevaarlijk met nog een aantal schotkansjes.
5: Nou, sterker nog, ook op het moment dat PSV de controle leek te hebben over die wedstrijd, zei jij van ja, maar de gevaarlijkste momenten komen van Leipzig.
2: Ja, als je gewoon kijkt naar de schoten op doel, hè, de reddingen ook van Kovar bijvoorbeeld. Ja, die zijn daar geweest. Dus je hebt heel dat gevoel van, nou, PSV is beter, heeft de controle, maar ze hebben niet echt grote kans gehad, behalve de penalty moment. Maar Leipzig daarentegen, dan kan je er wel 3 op noemen. Echt schoten op doel, reddingen van Kovar, een volley moment. Laatste minuut schoot iemand dan wel over het doel, maar een vrije schotkans. Dus dat zijn wel grote kansen geweest.
1: Zei Jeroen ook al voor de wedstrijd, Leipzig is vooral in thuiswedstrijden heel erg goed. Heeft al een half jaar langer thuis niet verloren. Terwijl ze uit best wel wisselvallig spelen. Ja. Hoe kan dat thuisvoordeel zo groot kan zijn? Want ergens denk je, die voetballers moeten hetzelfde doen in een ander stadion als in hun Red Bull Arena.
2: Eigen publiek, comfortabel op eigen veld. Herkenningspunten altijd in het stadion. Dat wordt wel eens onderschat ook.
1: Serieus, hoe werkt het dan?
2: Ja, gewoon, je kan trainen in je eigen stadion minimaal 1 keer in het week. Op een gegeven moment, je speelt natuurlijk de wedstrijden ook in de competitie. Maar bijvoorbeeld hoe je een bal trapt. Ik heb ook bijvoorbeeld in de arena heel vaak gehad. Dan had je altijd bijvoorbeeld een vlag, een vaste vlag daar. Ja. En ik wist dat er altijd bijvoorbeeld ongeveer de rechtsbuiten moest staan. Dus als ik de bal kreeg, hoefde ik eigenlijk alleen om dat vak te mikken. Ik noem maar wat op.
5: En dus je maakt eigenlijk heel bewust gebruik van dat soort markeringspunten
2: tuurlijk,
5: in de stadion.
2: Tuurlijk, want als je dat weet, dan weet je ongeveer waar je moet trappen, waar de speler moet staan. Zulke kleine dingetjes kunnen allemaal helpen. En dat heb je natuurlijk in je eigen stadion natuurlijk meer dan het veld, dan op een ander veld. Ja. En het gras natuurlijk, een grasveld, hoe kort wil je het hebben? Daar spelen ploegen ook altijd mee. Maar dat maakt het verschil niet echt. Maar meer gewoon het stadion zelf en het publiek.
5: Ja, jij zei ook de intensiteit waarmee Leipzig speelt. Dat is iets dat je eigenlijk in Nederland zelden tegenkomt.
2: Ja, maar ook echt als je kijkt naar de bouw van alle spelers van Leipzig. Dat zijn gewoon allemaal powerhouses. Allemaal groot, sterk. Fysiek. En ze kunnen allemaal lopen. En ja, die kom je weinig tegen in de Eredivisie.
5: Kan PSV zich daar een hele wedstrijd lang mee meten, denk je?
2: Jawel, vind ik wel. En ze doen het in principe in fysiek opzicht ook wel goed, hoor. Ze gaan goed mee met het tempo. Ik vind dat PSV ook een heel goed elftal heeft. Daarin gebalanceerd, fysiek sterk. Allemaal jongens die ook goed kunnen lopen. Dus dat doen ze goed.
1: Vuurink heeft in de rust flink gewisseld bij Nederland. Hongarije kan Oranje ook in de tweede helft de druk erop houden, Jan-Vincent.
6: Nou, die druk begint eigenlijk net pas een beetje te komen. De eerste paar minuten was het even zoeken voor Oranje. Nu krijgen ze een vrije trap omdat Jill Roort een tik krijgt. Een van die invallers dus, Jill Roort. En dan is het een vrije trap in een toch wel kansrijke positie. Zeker met een keeper die nog wel eens een bal doorlaat. Dus wellicht dat het in één keer kan. Dominique Jansen, zij staat klaar om die vrije trap te gaan nemen. En ook Janu Levels gaat zich daarvoor melden. Ik denk dat we een beetje een cliffhangertje gaan krijgen. Want ik hoor de eindtune al van het uur. Gaat deze bal erin of niet? Nou, eens even kijken of we dat nog voor het nieuws van 10 uur mee kunnen nemen. Of dat het echt een cliffhanger wordt. Janu Levels, zij legt hem neer. Nou, u hoort dadelijk hoe het afloopt.
5: Ja, dat is de cliffhanger.
1: Wat duurt het lang.
5: Zo dadelijk ook de tweede helft van de RB Leipzig. PSV, tot zo.
1: Hij zit nog niet, geloof ik.
5: Nee, toch?
1: Nee.
5: Hij moet nog genomen worden.
7: NPO Radio 1.
8: AI gaat echt oorlogsvoering overnemen.
9: Dr. Keldrenko.
8: Het gaat harder dan wij er aan tafel over kunnen praten, bijna.
9: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
10: Je kan zeggen, iedere keer als je een aanval doet, gaan we automatisch 100 miljoen meer aan Oekraïne geven.
8: En test de NAVO, lees je over.
9: Ja. Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
11: Dan is het zo snel dat iemand vergeet dat hij met een machine aan het praten is. Ja. Het is niet voor niks dat mensen willen trouwen. Met een taalmodel.
12: Avro Tros.
9: De wetenschap aan tafel. In Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
7: Op NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer. Ster.
13: Zonder echt contact werkt je team hard, maar niet samen. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder overleg. Ga naar lovanek.nl.
14: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
13: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
15: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
18: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
17: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
19: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
20: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
21: Ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
20: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
21: Wow.
22: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
20: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: NPO Radio 1. 10 uur.
9: Het
0: Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesseling.
1: De Oranje Vrouwen spelen dus tegen Hongarije. Het was 3-0, maar zat die vrije trap er nou in, Jan-Vincent van Zuiden?
6: Nee, die bal die ging over van Lewels. En daarna nog een knal op de lat van Ella Peddemors. Zo is Oranje dus echt op jacht naar een nieuwe doelpunt. Maar het blijft voorlopig 3-0.
5: Zo dadelijk het vervolg. Zo ook de tweede helft van Leipzig tegen PSV in de Champions League. De ruststand is daar 0-0. Nu eerst het NOS-journaal.
6: Hier is Jurgen Boekaert.
3: De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft straks geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI, zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
12: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hard thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
3: MI5 ziet dat bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. In Frankrijk heeft de antiterrorisme-aanklager het onderzoek overgenomen naar de 14-jarige schoolschutter. Hij schoot gisteren op een docent en de directeur van een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de antiterrorisme-aanklager had hij banden met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Franse tiener zou zijn geobsedeerd door een schietgame en in een sociaal isolement verkeren. Hij zou wraak hebben willen nemen op het schoolpersoneel. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
23: Daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
3: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Het weer vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en het wordt een graad of 17.
24: Ster. Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
25: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
26: Een bijzondere uitwisseling tussen 2 topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor 1 keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
27: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
26: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
28: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
29: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
30: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog.
2: Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
8: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
7: NPO Radio 1. EO NOS.
0: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesselink.
5: Nog een uurtje live sport op NPO Radio 1. Champions League bijvoorbeeld. De tweede helft van RB Leipzig tegen PSV. Mark Kloostra.
10: Met een 0-0 stand begonnen. 22 seconden geleden begonnen. PSV speelde een half uur goed in de eerste helft. Had het alleen in de eerste vijf in de laatste 10 minuten heel erg lastig. Maar miste een penalty. Gescoord is er niet.
1: En ook vanavond hebben de Oranje Vrouwen weinig moeite met Hongarije. Jan-Vincent van Zuiden.
6: Ja, het staat 3-0 in de 62e minuut. Afgelopen vrijdag stond het nu al 7-0. Dus er is wel een verschilletje. Nederland heeft het moeilijker om echt heel veel kansen te creëren. Maar zojuist had het wel echt 4-0 moeten zijn. Een kopkans voor Pelova. Ja, en op een avond dat er alleen maar met het hoofd gescoord wordt, had zij die bal echt tussen de palen moeten koppen. Deze niet. En dus blijft het 3-0.
5: En Edwiges Maduro kijkt hier in de studio naar beide schermen. Hoe schat je de kans in voor de Oranje Vrouwen? Nee. Voor PSV natuurlijk.
11: Voor de Oranje Vrouwen, ja, wat een spannende wedstrijd nog.
5: Toch, hè?
11: Nee, maar PSV, dat moeten we nog even gaan zien, hè. Het was gelijk opgaand, dus hopen dat die gewoon het PSV gaat winnen.
5: We gaan het zien.
1: Kovar in balbezit, tweede helft dus begonnen in Leipzig. Mark en Jeroen.
13: 0-0, anderhalf minuut bezig, ziet ook Roger Smit, oud-trainer van PSV. Inmiddels de head of global soccer international van Leipzig. Die ziet dus veel oude bekenden hier op de grasmat. En hij ziet dus dat het 0-0 staat met kansen aan beide kanten. Hebben we zeker voor Leipzig ook nog grote mogelijkheden op slag van rust gezien. Maar Perisic de grootste kans in de wedstrijd miste. Hij wist de doelman van Leipzig niet te passeren vanaf 11 meter vanaf de strafschopstip. Hier komt Leipzig heel snel. En hier komt wel een goal aan. Ja, nee, Kovar redt hem. Heel goed zeg op die inzet van Nusa. Zo begint de tweede helft eigenlijk net als de eerste. Hij wil graag behandeld worden. Of hij heeft in ieder geval pijn. Ik vermoed op een plek die zorgt voor een hoge stem. Want daar kon de bal wel eens terecht zijn gekomen. Maar goed, hij heeft de bal tegengehouden. En hij heeft heel veel last. En hij kan even niet door. En hij ligt. En dan moet de scheidsrechter stoppen. Want als de keeper geblesseerd is, dan hou je er gewoon even mee op. En we houden er dus eventjes hier mee op. Nou, waar die pijn heeft, ik denk dat ik het wel weet.
10: Ja. Op zijn stok of in de tas?
13: Het is, de klokken luiden. Maar het is een hele nuttige symfonie van dat klokkenspel. Omdat Nusa hem daar raakt.
10: Oh, ja.
13: En het doet pijn, maar het blijft nog wel 0-0. Voel je het, Mark?
10: Dit is plaatsvervangende schaamte en plaatsvervangende... Oh, hij krijgt hem echt vol. Oh, maar wel weer een goede redding. Redding nummer 3. En echt een hele goede redding. En ook redding nummer 3 is een hele goede. We gaan even pauzeren.
1: Ja, hebben ze bij Jan Vincent namelijk geen last van.
6: Nee, dat is inderdaad een correcte conclusie. Het is 3-0 voor Nederland tegen Hongarije. Nederland krijgt nu in deze fase ineens weer heel veel kansen. Pellemors 2 keer was er dichtbij. 1 keer dus met een schot op de lat. En die kopbal van Pelova, dat had echt een doelpunt moeten opleveren. Nu Keukelaar, want die is ook in de ploeg gekomen met een goede actie. Met de voorzet. Keukelaar krijgt hem niet bij een medespeelster. Dus hij viel vrijdag ook al goed in. Komt de Keukelaar nu dus weer bal voor. Daar is Berestijn. En daar staat ook Pelova. Wie krijgt die bal onder controle? Nou, uiteindelijk weet Hongarije die bal de 16 uit te werken. En heeft Nederland al heel snel weer de bal. Er staan 3 Hongaarse vrouwen klaar om in te vallen. Zo dadelijk. Maar Nederland heeft voorlopig het balbezit. En zolang die bal in de ploeg blijft, kan Nederland doorvoetballen. Nu met Dominique Jansen ver op de helft van Hongarije. Jill Roort probeert uit de draai te schieten vanaf de rand van de 16. Maar het schot wordt gekraakt. Dan pikt Nederland die bal heel snel weer op. Gaat hij naar Levels, maar die kan dat niet belopen.
9: Bal over de zijlijn en na 65 minuten is het 3-0 voor Oranje tegen Hongarije.
5: Kovar weer op de benen en dus wordt er weer gespeeld bij RB Leipzig PSV.
13: Ja, op twee benen wel te staan. 50ste minuut. Het staat 0-0 en PSV heeft dus de eerste minuten overleefd. We zien Peter Bos aan de zijkant. Het is nog altijd interessant in de wedstrijd die nog altijd alle kanten op kan. PSV dat hierna uit moet naar Francesco Farioli die het zo goed doet met Porto. En daarna thuis speelt tegen Club Brugge. Het zou prettig zijn als PSV hier een punt of meer weet te halen in Duitsland. Daar waar het zo zelden Europese wedstrijden weet te winnen. Maar hier komt Leipzig weer toch een beetje wakker geschud denk ik door het grootste deel van de eerste helft, waarin ze gewoon simpelweg niet zo goed waren. Maar dat kwam voor rust allemaal in orde. En na rust gaan ze ook door. Nu is het gelukkig goed verdedigen van Van Bommel. Mauro die snel moet handelen. Dat geldt voor heel PSV. Want hier komt dat druk zetten van Leipzig. Maar daar voetbalt PSV via Meinans en Mauro Junior heel aardig onder vandaan. Meinans tikt hem tegen Orban op. En zo gaat de bal over de zijlijn. 51ste minuut is ingegaan. 0-0 PSV mag gooien.
14: Ja, onder indruk is een groot woord, maar ik vind echt dat Meijndans een hele goede wedstrijd speelt. Dat deed hij in de eerste helft en zo begint hij ook aan de tweede. Heel volwassen hoe hij nu ook slim die bal via een voet over de zijlijn tikt. En PSV daarmee de mogelijkheid verschaft om en in te gooien en eventjes wat tijd te nemen. Omdat Red Bull Leipzig, Rasenball Leipzig, toch wel weer furieus begon. Dit is een goede bal van Til en daar gaat Van Bommel schuin op het doel af. Van Bommel legt hem terug, daar is Meijndans. Ja, en dan moet je deze erin schieten en schiet hem naast. Wat een kans voor Sven Meijndans. Deze moet erin. 8 meter van het doel. Hij veegt hem met de binnenkant van zijn voet naar de verre hoek. Maar veel te ver laat hij de bal over zijn voet rollen. Zodat hij ruim naast gaat. Had erin gemoeten deze Jeroen.
13: Goeie actie van Bommel. Bewaart het overzicht. Het is niet eens een hele makkelijke terugtrekbal. Omdat hij zijn lichaam helemaal moet keren eigenlijk om hem op Meijndans te geven. Hij heeft hem dus al lang gezien. En Meijndans loopt dan te veel tegen de bal aan om hem goed tussen de palen te krijgen. Ja, met zijn kwaliteit. Het is gewoon een doelpunt te maken. Maakt ook al een hattrick voor PSV. Natuurlijk dit seizoen moet deze hangen. En dan had hij deze 51 minuten waarin hij zeer goed speelde. Zoals Mark al zei, bekroond met een doelpunt. Dat doet hij nu dus niet. Nu is dit het moment dat even blijft hangen rond Sven Meijndans. Een overtreding gemaakt op Mauro Junior. En dus krijgen we een vrije trap voor PSV. Een hand tegen de keel gelegd eigenlijk. Een hand van de Kunku. Vandaar dat PSV die vrije trap krijgt. Wel opgekrabbeld. De man met de aanvoerdersband om zijn bovenarm wat strakker gedaan. Mauro Junior als PSV de bal heeft met Geertruida. Dat doet hij op het midden van zijn eigen helft. Hij gaat terug naar de doelman. De doelman van PSV die hem aanneemt buiten zijn eigen 16 meter gebied. Dan krijgt hij hem nu binnen weer terug van Geertruida. Geertruida loopt dan breed. Maar die spits die schermt de weg goed af. En zo moet PSV durven om er langs te voetballen. Dat lukt bij Nusa en dat lukt uiteindelijk ook weer via Geertruida. En PSV blijft voetballen. Het meest actieve is Geertruida in die opbouw. Ze komen nu wel met 3-4. En dus denkt Kovar, nou, dan vind ik het allemaal wel mooi geweest met die korte ballen. Dan geef ik een lange bal. En dat levert dan PSV daarna pas het balbezit op, omdat Mauro Junior hem op heeft gepikt.
14: Sano heeft hem gekregen van Mauro Junior. En die speelt hem nu naar de rechterzijkant. Daar kan de bal vroeg worden voorgegeven. Nou, dat is gewoon een strakke bal naar de punt van de 16 aan de andere kant. Daar komt het schot in de korte hoek van Kostić in de redding van Van de Voort. Wat een mooie trap zeg, met de wreef. Zo over het veld scherend van de rechterkant naar de punt 16 linkerkant. PSV gooit snel via Kostić naar Mauro. Bal naar de as. Het lopje van Sano over de verdediging. Komt op de voet van Mauro, maar die kan de bal niet controleren. Ook een verdediger in zijn rug. Wat ervoor zorgt dat de bal over de achterlijn verdwijnt. Voor een doeltrap voor Van der Voort, de Belgische keeper van Leipzig. Het is na 53 minuten nog steeds 0-0. Weer een goede kans voor PSV.
13: Ja, kansen genoeg. Prima wedstrijd ook. Ik zou wel willen protesteren tegen de kans dat deze tussenstand misschien ook de eindstand dreigt te worden. Want dat verdient deze avond niet. En dat verdienen we eigenlijk allemaal niet. 0-0. Dus hup, het is wachten op een doelpunt. Liefst van PSV natuurlijk. Dan moet het wel nu een meter of 80 gaan overbruggen. Want het is nog altijd op eigen helft met de bal in de voeten. Geertruida ook weer terug. Nu naar Kovar. En Kovar dribbelt rond de eigen strafschopstip van PSV. Haalt hem even onder de voeten door. Tikt hem met de buitenkant van de voet 2 keer naar rechts. 3 keer naar rechts. 4 keer naar rechts. En dan wordt hij nog een keer via Sano teruggeplaatst in zijn voeten. En dan volgt de lange bal. Die lange bal wordt verlengd met de hak. Maar daar kan Til eigenlijk daarna niet bij. Door Perisic was het. Die de bal verlengde op een lastige manier. En dan neemt uiteindelijk nu weer Leipzig over met die rechtsback Baku. die dat goed doet. Nu te vinden is op de binnenkant van het veld. De halfspace zoals dat zo mooi heet als aan de rechterkant nu. Gruda de bal voorgeeft. Het komt wel wordt gewonnen door Perisic. Die zijn verdedigend werk gelukkig keer op keer goed doet. Volgende bal voor wordt weggehaald door Kostic. Baku neemt hem nu aan. Het ziet er allemaal heel dreigend uit. Maar komt er ook een schot van Baku. Ja, en dan gaat hij net niet in het doel. Omdat hij daarvoor wordt weggewerkt. Ik denk door Maurus Junior en misschien wel door Kovar zelf. Maar het was gevaarlijk van Leipzig. Ze feliciteren elkaar allemaal bij PSV dat het geen doelpunt is geworden. Maar zoveel scheelt het niet. Het is de rechtervoet van Kovar. En dus komt er een hoekschop en blijft het 0-0.
14: Echt weer een goede redding hoor. De bal kan daar ook tussendoor. Maar goed, hij staat er dan toch in de korte hoek. En dit is redding nummer 4 van Kovar. En het zijn allemaal geen makkelijke reddingen. Deze misschien de minst moeilijke van allemaal. Maar voorlopig houdt hij zijn doel keurig schoon voor PSV. Ja, 0-0. We willen geen 0-0. Doe dan maar 6-6. Maar als je aan het eind van de rit met 1-0 verliest, dan is het helemaal een vervelende dag. Na 55 minuten de indraaiende corner. Die wordt omhoog gekopt. En moet nu worden weggekopt door Mauro. Dat gebeurt dan ook. Tot wel over de zijlijn. Dus dan is de inworp voor Leipzig. Het is een wedstrijd die echt in fases is. Want zo zie je de eerste paar minuten ook in de tweede helft weer Leipzig. Dan komt PSV met 3 kansen. Nu weer Leipzig gevaarlijk. Het kan alle kanten op in de Duitse stad. Waar de bal nu wordt ingegooid door Raum terug. En zo gaan we naar de kop van de middencirkel waar Orban de bal ontvangt.
13: We hebben natuurlijk straks ook nog wat wissels die erin zouden kunnen komen. Overigens op de bank bij Leipzig. Bakayoko, de oud-PSV'er. Maar eerst hier Nusa. Nusa in het 16 meter gebied. Nusa krijgt hem niet bij een medespeler. Maar lekker uitkomen, dat doet PSV ook niet. Dan maar met een ram weg. Nou ja, ram. Misschien was het wel een paas van Sano. De doelman van Leipzig is er heel ver uit. Maar die geeft hem in de voeten van een PSV'er. Dus als PSV via Meinals haast maakt, dan valt er misschien wat te halen. Maar dat lukt niet, omdat Meinals werd achtervolgd. Dat heeft PSV nog op de bank. Natuurlijk bij Aktarovic, die individueel wat kan. Man heeft natuurlijk snelheid. En zo zijn er wel wat mogelijkheden bij PSV om in de laatste fase van de wedstrijd ook nog wel wat te bewerkstelligen. We zien heel veel beweging aan de zijkant, maar nog geen wissels. We zitten in de 57e minuut en staat nog altijd in deze Champions League wedstrijd tussen de nummer 33 en de nummer 20 op de ranglijst 0-0.
14: Komt ook door de twee keepers. En laten we dan vooral die van PSV eventjes een compliment maken, want die heeft ook de nodige kritiek gehad. Maar vandaag staat hij uitmuntend te keepen. Bal is nu centraal achterin bij Leipzig en het gaat via Raum terug naar Van der Voort. Dat is die andere keeper in het geel gestoken. Heeft de bal nu in zijn voet en trapt hem met rechts richting de rechtsbuitenpositie waar de spits Cardoso het kopduel wint. Maar het gat wordt weer goed dichtgelopen door Kostic via Geertruida en Obispo. Is de bal opnieuw bij Meinans en nu Geertruida terug naar Meinans op de helft aan de linkerkant van Leipzig. Geeft hem aan Van Bommel. Die dribbelt naar binnen. Rechts staat iemand met een arm te zwaaien. Dat is Perisic. Daar gaat de bal heen. Rand 16 meter. Perisic. Buitenom komt Dest. Voorzet. Nee, schot in de korte hoek. En er ligt weer een keeper. Het is de avond van de keepers. Daardoor staat het 0-0 na 57 minuten. Heeft hem weer goed. Van der Voort. Goeie aanval.
13: Ja, je krijgt eigenlijk alles wat je verwacht van twee aanvallende ploegen tegenover elkaar. Namelijk heel veel kansen. Heel veel reddingen. Het enige wat je ook verwacht zijn doelpunten. Maar die krijgen we nou nog net niet. Want ook dit was een behoorlijke kans voor Dest. En er is inderdaad een goede redding van Van der Voort. Van der Voort en Kovar, de Tsjech en de Belg, blinken uit in deze wedstrijd tussen PSV en Leipzig op Duitse bodem. Als PSV via Perisic een hoekschop krijgt. Perisic trapt. En daar is Van der Voort. Die hem even laat vallen op de grond. Maar hem daarna heel snel pakt. En dan kijkt hij naar de andere kant van het veld. En dan ziet hij helemaal niemand in een wit shirt. En dan denkt hij, nou kom er maar even bij me.
14: Ja, het is mijn gebrek aan voetbal kijken geweest in de afgelopen jaren. Maar na 58 minuten is het 0-0. Die Van der Voort zag ik pas voor het eerst keeper in de wedstrijd voor België tegen Frankrijk. En toen maakte hij een hele goede indruk. En dat doet hij vandaag weer. Het is de tweede keer dat ik hem zie. Dat is mijn gebrek. Maar ik vind dat echt een hele goede keeper, die Lange, die nu ook de bal wegtrapt. En dat doet hij diep op de helft van PSV. Maar Obispo wint ook niet voor het eerst zijn kopduel. Ook hij speelt een sterke wedstrijd. Krijgt de bal bij Sano, schuin naar voren. Naar Van Bommel zit hij wat in van PSV. Sano loopt door, Van Bommel zag het. Maar durfde de paas niet aan. Was ook een moeilijke geweest. Mooie driehoekje nu bij PSV. En via Van Bommel de bal aan de linkerkant bij Til.
13: Til geeft hem aan Sano. Tenminste, dat was de bedoeling. En Sano heeft hem ook te pakken. Maar dat komt omdat hij het balverlies zelf weet te herstellen. Til krijgt hem nu terug. Komt wel een eerste wissel aan bij Leipzig. Als PSV eerste bal nog heeft. En Dest kijkt of hij Peres iets kan bereiken. Voor het doel. Meinans, Til en Van Bommel. Maar daar komt de bal nog niet. Want voorlopig zijn het driehoekjes aan de rechterkant. Maar Nusa troeft daar Maurus Junior af. En Nusa werkt zich er langs. Nusa doet het heel goed. Want geeft hem mee aan Bansuzi. Die hem er ook langs krijgt. Dan is het knokken, knokken, knokken. Perisic gooit dat geblokte, sterke, ijzeren lijf van hem ertussen. Mooi. En trekt daarna zijn tegenstander omhoog. zodat het spel allemaal verder gaat. Het is goed van Perisic die meer verdedigend werk verricht en dat goed doet hoor. Dan dat hij aanvallend heel veel weet klaar te spelen. We zien Demichelis langs de zijkant staan. Die staat zich een beetje te ergeren. We zien daar een wissel, maar die moet nog wachten. Als we het uur gaan aantikken en Leipzig weer aanvalt en het wachten is op doelpunten, want het staat nog 0-0.
14: We hebben zolang die keepers zo goed hun best blijven doen, wordt dat wel lastig hoor. Gruda buitenom gaat Baku, die krijgt de bal nu ook op de achterlijn. Voetje zit ertussen van Kostić. Bal over de achterlijn, corner voor Leipzig. Dat gebeurt allemaal na ongeveer een uur spelen. Dat is over 30 seconden officieel zo. En kijk eens naar die Baku. Zijn een kwartier onderweg in de tweede helft. Die denkt, ach, een reclamebord. Daar leun ik even overheen. Kan even uitpuffen naar deze sprint opnieuw. Gomis komt erin bij Leipzig. Gaat dat gebeuren voor de corner? Of hebben ze deze nog getekend en aan alle mensen laten zien deze variant? En wachten ze dus nog even met het wisselen? Daar lijkt het wel op. De corner vanaf de rechterkant die getrapt gaat worden door Raum. Die neemt alle spelervattingen bij Leipzig. Doet hij ook na een uur spelen bij deze corner vanaf rechts.
13: Want daar zitten we op, precies op 6-0, dubbele punt 0-0. Dus een uur onderweg als Raum gaat trappen. Dat doet hij ver voorbij de tweede paal. Daar kopt Sano. En dus heeft PSV die bal weten weg te krijgen. Maar zou hem binnen bij Leipzig. Nusa gaat naar binnen. Hij gaat schieten natuurlijk. En dat doet hij ook. Geblokt. En daarna is het Kovar. Nog een keer Kovar. En dan loopt het allemaal goed af. Omdat Obispo de bal weghaalt in zijn eigen doelgebied. Het is nu weer Kovar die uitblinkt op onder meer een schot van Gruda. Maar hij is niet te passeren, Kovar. Hetzelfde geldt voor Van der Voort. Het is de avond van de keepers. De avond van de kansen. Maar ook de avond van de 0-0 tot nu toe. PSV moet nu doorbijten. Want Leipzig komt. Nusa geeft hem. En daar verdedigt dan Kostić even. En dan mag Leipzig gooien. Dan gaan we denk ik de wissel krijgen. En dan zijn er dus weer reddingen van Kovar. De eerste was knap. En de tweede was meer dan knap. En dus blijft het 0-0.
14: Tjonge jongen, wat staat die man op partij goed te keepen zeg. De spits gaat eruit. Cardoso. Het is de muur van Tsjechië. Zullen we hem zomaar noemen. Die Kovar die pakt echt alles vandaag. Die heeft magneten in zijn handschoenen, in zijn ballentas, in zijn buik, op zijn borst. Overal schieten ze die bal tegenaan. Hij maakt zichzelf ook heel groot, is al lang. En houdt tot nu toe PSV op de been als het lastig wordt. Na 62 minuten staat het dus nog 0-0 met dank aan de Tsjechische keeper. De bal wordt ingegooid op PSV. Zit een hoofd tussen van Raum. Kan die worden weggetrapt door Lukeba. En dan uiteindelijk houdt Leipzig de bal. Nusa gaat een duel aan wat hij verliest. Van Dest is niet vastgehouden blijkbaar. En na een kaas van Til krijgt Dest de bal weer. En dan gaat het via Mijn als die bal is te slap. En vanaf het moment dat ik hem complimenten ben gegeven is hij niet veel goeds meer aan het doen. Nu Gruda in de as van het veld. Draait een rondje om zijn as. Geeft de bal dan vervolgens binnenkant back is de bedoeling. Maar Van Bommel zit ertussen. PSV moet echt gaan opletten nu. Want er is ruimte voor Leipzig aan de rechterkant. Waar het verdedigd wordt door Kostić. En die gaat ook nog eens slim liggen. Dat is ervaring noemen ze dit hè.
13: Complimenten maar op tas houden verder vanavond. We zitten in de 63ste minuut. Staat 0-0. Als er dus even wat lucht wordt gehapt. Nu door Kostić. Dat zal ongetwijfeld de mensen die op de tv zitten te kijken de gelegenheid geven om naar de reddingen van Kovar te kijken. Dat doen wij namelijk ook. Eerst de volley. En daarna pakt hij de rebound wel van Orban. Ik denk overigens dat als die had gezeten, maar dat is een beetje flauw om dat te zeggen omdat die redding zo mooi was, dat hij was afgekeurd voor buitenspel. Van Orban, die op het moment van schieten van die eerste, Gruba, net over dat laatste lijntje leek te staan. Maar dat neemt niet weg dat de manier waarop hij zich breed maakt en dat lichaam voor de bal werpt. Nadat hij zelf, ja, moet je dan nog kritisch kijken naar de manier waarop hij die bal pakt. Want je zou kunnen zeggen, je moet hem verder naar de zijkant stoppen. Want dan hoef je niet daarna zo uitsloverig te doen bij die rebound. Maar dat is flauw. Genieten van de schoonheid. Het glas is half vol. En dus zeggen we, goed gedaan, Kovar. De eerste redding en de tweede redding. En dus staat het nog 0-0. 63 minuten zijn we onderweg. Het is weer eens tijd dat PSV zich laat zien. En dat doet het dan nu met Mijnans en met Sano en met een vrije trap voor Leipzig. Maar dat is niet echt iets van PSV.
14: Nee, overtredingtje gemaakt. En daar is Orban het slachtoffer van. En dus na 63 minuten is er pijn bij het bovenbeen. Mijnans maant zijn ploeggenoten wat. Heeft wat handgebaren. Waarmee hij iets duidelijk wil maken. Wat dat precies is, weet ik niet. Het is knie op knie, denk ik. Waardoor Orban nu last heeft van de binnenkant van zijn knie. Het is altijd pijnlijk, want er komt dan al die knieschijf op. Dat doet pijn, want dat is hard. Bot. De bal is intussen weer aan het rollen. Van der Voort heeft hem gekregen en trapt hem richting de helft van PSV. Geertruida, wat speel je goed? Kopt ook deze bal weer weg. Maar kan niet voorkomen dat na het wegkoppen van die bal Leipzig toch weer de bal overneemt. Baku speelt hem naar centrale verdediger Orban. Orban terug naar Van der Voort. En Van der Voort tussen drie PSV'ers door. Maar daar is er een vierde bij die de bal verovert. Bal op de borst nu aangenomen op rand 16 door Til. Het gaat naar Van Bommel. Die labelt hem naar de tweede paal. Daar gaat hij in alles en iedereen en ook het doel voorbij. En stuit het hij over de achterlijn. Dan was PSV weer dreigend. Maar zo'n grote kans als die net in drievoud voor Leipzig, die hebben we nog niet gezien in de afgelopen 5 minuten voor PSV.
12: Balbezit is in de 65ste minuut. Dus kijkt Peter Bos een beetje moeilijk voor Leipzig dat de lange paas verkiest richting de voorwaartse. En daar komt hij dus ook terecht. Dus moet Mauro Junior nu verdedigen. Mauro Junior moet opletten en blijft naar de bal kijken. Waar er veel beweging is voor het doel. Maar het lang duurt voordat de bal uiteindelijk gegeven wordt. Hij wordt nu wel gegeven aan die invaller. Die Gomis, die Fransman die er dus in is gekomen. Er staan er 2-3 van Leipzig in het 16 meter gebied. De rest staat er omheen. PSV heeft er 5 in het eigen 16 meter gebied staan. Dan lopen er nu ook weer een paar uit. Omdat de bal helemaal terug gaat. Halverwege de helft van PSV op de as van het veld. Wordt hij nu rondgespeeld en gaat het weer naar de linkerkant, naar Nusa. En zo is er weer een lange fase van balbezit. Dan kan ik verklappen dat ik heel stiekem op mijn telefoon een assist van Lamine Yamal heb laten zien aan Mark.
15: Ja.
12: Omdat het een hele mooie was. En we af en toe ook nog stiekem kijken naar de andere velden. En we gaan het er verder niet over hebben, want we hebben het over Leipzig PSV 0-0. Maar als u ergens een telefoontje in de buurt hebt, of bijvoorbeeld in de studio, jongens, kijk eventjes naar die beweging van Lamine Yamal bij een van de goals van Barcelona vanavond.
14: Die kan ook goed zaalvoetballen, dan kan ik je een briefje geven. Geweldig, maar ja, ga dat maar terugzien, ik kan het niet eens uitleggen. Goed, intussen Leipzig, veel belangrijkere zaken. Schot uit de tweede lijn, deze gaat naast het doel van Kovar, die nog wel in de goede hoek ligt. Een handje richting de bal doet, als Balzouzi vanaf 22 meter schiet, maar dat laag doet. En de bal dan via het gras een meter naast het doel verdwijnt. En de keeper denkt, daar hoef ik er met mijn hand niet aan te zitten als ik naast het doel uitkom. Intussen heeft hij met zijn voet de bal verplaatst naar Geertruida. Dan gaat het naar de rechterkant voor PSV op de zijlijn. En via Sano de bal naar voren op de borst van Raum. Maar die springt dan van zijn borst af. En dan kan PSV met Gustil de bal overnemen. Alleen die loopt hem dan over de zijlijn. En dat is slordig. Ja, nee, daar heb ik hekel aan. Antwoord slordig. Dit is niet goed van Gustil. Inworp is dan voor Leipzig intussen weer genomen. En op kop middencirkel eigen helft is de opening nu naar de linkerkant. Geen goede Dest met een schijnbeweging. Fopt daarmee direct de tegenstander Nusa. Die denkt, oh, hij gaat naar de bal toe. Dat gaat hij niet. En dan laat hij hem rollen tot over de zijlijn. We zijn alweer halverwege de tweede helft. Het is echt wel een leuke wedstrijd. Met voldoende kansen, geweldige reddingen. Het enige wat eraan ontbreekt zijn doelpunten. Maar ja, puntje voor PSV. Ik denk dat dat helemaal niet zo gek is.
12: Balbezit is voor Leipzig aan de rechterkant van het veld. Waar Grubda hem wil en hem ook heeft ontvangen. Die speelt hem nu het 16 meter gebied in. Dat is een hele goede bal. En dat gaat dan ook maar net goed. Hoezo daar ineens zoveel ruimte voor Nkunku in het 16 meter gebied van PSV. Ineens wordt het wat directer gezocht. Dan gaat de bal over Mauro heen. Dan staat PSV even helemaal verkeerd. En dan heeft het geluk dat Nkunku niet de kalmte bewaart om dit beter uit te spelen. Want hier had het veel minder goed kunnen aflopen voor PSV. Nu gaat het via het bovenbeen van Sano over het doel. Maar dit was toch een levensgrote kans hoor. Voor Leipzig, voor Nkunku. Blijft 0-0.
14: Ja, gelukkig maar. Maar wat nog wel rest is die corner. Minuut 68. Go, go, go, go, go wordt er geroepen door Nusa. En die probeert daarmee zijn ploeggenoten op scherp te zetten. Dit is de fase, zal hij voelen, waarin wij een doelpunt moeten maken. Wellicht uit deze corner van Raum. Die draait weer heerlijk van het doel af. Kan worden gekopt door Orban. Weggekopt op 5 meter van het doel door Perisic. Opgevangen Nusa. Bal weer terug naar de linkerkant. Naar Raum. Die zet de bal voor. Nog voor de eerste paal weggekopt door Perisic. Opgevangen Nusa. Dan gaat het naar de as van het veld. Naar Gruda. Gruda labelt de bal naar de tweede paal. Teruggekopt. Weggekopt door Obispo. Over de bal getrapt. Balzouzi. Weggerost door Meinans. Tot over de zijlijn. Alarmfase 1. Vrouwen en kinderen eerst. Nou, die vrouwen en die kinderen die zijn de zijlijn overgetrapt. En dat bedoel ik dan mee dan de bal. Die inmiddels ook alweer binnen de lijn is. Ja, voordat we daar gezeur over krijgen.
12: Ja, het is goed dat ik het even uit heb. 69e minuut. Het staat 0-0 tussen Leipzig en PSV. We wachten op de eerste wijzigingen misschien wel. Bij de ploeg van Peter Bos. In een wedstrijd die in de eerste helft veel kansen kende en in de tweede helft ook. Maar heel langzaam ga je toch vrezen dat het bij 0-0 blijft. Als PSV de bal binnen de lijnen houdt, maar wel weggeeft aan Leipzig. Het is knokken, knokken, knokken. En dan krijgt uiteindelijk Leipzig een vrije trap die heel snel wordt genomen. Of moet het een ingooi worden? Ik denk een ingooi. En dus kunnen we misschien horen of er elders nog iets is wat de moeite van het vermelden waard is. Of in ieder geval een leuke voetbalmening. Want het is een beetje saai aan het worden bij die 0-0 stand in deze minuten.
5: Nou ja, ja, saai was het eigenlijk al een tijdje bij Nederland-Hongarije bij de voetbalvrouwen. Natuurlijk ook door die 8-0 overwinning in de eerste wedstrijd. Jan Vincent, ja, in de tweede helft, die return, niet heel erg overtuigend, of wel?
3: Nou, kijk, Nederland krijgt natuurlijk heel veel kansen. Alleen ze scoren niet. Het staat nog steeds 3-0. En die stand stond bij de rust al op het scorebord. Eén mooi moment. Isaac Cardinaal, 21 jaar, opgeleid door Ajax. Tegenwoordig spelend bij London City Lionesses. Zij heeft haar debuut mogen maken vanavond. Zij staat nu centraal achterin met Dominique Jansen. Dus voor haar is het sowieso een avond om nooit te vergeten. Nederland probeert aan te vallen. Daar is Berestein met het hoofd. Ja, het zijn echt wel veel kansen die Nederland heeft gehad in de tweede helft. Maar ja, het absolute moeten, de noodzaak om te scoren, die is er niet meer. Want ja, 8-0 uitgewonnen, nu al met 3-0 voor. En dan merk je, dan ja, gaat de echte scherpte er toch vanaf. En dus staat het hier nog steeds 3-0 voor Oranje tegen Hongarije.
7: NPO Radio 1.
1: Beetje saaie wedstrijden dus. Gelukkig is het nieuws nooit saai. En dus is hier Jurjan Boekraat.
15: Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft Leo nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. Voortaan kunnen asielzoekers geen dwangsommen meer krijgen als hun procedure te lang duurt, en kunnen criminele asielzoekers makkelijker worden uitgezet. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. En de Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen van het kabinet weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan.
16: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
17: En als je huur verandert?
16: Pas het zelf aan.
18: En als je gaat samenwonen?
16: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
19: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
20: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
21: Koffie?
22: Ja, lekker.
21: Dan gaan we naar Leeuwarden.
22: Naar Leeuwarden? Voor koffie?
21: Voor meer dan koffie. In Keramiekmuseum Prinsessenhof ontdek je in een smakelijke tentoonstelling de Nederlandse koffiegeschiedenis.
22: Dat is leuk. Ik ga mee.
21: Koffie. Nu te zien in het Prinsessenhof. Where else?
20: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
23: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
30: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
31: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Langs de lijn en omsteken.
1: Terug naar Leipzig voor Red Bull tegen PSV. Wat een power in die omschakeling, Mark Klooster aan Jeroen Elshoff.
12: Ja, dat is af en toe genieten om te zien. Maar waar we echt op wachten is natuurlijk een doelpunt voor het liefst PSV. Dat wil maar niet gebeuren. PSV was er in de eerste helft een aantal keer dichtbij. In de tweede helft doet Leipzig het aanzienlijk beter. En zien we ook wel kansen en mogelijkheden. Maar ook Leipzig weet het lang niet altijd goed uit te spelen. En als dat al lukt, dan is daar Kovar, de uitblinker aan de kant van PSV. Zo gaan we langzaam naar het laatste kwartier van deze wedstrijd. Het regent nog altijd in Leipzig. Het is inmiddels een graad of 10 geworden. Als beide ploegen ook last lijken te krijgen van vermoeidheid. Want er worden toch meer en meer foutjes gemaakt. Nu ook weer bij PSV door Dest. En loopt dit dan wel goed af voor PSV? Ja. En dan moet het ook te maken hebben, denk ik, met vermoeidheid in de benen van Dest. Want het zijn af en toe nu toch momenten dat je denkt, maar hoezo kan dit? En waarom geef je een bal zo weg? Maar het is een wedstrijd geweest die veel heeft gevergd van beide elftallen. En zoveel is er nog niet gewisseld. Dus je ziet ze af en toe hijgen. Je ziet ze af en toe voorovergebogen staan. Maar ze moeten nog een kwartier door in deze intense wedstrijd in Leipzig. 0-0. En hier komt een hoekschop aan voor de Duitsers.
14: Ja, door Raum getrapt. Wordt weer weggekopt door Robispo. Opgevangen door Gruda. En die gaat erin. Rand 16 meter. En ik denk, en Jeroen die wijst, dus die is dat zeker met mij eens. Maar de founding father, dat de keeper deze wel moet hebben. Want hij gaat wel precies langs de paal in het doekje. Maar het is de hoek waar de keeper staat, waar hij hem verwacht en waar hij ook zijn arm naartoe steekt. Maar hij kan de bal dan toch niet dusdanig tegen die hand krijgen dat hij hem tegenhoudt. En zo wordt het door Gouda 1-0 een kwartier voor tijd.
5: Ja. Hedwiges, zat het er een beetje aan te komen in jouw team?
2: Ja, zat er wel aan te komen. Leipzig had al een aantal kansen. Ik zit even naar de goal te kijken hoor. En misschien dat Kovar ietsje meer kan doen. Maar ziet de bal vrij laat aankomen. De bal was al echt hard. Er staat nog een aantal PSV'ers voor hem.
1: Werd nog aangeraakt.
2: Werd nog een beetje aangeraakt. Ja. Op iemand zijn rug. Misschien had hij, ja, moeilijk te zeggen. Maar in ieder geval, het zat er wel aan te komen. Want Leipzig was wel beter. Vond ik, zeker qua kansen creëren. Ze kregen gewoon een paar waarschuwingen. En nu is het heel interessant om te zien. De power, je zag een beetje de power wegvloeien een beetje bij PSV. Mm-hmm. En je ziet wel echt dat Leipzig heel fit is. En die houden het gewoon nog wat langer vol.
5: Ja, dus nu is het de vraag of PSV nu niet helemaal lelijk loopt. Maar we gaan eerst even kijken bij de voetbalvrouwen. Nederland-Hongarije in blessuretijd. Jan Vincent.
4: Ja, extra tijd van de tweede helft. 3 minuten. Daar komt nog een kans aan. Weer een kopkans voor Berestijn. Maar de bal gaat er niet in. Het is 3-0 voor Nederland. Dat was de stand die al bij de rust op het scorebord stond. Door de 3 kopgoals van Brugs, Berestijn en Damaris. En in de tweede helft heeft Oranje voldoende kansen bij elkaar gevoetbald om nog een keer te scoren. Maar de lat en ook Brzezicki, de keepster van Hongarije, heeft er een aantal ballen uitgehaald. En dus blijft het bij 3-0. Is het niet de gala voorstelling geworden waar de 8000 mensen hier in Tilburg op hadden gehoopt. Maar uiteindelijk wel weer een overwinning op Hongarije. En dan gaat Nederland dus naar de finale van de play-offs. Waarin ze om een WK-ticket gaan spelen tegen Slovenië. Dat is over een maand. Hier is Levels nog met een bal. Blijft hij hangen op de penalty-stip. Kan Hongarije hem wegwerken en tikken de laatste seconde weg. Hongarije heeft het ook gewoon beter gedaan dan vrijdag in Hongarije. Toen werden ze echt overlopen door Oranje. Werd het 8-0. Nu is het klaar. Hier in Tilburg eindigt het in 3-0. En gaat Nederland dus volgende maand om een WK-ticket spelen tegen Slovenië.
1: PSV in de achtervolging in Leipzig. Mark en Jeroen.
12: Ja, het staat 1-0. We zitten nu toch ineens in de 78ste minuut. En nu is het ineens alarmfase 1 voor PSV. Want 1 punt uit 2 wedstrijden is toch weer een vervelende start van deze Champions League. Met daarna een uitwedstrijd tegen Porto op het programma. Inderdaad, Leipzig werd beter. Maar dat was toch niet nodig. Dat tegendoelpunt. Flamingo en Gazirovski zijn er nu overigens ingekomen bij PSV. Kovar maakte zich ook echt boos. Natuurlijk zat hij er zelf nog aan. Misschien had hij inderdaad wel een kans om die bal te pakken. Maar hij maakte zich vooral kwaad over het feit dat de tegenstander de doelpunt te maken. Gruda de kans kreeg om uit te halen. Gruda overigens, dat is het meest lekkere moment om gewisseld te worden, is gelijk naar die goal gewisseld. En dus kon hij, behalve het in het veld, ook nog een keer op de bank vieren. Want al die ploeggenoten en al die assistenten, dat zijn er tegenwoordig 47. Allemaal een high five. Lekker naar de bank. 1-0 voor, doelpunt te maken. En nu moet zijn ploeggenoot het zien vol te houden tegen PSV. Dat moet aanvallen en dat nu gaat proberen via Gazirovski.
14: Ja, wat is ingevallen? Geeft hem aan Van Bommel. Kan terug naar Gazirovski. Rand 16 meter. Terug naar Van Bommel in de as. Nu gaat het naar rechts, naar Dest. Punt 16 aan de andere kant. Staat Til nog op de bal te wachten. Die slingert ervoor en de kopbal op de lat van Gazirovski. Maar geduwd. denk ik, door de verdediger. Want er wordt gefloten door de scheidsrechter. Scherpe voorzet hoor, van Guus Til. Goed gekopt, maar ja, er ligt er een op de grond. En die heeft het duw in de rug gehad, dat is Baku. En daardoor ging het feestje, als hij er al in was gegaan, niet door. Het is een heel licht duwtje van de zojuist ingevallen verdediger. Die een bal achter zijn standbeen langs geeft. Op rand 16 van de tegenstander. En op 5 meter van het doel van de tegenstander een bal op de lat kopt. Dus ook aanvallend zijn klasse laat zien. Nu moet hij verdedigen. En loopt hij de pas goed af. En heeft hij daardoor de bal veroverd namens PSV. En zo blijft het 1-0 voor Leipzig. En heeft PSV nu iets van zich afgebeten. Dat zal nog in ieder geval 1 keer moeten scoren om niet te verliezen in Leipzig. 1-0, 11 minuten nog.
12: Kostić en Geertruida zijn de spelers aan de kant van PSV die naar de zijkant zijn gegaan. Dus voor Flamengo en voor Gacharovski, waar Reitz is dus gekomen voor Gruda, de doelpuntenmaker. De enige doelpuntenmaker tot nu toe als we naar de laatste 10 minuten gaan van deze wedstrijd. Met heel veel kansen en wat zal PSV nog met pijn aan het hoofd terugdenken aan die gemiste strafschop van Perisic in de eerste helft als het zo blijft. Terwijl Dest, en dan hou je gelijk een beetje heel erg je hart vast, op de grond ligt en hij voelde eerst aan zijn knie.
14: Echt, dit is gemeen, jongen, van die linksachter, van die Raum. Die zie je naar hem kijken, met twee handen duwen daarna. En zo botsen ze tegen elkaar. Krijgt hij nou ook geel? Dat zou terecht zijn.
12: Maar de reden dat je dan je hart vasthoudt is omdat Dest natuurlijk al lang uit geweest is met een knieblessure in zijn carrière. Dit is verder niet meer dan kramp. Omdat hij daarna geholpen wordt. Raum praat met die scheidsrechter over dat moment waar jij het over had. Maar volgens mij heeft hij geen gele kaart gehad. En dus zitten we in de 81e minuut. Ja, toch wel een gele kaart. Dat zien we nu op de monitor voor ons. Omdat er een titel in beeld komt met Raum. En daarachter een kaartje met geel. En dat betekent doorgaans dat ze geel hebben gehad. Dus hebben we het nu genoteerd. En Raum snapt er alleen helemaal niets van. Die is eerst met de scheidsrechter gaan praten. Daarna gaat hij nog even praten met de assistent scheidsrechter. En dan drinkt iedereen wat. En dan gaat Raum nog weer even terug naar de scheidsrechter. En dan komt er nog een gele kaart aan vanwege praten. Waarvoor dat nou het geval is, dat weet ik ook niet. Wie die heeft gekregen. Maar ook daar gaan we weer wachten. Ik denk voor Nusa. Op dat titeltje in beeld met dat kaartje erachter. En Nusa moet in ieder geval naar de zijkant. Omdat hij ook behandeld is. En die moet dan weer een minuut aan die zijkant blijven. Want die is dus behandeld na die botsing met Dest. En dus dat PSV nu even, daar klaagt hij denk ik over. Met 10 tegen 11. 11 in het voordeel van PSV. Van Bommel met een voorzet. En dan gaat hij. Ja,
14: zeker.
12: Goal voor PSV. Maar nu gaat de vlag omhoog. En dus gaat het feest voor Obispo nog niet door. Ik moet zeggen, hij wacht wel lang met dat vlagsignaal. Maar we zien in de herhaling al dat het inderdaad buitenspel is. Daarachter werd er overigens geduwd en getrokken bij Til. Ik ben benieuwd of daar dan nog aan gekeken gaat worden. Dit gaat in ieder geval niet door. Gaat de VAR nog kijken naar dat andere moment? Ik denk het wel. Want daar beklaagt PSV zich over. Er gebeurt nu heel veel. En het wachten is op Dallas. En dan heb ik het niet over het videocentrum in Dallas. Zoals op het wereldkampioenschap. Maar op Andrew Dallas. De Schotse VAR van de avond. Of die ook nog even in de lijnen komt.
14: Ook niet op de Cowboys.
12: Nee, ook niet.
14: Omdat je daar een trui van aan hebt. Ik zie daar Dallas staan op je spierbal. Goalcheck. Ja, goalcheck. Daar hoef je toch niet zo heel lang naar te kijken, zou je zeggen. Dat leek me toch een duidelijk gevalletje buitenspel. Het is voor mij een terecht opgeworpen die vraag net door Jeroen. Meer de vraag. Dat duwen en trekken bij Guus Til moet daar niet naar worden gekeken op de rand van de 16. Want die had bij de tweede paal geen buitenspel gestaan. Nou, we gaan gewoon voetballen. Ook al denk ik, omdat Geertruida naar die bal gaat. Ja, als hij er vanaf was gebleven, dan was er misschien een andere situatie geweest. Nu is het na 82 minuten nog steeds 1-0 voor Leipzig. Maar PSV wel voor de tweede keer aan het prikken. Deze zat er dus zelfs in, maar buitenspel voor Geertruida. Nu opletten geblazen, want Leipzig met Nusa aan de linkerkant. De actie buitenom bij Flamengo, die opnieuw nu aan de bak mag als het gaat om verdedigen. Dat hoeft hij nu niet te doen, want de volgende paar overstapjes. En dan gaat de bal even terug richting de middenlijn. Overtreding gemaakt, tenminste dat veinzen ze bij Leipzig. Ja, die grijpen nu alles aan om die 1-0 over de streep te trekken. En dus gaan de mensen op de grond zitten, het publiek heenroepen. En intussen is de bal gewoon weer voor Leipzig. Maar leven ze hem in door hem tegen een PSV aan te schieten.
12: Ja, dat was buitenspel voor Obispo trouwens. Want er gebeurt zoveel dat we af en toe nog wel eens een foutje maken. Geertruida is...
14: Ach, ja, nee, Obispo, gewisseld. Ja.
12: Dat maakt niet uit. Overkomt iedereen wel eens. Ik heb het ook gezegd 44.512 keer gehad in mijn commentaarcarrière dat je eens een keer verkeerde naam noemt. Maar we zien wel wissels. Van Bommel en Mijnans gaan naar de kant. En dus krijgen we nog een aantal mensen die het nu gaan proberen om het goed te maken. En daarvan is er één maar net bijgekomen op het formulier. Dat is Bro Hansen. En de andere is Santos. Ja, dan zijn er toch namen die we niet zo heel vaak hebben gezien in de Champions League bij PSV. Die het nu moeten gaan rechtbreien in de laatste minuten. 8 minuten nog. Of PSV verliest, we weten het niet. Maar ze staan wel 1-0 achter als de slotfase nu echt is begonnen.
14: Ja, en de bal in de voet is van Konvaar. Een aantal geweldige reddingen. En een doelpunt waar hij met een handje bij zat. Nu springt de bal van de voet van Perisic, denk ik dat het is. Maar goed, uiteindelijk komt de bal weer in de voeten van Konvaar. En schuift hij hem in de voeten van Obispo. Die kan een half veld oversteken met de bal aan zijn voet. Komt nu richting de middenlijn. Oh, een slechte bal schuin naar voren. Zo ingeleverd. En daar komt Leipzig met het balletje breed. Nusa 1 voorbij. Maar daar is rugdekking van Flamingo. Weggetrapt die bal tot in de middencirkel. Daar wordt er verdedigd door Lukeba die de bal goed controleert. En nu is hij aan de rechterkant bij Baku langs de zijlijn gespeeld. En een overtreding van achteren van Obispo. En een hele harde schreeuw. En de vraag is welke kleur kaart er komt. Want dat er een kaart komt, dat is duidelijk. Nou, de kleur van de kaart is een gele voor Obispo. Die van achteren hard komt inglijden. De bal al dan niet raakt, maar in ieder geval ook zijn tegenstander meeneemt op de voet. En dus is die gele kaart ten opzichte van die overtreding van Reitz wel eentje waar ik mee kan leven.
12: PSV heeft het weggegeven in deze tweede helft. Waar het in de eerste helft heel veel kansen kreeg. Daarna waren de waarschuwingen die nog werden gepareerd door Konvaar. Tot de goal kwam als er nu de slot op de deur komt. En er komen nog wat andere krachten binnen die lengte hebben aan de kant van Leipzig. Klosterman en Seibold. De deur moet dicht ook met een eventueel offensief van PSV. En dus

0: Leipzig, Klosterman en Seiwald. De deur moet dicht, ook met een eventueel offensief van PSV. En dus gaan we de laatste fase nu echt in. En moet PSV alles proberen eruit te persen om nog iets te bewerkstelligen. Als eerst maar eens, we gaan zien of die lengte die erbij is gekomen, al blijft Klosterman gewoon staan op zijn plek achterin, niet eens meegaat, PSV in de zorgen kan brengen op het moment dat Raum deze vrije trap gaat nemen.
1: Ja, dat is niet voor het eerst dat hij achter de bal gaat staan. Eerst worden de poppetjes goed gezet en wordt er uitgelegd dat vasthouden, duwen en trekken niet mag. En dat hij het in de gaten heeft, deze scheidsrechter. Maar ja, het kost allemaal tijd en die heeft PSV niet. Want het is 1-0 voor Leipzig. En nu in de verdrukking, want vrije trap. En iedereen op de rand van de 16 meter verzameld. Bij die indraaien vanaf de rechterkant, die moet voor de keeper zijn. Die is voor de keeper. Klem in zijn handen, 4 minuten nog. Een offensiefje van PSV. 1 kans hebben ze nog nodig om een doelpunt te maken en een punt te pakken in Oost-Duitsland. De bal meegerold in de voeten van Sano. Die komt richting de middenlijn. Speelt de bal nu met links schuin naar de rechterkant in de voeten van Dest. Die dribbelt naar binnen. Geeft hem aan Mauro. Die draait dan weer open aan de linkerkant Gajarovski. Maar die wordt overgeslagen. Goed gedaan. Perisic nu gevonden. Santos wil de bal in zijn voeten. Krijgt hij hem ook? Nee. Perisic geeft hem nu alsnog de bal terug naar de rand van de 16. Naar Mauro. Terug naar Perisic. Linkerkant van het veld. Bal achter de verdediging. Mislukt. Is geen goede paas van Perisic. Maar PSV heeft de bal wel weer snel terug.
0: Maar ja, het is toch geen overtuigend slotoffensief met die jongeling nu dus van 17. Mikael Bro Hansen daarvoor op die Deen. Mauro Junior. En daar was hij bijna voor het doel. Is het hecht of niet? Nee, zegt de scheidsrechter. Vooralsnog daar was die hele strakke harde voorzet richting die invaller dus. Maar dat komt net niet goed uit voor PSV. Was wel kansrijk. Is het een bal op de arm? Ja, via het lichaam. Dat ook. En dus dan weten we dat de bal doorgaans niet op de stip gaat. Omdat die vierzijde been gaat. Maar anders loopt hij er wel in. En dat is dan het pijnlijke van zo'n situatie. 88ste minuut. De scheidsrechter luistert en zegt. Ja, dit is dus geen penalty. Want dat zijn de regels. En dus moet PSV het nu halen uit deze hoekschop.
1: Ja, die eerste penalty die PSV wel kreeg. Ja, daar vond ik er eigenlijk geen één. Ja, dit is er dan volgens de regels geen één. Maar daar heb ik toch meer moeite mee. Bal kan worden getrapt door Santos. Zo, die is hoog. Is ook een alles of niets bal op de 25 meter van het doel. Een afgeketste voorzet die dan jouw richting opkomt. Hoog, die moet je ineens op je pantoffel nemen. En dan maar hopen dat die ineens binnenwaait. Nou, deze gaat dus ruim over en naast. Terwijl wij kijken naar de gele kaarten die worden getoond aan zowel Nusa als bij Raum. Die een heel gemeen duwtje uitdeelde, waardoor de twee spelers met elkaar botsten. De doeltrap is voor Van der Voort, de keeper van Leipzig. De klok zegt 88-05, 2 nog, plus 5. Maximaal voor PSV nog. 1-0 achter.
0: 1-0 en PSV moet naar voren. PSV moet naar voren om een punt te pakken hier in Leipzig. Het zal weer niet gaan lukken. Zo tikt die klok door. 49 jaar geen overwinning op Duitse bodem. En het gaat vanavond ook niet gebeuren. Maar een punt, dat zou al heel wat zijn. Een punt voor PSV. Maar dan moet het proberen echt naar voren te gaan. Waar het van achter nu gaat opbouwen met Sano. Sano op Obispo. Obispo naar Gajarovski. Gajarovski tikt hem op Mauro Junior. Maar dan wordt daarvoor helemaal niemand gevonden. We hebben geen invallers gezien als Bayraktarevic bijvoorbeeld. Dat ik toch wel opvallend vind, eerlijk gezegd. Toch wel iemand die ook iets kan. Maar Bos heeft andere plannen bedacht voor de laatste minuten van deze wedstrijd. En die laatste minuten die tikken en die tikken en die tikken. PSV komt met een hele beroerde bal van Dest, die het zelf wel herstelt. Een schaar geeft hem de gelegenheid om de bal aan te spelen op Mauro Junior. En zo kan PSV door 90ste minuut loopt.
1: Sano opent schuin naar voren naar de rechterkant op de zijlijn. Is er balbezit voor PSV. Het gaat nu naar Dest. Dat is wat meer in het midden van het veld. Die lepelt de bal met links naar Obispo, die ook weer eens buitenspel stond. En een slap kopballetje aflevert. Die makkelijk kan worden gevangen door Van der Voort. Die mag dan een vrije trap nemen. En die mag ook tijd gaan nemen voor het nemen van die vrije trap. En zo tikken de seconden weg in het nadeel van PSV. 1-0 achter. Ze hadden het de eerste 5 minuten van de eerste helft heel moeilijk. Maar daarna een heel goed half uur van PSV. Met kansen genoeg. Waaronder een penalty. En in die fase had PSV zichzelf moeten belonen en moeten toeslaan. Dat hebben ze niet gedaan. En die rekening wordt duur betaald. Want als de extra tijd ingaat, staat PSV achter in Leipzig. Het staat 1-0. Maar PSV mag wel gooien en heeft nog tijd.
0: Over 5 seconden weten we hoeveel minuten erbij gaan komen. Hou het bord maar omhoog. Dan kunnen we het zien. 4 minuten. 4 minuten nog voor PSV om een nederlaag in deze uitwedstrijd te voorkomen tegen Leipzig. Dat maar 1 keer wist te winnen.

0: De laatste 11 Champions League wedstrijden, dat succes zit er nu wel aan te komen. Want Leipzig staat voor in de extra tijd van de wedstrijd. Als de bal is bij Perisic, de man die een strafschop miste. En Perisic verdient nog een hoekschop. Wat heeft PSV veel hoekschoppen gehad? Wat heeft PSV in de eerste helft veel kansen gehad? En wat heeft PSV het laten gebeuren in deze tweede helft? Nu allemaal naar voren, allemaal het 16 meter gebied in. Perisic gaat trappen. En Obispo lijkt zelfs richting Kovar te zeggen, kom jij er ook maar bij? Ik weet niet of hij er al is. Hij is er nog niet.
1: Nee, dus moet het komen van de spelers. Staan er ook nog twee buiten de 16 op een afvallende bal te wachten. Nou, die komt er wel. Kan ook worden gekopt door Dest, maar dat is niet goed. Bereikt geen ploeggenoot. Nu moet Santos achter die bal aan. Is eerder bij de bal, kan hem terugspelen met alle rust en alle controle naar zijn keeper. Maar zo zit de eerste minuut van de extra tijd er al op. En moet PSV weer helemaal beginnen bij de eigen doelman. Gaat het via Mauro naar Santos. 1-0 Leipzig. 3 minuutjes nog.
0: PSV moet naar voren. PSV moet haast maken. Want minder dan inderdaad 3 minuten nog in deze extra tijd. Als die jonge Deen er achteraan gaat. En er weer een hoekschop komt voor PSV. Nou, kansen genoeg nu om er nog iets uit te slepen. Om nog een beetje paniek te zaaien achterin bij Leipzig. Demi Kedis. Ja, nerveus aan de zijkant. Hetzelfde geldt voor Bos met die mondhoeken naar beneden. En nog een beetje aan zijn neus, nog een beetje schreeuwen. Het heeft niet heel veel zin meer. Of schreeuwt hij naar zijn doelman. Daar komt de hoekschop voor Perisic. Het is de 92e minuut. Perisic weer met zo'n lange bal richting de tweede paal. Obispo komt, maar er is niemand die daarna omhoog kan. En dan heeft de doelman van de Voortum voor Leipzig. En die gaat heel rustig aandoen voor zover dat nog mogelijk is met de nieuwe regels.
1: Ja, want er gaat zo meteen echt wat handje omhoog steken dat hij nog 5 seconden heeft. Dat is nu gebeurd. Dus over 4 seconden moet die bal weg zijn bij de keeper. Maar dan zit ook de tweede minuut van de extra tijd erop. Hier is de trap van de doelman. Hoog en ver op de helft van PSV. Weggekopt daar. Dat is dan goed van Flamingo. Maar ja, een bal wegkoppen betekent niet altijd dat je de bal ook in de ploeg houdt. Dat gebeurt dus ook niet. Leipzig levert ook weer in. Een hoge trap van Sano. Komt niet bij spits Obispo. Want dat is hij in de laatste minuten bij die 1-0 achterstand. Mauro wordt van de bal gelopen. Verdient een inworp of een vrije trap. Hoe dan ook is het balbezit voor PSV. 1,5 minuut nog. Valt hij nog een keer goed voor PSV?
0: We hopen het, maar PSV heeft het wel een beetje aan zichzelf te danken dat hij op achterstand staat. 1,5 minuut nog. 1-0 staat het voor Leipzig. En Mauro Junior zegt meer naar het 16 meter gebied. Ik ga een vrije trap nemen en ik kan heel aardig trappen. Ik ben Braziliaan, dan komt die hoge bal. 16 meter gebied in, daar kopt Perisic. En daar is Nusa. En Nusa's voetbal niet bij PSV, die voetbal bij Leipzig. En die kan heel hard rennen met de bal aan de voeten. Dan gaat hij nu ook proberen, gaat zelfs achter die bal aan. Maar die heeft Perisic te pakken. Weer een verdedigende actie van Perisic. Laatste minuut gaat nu in met een schijnbeweging van Kovar. En een trap naar medespeler.
1: Ja, heeft hem achter het standbeen langs. Op het moment dat er eentje komt inglijden in zijn 16 meter. Kapt hem daarmee uit. En zorgt zo voor rust. Want een blinde trap naar voren. Dat is vragen om balverlies. En dit voetbalt PSV goed uit. Maar ze staan met 1-0 achter. En die klok die tikt maar verder. 3 minuut 18. Dan maar pompen naar Obispo. Maar daar komt de bal niet. Wel weer opgevangen door Sano op de middenlijn. Trapt de bal nu naar links, naar Santos. Allemaal naar voren. Waar zou je nu nog op wachten? Santos slingert de bal voor. Bij de tweede paal kan er gekopt worden door Obispo via de rug van Raum. Dat is de hoop en de verwachting. En dat is ook uitgekomen. En dan krijgt PSV met nog 20 seconden nog een corner. Keeper, waar blijf je? Je moet mee. Deze moet erin.
0: Kovar gaat zich ongetwijfeld melden. Til, Gajarovski, ze staan er allemaal. Obispo. En daar komt Kovar. Alles tegengehouden, behalve één bal. Die had hij misschien wel moeten hebben. Dat kan hij nu goed maken door hem in te koppen. Nou, daar komt de hoekschop van Perisic. Laatste moment van de wedstrijd. Perisic trapt. Kovar kan daar nooit bij. Gajarovski ook niet. Krijgen we nog een hoekschop? Krijgen we nog een hoekschop? Het mag van de scheidsrechter niet. Want hier is het eindsignaal. Pientje precies. Deze Schotse arbiter. Hij fluit af. Demi Kelis en Bos knuffelen elkaar en de armen gaan omhoog bij Leipzig. PSV gaat onderuit in Duitsland. Het verliest met 1-0 van Leipzig. En dat is een pijnlijke, pijnlijke nederlaag.
2: Ja, Hedwiges, vond je het inderdaad pijnlijk? Was het onnodig?
3: Inderdaad, wel pijnlijk natuurlijk. Ik vond Leipzig op een gegeven moment in de tweede helft wel beter dan PSV als je kijkt naar de kansen. Maar PSV heeft ook op momenten gewoon hele belangrijke kansen gemist. De penalty is natuurlijk het grootste moment. Maar ook in de tweede helft een grote kans met Mijnans. Mm. Goede actie van Bommel, die legt die bal terug. En Mijnans schiet hem naast. Ja, er zijn momenten dat je eigenlijk de trekker over moet halen. Dat je 1-0 voorkomt. En dan moet Leipzig meer komen. Dan kan je misschien ook iets anders gaan spelen. En nu bleef het zeg maar een open wedstrijd. En Leipzig werd alleen maar sterker. Was ook wat frisser, vond ik, wat fysieker.
2: Ja.
3: En die goal, ja, die vlogen dan in.
2: Misschien toch nog net wat fitter ook?
3: Het leek het wel een beetje op. Maar ik vind dat PSV ook wel gewoon goed heeft meegedaan. Hoor. Ook op fysiek vlak. Ik zag een aantal omschakelmomenten dat Leipzig er echt met z'n vieren uitkwamen. En dan zag je ook wel echt de PSV-spelers terugsprinten met z'n allen. Dus dat kan je ze eigenlijk niet verwijten.
2: Nee.
3: Wel op cruciale momenten de kansen niet afmaken.
4: Ja. Aan de andere kant kun je ook zeggen, vorig jaar speelde PSV echt hele goede Champions League wedstrijden tegen topploegen. Liverpool, Napoli. Dit Leipzig is ook niet aan de absolute top in Duitsland, nummer 4, geloof ik.
2: Ja, verloren met 4-1 van Como.
4: Precies. Ja. Is het dan minder bij PSV dan vorig jaar op het hoogste niveau?
3: Ja, dat is moeilijk aangeven, vind ik dat. Ik vind dat ze ook wel gewoon in de Champions League, als je eigenlijk 2 kansen krijgt, 100% kansen, dan moet er sowieso eentje in.
2: Mm-hmm.
3: En daar ligt het, dat is wel echt het verschil. Want tegen bijvoorbeeld Liverpool vorig jaar was Liverpool veel beter.
2: Ja.
3: Alleen die kansen die PSV kreeg in de tweede helft, die schoten ze er allemaal in.
4: Maar toen werd het 4-1 opeens.
3: En dan denk je 4-1. Ja. En dan zie je ook wel dat Liverpool denkt van, hey, wat gebeurt ons nou?
2: Ja.
3: En ook tegen Napoli volgens mij was dat zo met PSV. En nu zie je gewoon dat ze wat moeite hebben om te scoren.
2: Ja.
3: En dat is belangrijk in de Champions League.
2: Nog één man er even uitpikken. Kovar, de doelman van PSV. Aan de ene kant wel echt de redder van de ploeg. Want hij heeft heel veel nuttige reddingen verricht. Maar bij die treffer?
3: Ja, ik dacht in het begin toen ik het voor het eerst zag van ja, hij had misschien wat meer kunnen doen. Maar er stonden heel veel spelers voor hem. Bal wat een beetje van richting geraakt. Misschien dat hij wat een hardere hand kon hebben. Want nu had hij een slap handje en ja, de bal vloog in het zijnetje.
4: En dus verloren PSV. En het goede nieuws moest van het Nederlands elftal komen. Want de Oranje Vrouwen hebben zich overtuigend geplaatst voor de laatste ronde in de playoffs voor een WK-ticket. Na de 8-0 in Hongarije won Oranje vanavond met 3-0. Maar toch ging het niet vanzelf, zegt Esmee Brugts.
5: Ja, lastiger dan vrijdag. Maar we hebben wel veel kans gecreëerd en de volgende keer dan hopen dat we meer goals kunnen maken daarvan.
6: Waarom denk je dat het lastiger was? Lag dat aan jullie spel of dat van de Hongaren?
5: Ik denk beide natuurlijk. Uiteindelijk creëren we wel die kansen en als je ze dan maakt, misschien hebben ze dan minder geloof ook in de wedstrijd. En ze waren nu nog steeds even taai als op het begin. Dus dat kunnen wij beter doen, maar Hongarije heeft ook gewoon goed gevochten vandaag.
6: Ja, de Hongaren leken zich nog meer in te graven dan afgelopen vrijdag. Ik kan me voorstellen dat dat iets is waar jullie wel op berekend waren.
5: Dat klopt. En het was ook afgelopen vrijdag maar iets minder. En toen hebben we er beter gebruik van gemaakt dan vandaag. Dus als de stap wat wij nog kunnen maken, dat het nog beter kan. Dat we nog meer kunnen domineren rondom hun 16 als ze helemaal naar achter gaan. Dus daar moeten we mee aan de slag gaan.
6: En ongelooflijk veel voorzetten vandaag.
5: Ja, volgens mij waren alle goals een kopgoal. Dus dat zegt ook al wat. Maar het zegt ook al wat van de verdediging van hun natuurlijk.
6: Als we nu even kijken, afsluitend over deze periode, deze afgelopen 9 dagen. Waar staan jullie dan nu als Nederlands elftal?
5: Ja, ik vind het moeilijk zeggen natuurlijk. Als je naar de plek kijkt van Hongarije op de ranglijst. Uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. En ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt in ons eigen spel. Dat we steeds beter beginnen te begrijpen hoe wij onze posities kunnen innemen, hoe dynamisch we kunnen zijn en kansen kunnen creëren. En dan de volgende keer iets meer goals maken.
6: En als ik dan toch nog even afsluit met die statistieken, dan was het voor jou een prima wedstrijd.
5: Ja, klopt. Ja, blij mee. Altijd blij om het team te helpen. Hopelijk volgende keer weer of meer.
4: Zij Esmee Brugts en die volgende keer is ook een belangrijke wedstrijd. Dan wordt namelijk de finale van de play-offs gespeeld. Ook weer over 2 wedstrijden. Nederland moet afrekenen met Slovenië om het WK in Brazilië te halen.
2: Dan zijn we er doorheen voor vandaag. Morgen om 6:30 zijn we er weer. Dan speelt Feyenoord in diezelfde Champions League tegen Como zo het oog.
4: Met Wilfried de Jong. Dankjewel, Edwiges Maduro. Tot morgen.
7: NPO Radio 1.
8: 11:00, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De IND hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphop-legende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te spreken over zijn betrokkenheid bij de dood van Tupac. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Hij ziet Rusland als agressor nummer 1. Dat land voert volgens hem een oorlog met niet-militaire middelen om te voorkomen dat de NAVO militair reageert. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. PSV-aanvaller Perisic miste in de eerste helft een penalty. De oranje voetbalsters wonnen vanavond wel. In Tilburg werd het 3-0 tegen Hongarije. Omdat de heenwedstrijd al met 8-0 was gewonnen, plaatsten ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië, dat vanavond won van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
10: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
9: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
10: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
11: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
14: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
13: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden, binnen zit Wilfried de Jong.
2: Een robot heeft in Keulen een 16-jarig meisje aangerand. Twee jongens bedienden het ding van afstand en ze zonden zelfs beelden live uit. Vastbinden die jongens dezelfde robot erop af, die het meisje nu mag besturen en dan flinke klappen onder de gordel toestaan. Goedenavond, welkom bij het Oog. Jarenlang werd er in Groot-Brittannië gesteggeld over Brexit. Nu wakkert de liefde voor Europa toch weer aan. Return is nu het nieuwe codewoord. Mogen wetenschappers zich vrij uitspreken over hete hangijzers in het land? Sander Otte, hoogleraar aan de TU Delft, vindt van wel. Het orgel in de Oude Kerk in Amsterdam is 300 jaar oud. Matteo in Bruno bespeelt het al bijna 30 jaar en raakt nog altijd in vervoering. De Eerste Kamer probeert er vandaag een strenger asielbeleid door te krijgen. En politiek verslaggever Wilman Borgman vervroeg daarop de politici. En veel schappen waren leeg in de supermarkt vanwege de hek. Maar spruitjes bleven nog volop verkrijgbaar. Culinair journalist Karin Luiten houdt een pleidooi voor de zo stinkende groenten. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 13 oktober.
2: Opnieuw een dag met problemen bij Albert Heijn.
3: Lege schappen, boodschappen die je wil hebben, die zijn er niet.
2: En tja.
4: Het is natuurlijk super vervelend. Ik bedoel dat zoiets kan en zoveel gevolgen heeft. Dat is wel akelig.
2: Ja, en wat moet je dan eten?
5: Stokbroodje.
6: Ja.
5: Wat Snickers, wat hamburgertje.
2: Of
7: de laatste keer.
2: Daar nam niet iedereen genoegen mee.
8: Dus vandaar even naar de Jumbo.
2: Naast zorgen over de boodschappen zijn die er ook over ICT zelf.
9: Ik vind het heel eng wat er allemaal gebeurt. Iedere gek kan maar een aanval doen en wij zijn de klos.
2: Albert Heijn lijkt slachtoffer van een hekaanval. Premier Jette noemt het goed dat het bedrijf heeft ingegrepen.
10: Laat nogmaals zien hoe belangrijk het is dat bedrijven zich ook goed weren tegen cyberonveiligheid.
2: En volgens deze topvrouw van de supermarkt wordt de ICT langzaam weer opgestart.
11: Daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
2: En dus is de verwachting dat de winkels weer snel vol liggen.
12: En anders gaan wij het eten.
2: Meldpunt Veilig Thuis zegt het werk niet meer aan te kunnen.
13: Maar op dit moment zijn het er zoveel en is de werkdruk zo hoog, zijn de wachtlijsten zo hoog, dat wij zeggen dit is niet meer houdbaar.
2: Zo'n 11.000 meldingen zijn nog niet afgehandeld.
14: Wijlen met de kraan open, zo voelt het wel echt.
2: En Veilig Thuis noemt de situatie niet langer verantwoord.
14: Tegen de tijd dat de hulpverlening daar binnenkomt, zeggen de mensen laat maar, ik heb geen behoefte meer aan. En dan begin je eigenlijk weer van vooraf aan.
2: Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan.
15: Het is bijna ondenkbaar. Het is heel surrealistisch om je te realiseren als je hier staat en je loopt door de experience, dat het gaat sluiten, dat het straks niet meer is.
2: De opvang had zelf gerekend op financiële steun van de gemeente in de provincie, maar die komt er niet.
16: Als iets Lauwers oog op de kaart moet zetten, moet dit het toch zijn. Zo prachtig, educatief en voor die zeehonden. Dit kan toch gewoon niet zomaar over zijn.
2: Als het centrum failliet gaat, worden er geen zeehonden meer opgevangen. Tot groot verdriet van oerzeehondenmoeder Leni het Hart.
17: Het gooit nooit meer om de darm. Het is een verdienmodel geworden. En ze hebben zich van alles bij voorsteld. Dit was gedoemd te mislukken.
2: Een groep jongens uit Ede moet hun zelfgebouwde boomhut afbreken. Een buurtbewoner heeft bij de gemeente geklaagd. Ambtenaren kwamen langs en zeiden
18: spijkers in de boom. Dat mochten ze niet. En het is op de plek van de gemeente.
2: Om te voorkomen dat de boomhut echt weg moet, verzamelen de jongens nu handtekeningen.
18: Wij willen gewoon.
19: Het is gewoon jammer.
18: Buiten zijn.
2: Ze hopen dat de gemeente het besluit terugdraait en dat de hut alsnog mag blijven.
20: Wij willen onze boomhut terug.
1: Dit was Nieuws Vandaag.
19: Dus.
1: In de media.
19: Ja, dat. Dus.
2: En dan nu de krant van morgen, uitgezocht door Levi van Eck.
21: De rol van boswachters verandert, lezen we in NRC. Steeds vaker hebben ze te maken met afval en drugsdumpingen, stroperij en daklozen die in het bos wonen in tenten. Het zorgt voor extra druk op boswachters die vaak niet zijn opgeleid om met dit soort problemen om te gaan. Ze voelen zich soms meer mensenwachter dan boswachter, geven ze aan.
2: Staatsbosbeheer wil daarom meer groene boa's inzetten. Die kunnen handhaven, maar daarvoor krijgt de organisatie niet genoeg geld van de overheid. En dus moeten ze nu kiezen waar ze wel of niet op handhaven. Dan als je even niet oplet, staat er zo weer een tentenkamp, vertellen de boswachters.
21: Na de hekaanval of poging daartoe bij Albert Heijn vraagt Trouw zich af hoe kwetsbaar ons voedselsysteem eigenlijk is. Voor cybersecurity-expert Erik de Jong is het duidelijk: behoorlijk kwetsbaar. Als één schakel uitvalt, is dat direct voelbaar, vertelt hij in de krant.
2: Hoogleraar logistiek Jan Franso zegt dat supermarkten pas sinds kort beseffen dat ook zij doelwit kunnen zijn. Daar moeten ze zich volgens hem beter op voorbereiden, met noodaggregaten bijvoorbeeld. Want als een ander land onze voedselbevoorrading wil platleggen, is het essentieel dat de toevoer van levensmiddelen doorgaat, benadrukt de hoogleraar.
21: Misschien mogen Britten binnenkort weer bier drinken op de tribunes van voetbalstadions, tenminste als het aan premier Andy Burnham ligt. Hij noemt het oneerlijk dat voetbalfans geen bier mogen drinken, terwijl cricket- en rugbyfans dat wel mogen. Het verbod geldt sinds de jaren 80 en was een maatregel tegen voetbalgeweld. De Volkskrant schrijft erover.
2: Toch zijn de meningen erover verdeeld. Sommige fans vinden het prima en noemen het zelfs een beloning van goed gedrag. Want de grootschalige rellen uit de jaren 70 en 80 zijn grotendeels verdwenen. Andere voetbalfans vinden het een slecht plan, omdat er nu veel meer gezinnen met kinderen op de tribunes zitten. Je hebt maar één zo'n biergooier in de buurt nodig en de rest van de dag stinkt je naar dat bier.
21: En journalist Lex Boon reisde af naar een plaats in Lapland, waar de mensen claimen in het officiële dorp van de Kerstman te wonen. Hij vroeg zich af, hoe kan een dorp de Kerstman, toch een fictief figuur, zich zo toe-eigenen? Ik was klaar om het te laten betoveren, maar de magie viel tegen, vertelt hij in het Parool.
2: Het kerstdorp is lelijk. Hotels en attracties zijn duur en binnen 100 meter van elkaar kun je twee kerstmannen bezoeken. Ze zijn er gewend aan influencers, maar niet aan kritische journalisten. Lex kwam achter verhalen over slechte arbeidsomstandigheden van elfen. En na zijn eerste bezoek kwam hij op een zwarte lijst.
21: Boon schreef alles op in een nieuw boek, het journalistieke verhaal Ho, Ho, Ho. En dat was niet makkelijk, want hoe stel je ook journalistieke vragen aan fictie? Hij kwam zelfs terecht in een juridische strijd tegen het kerstdorp, waar niemand zal toegeven dat de kerstman niet bestaat.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Moeilijk met Can I Call You Sometime. Dit voorjaar nog stemde de Eerste Kamer tegen een aanscherping van het asielbeleid. Vandaag deed het kabinet een nieuwe poging om dat wel voor elkaar te krijgen. Wilma Borgman in Den Haag. Hallo Wilma.
1: Hey Wilfried, goedenavond.
0: Ja, je bent er.
1: Zeker.
0: Was even bang dat je hier was. Ja. Zeg, over welke aanscherping hebben we het nou eigenlijk?
1: Ja, dit gaat over de asielwetten van voormalig minister Marjolein Faber van de PVV. Ja, je zei het eigenlijk al, die werden dit voorjaar weggestemd in precies diezelfde Eerste Kamer, omdat daar ook in stond dat illegaliteit strafbaar gesteld zou worden. En dat ging de Senaat te ver, maar met het wegstemmen van die wet werden ook twee andere aanscherpingen weggestemd. En die wilde de Eerste Kamer eigenlijk wel nog doorgevoerd zien. Dus twee daarvan heeft minister Van den Brink vandaag via een omweg opnieuw bij de Eerste Kamer verdedigd. En dan gaat het om de boetes die de IND moet betalen als een asielzoeker te lang op een beslissing moet wachten. En de andere is dat iemand eerder ongewenst verklaard kan worden als zijn procedure niks heeft opgeleverd en dat dus ook eerder uitgezet kan worden.
0: Ja, en hoe denken ze daar bij de Eerste Kamer over die wetten?
1: Ja, de Kamer heeft een paar uurtjes geleden, om een uur of negen was dat geloof ik, voorgestemd in meerderheid. Dus die zijn allebei aangenomen. Maar over de manier waarop dit allemaal is gegaan waren ze hier bepaald niet te spreken. Want die twee elementen waar ik het net over had, die zijn eigenlijk in een wetsvoorstel gefietst dat daar op zich niet zo heel veel mee te maken had. Dat was zelfs al een wetsvoorstel dat 11 jaar geleden al door de Tweede Kamer aangenomen was. Nou, dat kon niet door de Eerste Kamer, omdat er nog van alles aan vertimmerd moest worden, want de omstandigheden veranderden en de kabinetten veranderden ook. Dus steeds werd daar weer iets bijgehaald en iets afgehaald. Nou, dit kon er ook nog wel bij, was zo'n beetje de redenering, waardoor het een soort juridische kerstboom is geworden, die wet, waar van alles is opgehangen. Nou, daar vond de Eerste Kamer wel wat van, want daar letten ze natuurlijk ook op de kwaliteit van wetgeving. Maar ja, ze hadden haast en dus werd het door de vingers gezien.
0: Ja, dus die procedure die was niet echt ideaal. En hoe zit het dan inhoudelijk?
1: Ja, vooral die ongewenst verklaring is de linkse partij hier een doorn in het oog. Het helpt niet, zeggen ze daar, om mensen weer terug te sturen naar hun land van herkomst. Maar vandaag ging toch de meeste aandacht in het debat wel uit naar die dwangsommen die de IND moet betalen als volgens de rechter niet op tijd is beslist op een asielverzoek. En volgens minister Van den Brink span je daarmee het paard achter de wagen. Het
2: feit is gewoon, de IND heeft een achterstand, die is groot. Die is langdurig en die heeft ertoe geleid dat als je gewoon kijkt naar het niet tijdig beslissen proces wat zich daar achterweg heeft ontwikkeld, dat ja, in mijn woorden gewoon compleet uit de hand gelopen is. En ik ga u cijfers noemen omdat ik het zelf ook beter wilde begrijpen. Vanaf de periode januari 2024 tot afgelopen 11 mei 2026 hebben 143.190 personen een beroep niet tijdig beslissen ingediend. Dat zijn 230 beroepen per werkdag. Laat even op u inwerken. 230 beroepen per werkdag. En de IND heeft in 2025 79 miljoen aan dwangsommen uitgekeerd. En in de eerste 8 maanden van 2026 ging het al om een bedrag van 112 miljoen aan dwangsommen. Dus de vraag of dwangsommen een effect hebben op de uitvoering? Ja, een destructief effect. Want voor die 230 beroepen per werkdag moet de IND is dus naar de rechtbank om daar zich over te verweren. Daarvoor een dwangsom te betalen. En misschien ga ik iets onpopulairs zeggen, maar dat geld is nog het minst erge van het hele verhaal. Het ergste van dit verhaal is dat het hele systeem daarmee plat is komen te liggen, omdat de IND gewoon niet toekomt aan het tijdig beslissen.
1: Ja, dus het hele traject rondom die dwangsommen, het naar de rechtbank gaan en de dwangsommen bepalen ook, dat kost de IND zoveel tijd dat het ten koste gaat van het eigenlijke werk, zegt de minister. Nou, de Senaat, Wilfried, die steunt hem daarin. Dus die dwangsommen, die worden verleden tijd en ook al op heel korte termijn.
0: Ja, maar is die, laat ik zeggen, stok achter de deur dan helemaal niet meer nodig?
1: Ja, die IND kan gewoon niet harder lopen, zegt de minister. Of je daar nou een dwangsom op legt of niet. Voorstanders van die dwangsommen in de Eerste Kamer zijn bijvoorbeeld Pro en Volt ook, de Partij voor de Dieren, de SP. Die noemen de afschaffing ervan symptoombestrijding. Zij zeggen niet, de dwangsom is het probleem, maar de IND is het probleem. Althans, de omstandigheden bij de dienst die voor die vertraging zorgen. Pro-senator Noortje Thijssen die legt het uit aan Martin van Rooyen van 50+.
3: Het gaat hier ook om de rechtsbescherming van mensen. En het zijn mensen die ook in een kwetsbare positie zitten, in afwachting zijn, die ook zelf gebaat zijn bij snelle procedures, bij eerder duidelijkheid. En op het moment dat dat niet geboden is, ja, dan hoort de overheid daar ook in tegemoet te komen. En wij zien dat niet als weggegooid geld. Wij zien dat als bescherming in een democratische rechtsstaat.
4: Maar vindt u niet, als het dan nog beperkte dwangsommen zouden zijn met een maximum, maar er gaan 10.000 euro's naar bepaalde individuen, zonder dat dat tot iets leidt, behalve dat het vaak ook in verkeerde zakken komt en ook nog kan worden gebruikt om weer rechtszaken te beginnen tegen de overheid?
3: Er kan ook misbruik van gemaakt worden. Daar zijn wij op tegen. Maar het is niet zo dat het principe van de dwangsom alleen maar misbruik is. Dus alle verdachtmakingen daarnaar, die werpen wij van ons af. Wij geloven erin dat ze een functie hebben, dat het doel ook overeind moet blijven. En dat als het problemen geeft, zoals nu ook het geval is, daar lopen wij ook niet van weg, dan moeten die problemen worden opgelost. Maar dat is niet het wegnemen van een symptoom. Dat is het hele systeem weer laten functioneren. En daar schort het nu aan.
1: Ja, dat zegt Noortje Thijssen van Pro dus. Breng de IND gewoon weer op volle sterkte. Want dan kunnen de aanvragen wel op tijd worden behandeld, zeggen ze daar dus. Maar goed, Pro mag er tegen zijn, andere partijen ook. Maar een meerderheid in de Kamer heeft er dus net wel een ja tegen gezegd.
0: Ja, maar de vorige keer dat deze aanscherping in de Eerste Kamer ter sprake kwam, werd die weggestemd. Hè? Ja. Ook omdat D66, CDA tegen waren. En nu stemden die twee partijen voor. Waar zit dan dat grote verschil?
1: Ja, dat grote verschil zit hem in het onderdeel dat uit de wetten van Faber is gehaald. Namelijk de strafbaarstelling van illegaal verblijf. De hulp ook aan mensen die hier eigenlijk niet mogen zijn. Dat zorgde voor die tegenstem in het voorjaar. En aangezien dat nu van tafel is, konden CDA en D66 nu instemmen met de afschaffing van die dwangsom, ook met dat eerder ongewenst verklaren. En daarmee kun je toch wel zeggen, heeft minister Van der Brink ook politiek een overwinning geboekt. Al verdient de gang van zaken niet de schoonheidsprijs, moest hij ook na afloop toegeven.
2: Ik heb gezocht naar de snelst mogelijke manier, omdat ik zo duidelijk wil maken dat dit kabinet staat voor grip op migratie. En dan heb je soms even bij elkaar te brengen wat misschien normaliter niet bij elkaar gebracht zou worden. Maar nu maken we wel duidelijk, wij willen grip op migratie. En dat betekent meer terugkeer, snelle straffen als mensen niet meewerken aan terugkeer, afschaffen van de dwangsommen, mensen ongewenst verklaren. Ja, het hoort er allemaal bij om meer grip op migratie te krijgen.
1: Ja, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. En ja, hij heeft nu wel wat hij wilde, dus het was het waard, wilde hij maar zeggen, Wilfried.
0: Ja, dankjewel, Wilma Borgman.

0: I'm gonna tear your playhouse down, gezongen door Ann Peebles. Morgen verschijnt een rapport van de KNAB over wat je als wetenschapper kunt zeggen in het publieke debat. Waar ligt voor jou nou de grens? Wat maakt het uit? Sander Otte is hoogleraar kwantumfysica aan de TU Delft, woordvoerder van Scientist Rebellion en ook nog eens Extinction Rebellion. En meerdere keren ook meegedaan aan de bezetting van de A12. Dus ook vastgeplakt gezeten op het asfalt, of dat niet?
1: Nou, dat wordt vaak gezegd, maar de meeste mensen plakken niet vast. Nee hoor, ik heb me nooit vastgeplakt.
0: Oké. Wat was nou het moment dat je besloot om zelf in actie te komen tegen het klimaatbeleid en je aan te sluiten bij Extinction Rebellion?
1: Was 3 jaar geleden. Ik was natuurlijk al veel langer bezorgd. Maar 3 jaar geleden was het moment dat de oceaantemperaturen plotseling een hele grote sprong maakten. Die gingen natuurlijk altijd wel omhoog. Maar ja. In 1 jaar leek het alsof er 10, 20 jaar voorbij vlogen in opwarming. En iemand stuurde me die grafiek door. En ik kijk daar dan met de blik naar van een natuurkundige. En hij sloeg als een bom in, hè, die grafiek. Ik schrok enorm.
0: Ja.
1: Dan ga je toch nadenken van ja, hoe... Wat gebeurt er nu? Ik had het gevoel, er komt iets op ons af. We gaan nu een nieuwe fase in, zeg maar, die niet voorspelbaar is. En dat heeft een enorme impact gehad voor mij. En dat was eigenlijk het moment dat ik besloot zelf in actie te komen.
0: Maar denk je dan ook eventjes bij jezelf van, goh, ik ben hoogleraar, verantwoordelijke functie. Moet ik dit even gaan overleggen met de universiteit?
1: Nee, dat eerste stukje wel. Ik ben een hoogleraar en ik heb een verantwoordelijke functie. En juist daarom... Vind ik dat je dat gewoon moet doen. En dan denk ik altijd, je kan beter... hoe is het weer? Je kan beter vergiffenis vragen dan toestemming vragen. Je moet het gewoon doen.
0: Ja. En waarom vind je dat je het moet doen? In je functie heb ik het over. In privé snap ik het.
1: Hè? Nee, zeker, helder. De wetenschap is ontzettend duidelijk over het klimaatprobleem, al decennia. En wat er op ons afkomt is van enorme proporties, enorme bedreiging voor de veiligheid en de stabiliteit van onze maatschappij. En de politiek doet verreweg onvoldoende, eigenlijk vrijwel niks. Jaar in jaar uit. En op het moment dat je als wetenschapper dat ziet, en je weet wat er gaat gebeuren en je komt dan niet in actie, ja, dan vind ik eigenlijk dat je faalt in je verantwoordelijkheid als wetenschapper.
0: Ja. Nou komt morgen de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen met een rapport over hoe wetenschappen zich moeten gaan gedragen. Waar ligt voor jou de grens eigenlijk? Hoe gedraag je je?
1: Je moet natuurlijk altijd vreedzaam. Dat is het allerbelangrijkste bij een demonstratie. En dan als het gaat om hoe verhoud je je tot je expertise... Daar zie ik eigenlijk voor mezelf 4 verschillende niveaus waarop ik zeg maar kan handelen. Ik ben natuurlijk burger als allereerste, dat is allemaal. Vervolgens ben ik wetenschapper, dan ben ik beta-wetenschapper en pas in laatste instantie ben ik kwantumfysicus. En als ik voor het klimaatbeleid demonstreer, dan doe ik dat natuurlijk niet in mijn hoedanigheid als kwantumfysicus, maar juist wel in die 2 tussenliggende lagen, dus wetenschapper en beta-wetenschapper. En ik vind dat je juist in die lagen hebben wij een belangrijke boodschap te brengen. Als wetenschapper weet je hoe wetenschap werkt, hoe dat tot stand komt en hoe betrouwbaar dat is. En ook als beta-wetenschapper, met name aan de TU Delft, weet ik natuurlijk het een en ander over technologie. Ja. Wat de verschillende technologische toepassingen en oplossingen zijn en hoe realistisch of niet.
0: Maar weet je ook genoeg van klimaatverandering dan?
1: Nou,
0: vind je dat helemaal niet belangrijk?
1: Nee, dat is zeker belangrijk, ontzettend belangrijk. Kijk, ik kan natuurlijk net als iedereen de IPCC-rapporten lezen. En ik denk dat ik ze met mijn achtergrond natuurlijk ook nog wat beter kan begrijpen dan de meeste mensen. Of in ieder geval sneller tot me kan nemen. Daarnaast sta ik in contact met allerlei klimaatwetenschappers. Ik kom goed beslagen ten ijs. En op het moment dat het inhoudelijk lastig wordt, zeg ik... Heel eenvoudig, ja. Luister naar de klimaatwetenschappers. Luister niet naar mij, luister naar de klimaatwetenschappers. En dat zeg ik als wetenschapper, omdat ik vind dat op het moment dat het over mijn vakgebied zou gaan, zouden zij ook naar mij wijzen. Ja.
0: Maar je kent misschien wel het fenomeen, je ziet het wel eens in talkshows, niet altijd hoor, dat er mensen zitten die naar iets wordt gevraagd waar ze helemaal geen expertise in hebben. Dat je denkt van, god, waarom wordt die vraag gesteld en waarom moet er antwoord op komen? Een zanger die antwoord moet geven op klimaatverandering.
1: Ja, goed.
0: Zeg dat... niet dat je zingt, hoor.
1: Nee. Nou, dat is uiteindelijk... Kijk, zolang het maar duidelijk is voor de luisteraar of de lezer of met wie je te maken hebt in het publiek, wat je achtergrond is, dan is het volgens mij in orde. Dus ik zorg altijd, ik ga nooit zomaar spreken als professor Dr. Sander Otte. Ik zeg altijd, ik ben Sander Otte, hoogleraar kwantumfysica of hoogleraar technische natuurkunde. Ja. En dan is het duidelijk voor degene die luistert Wat is de achtergrond en hoe moet ik dat, wat er vervolgens gezegd wordt, hoe moet ik dat inschatten?
0: Ja, maar stel nou, je bent aan het werk en je staat in een collegezaal, ja, en er is de dag ervoor net iets gebeurd bij Extinction Rebellion. Zit, ja, vol in je hoofd, het bloed draait klok nog in het rond.
1: Ja.
0: En is dat ook een plek waar je het dan even over zal hebben? Heb je dat al gedaan?
1: Nee, ik vind de collegezaal, dat vind ik net nog een barrière die ik nog niet heb genomen. Want
0: dat klinkt alsof je hem wel wil nemen dan.
1: Nou ja, goed, kijk, het klimaatprobleem wordt alleen maar groter. En dus je verlegt steeds je grenzen. Maar op dit moment zeg ik nog bij de collegezaal, zeg ik, nou goed, ik doseer kwantumfysica of klassieke mechanica. Die studenten komen voor dat onderwerp. Dan vind ik dat niet het moment om ineens over te springen naar klimaatactivisme. Maar er zijn allerlei andere manieren waarop ik mijn studenten wel kan informeren. Ik schrijf columns voor Delta, dat is eigenlijk de universiteitskrant van de TU. En er zijn ook lunchlezingen, allerlei manieren. En dus ik wil wel dat mijn studenten weten dat ik dit doe.
0: Ja.
1: En dat ze weten wat er op het spel staat.
0: Ja.
1: Ja.
0: En een politieman die demonstreert in een politiekostuum. Dat is ook een statement, hè? Kun je je voorstellen dat jij ook zoiets doet? Tijdens een demonstratie?
1: Ja, dus wij dragen symbolisch witte jassen als wetenschappers.
0: Alsof je in een laboratorium werkt, zeg maar.
1: Ja, ja, nou draag ik voor mijn werk nooit een witte jas, dus het is puur symbolisch, maar daar gaat het niet om. Dat is om ons te onderscheiden, om te laten zien, we zijn hier namens de wetenschap. We hebben ook een hele mooie banner waarop staat the privilege to know, the duty to act. Hè. Dus eigenlijk, we hebben gewoon de plicht om te handelen. En dat is hoe ik me onderscheid. Ik ben nog niet zo ver gegaan dat ik ook in toga ga demonstreren.
0: Nee. Waarom ligt daar de scheidslijn nu?
1: Nou, dat vind ik ook weer. Die toga die staat natuurlijk echt voor een bepaalde autoriteit. Ik vind dat je daar voorzichtig mee moet zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook daar sluit ik echt niet uit dat er een moment komt.
0: Maar wat ik nu allemaal zo hoor. Je bent hoogleraar, TU Delft. Je hebt statuur daarmee, dat kun je niet ontkennen.
1: Mm-hmm.
0: Loop je ergens tegen een grens op dat je verwacht dat op een gegeven moment de universiteit zegt van kerel, nu ga je echt een stap te ver?
1: Nou,
0: heb je het al meegemaakt?
1: Nee, dat heb ik nog niet meegemaakt.
0: Nee.
1: Nee. En iedereen weet op de TU dat ik dit doe. En ik neem echt mijn verantwoordelijkheid. Ik zorg altijd goed dat, wat ik net zei, hè, dat mensen weten wie ik ben en met welke hoedanigheid ik daar sta. En op het moment dat ik serieuze klachten zou krijgen, dan zou ik eigenlijk de situatie omkeren en zeg ik, ja, maar hoor eens, waarom staan jullie er niet? Dit gebeurt toch? Gaan we nou ontkennen dat het probleem er is? En gaan we ontkennen dat het probleem zo groot is als dat het is? Dus ik ben er niet zo bang voor, nee.
0: Nee. En als we het nu eens even omdraaien, dat er iemand, een collega van jou, zegt, joh, ik vind het allemaal maar geouwehoer van die klimaatverandering, valt er wel mee. Het is nu alweer fris aan het worden, niks aan de hand, mm-hmm, met die hitte.
1: Ja.
0: En die gaat in een andere demonstratie meelopen. Die is misschien voor de PVV van een andere partij, meer aan de rechterkant. Hoe kijk je daar tegenaan? Want dat moet dan ook kunnen dus.
1: Nou nee, op het moment dat een wetenschapper dezelfde wetenschap gaat ondermijnen, dan moet dat niet kunnen.
0: Jij noemt het ondermijnen, maar voor hem is dat zijn mening, of voor haar?
1: Ja, maar dat gaat niet om een mening. Wetenschap is geen mening. Wetenschap is een feit. Of is gebaseerd op feiten.
0: Hij baseert misschien die feiten op, of zijn idee op de feiten zoals hij ze leest.
1: Ja, sorry, maar deze discussie zouden we eigenlijk al lang voorbij moeten zijn. Hè.
0: Dat is die niet.
1: Helaas niet. Maar dat is ook een van de problemen die we hebben in Nederland met het behandelen van dit probleem, van mm-hmm, dit onderwerp, is dat het steeds gepolitiseerd wordt en gedaan wordt alsof het een mening en kwestie is, maar dat is helemaal niet het geval. Er is overduidelijk sprake van.
0: En je spreekt je ook uit tegen de plannen voor defensie, hè, volgens mij?
1: Ja, klopt.
0: Wat is je grootste grief?
1: Nou, mijn zorg is een beetje dat de wetenschappers snel aan het militariseren vanwege Oekraïne. Er is een rapport geweest of een advies van de AWTI naar de regering dat het hele kennisecosysteem zou moeten gemobiliseerd worden voor defensie. Mijn zorg is dat de universiteit dan eigenlijk wordt meegetrokken in een verhaal. Alsof Rusland de grootste dreiging is die we hebben.
0: Ja.
1: Terwijl je juist als universiteit moet uitzoomen en moet kijken. Ja,
0: want Delft, tussen haakjes, werkt mee aan.
1: Dat is al gaande.
0: Technisch gezien.
1: Ja, hè? Ja, en er is al een project gaande, ook grotendeels achter gesloten deuren, waar ik me ergere zorgen om maak.
0: Ja.
1: En juist een belangrijk element van academische vrijheid is ook dat een instituut moet niet een bepaalde zienswijze opgelegd kunnen krijgen.
0: Ja.
1: Dus ik vind dat meegaan in dat militaire verhaal, alsof Rusland de enige en grootste dreiging is, vind ik een zienswijze die dan wordt opgelegd.
0: Sander, vind je niet dat je gewoon professioneel actievoerder moet worden?
1: Nou, ik voer actie vanuit professionele achtergrond. Dus in zekere zin ben ik dat al. Ja. Ja. Maar niet in de zin dat, want dat wordt wel eens gedacht, dat actievoerders op wat voor manier daarvoor gecompenseerd worden. Maar dat is natuurlijk niet het geval.
0: Nee. Ja. Nou goed, ik wens je met je hoogleraarschap en je actievoeren succes. Ik dank je wel voor je komst, Sander Otte.
1: Hartelijk dank.
0: De Britse premier Andy Burnham beloofde gisteren een serieuze dialoog aan te willen gaan over een hechtere relatie met de Europese Unie. Staat het VK het begin van een return, het Verenigd Koninkrijk. Hè? Correspondent Fleur Launsbach, opeens gaat het weer over Brussel in het Verenigd Koninkrijk. Is het onderwerp weer een beetje terug op de politieke agenda?
2: Ja, de afgelopen dagen zeker, terwijl er ook heel lang niet over werd gesproken. Hè, want het heeft zoveel verdeeldheid gecreëerd in dit land en politieke chaos en heel veel wisselende premiers. Veel schade aangericht, maar toen daarna was het eigenlijk een hele tijd stil. Het werd er echt niet over gesproken. En nu hebben we een nieuwe premier, Andy Burnham. En in zijn eerste partijtoespraak zei hij, we moeten gaan praten over dat het eigenlijk meer schade dan goed heeft gedaan, Brexit. Hij is eigenlijk de afgelopen dagen niet uit de krantenkoppen te slaan met opmerkingen over Brexit. En wil praten over een lange termijn plan, een toekomst, zeg maar. Hoe gaan we samenwerken met de EU? Dus eigenlijk het belangrijkste punt wat er nu echt anders is dat het Verenigd Koninkrijk nu voor het eerst sinds dat het uit de Europese Unie stapte een premier heeft die echt zegt, ik ga dit gesprek weer aan over Brexit. Hè. Is het mislukt? Kunnen we iets beter doen? Moeten we het misschien terugdraaien? En dat is voor het eerst.
0: Zeg, nou was er ook nog iets anders. In de afgelopen dagen werd er gesproken over een eventuele Russische inmenging bij de Brexit, bij het referendum in 2016. Waarom komt dat nu opeens naar boven?
2: Ja, nou, dat verhaal van die Russische inmenging, dat is al heel lang iets wat gesuggereerd wordt, maar het is nooit bevestigd. En toen kwam Andy Burnham dit weekend op een podcast. Toen vloekte hij er opeens even uit van ja, toen ik aantrad als premier in augustus, dus deze zomer, heb ik het meteen even gevraagd aan de inlichtingendiensten. Was er nou wel of niet Russische inmenging bij dat referendum? En hij zei dus, ja, ik kreeg het antwoord, ja, dat was er. Maar vervolgens werd er eigenlijk niet echt doorgevraagd, oké, maar op wat voor manier, op welke schaal, wat heeft dat dan precies betekend en waar is het bewijs? Dus eigenlijk bleef het daarbij hangen. Toen heeft vandaag het hoofd van MI5, dus dat is de Britse AIVD, die heeft inderdaad gezegd, ja, ik bevestig dit, dat is inderdaad wat er is gebeurd, maar het heeft weinig invloed gehad. Dus het zou dan zijn gegaan om bijvoorbeeld trollen op social media of weet je, anti-EU communicatie vanuit Moskou of berichtgeving of nieuwsberichtgeving of zo. Dus het is niet echt hele grote schaal. En we weten eigenlijk ook wel dat Rusland wel in de afgelopen 10 jaar wel vaker heeft geprobeerd om verkiezingen in het Westen te beïnvloeden. Dus dat is op zich niet nieuw. Dus de vraag is dan, waarom brengt Burnham dit balletje nou nu aan het rollen? Nou ja, ik denk toch omdat hij dat Brexit-debat opnieuw wil openen. Dus als je gaat praten over of de Russen invloed hadden op de uitslag van het referendum, dan ga je natuurlijk eigenlijk ook meteen een beetje praten over hoe legitiem was dat referendum eigenlijk en zijn Britten eigenlijk misleid? En ja, weet je wel, het past een beetje bij het argument dat mensen eigenlijk niet heel goed wisten waar ze toen voor stemden. Dus ja, daar dat gesprek zwengel je dan aan. Ja.
0: En er was een recente peiling. 59% van de Britten zegt, gaan we weer terug naar de Europese Unie.
2: Ja, dus Andy Burnham is ook zeker politiek heel slim. Want hij weet ook wel uit peilingen dat de meerderheid van de Britten inmiddels terug wil. Dat er eigenlijk geen politieke partij is op dit moment die daar echt voor pleit. Hè. Dus daar liggen ook gewoon kansen. Dus je kan eigenlijk gewoon extra stemmen winnen door dit gesprek weer aan te gaan. Dus hij is wat dat betreft natuurlijk politiek slim. Maar ja, ook economisch is het argument steeds sterker. We zien gewoon dat het schade heeft aangericht aan de Britse economie. Dat waarschijnlijk 4% kleiner is de Britse economie dan als het in de EU was gebleven. Dat blijkt ongeveer wel te kloppen met de verwachting en de voorspellingen. En ook strategisch is het natuurlijk een heel ander spel momenteel in de wereld met een onberekenbare Amerika en een steeds agressiever Rusland, weet je. Dus het is natuurlijk ook strategisch handiger om dichter bij elkaar te kruipen.
0: En hoeveel Burnham dit aan gaan pakken dan?
2: Nou, Het zal natuurlijk niet morgen geregeld zijn. Nee. Er zullen best wel wat obstakels zijn. Maar hij zet op dit moment in voor op twee stappen eigenlijk. Dat is wat we nu weten van het plan van Andy Burnham. Stap 1 is, hij wil, er komt een EU-top, een EU-UK-top. Dat is op 20 november in Brussel. Dat is een top waarop het gesprek geopend zal worden weer door hem. Hij wil daar de relatie met de EU verbeteren. Hij wil een aantal concrete dingen soort van afronden die al langer in de lucht hingen. Dus bijvoorbeeld het handel in voedsel makkelijker maken, minder controles, handelbarrières wegnemen. Maar ook bijvoorbeeld afspraken over de, dat heet het Youth Experience Scheme. Dus dat is dat jonge mensen tussen de 18 en 30 heen en weer kunnen reizen en kunnen studeren. Dus dat EU, mensen uit de EU in het Verenigd Koninkrijk kunnen studeren en andere kant op ook. Dat is iets wat al langer speelt. Maar goed, dat zijn allemaal kleinere deals, om het maar even zo te zeggen. Mm-hmm. En dan heb je de grotere stap, en dat is zeg maar de toekomst. En dat gaat over dat Burnham moet zich nu op dit moment nog houden aan die twee grenzen die zijn voorganger heeft gesteld. Dat is dus, we gaan niet terug in de interne markt of de douane-Unie. Maar hij zegt, ik wil wel praten over wat gaan we doen in de toekomst. Dus misschien bij de volgende verkiezingen in 2029... gaan we dan zeggen, we gaan wel een referendum inzetten. Gaan we dan de Britten wel weer die keuze voorleggen. Dus hij wil echt, zeg maar, vanaf de top op 20 november... daarna wil hij eigenlijk heel actief het gesprek blijven voeren. Waar gaan we naartoe in de toekomst?
0: Ja, en dan heeft hij ook nog eens Macron en Sanchez mee. Want die hebben heel enthousiast gereageerd. Zeggen, kom maar op.
2: Ja, dat was even de eerste reactie inderdaad. Ja. De Franse minister van Financiën, Lescure, zeg je dat volgens mij, die zei, kom maar helemaal terug naar de EU. Volgens mij, inderdaad, de Spaanse premier Sanchez, die zei, met open armen zullen we jullie ontvangen. Dus ja, je ziet al wel meteen wat enthousiasme, maar het is natuurlijk, dat gaat natuurlijk nog helemaal niet over de details en wat zou het allemaal precies inhouden.
0: Nee, goed, en we praten ook alweer over 2029, dus 2-3 jaar verder. Ik zei net, Macron en Sanchez zijn enthousiast, maar hij is natuurlijk er ook wel echt afhankelijk van hoe de EU reageert, de andere landen reageren en wat daar ook nog weer politiek gezien gebeurt in die landen.
2: Inderdaad, als er dan bijvoorbeeld een Nigel Farage weer aan de macht komt in het Verenigd Koninkrijk en die draait alles weer terug, dat alles dan voor niks zou zijn geweest, dat wil je natuurlijk niet hebben. Of aan de Europese zijde, als het niet meer Frankrijk niet meer het land van Macron is, maar van Le Pen, dan krijg je natuurlijk ook een hele andere houding naar het Europese project. Dus dat soort dingen zullen allemaal gaan meespelen in de toekomst. En dat is echt nog zeker niet beklonken allemaal hoe dat gaat lopen. Nee.
0: Fleur, ik heb een jaar of 8 meegemaakt dat Tim de Wit correspondent was. Heb ik zo'n beetje 8 jaar lang elke keer met hem over de Brexit moeten spreken. Dat hield me niet op. Ik ben wel heel bang dat ik nu Fleur Lounsbach aan de lijn krijg en 8 jaar over de Britain moet kletsen met jou.
2: Ik kan het niet garanderen dat het gaat gebeuren. ik denk dat dit gesprek toch altijd nog wel...
0: Dit is een voorzichtige start. We hebben nog 8 jaar te gaan, denk ik.
2: Ja.
0: Dankjewel, Fleur Lounsbach.

Thomas Nicholas met Lost Love. Het orgel van de Oude Kerk in Amsterdam is echt wereldberoemd. En zaterdag viert de kerk de 300ste verjaardag van het zogenoemde Vater Müller-orgel.

0: Even om in de sfeer te komen, hè? Uit Bach's Concerto BWV 1054. De laatste 30 jaar wordt het orgel bespeeld door een huisorganist en die heet Matteo Imbruno. En Matteo is hier. Goedenavond, Matteo.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat ik nu hoor, is dit, ben jij dit ook?
1: Ja.
0: Ja?
1: Speel ik, ja.
0: Maar is dat nog ingewikkeld eigenlijk, het opnemen van zo'n orgel? Want het is zo'n gigantisch groot ding. En moet er dan bij al die pijpen een microfoontje zijn? Of is het meer... Is het gewoon de ruimte goed pakken?
1: Nee, het is de ruimte.
0: Ja.
1: En ik zou ook zeggen dat eigenlijk de ruimte... brengt de klank van het orgel op leven.
0: Ja. Ja. Ja, want als die ruimte slecht zou zijn, als het geen kerk zou zijn... maar ja, een vierkante bak, dan klinkt het niet.
1: Nee, moet je echt een mooie akoestiek hebben... en dan de klanken worden mooier en mooier. En de oude kerk heeft een prachtige akoestiek.
0: Ja.
1: We hebben een gewelf, die is in hout. Prachtig. Is er nog een beschilderd? Een hele hout hebben,
0: ja,
1: we.
0: Ja.
1: Met de schilderwerk uit de 15e eeuw.
0: Ja.
1: En is helemaal originele nog... En de vloeren, de zerken, die liggen op zand. En,
0: dat is ook weer goed voor het geluid.
1: Ja, dan absorbeert alle slechte frequenties die onze oren...
0: De zerken liggen op het zand, wat goed.
1: Ja,
0: ja, ja. Hey, en dit orgel, meet je een orgel ook een beetje af aan de hoeveelheid pijpen die je ziet? Kun je zeggen, dit is een groot orgel of een klein orgel? Hoe werkt dat?
1: Nou, kijk, als je naar een orgel kijkt, dan als organist, ik weet precies hoeveel klavier een orgel heeft.
0: Ja.
1: Dit orgel heeft volgens het spitsprincipe, het is een schema die in Duitsland werd gebruikt om een orgel in elkaar te zetten. Dus ze hebben twee toren aan de zijkanten.
0: Ja.
1: Die zegt dat je hebt een pedaal dat je met je voeten kan spelen.
0: Ja.
1: En dan heb je een groot
0: paar. Dat zijn de bassen.
1: Midden is het de hoofdorgel.
0: Ja.
1: En dan heb je een bovenwerk boven en drukpositieve die hangt aan de achterkant. Dus je zit echt in vier verschillende korpen. Dan zit het orgel.
0: En dan heb je ook nog te maken. Je speelt met je voeten en met je handen. Dat,
1: ja,
0: dat weten mensen. Maar dan heb je natuurlijk ook nog de registers die je uit moet trekken.
1: Ja, kijk, het register bepaalt de verschillende klanken die een orgel heeft. En het orgel van de Oudkerk heeft 54 registers.
0: En is dat ook voorgeschreven door iemand als Bach? Welke registers je dan uit mag trekken?
1: Nee, Bach schrijft er niks.
0: Nee.
1: Laat het helemaal aan jou.
0: Oh ja? Dus dat is eigenlijk vrij naar je eigen oor.
1: Ja, kijk, je moet het toch proberen te begrijpen met die intuïtie. Wat voor een sfeer voor de componist te creëren. Maar ja, heel vaak een stuk leent zich zowel voor een zachte klanken dan voor een harde klanken. Dus het is hoe jij dat benadert. Dus heel vaak kun je heel veel kanten op. Ja.
0: Matteo Imbruno, en ik hoor de Italiaanse klank in je stem. Ben je in Italië geboren?
1: Ja.
0: Heb je daar al te maken gehad met orgels?
1: Ja, ik ben begonnen in Italië orgel te studeren. Wel met een Nederlander, Liuwe Taminga. Die was organist in Bologna, San Petronio. Daar heb je een van de oudste orgels ter wereld, orgel uit 1472.
0: Is dat in de Duomo?
1: Ja.
0: Heb je daar gespeeld?
1: Daar kreeg ik les.
0: Madonna.
1: Ja, dus ik heb bij hem les gehad. Toen ik ben in Nederland op vakantie gekomen toen ik 24 jaar oud was. Ja. En dan ben ik hier gebleven.
0: En hoeveel hou je nou van dat Amsterdamse? Als je daar 30 jaar hebt speelt, dan kom je daar binnen. Misschien soms alleen, soms moet je met mensen, maar vaak misschien ook wel alleen om wat op te spelen. Wat doe je dan?
1: Nou, ik kom heel vaak alleen. Dus het is morgens vroeg. En als de zon schijnt, is morgens om 7 uur in de zomer, heb je prachtige lichten die gaat rechtstreeks op de orgel schijnen. En ik bedoel, mijn kantoor is dan zo'n kerk. Het is echt fantastisch. En volgend jaar ben ik 30 jaar organist.
0: Ja.
1: Iedere keer is net alsof keer is.
0: Ja, en waar zit nu de specifieke klank van dit orgel? Dat je zegt, zodra ik daar aankom, dat speel, dan komt de glorie van het...
1: Het is heel bijzonder. Ja, kijk, sowieso is het gemaakt met een heel goed materiaal.
0: Ja.
1: En dat maakt heel veel uit.
0: Is dat staal of is dat koper? Wat is
1: je hebt een bepaalde klank.

0: die zijn registers van bepaalde klank zijn mooier van hout. Anders zijn mooi van metaal. Maar bijvoorbeeld de frontenpijpen zijn meestal van 10, hooggehaalte 10, omdat die moeten glanzend zijn. En de binnenpijpen hebben heel veel lood in. Heel vaak 80% de lood en 10% de tin. En ja, dus ook de samenstelling van de verschillende soorten metalen die maakt het klank.
1: En omdat je het al 30 jaar bestelt, ben ik ook nieuwsgierig of jij het ook kunt repareren als er iets niet goed is. Kun jij een pijper uithalen?
0: Nee, nee. Dat ik niet, kan dat wel specifiek... een kleine mechanische reparatie kan ik wel doen. Zo van af en toe de toetsen zijn zitten te laag, ik moet bijstellen en zo. Maar nee, je kunt niet een pijper repareren en zo'n belangrijk instrument.
1: Nou, als je 30 jaar speelt, hè, wij worden ook ouder, merk je dat er iets verandert aan het orgel in die 30 jaar tijd? Is het rijper geworden?
0: Nou kijk, ik ben organist geworden toen het orgel moest gerestaureerd worden. Dus het is heel lang geduurd totdat in 2019 werd gerestaureerd. De nu het orgel is in een perfecte staat, laat maar zo zeggen.
1: Ja.
0: Dus ik heb het wel meegemaakt dat het was echt een oude man die moest geopereerd worden. Ja.
1: Een oude man die moest... hij was zwaar ademig, hij ademde moeilijk. Hij
0: ademde tekort, ja.
1: Zijn hart niet helemaal in de orde.
0: Ja.
1: Maar er is een bypassje gepleegd.
0: Nee, niet zoveel, want het orgel is uniek in de wereld, omdat alle pijpen zijn oud. Dus we missen geen één pijp.
1: Ja. Wat zaterdag is dus de verjaardag van het orgel. Hoe gaat het gevierd worden?
0: Ja, nou, er is een stichting in Nederland, die heet Vox Humana. Die organiseert in de grote, belangrijke kerken van Nederland een marathon ieder jaar. Dus dit jaar doet de stichting de Oude Kerk is aan werken met Vox Humana. Hebben we georganiseerd een marathon.
1: Ja.
0: En met nationale en internationale organisten. Het programma is heel afwisselend, dus ik ga beginnen. En ik begin met oude muziek. Onze grote componist Jan-Pieter Soswelling, die organist van de Oude Kerk was in de 16e eeuw. Zal ik een stuk van hem spelen. En dan gaan we naar de romantieke periode en de hedendaagse muziek. We eindigen de avond met een organist uit Zweden in Parijs woont. Die heet Ampus Lindwall. En die gaat twee stukken in première brengen. En is een organist, componist, improvisator die zich bezighoudt met nieuwe klanken. Dus hij gaat
1: maar er komen dus mensen van buiten naar dit orgel toe. Is het zo'n bijzonder orgel dan? Is het ook in het buitenland een orgel waarvan mensen zeggen: goh, dat wil ik graag eens een keer zien of graag een keer bespelen?
0: We krijgen minstens 200 aanvragen per jaar om het orgel te willen bespelen. Komen de orgelexcursies uit de hele wereld. Is echt een hele beroemd orgel.
1: En wanneer mag je dan wel en wanneer mag je dan niet? Hè? Wie bepaalt dat? Is dat Matteo Imbruno?
0: Ja, ik samen met de directie. En, kijk,
1: nee, Matteo, ik zie aan jouw gezicht dat jij het bepaalt.
0: Dan vragen zijn enorm. Dus we kunnen niet iedereen blij maken. Omdat de kerk is ook een museum. Dus er zijn installaties met beelden, met geluid. Dus je kan niet orgelen altijd bespeeld worden. Mm-hmm. Dus dat doen we 's avonds na 6 uur. Dan hebben we altijd de gasten ook.
1: Die maar Matteo, als jij nu... Jij komt uit Italië, je hebt orgels gerestaureerd. Je komt in Bologna, je hebt in de Duomo daar opgespeeld op orgel. Nu in Nederland op dit orgel. Je hebt die traditie meegegeven. Je zit in je vingers, in je voeten en in je hoofd en in je hart. Maar nu is er een wereld ontstaan waarbij je zulke kleine toetsenbordjes hebt. Je drukt op een knopje orgel en het klinkt perfect als het nieuwe kerkorgel in Amsterdam. Wat vind je daarvan?
0: Het is heel bijzonder. Kijk, voor mij het orgel is een orkestra, een compleet orkestra. Dus ja, viool is een prachtig instrument, maar je moet het met anderen samen doen. Dus ik kan zo'n Bach concerto spelen met mij in één.
1: Maar snap je wat ik bedoel? Dat tegenwoordig de techniek zo is, je drukt op een knopje en het klinkt als het nieuwe kerkorgel, terwijl het gewoon ingeblikt is.
0: Dat snap ik niet, deze vraag.
1: Nou ja, je hebt toetsenborden. Ja? Die als je op knopje drukt orgel, dan klinkt het als een goed orgel.
0: Een
1: orgel, of weet ik wat, of piano.
0: Kijk, ze hebben van alles gedaan om die klanken te kopiëren. Dus ze zijn een programma, ze nu die nemen op een pijpen per pijpen.
1: Ja,
0: dus het precies. Klinkt prachtig, maar de waarheid is altijd de waarheid. Dus dat is niet na te doen. Omdat, terwijl dat je meer register bij elkaar trekt, gaat ook ten koste van de wind. Dus de wind gaat anders bewegen. En met de opname dat de wind gaat niet bewegen.
1: Oké, ja. Dat is bewegen van wind en dat gebeurt met zo'n apparaat. Ja. Zo'n Noord heet dat bijvoorbeeld, zo'n apparaatje. Dat zie je tegenwoordig veel tv. Ja. Nee, dat haalt het niet.
0: Is het net als je speelt een elektronische piano, is hetzelfde.
1: Ik dacht wel dat je dit zou antwoorden. Je bent te verliefd op het mooie orgel wat in de Oude Kerk in Amsterdam staat. Ik wens je veel plezier met dat grote feest op zaterdag. Dit was Matteo en Bruno. Dit was ook het Oog op Morgen. Morgen zit hier Rob Tripp. En ik wens je nog een hele mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, misdaadjournalist Kees van der Spek is terug met een nieuw seizoen van Kees van der Spek ontmaskerd.
3: In internetoplichting gaat meer geld om dan in de hele cocaïnehandel, bijvoorbeeld.
2: En schrijver Massie Hoetak schreef al van alles, van rap tot korte verhalen.
4: Het is een uitlaatklep.
2: En nu is ook zijn debuutroman voor Isa verschenen.
4: Ik was al heel jong heel serieus.
5: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
6: Ster. Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steun ons. Nog veel plezier met de muziek.
5: NPO Radio 1.
11: Middernacht, het is nu woensdag 14 oktober. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel op de longen in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Het zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. Daardoor hoeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog, met eerst veel zon en later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
5: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
0: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Alle beelden op het witte doek in mijn hoofd, ik kan ze steeds weer afspelen. Dit zegt mijn gast van vannacht, Sven Ratske. Zanger is hij en entertainer. Hij maakte shows als Starman, Marlene en Dans op de Vulkaan. En hij ontving prachtige recensies van Berlijn tot New York. En nu is er Kopfkino, een muzikale voorstelling waarin mijn gast in de geschiedenis van de film duikt. Er is glitter en glamour, maar net zo goed melancholie en tederheid. Alle beelden op het witte doek in mijn hoofd, ik kan ze steeds weer afspelen. Wat fijn dat wij nu welkom zijn in de binnenbios van mijn gast van vannacht. Sven Ratske is geboren in 1977. Welkom.
4: Dankjewel.
0: Jij hebt twee eerste films, leerde ik in je voorstelling.
4: Ja.
0: Er is Amadeus.
4: Mm-hmm.
0: En The Aristocats.
4: Ja, en Amadeus is natuurlijk de eerste grote volwassene film. Waar ik op mijn 8e naartoe ging met mijn vader.
0: Per ongeluk.
4: Nou, ja, hij dacht waarschijnlijk is dat wel oké voor kinderen. Dus dat was natuurlijk een...
0: Zo'n componist, wat kan er misgaan?
4: Ja, precies. Een wonderkind. Hè. Zo werd hij natuurlijk ook altijd gezien. Nee, ja, ik werd daar inderdaad binnengesleurd in een wereld van... een soort orgastisch geheel, kun je dat wel omschrijven. En prachtige film, maar wel heftig. En die heeft een enorme indruk op mij gemaakt. Dat heeft ook heel veel bij mij losgemaakt. Ik denk het besef, en de allereerste film was ik 5, Aristocats. Maar dat is, denk ik, toch een andere ervaring voor mij geweest. Omdat, ja, dat is natuurlijk een animatiefilm. En je bent in een kinderbubble. Maar toen op mijn 8e... was ik misschien al, niet een mini-volwassene, maar ik was wel al daardoor getriggerd. Van er is een andere wereld.
0: Een en andere manier van leven.
4: Ja, en natuurlijk, het is ook een time travel. Hè. Film is, ik zeg ook in de voorstelling, in film is alles mogelijk. Dat is natuurlijk het hele bijzondere. En uiteindelijk zitten alle kunstvormen in film. Want ik op het einde van de voorstelling ook een oproep doe. Ik zie het eigenlijk als een symbool. Dat is denk ik ook de fascinatie die ik voor film heb. Dat alles kan. Er zijn geen grenzen. Maar alle kunstvormen zitten erin. Ja, en uiteindelijk doe ik daar ook een oproep over. Dat moeten we beschermen. Ik zat net hier met jouw regisseuse ook te praten door dit lege NOS-gebouw met de fantastische nieuwe receptie. Maar dat hier toch het ene na het andere programma sneuvelt. En zo gaan wij eigenlijk wereldwijd op dit moment met onze cultuur om. En ik denk dat dit programma...
0: We laten het uit onze handen glippen.
4: Ja, en weet je, als ik niet in aanraking was gekomen... ook natuurlijk later als 15, 16-jarige toen ik in een filmhuis werkte... ik zeg altijd, dat is mijn opleiding geweest, de volwassenen. Ik zeg het in de voorstelling, de oude mensen van 25. Die hebben mij toen aan de hand genomen. En die hebben deuren geopend naar andere werelden. En ik zou denk ik niet dezelfde...
0: Niet zijn wie je bent.
4: Nee, absoluut niet. En je moet daar in aanraking mee komen als jeugdig persoon, vind ik. Ja.
0: Je vertelt in je voorstelling ook het verhaal van de eerste film, van de eerste filmvoorstelling door de Lumière. En dat daar een jongetje zit te kijken en die zodra het afgelopen is zegt, nog een keer.
4: Ja.
0: Ik dacht meteen, dat ben jij.
4: Ja, dat ben ik, maar dat is ook Charlie Chaplin. En dat zit er altijd wel... Ik denk als je mijn voorstellingen hebt gezien of vaker hebt gezien, dan merk je op een gegeven moment dat eigenlijk... uiteindelijk alles wat ik vertel toch waar is. Het is altijd gebaseerd op heel veel research. Ook vorig jaar de voorstelling Dans op de Vulkaan over eigenlijk een reis naar de jaren 20 in Berlijn. Opkomende fascisme. Maar heel veel historische figuren. En uiteindelijk, hoe absurd die verhalen dan ook zijn... ze zijn gebaseerd op mijn research of van horen zeggen... en Ook Marlene, we hebben daar bijvoorbeeld een voorstelling waar ik Marlene Dietrich speelde, heel veel uit haar dagboeken genomen. Ik vind dat heel, heel belangrijk dat je dat allemaal weet als maker dan. En dat ik het over
1: kennis heb.
4: Ja, en dan kan ik het aan jou en jullie overdragen, maar je hoeft dat ook niet allemaal. Er zitten ook heel veel dingen tussen de regels. En zo kun je
1: het
4: vaak.
1: Het is geen college.
4: Nee, absoluut niet. Ik ben niet belerend. Dat wil ik ook niet. Maar ik wil je wel nieuwsgierig maken. En ook misschien dingen. Dat je denkt: daar heb ik nog nooit van gehoord. Wat is dit dan? Dit is interessant. En dat vind ik ook heel belangrijk. Ik heb een heel breed publiek. Je bent geweest. Dat heb je misschien ook gezien.
1: Jong ook.
4: Jong. Er zitten ook oude mensen. Ja, ik zeg altijd, er zit van de Tros tot de VPRO zit alles. Weet je, dat ik categoriseer niet. Maar ik heb inderdaad. Ja, ik ben daar heel blij omdat mensen daar open voor staan. En ik heb natuurlijk. Maak ook elk jaar een compleet andere voorstelling. De ene keer. Speel ik een transgender of ik speel in een musical of ik sta met een orkest op de plank of met een rockband of met een punkband. Dus het is voor mij zijn daar helemaal geen beperkingen. Maar het is uiteindelijk natuurlijk altijd Sven Hatzke.
1: Die staat er sowieso.
4: Ja. Ja, precies. Ja, daar kom je voor. Ja.
1: Je vertelt in je voorstelling dat je na die Amadeus gegrepen bent, mm-hmm. dat je 5 Deutschmark zakgeld kreeg en een kaarsje kostte.
4: En er waren eergisteren mensen in Breda, die waren van de ABN AMRO. Die googelden dat meteen. Die zeiden, nee, maar het bestaat helemaal niet zo'n munt. Oh, het bestond wel. Ja, het bestond echt, ja. Het was echt zo'n alsof je een cadeau kreeg. Het was een grote, een beetje wat zwaardere munt. Je had natuurlijk ook het briefje van 5 D-mark.
1: Maar jij wilde een munt?
4: Nou, de munt was. Ik weet niet. Ik kreeg altijd die munt. Dat was mijn zakgeld. En je kon dan voor 4 D-mark kon je naar een film, inderdaad. Dus je had nog 1 D-mark over, dan kon je daarvan snoep kopen.
1: En is het ook waar dat jij dan je verstopte tussen de films en wacht tot de volgende begon?
4: Dat heb ik 1 keer wel gedaan, ja. Maar dat is niet iets wat ik dan constant deed, maar dat is 1 keer gelukt. En ik nam ook, dat vertel ik niet in de voorstelling, ik had een kleine cassette Walkman waar ik ook mee kon opnemen. En ik heb toen heel vaak, omdat ik ook films niet zo vaak, ja, ik kon dan 1 keer een film zien, ik had niet zoveel zakgeld. En toen nam ik die films ook op cassettebandje en luisterde die vaak fietsend door het niemandsland. Door het donker luister ik die films.
1: En dan zag je de beelden er weer bij.
4: Ja, absoluut. Ja. Ja.
1: En thuis maakte je een mini-bioscoop door met een deken voor de tv te gaan zitten.
4: Ja, dat was natuurlijk. Ja, ik vertel dat ook dat in Duitsland. Ik was de Duitse televisie. Ik ben natuurlijk half Duits, half Nederlands. En dat was allemaal gesynchroniseerd. Het was natuurlijk ook later, toen ik bij het filmhuis werkte, een openbaring dat ik opeens acteurs in hun originele stem hoorde spreken. En ik ben daar eigenlijk ook nooit meer van afgestapt. Ik kan geen Duitse televisie kijken. Ik ben ook nooit, ook in Berlijn, ik kan niet. Ik moet de original movies kijken. En mijn vrienden zijn natuurlijk wel zo opgegroeid. Voor hun is dat heel raar dat er een tekst. Dat er ondertitels zijn, dat vinden zij storend.
1: Ja, ik heb het altijd als heel raar ervaren om die stemmen eroverheen te horen.
4: Ja, dat is het ook. Maar het is natuurlijk in Frankrijk, in Italië en heel veel landen zo. En mensen groeien zo op en hebben dan ook een bepaalde. Het zijn bepaalde acteurs of stemacteurs die ook bepaalde. Er is bijvoorbeeld een vrouw die is best wel bekend in Duitsland. Die doet alle Julia Roberts en Sharon Stone. Zouden die 2 maar in 1 film spelen? Weet niet hoe ze dat gaat doen, maar. Snap je, dat is een totaal eigen wereld. Een eigen industrie ook.
1: Ja, het staat heel ver van ons af.
4: Nou, kijk, in Duitsland is natuurlijk ook bijvoorbeeld even over de radio. Heb je natuurlijk een grote hoorspelcultuur. Zo ben ik ook bijvoorbeeld opgegroeid. Dat had je altijd zaterdag. Had je Krimi am Samstag bijvoorbeeld. Of Lord of the Rings had je. Dat ken ik als hoorspel. Dat was fenomenaal. Dat was eigenlijk beter bijna dan de film. Omdat je dan
1: zelf,
4: Kopfkino, ja. Dat woord, zo de voorstelling zoals die heet, Kopfkino, dat betekent eigenlijk letterlijk dat je de beelden natuurlijk voor je ziet. Dat ik jou nu een verhaal vertel en jij gaat dat visualiseren. En dat doet natuurlijk een hoorspel. En daar zijn ze toch in Duitsland heel erg goed in. Dat is echt, daar halen ze alles uit de kast. Dat is bijna een filmproductie. Hoe dat klinkt en de geräuschemacher, weet je. En geweldig goede acteurs. Dus dat is wel iets wat ik als kind, waarin ik dook. En waardoor ik denk ik ook altijd visueel ingesteld was.
1: Je gaat vanzelf in beelden denken.
4: Ja, precies. Ja, absoluut. Ja.
1: Waarom was het tijd voor een voorstelling over film?
4: Omdat het, denk ik, een van de kunstvormen is, nogmaals, die mij heel sterk beïnvloed heeft. En ik vind ook, ik heb ook enorm respect voor filmmakers. Ik vind het, kijk, wat ik doe als ik vanavond speel, dan is, zeg ik altijd, dat is een cocktail. Daar kun jij van genieten. En de volgende dag heb jij misschien nog een beetje de smaakpupillen in je mond. Maar daarna, de volgende dag, is het weer een andere voorstelling. Ook al is het dezelfde voorstelling, maar het is elke dag anders.
1: En jij bent anders, het publiek is anders.
4: Absoluut, de temperatuur van de zaal is anders. Het regent buiten, de timing is anders. De emotie is misschien soms ook wel anders. Maar film is voor de eeuwigheid vastgelegd. Dat heeft ook iets, vind ik, iets melancholisch ook eigenlijk. Ik zeg dat ook op een gegeven moment over, dat ik altijd weer Audrey Hepburn kan zien hoe ze een hapje van dat croissantje neemt in Breakfast at Tiffany's. Ze doet dat altijd voor mij. Ze wordt nooit ouder. En dat is een, het is ook iets heel engs, lijkt mij, als maker. Omdat je hebt
1: een keus gemaakt.
4: Ja, je hebt die keus gemaakt. Je kunt niet meer terug. Kijk, ik kan morgen nog mijn voorstelling veranderen. Als ik denk, nou, weet je, dit werkt niet. Ik ga dit anders doen. Of ik ga dit sneller doen. Of wat dan ook. Maar natuurlijk heb je wel eens een director's cut, weet je, van de film. Maar dat heeft dan eerder iets met een studio te maken die dan een maker geforst hebben om een bepaalde filmkeuzes te maken die hij eigenlijk niet wilde maken. Later kan hij daar nog een keer op terugkomen met die director's cut. Maar de weg naar een film en de fascinatie ook van filmmakers voor andere filmmakers is veel groter, denk ik, dan, dat mis ik heel erg in Nederland. Ik heb hier veel geweldige collega's. Volgens mij was je bij de première, je hebt het ook gezien. Er was van filmsterren tot cabaretiers, tot theatermakers. Maar de filmmaker, de vriendschappen tussen filmmakers zijn veel, veel heftiger. Ook omdat ze weten, wat de weg naar om een film te kunnen maken überhaupt is zo lang. En wij die op het podium staan, ja, ik heb natuurlijk wel weer, ja, ik kom natuurlijk uit het cabaret, noem ik dat. Weet je, dat is eigenlijk dat je in een kleine ruimte, kan ook groot trouwens zijn, maar dat je staat daar je verhaal te vertellen. Vaak met muzikanten. En het is persoonlijk. Dat is eigenlijk cabaret. En daar is improvisatie mogelijk. En je neemt risico's. Je gaat niet altijd voor hetzelfde. En die scene, en die is ook heel queer, die scene. Omdat die vrij is. Dat zijn een beetje
1: de, als mag.
4: Ja, dat zijn,
1: maar mag in ieder geval meer.
4: Nou ja, dat mag. Natuurlijk, als maker moet je alles durven. Die moet het aandurven. En die scene heb je in New York, die heb je in Berlijn, die heb je in Australië, die heb je ook een beetje in Londen. En die mensen, daar ben ik wel allemaal heel sterk mee verbonden. Die hebben we in Nederland eigenlijk niet. Er zijn nu, komt wel nu langzaam een beetje meer dat mensen, Nederland willen we altijd alles in een soeplade, in een doosje doen en zeggen, dit is, jij hoort daarin.
1: Dat hokje.
4: Ja, jij hoort in dat hokje en ik hoor in dat hokje. Maar dat is een totale onzin natuurlijk. Het is een enorme ladekast met heel veel mogelijkheden. Dus daar zit ik in.
1: Je zei net al even in een snelle bijzin dat jij bent op je 16e in een filmhuis gaan werken. Cinemariumburg in Nijmegen.
4: Mm-hmm.
1: En daar waren dan oudere mensen van 25 en 26 en die studeerden film.
4: Ja, filmwetenschappen had je nog die studie toen, ja.
1: En zij leidden op hun beurt jou op.
4: Ja, want ze hebben mij echt aan de hand genomen. Ik ben altijd op zoek geweest naar ouderen. Altijd, ook als kind. Ik ben natuurlijk daarvoor woonde ik in een woonwerkgemeenschap De Refter. Een voormalig klooster waar 100 mensen woonden en er waren maar 5 kinderen. Ik was daar één van, woonde ik met mijn moeder. En dus ik was altijd daar ook al. Ik ging daar op tafel staan en mijn dingetje doen. En dan de volwassenen tegen iemand zeggen, jij moet met mij nu een film gaan maken. Of jij moet dit gaan doen en we gaan een talkshow doen. En jij moet meedoen. En dat deden ze dan ook allemaal wel. Dus ik had blijkbaar wel een overtuigingskracht. En dat uiteindelijk in het filmhuis heb ik dat dan ook, daar heb ik mijn eerste toneelstukken gedaan. En zei ik, nou ja, jij moet de hoofdrol spelen. En jij moet het licht doen. En zo semi-professioneel eigenlijk eerste voorstellingen gedaan op mijn 16, 17e. Maar die mensen, die ben ik natuurlijk eeuwig dankbaar. Ik weet nog dat daar een jongen was. Nou, noem ik hem een jongen. Vroeger was dat voor mij dan natuurlijk een wat man. Oudere man. Hè, van 25, 26. Noël heette die. En die maakte allemaal cassettebandjes met verschillende muziek, waar ik nog nooit van had gehoord. Wel het underground. Ik had geen idee wat dat is. En ook natuurlijk het constante discussiëren over bepaalde filmmakers. En
1: dat kan ook heel snel iets snobistisch hebben.
4: Ja, maar dat is het niet.
1: Want jij vertelt in je film ook dat als jij Die Hard had gekeken.
4: Oh, zo ja. Ja,
1: daar werd een beetje. Daar werd wel op neergekeken.
4: Ja, daar werd wel.
1: Zoals jij het zegt, de Koreaanse film waarin niet gesproken wordt en iedereen doodgaat, dat is echt iets voor jou.
4: Ja, precies, ja. Ja, er was ook. Cinemariumburg had toen inderdaad die 5 zalen. En er was een. Dat is ook hoe soms een cirkel weer rond is. Daar waar ik dus mijn eerste grote mensenfilm Amadeus had gezien. En Scala heette dat. Die zaal werd er op een gegeven moment bijgenomen. Die was failliet gegaan. En Cinemariumburg nam die over. Maar dat was een hele grote zaal. 400 stoelen voor een filmhuis, heel groot. En daar werden de wat commerciëlere filmhuisfilms getoond. En daar was wel inderdaad. Nou ja, ik zou dat niet snobisme noemen, maar eigenlijk de fire voor de kunst. Want op een gegeven moment kwam daar Four Weddings and a Funeral. Nou, dat vonden we allemaal niks, weet je. Daar stonden mensen wel in de rij voor. Het was allemaal altijd uitverkocht. Maar wij wilden natuurlijk.
1: Dat waren mensen zonder smaak.
4: Nee, dat zou ik niet zeggen. We keken niet op de mensen, maar dan gewoon op de directie van het filmhuis. Waarom doe je dat? Nee, maar kijk, de excitement ook, het wachten op de nieuwe Kieslowski-film of zo. Weet je, toen had je Twacule Bleu, Blanc en Rouge. En je wist, over een half jaar komt die film uit. Je moest daarop wachten. Tegenwoordig is dat natuurlijk een ander proces ook. Dus dat
1: ja, het is misschien wel de kunstvorm die het meest veranderd is.
4: Ja, maar het is ook wel weer een renaissance. Kijk, met al die series. Nogmaals, dit is helemaal niet geen plek voor in mijn voorstelling. Ik ga daar niet allemaal dingen analyseren. Maar dat is leuk met jou daar nu over te hebben. Waar die jaren 90 was natuurlijk een hoogtepunt van de independent cinema. Ook in Amerika en zo. En Hal Hartley en Jim Jarmusch en al die prachtige films. En daar was ook vaak een groot budget voor. Dus, en tegenwoordig hebben die series dat eigenlijk overgenomen. Er is eigenlijk alleen nog maar de Marvel film. En dan zeg maar de andere blockbuster, maar die dan wat. En daartussen, dat is. Ja, er is heel veel werk inmiddels door die streaming services. Maar die quality, dat echte verhaal vertellen, dat is nu veel meer in de series. Maar er is nu weer een renaissance, denk ik, bezig.
1: Nee, ik vraag me wel af of er niet ook iets verloren gaat met alles wat wij kunnen zien. Want als jij zegt, je moest gewoon een half jaar wachten.
4: Het is gewoon heel veel. En het is denk ik ook veel voor jonge mensen. Ook met die iPhone en al die beelden. Het is allemaal beelden. En dat is, je zei dat net al, die allereerste film van de Lumière broers. Over die trein die dan op ons afkomt. Waar die mensen dan schreeuwend de zaal uitlopen. Omdat ze denken, er komt echt een trein op hun af. De eerste bewegende beelden. Het moet toch magisch geweest zijn. En beangstigend ook. En ook de eerste kleurenfilm. Maar ook de eerste keer dat er gesproken werd. Op het witte doek. Dat is toch allemaal magische momenten. Maar de hoeveelheid. Kijk, toendertijd. Je ging met elkaar naar het filmhuis. Of naar de cinema. En je had het erover. Er werd over een film gesproken. Dat was de Piano van Jane Campion. Iedereen had het over die film. Holly Hunter, die zwijgende vrouw die alleen maar communiceert via haar piano. En waar op een gegeven moment, spoiler alert, een vinger kwijtraakt. Met Hal Hartley. En ik denk dat jij de film ook wel kent. Met
1: ook prachtig
4: muziek van Michael Nyman. En nu krijg jij ook kopfkino hopelijk. Dan zie je die beelden weer voor je. Ja, daar had men het over en daar ging men dan naartoe. En die draaide misschien ook maanden. Maar dat excitement is misschien een beetje weg. De eenmaligheid, zo weet je. Dat is het is zo nu. Hier staan nu ook flatscreens achter ons. Maar ik heb bijvoorbeeld nooit een televisie gehad meer nadat uit mijn kindertijd. Ik vind die availability niet leuk. Ik hou daar niet van. Ik heb wel een archief met films. Met dvd's en blu-rays en zo. En dan kan ik. En dan vragen mij mensen. Waarom heb je al? Die heb je toch al gezien? Ik zeg, maar ik wil die toch weer terugkijken. Het is een bibliotheek.
1: Zijn je dierbaar?
4: Ja, absoluut. Ja. En die verandert als mens. En je manier van kijken verandert. De tijden veranderen. Sommige films zijn ook, ja, dat, misschien ligt het ook wat moeilijker. Zijn niet zijn political incorrect, et cetera. Maar dat laat film je zien. Film laat je zien wat, ja, dat zeg ik ook in de voorstelling, wat het betekent om een mens te zijn. En al die aspecten ervan, dat is.
1: Maar ik ben wel bang dat doordat er zo'n heel groot aanbod is, en zelfs dat aanbod is op onze persoon aangepast, dat we wat, nou ja, het consumeur van films betreft ook in een eigen bubbel gaan zitten. Vroeger zag je ook dingen die misschien niet helemaal in je straatje pasten. In een wereld die je nog niet kende.
4: Misschien ken je dat fenomeen van de sneak preview ook nog. Dat was bijvoorbeeld dan daar altijd op dinsdagavond. Dan ging men naar een film en had geen idee wat er zou komen. Maar het was in ieder geval een film die binnenkort een keer in de bioscoop was.
1: Nu willen we gewoon precies dezelfde serie als de vorige serie. Het moet gewoon lijken op de vorige serie.
4: Ja, dat klopt ook. Ja. En ik ben een beetje klaar met die series, heel eerlijk. Want ik heb daar de... Ik vind het zo jammer soms dat zo'n verhaal dan steeds maar weer over een nieuw seizoen wordt met zo'n deegrol, weet je. En ik vind het ook vaak, het is heel erg knap eigenlijk, binnen 2 uur een verhaal met een kop en een staart. En dat ook te vertellen en een wereld te scheppen. Het is eigenlijk makkelijker over uren en uren het uit te spreiden. Dat to the point komen is veel ingewikkelder, denk ik.
1: Dan moeten we wel oppassen, want nu gaat de luisteraar misschien denken... hij heeft vast een voorstelling gemaakt over wat er allemaal verloren is gegaan.
4: Nee.
1: Maar zo zit het.
4: En eigenlijk is het ook helemaal niet zo dat je iets over film moet weten. Alleen ik deel natuurlijk mijn fascinatie voor iets. Altijd in een voorstelling. Ik ben gefascineerd door David Bowie. Ik ben gefascineerd door Marlene Dietrich. En nu ben ik altijd al gefascineerd door film. Film zit in al mijn voorstellingen. Maar het is niet zo dat er achter mij een wit doek is. En dan laten we fragmenten zien. Dan ga ik dat analyseren. En dan zing ik er ook nog een liedje uit. Ja, ik weet niet. Jij hebt het gezien. Je kunt het waarschijnlijk veel beter verwoorden dan ik. Maar ja. Het is een tijdreis, maar het is ook niet altijd. Het moet niet altijd uitgelegd worden of zo. Het is ook niet van, nou, nu hebben we het over die film en dan komt dat liedje. Soms zijn bijvoorbeeld een verhaal over Mary Monroe verbonden met Judy Garland's Somewhere Over the Rainbow, omdat ik die melancholie die vind ik van die twee vrouwen, die delen ze. Daarmee vat ik eigenlijk. Ook hoe, nou, ook mannen ook, maar vooral vrouwen in het studiosysteem toch eigendom waren ook van het studiosysteem. En vooral Judy Garland als jong meisje ook. Elizabeth Taylor later ook medicatie kreeg om maar die draaidagen vol te krijgen. En daardoor eigenlijk drugsverslaafd werden. En Marilyn Monroe natuurlijk zich puur over seksualiteit moest profileren.
1: Veel tragische verhalen.
4: Ja, maar dat is natuurlijk ook... Ja, zo zit het gewoon in elkaar, helaas. Maar wij houden daarvan, hè? Wij als publiek houden ook van de tragiek van Judy Garland. En natuurlijk ook is het niet alleen maar miserable. Er zitten ook prachtige momenten in. Hoop. Ik zeg dat ook. Ja, als we die hoop niet hebben, wat dan?
1: Ja. Het is dus een voorstelling waarin je...
4: Sorry dat ik zoveel praat, maar ik ben...
1: Dat is het concept van dit programma. Mij kennen ze inmiddels wel. We willen graag jou horen. Je hebt een voorstelling met liedjes en verhalen.
4: Mm-hmm.
1: En over een heel breed thema als film. Hoe heb je gekozen?
4: Ja, dat was heel ingewikkeld.
1: Want je maakt af en toe grapjes van hoe lang de voorstelling duurt. Het had ook wel 8 uur kunnen duren.
4: Ja, had het kunnen duren, ja. Ja, ik heb ook heel veel moeten weghalen. En het was een heel... mij wordt vaak wel eens in interviews gevraagd... hoe maak je een voorstelling? Maar het is elke keer een heel ander proces. En sommige voorstellingen... Ja, die zijn wat makkelijker bijna te maken. Maar uiteindelijk ook de shape ervan of de inkleuringen zijn, dat zijn zoveel verschillende processen. Maar bij dit programma was het wel echt dat ik op een gegeven moment even niet meer wist hoe ga ik dit in godsnaam doen. Want je moet, ja, wat ik al zei, je gaat niet een. Het is geen lecture, het is niet een film history cursus of zoiets dergelijks. Maar het moet ook niet alleen maar Sven's favorite zijn. Want dan gaan mensen denken: ja, ik heb nog nooit van die rare film gehoord. Waar heeft hij het in godsnaam over? Want het gaat ook erom, je moet een universele emotie overbrengen. En ja, ik speel die voorstelling in 3 talen, in verschillende landen. Dus ik kan ook niet bijvoorbeeld het alleen maar over, weet ik veel, Willeke Alberti hebben of zo, weet je. Dus dat moet van alles. Ja, er moet een reis gemaakt worden. Dus ja, dat was wel eventjes. En echt ook, ik denk 2 weken voor de eerste try-out heb ik nog enorm veel omgegooid ook. Ja.
1: En waar koos je op?
4: Ik kies altijd op emotie of ik daardoor geraakt ga worden. En ik moet daardoor geraakt worden, omdat ik het ook 150 keer of 300 keer moet gaan zingen. Ik moet elke avond die emotie kunnen opbrengen. En ik word vaak in een repetitie dan op een gegeven moment. Kijk, ik werk natuurlijk ook bijvoorbeeld nu al jarenlang samen met een geweldige arrangeur, die ik ook even hier wil noemen, Christian Paapst. Die heeft ook bijvoorbeeld net in de zomer met mij met een filharmonisch orkest arrangementen gemaakt. Ja, dat is een hele nauwe samenwerking.
1: Noem ook even je fantastische pianist dan.
4: Mijn fantastische pianist Julian Boom.
1: Spreekt geen Nederlands, maar toch?
4: Nee, spreekt absoluut Nederlands, maar dat is mijn grapje over hem. Maar met Christian, die heeft ook filmcompositie gestudeerd. En dan leg je uit, ik wil dat het blauw allemaal is en dan lopen we door een moeras en dan bam speelt hij dat en zo. Kijk, ik ben net als een regisseur die een Shakespeare stuk pakt en daar een interpretatie van maakt. Zo ga ik met muziek aan de haal. Dus ik moet ook weten, kan ik daar iets mee doen? Kan ik het vervormen? Kan ik het anders inkleuren? Kan ik het helemaal eigen maken? Dan komt het over. Ik ben niet covers aan het zingen of zo. Vind ik niet interessant. Dus ik ga met hem dan aan de slag en dan ja. En dan maak je op een gegeven moment is het soms ook een puzzel. Hè? Het is een puzzel van kleuren en van stemmingen.
1: Ja, nou, en darlings die gekild moeten worden.
4: Ja, absoluut. Heel veel. Maar ja, god, zo is het gewoon. En het moet een bepaalde timing hebben ook en zo. Hè? Dus ja.
1: Ben je films terug gaan kijken?
4: Ja, ook. Ja, ook een aantal films waar ik het helemaal niet eens over heb. In het programma, omdat. Ja, dat ook Kill Your Darlings. Maar waar ik ook dacht, zijn die films nog zo belangrijk voor mij? Of raken die mij nog zoveel als toen ik 15 of 16 was? Of was dat gewoon een jeugdsentiment? Dat ik toen. En nu denk ik, ach, wat een onzin. Maar het is grappig, met muziek heb ik dat ook. Muziek toen ik 14, 15, 16 was. Ik heb hier laat die uitzending Goedemorgen met. Weet je, waar 2 uur lang klassieke muziek mag draaien. En dat, ja, ik had het wel 8 uur kunnen doen. Vond ik fantastisch leuk. En dan had ik ook bijvoorbeeld Wim Mertens. Ja, dat is echt iets toen ik 14 was. En dat vind ik nog steeds prachtig en bijzonder. En ik weet nog ook waarom dat mij toen raakt. Dat raakt mij daarom ook nog. En dat was grappigerwijs met films ook. Zo'n film bijvoorbeeld Naked van Mike Lee. Een heel mistroostig figuur die door Londen dwaalt, maar eigenlijk ja, het allemaal doorheeft. En een soort nachtelijke dwaaltocht en allemaal mensen uit de maatschappij ontmoet. Van een prostituee tot een night porter en een vuilnisman, et cetera. En ja, eigenlijk heeft het gewoon door hoe het systeem werkt. En maar daardoor is hij daar ook zo cynisch over. Maar
1: en het systeem is dan de maatschappij?
4: Gewoon, precies, hoe het werkt. Er is gewoon een systeem. Je moet meedoen aan het systeem, anders val je er natuurlijk buiten. Maar ik vond dat toen een fascinerende film. En ik weet ook dat heel veel mensen hem heel naar vonden. En ook, nou, letterlijk misselijk misschien wel werden. Maar ik heb die film toen iets van 5 keer gezien.
1: Weet je nog waarom het je greep?
4: Omdat het. Zo, ik had zo iemand nog nooit gezien.
1: Het cynische?
4: Nou, zo hyperintelligent en zo, ja, moet ik dat beschrijven? Zo mistroostig en hoopgevend tegelijk. En ja, ik heb wel stukken daarvan bij anderen wel eens gezien. En misschien heb ik het zelf ook wel een beetje, maar je. Ja, weet je, dat is net als de vraag, wat zit achter het sterrensysteem? Dat is too much for us. Dat is de
1: oneindigheid ervan.
4: Ja, dat zijn vragen. Aan. Ja, dat kunnen we echt niet aan. Dus hebben wij waarschijnlijk het geloof maar bedacht of zo, weet ik veel. Maar dat is met die film eigenlijk ook. Het opent je de ogen voor een personage waar je denkt, nu snap ik ook. Waarom er mensen zijn die misschien ja gewoon niet functioneren in de maatschappij.
1: Ja, je moet het maar kunnen.
4: Ja, het is bijna iets 1984, we zitten toch in een soort systeem. Hè? Dat, met de corona was dat heel sterk te merken. Dat we opeens om 8:30 s'avonds met z'n allen niet meer naar buiten mochten. Maar en niemand ging daar eigenlijk heel erg goed over nadenken. Waarom? Waarom is dat nou? Wat is daar nou zo levensgevaarlijk aan? En niet dat ik nou een of ander pro of tegen corona, al die, maar gewoon de regelgeving, weet je, de, wie bedenkt dat of hoe zit dat in elkaar? En dat weet ik niet. Dat heeft mij toen heel erg gefascineerd. En maar dat is ook Mike Lee is een regisseur die heel erg prachtig echte mensen neerzet. Secrets and Lies is ook een hele mooie film. Echt even nu wat. Dit zijn echt aanraders.
1: Tips.
4: Maar het is natuurlijk ook het Engelse, ja, zo'n realisme. Hè? Dat zijn altijd mensen uit de arbeidersmilieus en ja, het zijn echte mensen. Ze leven gewoon. Het is niet geacteerd. Het zijn ook vaak best wel lelijke acteurs. Het heeft niets met Hollywood of met goede belichting of dat soort dingen te maken.
1: Rauw.
4: Ja, het is heel rauw, ja. Ja.
1: En hoe vond je het om het terug te kijken?
4: Ja, ik was heel blij. Omdat ik dezelfde emotie erbij kreeg. En dezelfde fascinatie. En ik ben helemaal niet zo iemand die dan bijvoorbeeld mee kan spreken met dialogen of zo. Dat weet ik echt helemaal niet. Ja, dus en ik heb bijvoorbeeld ook een andere film, was Trois-Couleurs Bleues van Kieslowski, die wel even kort in de voorstelling trouwens komt. Ook omdat die soundtrack zo bijzonder was toen. Ik vond dat zo bijzonder dat het over een componist gaat die overlijdt en die Juliette Binoche speelt zijn weduwe, die dan die compositie af gaat maken. En daar is een prachtige, ja, klassieke soundtrack voor gecomponeerd. Het is natuurlijk, heb je veel films dat, maar hier had hij natuurlijk, was het een van de hoofdpersonages. En die film was, ja, gaat over rouw. En hoe ga je daarmee om? En ga je daar ten onder aan? En ook over het scheppen. Eigenlijk dat de kunst hoger belangrijker is om die compositie nog af te maken dan je. Het rouwproces moest aan de kant eigenlijk. Je eigen belang. Ja, je eigen belang. Klinkt nou heel raar, maar. Maar die film heb ik toen ook heel vaak gezien. En die heb ik ook teruggekeken. En dezelfde schoonheid, heel esthetisch, ontroerend, echt. Ja, ik was daar heel blij mee. Dat ik dat soort, dat het niet was, ach, dat was toen.
1: Ach, die jongen.
4: Ja.
1: Die jongens Sven toch.
4: Ja, maar ja, dat is wel bijzonder hoor. Want ik hoor dat vaak, dat mensen zeggen, ja, maar die muziek luisteren of die film, dat was toen. Ja, toen was ik natuurlijk nog een kind of toen was ik nog. Amadeus ook. Mijn eerste film. Dat vind ik nog. Het is een hele goede film. Een hele bijzondere film.
1: En je begrijpt gewoon ook nu weer waarom je het toen goed vond.
4: Ja, je kunt natuurlijk als 8-jarige of ook 14, 15-jarige dingen niet zo bevatten. Maar het is ook het mooie van het leven dat het uiteindelijk. Het is toch prachtig als het zo'n cirkel is. Dat je denkt, oh ja, het heeft allemaal nut gehad. Het is allemaal met elkaar verbonden. Het vloeit allemaal in elkaar over ook. Dat is nu ook dat ik begrijp waarom ik die voorstellingen maak die ik de afgelopen 10 jaar heb gemaakt. Die hebben
1: vaak,
4: allemaal.
1: Vaak pas erna.
4: Ja, ik zie dat nu. Kijk, ik heb heel veel dingen nooit gezien. Ik was altijd heel androgyn of zo. Ja, ik was gewoon zo. En dat werd op een gegeven moment geplaatst. En de mensen zeiden, oh, maar dat is heel bijzonder. Ik zei, oh ja. En nu zie ik ook, oh ja, ik heb dit en dit gemaakt. En dat heeft met elkaar te maken. Dat is een gevolg. Een ontwikkeling en ze zijn met elkaar verbonden. Het is een, ja, niet, het klinkt nu zo raar, maar het is wel een oeuvre of zo. Ik maak niet zomaar.
1: Waarom klinkt dat raar? Het is een oeuvre.
4: Ja, nee, maar goed, het is
1: een groot
4: ik ben
1: woord.
4: Toch half Nederlands, weet je. Hou het gewoon normaal. Nee, maar dat je met iets bezig bent en dat je ook mensen, nou ja, hoop kan geven, ideeën kan geven. Dat is toch, dat vind ik ook met zo'n. Zo'n Marlene of zo, dat stuk over een vrouw die, ja, zichzelf, haar eigen icoon uitvindt. En dat is ook meteen haar corset, haar harnas. Waar ze een vrouw die 15 jaar lang in bed blijft en niemand meer wil zien. Om dat vast te houden wat ze heeft gecreëerd. Dat zijn,
1: dus eerst is het haar bescherming en dan is het haar, ja.
4: Nou ja, het is natuurlijk.
1: Haar dwangbuis, kan je het zo
4: zeggen? Ja, maar het is ook een part of showbiz, hoe showbusiness werkt. En hoe wij moeten. Ja, dat is de jongen met het petje. En dat is de vrouw met het witte jurkje of whatever. Of de, ja, Marilyn Monroe, de platinblonde seksgodin. Er is altijd een label. Er moet altijd een om dat te doorbreken. En dat, daarom is David Bowie dan bijvoorbeeld voor mij weer ook een enorme inspiratie. Omdat hij elke keer eigenlijk... dat personage wat hij eigenlijk creëerde, vooral in het begin van zijn carrière, letterlijk op het toneel Ziggy Stardust vermoord. En de volgende dag iets compleet anders gaat doen. En qua uiterlijk, maar ook qua muziek. Dat is ongelooflijk. Ongelooflijk sterk. Dat doet eigenlijk niemand.
1: Nee, denk wat ik wel frappant is dat je...
4: Want... Toch? Ik bedoel, welke bijvoorbeeld schrijver... Of ook filmmaker. Er zijn ook een paar filmmakers. Stanley Kubrick is ook zo'n filmmaker die elke keer een helemaal ander genre pakt. Dat is toch ongelooflijk. Nee, die gaat niet de hele tijd thrillers maken. Een spacefilm, een comedy, een Eyes Wide Shut met Nicole Kidman en Tom Cruise. Zijn laatste film waar heel veel mensen over vielen en zeiden, ach, het is allemaal zo nep. Ja, maar... Dit is ook een film die heb ik 4 keer moeten zien om hem eigenlijk echt te begrijpen. Het gaat over een droomwereld. En het gaat over fake. En het gaat over hoe wij ook over sensualiteit. En ja, dat vind ik heel, heel erg fascinerend. Kan ik.
1: Ja, het kan natuurlijk ook heel verleidelijk zijn. Want je zegt, ja, jezelf steeds opnieuw uitvinden is zeker iets voor te zeggen. Maar als je succes met iets hebt, als het raakt, dan is het heel verleidelijk om te denken, oh, dat doe ik nog een keer.
4: Absoluut. Daarom is het ook zo sterk. Ziggy Stardust, hij was niet, hij was een enorme hit op dat moment dat hij dat deed. Mensen verklaren hem voor gek. Maar dat is heel sterk dat je, ja, en dat Marleen Dietrich heeft dat niet kunnen doen. Maar Marleen Dietrich is ook een heel ander mens geweest die natuurlijk niet bijvoorbeeld songteksten schreef of Die heeft alleen zichzelf uitgevonden. Die heeft Marlene Dietrich uitgevonden. En dat heeft ze fantastisch gedaan. Maar die heeft niet. Ja, die was geen maker in dat opzicht. Van inhoudelijke dingen dan. Zoals David Bowie wel was.
1: Ze was een uitvoerend artiest.
4: Ja. En uiteindelijk heeft ze natuurlijk wel de showster Marlene bedacht. Dat is wel een hele grote stap ook. Voor in een tijd waar vrouwen helemaal niet het zeggen hadden. Het was allemaal mannenwereld. En zij deed dat allemaal zelf. Ze had niet een man naast zich die zei, je moet dit en dit aandoen. Nee, ze ging op de 55ste in die beroemde Vegas-jurk die helemaal doorzichtig was. Ja, durf, weet je. En dat is eigenlijk heel erg wat we nu zien met Madonna en ook andere. Een renaissance eigenlijk van dat leeftijd niet meer een rol speelt ook. Of minder.
1: Mijn gast vannacht is zanger en entertainer Sven Radtke. Hij maakte shows als Starman, Marlene en Dans op de Vulkaan. En hij ontving prachtige recensies van Berlijn tot New York. En nu is er Kopfkino, een muzikale voorstelling waarvoor Sven in de geschiedenis van de film duikt. Ja, het is natuurlijk heel makkelijk nu te denken, oh, en toen ging hij op zijn 18e naar de filmacademie. maar zo is het niet gegaan.
4: Nou, ik heb wel toelating gedaan, maar ik ben keihard afgewezen natuurlijk.
1: Ach.
4: Ja, maar weet je, het was eigenlijk...
1: Maar waarom natuurlijk?
4: Nou, omdat ik gewoon geen filmmaker ben. Ik hoor natuurlijk op het toneel, op het podium. Maar ik wilde dingen maken. En ik begreep niet... ik ben ook naar de toneelschool gegaan in Arnhem. Maar daar ben ik na 2 weken weggegaan, want ik begreep gewoon niet de systemen van, ja, je bent of een maker en dan word je, ja, volgens mij ook wel een regieopleiding of zo, maar dat wist ik dan niet. Ik dacht, nou, film, dan kun je iets maken. Nee, afgewezen. Oké, nou, dan ga ik naar de toneelacademie. Oh, dan ben ik alleen maar een radertje in een geheel. Daar ben ik niet zo goed in eigenlijk.
1: Maar welk beeld had je dat je, nou ja, je vertelde net al, in je kindertijd maakte je toneelstukjes?
4: Ja, ik had eerst heel veel Playmobil als klein kind. En dan mocht ik de hele tafel gebruiken met meel en suiker. En er was een sneeuwlandschap en dan kon niemand meer aan die tafel eten. En later werd dat steeds groter, dus dat werden werelden. Later heb ik ook, ja, daar ben ik natuurlijk voor uitgescholden op school, met Barbies gespeeld. Maar dat waren dan weer more advanced characters. Dat waren echt figuren. Er zat ook nog een auto bij en zo. Ja, dus voor mij waren dat eigenlijk al de tools om tragedies, drama's te creëren.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat als er altijd volwassenen waren, of heel veel volwassenen waren, die meededen of kijken.
4: Ja, ik was gewoon veel alleen ook. Ik woonde eerst op een boerderij uit de 17e eeuw. Ik was het enige kind. toen daar heb ik tot mijn zesde was ik alleen. Was alleen met de bomen.
1: Ja, en de honden. En je ouders, mag ik hopen?
4: Ja, mijn ouders wel, maar goed, die waren dan oud hippies en zo. Dus die waren ook, ja, ik mocht gewoon doen wat ik wilde, zeg maar. Ik kon mijn eigen werelden creëren. En uiteindelijk, en dan vanuit daar ben ik naar dat voormalige klooster in het bos.
1: Want een scheiding of ging
4: je? Ja, er was scheiding. En dan woonde ik daar met mijn moeder. Dat was in Ubbergen bij Nijmegen.
1: Dat is dan wel een grote stap van in je eentje naar een kasteel.
4: Ja, maar ik was toen dus alleen maar omringd eigenlijk door volwassenen. Want er waren dus in totaal, inclusief mij, 5 kinderen. Maar er waren volgens mij was maar 1 iemand die een beetje mijn leeftijd had. En de anderen waren kleiner. Dus dat was niet interessant. Dus daarom zocht ik die volwassenen op. En daar was een bepaalde vrijheid. En daar heb ik ook mijn kijk op de wereld. Dat ik dat allemaal heel normaal vind. Dat 2 vrouwen en 1 man samen kunnen zijn en 1 kind kunnen hebben. Of weet je, dat daar was die categorieën, dat categoriedenken er niet
1: zo. Het heteronormatieve.
4: Ja, dat is beperkend. Dat hoeft voor mij niet.
1: Goed zo. Maar dan hebben we dus een jongen die heel veel heeft kunnen maken. Wat voor dingen maakte je? Wat waren de verhalen die je vertelde?
4: Nou, op de refter bedoel je? Toen ik. Daar was iemand die heette Ace. En die had. Dat was een. Die had ook allemaal van die types daar. Hè. De een was dan. Ja, die deed dan action painting. En de ander die was troubadour. En hij was dan de technische man. En hij ging. Daar woonden natuurlijk 100 mensen. Het was een winkeltje, een pottenbakkerij. Het was echt een mini-dorp eigenlijk. En natuurlijk ook heel erg uit die krakersbeweging en ook de queerbeweging. Dat is dat zit ook heel erg in Nijmegen natuurlijk. Hè, daar. Maar daar, hij had dan een of ander apparaat. En dan kon je, de Refter heette dat, die woonwerkgemeenschap, kon je Refter TV ontvangen. Ik dacht, nou, een kans. Ik heb een kanaal. Dus ik ging een talkshow maken op mijn 11e of zo. En reclamespotjes voor de biowinkel daar. En voor de Elegast. Daar kon je dan elke maandag samen eten. Moest je inschrijven. Dus dat soort dingen. Ja, ik zag dan een opportunity. En ik zag een medium. En dacht dan, ik ga dat gewoon doen. Ik had er helemaal geen ervaring. Maar dan had ik. Hij had dan een camera, weet je. Zo'n VHS-camera. En iemand anders die had dan docent drama gestudeerd. Dus ik dacht, nou, die kan acteren. Dus zo ging dat dan.
1: Het klinkt als heerlijk.
4: Ja, het was ook echt wel heel heerlijk, ja.
1: Ik kan me nog voorstellen dat als je.
4: En dit is eigenlijk niet veranderd. Het is alleen nu natuurlijk gaat het vaak om geld en over. Om natuurlijk ook sales. Ja, je moet iets verkopen nu. Vroeger was dat natuurlijk allemaal. Ja, ik hoefde er niet van te leven. Nu is het ook een business geworden. Of het is gewoon een business. Ja. Theater is een business. Anders kan het niet. Dat is gewoon.
1: Nee, er moeten mensen heen, er moeten kaartjes kopen. Ja, zeker. Logisch. Er moeten mensen betaald worden. Er werken mensen.
4: Precies. Ja, iedereen heeft een gezin, et cetera. Ja. Een cao hebben we dan weer niet zo, maar bij het orkest wel.
1: Ja. Ik kan me voorstellen dat als jij als kind dan heel veel maakt en dan word je afgewezen op de filmacademie en die toneelschool blijkt het ook niet te zijn.
4: Mm.
1: Wat dan?
4: Ja, dat is een goede vraag. Omdat het klinkt echt. Het kan zo ook drama kunnen zijn. Hè? Dat je denkt, oh mijn god, wat nu? Maar omdat het allemaal zo. Het was het ook, denk ik, niet helemaal. Het was niet wat ik eigenlijk wilde. Maar ik wist niet. Ja, je kon het niet verwoorden. En toen heb ik eigenlijk uit dat. Heb ik dat eerste programma gemaakt. Dat heette Lieder van Hoeren und Armen Mädchen. En het waren eigenlijk. En dat zijn het nog steeds. 3-4 minuten drama's. Het waren liedjes van Rainer Werner Fassbinder. Nou, daar heb je ook weer een filmmaker. En natuurlijk ook van Brecht en Friedrich Holländer, de componist van Marlene. En op een of andere manier was ik daarmee in aanraking.
1: Er worden hele verhalen in verteld.
4: Inderdaad. Je hebt gewoon een personage. Je hebt een lied over Surabaya Johnny. En dat is een heel verhaal. Daar kun je een interpretatie aan geven. Natuurlijk, als je 18 bent, kun je dat nog. Moet niet terugluisteren, die opname. Maar nu weet ik wel wat voor leed of afscheid of pijn daarin zou kunnen zitten. Omdat je natuurlijk ook zelf hebt geleefd. En je weet dingen meer, beter. Je kunt het plaatsen. En maar toen begon. Ja, je merkt, of ik voelde gewoon. Wauw, dit kan ik een kleur geven. Dit kan ik zelf beheersen. Dit kan ik nemen. Het is anders dan bij pop. Weet je, bij popmuziek is dat veel ingewikkelder om daar heel erg een eigen...
1: Nou ja, minder theatraal.
4: Ja, en vaak is het verhaal ook niet zo sterk, het personage. En dat is ook wel weer interessant aan Bowie, die wel personages introduceert, zoals Major Tom, et cetera. En dat maakt het voor mij dat het eigenlijk voor mij gewoon theater was. Het is eigenlijk altijd theater geweest. Het is nooit... Ik word nu... weet je, kwam ik wel eens later, jaren later... voormalige klasgenoten tegen. En die zeiden, oh, ben je nog steeds niet beroemd? Dat gaat mij, ik behoef niet bij idols of zo. Dat is niet mijn proces. Mijn proces is om verhalen te vertellen.
1: Volgens mij is er een spookrijder. We gaan even luisteren.
11: ANWB Verkeersinformatie. Rijd je op de A65 van Tilburg naar 's-Hertogenbosch, dan kom je tussen knooppunt de Baars en

0: ANWB Verkeersinformatie. Rijd je op de A65 van Tilburg naar 's-Hertogenbosch, dan kom je tussen knooppunt De Baars en afrit Helvoort een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A65 van Tilburg naar 's-Hertogenbosch, dan kom je tussen knooppunt De Baars en afrit Helvoort een spookrijder tegen.
1: Dan gaan we weer verder.
2: Ja, ik hoop niet dat hij naar deze uitzending luistert. Want
1: wees voorzichtig.
2: Ja, verschrikkelijk.
1: Het theatrale in de kleine liedjes. En toen had je het gevonden. Want
2: ja.
1: Het moest theater zijn.
2: Ja. Ja. Maar dat bewustzijn dat dat dus theater is. Of dat het muziek en theater is. En dat je die vorm en wie jij zelf bent, wie ik zelf ben. En hoe ik dan die persoonlijkheid en die vrijheid daarin kan nemen, dat is een heel lang proces geweest.
1: Heb je er ooit wel eens over nagedacht om een werk over jezelf te maken?
2: Nee. Leuk dat je dat vraagt, maar nee. Nee.
1: Kan theater zijn. Maar jij...
2: Nee, ik geef wel inmiddels veel wel eens adviezen of zo aan jonge andere makers. Omdat, ja, kijk, jij ook. Wij hebben gewoon levenservaring. We hebben ons vak uitgeoefend en we weten bepaalde dingen inmiddels. En dan, ja, ik heb dat ook gehad. Ik heb altijd oudere mensen opgezocht. Ik was in Berlijn en ik zocht, ja, dat was ook toevallig, kwam ik in aanraking met Hildegard Knef. Nou, dat is na Marlene Dietrich, de grootste Duitse ster, die ook in Hollywood en die ook op een gegeven moment het chanson ging beoefenen. Nou, daar heb ik, mocht ik bij langskomen. Nou, daar heb ik eigenlijk binnen die paar uur dat ik daar was zoveel geleerd. Want die werkte met Ella Fitzgerald en Frank Sinatra en dat soort mensen.
1: Dat heb je allemaal opgezogen.
2: Ja, absoluut.
1: Maar is zij dan degene die tegen jou zei, niet geen werk over jezelf maken?
2: Nee, nee, maar dat komt niet in mij op. Nee, maar ik begrijp, misschien begrijp ik jouw vraag ook verkeerd, want uiteindelijk maak ik natuurlijk elke avond is ook over mezelf, hè? Maar het is, ja.
1: Vertel je iets over jezelf?
2: Ja, natuurlijk.
1: Met het verhaal van iemand anders?
2: Ja, absoluut. Anders ga je dat, dan ben je verkeerd bezig. Maar wat ga ik je niet zeggen? Kom maar kijken. Nee, maar het is, nee, maar absoluut. Ik ben toch niet een, ja. Nee, ik maak iets. Dat is een verwantschap. Maar de pijn, de vreugde, nou, alle emoties, de gedachtegangen. Ja, je moet natuurlijk niet bijvoorbeeld, ik ben helemaal geen David Bowie fan of zo. Mensen denken altijd dat ik een enorm, nee, maar een fan. Weet je, dat ik t-shirts draag en dat ik naar ik vind dat fantastisch. Ik vind het fascinerend. Maar je moet het ook kunnen breken. Je kunt niet alleen maar adoratie hebben voor iets.
1: Dat maakt geen voorstelling.
2: Nee, precies. Je moet ook kritisch kunnen zijn. En ik vind ook dingen niet zo goed die hij gedaan heeft. Maar ja, hij is een mens. En hij heeft hele bijzondere dingen. Maar ik ben er niet. En met Marlene Dietrich ook. Ik vind bepaalde dingen heel fascinerend. Ja, ik vind het gewoon fascinerende mensen allemaal. Fascinerende makers. En ook bepaalde. Kijk, Marlene Dietrich ook, dat is een vrouw die terugkomt na de oorlog. Die is Berlijn, dat is haar identiteit. Komt terug en wordt wordt met eieren bekogen, met rotte eieren, als verrader.
1: Ja, want
2: dat begreep ik niet. Ik begrijp het nu, ik begrijp het allemaal, ik begrijp beide kanten. Maar het is ook de tragiek dat je heimat, je huis, je thuis, je identiteit daardoor verliest. Dat lijkt mij heel heftig. En vooral Berlijners zijn, dat is een heel rauw volkje. Dat is niet een makkelijk. Weet je, in New York, als ik in New York speel of iemand, je wordt daar heel snel omhelst. Het is ook maar voor even, want er is a lot going on. Maar in Berlijn duurt het, zeg ik altijd, een kilo zout voordat je iemand een vriend kunt noemen. Maar dan is het een vriend voor altijd. En dus die band die zij ook had met die stad, die ik ook heel sterk voel. Ja, als je die doorbroken wordt, dat lijkt mij zo heftig. En dat je toch uiteindelijk het goede hebt gedaan. Dat je toch tegen de nazi's was. Dat niet. Ja, het wordt wel misschien gezien, maar daar is ook een wond. Dus dat zijn allemaal layers die ik heel erg interessant vind. En die is vragen die je ook zelf kunt stellen. En waar je in deze tijden ook natuurlijk mee bezig moet zijn. Dus zeker gaat elke voorstelling ook over mij. Of over mijn vragen. En over mijn

0: hallucinaties, over mijn angsten.
1: Je zegt in de voorstelling op een gegeven moment van, ja, wat beweegt hij raar? Ja, ik ben half Duits. En je bent in je jeugd ook wel uitgescholden voor mof. Je vertelde net dat de Barbies ook niet helemaal lekker vielen.
0: Nee.
1: Is het theater ook...
2: De mof met de Barbie.
1: Ja, nog erger. Maar is het theater, is het podium dan ook gewoon de plek geweest waar je wel jezelf kon zijn?
0: Ja. Ja, dat is ook echt begonnen op, ik denk op mijn 11e of 12e, dat ik ik zat op de vrije school. Ik ben eigenlijk privé nog steeds. En toen was ik ook heel klein en niet opvallend. Ik was niet de klasseclown, totaal niet. Maar toen moest ik de nar spelen in een Molière-stuk. Er was iemand uitgevallen of zoiets dergelijks van een hogere klas. Dus ik was ook omringd door weer ouderen. Daar gaan we weer. En toen opeens de volgende dag was ik de talk of the town. Omdat ik toen daardoor mijn identiteit had gecreëerd. Van, oh my god, wie is hij?
1: Kijk wat hij kan op een podium.
0: Ja, en al die leraren liepen er helemaal mee weg. En vanaf dat moment, dat heeft mij ook wel gered. Om duidelijk te maken, oh ja, dat is hij. Dus hij heeft een recht om te bestaan. En om zo te zijn, zo anders te zijn.
1: Ja, en kan je dan zeggen, want dat geldt misschien ook wel voor Bowie en ook voor Marlene Dietrich. Op het moment dat je succes hebt, kan er ook meer. Pikken mensen meer.
0: Ja, kan ook gevaarlijk zijn. Hè, wat we hebben net in het begin van het gesprek over gehad, dat je daarin blijft hangen. Dat je het je steeds maar herhaalt. Het is daarom ook, ik zeg dat ook altijd tegen mijn publiek, als er nieuwe mensen zijn, verwacht niet dat het volgend jaar precies zo is. Maar dat is ook wat nu het publiek van mij fantastisch vindt. Dat het elk jaar...
1: Nu gaan ze dat van je verwachten. Steeds is nieuw.
0: Ja, nou ja, ik doe natuurlijk ook nog voorstellingen jaren. Marlene speelt al 3 jaar. Natuurlijk niet in Nederland, maar in Berlijn. En dat komt altijd weer terug. Omdat het interessant ook blijft. Hè? Maar natuurlijk, uiteindelijk is de essentie... Dat ben ik in alle voorstellingen. Het is niet dat ik mij vervorm. En daarom eigenlijk nogmaals zijn mijn voorstellingen denk ik wel persoonlijk. Erg persoonlijk, want het komt vanuit mij. En ik doe ook niet, ja, ik speel ook niet in een serie bijvoorbeeld een huurmoordenaar of zoiets dergelijks. Weet je, ik speel toch altijd vanuit mijn scheppingsdrang, mijn verhalendrang, zoek ik een personage zoals Marlene ook. Dat is niet dat ik bijvoorbeeld in Berlijn waren er ook heel veel mensen. Ja, hast du das casting gewonnen wegen dein schön langen Bein? Of ik dan dus die rol had gekregen vanwege mijn lange benen. Ik zei, nee, ik heb daar helemaal geen casting voor moeten doen. Ik heb gewoon.
1: Het is van mij.
0: Ik heb dat gewoon bedacht. En dan zoek ik een theater of een co-producent of een regisseur. En dan zeg ik, wil jij dit met mij doen? Zo gaat dat. En niet. Ik heb nog nooit een casting gedaan, zou ik helemaal niet kunnen waarschijnlijk.
1: Je vorige voorstelling, Dans op de Vulkaan, nou ja, die heb je dan ook zelf gemaakt. Die gaat over, nou, laten we zeggen, de jaren 20 en 30 in Berlijn. En eigenlijk ook gaat het over nu.
0: Ja.
1: Waarom wilde je die maken? Juist omdat het ook over nu gaat.
0: Ja, ja, dat is het simpele antwoord. En dat kwam voort ook uit Marlene. Uit haar, nou ja, activisme eigenlijk. Dat was mij nog nooit zo heel erg bewust geweest. Haar opoffering, haar uitgesprokenheid. En dat is iets wat ik heel erg belangrijk vind nu. Omdat door ook het research wat ik heb gedaan... Bijvoorbeeld, ik dacht echt alles al te weten over de jaren 20 en 30. Nou, niet dus. En vooral ook de vraag wat er na de oorlog gebeurde als Duitsers werden gevraagd. Hoe heb je het zover kunnen laten komen... Het overkwam mij.
1: De glijdende schaal.
0: Precies, en dat is eigenlijk wat wij nu ook weer zien. In alle aspecten. En je moet je daar gewoon tegen uit. Je moet je tegen onrecht uitspreken. Dat is gewoon je taak. En ja, en als Duitser draag je altijd die schuld met je mee. They always look allied at you. Hè? Maar dat is ook goed. Stel je voor, ik zou zeggen, ja, maar ik heb er niks mee te maken. Dat is een andere generatie, toch? Nee, ik ben toch ook uit dat land. En wij weten wat daar gebeurd is. En hier in Nederland zijn ook hele erge dingen gebeurd. En dat ja, bewustzijn...
1: Op zich zou het goed zijn als iedereen geallieerd naar iedereen keek. Het houdt je wel scherp. Ja, waar zijn we mee bezig? Welke kant gaat het op?
0: Ja. En dat is niet een Duits probleem. Of, weet je, de AfD. Dat het, ja, eigenlijk... Het uitsluiten van anderen is van anders zijnde is iets verschrikkelijks en iets doodtriest. Waarom? Waarom kunnen wij, want ik zeg dat nu ook in deze voorstelling weer, dat ik, natuurlijk is het misschien een beetje nostalgisch als ik zeg, in de jaren 70 was Amsterdam dit en dat. Maar het is wel zo geweest. En het gaf ook een vrijheid. Het was, misschien was er wel een irritatie bij mensen die zich dan bij de VPRO zeiden, ik ga mijn abonnement opzeggen, want er was weer een naakt iemand op televisie, verschrikkelijk. Maar ja, hoe, dan is ook leuk, dat is grappig, maar niet het afmaken van anderen. Dat is iets waar je de andere medewens op moet wijzen dat het niet kan. Dat is, ja, ik heb daar een, ik heb nu nog maar eventjes op deze planeet. En dat is mijn, ik pik dat niet.
1: Is jouw kunst dan ook een waarschuwing?
0: Ja, inmiddels volgens mij wel. Maar het is natuurlijk niet zo. Kijk, ik wil gewoon dat iedereen die daar in de voorstelling zit, morgen sta ik in Zoetermeer, en dat iedereen zich daar prettig voelt en meegaat op een reis. Op een, en dat daar dan iets politieks in zit. En iets emotioneels. En al die, en misschien ook dingen waar je denkt, ik heb nog nooit van die film gehoord. Dat is allemaal meegenomen. Maar allereerst wil ik je dat je gefascineerd raakt.
1: Dankjewel, Sven.
0: Graag gedaan.
1: De voorstelling Kofkino van mijn gast van vannacht, Sven Raske, is tot en met 30 mei te zien in theaters in Nederland en Duitsland. Dit was Nooit meer slapen. Voor wie eens op een ander moment wil luisteren, is er de podcast. We staan in elke podcast-app en daar abonneren kan ook, kost niets en is zo gedaan. Morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen en dan zit rapper Fresco naast mij. Hij gaat samen met het Metropoolorkest op tournee met Hand op mijn hart. Nog een fijne nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd, na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol bij de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg nu zijn straf te horen. De 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in onder meer interviews te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel op de longen in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant de Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1.
3: Avrotros. Al die mensen schuifelend, trillend de weg zoekend, bijna achterovervallend. Het motiveert je tot het bot om door te gaan. Ik wil de wetenschapper aan tafel zijn die een genuanceerd debat voert. Je kunt per persoon nooit zeggen waar je je Parkinson aan te wijten hebt.
4: Bas Bloem, hoogleraar neurologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, de expert op het gebied van de ziekte van Parkinson. Hij richtte in 2002 het Parkinson Centrum Nijmegen op, medeoprichter van het in 2004 gestarte netwerk ParkinsonNet. Eerder dit jaar verscheen zijn boek Meer dan je ziekte, een samenwerking met Jan Heemskerk. En hij noemt zichzelf activist, want, daar is hij van overtuigd, Parkinson is geen onvermijdelijk lot. Het is volgens hem de kanarie in de kolenmijn die ons waarschuwt dat onze leefomgeving ziek is.
5: Misha, een echt gesprek met Misha Blok.
4: Ja, Bas, fijn dat je er bent.
3: Ja, dankjewel. Leuke uitnodiging.
4: Eventjes beginnen met de cijfers. Hoeveel diagnoses van Parkinson per jaar in Nederland?
3: Iedere dag 10.
4: Iedere dag 10.
3: Het zijn er 3700, hè, als je dat vertaalt. Dus elke dag krijgen 10 gezinnen die 3 rotwoorden u heeft Parkinson te horen. En dat zijn er 10 te veel. Ja.
4: En jij zegt, even heel kort door de bocht, het is te voorkomen.
3: Nou ja, we zien dat Parkinson in ieder geval op zijn minst voor een deel, en ik denk voor een groot deel, een omgevingsziekte is. Het was ooit een heel zeldzame ziekte. James Parkinson beschreef die ziekte in 1817 in Londen als een nieuwe ziekte. En dat was natuurlijk de tijd dat luchtverontreiniging optrad. En het is eigenlijk sinds de 50 jaar enorm snel aan het groeien. In 1970 werd door een beroemde neuroloog, postkanser, de Bas Bloem zeg maar van de 70e jaren, nog gezegd: voor iedere nieuwe Parkinson-patiënt die je tegenkomt, krijg je een fles whisky van me. Nou, die man zou helemaal failliet zijn gegaan. Dus je ziet dat de laatste jaren enorm aan het versnellen is.
4: Ja. En je kwam hier binnen en je zei van de documentaire van Yvonne Jaspers was eergisteren op tv over haar broer die de ziekte van Parkinson heeft. Je hebt gekeken. Wat vond je?
3: Nou ja, wat je ziet is de impact van de ziekte op niet alleen Willem, haar broer, maar ook op Yvonne. Yvonne was echt diep geraakt. En wat je heel erg ziet is dat het debat enorm gepolariseerd is. En dat betreur ik enorm. En nou ja, fijn om hier met jou er ook nog een keer op terug te kijken. Als ik daar een rol in heb gespeeld, dan betreur ik dat ook. En bied ik daar mijn excuses voor aan. Ik wil juist verbinden. En ik snap het dat als iemand een boodschap brengt die niet leuk is, dat de afzender dan meteen wordt gezien als een boeman. Maar tegelijkertijd, ik kan niet zwijgen. Ik zie dat er een rol is tussen meerdere factoren in de omgeving. En het zijn echt niet alleen bestrijdingsmiddelen. We moeten ophouden met alleen maar naar boeren en tuinders en de landbouw te kijken. Het zijn ook oplosmiddelen, het zijn ook zware metalen. Het is luchtverontreiniging. Denk aan James Parkinson en de industriële revolutie in 1817. Maar dat Parkinson een omgevingsziekte is, dat staat vast. En dat Parkinson daarmee op zijn minst voor een deel te voorkomen is, staat voor mij ook vast. En die boodschap moet en die blijf ik brengen.
6: Ja, ik vind het wel mooi en ook wel bijzonder dat je het meteen ook bij jezelf neerlegt. Hè? Van als ik daaraan heb bijgedragen aan het polariserende, dan bied ik daar mijn excuses voor aan.
3: Zeker, en dat vind ik ook belangrijk. Want ik heb geleerd van die documentaire en ook van een bezoek die ik aan een tuinder in Afferden heb gebracht, dat mijn woorden er wel toe doen. En ik probeer het altijd genuanceerd te brengen. Maar een stukje wat bijvoorbeeld de kut niet gehaald heeft in die documentaire was, op een gegeven moment zei ik tegen Yvonne, en ik pakte mijn reflexhamer, en ik zei, wat als iemand tegen me zegt, Bas, je krijgt kanker van die reflexhamer. Dan is dat niet leuk voor een neuroloog, want dat is mijn gereedschap. En dat is wat ik tegen die boer en die tuinders zeg. En ik zeg het hier nog één keertje voor de duidelijkheid opnieuw. Die boer en die tuinder valt niets te verwijten. En ik was onder de indruk van die tuinder in Afferden die van alles doet met insecten om op een biologische manier andere beestjes te bestrijden met biologische alternatieven. Dus die doen echt hun best. Maar het wordt ze ook niet makkelijk gemaakt door ons als samenleving. En als je oogst mislukt en je gezin heeft niet te eten, dan heeft die tuinder een groot probleem. En dat snap ik. En als ik ertoe bij heb gedragen dat iemand aan het hek van een tuinder loopt te schelden en met de vinger loopt te wijzen, nooit mijn bedoeling geweest. Wat ik wil, is dat een boer en een tuinder met comfort, met vertrouwen kan werken met veilige middelen. Dat we trots kunnen zijn op onze Nederlandse akkerbouw en op onze tuinbouw. En dat Nederlandse consumenten een mooi product kunnen eten.
6: Ja, want je hebt bij eerdere media-optredens gezegd, hè, en ook die link duidelijk gelegd, van er is een link tussen pesticiden, het gebruik van pesticiden in de landbouw en de ziekte van Parkinson.
3: Ja.
6: En tegelijkertijd zeg je ook in interviews, wat ik ook snap, van ja, als je aan een talkshowtafel zit, dan werkt het ook wel beter om dingen stellig te brengen.
3: Nou ja, ik probeer het altijd genuanceerd te doen. Dat was een interview in de Volkskrant, hè, mooi geslaagd interview. En daar heb ik me ook uitgesproken dat je als wetenschapper en als dokter ook aan tafel moet zitten. Daarom voer ik dit gesprek met jou ook. Mm. Ik vind dat een wetenschapper niet in zijn ivoren toren zijn kunstjes moet doen en artikel moet schrijven en weer moet doorfladderen naar de volgende bloem. Een mooie metafoor in mijn geval met mijn achternaam.
6: Ja, de wetenschapper heeft dus een communicatietaak ook.
3: Hij heeft een taak, ja. Ik ben ambtenaar. Ik word betaald door de overheid. Dus ik heb een maatschappelijke verplichting om ook mijn onderzoeksresultaten te delen. En tegelijkertijd heb ik een belang richting al die mensen met Parkinson. Ik zie iedere week mensen met die ziekte. Morgen heb ik weer spreekuur. Vreselijk om elke keer weer die rotziekte te zien. Het is gewoon een vreselijk ding om te overkomen. En als je dan weet dat een deel van die ziekte te voorkomen is, ja, dan zet ik me daarvoor in.
6: Ja, ja, want in die eerdere media-optredens waar je dan wel die link duidelijk hebt gelegd tussen pesticiden en ziekte van Parkinson, daar kreeg je ook haat op, hè?
3: Zeker, ja. Zeker.
6: Was dat ook iets wat je had verwacht? Of overviel je dat toen eigenlijk?
3: Nou, de heftigheid verrast me soms. Maar ik weet je, een twitterende boer, die zat ook in die documentaire. Eerlijk gezegd snap ik die wel. En daar heb ik ook eigenlijk helemaal geen probleem mee. Want dat is precies die reflexhamer, als iemand dat tegen mij zou zeggen. Waar ik minder vrede mee heb, is de rol van de industrie. De industrie weet dat ze werken met middelen die niet aangetoond veilig zijn. En de omwegen en de bochten die zij zoeken om die middelen op de markt te houden. Glyfosaat heeft de discussie lang vertroebeld in Nederland. Er is één artikel dat glyfosaat erg vrijpleit, wat de besluitvorming erg gedomineerd heeft. Dat bleek ghostwriting door medewerkers van Monsanto te zijn.
6: Ja, want glyfosaat is een pesticide, hè?
3: Ja, ja, dat is Roundup, hè, voor de mensen die het onder die naam niet kennen. Dat bleek ghostwriting te zijn. En de hoofdredacteur van het tijdschrift heeft dat artikel teruggetrokken. Dus Bas Bloem brengt misschien een ongemakkelijke boodschap. Maar ik ben wel een eerlijke wetenschapper. En ik breng de feiten zoals ze zijn. Industrie die de boel echt belazert. In feite moeten die boeren en die tuinders boos zijn. Niet op Bas Bloem. Die moeten boos zijn op de industrie die ze op pad stuurt met middelen die niet aangetoond veilig zijn. En als je dan heel genuanceerd bent, moet je ook nog zeggen, niet veilig wil niet zeggen de oorzaak van Parkinson. Maar ik vind dat als je een middel op de markt brengt wat bedoeld is om dingen kapot of dood te maken, doet ze het dan netjes aan de voorkant. De bewijslast moet bij de industrie liggen en niet bij Bas Bloem om te bewijzen dat het giftig is.
6: Eerder heb je ook de Parkinson-kaart uitgebracht. Ja. Hè? En kwam het verhaal naar buiten van nou, in die bollenstreek zijn meer diagnoses Parkinson. Maar later bleek dat toch niet helemaal het geval te zijn.
3: Nee, die landkaart heeft veel discussie opgeroepen. Ik zal nog één keer heel kort uitleggen wat we gedaan hebben.
6: Ja.
3: In de eerste instantie hebben we samen met Roel Vermeulen, de hoogleraar van het IRAS in Utrecht, voor het allereerst een registratie voor Parkinson opgezet. Die bestond bijvoorbeeld voor kanker. En daar hebben we van geleerd dat bijvoorbeeld huidkanker vaak in de kustprovincies voorkomt. En dan kun je wat bij voorstellen met de zonnestralen daar. Voor Parkinson bestond die niet. Die hebben we gemaakt. En vervolgens hebben we alle nieuwe gevallen van Parkinson op de kaart geprojecteerd en gekeken waar Parkinson meer voorkomt. Maar dat deden we op groepsniveau en niet op individueel niveau, op wijkniveau. En ik heb heel vaak gezegd, dat was eigenlijk een foto. En wat bedoel ik met een foto? Jouw risico op Parkinson wordt bepaald door een film die wel 30 jaar duurt. We denken dat het risico op Parkinson bepaald wordt door wat je eet, waar je werkt, waar je woont, gedurende 30 jaar. Mensen veranderen van baan, mensen veranderen van eetgewoonte, mensen veranderen van lifestyle. En het exposoom, de term voor de blootstelling aan giftige stoffen, verandert ook. Paraquat uit de 80e jaren is nu gelukkig verboden in Nederland. Misschien is de groei van Parkinson nu wel deels te wijten aan giftige middelen die we in de 80e jaren gebruikt hebben. En om uit die hele vergelijking, en die moet die film snappen om te begrijpen waarom iemand Parkinson krijgt. Dus je huidige woonplaats is een fotootje uit dat leven.
6: En een momentopname.
3: Een momentopname. Ja. En dat die landkaart dus niet eenduidig laat zien wat de oorzaak is, dat verraste ons als wetenschappers niet. Ja, het klopt, hè, als er in de afgelopen 30 jaar één oorzaak was geweest voor Parkinson, mensen zouden niet verhuizen, mensen zouden consistent het zeven, dan zou je het gezien hebben op die kaart. Maar dat zien we niet. Wat die kaart wel laat zien, is dat Parkinson ook in Nederland een vlekkig patroon vertoont, wat niet te rijmen is met het toeval. Met andere woorden, ook in Nederland lijkt Parkinson een omgevingsziekte te zijn. Tegelijkertijd zegt die kaart, het zijn niet alleen bestrijdingsmiddelen, het is ook niet alleen Tata Steel, het is niet alleen bewoonde gebieden, steden, het is complex. En dus is die landkaart vooral een startpunt voor verder onderzoek. En dat doen we nu op individueel niveau. Dus we werken nu met Roel Vermeulen aan een onderzoek bij 1500 mensen, zegt de unieke studie wereldwijd,
6: ja,
3: die een maand geleden de diagnose hebben gehad, dus nog niet de kans hebben gehad hun levensstijl aan te passen. En bij die mensen bekijken we de film historisch en meten we bestrijdingsmiddelen in hun lijf en in het huis, naast ook andere chemische stoffen. En we bepalen hun genetische risico. Nou, dat geeft een veel nauwkeuriger antwoord dan die momentopname van de landkaart.
6: Ja, ja, dus ik begrijp ook, als ik jou zo hoor, dat het is heel lastig om iets te zeggen over de ziekte van Parkinson zonder die nuances allemaal te verliezen.
3: Nee, en wat ik zo ingewikkeld vind, en ik vind het fijn om dat hier nog een keer te benoemen, is dat je als wetenschapper nooit zekerheid biedt. Je maakt als wetenschapper onzekerheid een stukje kleiner. En als ik op televisie, op de radio, in kranten een genuanceerd beeld schets, namelijk dat het waarschijnlijk is dat, of dat we het vermoeden hebben dat, dan zeggen ze, oh, dus je weet het niet. En als je het niet weet, dan zeggen ze, je lult maar wat. Of erger nog, je bent een leugenaar en een bedrieger. Dus op het moment dat je je genuanceerd opstelt, dan word je op die manier aangevallen. En dat is jammer. Want wat je wil, is het debat aangaan. Je wil niet polariseren, je wil verbinden.
6: Mm-hmm.
3: Nogmaals, zodat uiteindelijk iedereen met plezier en veilig van producten kan genieten.
6: En wat had je dan anders moeten doen? Als je dan nu terugdenkt aan eerdere media-optredens, zijn er dingen die je anders had willen doen? Of anders op een andere manier had willen zeggen?
3: Nou, ik heb mijn narratief in de loop van de jaren wel aangepast. Dus ik heb bijvoorbeeld, begin ik nu ook bij jou weer, door te zeggen, boeren en tuinders valt niets te verwijten. Dat heb ik nooit expliciet in eerdere interviews gezegd. En dat betreur ik, dat had ik al eerder moeten doen.
6: Als een soort disclaimer erbij.
3: Ja,
6: ja.
3: En ik meen het ook oprecht. Die boer in die tuin, daar heeft gewoon een mooi beroep. En die probeert naar eer en geweten zijn vak uit te oefenen. Alleen die wordt op pad gestuurd met middelen die aan de voorkant nooit adequaat zijn getoetst. En dat lijkt me een akelige gedachte. Te meer daar je op het erf woont met je hele gezin. Dat is natuurlijk niet leuk. En iemand die je dat vertelt, ja, dat is niet een leuk verhaal om te horen.
6: Nee. Nee, dus dat maakt het ingewikkeld. Je wil je als wetenschapper op de feiten baseren.
3: Ja.
6: En tegelijkertijd word je natuurlijk in de media ook wel uitgedaagd, soms, of verleid misschien, om dingen plat te slaan.
3: Het wordt zeker In gesprekken wordt het soms versimpeld. Ja. En daar probeer ik me dan wel voor te hoeden. Bijvoorbeeld krantenstukken lees ik in detail door. De kop heb je nooit invloed op. Dat is ook altijd nog gevaarlijk. En nogmaals, ik heb mijn narratief aangepast. Door mij nog voorzichtiger uit te drukken. Maar het gevaar is op het moment dat je je voorzichtig uitdrukt. Dan zeggen ze, oh, je weet het dus niet.
6: Ja. Ja, want dan klink je twijfelend.
3: Terwijl wetenschappers over de wereld zijn er volstrekt van overtuigd, dat is niet de privémening van Bas Bloem, dat Parkinson een omgevingsziekte is. Dat in die complexe vergelijking onder andere bestrijdingsmiddelen een rol spelen, is gebaseerd op 40 jaar onderzoek. Epidemiologisch onderzoek, dierexperimenteel onderzoek, het wijst allemaal één kant op. Bestrijdingsmiddelen zitten vast aan Parkinson. Wat de huidige bestrijdingsmiddelen die we nu gebruiken precies doen, dat weten we niet. Dat vergt meer onderzoek. Ik vind dat dat onderzoek dringend noodzakelijk is. Ik vind dat we tot die tijd alles moeten doen om Nederlanders, inclusief de boeren en de tuiners, te beschermen tegen mogelijke schade. Maar op het moment dat je zegt, ik weet het niet, maar er is meer onderzoek nodig, zeggen ze, oh, er is dus niks aan de hand.
6: Lastig.
3: Ja. Nee, dat is heel lastig. En bijvoorbeeld zo'n landkaart. Ik heb nu met Roel Vermeulen echt een ontzettend leuk nieuw stuk geschreven. Die landkaart laat wat mij betreft zien 10 gezinnen per jaar, vreselijk. En Parkinson is een omgevingsziekte en het is ingewikkeld. Dus voor mij een hele krachtige prikkel om door te gaan met onderzoek. De lobby van de industrie zegt, hey, de bollenstreek springt er niet uit. We zien de betuwe niet, we zijn
6: dus
3: klaar. Pesticiden zijn veilig,
6: ja,
3: er is niets aan de hand.
6: Nee.
3: En Bas Bloem heeft gelogen. Terwijl je als eerlijke, kijk, als ik geen eerlijke wetenschapper was, had ik dat landkaartonderzoek niet gepubliceerd. Ik ben unbiased, ik ben niet vooringenomen. Ik ben op zoek naar de waarheid. En dit was wat de landkaart liet zien. Wat mij betreft een hele krachtige prikkel om door te gaan. Maar andere mensen zijn ermee aan de haal gegaan. En die zeggen, oh ja, we zijn klaar met bestrijdingsmiddelen. En dat zegt dat onderzoek nergens.
6: Nee. In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT, wat zijn nou de positieve punten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Nou, we waren al een stukje zelfreflectie, was je al begonnen. Positieve punten. Bas Bloem is vernieuwend en daadkrachtig. Stelt de patiënt opvallend centraal. En durft zich als wetenschapper ook buiten de veilige grenzen van zijn vakgebied te bewegen. Vind je dat herkenbaar?
3: Ja, dat vind ik zeker herkenbaar.
6: Ja. De patiënt centraal stellen. Hè? Ik noemde al het boek Meer dan je ziekte. Want je hebt Parkinson, je bent niet Parkinson.
3: Nee, precies. En dat is wat ik wel heel veel zie, is dat op het moment dat je die drie woorden, u heeft Parkinson, hoort, voor je het weet, ben je die ziekte. En niet alleen voor jezelf, maar met name ook voor je omgeving. En dat is heel goed bedoeld, hè? Ik ben altijd diep onder de indruk van families met Parkinson en hoe partners liefdevol zorgen voor de persoon met Parkinson. Maar je bent altijd een mens. En dat boek probeert af te rekenen met de misvatting dat je synoniem wordt aan je ziekte. En we portretteren daar met Martin Hogeboom, fantastische fotograaf, 10 mensen in hun thuissituatie, terwijl ze bezig zijn met hun hobby's en hun passies. Dus die 10 mensen hebben allemaal die ziekte, maar je ziet het nergens. Maar in de verhalen van Jan Heemskerk, daar zie je wel degelijk terug wat de enorme impact van die ziekte is.
6: 3 weken geleden kwam er naar buiten, vroegere opsporing is mogelijk.
3: Ja, en dat,
6: toch?
3: Ja, dat vergt nog wel wat toelichting. Als je het nou hebt over hoe het in de media soms mis kan gaan en hoe voorzichtig je je uit moet drukken.
6: Ja.
3: Wij hebben laten zien dat je met een test in het bloed een enzym kunt meten wat betrokken is bij de aanmaak van dopamine. De aanloopfase van Parkinson is heel lang. Dat betekent dat dopamine al verminderd is voordat wij de diagnose stellen. En kennelijk probeert het lichaam in een poging de boel nog een beetje op peil te houden, de aanmaak van dopamine te verhogen door dat enzym te verhogen. En dat kun je meten in het bloed. En dat deden we bij mensen die al de eerste klachten hadden van wat later waarschijnlijk Parkinson gaat worden. Die mensen leefden hun dromen uit. Een remslaapstoornis heet dat. En dat is een nuttige en waardevolle bevinding. Maar wat er dan misgaat, is dat mensen de huisarts bellen en zeggen, kan ik morgen die test krijgen? Wat ik geprobeerd heb steeds duidelijk te maken, maar dan zie je hoe voorzichtig je je uit moet drukken.
6: Ja.
3: Is dat dit een test is die als onderdeel van een batterij aan testen kan helpen om Parkinson vroeger op te sporen. En waarom willen we dat? Nog niet voor de patiëntenzorg vandaag. Maar dat willen we om mensen vroeger op te sporen, zodat ze deel kunnen nemen aan onderzoek waarin we remmende therapieën gaan testen. Iedereen is op zoek naar een ziekte-remmende therapie, die hebben we nog niet. En we denken dat alle behandelingen die we nu testen bij mensen na de diagnose, dat die falen omdat de ziekte dan al heel ver voortgeschreden is. Denk aan die 30 jaar aanloopfase. Er is al heel veel kapot in het brein op het moment dat ik de diagnose stel. Dus als je mensen eerder kan opsporen, is er meer gezond hersenweefsel te redden en zou je de ziekte potentieel beter kunnen afremmen. Dus die bloedtest helpt ons om die deelnemers aan trials te vinden. Maar het is nog niet iets wat je morgen bij de huisarts kunt bestellen of bij je neuroloog. En toch stond de telefoon roodgloeiend.
6: Ja.
3: Omdat mensen dat nou, en die horen erin wat ze willen horen. En dat raakt weer aan ons gesprek eerder.
6: Mm-hmm.
3: Hoe zorgvuldig je moet zijn met je woorden om dingen te benadrukken. En de waarheid is, kijk, het is een fantastisch programma. Wij kunnen een uur met elkaar praten. Bij Eva Jinek heb je 6-7 minuten. Nou, dat is niet helemaal waar. Het is misschien 10 minuten, maar het is kort, ja. Hè?
6: Mm-hmm. Dus je moet heel goed nadenken. Welke woorden gebruik ik? Welke nuance leg ik aan? Welke laat ik liggen?
3: Ja, zeker. En het leren vervolgens. Daarom zeg ik zelfreflectie is wel iets wat heel erg in mij zit. Ik ben een oud topsporter. Dus je moet voortdurend zelfkritisch zijn. Dus ik ben eigenlijk meer benieuwd wat ChatGPT aan verbeterpunten levert. Dus misschien moet je daar eens mee beginnen.
6: Bas Bloem zou soms voorzichtiger kunnen zijn met de kracht waarmee hij zijn boodschap naar buiten brengt. Ruimte moeten blijven houden voor wetenschappelijke onzekerheid. En ervoor waken dat zijn enorme gedrevenheid niet alles overheerst.
3: Nou, met die eerste ben ik het zeker eens. Daar hebben we het in feite al heel erg over gehad.
6: Ja.
3: Ik denk wel dat ik wetenschappelijk genuanceerd ben. En ik denk dat ik vaker last heb van nuances dan van overdreven uitspraken. Ik publiceer echt heel veel. Er zijn niet veel mensen in de wereld die op Parkinson-gebied meer publiceren dan ik.
6: Hm.
3: En daarin proberen we altijd de nuance te zoeken. Ja, en die gedrevenheid, weet je, dat zit in mij. En ik vind dat mensen met Parkinson zo'n gedreven ambassadeur verdienen. Iedereen die een dagje op mijn spreekuur meeloopt, die zal snappen waarom ik zo gedreven ben. En dat ga ik ook niet minder maken.
6: Ja, het geluid van je jeugd.
3: Ja.
6: Klonk het ook zo?
3: Ja, absoluut. Ja? Ja, ik begon al helemaal te glunderen toen ik het weer hoorde.
6: Een volleybalzaal. En hoe oud was je toen je begon met volleyballen?
3: Jong. Ik voetbalde bij SV Voorburg. En in die winter van, volgens mij was dat 1976... toen het zo verschrikkelijk koud was, de ene wedstrijd na de andere afgelast. En met mijn beste vriend Mario Hoedemakers ging ik toen maar volleyballen. En ik bleek dat heel goed te kunnen. Dat was bij Starlift Voorburg. En dat was een legendarische ploeg, dat wist ik helemaal niet. En ik bleek echt talent te hebben. Dus ik zat op mijn 14e bij Jong Oranje. Heb daarmee ook de Europese kampioenschappen gespeeld. Met beroemde namen als Ron Zwerver, Henk-Jan Held, Olaf van der Meulen.
6: Ja.
3: Joop Alberda, die later Olympisch goud won, die was onze coach. En het eerste team gehaald, dus een aantal jaren Eredivisie gespeeld. En dat mag ik nou toch hier wel eventjes vertellen. Mijn oudste zoon Jochem, die is nu fulltime professional bij Roeselare, KNAK Roeselare in België. Mm-hmm. En die hebben afgelopen zondag de Supercup gewonnen. Zijn eerste grote prijs in zijn carrière die zijn papa nooit gewonnen heeft.
6: Oh, wat goed. Ja, want waarom ben je zelf gestopt met die sport? Tenminste, op dat niveau?
3: Twee redenen, denk ik. Ik was goed, maar ook niet uitmuntend. En ik vind het wel leuk om ergens heel goed in te zijn. En het tweede was, ik was fysiek tamelijk broos. Dus ik had altijd kleine blessures. En dan ga je gewoon, daar word je op een gegeven moment elke keer pijntjes, pijnstillers. En dat lag me toch niet. En als je dan nu kijkt hoe mijn zoon topsport bedrijft, die zitten net zoveel in het krachthonk als ze uren maken op de sportvloer. Dus die sport is ook enorm geëvolutioneerd in die tijd. En ik zou best wel op die manier nu topsport willen bedrijven.
6: Ja. En ik las ook in een interview dat je moeder MS had.
3: Ja.
6: Al vanaf, hoe oud was jij toen?
3: Ja.
6: Dat werd ontdekt?
3: Zij had het al toen ze trouwde. En daar was haar verteld dat zij geen kinderen mocht krijgen. Had ook volgens mij zware behandelingen toen op dat moment.
6: Ja.
3: Ging naar de gynaecoloog en zei, mag ik zwanger worden? Die zei, absoluut niet. Ze kwam thuis bij mijn vader en ze zei, we hebben groen licht. En toen ben ik gemaakt. En ik heb me daardoor altijd ook een heel welkom kind gevoeld. Maar ook wel met een soort missie om mijn moeder beter te maken.
6: Mm-hmm.
3: Daar kun je achteraf van alles van vinden of dat nou wel heel gezond is. Ik denk het eigenlijk stiekem niet. Want mijn moeder was meer een doelwit van goede bedoelingen dan puur mijn moeder. Dus als ik iets zou willen overdoen, is het mijn jeugd en dan gewoon kind zijn. In plaats van de man op die missie om het beter te maken voor zijn moeder.
6: Want als kind was je altijd al bezig van, ja, mijn moeder, daar moet ik voor zorgen.
3: Daar moet ik voor zorgen, maar ook alles al in het teken van een carrière in de geneeskunde. Dus Grieks en Latijn gekozen op de middelbare school. Ik vond het gelukkig ook heel leuk, hoor, omdat dat nuttig was om die opleidingsplaats in de geneeskunde te krijgen. Dus ik was er heel erg jong al bezig met een carrière om niet alleen dokter te worden, maar ook echt om neuroloog te worden. Mijn ouders zeiden altijd, je eerste woordje was mama, je tweede woordje papa en je derde woord was neuroloog.
6: Oh ja? Ja. Omdat je als kind al door had van dat moet ik studeren, ja. Want dan kan ik echt iets betekenen.
3: Dan kan ik iets betekenen, ja.
6: Huh. En wat vond je van die studie? Vond je dat al meteen leuk toen je begon?
3: Ja. En gelukkig is het ook neurologie geworden. Ik zei tegen mijn moeder altijd voor de grap, gelukkig heb je geen houten poot. Want dan had ik orthopeed moeten worden, orthopedisch chirurg. En ik ben echt super onhandig. Echt, je hebt geen idee hoe onhandig ik ben. Ik heb als passie een modeltreinbaan. Voor de liefhebbers die luisteren, dat is Merklin en niet Fleischmann. Ik ben een Merklin-man.
6: Ja.
3: Maar ik kom elke keer gewond uit mijn kelder, omdat ik dan weer op mijn duim geslagen heb, of een spijker door mijn teen, of weet ik wat. Het is altijd wat, maar ik vind het wel heel leuk.
6: Wat is daar zo leuk aan?
3: Ja, mag ik dat even uitleggen?
6: Ja, ik ben daar echt benieuwd naar.
3: De mensen denken altijd dat ik dan mijn kelder inga, dat je dan met een pet op, met een spiegelei op en een fluit,
6: ja.
3: Toch? Ik zie je al
6: lachen. Nee, zeker, ja.
3: Maar dat is helemaal niet zo, want je bent... Tegenwoordig zijn die treinen helemaal door computers aangestuurd, dus er zit heel veel programmeerwerk bij. Je bent elektricien, je bent timmerman, je bent een soort architect, want je moet hele landschappen ontwikkelen. Dus het is een heel veelzijdige hobby, waarin ik totaal weg ben uit mijn wereld als dokter. En op het moment dat ik mijn kelder binnenloop, dan ruikt het ook anders. En dan stap ik letterlijk die hele andere wereld binnen. Echt een leuke, veelzijdige hobby.
6: En psychologie van de koude grond. Denk ik dan van, waarom vinden mensen dat zo leuk? Omdat het een totaal controleerbare setting is. En in het echte leven heb je natuurlijk nooit alles onder controle.
3: Oh, dat is interessant. Ik weet niet of dat waar is. Op papier, je zou een keer een zondagje mee moeten komen klussen met die treinbaan. Want het is een soort echternachtprocessie. Je zit twee stappen vooruit, één stap achteruit. Er gaat voortdurend van alles mis.
6: Oh, ook wel, net zoals in het echte leven.
3: Een trein die gisteren nog reed, doet het niet. En dan denk je, hoe dan? Hoe
6: blaadjes dan? Op het spoor.
3: Nou ja, zoiets. Het is een soort NS ben ik.
6: Oh, dat is wel grappig. Nee, want ik dacht inderdaad, dan loopt alles vlekkeloos. Maar je hebt ook gewoon met die trein heb je gewoon tegenslag. En
3: je moet een sterk hart hebben. Gedoe. Precies, gedoe.
6: Ja.
3: Ja, het is altijd gedoe. Ja. Maar als het werkt, is het een kortstondig moment van groot geluk.
6: En dan zit je gewoon en dan kijk je.
3: Ja, en het is niet het rijden per se, hè. Ik denk dat het van de tijd die ik aan mijn treinbaan besteed is 5% rijden met die treinen. Mm-hmm. En de rest is bouwen en knutselen en bergen bouwen. Een huisje schilderen, een poppetje beschilderen. Een sein goed op de juiste plek neerzetten. Echt heel leuk.
6: je zei van die studie neurologie, van ook vanuit de gedachte van, nou ja, dan kan ik ook echt wat doen, misschien ook voor je eigen moeder. Was dat ook zo? Heb je ook echt je eigen moeder kunnen helpen doordat je neuroloog werd?
3: Nee, eigenlijk niet. En ik, pas toen zij dood was, had ik door wat er echt met haar aan de hand was. En ik denk wel dat. En ik denk dat ik veel dingen verkeerd heb gedaan.
6: Ja?
3: Ik denk dat. Ja, dat denk ik wel. Ik denk
6: wat
3: dat,
6: dan bijvoorbeeld?
3: Nou ja, door niet zoon te zijn, maar haar behandelaar. En ik zie soms nu ook jonge mensen die altijd een muze hebben. Mensen kiezen vaak met een passie een carrière in de zorg. Hè. Die hebben iemand waar ze graag voor willen zorgen. En dat is iets moois. En wat ik geleerd heb, het is ook iets gevaarlijks. En ik had beter zoon kunnen zijn, een liefhebbende zoon, die had kunnen vragen, hoe is het met je? In plaats van te denken in oplossingen. En dat raakt ook wel weer misschien aan die drie punten van ChatGPT. Ik ben daardoor wel heel oplossingsgericht geworden. Ik kan een conflict of een probleem nooit lang laten bestaan. Ik ga meteen denken in termen van oplossingen en aanpakken. Ik kan het niet even laten sudderen. Ik ga wel direct aan de slag.
6: Is ook wel een beetje een mannending, hè? Toch? Dingen willen oplossen.
3: Ja, nou.
6: Dat is toch altijd het klassieke voorbeeld dat ze geven van ja, dat als iets aan de hand is, dat een vrouw dan zegt van oh, wat vervelend voor je. En dat een man zegt van ja, oké, maar hoe gaan we dit oplossen?
3: Nou, als ik ergens best fanatiek in ben, is het wegnemen van man-vrouw verschillen. Ik denk dat mannen en vrouwen zijn heel anders, godzijdank.
6: Ja.
3: En ze zijn allebei uniek en fantastisch. Ik probeer niet te denken in stereotypen. En nee. Ik ken onwijs krachtdadige ook, vrouwen.
6: Ja.
3: Die ik echt bewonder om hun doorzettingskracht. Sterker nog, als ik het sterkste geslacht zou moeten aanwijzen, zou het vrouwen zijn en niet mannen. Als ik bijvoorbeeld kijk ook in de zorg. Weet je, mannen zijn natuurlijk toch opportunistischer. Dat zou je er misschien wel als tussen aanhalingstekens stereotype op kunnen plakken. Maar ik ken heel veel indrukwekkende vrouwen met veel doorzettingsvermogen en besluitvaardigheid.
6: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei, ik wil Maggie horen van Colin Hay. Waarom die muziek?
3: Nou ja, even om te beginnen. Dit kon je niet aan me vragen. Ik heb
6: want
3: met jouw
6: zoveel
3: redacteur
6: keuze.
3: Ja, jeetje, ja. Ik begon met een shortlist van 100.
6: Oh, echt? Dus toen belde ik jou. Je hebt top 2000 gemaakt.
3: Ja. Nou, ik ken inmiddels Leo Blokhuis ook goed. Dus daar praat ik ook wel. Leo heeft dit nummer overigens goedgekeurd.
6: Oh,
3: dat
6: goed
3: kan
6: zo.
3: Ik erbij zeggen.
6: Oh, goed zo.
3: Dus kan ik er dan 5 meenemen? Nee, het zijn er 2. Ik mag er straks nog eentje.
6: Ja.
3: En uiteindelijk ben ik met Maggie gekomen van Colin Hay. En het is, mag ik dat woord gebruiken? Gruwelijk mooi. Het gaat over een allereerste jeugdliefde die uiteindelijk heel slecht afloopt. En ik heb op de een of andere manier ergens een soort passie voor melancholieke muziek waarin het helemaal misgaat. Omdat ik zelf een geboren optimist ben. Ik zie altijd en overal kansen. Maar als ik alleen ben en ik luister naar muziek, dan kies ik dit soort nummers. En dit is echt, het is diep, het is mooie muziek, maar het is ook diep, diep, diep triest. Dus alle luisteraars, stop met wat je doet en luister ook naar de lyrics, naar de tekst. Het is gruwelijk mooi.
6: Maar aan welke periode in jouw eigen leven brengt het jou terug?
3: Nou, het is generiek. Ik acht mij heel fortuinlijk in dat het mij eigenlijk gewoon heel goed gaat. En iedereen heeft tegenslagen. Mijn moeder had niet alleen MS, maar kreeg borstkanker en ging notabene dood aan hersenuitzaaiingen. Hoe gek is het om je moeder aan een neurologische kwaal te zien doodgaan? Mijn vrouw is heel ernstig ziek geweest. Het gaat nu gelukkig allemaal weer heel goed. Dus natuurlijk heb ik hele verdrietige en nare momenten meegemaakt. Maar per saldo gaat het mij heel erg goed. En gebruik ik die melancholieke muziek meer om gewoon om mij in balans te houden. Zodat ik niet doorsla, nou ja, ChatGPT, zijn enthousiasme en zijn,
6: ja.
3: Mijn contragewichtje is die melancholieke muziek.

0: Colin Hay en Maggie, je luistert naar Misha. En dit was de wankelplaat van mijn gast Bas Bloem. Ja, heel mooi verhaal zit erin.
1: Ja, prachtig. Ja, ik vind het zo ontzettend mooi. Het is een de jeugdliefde, en hebben we die niet allemaal gehad, die dan uiteindelijk, denk ik, aan de drugs raakt. Dat wordt impliciet gezegd. You became very thin and he looked much older than. Om dan uiteindelijk nog een briefje in haar zakje te vinden waarin ze zegt, je bent voor altijd de mijne. Ja, prachtig. Prachtig, prachtig.
0: De link tussen kunst en de ziekte van Parkinson.
1: Ja.
0: Daar doe je onderzoek naar.
1: Zeker. Ja, heel veel van mijn onderzoek wordt geïnspireerd door wat ik hoor in de spreekkamer. En ik hoorde gewoon heel vaak van mensen met Parkinson dat het uitoefenen van kunst, schilderen, muziek luisteren, nou, net gedaan. Mm-hmm. Maar ook het bezoek aan een museum troost gaf. Maar heel belangrijk dat het ze ook precies waar we het over hadden, meer dan je ziekte, een methode was om te laten zien wie jij bent als mens en dat je veel meer bent dan die ziekte en dat je geen patiënt bent. En met name ook dat ze gewoon minder last van hun symptomen hadden. Nou, heel veel van mijn onderzoek is gericht op beloftevolle interventies en dat vervolgens wel wetenschappelijk toetsen. ChatGPT, mm-hmm, is die wel genuanceerde wetenschapper? Nou, zeker, want we gaan kunst nu onderzoeken alsof het een geneesmiddel is. En daarbij gaan we precies door alle hoepels heen springen die een geneesmiddel ook moet doorlopen. En je zou kunnen zeggen, dat zijn fase 1, fase 2, fase 3 onderzoek. We hebben als het ware een fase 2 onderzoek afgerond, waarbij we mensen die niks deden met kunst, mm-hmm, koppelden aan een groep van kunstenaars, waarbij ze op persoonlijke basis aan de slag gingen met wat zij leuk vonden. Dat deden we 10 weken lang. Mensen voelden zich gelukkiger, hadden minder last van hun ziekte, waren minder angstig en, super interessant, gingen in die periode minder vaak naar de dokter. Zorgconsumptie ging omlaag. Nou, is het daarmee al helemaal bewezen? Nee, dat is die nuance. Nu moet je een fase 3 onderzoek doen met een langere interventie. We gaan dat een jaar volhouden en we gaan dat bij 200 mensen doen. En we gaan daarbij wel kijken naar het maken van kunst, zoals we dat al eerder gedaan hebben, maar super cool. We gaan nu met onder andere het Rijksmuseum, maar inmiddels hebben zich heel veel musea aangesloten, kijken of het bezoek aan een museum ook helende kracht heeft. En we hopen te laten zien dat er gezondheidswinst is en dat zorggebruik omlaag gaat.
0: Dus je maakt onderscheid tussen het actief maken van kunst, dus ja, het schilderen zelf, het zelf muziek maken, ja, of het consumeren van kunst.
1: Ja, ja, ze noemen dat met een duur woord creatieve participatie of receptieve participatie. Het, mm-hmm, het genieten of het maken. Ik denk dat beide helende kracht hebben, dat die onderling niet veel verschillen, dat het wel heel individueel bepaald is en dat het allebei beter is dan het niet bedrijven van kunst. Alleen, we gaan dat netjes onderzoeken. En als wetenschapper kun je verwachtingen hebben, een nulhypothese heet dat, maar ik moet ook openstaan voor de mogelijkheid dat er geen kokosnoot uitkomt. We hebben een keer onderzoek gedaan met een particulier bedrijf, die had een trilapparaatje ontwikkeld, een soort vibrator die je op je arm zet. Mm-hmm. En er waren redenen om aan te nemen dat het positief zou zijn. Er waren filmpjes op YouTube, nou, de een nog spectaculairder dan de andere. Dat hebben we onderzocht met een nep-trilfrequentie en de echte trilfrequentie kwam niets uit. Helemaal niets. Nou, en dan moet je ook vervolgens tegen mensen in de spreekkamer zeggen, geef uw geld niet uit aan dat soort trilapparaatjes. Dus als wetenschapper ben ik geïnteresseerd in de grijstinten. En ik wil die grijstinten ofwel wit maken en dan onderdeel maken van de zorg. En mijn carrière begon heel erg met fysiotherapie. Ik was als oud topvolleyballer echt een believer in de meerwaarde van fysiotherapie. Alleen 20, 30 jaar geleden was dat vooral geloof en nog weinig grondig wetenschappelijk bewijs. Inmiddels is dat bewijs er. Topartikelen van onze groep. En hebben de verzekeraars dat nu opgepakt. Maar er zijn ook voorbeelden van interventies die we toetsen. En dat die verdwijnen in het zwarte spectrum. Maar dat is ook nuttig, want dan kun je mensen ontraden om dat zelf te gaan kopen.
0: Ja, want wat is tot nu toe dan bekend van wat remt de ziekte af?
1: Als je heel eerlijk wetenschappelijk genuanceerd een antwoord geeft, ja, zeg je niks. Het enige is dat er best wel goede aanwijzingen zijn dat de eerste remmende therapie misschien wel eens sporten en bewegen zou kunnen zijn. En waar is dat op gebaseerd? Mm-hmm. Aantal bewijzen. 1 is, mensen die in hun leven veel gesport hebben, hebben een lager risico op het krijgen van de ziekte. Dat bewijst op zichzelf nog niks. Het tweede is dat er 2 grote trials zijn. Eentje van mijn eigen groep, 1 uit Amerika, waarbij mensen die 3 keer in de week 30 minuten iets deden waarvan ze gingen hijgen. Bij ons was dat fietsen. In Amerika was dat rennen op de lopende band.
0: Ja.
1: Dat de symptomen stabiel bleven, daar waar niet sporters achteruit gingen. Ook dat is nog geen sluitend bewijs. Maar wat heel gaaf is, is dat wij in ons onderzoek voor en na het sporten ook scans van de hersenen hadden gemaakt. En wij zagen dat het brein nieuwe uitlopertjes ging maken en minder schrompelde in de tijd ten opzichte van een controlegroep die alleen rek- en strekoefeningen deed. Is dat dan definitief bewijs? Formeel gesproken nee, maar het komt wel aardig in de buurt.
0: Ja, want als je zegt James Parkinson, hè, die had het voor het eerst beschreven in 1817. Ja. Hoe kan het dan dat er zoveel jaar tussen zit en dat er nog steeds eigenlijk niet heel duidelijk is van ja, dat remt de ziekte?
1: Nee, dat is frustrerend. Dat zegt veel over de ingewikkeldheid van de hersenen. Heel veel schade is onomkeerbaar in de hersenen. We hebben ons denk ik ook heel lang gericht op het onderdrukken van symptomen. Wat het zo ingewikkeld maakt is dat de ziekte van Parkinson eigenlijk niet bestaat. Ik heb in een artikel wel eens gezegd, er zijn 12 miljoen ziekten van Parkinson. Namelijk net zoveel als er mensen op de planeet zijn met die ziekte. Oorzaken verschillen. Bij de een is de dominante factor misschien erfelijkheid. Bij de ander is het misschien luchtverontreiniging. En bij een derde is het bestrijdingsmiddelen. Of een samenstelling daarvan. De symptomen variëren van mens tot mens. De snelheid waarmee je achteruit gaat varieert enorm. En de wensen en de prioriteiten van wat jij als mens belangrijk vindt variëren. Dus het is een misconceptie om te denken dat er één ziekte is. En daarom is er denk ik ook niet één therapie die alle Parkinson kan afremmen. Dus waar we in de gezondheidszorg in het algemeen en zeker in de Parkinson-wereld heel erg naartoe gaan, is precisiegeneeskunde. Snappen wat jouw Parkinson is. Snappen welke tandwieltjes in jouw brein zorgen voor progressie. Zodat je een zorg op maat kunt krijgen om jouw Parkinson af te remmen.
0: En als je zegt, ik ben een enorme optimist. Lijkt me soms ook wel lastig als je in de spreekkamer met patiënten te maken hebt.
1: Nou, ik zou
0: moet je jezelf wel eens afremmen daarin?
1: Nou, ik ben afgeremd door een film. En die heet Samen. En mensen die... Carmen Cobos was een van de makers van de film. En dat gaat over vijf echtparen met de ziekte van Parkinson. En een van de mensen met Parkinson in mijn spreekkamer was vrijwillig in een bioscoop. En die is uiteindelijk door euthanasie heeft hij een einde gemaakt aan zijn leven. En als eerbetoon mochten we een film vertonen in die bioscoop. En dat werd Samen, over die vijf echtparen met Parkinson. En je ziet daar de impact van die ziekte achter de voordeur. Want mensen bij mij in het Radboud UMC, die kleden zich tiptop aan, nemen nog een extra pilletje in de wachtkamer, oefenen letterlijk de testen die ik bij ze ga uitvoeren om van mij te horen, het gaat goed met je.
0: Ja.
1: Die film laat in al zijn akeligheid Parkinson thuis zien. En er is één, als ik het nu zeg, kunnen de tranen in de ogen springen. Echt een liefhebbend echtpaar waarvan de vrouw daverende Parkinson heeft. En die trekken samen op in zo'n kleine rijtjeshuisje. In de scène daarna zie je ingezoomd, zie je een grote slap om haar nek. En dan zoomt die camera uit, zit ze in het verpleeghuis. Allemaal mensen met zo'n grote slap aan tafel. En dan staat die man een eitje te bakken in de keuken. En die probeert in die cameraman uit te leggen, te rechtvaardigen. Zeg ja, het was toch beter, want het ging niet meer thuis. En dan breekt hij en begint hij te huilen.
0: Ach.
1: In de scène daarna heeft hij er teruggehaald uit het verpleeghuis. Hij kon niet wennen, zij kon niet wennen. Maar eigenlijk kon het gewoon niet. Het kon gewoon niet. De vervolgfilm die ik nog niet heb durven kijken heet Samen Alleen. Ja, ik zie je ook al helemaal zucht. Het is echt vreselijk. En toen mocht ik na afloop vragen uit de zaal beantwoorden. En ik stond gewoon te janken daar. Ik stond gewoon te janken. En ik zei, wacht maar, ik kan er nu bijna weer tranen van in mijn ogen krijgen. Dat die impact van die ziekte is zo enorm. En dan ja, de rol van een dokter is hoop geven. Maar je moet ook realistische hoop geven. En de impact van die ziekte thuis moet je ook wel eerlijk benoemen. Het is de elephant in the room, waar we liever niet over praten. Maar het is gewoon een klote ziekte. En daar moet je het wel over hebben.
0: Maar wat je eerder zei, van er zijn zoveel verschillende varianten. Dus het is ook heel lastig dan om een prognose te geven.
1: Klopt. De beste prognose, zeg ik altijd tegen mensen, is hoe jouw eigen ziekte zich in het afgelopen jaar gedroeg. Ik zeg heel vaak tegen mensen, denk eens even na aan de afgelopen kerst. Want mensen weten dat. Oh ja, toen kwamen ome Piet en tante Rietje kwamen eten. Oh ja, toen liep je nog met een rollator. En nu zit je in een rolstoel. Weet je, mensen weten dat. En dat klopt, hè. Er zijn mensen met Parkinson die zich heel gunstig gedraagt. Mensen die met veel sporten, gezonde levensstijl, optimisme of misschien gewoon geluk en een gunstige vorm van Parkinson jarenlang redelijk stabiel blijven. Het is voor iedereen progressief, hè? Iedereen gaat achteruit. En je hebt mensen die je achteruit ziet kelderen. En we noemen het allemaal Parkinson. En van alles daartussen. De beste voorspeller is hoe jouw Parkinson was in de afgelopen periode.
2: Hey papa, dit is Jochem. Als je mij vraagt om een leuke anekdote over jouw volleybalcommentaar, dan kan ik natuurlijk alleen maar noemen dat jij soms zo enthousiast dat commentaar kan leveren en zelfs meejuicht met mijn of mijn teams punten, dat niet eenmaal, maar zelfs meerdere keren de hele geluidsinstallatie er daardoor uitviel. En dat is natuurlijk niet leuk als commentator of als toeschouwer die naar jou komt luisteren. Maar toch vind ik dat mooie momenten, misschien wel de mooiste momenten, omdat dat juist jouw enthousiasme en je passie onderstreept die ik zo waardeer in jou. En ik hoop daarom natuurlijk, en ik ken jou langer dan vandaag, en dus weet ik zeker dat jij ook komend jaar weer veel wedstrijden van mij van dat mooie commentaar zal komen voorzien. En deze keer is dat wat verder van huis, in het mooie West-Vlaamse Roeselare. Maar ik weet zeker dat die afstand jou niet laat tegenhouden.
0: Ja, en we hebben zo'n stukje van de stadion.
1: Oh, echt waar?
0: Stadionspeaker. Ik ben benieuwd.
3: Belangrijke vierde set. Simon Peters. Goeie paas weer, hoor. Oh, wat een bal, zeg. Jochem Bloem staat ze daar echt een partij binnen te pompen. Echt geweldig. Wat een heerlijke bal.

0: Echt geweldig. Wat een heerlijke ballen, zeg.
1: Oh, mooi dit. Dat is toch geweldig dat je gewoon je zoon gewoon aankondigt en becommentarieert.
2: Ja, ja, en ik doe het nu ook breder. We hebben een podcast, de Eredivisie Mannen podcast.
1: Ja.
2: Hij gaat dit jaar de volleybalbazen heten. Dat doe ik samen met Jeffrey Klok en een aantal oud-internationals. Elke twee weken bediscussiëren we de hele Eredivisie bij de mannen. Ik geef ook nu commentaar bij andere Eredivisiewedstrijden in Nederland. Maar het klopt, mijn zoon speelt nu in Roeselaar. En ik ben natuurlijk met mijn gekke kop, ga ik gewoon 3,5 uur heen, 3,5 uur terug in die auto zitten. Om ook daar die wedstrijden weer te zien.
1: Leuk. Had je ook wel gewoon volleybalcommentator willen worden bij de NOS?
2: Oh, ik kan je dit verklappen. Als Parkinson morgen de wereld uit is,
1: ja,
2: dan word ik sportcommentator. Ik heb met Tom van het Hek ook, die kende ik via congressen. Die heb ik uitgenodigd en die is gekomen. Dus ik heb samen met Tom, zo'n legendarische radiostem, hebben ook samen commentaar gedaan. Ja, dat zijn hoogtepunten in mijn leven. Ik vind dat zo leuk om te doen. En altijd respectvol, want ook bij de tegenstanders is er een opa of een oma die zit mee te kijken en te luisteren. Dus als tegenstanders mooie acties maken, ben ik net zo enthousiast en positief over de tegenstanders. Daar probeer ik ook. Ik ben natuurlijk bevooroordeeld en mijn enthousiasme en het eruit klappen van de microfoon is wel bij punten van de thuisploeg. Maar ik probeer altijd ook aardig en positief en respectvol naar de tegenstander te zijn.
1: En dan zeg je mooi, als Parkinson stopt. Maar ja, gaat het binnen welk tijdsbestek verwacht je dat?
2: Nou, ik hoop tijdens mijn actieve carrière, en dat zit nog een paar goede jaren voor me, hoop ik mee te maken dat we de eerste echte aangetoond remmende therapie hebben. Dat zou denk ik een enorme doorbraak zijn. Het tweede wat ik hoop is dat we voor iedereen in de wereld toegang hebben tot goede zorg. En een klein bruggetje is dat in Afrika Parkinson enorm hard groeit. Levodopa kost bijna niks. Dat is de hoeksteen van de behandeling ook in Nederland. En is nauwelijks verkrijgbaar voor mensen met Parkinson in Afrika. Dat is toch schandelijk? Dus ja, we moeten doorgaan met allemaal hele slimme, nieuwe ziekteremmende behandelingen. Maar ik vind dat we als samenleving een enorme verantwoordelijkheid hebben om ook in gebieden waar mensen het minder hebben toegang tot gewoon goede zorg te geven. En ik heb liever dat iedereen in de wereld levodopa krijgt dan dat er een ziekteremmende therapie komt. Want daarmee zouden we in Afrika en andere delen van de wereld zo ontzettend veel goeds doen.
1: Ja, dus die zorg ook voor eigenlijk toegankelijkheid van zorg voor iedereen. Wordt er voldoende onderzoek gedaan?
2: Nee, dat vind ik niet. En het is geen wedstrijd, hè. Want, maar ik vind dat er naar verhouding te weinig geld gaat naar Parkinson-onderzoek. En nogmaals, het is geen strijd met dementie of met kanker, maar als je ziet hoe snel Parkinson groeit, de impact heeft die het op mensen. En het feit dat het op zijn minst voor een deel een te voorkomen ziekte is, vind ik dat er meer geld naar Parkinson moet. En ik ga toch van de gelegenheid gebruik maken. Ik ben ambassadeur voor Parkinson Nederland. Dat is het goede doelenfonds waar ik mij aan verbonden heb. Als mensen dit horen en ze willen een steentje bijdragen, dat is waar je bijdrage naartoe moet. En daar kunnen we echt een impact maken. En ik heb Parkinson vaak ook wel een soort modelziekte genoemd. En daarmee bedoel ik dat als je oplossingen vindt voor Parkinson, dan kon dat wel eens ook breder toepasbaar zijn. Dus bijvoorbeeld als het ons lukt Parkinson te voorkomen door Nederland schoner te maken, diezelfde chemische stoffen in onze wereld dragen bij aan kanker, aan ALS, aan dementie. De zorgmodellen die wij ontwikkeld hebben vanuit Radboud UMC zijn heel goed toepasbaar voor mensen met andere ziekten. Dus investeren in Parkinson en daarmee uiteindelijk de hele wereld, hoop ik, een stukje beter maken.
1: We eindigen met de liefde. En je zei Jim Croce, a long time ago. Waarom is dat het geluid van de liefde?
2: Ja, Jim Croce, zanger uit de 70e jaren, klassieke snor. Je moet zijn plaatje maar eens opzoeken. Het is een klein liedje, het is kort, het is onschuldig. En het gaat wat mij betreft over echte liefde. Hij is heel voorzichtig met haar. Hij is verliefd, maar zegt, I was so afraid to touch you, thought you were too young to know. En het is prachtige, onschuldige liefde. Het is echte liefde. Het is muzikaal, denk ik, minder interessant dan andere nummers die ik had bedacht. Maar het is in zijn eenvoud echte, mooie, pure liefde.
1: Ook wel een heel melancholisch verhaal, een heel triest verhaal, hè, van Jim Croce.
2: Ja, overleden bij een vliegtuigongeluk op vrij jonge leeftijd.
1: Ja.
2: Daarom heb ik hem niet gekozen, maar ja, nee, dat succes en verdriet liggen soms ongelooflijk dicht bij elkaar. Maar mooie muzikant die inderdaad veel te jong ons ontvallen is, zeker.
1: Ja. En je zegt dus, ik ga nog.

0: Een aantal jaar me inzetten voor een remmende werking van de ziekte van Parkinson. Wat moet er nog meer gebeuren? Dus meer geld naar onderzoek, toegankelijkheid van zorg. Want met ziektes is het ook zo van hoe, ja, dat klinkt misschien gek, maar het is ook een marketing iets, hè? Van hoeveel aandacht en hoeveel geld er naar een ziekte gaat.
1: Nee, en daarom wil je inderdaad die concurrentie helemaal niet aangaan. Want het is helemaal niet zo dat je geld wil afpakken van onderzoek naar nierziekte of weet ik veel wat. Ik denk dat we de shift moeten maken veel meer naar preventie. Ik denk dat we als samenleving nog veel te veel geënt zijn op het blussen van brandjes als ze ontstaan. In plaats van echt daadwerkelijk preventie. En verzekeraars zijn natuurlijk in hun aard, en dat verwijt ik ze niet, ik snap het, veel meer, dat zijn schadelastverzekeraars. Die zijn gewoon gewend om te wachten tot er ellende is, en dan ga je het vergoeden om het te repareren. Maar als je bijvoorbeeld loop- en balanstraining geeft, kun je een heupfractuur voorkomen, en van een gebroken heup die je niet hoeft te opereren, kun je verpleegkundige in het verpleeghuis betalen. Of kun je misschien onderzoek doen naar, weet ik wat, de veiligheid van bestrijdingsmiddelen, zodat we Nederland schoner kunnen maken. Dus veel meer onderzoek naar preventie. En als ik dat toch hier op de radio mag doen, terug naar het begin van dit gesprek, een dialoog. Echt, ik wil graag een hand uitsteken naar boeren, tuinders, andere maatschappelijke organisaties. Laten we het gesprek aangaan met z'n allen.
0: Hoe het anders kan.
1: Hoe het anders kan.
0: Maar dan wel samen.
1: Wel samen. Want ik wil ook graag luisteren en leren. Dat hebben we ook al eerder besproken vandaag. Ik wil een open oor openzetten. Tegelijkertijd niet mijn boodschap afzwakken. Maar wel kijken hoe je in gezamenlijkheid kunt komen tot innovaties. En dat is weer typisch iets Hollands. We zijn gewoon een kenniseconomie. Weet je, Europa staat onder grote druk. En dan heb ik het niet alleen over Rusland, wat een grote zorg is, zeker nu. Maar ook door het feit dat we weinig grondstoffen hebben. Ik denk dat Europa de stap vooruit moet maken en moet investeren in zijn kenniseconomie. Daar zijn we altijd krachtig in geweest. Nederland is daar bij uitstek heel sterk in. Dus als je bijvoorbeeld de landbouwsector neemt, en ik was wel onder de indruk wat die boer allemaal doet, die tuinder. Laten we investeren in innovatieve methoden waardoor je bestrijdingsmiddelen gebruikt kunt terugdringen. En daarmee kunnen we denk ik weer voorop gaan lopen in de wereld en zorgen dat de toekomst van Europa ook goed blijft.
0: Dus eigenlijk, als we ons nog meer focussen op een beter klimaat,
1: ja,
0: dan is de bijvangst ook dat er minder diagnoses, dat er minder ziekte van Parkinson is.
1: Ja, precies. Ja, en klimaat is zeker natuurlijk een grote zorg. Hè, want mensen denken, ah, het valt allemaal wel mee, ik zit mijn tijd wel uit. Ik maak me daar echt enorm veel zorgen om. Dus laten we dan met z'n allen gewoon de handen ineen slaan. En polder is een Nederlands woord. Het is gewoon een Nederlands woord. En de wereld polariseert aan alle kanten. Ik noemde Rusland en Oekraïne, nou, de Gazastrook. De wereld polariseert in rap tempo. En de kracht moet zijn eerst luisteren, eerst begrijpen en op basis daarvan het gesprek aangaan. En dan kunnen we samen, denk ik, in Nederland hartstikke mooie dingen bereiken.
0: Dankjewel, Bas Bloem. Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn. En weer eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram @MishaBlok.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: Iedere week de podcast Blok en Dijkstra lezen nog boeken. Over lezen, over schrijven en vooral over boeken. Schrijvers die in één keer in de actualiteit waren. Ik heb bijvoorbeeld alle boeken die ik heb thuis van Bukowski heb ik speciaal voor jou meegenomen.
2: Het zijn er echt heel veel.
1: Ja, het zijn er heel veel. Een grote schrijver, Charles Bukowski.
3: Wat leest Nederland? De wereld achter de boeken, hè? Want we hebben veel verhalen over schrijvers.
1: Nou, weet je, ik heb Tommy hierover geappt omdat ik wist dat jij dit ging zeggen. Ik heb hem geëpt, mijn gewaardeerde collega Michel
2: Bok. Heb je mijn naam echt genoemd?
1: Ja. Oh. Maar ik heb al aardig
2: heb ik helemaal geen goedkeuring voor gegeven.
1: Ja, we maken toch een podcast? Ja.
3: En er zijn heel veel BN'ers die boeken schrijven. Heel veel BN'ers.
1: Ja, altijd van je af, biografie van Arjen Edeveen. Geweldig boek. Arjen Edeveen heeft dus een kabouter fetish. Ja, dat vind ik al goede informatie die je uit het boek haalt.
3: En wij begeven ons in de schrijverswereld. Dus wij gaan naar de boekenborrels. We hebben heel veel juice. En bel eventjes, hè, met de leeslijn. En laat achter wie ben je, waar kom je vandaan, wat lees je en wat vind je ervan.
1: Gewoon schaamteloos gepikt van Vroege Vogels.
3: Ja, dat maakt toch niet uit. In je favoriete podcast-app.
4: Ik ben Ruud de Wild. In 2020 kreeg ik de diagnose darmkanker. Wat er toen allemaal met mij gebeurde, onvoorstelbaar. Als ik toen had geweten wat ik nu weet, had ik het allemaal zo anders aangepakt. En daarom heb ik de podcast Kanker voor Beginners gemaakt. Samen met professor Juriaan Tuinman. Voor iedereen die direct of indirect te maken krijgt met kanker. Luister, leer en leef mee. Kanker voor Beginners. Via NPO Luister.
5: NPO Radio 1.
6: Twee uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op hun begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Gisteren riep asielminister Van der Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Een toestel van Corendon is afgelopen dag door 2 Duitse straaljagers begeleid nadat er vanuit de cockpit een kapingsmelding was gedaan. Die bleek uiteindelijk vals, maar toen had de Duitse luchtmacht al 2 toestellen de lucht ingestuurd. Het Corendon-vliegtuig was vertrokken uit Griekenland en had Nuremberg als eindbestemming. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
5: NPO Radio 1. EO.
2: In de zomer van 2022 meldde Sergej en Stas zich midden in de chaos van de asielopvang in Ter Apel. Het Russische stel ontvluchtte hun land waar kritiek op de oorlog in Oekraïne strafbaar is en waar ze als homoseksueel stel niet veilig zijn.
7: Lois van Wijnen. De nacht van EO.
2: Wat doet jarenlang wachten op